0: Nou zijn er twee landen, twee kleine landen, Oekraïne en Iran, die hebben het toch voor elkaar gekregen om eigenlijk, in het geval van Iran, een heel groot land Amerika feitelijk op de knieën te krijgen. En ja, Rusland, die wordt het leven zuur gemaakt door Oekraïne. Het had ook, hadden ook heel weinig mensen gedacht, wat is er nou eigenlijk aan de hand, denk je?
1: Het is een hele opmerkelijke ontwikkeling. Hè? Middelgrote mogendheden kunnen een grote mogendheid het leven heel zuur maken. Ja, het heeft natuurlijk toch heel erg te maken met een Oekraïne met een ongelooflijke technologische genie. Hè? Dat ze met die drones op een fantastische manier experimenteren. Voortdurend experimenteren, ook steeds verbeteren. En aan de Russische kant, er is natuurlijk een personeeloverwicht aan de Russische zijde. Maar dat wordt niet heel erg slim ingezet. Nee,
0: dat is natuurlijk het hele bijzondere van wat we op het ogenblik zien. Hè? Ze vechten allebei tegen een numeriek superieure tegenstander. Tegen een tegenstander die ook technologisch superieur was. En ze zijn toch in staat om het vol te houden. Dat is echt heel erg bijzonder.
2: Ja. Hier is uw wijn, meneer Boekenstein.
1: Ah, dankjewel. Ja,
2: uit de koelkast van Rob.
1: Wat een mooie rode kleur. Ja. Prachtig.
0: Ja, die komt echt niet uit de koelkast dan, Hugo. Ik bedoel, kom op.
1: Maar weet je, Iran had natuurlijk ook het voordeel.
2: Waar hebben jullie het over?
1: We hebben het over hoe het nou komt dat middelgrote mogendheden soms grote mogendheden heel veel weerstand kunnen bieden. En soms misschien
2: wel. Daar moeten jullie het maar over hebben, hoor. Dat geloof ik allemaal wel.
1: Het gaat over Oekraïne en Iran. Hè?
2: Ja, joh.
1: En bij Iran is het natuurlijk belangrijk dat er is een knooppunt, hè? Of een zeestraat. Ja, als je dat in handen krijgt met militaire middelen, dan kan je dus Amerika ontzettend onder druk zetten met gewoon de benzineprijs. En dat is wat er gebeurt.
0: Ja, dat is natuurlijk ook wat er aan de hand is. Maar ja, ik ben benieuwd hoe dat allemaal verder gaat lopen. Want ja, het doet me een beetje denken aan laten we zeggen, van die opstanden zoals we die hebben gezien in Afghanistan. En met de Taliban, maar ook in allerlei andere landen. En je ziet dat die opstandelingen, die guerrilla's, die kunnen niet winnen. Maar ja, ze kunnen gek genoeg ook niet echt verliezen. Dus dat zijn slepende conflicten. Het lijkt net een klein beetje alsof dat wordt vertaald naar het niveau van landen. En dat je dus op die manier het leven zuur kan maken van je opponent. Nou, we hebben natuurlijk gezien wat er gebeurd is in Afghanistan. Waar eigenlijk de Taliban de hele NAVO naar huis heeft gestuurd.
1: Ja.
0: Dat heeft natuurlijk ook Trump met een nogal merkwaardig vredesakkoord met de Taliban een bijdrage aan geleverd. Maar ja, ik vind het toch wel heel erg opmerkelijk dat de hele NAVO het hazenpad heeft gekozen. Want dat is eigenlijk wel wat er gebeurd is.
2: Kan je eigenlijk niet min of meer zeggen dat oorlog gewoon best wel vaak een heel slecht idee is?
0: Ja, dat vind ik wel. En ik bedoel, agressors die moeten het vaak wel met een nederlaag verkopen. Dus dat klopt wel aardig, ja. Ik vind het, ja, echt oorlogen, dit soort oorlogen die heel goed zijn afgelopen. Laten we zeggen, sinds de Tweede Wereldoorlog.
1: Ik ken ze niet.
2: Gewoon echt een, dat je zegt, een geweldige oorlog. Was het echt een geweldige oorlog?
1: Ik ken alleen kleinschalige dingen. Want de Britse special forces gingen Sierra Leone binnen. Omdat daar...
0: Ja, dat is wat anders. Ja, ja, maar dat zijn vredesoperaties waarbij een groot land, een klein land binnenvalt. Als je dat dan niet kan, ja, Haiti is, dat is ook op een gegeven moment gelukt. Als je dat dan niet kan, ja, dan kun je beter je hele krijgsmacht opheffen. Dat kan je bij wijze van spreken met de politie doen. Dus ja.
1: Dat zegt niks, hè?
0: Dat zegt niks. Ik ga even naar de brievenbus, jongens. Want ik verwacht een pakketje. Er is iets kapot en je kan hier niks kopen in Frankrijk. Dus dat moet allemaal worden ingevlogen.
2: Ja, we lopen wel even mee.
0: Ja, doe dat gezellig. En Arjan, we hadden het over hoe kleine landen het leven van grote landen zuur maken. Dat heeft te maken met asymmetrie. Heb jij daar nog een beeld bij van hoe je dat tegenaan moet kijken?
1: Nou, weet je, in Afghanistan, hè, moesten de westerse mogendheden dus alle bruggen in de gaten houden. Dat was een beetje veel, er zijn veel bruggen. Terwijl dus de Taliban, die kan er gewoon eentje uitzoeken en dan kijken of de bewaker daar, wanneer hij een sigaretje gaat roken en zo, weet je. En dan kan je dan die bommen doen. Roadside bombs hetzelfde. Je kunt gewoon, dus als je helemaal niet zo machtig bent, kan je met die wegbommen vreselijke ellende aanrichten.
2: En nu met drones.
0: Het is, weet je, het is een andere vorm van oorlogsvoering. Dus een normale oorlogsvoering, dat is met manoeuvre-eenheden. Dat zijn grote eenheden. En die moeten op een bepaalde manier worden ingezet. En die moeten dus manoeuvreren. Dat is bewegelijke vormen van oorlogsvoering. En dat asymmetrische vormen van oorlogsvoering, dat is veel meer met, laten we zeggen, snelle, onverwachte, kleinschalige acties, guerrilla's, dat soort zaken. En dat zie je dus gebeuren binnen landen. Dat gebeurde door de Taliban bijvoorbeeld in Afghanistan. Maar dat zie je dus nu eigenlijk ook gebeuren door kleine landen die de grote landen het leven zuur proberen te maken. Wacht even hoor, ik moet even kijken of er post is. Ik zit al dagen te wachten op een pakketje dat er nog steeds niet is. Nou, dan schuiven we wel weer terug. Dus daar, het is gewoon een totaal andere vorm van de oorlogsvoering. En wat we dus weten, als je asymmetrisch gaat, dan kan zo'n klein land zo'n oorlog eigenlijk volgens mij helemaal niet winnen. Maar hij kan hem ook niet echt verliezen. Dat hebben we natuurlijk met Iran gezien. Waarbij dat land toch in staat is geweest om overeind te blijven tegen de Amerikanen. Door horizontaal te escaleren. Dat hoort er dus ook echt bij. Horizontaal escaleren betekent dus dat je het hele speelveld gaat verbreden. En in dit geval wordt er dus aangevallen tegen de Golfstaten. Nou, dan hebben de Amerikanen totaal niet meer onder controle. En raakt ook al zijn bondgenoten kwijt in de Golf. Maar eigenlijk, horizontale escalatie is ook precies wat Oekraïne heeft gedaan door de strijd te verleggen naar Russisch grondgebied. Dat is precies hetzelfde.
1: Ja. En het gekke is dat, kijk, guerrillaoorlog kennen we al heel lang. Hè?
0: Ja.
1: Dat is al eeuwen oud. En je zou denken dat ook na 1945, hè, de Fransen met Indochina, dat was natuurlijk ook een guerrilla. Ja. Vietnam ook.
0: Ja, Korea de Amerikanen ook. Hebben natuurlijk in Vietnam ook verloren.
1: Ja. Dus je zou dus denken dat je dan een beetje huiverig bent, hè? Als je met zo'n oorlog begint. Trouwens, de Russen ook, in Afghanistan.
0: Ja, die zijn er ook onderuit gegaan. En toch doen ze het iedere keer weer. En iedere keer, en dat heeft volgens mij te maken met een totale zelfoverschatting. Iedere keer zie je dat ze dus onderuit gaan. En in een aantal gevallen lukt het dan wel om toch enig succes te boeken. Maar door de bank genomen gaan die landen onderuit. De geschiedenis staat er bol mee. In ieder geval van na de Tweede Wereldoorlog. En toch doen ze het iedere keer weer. En wat is er nou? Waarom doen die leiders dat nou eigenlijk? Wat is dat nou?
1: Nou kijk, dat is een $6 miljoen kwestie. Ik denk bij iemand als Poetin dat hij dus naast die historische interpretatie, waarbij dus Rusland het meest christelijke land van de wereld is, ja, en ook het beste ras, noem maar op, hè, dat hij daar ook echt een beetje in gelooft. En dat hij dan ziet dat er een grote krijgsmacht is en we kunnen toch eigenlijk alles. Maar ja, hij zou toch ook iets moeten weten over van guerrillaoorlogen. Wat er
0: ja, ik denk dat het is een. Het is natuurlijk inderdaad hubris, de zelfoverschatting.
1: Ja.
0: Het is het geloof in eigen technologie. Dat is denk ik ontzettend belangrijk. Ja. En het heeft ook te maken in dit geval met zowel met de Verenigde Staten als met Rusland. Met het idee dat jij een soort uitverkoren beschaving bent, waar de rest zich aan moet onderwerpen. Nou, die kleintjes die hebben daar helemaal geen zin in. En dan krijg je dus dit gedoe.
1: Het exceptionalisme. Je denkt dat jij beter bent dan anderen.
0: Ja.
1: Dat hebben zowel de Amerikanen als de Russen en ook de Chinezen.
0: Ja, absoluut. Alle grootmachten hebben dat. Ja. En dat is op zich is dat wel slecht nieuws.
1: Ja.
0: Want dat betekent namelijk dat al die grootmachten denken dat zij de wijsheid in pacht hebben.
1: Ja.
0: En dat leidt natuurlijk gewoon tot een discussie over onderwerping. En daar hebben we dus geen zin in met z'n allen.
1: Ja. Hopelijk is China van die drie nog het meest voorzichtige. Maar dat moeten we nog even afwachten.
3: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
4: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arjan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en dit is BNW Off the Record. De geheime opnames van Rob en Arjan in Frankrijk.
0: Wat zit je nou weer jezelf te praten, Hugo?
5: Niks.
1: Nou, weet je, ik had nog een derde fles wijn meegenomen voor je.
0: Oh.
1: Maar die is dus tijdens de rit
0: op twee al zo weinig
1: is die helemaal onder de bank geraakt. En dus ik moet even voelen
0: wat
1: hier.
0: Wat is daar nou? Gadverdamme, er liggen verrotte bananen
2: op. Oh shit, dat is nog van de heenweg.
0: Tering, dit is een nieuwe auto, joh.
2: Sorry, BNR.
1: Ja, dat moet ik BNR maar niet horen.
0: Wat een troep maak je ervan, zeg. Ook is mijn auto niet, dus het maakt mij eigenlijk niet zoveel uit. Wel die viezigheid er maar uit. Nou, Jan, zoek mijn fles wijn.
1: Ja, ik zal maar eens even zoeken. Even kijken. Oh, hier is die, geloof ik.
0: Oh, ja.
1: Even doorduwen.
0: Is het een Barolo eindelijk?
1: Nee, dit is een Médoc. Moet je kijken hier. Oh. Heerlijk.
0: Oh ja, ja. Maar lekker, ja, weer geen Bourgogne. Nou, oké, okay, Zelensky. Ja. Wat was daar nou zo bijzonder aan?
1: Zelensky zegt dus nu van, ja jongens, we kunnen eigenlijk alle wapens maken. En hij heeft nu ook een licentie gekregen voor de Patriot-raket. Dat kan hij in de toekomst ook maken. En dat is bijzonder, hè?
0: Heeft niemand meer nodig.
1: Ja, want vroeger had je dus een grote mogendheid, maakte alles. Hè? Amerika maakte alles. Europa deed er niet zoveel aan. Die zat voor een dubbeltje op de eerste rang. En nu hebben we Oekraïne, die natuurlijk de oude Russische defensieindustrie ook had. Hè? Die hebben heel veel kennis. Maar die weten gewoon op een fantastische manier al die raketten te maken. En dat betekent dat dat land dus echt veel meer macht kan projecteren dan anders het
0: ja,
1: geval
0: is. Ja, dat is natuurlijk ook goed nieuws voor ons. Want als Zelensky in staat is met zijn zelfgeproduceerde wapens de Russen tegen te houden, dan moeten wij dat natuurlijk ook gewoon kunnen zonder Amerika.
2: Dat zou je zeggen.
0: Ja, ja. Ja.
1: En Oekraïne kan ons daarbij helpen ook.
0: Ja, je
1: kennis.
0: Moet wel samenwerken met Oekraïne. Ja. Maar dat logenstraft toch de hele discussie die je zo vaak hoort en aan al die talkshowtafels, dat het een biljoen euro en 10 tot 20 jaar kost om onafhankelijk te worden van de Verenigde Staten.
1: Ja, want Oekraïne wijst de weg, Oekraïne kan ze helpen. Dus het kan veel korter. Het kan veel korter.
0: Ja, ja, nou ja, Oekraïne kan het al. Dus als Oekraïne dat kan, waarom kunnen wij dat niet? Dat, mij ontgaat de logica totaal van de hele discussie die wordt gevoerd. Ja. Maar het zal ongetwijfeld aan mij liggen. Maar wat ik vind dat hier gewoon interessant aan is, is dit heeft natuurlijk wel 4 jaar gekost. Om het voor elkaar te krijgen. Dus ze zijn begonnen met eigenlijk de wederopbouw van eigen krijgsmacht. Dat was natuurlijk gewoon een waardeloze zooi. In Oekraïne aan het begin. Het is een godswonder dat ze in staat zijn geweest om die Russen uit het noorden te verdrijven. En vervolgens ook weer stukken van het zuidelijke front, zowel aan de west- als aan de oostkant, te veroveren. Dat is eigenlijk een enorme prestatie geweest. En je ziet nu dat er dan een technologische wapenwedloop is ontstaan, waarbij Oekraïne eigenlijk op zich technologisch de bovenliggende partij is. Ze verliezen nog steeds land, maar niet zo heel veel meer. Maar dus het duurt gewoon lang om op stoom te komen. Maar dat hebben we in Iran ook gezien. Want asymmetrische oorlogsvoering, dat is een specialiteit van Iran. Dat had Trump natuurlijk ook wel kunnen weten. Of in ieder geval zijn adviseurs, voor zover hij die heeft. Want hier zijn de Iraniërs eigenlijk mee begonnen vanaf het moment dat de Shah het land uit werd gegooid. En dan zie je dus dat ze bewust zijn gaan nadenken van hoe kunnen wij nou die sterkere tegenstanders van het lijf houden. Hoe doen we dat nou eigenlijk? Nou, dat is, ja, dat doen ze dus op deze manier. En daar is goed over nagedacht. Met die strijdgroepen die ze steunen in
1: de proxies.
0: Hele, ja, de proxies in het hele Midden-Oosten. Ze doen dat door, op dit ogenblik door Amerikaanse basis en door Amerikaanse bondgenoten te bestoken in het Midden-Oosten. Ja, daar heeft Amerika gewoon geen antwoord op. En Rusland heeft geen antwoord op die grote aanvallen die de Oekraïners uitvoeren diep in Rusland. Want dat land is te groot om verdedigd te kunnen worden.
1: Ja, het is echt een ongelofelijke ontwikkeling. Hè?
0: Ja, dus die asymmetrie, die heeft hier in toenemende mate de kenmerken van horizontale escalatie. Dus verbreed het terrein om het eigenlijk de kosten-batenanalyse en de inschattingen van de tegenstander te compliceren. Dat is eigenlijk wat er aan de hand is.
1: Ja. Daar zijn ze wel een beetje verschillend. Want Iran heeft het enorme voordeel van die staat van Hormuz natuurlijk. Hè? Waarmee je echt een mondiale impact ook echt hebt. Hè? Maar goed, weet je, eigenlijk is het een heel positief verhaal. Hè? Want als Oekraïne het nu zo goed doet en Oekraïne ons ook helpt en heel veel kan leren, betekent het eigenlijk dat de Europese veiligheid, waar inderdaad heel veel mensen zich zorgen over maken, daar eigenlijk beter voor staat binnen 2 jaar.
0: Ja, dat vind ik dus ook. Dat roepen we al in 1,5, 2 jaar in die podcast. En dat blijkt dus gewoon inderdaad te kloppen. Niet om gelijk te krijgen, maar als je snapt hoe dit soort dingen werken, dan kun je behoorlijk goed inschatten wat de gevolgen daarvan zijn en wat ook de consequenties voor ons zijn. Nou ja, goed, dat, Totdat het natuurlijk mis is en misgaat. En ja, toekomst voorspellen is wat dat betreft gewoon moeilijk.
2: Maar het grappige, jullie zijn nu eigenlijk veel optimistischer dan meestal als we de microfoon aan hebben staan.
0: Ja, maar weet je, Hugo, dat heeft ook te maken met het feit dat, ja, hoe zal ik het zeggen, dat het toch wat aan de hand is. En dat het nog steeds niet wil zeggen dat de Oekraïners dit gaan winnen, in de klassieke zin van het woord. Maar als ze het niet verliezen, als ze niet hoeven op te geven en ze dwingen de Russen tot een staakt het vuren, dan hebben ze op hun manier feitelijk gewonnen. Dan hebben ze een prestatie geleverd die ze eigenlijk niet hadden kunnen leveren, gezien de krachtsverhoudingen. Gezien de krachtsverhoudingen moet je dit gewoon ook militair hebben verloren. En dat is niet gebeurd. En dat komt door de asymmetrische manier van optreden, door de enorme technologische innovatie.
2: En dan ontstaat er ook een andere situatie, ook voor Europa.
0: Ja, ja, maar ook door, en dat is natuurlijk het hele punt, ook door het feit dat je ongelooflijk gemotiveerd bent om je land te behouden.
1: Ja, dat speelt een grote rol. Hè? Weet je, Oekraïne is gewoon in staat geweest om die Russische oppas te stuiten en ook hier en daar dingen terug te nemen. En tegelijkertijd weet Zelensky ook heel goed dat Poetin kan niet terug. Die kan helemaal niet goed onderhandelen. Dus moet hij proberen die economie te bestoken. En dat lukt hem dan ook zo goed met die lange. Dat is al ongelooflijk. Want op een gegeven moment, als die economie echt nog zwaarder wordt geraakt, hè, dan nemen die spanningen zo toe in Rusland. Dan moet je op een gegeven moment komen de mensen zeggen, nou, laten we misschien toch maar gaan praten. Dus het is wel een hele slimme strategie van Zelensky.
0: En ruim je bananenschillen op, want je weet wat er dan gebeurt, Arend-Jan.
2: Arend-Jan!
1: Het is zo'n lekker zwembad, jongen. Heerlijk is het. En ook als het 35 graden is, dan wil ik er toch wel even inspringen.
0: Ik vind het dan nog te koud.
1: Het water is 27 graden.
0: Ja, dat is hartstikke koud, man. Daar ga ik toch niet in.
2: En wat hadden we daar net over?
0: Over waarom kleine landen het leven zuur maken van grote landen.
1: Ja.
0: En wat het eigenlijk betekent voor de toekomst.
2: Ja, ja, en wat denken jullie dat het betekent voor de toekomst dan?
1: Als middelgrote mogendheden dus eigenlijk aan macht winnen door al die technologische ontwikkelingen, dan wordt de wereld dus multipolairder. Dan komen er nog meer spelers. Want ja, als Oekraïne gewoon Rusland kan verslaan, bij wijze van spreken, en Oekraïne-Amerika, dan zijn er nog meer actoren die relevant zijn.
0: Nou ja, dat is denk ik ook zo. Ja, en wat je ziet, en dat is denk ik wat je nu ziet met de Straat van Hormuz. Kleine landen die iets bijzonders hebben. En dat geldt ook voor Oekraïne. Bijvoorbeeld technologie of een straat voor de deur.
2: Ja, ja.
0: Of grondstoffen die heel zeldzaam zijn. Waar iedereen om zit te springen. Of gewoon iets anders waar mensen om zitten te springen.
2: ASML.
0: Ja, of bijvoorbeeld Groenland. 50.000 inwoners. Gigantisch land. Ja. Maar met heel veel grondstoffen en een strategische ligging. Die landen in een geglobaliseerde wereld, die kunnen dus een disproportionele macht uitoefenen. En die kunnen ook eisen stellen. En die kunnen het grote landen heel erg moeilijk maken. En dat is denk ik ontzettend belangrijk. Dat is een enorme conclusie. God, sorry, ik kan niet eens een normaal gesprekje voeren. Dit is denk ik een hele belangrijke conclusie als het gaat om de macht van landen. Dus kleine landen kunnen echt heel erg machtig gaan worden.
1: Neem bijvoorbeeld Indonesië, die heeft de straat van Malakka. Hè?
0: Ja.
1: Nou, die heeft geleerd van de Iraniërs, daar kun je verrekt veel lol mee hebben. Hè? Ze droomden nu al een beetje van de, ook om tol te gaan heffen daar. Hè. Ze doen ook wel iets. Je moet al wat betalen, geloof ik.
2: Noordzee? Hè? Noordzee?
1: Hey. Noordzee? Ja, bij Nederland gaan we een goede toekomst tegemoet. Hoewel wij wel erg voor de freedom of navigation zijn.
0: Omdat we hebben het zelf uitgevonden met Hugo de Groot.
1: Het
0: is een slecht idee om tol te gaan heffen bij straten. Maar nee, maar het duidt er dus inderdaad wel op dat zo'n klein land, als die iets in de aanbieding heeft, dan kan die enorme macht uitoefenen. En dan moet je dus niet alleen maar denken aan straten of grondstoffen. Dan kun je eigenlijk aan alles denken. Ook ligging in algemene zin wordt dan in één klap belangrijk. Maar je moet iets unieks hebben waarmee je zeg maar die mondiale Bijvoorbeeld bevoorradingsketens kunt verstoren. Dus als jij grondstoffen exporteert of je kunt iets afsluiten, dan kun je de mondiale bevoorradingsketens kun je kapot maken. En dat geeft een enorm machtsinstrument ten opzichte van grote landen.
2: Maar en zou dat misschien ook kunnen gelden voor een plek die niet per se klein is, maar wel militair zwak, maar ook iets anders bijzonders heeft, zoals bijvoorbeeld een hele grote consumentenmarkt?
0: Ja, je hebt het vast over de Europese Unie. Ja, maar dat
5: lekker zo'n zomer, op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Waarom blijf je goed doorspelen?
3: Als Europa een militaire reus zou worden, hè? Naast de economische reus, dan is het natuurlijk wel zo dat we economisch ook nog wel even wat dingen moeten regelen. Hè? Mijn hemel, we moeten nog wel heel wat doen.
2: Ik ga het niet overdragen hebben, hoor. Echt, nee, dat wil ik niet hoor. Ik bedoel, niet.
3: Ik wil big tech, ik wil naast ASML meer.
2: Ja, ja, dat
3: ik wil een language model.
2: Geen draak, geen draak. Geen
4: draak. Ga maar verder zwemmen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen CMO Talk.

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor.

0: baby.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
2: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Verenigde Staten hebben nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger zijn die een vergelding voor de aanval waarbij in Jordanië twee Amerikaanse militairen omkwamen. De VS zeggen dat ook doelen zijn aangevallen die te maken hebben met de Iraanse revolutionaire garde en de Straat van Hormuz. Een man uit Almere is veroordeeld tot 8 jaar cel voor zijn rol bij een beschieting, 2 mislukte ontvoeringen en 2 woningaanslagen in Zuid-Holland, schrijft Omroep Flevoland. Volgens de rechtbank ronselde hij jongeren voor de geweldsmisdrijven en gaf hij hen de opdrachten. De straf valt 1 jaar lager uit dan de eis van het OM. De tijdelijke afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer zorgt volgens de transportsector voor grote problemen. Vrachtwagens moeten omrijden omdat de brug volgens Rijkswaterstaat niet veilig genoeg is. Brancheorganisatie TLN verwacht extra verkeersdrukte en hogere kosten voor de transportbedrijven. En Engeland is als 3e geëindigd op het WK. De ploeg won de troostfinale met 6-4 van Frankrijk. Engeland stond bij rust al met 4-0 voor, maar zag Frankrijk na rust terugkomen tot 4-3. Uiteindelijk trokken de Engelsen alsnog aan het langste eind. En dan nu het weer van Weer Online. Het is 11 tot 16 graden. Morgen wordt het wat frisser dan de andere dagen, 18 tot 22 graden. Met daarbij een stevige wind en in het noordoosten wat regen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: BNR Nieuwsradio. CMO Talk. Klaas Wijma.
3: Hey luisteraar, leuk dat je luistert naar CMO Talk, een programma waar ik normaal gesproken in gesprek ga met CMO's. En dan vraag ik hun naar het geheim van het behalen van marketing succes. Maar ja, we gaan natuurlijk het deze zomer helemaal anders aanpakken, want we nemen een serie op met Nederlandse hoogleraren, wetenschappers op het gebied van marketing, communicatie. Ja, en ik ben heel erg benieuwd naar hun visie op ons prachtige vak marketing. En vandaag dus de eerste van een serie van 3 met 2 toppers in de studio die ik ook persoonlijk ken, dus dat vind ik extra leuk. Professor Dr. Ingenieur Gerrit van Brugge, hoogleraar marketing aan de Rotterdam School of Management Erasmus Universiteit en strategisch marketing expert, ook niet onbelangrijk. En tegenover Gerrit staat Dr. Joost Verhoeven, senior marketing docent en verbonden aan de Universiteit Tilburg. En wij kennen elkaar ook vanuit het SWOC, waar je inmiddels ook alweer een tijd directeur bent. Nou, universiteiten zijn hofleverancier voor het afleveren van de nieuwe marketingleiders van de toekomst. Hè. En ik ben nou heel erg benieuwd wat nu de staat is van deze, laten we het zeggen, educatieve productie. En ik wil ook met jullie hebben over de vocaliteit van klanten. Want steeds vaker weten mensen wat te vinden via social media over merken. Ja, dat pakt niet altijd goed uit. Ja, en hoe kunnen mensen en merken zich daar nou goed tegen wapenen? We hebben dus heel veel te bespreken hier de komende 30 minuten in CMO Talk. En allereerst Gerrit en Joost, van harte welkom.
4: Dankjewel, Klaas.
3: Kijk, wat leuk, bijna in koor. Ik zou willen beginnen met een stelling om meteen even de boel op scherp te zetten. En die raakt aan de essentie van de beroepsgroep. Hier komt-ie. Het Nederlandse onderwijssysteem leidt studenten onvoldoende op tot echte marketingleiders. Joost.
4: Ik denk dat we dan heel goed onderscheid moeten gaan maken tussen allerlei verschillende opleidingen. Ik denk dat heel veel opleidingen dat inderdaad niet doen. Ik denk dat sommige opleidingen dat ook niet beogen te doen. Dus dan kan je afvragen of dat een probleem is. Mm-hmm. En ik denk bovendien dat in de praktijk carrières heel anders verlopen. Dus ik denk dat mensen met een master in biologie ook CMO worden af en toe. Ja. En in die zin denk ik dat ze hun kennis wel elders ook kunnen halen en zichzelf bij kunnen scholen.
3: Ja, mooi. Ik zie al meteen alweer een wetenschappelijke benadering. Hè. De hele stelling wordt ontleed, gefileerd. Maar ja, ik heb nog niet een oneens of een eens gehoord.
4: Nou, dan neig ik wel naar eens.
3: Eens, oké. Okay. Dan gaan we naar Gerrit. Want ik weet dat jij hier ook een uitgesproken mening over hebt.
5: Dan denk ik ook een eens. En ik ontleed hem ook een beetje, want je hebt het natuurlijk over marketing en over leiders. Ik denk dat wij op zich heel goed onderwijs geven, mensen heel veel marketingkennis bijbrengen. Dat gaat wel vooral, denk ik, om wat fundamentele kennis. Is dat altijd helemaal bij de tijd volgt dat de allernieuwste ontwikkelingen, daar kun je soms wel een beetje een vraag bij stellen, denk ik. Maar of wij ook echt marketingleiders opleiden, dat betwijfel ik wel soms een beetje. Okay. En ik denk dat dat ook wel een beetje te maken heeft met de manier waarop onderwijssystemen zijn ingericht en zich ook hebben ontwikkeld.
3: Nou, mooi. Nou, Gerrit, ik blijf nog even bij jou, want je publiceerde onlangs een opiniestuk in het FD waarin je afstand nam van de verklaring van jullie bestuursvoorzitter Annelien Bredenoord van de Erasmus Universiteit, waarin ze stelde dat, quote, het door de universiteit opleiden van de beste managers een onderwerp van gisteren is. Vertel.
5: Ja, vertel. Dat was een uitspraak van haar die bij mij toch wel wat de wenkbrauwen deed fronsen. En niet alleen bij mij, ook wel bij andere collega's. Want ja, ik werk inmiddels ruim 35 jaar bij de Erasmus Universiteit. En ik denk dat die universiteit ook zijn bijzondere positie in Nederland heeft gekregen. Door altijd hele goede marketing, bedrijfskunde en ook economiestudenten op te leiden en af te zetten aan de arbeidsmarkt, op de arbeidsmarkt. En ik denk dat je ook ziet dat Nederlandse internationale bedrijven altijd een groot afnemer geweest zijn van onze studenten. Ja. En ja, stel dat je ons ziet als een soort van fabriek. En de grote baas van de fabriek zegt, ja, wij zijn niet meer zo geïnteresseerd in eigenlijk de beste producten maken. Dan vind ik dat een aparte uitspraak. Ja. En dan vind ik dat eigenlijk ook jammer. Want ja, ik denk dat wij en ook onze studenten eigenlijk wel heel graag het zo goed mogelijk willen doen. Zo goed mogelijk studenten op de markt willen zetten. En in ons geval gaat dat om managementstudenten, bedrijfskundestudenten. En dat ook mijn collega's en ik het liefst dag in dag uit aan zo goed mogelijk werken en zo goed mogelijk studenten opleiden.
3: Ja, ja. Volgens mij hebben ze dan even ietsje dieper graven. Toch wel even, waar gaat het dan over? De bestuursvoorzitter stelt dat door de geglobaliseerde economie de nationaliteit er niet meer toe doet en leiderschap in netwerken en in ecosystemen zit. Ja, en waardecreatie niet meer lokaal verankerd is. Dat vind je dus een beetje lariekoek.
5: Nou, geen lariekoek. Alleen, ik weet niet helemaal wat dat te maken heeft met gewoon goede studenten opleiden. Ja. Wat zij noemt, dat zijn in feite maatschappelijke ontwikkelingen. Nou, prima, maar het is nog steeds belangrijk, denk, dat je goede mensen aflevert. Ja. Hè? Wij zijn een universiteit. Onze primaire verantwoordelijkheid ligt, denk ik, bij het opleiden van goede studenten. Het doen van goed onderzoek en de combinatie van de twee. En ook als je aan netwerken wilt werken of sterke netwerken of ecosystemen wilt opzetten, ja, dan heb je dan steeds goede mensen voor nodig. Ja. En natuurlijk internationaliseert de economie. En het is ook niet per se zo dat wij alleen mensen van Erasmus nodig hebben of mensen van binnen. Maar wij zouden als Erasmus Universiteit wel de ambitie moeten hebben om daaraan bij te dragen. Ja. En ook ons deel van de input voor die netwerken en bedrijven voor onze rekening te nemen.
3: Helder, Joost, ik zie jou knikken. Daar ben je het mee eens?
4: Ja, uiteraard. Ik vind wat Gerrit zegt over de noodzaak om misschien meer up-to-date te zijn met de recente ontwikkelingen, die onderschrijf ik. Maar tegelijkertijd, wat wij studenten aanleren is ook een onderzoekende houding. Een manier om met data om te gaan. Een manier om data te interpreteren en te vertalen in insights. En dat zijn dingen die je ook helpen om de allernieuwste ontwikkelingen morgen en overmorgen en over 5 jaar te gaan duiden. Ja. En we zijn nu sowieso, kijk, we stellen vaak een curriculum vast. Dat gaat dan vanaf volgend jaar geïmplementeerd worden. En die studenten die studeren dan over 3 of over 5 jaar af. En die zijn dan nog 10 jaar later leiders.
3: Ja.
4: Dus
3: dat is best wel een lange weg.
4: Die kennis die ze hebben opgedaan in hun inleiding marketingcommunicatie, die is dan al 15 jaar oud.
3: Maar dan heb je een heel mooi alumnusprogramma en dan word je een beetje bijgespijkerd, toch?
4: Nou, er zijn volop mogelijkheden tot de lifelong learning. Je kan podcast luisteren, om te beginnen.
3: Help, deze vooral.
4: En inderdaad, je moet bijblijven. Ja. Je moet bijblijven. Maar die onderzoekende houding, daarom zijn we ook erg gericht op het doen van onderzoek en het meer op hoger denkniveau analyseren van vraagstukken. Omdat dat je helpt om ontwikkelingen die we gewoon nog niet kennen en waar gewoon ook nog geen onderzoek naar is gedaan, om dat toch te gaan doorgronden.
3: Als je kijkt naar een universiteit, dat is in principe ook een merk met een positionering. Gerrit gaf het net al aan, Erasmus staat jaren bekend als de educatieve fabriek, om even jouw woorden te gebruiken, voor economen en bedrijfskundigen. Hoe staat de Universiteit Tilburg eigenlijk bekend?
4: Nou, dat is grappig dat je daarover begint. Ik heb toevallig vorige week iemand van corporate communicatie erover gesproken. En toen hadden we het over positionering. Ja. Tilburg Universiteit is een hele brede universiteit. Ja. Hè? Dus anders dan bijvoorbeeld Wageningen of Delft, kunnen wij ons moeilijk profileren op onderwerpen. Want we hebben rechten, economische faculteit, tot aan filosofie aan toe. Dus ja, wat onderscheidt in godesnaam Tilburg University van de Universiteit van Utrecht?
3: Nou,
4: Tilburg, denk ik.
3: Is de vrouw met zachte G?
4: Ja. Nou ja, dat suggereerde ik wel bij corporate communicatie, maar dat ging er niet zo goed in.
3: Nee, maar het is niet een universiteit voor de echte, laten we zeggen, hardcore exacte vakken. Of bieden jullie dat ook aan? Want ik hoor wat meer sociale wetenschap.
4: Nee, dat klopt. Ja, sociale wetenschap, maar ook economische en ook rechten. En, ja. Dus het is gewoon heel erg breed. Het onderscheidt zich eigenlijk, als je heel eerlijk bent, niet op dat soort dingen.
3: Nee. Maar concurreren jullie bijvoorbeeld met de Erasmus als het gaat over het opleiden van marketeers?
4: Ja, absoluut. Maar wij concurreren met de gekste. Ik heb in surveys gezien dat studenten ook twijfelen tussen natuurkunde in Groningen en communicatie en informatiewetenschap in Tilburg.
3: Ongelooflijk. Ja.
4: Dan
3: maar een tussenjaar.
4: Dat is ons omveld. Dan maar een tussenjaar. Daar concurreren we ook mee. Ja.
3: Mooi. Regeringen lijken wel steeds meer invloed uit te oefenen op het beleid van de universiteit. Hè. Laten we even naar de overkant van de Atlantische Oceaan, Harvard, dat vorig jaar onder vuur lag door haar diversiteit, equity en inclusion beleid, waardoor Trump de Trump-administratie de geldkraan dichtdraaide. Zegt het is my way or the highway, dan geen subsidie. Ja, in Nederland is het nog niet zo extreem, laat ik het zeggen, maar stond ook onder het vorige kabinet het onderwijs onder druk. Dreigt er verbod zelfs op Engelstalig onderwijs. Nou, vrij populistisch. Gerrit, had je daar last van op de Erasmus? Speelde dat?
5: Ja, dat speelde behoorlijk. En heel veel mensen maakten zich daar ook heel erg druk om. Kijk, onze bedrijfskundefaculteit was een van de eerste in Nederland, denk ik, die een internationale bachelorsopleiding in het Engels verzorgde. En dat is voor onze faculteit en ook voor de universiteit een enorm groot programma en ook een heel succesvol programma geweest. En ik denk ook dat je ziet dat door de internationalisering de kwaliteit van ons onderwijs, van onze studenten, enorm omhoog gegaan is. En ook de kwaliteit van onze staf. Want die is ook helemaal geïnternationaliseerd, dat die ook enorm omhoog gegaan is.
3: Ja.
5: En als er dan natuurlijk het verhaal is van we gaan allemaal terug naar het Nederlands, ja, dan geef je natuurlijk een boodschap af. 1, aan studenten dat ze hier niet meer welkom zijn. En 2, aan de staf. Je pas je maar aan, anders is het wegwezen.
3: Ja. Maar dat zie je nu ook, hè? Dus er is een minder instroom van internationale studenten. Dat is eigenlijk het gevolg van het beleid dat is ingezet.
5: Ja, dus daar is kennelijk proeven mensen dat al wel. En dan zal het misschien het idee van, nou, dan maar niet naar Rotterdam of naar een andere plek. Bij ons heb ik de indruk dat het nog wel meevalt, hoor. Dus wij trekken nog steeds heel veel internationale studenten. Ik zie wel dat er een probleem is met, als je van internationale studenten een soort businessmodel maakt. Zoveel mogelijk studenten trekken, zodat je zoveel mogelijk geld verdient.
3: Was dat dan een beetje aan de hand?
5: En dat was denk ik wel aan de gang. En daar had de universiteiten misschien eerder zelf eens wat naar moeten kijken. Die lopen denk ik iets te vaak vooral achter financiële prikkels aan. Je ziet dat daar nu wel eens naar gekeken is en dat ook wel eens kritisch wordt bekeken welke programma's wel in het Engels, welke niet. Maar ik denk dat een business school zoals de onze, die moet in het Engels doseren. Anders krijgen we ook gewoon niet de docenten. En ja, dan moet de politiek zich afvragen, wat heb je liever? Ja. Geen docent of een docent die Engels spreekt en die bovendien ook nog eens een keer heel erg goed is.
3: We gaan Robje uitnodigen in de volgende aflevering. Joost, dit is meer jouw vakgebied, hè, sociale wetenschap, gedragswetenschap. Wat is de antidote tegen dit opkomende populisme?
4: Zo.
3: Ja,
4: dat is een grote vraag, Klaas.
3: Ik heb net gehoord dat ook filosofie een van jullie kerndisciplines.
4: Ja, maar niet per se mijn expertise meteen. Wat is daaraan te doen? Dat is. Nou, misschien moeten we eerst ook een heel scherp beeld hebben van wat er aan de hand is. Want als je kijkt hoe de opvattingen van mensen zich aan het ontwikkelen zijn, dan zie je eigenlijk dat die vermeende polarisatie eigenlijk wel meevalt. Er is vooral ook een polarisatie gaande in de media. En waarbij extreme stemmen extreem veel aandacht krijgen. En als je eigenlijk goed gaat luisteren naar wat mensen nu eigenlijk echt van allerlei zaken vinden, zelfs gepolariseerde onderwerpen als immigratie en dat soort dingen, dan zijn mensen vaak heel genuanceerd. En dat, ja, dat geluid hoor je nou eens nooit.
3: Nee, dus die nuance kan wel eens in de media onderbreken. Guilty as charged. Hè. Je wil natuurlijk ook graag luisteraars trekken. Dus een ronkende kop, dat helpt natuurlijk ook. Hè. Dus nee, maar een fair punt. Ik heb zulke leuke dilemma's voorbereid. En daar gaan we nu naartoe. Jullie weten een beetje hoe het werkt. Hè. Ik ben streng, je moet één van de twee kiezen. Ik wil een kort antwoord. Dus niet heel. Het is geen oratie, zeg maar, die dilemma's. Hè? Dus gewoon kort antwoorden. Zijn jullie klaar voor?
5: Zeker, geef me 45 minuten.
3: Okay. Gerrit, een hoge business school rating. Belangrijk voor het opleiden van marketeers of totaal niet relevant?
5: Belangrijk.
3: Joost, AI en data maken een CMO overbodig of een CMO is relevanter dan ooit?
4: Relevanter dan ooit.
3: Gerrit, data, attributiemodellen en performance of cultuur, medewerkers en betekenis?
5: Cultuur, medewerkers en betekenis.
3: Joost, merkdenken verdwijnt steeds meer uit de wetenschap of is voldoende belegd?
4: Het verdwijnt absoluut uit de wetenschap.
3: Gerrit, marketing krijgt voldoende aandacht in de boardroom of is een ondergeschoven kindje?
5: Is een ondergeschoven kindje.
3: Joost, AI in marketing, een vloek of een zegen?
4: Dan ga ik toch zeggen zegen.
3: Deze is voor allebei. Mogen jullie tegelijk antwoorden? Kijken of, het, of jullie.
4: Dat kunnen.
3: Harvard of London Business School?
4: London Business School.
5: Harvard.
3: Te gast zijn Gerrit van Brugge van de Rotterdam School of Management en Joost Verhoeven van Universiteit Tilburg. Ja, die laatste vraagt een beetje om nuancering. Het is een beetje. Ik had natuurlijk een Europese topschool en een Amerikaanse erin gezet. Maar Gerrit, jij zegt toch Harvard.
5: Nou, uiteindelijk is dat denk ik de topuniversiteit. Ja.
3: Is het ook iets waar jullie naar kijken? Wat doen zij? Wat is het curriculum wat ze aanbieden?
5: Jazeker. Ik denk dat wij ons altijd hebben geprobeerd te spiegelen aan zeg maar, de internationale topscholen. Mm. En ook al bevinden we ons in natuurlijk een hele andere omgeving en context. Ja, je kijkt altijd naar de beste. En hoe kunnen we daar wat van leren? Ja. En kunnen we dingen op vergelijkbare manier aanpakken? Mm. En bijvoorbeeld in ons onderwijs. Harvard is natuurlijk heel bekend geworden vanwege zijn case-based teaching. Ja. Nou, dat zie je dat bij ons ook in een aantal programma's heel sterk is, is doorgevoerd.
3: Ja, absoluut. Joost, jij zegt heel duidelijk London Business School.
4: Nou, dat is vooral omdat je me dwingt om keuzes te maken. Nee, maar heel eerlijk, ik ken die scholen minder goed misschien dan Gerrit. Ik zit heel erg in de sociale wetenschappen en, en daarbij kijken wij. Ja, ik zit erg in een Europees netwerk en voel me daar heel erg goed bij. En vind het ook interessant wat daar gebeurt.
3: Mooi.
4: Dat was de achtergrond.
3: We gaan naar het volgende onderwerp. En dat gaat over de publieke opinie. Merken krijgen namelijk steeds meer te maken met publieke kritiek. Dat komt door de opkomst van natuurlijk social media, waarin elk mens eigenlijk een mediakanaal is geworden. Soms komt de kritiek van klanten op een slechte productervaring. Soms zodat een merk met een controversiële influencer samenwerkt. Dat gebeurt ook regelmatig. Ja, publieke kritiek is misschien van alle dag, maar het is nu veel zichtbaarder geworden. En ik vraag me af hoe je hier als merk mee omgaat. Want dat kan je merken maken of kraken. En ja, Joost, ik zag op de socials dat je onlangs bij Nima, in samenwerking met Swok ook een evenement hebt georganiseerd. Althans, je was daar spreker over dit onderwerp. Kun je misschien de belangrijkste lessen voor de luisteraars delen?
4: Ja, dat ging over ophef. He, wat te doen als when the shit hits the fan. Ja. En iedereen het over jouw merk heeft in de context van de kritische issues. En we hebben daar een aantal audioartikelen over gemaakt. En die gingen over bijvoorbeeld cultuuroorlogen. Of over consumentenboycott. Ja. En de vraag is dan heel vaak, want nou ja, dus mensen delen vaak dat negatief sentiment heel erg. Maar wanneer gaan ze ook over tot een consumentenboycott?
3: Ja. Heb je een voorbeeld? Dan kunnen we het misschien daar aan ophangen. Is er een voorbeeld toen besproken, een casus besproken in die sessie?
4: Nou,
3: staat er eentje bij? Ik heb er wel één zo, hoor. Ja? Maar,
4: geef hem.
3: Nou ja, Tesla bijvoorbeeld. Hè? Ja. Vorig jaar, het was natuurlijk het merk van innovatie, van duurzaamheid. Iedereen wilde die auto. Ja, en toen begon de eigenaar-oprichter zich wat explicieter met het beleid van Trump te bemoeien. Ja, en het was ongelooflijk. De verkopen daalden ongekend hard. Mensen gingen anti-Musk stickers op de bumper plakken. Ja, er stond een nieuw woord, hè? Tesla-schaamte. Dus ook inderdaad een boycott. Ja, daar kan je toch bijna niet tegen wapenen, zou je zeggen. Of toch?
4: Nou, nu moet ik wel zeggen, die Tesla case, en daarom zit ik misschien verlegen om een case. Hmm. Omdat heel veel van die relletjes, die zijn ook kortdurend.
3: Ja. En dan de verkopen zijn weer ongekend hoog, las ik
4: zelfs op Europa. Bij Dieselgate is het natuurlijk al heel snel weer gestabiliseerd. Dus Tesla is wel een bijzonder geval, omdat daar wel langdurig en consistent die kritiek op is gebleven. En dan zie je inderdaad dat het zich vertaalt in een boycott. Ja. Maar eigenlijk zie je dat de waan van de dag het ook snel weer overneemt. En ik wil niet alles kapot relativeren, want slecht nieuws is geen goed nieuws. Nee. Maar het waait ook snel over.
3: Is dan het oude gezegde, hè, als je geschoren wordt moet je stilzitten, als zoiets gebeurt?
4: Nou, dat soms. Maar ook wanneer jij weet waar je als merk voor staat, wanneer je duidelijke merkwaarden hebt en je kan gewoon een heel geloofwaardig verhaal daarover ophouden. Want je moet je op een gegeven moment wel gaan mengen, maar wel vanuit je kernwaarden.
3: Ja, maar als we kijken naar Odido, en dat is nog een wat recenter verhaal, is gehackt. Er is ook kritiek opgekomen, dat de CEO pas 3 maanden later met een publieke mening kwam. En die uitleg gaf over het verhaal. Het verhaal gaat ook dat klanten niet, of onvoldoende of niet zijn gecompenseerd. Gerrit, die case ken je vast ook. Misschien ook wel besproken in de colleges.
5: Niet deze toevallig, maar ik ken hem inderdaad. En kijk, je zegt een paar dingen, die zijn denk ik belangrijk. Je zou kunnen zeggen, nou, Odido heeft het best wel sterk gedaan door zich niet te laten chanteren. Is misschien ten koste van klanten gegaan. Dus nou, dan wordt het wel iets twijfelachtiger. Maar
3: heeft in ieder geval positie gekozen.
5: Heeft positie gekozen en ik denk ook een positie die wel uit te leggen is. Mm. En daar gaat het denk ik fout als de CEO dan pas zoveel later in beeld komt. Mm. En die zou natuurlijk veel meer uit moeten stralen dat hij zich zorgen maakt over zijn klanten. Dat hij met hun meevoelt, met hun meeleeft. En ook uitlegt waarom hij doet wat hij doet. Ja. En ik denk dat dat vaak een probleem is. Dat zeg maar de top van de organisatie misschien ook wel de CEO te weinig gevoel voor zijn klanten heeft. En misschien ook te weinig prioriteit legt bij het managen van zijn klanten. Het meeleven met zijn klanten. Het nadenken vanuit het perspectief van die klanten. Ja. Want je zou kunnen zeggen, hier ligt ook een enorme mogelijkheid om het goed te doen. Je ziet dat in het verleden ook bij terugroepacties. Als een bedrijf dat op een goede manier aanpakt.
3: Heb je een voorbeeld die te binnen schiet van een bedrijf die in het oog van de storm zat en een briljante reactie had?
5: Ik heb niet 1, 2, 3 daar een voorbeeld van, als ik heel eerlijk ben. Ja. Maar wel weet ik dat terugroepacties, bijvoorbeeld bij Toyota, op zich soms heel goed uitgepakt zijn. Omdat ze er snel bij waren, het uitleggen, het klanten gemakkelijker maken. Ja. En dan zie je dat het eigenlijk, en dat blijkt ook wel een beetje uit onderzoek, dat het helemaal niet ten koste hoeft te gaan van je bedrijf, van je resultaten. Het gaat er denk ik puur om de manier waarop je erop reageert. Ja. En ik denk dat, want je hebt het ook over hoe klanten reageren en klanten kunnen bedrijven maken of breken. Als bedrijven gewoon hun werk goed doen, merken doen hun werk goed, dan denk ik dat klanten ook best bereid zijn om fouten te accepteren. Ja. Maar wat ze denk ik wel belangrijk vinden, is dat je ze serieus neemt, het netjes uitlegt, met hun meegaat, kijken wat je voor ze kunt doen. En dan accepteert eigenlijk iedereen wel dat er fouten gemaakt worden.
3: Het is eigenlijk ook een beetje een menselijke aanpak. Dus op het moment dat je in een conflict zit met een collega of een vriend, dat je ook gewoon begripsvol opstelt, probeert te luisteren naar je gesprekspartner.
5: Tuurlijk, dat is ook belangrijk.
3: En ook je fouten kan toegeven.
5: En dat je ook duidelijk maakt dat relatie, echt menselijke relatie, met je klant, dat die ook voor jou belangrijk is. Ja. En dat de klant dus niet een nummer is die zorgt voor vooral inkomsten en het betalen van de rekening, maar iemand die samen met jou eigenlijk het bedrijf maakt of de organisatie maakt.
3: Ja. Joost, missen wij nog iets, namelijk van die workshop over kritiek?
4: Nou, wat gewoon heel erg belangrijk is dat je geloofwaardig narratief weet te presenteren. Ja. En er is in de sociale psychologie is wel leuk onderzoek gedaan, en dat gaat over de because heuristic. Mm-hmm. Wanneer je maar iets van een reden geeft die geloofwaardig klinkt, dan kunnen mensen dat wel accepteren. Ook omdat ze vaak helemaal niet zo vreselijk betrokken zijn. Dat is maar een hele kleine kritische groep die ongelooflijk betrokken is. En dat is een groep die je goed eigenlijk bij je moet houden. Maar een hele grote groep consumenten luistert nauwelijks en verwerkt die boodschappen heel oppervlakkig.
3: Ja, eigenlijk zou je, het moment dat je in het oog van de storm zit en iets overkomt, je een grote PR-crisis, Het liefst wil je natuurlijk die narratief om te kijken of dat geloofwaardig is, even testen. We hebben het dan toch over de wetenschap, we hebben data. Dat is meer Gerrits afdeling. Nou, jij ook natuurlijk. Maar ja, met socials, dus als je al een kleine groep mensen bereikt en die test is toch niet zo positief, het staat weer online. Ja. Dus heb je maar één kans dan om het goed te doen? Of kan je toch misschien wat meer controleren om te zien of die boodschap wel aankomt?
4: Nou, in zekere zin, kijk, die eerste reactie is ongelooflijk belangrijk. Want die zet verwachtingen voor hoe dat je het verder gaat managen. Maar als je één keer een weg bent ingeslagen, kan je dan nooit meer wat anders? Nee, natuurlijk niet. En natuurlijk kan je voortschrijdend inzicht, en dat is ook een geloofwaardig narratief, als je zegt van nou, we zaten er eerst naast. Ja. Maar dan moet je wel ballen hebben.
3: Ja, want worden de aandeelhouders niet blij, dan gaat de koers omlaag. Dat speelt vaak ook mee. Hè? Dus het is niet alleen de publieke druk van klanten, maar ja, dat zijn ook aandeelhouders die wat willen. En die speelt ook mee. We zijn alweer aan het einde gekomen van deze eerste Summer School aflevering van CMO Talk. Nou, ik vond het in ieder geval hartstikke leuk. Ik hoop dat jullie luisteraars ook genoten hebben van deze aflevering. Ik zie Gerrit van Brugge, hoogleraar marketing aan de Rotterdam School of Management Erasmus Universiteit. Driftig knikken, dus die vond het ook leuk.
0: Zeker.
3: En Joost heeft ook een grote glimlach. Joost Verhoeven, senior docent aan de Universiteit Tilburg en directeur van SWOC. Allebei hartelijk dank voor jullie komst. Wil je nou nog meer inzichten en tips horen van toch mooie, prominente marketinghoogleraar? Er komen nog twee heerlijke, knetterverse afleveringen jouw kant op. Lekker voor op het strand als je aan het insmeren bent. Of op de racefiets ziet, net als Gerrit. Abonneer je dan op CMO Talk in je vertrouwde podcast-app. Uiteraard vind je hem ook hier op de BNR-app, op cmotalk.nl. En over 2 weken ga ik in gesprek met een bekende van BNR, Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing aan de Nijrode Business Universiteit. En Mirella Kleinen, decaan bij de School of Business en Economics van de VU. Dank voor het luisteren.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.

0: De Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning in?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:00.
5: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. De broers Andrew en Tristan Tate zijn opgepakt in de Amerikaanse stad Miami. Ze worden op verzoek van het Britse Openbaar Ministerie uitgeleverd. De twee worden in Groot-Brittannië verdacht van onder meer verkrachting, mensenhandel en andere zedenmisdrijven. De broers ontkennen de beschuldigingen. Een man uit Almere is veroordeeld tot 8 jaar cel voor zijn rol bij een beschieting, 2 mislukte ontvoeringen en 2 woningaanslagen in Zuid-Holland, schrijft Omroep Flevoland. Volgens de rechtbank ronselde hij de jongeren voor de geweldsmisdrijven en gaf hij hen de opdrachten. De straf valt 1 jaar lager uit dan de eis van het OM. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio wil dat Cuba meer dan 700 politieke gevangenen vrijlaat. Dat zegt hij nadat een bekende Cubaanse kunstenaar en tegenstander van de regering na 5 jaar gevangenisstraf is aangekomen in de VS. Volgens Rubio moet de druk op Cuba worden opgevoerd. Kylian Mbappé noemt bondscoach Deschamps een legende, ondanks het verlies van Frankrijk in de troostfinale van het WK. Deschamps nam na 14 jaar afscheid als bondscoach. Mbappé zei dat de nederlaag niets afdoet aan zijn prestatie als speler en trainer. En dan nu het weer van Weer Online. Het is 11 tot 16 graden. Morgen wordt het wat frisser dan de andere dagen, 18 tot 22 graden, met daarbij een stevige wind en in het noordoosten wat regen. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
7: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En bij veel familiebedrijven schuilt er vaak nog meer achter. Oude conflicten, valse verwachtingen, onuitgesproken frustratie. Carola en Liana de Ruiter maakten dat zelf van dichtbij mee. En nu willen ze familiebedrijven helpen om dat te voorkomen. Welkom.
8: Dank je.
7: Carola, wie zijn jullie en wat doen jullie?
8: Wij zijn Liana en Carola de Ruiter, 2 zussen met een bedrijf Familiezaken. En wij werken met ondernemende families in Nederland en België op het vlak van opvolging.
7: Liana, waar hebben jullie het goed gedaan?
9: Waar wij het goed gedaan hebben is dat wij vanaf het begin geïnvesteerd hebben, ontzettend veel in onszelf en ons bedrijf.
7: En Carola, waar hebben jullie het ook zo fout gedaan?
8: Nou, we hebben toch wel een beetje last gehad van het lieve meisjessyndroom. En we hebben daardoor een beetje te lang onder de radar gevlogen vanuit bescheidenheid en een beetje onzichtbaar geweest.
7: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Ja, interessant. Familiezaken, zo heet het bedrijf. Carola, kun je me uitleggen wat jullie precies doen?
8: Nou, in 1 korte zin, wij werken in de business van het voorkomen van familieruzies in het familiebedrijf.
7: En dat gebeurt heel veel, toch, of niet?
8: Ja, dat gebeurt heel veel, want ga er maar aan staan met een familie, zaken doen, jezelf uitspreken. Er speelt veel onder de oppervlakte in een familie.
7: Ja, dus daar zijn jullie aan het helpen. Jullie zijn zelf zussen, zei je zelf al.
8: Ja.
7: Is het dan niet slimmer om met alle achtergrond die jullie de hele dag zien, om privé en werk gescheiden te houden?
9: In sommige gevallen wel. Dat denk ik ook echt. Maar in heel veel gevallen is het ook enorm versterkend als je als familie samenwerkt.
7: Ja.
9: Dat kan echt 1 plus 1, 3 worden.
7: Ja. Vertel me eens even meer. Wat voor familiebedrijven moet ik aan denken?
8: Het zijn familiebedrijven uit verschillende sectoren. Dat kan de detailhandel, horeca, productiebedrijf, transport, weg- en waterbouw. Dus ze komen overal vandaan.
7: Mm-hmm.
8: En het zijn familiebedrijven met best wel een aantal medewerkers. Hè. Dat zijn echt wel grotere bedrijven. Want als het daar niet goed gaat met de familie, dan heeft dat heel veel impact op het bedrijf.
7: Ja.
8: En grote bedrijven eigenlijk.
7: Ja. En die worden dan jullie worden dan gebeld als ze er niet meer uitkomen, toch of wel?
9: als ze vastlopen of de spanningen lopen wat op. Hè. Over het algemeen moeten mensen wel pijn hebben om te gaan bewegen.
3: Ja, en wat gebeurt er dan? Dan word je gebeld en dan?
9: Dan worden we gebeld of krijgen een mail. Laten we vooropstellen dat het bellen niet heel eenvoudig is. Hè. Je gaat niet snel daar hulp voor zoeken. Nee. Familie hangt niet graag de vuile was buiten. Dus daar gaat vaak nog wel wat aan vooraf. Mm-hmm. Of het gaat via een doorverwijzer. Dan worden we gebeld en dan gaat het recht om een goed eerste gesprek te hebben.
3: Ja, en je zegt al, de mensen hangen natuurlijk niet graag de vuile was buiten. Zeker niet denken als het om familie gaat. Dus het is dan al 11:55 als ze jullie bellen, of niet?
9: Helaas, in sommige gevallen is het wel wat later. Mensen stellen toch over het algemeen uit. En meestal bellen ze als ze denken van nu kan ik het echt niet zelf meer oplossen.
3: Ja, ja. En eigenlijk denk je dan wel eens van had je me nou even iets eerder gebeld. Dat scheelt 10 ruzies en kwetsuren.
9: Ja.
3: Ja,
9: de meeste zijn wat later dan eigenlijk goed is voor de familie en het bedrijf.
3: Ja, ja. Geef eens een voorbeeld. Je hoeft geen namen en rugnummers te noemen, maar wat kom je tegen in de praktijk?
9: Nou, we hebben natuurlijk heel veel voorbeelden. Het gaat eigenlijk over de familiedynamiek, dat daar zaken spaak lopen. Dus hoge loyaliteit van kinderen naar ouders, waarbij de kinderen in het bedrijf zitten vanwege de loyaliteit vaak aan vader. Hè? Mm-hmm. Want het bedrijf staat voor vader. Dus dan is het niet altijd je eigen pad. En over het algemeen hou je dat dan ook niet zo lang vol.
3: Mm. En vertel eens, wat kom je dan tegen qua dynamiek?
9: Dat kinderen in het bedrijf zitten die dat niet hun eigen passie is en niet hun eigen drijf om zozeer in het familiebedrijf te werken. Maar ze zijn wel trots op de familienaam en ze willen continuïteit. En ze willen ook graag vader helpen of moeder.
3: Ja.
9: Dus dan zit je op een plek die soms niet de jouwe is.
3: Nee. En je komt dan binnen en dan?
9: Wij starten altijd met de hele familie.
3: Hmm.
9: En daar geloven we ook in. Het bedrijf is gestart met een familie. Hè, met de familie, soms generaties daarvoor. En eigenlijk in bijzijn van elkaar je uitspreken. En over zaken die soms al heel lang spelen. Om dat op tafel te krijgen.
3: Welke vraag levert altijd tranen op als jullie die stellen?
9: Voor wie werk je zo hard?
8: Ja, ik zit ook in.
3: Ja?
8: Ja, voor wie werk je zo hard? Maar ook, wat heb je gemist?
3: Oh.
8: Of wat heb je nodig?
3: En voor wie werk je zo hard? Waarom levert dat vaak emoties op?
9: Dan kom ik weer terug op de loyaliteitsbanden. Van een kind naar een ouder zijn onnoemelijk hoog. We denken, als je kinderen hebt, dan denk je, nou, ik doe alles voor die kinderen. Maar andersom is de band van een kind naar een ouder, die is ontzettend, de loyaliteitsband ontzettend hoog. Ja. Dus een kind wil alles doen om een ouder gelukkig te maken en gaat soms voorbij de eigen grenzen.
3: Ja, dus gaat maar werken in dat bedrijf, omdat dat al vanaf jongs af aan, of vanaf 12. Ik heb voorbeelden gehoord van agrarische bedrijven. Maar dan is het, de eerste is een dochter, de tweede is een zoon. En dan gaat het geboortekaartje gaat eruit en dan krijg je een reactie terug. Zo, je hebt je opvolger tenminste geregeld.
9: Ja, inderdaad.
3: Ja, dat krijg je hele jeugd, krijg je dat mee. Want straks is de boerderij van jou natuurlijk.
9: Ja.
8: Dat is misschien in de agrarische wereld ook nog wat meer. In de andere sectoren, zeg maar, is dat niet meer zo.
3: Nee?
8: Als je de oudste bent of de oudste zoon, dat je automatisch de opvolger bent.
3: Ja, werk je nog met agrarische bedrijven of niet?
8: Nou, vrijwel niet.
3: Nee? Waarom niet?
8: Nou ja, dat is toch een aparte tak.
3: Er zijn voldoende ruzies, weet ik uit ervaring.
8: Ja. Nou ja, dat is niet de sector waarin wij zo werken. Misschien omdat we het ook vanuit onze eigen ervaring hebben meegemaakt. Maar of van de zijlijn dan eigenlijk. Maar ik denk, in de agrarische wereld is echt een hele andere sector. De mensen werken ook wat meer alleen. En als je veel alleen werkt en met je hoofd bent, dan ga je geloven in wat je denkt.
3: Ja, ja.
8: En dan krijg je nog een hardere botsing van waarheden eigenlijk.
3: Toch even terug naar dat gesprek dan, hè, waar jullie de waarde toevoegen.
8: Ja.
3: Dus de vraag is, waarom werk je zo hard? Wat heb je gemist? En dan, wat gebeurt er dan?
8: Nou, ik wil nog wel even toevoegen, omdat het eigenlijk bij elke familie gaat om waardering en erkenning en veiligheid. En als op die drie vlakken iets mist, dan loopt het niet.
3: Nee. En dus moet er ook uitgesproken worden, jij hebt je carrière bij X opgeofferd om hier te zitten. Of jij doet altijd dat. Of zie je wel.
8: Ja.
3: Je bent dat hele spinnenweb ben je eigenlijk aan het uittekenen voor ze. Met die hele familie erbij.
9: Ja. Klopt.
3: Oh.
9: Dat is zo mooi. In bijzijn van elkaar komt eigenlijk de realiteit naar boven.
3: Ja.
9: En worden de familiedynamieken blootgelegd.
3: Ja, hebben jullie wel eens dat je zegt, dit kunnen we niet meer oplossen?
9: Dat hebben we zeker wel eens, maar dan beginnen we er niet aan.
3: Oh, dan is de eerste intake dat je denkt, ja, wat is een red flag dan? Dat ik hier begin.
9: Nou, als er zoveel ruzie al is, ik ben zelf ook mediator. Maar dat is niet dat ik denk van, we gaan echt heel veel mediation trajecten doen. Ik vind ook, dat is ook weer een bepaald specialisme. Waarvan ik denk dat een mediator doet dat dagelijks. Mm. En dan kunnen ze beter naar een echte mediator die daar weer de beste in is.
8: Ja, en als ik denk van, wat werkt niet? Dat is jaloezie tussen de kinderen. Als we dat heel erg voelen, dat komt eigenlijk vanuit een tekort van aandacht van de ouders in de eerste jaren van het kind.
3: Ja.
8: En daar, als je dat in een familiebedrijf hebt, ja, dat is bijna onmogelijk.
3: Laten we eens even teruggaan naar het begin. Want jullie zijn 13 jaar geleden begonnen. Jullie werkten allebei in een andere sector en besloten het roer om te gooien. Corona, wat gebeurde daar?
8: Ik werkte in de bankaire sector en ik merkte op een dag, dit is niet meer mijn wereld en ga ik hiermee door. En ik had meer interesse in de mens achter de onderneming. En Liane speelde op dat moment ook dat hij niet zo heel erg lekker op haar plek zat. En wij waren toen op vakantie op Curaçao. En toen is eigenlijk het idee ontstaan om samen een bedrijf te beginnen. En wij komen niet, onze moeder was een ondernemer en ons vader niet. Dus het zit wat meer in de vrouwenlijn bij ons. En toen is het idee eigenlijk ontstaan van een bedrijf, wat meer een wat algemener HR-bedrijf, coaching. En we zijn samen begonnen en we kwamen vooral bij familiebedrijven terecht. En toen dachten we van, wat gebeurt hier eigenlijk?
3: Oh, ja?
8: We zitten tegenover een familie. En welke dynamieken spelen hier nu? En dat vonden we zo interessant. En daar zijn we gewoon echt zelf een paar keer tegen aangelopen in onderhandeling met de familie. Dat we dachten, hé, daar gaan we ons wat meer in verdiepen. En zo is ons idee ontstaan.
3: Dus jullie hadden eerst HR en toen dachten jullie, hier zie ik echt iets waar we ons op kunnen onderscheiden.
9: Ja. Het was ook niet de intentie om dat algemene HR-bureau te houden. Maar we wilden ons meer specialiseren. En we waren op een event en opeens viel dat kwartje. En eigenlijk pas later realiseerden we van onze eigen familiegeschiedenis. Als je daar teruggaat, daar zit ook wat pijn.
3: Ja, ja, laten we daar eens even over praten. Want jullie moeder heeft nog twee broers.
8: Meerdere
3: broers. Ja. Maar twee broers zijn gebrouilleerd geraakt, begrijp ik.
8: Ja. Nou ja, wij hebben dat natuurlijk wat van de zijlijn meegemaakt, hè, want wij waren jong.
3: Ja.
8: Maar we voelden natuurlijk, als kind voel je van alles. En onze oma, die liep er altijd tussendoor van, heb en hou het goed met je familie. Dus die was altijd heel druk om eigenlijk de spanningen te onderdrukken als we samen waren. Dat voel je gewoon als kind.
3: Ja.
8: En in die end is dat in die familie niet helemaal goed gegaan. En
3: had dat met bedrijfsopvolging te maken?
8: Ja, het had wel met mijn bedrijf te maken. Ja,
3: ja, ja. Oké.
8: Okay. Ja. En daar is wel een zaadje geplant eigenlijk. Ja. En ik ben ook nog vernoemd naar mijn oma. Dat kwam ik later achter. Dat ik denk, oh, dat is toch ook wat. Dat je dat dan vanuit je oma ook zo meegekregen hebt. En
3: wat is dan de impact? Want ik wil toch iets meer weten. Jullie lopen er een beetje omheen. heb ik het gevoel. Wat is daar precies gebeurd tussen die broers?
9: Dat vinden we gewoon lastig ook om te vertellen, omdat is onze eigen situatie.
3: Ja, je bent uit de radio gekomen.
8: Dus, nee, maar ook omdat we dat niet helemaal weten. Want dat is dus ook in een familie wel taboe. Ja. Je hoort wel fladden van je ouders. Maar bij die oom is ook wat. En ik heb ook wel eens gehad dat ik daarover heb geschreven en dat ik dan wel opgebeld werd door een familielid. Snap je? Dus eigenlijk vuile was van een familie buiten hangen, dat is heel pijnlijk. En daar zit toch een taboe op. En ik merk, want dat voel je heel goed, dat er bij ons, dat ook omdat wij niet precies weten wat er gebeurd is. En het heeft ook allemaal, het is te ingewikkeld. Maar het heeft wel diepe groeven achtergelaten. Want eigenlijk de kinderen van die oom, die zien wij eigenlijk ook niet echt veel meer.
3: Nee.
8: Nou, tenminste één nicht nog wel. Maar snap je dat het laat diepe groeven achter.
3: En het is dus intergenerationeel dus.
8: Ja, absoluut.
3: Want jullie hebben helemaal geen ruzie met die nichten in principe.
8: Nee, helemaal niet. Maar, en ook niet met die oom en tante.
9: Altijd.
8: Maar het herhaalt zich. En dat is ook in het werk wat wij doen. De gebeurtenissen uit het verleden, die littekens achterlaten, die blijven zich herhalen totdat je het ziet of erkent.
3: Ja, ja. Zou je toch eens een keertje weer... Ik vind dat toch... Ik snap het, hè?
8: Ja.
3: En ik snap ook wel dat je er niet zoveel over zegt. Maar dit is toch ook wel weer precies het zonde dat het dus... Nou, dan laag je zand eroverheen en dan hopen we dat het weg is. Terwijl dat dus niet zo is.
8: Nee. Nee, maar wij hebben het er zelf met onze familie wel over. Maar ook die desbetreffende oom, die is er niet meer.
3: Nee.
8: Weet je, dus nou, wij hebben het wel erkend, hè. Ik denk dat dat misschien wel goed is. Dat wij praten erover. Ik denk ook omdat wij niet precies weten hoe. Weet je, dus dat vind ik ook lastig. Ja, als je weet hoe precies de vork in de steel zit.
3: Je gaat zo'n bedrijf beginnen. Hoe reageert de omgeving?
9: En welke omgeving bedoel je? Nou, als ouder?
3: Vrienden, familie, ouders, et cetera. En zeker als je de draai maakt naar familieruzies.
9: Ja, dus voorkomen.
3: Voorkomen. Nee, maar hoe wordt er dan gereageerd?
8: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ze het heel mooi vinden.
3: Mm-hmm.
8: Maar het is wel zo dat wij ondernemers zijn geworden. En onze vader is geen ondernemer. Die vond het wel een beetje spannend. Dat wij ineens voor onszelf moesten gaan zorgen. En dat we geen vastigheid meer hadden. En dus meer op het ondernemerschap.
3: Ja, dan op de kern op het familieruzies.
8: Ja,
3: zeg maar.
8: Ja. Ja. Ja, ze vonden, maar het interessante is wel, toen 3 maanden geleden is onze jongste zus bij ons komen werken. Als medewerker.
3: Oh, leuk.
8: En dat vond hij niet zo'n goed idee.
3: Oh ja?
8: En ik denk, want we hebben daar nog niet heel erg diep met hem over gesproken, maar dat daar toch wel angst zit van, oh, nu zijn jullie met z'n drieën in dat bedrijf, hè, en we hebben nog meer collega's, maar dat 3 van zijn kinderen samenwerken, nou, dat is wel interessant.
3: Dat is natuurlijk interessant, zeg je dan, want het is ook, jouw vader ziet het misschien goed, of jullie vader ziet het goed. Potentieel kan dat natuurlijk een scheuring opleveren als je het niet goed doet.
9: Potentieel zou dat kunnen.
3: Ja. Ja. Ja.
9: Alleen dat zit helemaal niet in ons systeem.
3: Oh nee?
9: Nee.
3: Zijn je zo opgevoed, zo harmonieus?
9: Harmonieus.
3: Ja? Oh, je moet er zelfs om lachen. Oh ja? Vertel. Ja.
9: Nou, we zijn thuis wel meer van het harmoniemodel geweest. Niet gewend om heel erg uit te spreken. En het duale is dat we dat nu wel doen met families. Hè, dat we hun uitdagen om zich uit te spreken. We hebben het wel meer geleerd in de loop van ons leven. Maar dat is zeker wel het geval.
3: Ja. Een van de dingen waar je zegt, nou, daar hebben we het niet zo goed gedaan. Dat is namelijk het lieve meisjessyndroom, zei jij net.
8: Ja. Ja.
3: Wat bedoel je daarmee, Corona?
8: Nou, wij hebben heel erg geleerd om in de pas te lopen. En ons te houden eigenlijk aan de ongeschreven regels van thuis.
3: Is dit het harmoniemodel waar we het net over hadden? Ah, oké. Okay. Ja.
8: Ja, dus dat je, je spreekt met 2 woorden. Gewoon de ongeschreven regels. Iedereen heeft ongeschreven regels. Dat je weet van, oké, zo moet je je gedragen om tot de familie te horen. En bij ons was dat ook inderdaad. En ook net taalgebruik. En dus toen wij een keer een fijn klant tegen ons van, je wilt toch niet het bedrijf van je ouders verkloten? En dachten we, oh, wat een mooie titel. En dus we hadden al een e-scene erover geschreven. En meteen de volgende dag onze vader aan de lijn. Nou zeg, weet je, die taal, snap je? Dus wij hebben ons echt wel moeten losmaken. Maar ook om jezelf uit te spreken. Want je bent het wel eens niet eens met je ouders. Nou, vroeger vond ik dat best wel lastig om mijn eigen pad te gaan. En nu we dat doen, ja, ze vinden nog niet alles leuk. Maar nu heb ik er geen last meer van.
3: Oh ja, maar je moest dat echt. Je vader is dus geabonneerd op de nieuwsbrief, begrijp ik.
8: Ja.
3: Dus die kijkt de hele tijd mee. Weet dus nu 3 zussen werken hier.
8: Ja.
3: Dus die zitten de hele tijd te kijken van.
8: Gaat het goed?
3: Gaat het allemaal goed?
9: Zeker.
8: Ja, nou, ik denk dat hij het wel losgelaten heeft. Maar feit is wel dat kinderen houden zich toch aan ongeschreven regels. En dat is ook in de opvolging. Hè, dat kinderen zich los moeten maken van ouders om hun eigen pad te lopen. Ook om het bedrijf weer een nieuwe koers in te sturen. Dus daar waar wij tegenaan gelopen zijn zelf, dat is heel mooi dat we daar families weer mee kunnen.
3: Ja, mee helpen.
8: Verder brengen, ja.
3: En is dat dan dat lieve meisjessyndroom? Heeft het jullie zakelijk ook echt nog wel problemen opgeleverd of niet?
9: Nou, in het begin zeker. Want ondernemerschap is jezelf zichtbaar maken en je uitspreken. En daar hebben wij in het begin echt wel moeite mee gehad om dat echt te doen.
3: Mm-hmm. Ja?
9: Zeker.
3: Geef een voorbeeld.
9: Nou, ik denk doorstellig te zijn en wat meer boutere taalgebruik. Als jij binnen de lijntjes wil blijven lopen, dan ga je meer op in de massa. Terwijl we wel een hele duidelijke visie hebben.
3: Ja.
9: En dat we nu veel meer dat naar voren brengen.
3: Ja, jullie durven iets meer stellend te zijn.
9: Ja. Ja,
3: ondanks de opvoeding, begrijp ik.
9: Ja.
3: Ja, ja.
9: Ja. Ja. Nou, en ik denk ook al wat Liaan zegt over onze unieke visie. Toen wij begonnen 13 jaar geleden. Nou, de opvolging ging alleen maar over fiscaliteiten, over cijfermatigheden, over juridisch, hoe je dat goed af kunt dekken. Maar ruimte voor de emotie en de gevoelens, dus voor de mensen achter de onderneming, was er gewoon echt helemaal niet.
3: Nee.
9: Sterker nog, er was nog niet eens echt een niche familiebedrijf. En toen wij 13 jaar geleden daarmee begonnen, waren we echt een van de eerste in Nederland. Kijk, nu heeft dat hele familiebedrijf een hele grote plek gekregen, gelukkig. En is er ruimte voor emoties.
3: Maar heb je dan het idee gehad, wij zijn de pionier, maar anderen lopen met de aandacht weg?
9: Nee, dat niet. Nee,
3: wat jullie
9: dat
3: zeggen,
9: niet.
3: We moesten meer uit onze schulp komen.
9: Nee, maar dat maakt nu wel dat je denkt, oh ja, weet je, we moeten ook wel naar buiten. We hebben een website en we bloggen. En ik ben ook eens uitgenodigd in België op een universiteit om te vertellen hoe we onze marketing deden, omdat ze dat zo goed vonden. Maar in the end gaat het erom, welke business haal je eruit?
3: Ja, uiteindelijk zijn jullie ook een boek gaan schrijven.
9: Ja.
3: Dat vind ik ook een manier van, borst vooruit, schreeuw het maar van de daken.
9: Nou, dat vonden we dus in eerste instantie ook wel lastig om inderdaad daarin ook je uitspreken. Het staat ook zwart op wit.
3: Ja.
9: En het was eigenlijk in die coronaperiode dat wij altijd het idee hadden om een boek te gaan schrijven. En dat op dat moment dat we dachten, nou, nu is het moment. En ons boek heet Familiezaken in opvolging. Hoe voorkom je dat de bom barst? Dus hoe voorkom je familieruzie?
3: Ja, en hoe heb je dat groot weten te maken?
9: We hebben de heer John Venten van Vlissingen gevraagd om het voorwoord te schrijven.
3: Mm-hmm.
9: En in die coronatijd was het ook niet mogelijk om een groot event te organiseren. En hij is toen wel naar onze locatie gekomen en de boekoverhandiging gedaan. We hebben dat met name in onze marketing heel erg verwerkt.
3: Maar goed, wel leuk dat je John Venten van Vlissingen had.
9: Ja.
3: Dan moet je ook even over een drempel heen stappen, toch?
9: Ja.
3: Of was hij heel benaderbaar?
9: Nou ja, dat is het gekke. Mensen vroegen inderdaad, hoe heb je dat gedaan? Nou ja, we waren op een event van hemzelf, want hij deed de Family Business Award uitreiking. En ik zag hem en ik heb hem gewoon op zijn schouder getikt. En gevraagd van, kunnen wij een keer langskomen, een kop koffie drinken? En hij ging toen net, hij moest net voor televisieopnames werd hij gevraagd. En hij zei, kom erop terug. En we zijn langs geweest op zijn bedrijf.
3: Ja.
9: En hebben een heerlijk kopje koffie, cappuccino gedronken. En we hebben toen ook meteen een podcast met hem opgenomen. We hebben één podcast gemaakt ooit.
3: En dat is deze.
9: En dat is die gebleven.
3: Nou, heb je een goede gescoord, zeg
9: ja.
3: Maar. Ja, maar dan leer je dus wel van, je moet af en toe even over de stroom heen stappen en het gewoon
9: juist,
3: vragen, toch?
9: Absoluut, absoluut.
3: Ja,
10: zeker.
9: Ja.
3: Wat is de ambitie? Familieruzies zullen niet een typisch Nederlands fenomeen zijn.
9: Nee.
3: De cultuur misschien wel.
9: Ja, nou ja, familie, het is het voorkomen van. Hè. Dus hoe houd je het goed in de familie? Ondanks dat je jezelf moet gaan uitspreken of dat er zeg maar een verandering moet plaatsvinden. Dus hoe hou je het goed? Ja, en onze ambitie is, wij werken met mooie grote families. En dat kunnen aandeelhouders, certificaathouders zijn of mensen die werken in het bedrijf. En wij zijn nu bezig om communities op te zetten. Hè, dus dat families ook met elkaar worden verbonden. En wij hebben de ambitie, we werken ook al in België, dus Nederland en België. En misschien wat meer ook met families op reis gaan.
3: Oh ja.
9: Op externe locaties.
3: Om te kijken.
11: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Ik neem aan dat ze er niet meer is.
3: Nee.
2: Wat zou ze zeggen over het bedrijf van de twee zussen met nog een zus die erbij werkt?
3: Nou, het klinkt gek, maar wij hebben vaak het gevoel dat ze ook bij ons is. Hè? Dus ik denk dat zij het ontzettend mooi zou vinden en ook daar trots op zou zijn.
2: Ja. Ja. We sluiten met een Amsterdamse tegeltjeswijsheid. Welke hebben jullie?
4: What else is possible here, is onze tegeltjeswijsheid.
2: En waarom? Leg eens uit.
4: Omdat wij altijd geloven dat er een oplossing is. Met elke familie waarmee wij werken, er is altijd een oplossing. Er komt altijd duidelijkheid. Dus what else is possible here? Dus dat je om je heen kijkt van wat is hier allemaal mogelijk.
2: Ja, mooi. Mooi. Een open blik. Dankjewel voor het open gesprek ook. Carola en Liane de Ruiter van Familiezaken. Volgende week dan praten we met Nathan van Domseler van Atlas Power. Met zijn bedrijf in zonnepanelen beleeft hij hoogtijdagen totdat de vraag naar zonnepanelen ineens stil komt te vallen en voor die een belangrijke keuze staat. Hoor je allemaal in de volgende aflevering van Bloed, Zweet en Zaken. Abonneer je alvast in de podcast en mis helemaal niks.
5: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles in één zakelijke rekening.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen in het defensief.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
5: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. De broers Andrew en Tristan Tate zijn opgepakt in de Amerikaanse stad Miami. Ze worden op verzoek van het Britse Openbaar Ministerie uitgeleverd. De twee worden in Groot-Brittannië verdacht van onder meer verkrachting, mensenhandel en andere zedenmisdrijven. De broers ontkennen de beschuldigingen. Een man uit Almere is veroordeeld tot 8 jaar cel voor zijn rol bij een beschieting, 2 mislukte ontvoeringen en 2 woningaanslagen in Zuid-Holland, schrijft Omroep Flevoland. Volgens de rechtbank ronselde hij de jongeren voor de geweldsmisdrijven en gaf hij hen de opdrachten. De straf valt 1 jaar lager uit dan de eis van het OM.

0: De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio wil dat Cuba meer dan 700 politieke gevangenen vrijlaat. Dat zegt hij nadat een bekende Cubaanse kunstenaar en tegenstander van de regering na 5 jaar gevangenisstraf is aangekomen in de VS. Volgens Rubio moet de druk op Cuba worden opgevoerd. Kylian Mbappé noemt bondscoach Deschamps een legende, ondanks het verlies van Frankrijk in de troostfinale van het WK. Deschamps nam na 14 jaar afscheid als bondscoach. Mbappé zei dat de nederlaag niets afdoet aan zijn prestatie als speler en trainer. En dan nu het weer van Weer Online. Het is 11 tot 16 graden. Morgen wordt het wat frisser dan de andere dagen, 18 tot 22 graden. Met daarbij een stevige wind en in het noordoosten wat regen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.
2: Welkom bij deze aflevering van In het Defensief. In deze podcast onderzoeken we iedere week waar het extra defensiegeld heen gaat en wat er komt kijken bij het opschalen van de industrie. Ik ben Michal van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR. En naast me zit Ria Katz, journalist Defensie en Geopolitieke Veiligheid bij het FD. Hallo Ria.
3: Hi.
2: Terug uit Ankara. Wat gaan we doen vandaag?
3: Vandaag gaan we nog één keer terugkijken op de NAVO-top in Ankara vorige week in Turkije. En dit nadat we dus de afgelopen 3 afleveringen al vooruit hebben geblikt. Ja. Dus dit wordt echt onze finale, de nabeschouwing.
2: Hierna is het echt afgelopen.
3: Precies, hierna stoppen we ermee. Maar tot die tijd hebben we eerst nog Bart Hollands te gast. Hij was net als wij ook in Turkije en is bij de NAVO een zogeheten innovation broker. Oftewel, hij is de man die innovaties bij de westerse defensieindustrie onder de aandacht van het bondgenootschap moet brengen.
2: Ja, heel interessant. Dat gaan we zo meteen doen. Maar voordat we naar onze gast gaan, hebben we wel een en ander te bespreken. We zijn dus net terug uit Ankara. Daar was de NAVO-top. Ria, een beetje van bekomen?
3: Nou, ik ben nog bezig. Het was loeidruk. We hadden natuurlijk Trump, die eerst bij binnenkomst al meteen zijn bondgenoten schoffeerde. En toen toch weer heel veel liefde en respect in de room van hen voelde. Vervolgens hadden we de Turkse president Erdogan, die wilde stralen als een wereldleider. Maar ondertussen de aandacht op zich vestigde met het uitdelen van pistolen en ondertussen ook nog allemaal demonstranten arresteerde. Ja. En dan hadden we ook nog 50 miljard aan orders voor de industrie en ga zo maar door. Dus er gebeurde van alles.
2: Ja, we hebben ons niet verveeld.
3: We hebben ons niet verveeld. En wat waren jouw belangrijkste indrukken?
2: Nou, de belangrijkste conclusie die ik toch uit deze top heb getrokken, en dat heb ik ook al in de andere podcast die ik maak, Make Europe Great Again, uit de doeken gedaan, is dat ik vond dat er een hele grote tegenstelling was van wat er voor de schermen gebeurde en wat er schijnbaar achter de schermen gebeurde. We hoorden inderdaad Trump heel erg tekeer gaan, zeker 's ochtends, woensdagochtend. Daarna hoorden we uit alle hoeken, nou ja, de vraag is hoe betrouwbaar dat is, maar dat hoorden we wel, dat het de vergadering zelf, de raad, heel, nou ja, gewoon gemoedelijk was verlopen en dat Trump eigenlijk daar helemaal niks over heeft gezegd over zijn beledigingen aan het adres van Iran, aan het adres van Spanje, aan het adres van de NAVO zelf, dat hij zich helemaal stil heeft gehouden en dat er toch een discussie kon zijn gewoon over het het opschalen van de Europese en Canadese defensie.
3: Zelfs Groenland heeft hij niet genoemd.
2: Zelfs Groenland zou hij niet genoemd hebben, ja. Dus dat vond ik wel een interessante tweestrijd. En dan Mark Rutte, die dan als conclusie heeft dat deze top herinnerd gaat worden aan de eenheid. Dat durf ik toch ook wel een klein beetje in twijfel te trekken.
3: Dat gaan wij niet doen in elk geval.
2: Nee,
3: hè?
2: Zo gaan wij hem denk ik niet herinneren. We hebben ons niet verveeld volgens mij in Ankara. Ander nieuws van deze week. Sommige leiders pakten door eigenlijk en kwamen deze week bij elkaar in Parijs voor een vergadering van de Coalition of the Willing. En daar kwam toch wel iets concreets uit, namelijk een coalitie van Europese landen zet een raketschild op, zo noemen ze het, onder andere Nederland. En Nederland gaat ook meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heb jij, neem ik aan, ook direct gevolgd toen je hier terug was op de redactie.
3: Ja, uiteraard hartstikke spannend. En een beetje ook een voortborduring op de top, hè? Want ja, op de top werd natuurlijk al gezegd van goh, wij gaan samen kijken hoe we Oekraïne kunnen helpen aan producten waar ze niet aan kunnen komen, met name de Patriots. En er werd ook gezegd door Donald Trump in een van zijn weinige goede ogenblikken van ja, ik ga Oekraïne echt helpen. Ze krijgen licentie om Patriots te produceren in Oekraïne. Een aantal landen willen eraan meedoen. En nu blijkt dat ze een soort van alternatief eigenlijk ook tegelijkertijd willen bouwen. Hè? De Freya. Ja. En deze moet natuurlijk een soort van Europees raketschild worden van drones die Oekraïne al heeft. Maar ook een soort van alternatief voor die Patriots. Dus tegen de Russische antiballistische raketten. Tegen de Russische ballistische raketten moeten wij antiballistische raketten gaan opzetten. Ja. En dat gaan we met onder meer Denemarken, Zweden, Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland. Nou ja, een hele stapel landen doen. En het is eerst de bedoeling om dat voor Oekraïne op te zetten. En uiteindelijk dus een soort van voor heel Europa een soort Iron Dome moet het worden.
2: Hoe belangrijk is het dan dat die leiders elkaar dan al even hebben gezien in Ankara? Want daar ging het natuurlijk ook over toch wel meer onafhankelijkheid van Europa op dit gebied. Zeker op het gebied van luchtverdediging. Het ging daar inderdaad ook over de luchtverdediging van Oekraïne en hoe nijpend het tekort daar eigenlijk is. Was het anders niet gebeurd als we elkaar die week van tevoren niet hadden gezien?
3: Ik denk dat het wel geholpen heeft. Ook omdat voor de NAVO-top was er natuurlijk al de G7 in Evian in Frankrijk. En daar werd voor het eerst ook Amerika ging weer mee met we moeten Oekraïne steunen. Dat wordt nog een keer bevestigd op de NAVO-top. En ja, als je dan nog een keer bij elkaar komt met iets concreets, ik denk dat dat wel degelijk helpt. Ook omdat we in de tussentijd natuurlijk hebben gezien hoe Oekraïne verschrikkelijk bestookt wordt en er steeds meer en op een nadere manier burgerslachtoffers vallen. Dus je moet wel heel ijskoud zijn als dat je niet raakt. En volgens mij, ik hoorde iemand zeggen op die top van weet je wat het is? Trump houdt absoluut niet van verliezers. Die wil winning, winning, winning. Die wil niet bij zwakkelingen en weak, et cetera, horen. Dus als je maar hard genoeg roept, ook op die NAVO-top en in de G7 en de afgelopen weken, van Oekraïne is nu weer de bovenliggende partij. Ze zijn zo goed in die drones. Ze weten die Russen behoorlijk te weerstaan. Ja, dan denkt Trump, egocentrisch als hij is, daar moet ik bij horen. En misschien toch iets minder naar Poetin luisteren. Ja. En hij is natuurlijk zelf nat gegaan in Iran. Dus hij heeft Oekraïne ook nodig.
2: Hij heeft weer zin in winst. Een beetje een cynische lezing, maar het zou zomaar eens kunnen kloppen.
3: Ja, de wereld is cynisch. Of niet? Wat denk jij?
2: Ja, en het is ook wel op het gebied van vrijheid interessant om in de gaten te houden op wat voor termijn dit kan gaan gebeuren. Want ik heb wel vaker gehoord dat dit soort dingen opgezet gaan worden. Maar ja, het is natuurlijk wel goed nieuws, maar op welke termijn en hoe het gaat in Oekraïne en hoe snel het dan uitgebreid kan worden naar de rest van Europa. Dus dit is niet de laatste keer, denk ik, dat je in deze podcast over dit
3: denk
2: project
3: ik niet.
2: Hoort.
3: Jette heeft gezegd, binnen een jaar kunnen we de eenvoudige spullen leveren. Binnen anderhalf jaar ook de wat geavanceerdere luchtverdediging. Dat is al heel snel. Dat gaan we zien, hè?
2: Ja,
3: komen erop terug.
2: We komen erop terug. Hierbij deze belofte. We gaan door naar onze gast. Iemand die ook op de NAVO-top in Ankara was, is Bart Hollands, innovation broker bij de NAVO. En hij is nu bij ons, welkom. Of tenminste bij ons, vanuit Amerika, vanuit Norfolk, Virginia. Jij was dus ook op het Defense Industry Forum, waar wij ook rondhingen. Wat viel je daar op?
4: Inderdaad, maar Ankara was interessant om te zijn. Ik denk dat wat me het meeste opviel, is wel dat de toon heel anders was met vorig jaar. Dus vorig jaar was het heel politiek. Het ging om het bouwen van politieke wil, het verhogen van defensiebudgetten. Dat is echt een heel politiek thema. Dit jaar was het veel meer gericht op de uitvoering. De industrie stond ook een stuk meer centraal dan vorig jaar.
2: Mm-hmm. Je bent al een keer bij ons te gast geweest in deze podcast. En toen heb je ook al geschetst wat je doet bij de NAVO. Kun je voor ons nog even kort schetsen, wat zijn jouw taken op zo'n top? Want ik ben even langs geweest, jullie hebben zo'n stand. Maar waarvoor kom je daar?
4: Ja, voor ons is voor ons hoofdkwartier, wat zich richt op de toekomstige ontwikkeling van de NAVO en de militaire capaciteiten binnen de NAVO, is zo'n top belangrijk om de innovatieve component te laten zien. Dus in ons geval hebben we daar producten laten zien waar wij aan werken. Hoe we dus nieuwe technologie sneller kunnen integreren in bestaande systemen. Hoe we ook onbemande technologie kunnen integreren in bestaande systemen. En eigenlijk ook hoe we innovatie aanjagen binnen landen. Dat was de display die je gezien hebt.
2: Ja.
4: Dat is eigenlijk het respect wat we daar willen voeren.
2: En waren er een beetje mensen die langskwamen? Was er veel interesse?
4: Vanuit de media hebben we veel interesse gezien dit jaar. Dat was vorig jaar niet zo. Maar vorig jaar stonden we op een plek waar de media niet heel makkelijk kon komen. Dat was dit jaar anders. Dus we hadden echt wel wat aanloop. We hebben ook een aantal armaments directors bij ons langs gehad. Dus je ziet wel dat die interesse die is echt wel is.
3: En als je nou een vergelijking mag maken tussen dit industrieforum in Ankara en die van vorig jaar in Den Haag, was het dan veel groter nu dit keer?
4: Nou, niet veel groter. Het was wel groter en het was ook groter opgezet. Maar ik denk dat qua aantal mensen dat er niet een heel groot verschil in zat. Vorig jaar zaten we in een kleinere ruimte, dus leek het denk ik misschien zelfs drukker. Dit jaar waren er, ik geloof, 700 of 800 mensen, maar de ruimte was ook veel groter. Ik denk dat het belangrijkste verschil in de grootsheid is wat voor deals er zijn aangekondigd en hoe concreet die waren. Dat was een veel groter platform voor vooral grote industrie. En dat hadden we vorig jaar eigenlijk helemaal niet.
3: En we horen ook dat Rutte de afgelopen maanden steeds heeft gevraagd bij bondgenoten, spaar jullie orders op, houd ze onder de pet, zodat we dat allemaal kunnen presenteren als één bundel op die NAVO-top. En dan kunnen we daar shinen, kunnen we Trump overtuigen dat het ons echt menens is. Is dan zo'n industrieforum niet eigenlijk een soort van PR-podium?
4: Ja, je korte antwoord is natuurlijk ja. Het is een PR-podium, maar ik denk dat je het daar ook wel een klein beetje tekort mee doet. Want de orders die gepresenteerd worden zijn natuurlijk wel echt. Het is niet dat het orderboek leger is omdat we industrie vragen dat op het Defensie Industrie Forum te presenteren. En de NAVO-top is daar ook niet uniek in. Hè? De Paris Air Show en wat is het dat evenement dat in Farnborough in de UK plaatsvindt ieder jaar. Dat doet in principe precies hetzelfde. Dus er zit zeker een PR-component aan. Maar ik denk niet dat het daarmee minder echt is.
3: Maar kun je zeggen, wat heeft de industrie concreet aan zo'n congres?
4: Ik ga specifiek zijn voor dit jaar. Vorig jaar is de belofte 3,5%, 5% uitgesproken. Dat is dus een signaal naar de industrie dat er geld wordt uitgegeven. Maar het bleef toch heel erg onduidelijk waaraan precies. De verantwoordelijkheid lag erg bij de lidstaten zelf. Ik denk dat tijdens deze top de NAVO echt wel een voorschot heeft genomen op hoe wij zouden willen zien dat dat geld wordt uitgegeven en hoe ook lidstaten daar alvast mee bezig zijn. Dus vanuit de industrie gezien zien we dat het demand signal, zoals het hoofdkwartier dat graag noemt, nu een stuk concreter is gemaakt. We gaan geld uitgeven en het liefst hieraan. En dan gaat het om onbemande systemen, de vernieuwing van de NAVO-tankvloot, de vernieuwing van de NAVO-AWACS-vloot. Dat waren best wel concrete onderwerpen die daar gepresenteerd werden.
3: En vanuit jullie bekeken, hebben jullie nog echt onbekende parels ontdekt op die top waarvan je dacht, hey, goed dat we dit weten?
4: Ik denk dat het korte antwoord daarop nee is. Maar dat heeft ook een beetje met de aard van zo'n top te maken. Dat wordt zo goed voorbereid van tevoren. Daar zitten voor ons heel weinig verrassingen in. Ik denk wel dat qua inhoud het veel variaties op al bekende thema's waren. Dat ging veel om onbemand, het ging veel om cyber. Het ging veel om supply chain management dit keer ook. Dat ging over die 1,5% investeringen die dan in infrastructuur kunnen worden gedaan. Daar werd ook wel gedetailleerd over gesproken in een aantal van de sessies. Dus er zaten een aantal verdiepingslagen in die we normaal gesproken niet op een NAVO-top zouden zien. Dus laat dat dan de verrassing zijn. Maar echt onbekende parels denk ik niet dat we op zo'n top zouden vinden.
2: Want het zijn dit jaar waren het ook veel grote bedrijven. Je omschreef het net al even, maar er worden dan deals gepresenteerd met grote bedrijven als Airbus, Saab, Northrop Grumman. Enorme projecten in het aviation veld. Die komen vast niet, en sorry voor de woordgrap, maar binnen een paar maanden van de grond. Op wat voor termijn werpen nou dit soort projecten dan hun... Wanneer hebben we er wat aan? Wanneer werpen ze hun vruchten af?
4: Ja, ze komen misschien niet binnen een paar maanden van de grond, maar ze vallen ook niet zomaar uit de lucht, als ik al het grap af mag maken. Deze projecten zijn al in gang gezet. Dus ik verwacht daar de komende jaren al wel voorbeelden van te zien. Ik weet de precieze levertijd van deze dingen niet. Dit zijn projecten die eigenlijk vooral door het NAVO-hoofdkwartier samen met Allied Command Operations, ons zusterhoofdkwartier, worden besproken. Dus ik heb daar niet volledig inzicht in. Maar dit zijn projecten die jaren duren. Dus de levertijd en ook de inzet hiervan, dat zijn echt jaarplannen. Waar we de komende tijd pas resultaat van gaan zien. Het is ook een vervanging van een al bestaande capaciteit. Dus de haastfactor daar is iets minder groot dan op het moment dat je echt iets volledig nieuws wil integreren.
2: En zijn dit dan de goede producten? Dingen die Europa natuurlijk te weinig heeft, of missen er nog wat om die gaten te vullen?
4: Ik denk, ja, goed of niet, dat vind ik altijd een lastige bewoording. Ik denk dat het de juiste producten zijn die we nu nodig hebben. Okay. Vanuit de NAVO gezien. Dit zijn capaciteiten waar de NAVO een heel grote rol in speelt. Omdat we als coördinator tussen lidstaten en soms ook als mede-eigenaar van de capaciteit, dan gaat dat om die AWACS-vloot bijvoorbeeld, een rol spelen. Dus we hebben daar ook wat meer zeggenschap over.
3: En voor mensen die het niet weten, de AWACS, dat zijn de grote radarvliegtuigen, hè? En die worden vervangen. Wat zijn precies die capaciteiten die de NAVO nu heeft en die we moeten uitbreiden? En hebben we het juiste gekocht?
4: Ik denk dat we vanuit NAVO-perspectief de juiste investeringen doen, maar die doen we binnen capaciteiten waar we zelf grote zeggenschap in hebben, als NAVO. En dan gaat het om die AWACS radarvliegtuigen, maar ook om de tankvloot. Dat zijn capaciteiten die door de NAVO gecoördineerd worden. En waar we dus ook wat meer zeggenschap in hebben. Uiteindelijk zouden we willen en gaan we zien hopelijk dat lidstaten natuurlijk investeren in hun eigen capaciteit waar we geen eigenaar van zijn. En daar hebben we zelf niet. Daar kunnen we in adviseren, maar daar hebben we minder zeggenschap over. Dus, eigenlijk logischerwijs, presenteren we zulke soort capaciteiten ook niet op de NAVO-top, omdat het meer de nationale verantwoordelijkheid is. Ze hebben de juiste dingen gekocht. Vanuit NAVO-perspectief zeg ik ja. Maar ik ben heel benieuwd wat de landen zelf ook gaan aanschaffen.
3: Maar dit is heel lastig, toch? Want bijvoorbeeld die AWACS, die zijn zo verschrikkelijk duur. Dat kan een land eigenlijk niet in zijn eentje kopen. Je moet dat toch als NAVO zeggen van, nou, dit moeten we met z'n allen doen. Die grote tankenvliegtuigen, die radars, et cetera.
4: Absoluut, en daarom doen we dat dus ook. Daarom is dat dus ook een capaciteit die tijdens de NAVO-top besproken wordt. Maar als we het op nationaal niveau bekijken, hoe een land de luchtmacht inricht en wat voor gevechtsvliegtuigen daarvoor worden aangeschaft. En dat is een nationale beslissing. Daar hebben wij minder over te zeggen.
2: Jij, even genoeg denk ik over de hele grote orders. Jij let meer op de wat kleinere bedrijven. Wat zijn er wat voorbeelden waar heb je dan op zo'n... Wat voor hoek moet ik dan denken? Bedrijven die dan op zo'n top daar ook rondlopen?
4: Ik vond eigenlijk het publiek heel divers. Dus er waren inderdaad ook wat medium bedrijven, zal ik zeggen. Ik denk niet dat er heel veel start-ups rondliepen, eerlijk gezegd.
2: Denk ik ook niet.
4: En dat gaat dan vooral om onbemande systemen. Dus dat zijn USV's, dat zijn onbemande bootjes, zonder dat vervelend te bedoelen. Of UAV's, dat zijn drones. En dat zijn toch vaak wel de bedrijven waar we, of de producten waar we ook kleinere bedrijven in zien leveren. Het zit ook een stuk software in, hoor. Dat is redelijk makkelijker te doen met een wat kleinere schaal. Dus staan eigenlijk vooral zulke soort bedrijven.
3: En wij hebben daar hard gezocht, maar we konden eigenlijk geen orders voor Nederlandse bedrijven direct ontdekken. Terwijl Nederland wel daar heeft aangekondigd dat ze voor ruim 3 miljard willen gaan investeren en orders uitzetten. Keken wij nou ergens overheen? Of heeft Nederland de boot gemist?
4: Ik zal niet zeggen dat Nederland de boot gemist heeft, maar het is mij wel ook opgevallen. Dus ik denk niet dat je er overheen hebt gekeken.
3: Yes, opluchting.
4: Wat mij opviel aan de Nederlandse presentatie en de houding van de Nederlandse delegatie daar, is dat Nederland zich eigenlijk vooral manifesteerde als investeerder en als partner binnen internationale programma's. Het woord launching customer is geloof ik op een gegeven moment ergens ook gevallen. Daar krijg ik altijd een beetje jeuk van. Maar een beetje op die manier werd Nederland gepresenteerd door onder andere de minister. En op zich is dat niet gek. Nederland koopt vaak, en ik geloof dat in de defensienota daar ook naar gerefereerd wordt, gezamenlijk in met andere landen. En dan gaat het om landmachtcapaciteit. Is het vaak samen met Duitsland, de luchtverdediging. Die doen we in Benelux-verband. Dus Nederland zoekt toch vaak wel die internationale coalities op. En ik denk als je dan kijkt naar het type industrie wat op zo'n Defense Industry Forum in het zonnetje werd gezet. En grote fabrikanten voor grote capaciteiten. Dat past precies in dat plaatje. Of Nederland daarmee de boot gemist heeft, dat weet ik niet. Ik denk dat er nog wel wat uit te werken is voor de Nederlandse industrie. Want ik heb geen deals gezien voor de Nederlandse industrie.
2: Als we dan even een beetje uitzoomen, dan komen we toch terecht bij Amerika. Trump was op de top weer wispelturig als vanouds. Jij zit in de VS, dus ik weet niet, misschien zie je mogelijk wat meer. Is Washington, als je naar deze top kijkt, nog te vertrouwen? En is die wens van, of is de richting van Europa om weer wat meer zelfstandig te zijn dus logisch?
4: Ja, de vertrouwensvraag ga ik natuurlijk niet beantwoorden. Ik denk niet dat ik dat kan ook. Ik denk wat wel belangrijk is, dat zowel hier in de VS, maar ook in Europa, bestaat er consensus over het belang van een sterker Europa in een sterkere NAVO. En de Amerikaanse focus ligt ook lang niet altijd meer op het transatlantische bondgenootschap. Zij hebben ook de Pacific waar ze naar kijken, ja. De Stille Oceaan. En hun westkust en ook het Arktisch gebied wat meer. Dus dat die focus verschuift, dat zal je onder een democratische of een republikeinse president altijd wel blijven zien, denk ik. Het belang van een sterker Europa en een sterkere NAVO volgt daar eigenlijk logisch uit. Kijk, Donald Trump heeft een heel eigen stijl, om het even zacht uit te drukken. Dus hij zorgt voor veel opschudding, maar ik denk dat de grote strategische lijn niet per se anders is. Na de eerste Trump-administration zag je ook dat Biden de lijn richting China eigenlijk voortzette. Zoals dat Trump hem uiteindelijk heeft uitgezet. Dus ik verwacht niet dat daar grote verschillen tussen democraten en republikeinen zijn. Wat me wel opvalt is dat Europa, het sterkere Europa, heel serieus is gaan nemen. En dat dus ook, dat zag je ook aan die grote bedrijven, ja. Dat daar dus ook veel Europese producenten in zitten. En dat het geld dan dus ook in Europa wordt uitgegeven.
3: En dat zie je ook bij jou, want zelf krijg je binnenkort in Norfolk, Virginia, voor het eerst ooit een Europese baas, namelijk een Brit. Is dit ook een teken aan de wand dat Europa meer doet en de VS dus minder aan het Europese deel van de NAVO?
4: Dit is een ander hoofdkwartier, dat hoofdkwartier waar ik werk. Mijn viersterrengeneraal is Frans en al lange tijd is dat een Fransman. Operationele deel van de NAVO zie je wel dat inderdaad Amerikaanse posities worden vervuld door Europeanen nu. En dat zijn Britten, maar ik geloof ook een Duitser ergens in Europa. Dat past in de trend van minder nadruk op de NAVO vanuit de Verenigde Staten. De Verenigde Staten noemt dit burden rebalance. En dat is iets wat we denk ik nog wel zullen blijven zien de komende jaren.
2: Als we het hebben over de veiligheid van Europa, moeten we natuurlijk ook heel kort even Oekraïne aanstippen. Eén toezegging die Trump wel deed in Ankara was dat Oekraïne onder licentie Patriot-raketten mag gaan ontwikkelen. Is dat een goede ontwikkeling voor Europa?
4: Ik denk het wel. Ik zal niet zeggen dat ik heb staan juichen toen ik het las, maar ik was daar wel heel positief onder de indruk van dat Trump dit gezegd heeft en dit ook uit laat voeren. Omdat het voor Oekraïne zelf een gamechanger is dat dit nu kan gebeuren. Mm-hmm. En ik denk eigenlijk ook een voorbeeld is van hoe de VS nu toch ook realiseert dat als Europa meer op eigen benen gaat staan, dat ze creatiever moeten zijn met samenwerkingen met de Amerikaanse defensieindustrie. De Trump-administration heeft veel gedrukt op investeringen in de VS door Europese lidstaten. Maar de Europeanen geven nu vaak het geld ook aan Europese bedrijven uit. En dat is ook een wake-up call voor de VS.
2: Heb je heel kort, want we moeten afronden helaas alweer. Zo. Het idee dat Oekraïne tevreden op deze top kan terugkijken, ook als we al die deals zien die er toch ook wel met Oekraïne zijn gemaakt.
4: Ja, absoluut. Er is 70 miljard toegezegd. Langjarige toezegging aan Oekraïne. En er zijn op bilateraal gebied met verschillende lidstaten best wel wat samenwerkingsverbanden opgezet en aangekondigd. Dus ik denk dat Oekraïne echt wel tevreden kan zijn met de vooruitgang die is geboekt. Ik zag ook dat de atmosfeer tussen Zelensky en Trump was een stuk ontspannender dan dat hij op vorige toppen was geweest. Dus ik heb het gevoel dat ook dat beter is dan dat het geweest is.
3: Dus al met al, hoe kijk jij terug op deze top?
4: Positief en met veel verwachting. Er zijn grote toezeggingen gedaan. De industrie is gericht. We zien nu waar het geld aan uitgaat. Ja, wordt gegeven hopelijk. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat in de toekomst gaat lopen en hoe dat zich vertaalt naar nationaal beleid.
2: Veel dank en we spreken je graag weer een volgende keer. Bart Hollands, Innovation Broker bij de NAVO. Dit was In het Defensief. Veel dank voor het luisteren. Vind je ons leuk? Abonneer je dan. Je kunt ons vinden in je favoriete podcast-app. Heel graag tot volgende week.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: En de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Rusland heeft opnieuw een grote raketaanval uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De knallen waren tot in de schuilkelders te horen en op meerdere plekken in de stad ontstond schade. Volgens de burgemeester zijn zeker 2 mensen gewond geraakt. Ook gingen auto's in vlammen op en raakten een winkelcentrum beschadigd. Bij een steekpartij in een woning in Helmond zijn een man en een vrouw gewond geraakt. De man is naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw is in een ambulance behandeld. De politie doet sporenonderzoek om erachter te komen wat er precies is gebeurd. De influencers Andrew en Tristan Tate zijn opgepakt in de Amerikaanse stad Miami. Het Britse Openbaar Ministerie wil dat de broers worden uitgeleverd aan Groot-Brittannië. Ze worden daar verdacht van onder meer verkrachting en mensenhandel. Andrew Tate wordt daarnaast ook vervolgd voor strafbare feiten rond kinderporno. De broers ontkennen de beschuldigingen. En de Hongaarse president heeft zijn eigen ontslag ondertekend. Hij zette zijn handtekening onder een wetswijziging van de nieuwe regering, waardoor hij vanaf maandag geen president meer is. Hij had ook niet heel veel keus. Zonder die handtekening was hij waarschijnlijk alsnog door het parlement weggestuurd. De nieuwe regering wil namelijk af van bondgenoten van oud-premier Viktor Orbán. En dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het noordoosten komen enkele buien voor. Verder is het droog met 11 tot 16 graden. In de ochtend wisselen wolken en zon elkaar af en kan in het noordoosten nog een bui vallen. In de middag is het op de meeste plaatsen droog en wordt het 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
5: Als niemand zijn administratie überhaupt bijhoudt, ja, wat bewijst dan dat er geen administratie is? Ik las dit dossier en mijn cliënt die verklaarde gewoon open en bloot meteen, zegt belasting, ik weet niet eens hoe dat moet. Ik heb nog nooit een brief gekregen van de Belastingdienst dat ik belasting moet betalen. Dus dat is een hele andere wereld.
6: Hallo, welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans, naast me, zoals u dat gewend bent, Christian Vlokstra. Welkom Chris.
7: Dankjewel Wouter.
6: Eerst korte huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. Vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris, we gaan het vandaag hebben over oplichting op Sint Maarten.
7: Ja. Terwijl het hier tropische temperaturen zijn in Nederland.
6: Heb jij wel eens een zaak op de eilanden gedaan, zoals dat heet? De eilanden.
7: Nee. Kijk, ik heb wel een keer een zaak gehad van een Nederlandse militair die op Curaçao een auto-ongeluk had veroorzaakt.
6: Ja.
7: En die werd vervolgd voor de militaire rechtbank hier in Arnhem, in Nederland.
6: Ja.
7: Maar het onderzoek had helemaal plaatsgevonden op Curaçao.
6: Ja.
7: Dus zijn we daar het konto nog. Gingen we naar Rogator. Hè, gingen we daarheen om daar getuigen te gaan horen. Nou, ik heb 1 dag getuigen gehoord. Ik heb 5 dagen in de disco gestaan. Geweldig.
6: Ja, dat kan daar goed.
7: Maar ik heb zelf nooit zaken gedaan op Sint Maarten. Het is wel bij mijn oude kantoor waar ik werkte, Fiek Advocaten, is er wel sprake van geweest dat wij zaken daar gingen doen. Maar er zat altijd wel een complexiteit in, vooral als het ging om financiën en onze type cliënten. Ja, als jij een zaak op Sint Maarten gaat doen, dan moet je daar natuurlijk regelmatig heen, moet je naar zittingen, moet je daar verblijven.
6: Dat wordt een
7: kostbare kwestie.
6: Ja. Een zakenman op Sint Maarten heeft op het eiland meerdere succesvolle bedrijven en hij heeft veel aanzien daar. Hij raakt betrokken bij 2 grote commerciële projecten in de haven van Sint Maarten. En dat is een van de belangrijkste inkomstenbronnen op het eiland. De zakenman wordt ook wel als het oliemannetje gezien. Degene die de werkers regelt en van alles organiseert. Samen met de havendirecteur wordt hij verdacht van de oplichting van het havenbedrijf voor het sturen van 7 miljoen euro aan facturen voor diensten die niet zouden zijn uitgevoerd. En hij wordt verdacht van het omkopen van een politicus. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is advocaat Niels van der Laan. Welkom Niels.
8: Dankjewel.
6: Jij doet eigenlijk uitsluitend financieel-economische zaken.
5: Ja.
6: En waarom?
5: Ja, ik ben er door kantoor een beetje ingerold. Ik ben eigenlijk toen ik begon als advocaat, stagiair de eerste 3 jaar... heb ik alleen maar commune gedaan. En kantoor is gespecialiseerd in financieel-economisch strafrecht. Dan krijg je een eerste zaak en een tweede zaak. En dan denk je, hey, dit is leuk. Dat kan ik denk ik goed, als ik dat onbescheiden zeg. En dan, voor je het weet, doe je het alleen maar.
6: Chris, ik hoorde Niels net het woord zeggen, commune.
7: Commune strafrecht, dat is eigenlijk zeg maar het algemene strafrecht. Ja. De strafbepalingen die in het wetboek van strafrecht staan.
6: Ja, ja.
7: Moord, doodslag, mishandeling, bedreiging, oplichting. En dan heb je natuurlijk ook een aantal bijzondere wetten, hè, waar ook strafbepalingen in staan. Die zien voor een belangrijk deel financieel-economische zaken.
6: Ja.
7: Ja, dat noemen we het bijzonder strafrecht. Maar dat betekent niet dat, zeg maar, want ook in het financieel-economisch strafrecht gaan we vandaag ook bespreken, kunnen er sprake zijn van vervolgingen op basis van eigenlijk commune delicten. Maar die spelen meer in de financieel-economische bedrijfsmatige sfeer.
6: Hey Niels, zijn cliënten die verdacht worden van financieel-economische delicten, zijn die anders dan reguliere cliënten?
5: Ja, dat denk ik wel. Kijk, het zijn over het algemeen best wel succesvolle mensen die een leven hebben opgebouwd, op bedrijven hebben, een familie en eigenlijk zichzelf ook echt helemaal niet als een crimineel beschouwen. En dat voor hen het gevoel wel echt een ver van hun bedshow is. Ze zijn vaak hoger opgeleid, hebben genoeg weerwoord en op het moment dat ze bij mij komen, dan is eigenlijk, nou ja, platgeslagen reageert het merendeel van, waarom zit ik hier? Ik ben toch geen crimineel.
7: Nee. Vind je dat lekker werken met intelligente, hoogopgeleide cliënten?
5: Nou, ik vind dat wel interessant, omdat dat in ieder geval een dynamiek geeft waarin ik weerwoord krijg, waarin ik met mijn cliënt naar een strategie toe kan werken. Ik ook zelf verweren kan testen en kan zeggen van, nou, maar als ik er nou zo naar kijk, hoe reageer jij erop? En dan zegt hij, nou, dat vind ik een heel slecht idee. Of hij zegt, oh, dat is goed bedacht. En die dynamiek is wel heel boeiend.
6: Wat mij er wel een beetje ingewikkeld aan lijkt, en dat is misschien ook een vertekend beeld door Chris, dat je bij het communestrafrecht, als je daar een crimineel zegt, hey, gewoon zwijgen, gaan eerst het dossier afwachten, dat je veel directiever kan zijn als advocaat. Dat lijkt me moeilijker met iemand die zegt, nou, wacht eens even, dit is mijn bedrijf.
7: Nieuws. Ik ga het even heel anders
6: doen. Ik heb 300 man personeel. Volgens mij betaal ik jouw factuur, meneer Van der Laan. We gaan het even doen zoals ik het bedenk.
5: Ja, dat heb je soms. Ik denk dat dat een kwestie is van welke advocaat je zelf bent. Voor mij is dat altijd heel simpel. Zo gaan we het niet doen. Op het moment dat ik zeg, we gaan het zo doen, dan is dat in ieder geval, tuurlijk is dat rijp voor discussie en debat met elkaar. Maar ik laat me niet de wet voorschrijven.
6: Nee, maar
5: bovendien, en dat moet je niet, het zijn ook vaak succesvolle mensen die ook hun eigen beperkingen kennen.
6: Ja, ja.
5: En ook heel vaak bij mij komen en zeggen, Niels, jij bent hier de deskundige. Ik vertrouw op wat jij zegt. En als jij zegt dat we hier linksaf gaan, dan gaan we hier linksaf.
6: Het zijn ook mensen die niet volgens mij gewend zijn aan de bias.
5: Nee. En dat is dan wel weer het voordeel van het financieel-economisch strafrecht. Daar zitten ze ook niet zo vaak. In ieder geval niet gedurende de tijd dat ik ze bijsta.
6: Hey, ik stond net even buiten te kletsen met Chris. En die deed mij een ontboezeming. Jij hebt hem een keer afgewezen, vertelde
5: hij. Kan je dat nog? Hij weet dat nog, maar ik
7: weet het nieuws niet meer.
5: Weet dat niet.
6: Nee. Oh, hij is hier niet bijgebleven.
7: Nee, daarom ben ik ook afgewezen.
6: Chris?
7: Nee, we hebben het hier wel eens eerder over gehad. Nee, kijk, toen ik afgestudeerd was, toen werkte ik eerst een jaartje bij de VU. En toen ben ik gaan solliciteren bij de Roos en Pen, dat is het kantoor waar Niels van der Laan werkt. Toen heb ik een sollicitatiegesprek gehad met Niels van der Laan. En dat was een heel pittig sollicitatiegesprek, waarin hij allemaal dingen aan mij vroeg waarvan ik dacht, wat moet ik hiermee? En een paar weken later, of een week later, of een paar dagen later zelfs, belde hij mij.
6: Niels.
7: En toen sprak hij de woorden die ik nog altijd herinner. Chris, we gaan je niet aannemen, want ik heb het idee dat jij als advocaat niet alles uit je zaken gaat halen voor je cliënt. En dat heb ik altijd, heb ik dat meegenomen in mezelf als een soort van inspiratiebron. Dat ik dacht, nou, let maar op, Niels, let maar op.
5: Ik kan in ieder geval vaststellen dat ik dat volledig verkeerd heb gezien.
7: Maar wij kennen elkaar dus al heel lang. Kijk, achteraf ook trouwens. Kijk, Droos en Pen, hè, en Niels, die financieel-economische zaken is niet echt mijn ding. Ik had toch meer van het bloed en van de drugs en van de coke en dat soort dingen. Dus het was ook maar beter ook. Maar het heeft me wel een eerste wijze les geleerd. Ga ervoor, weet je. En ga voor je cliënt en haal er alles uit.
8: Staat er wel lekker op met zo'n inleiding weer. Van,
7: nou, juist wel. Je hebt juist een belangrijke beroepsles meegegeven.
6: Je hebt de man naast mij, de man die week in week uit deze podcast co-host.
7: Heb jij mede gevormd?
6: Gekneed. Ja, precies. Nou, heel even, deze zaak die speelt op Sint Maarten. Er gebeurt door Nederland heel veel om corruptie op die eilanden aan te pakken. Hoe zit dat volgens jou?
8: Nou, wat er een aantal jaren geleden gebeurd is in 2016... is dat er een project vanuit Nederland is gestart, waarbij heel veel geld jaarlijks voor de aanpak van dit soort zaken wordt uitgegeven en besteed aan het salaris van rechercheurs, officieren, rechtscommissarissen, nou, de hele rimbam, om corruptie-gerelateerde dossiers te onderzoeken om daar de corruptie aan te pakken.
6: Is die tiertie corruptie daar zo welig?
8: Nou ja, als je het in ieder geval de Nederlandse overheid en al die mensen vraagt, zeker. Het is natuurlijk op zichzelf een hele andere cultuur. Daar zeker. De lijnen zijn heel kort.
6: Ja. Mensen, kleine gemeenschappen.
8: I scratch your back, you scratch mine. Dat
6: cliëntelisme gaat, noemen we dat hier.
8: Dus het blijft altijd, en dat maakt die zaken overigens als Nederlandse advocaat daar ook wel heel interessant, is moet je het nou met de Nederlandse bril bekijken of zit daar toch ook wel gewoon de cultuur van het eiland in? En waar zit die scheidslijn als het gaat om corruptie? Kijk, wat ik altijd lastig vind, is dat er vanuit Nederland eigenlijk geen cent geïnvesteerd wordt in de rechtsbijstand. Dus de advocaten die daar staan zijn, die worden overspoeld door corruptie-gerelateerde extreem complexe zaken waar ze eigenlijk weinig ervaring mee hebben. En dan moeten ze het opnemen tegen officieren en rechters die gedetacheerd zijn vanuit Nederland. Dat is niet helemaal een level playing field wat ik zelf goed vind.
7: Ik denk dat de luisteraar, veel luisteraars dat eigenlijk niet weet, maar dat kun jij vast goed uitleggen, Niels. Je zegt net, omdat je zo'n slimme man bent. Ja. Nee, maar er zijn veel Nederlandse officieren en Nederlandse rechters op de eilanden. Hoe zit dat precies?
8: Nou, er zijn eigenlijk bijna geen rechters van de eilanden en heel weinig officieren. En dat komt natuurlijk doordat er wonen daar weinig mensen. De mensen die daar wonen en recht gaan studeren, die studeren ofwel daar al geen recht, het kan wel, maar ja, die gaan dan al naar Nederland. Die blijven vaak hier, komen niet terug. Dus als het gaat om het aantrekken van kwaliteit, ja, dan wordt er toch vaak wel teruggegrepen op Nederlanders, Nederlandse rechters en Nederlandse officieren.
6: De zaak van het oliemannetje van Sint Maarten, de ondernemer die werd beschuldigd van omkoping en fraude. Hoe is die zaak bij jou terechtgekomen?
8: Ik doe al jaren best wel veel zaken op de eilanden. En ik had in 2018 had ik net een best wel grote mediagevoelige zaak succesvol afgerond. Dus ik was daar best wel veel in de media geweest, denk ik. En ja, dan is het een beetje mond op mond. En als je daar eenmaal een naam hebt, dan komen mensen sneller bij je. Dus ik kreeg op een gegeven moment een mailtje van een advocaat die ik ook overigens uit die andere zaak al kende.
6: Ja.
8: En die zei, ik heb een cliënt die heeft een probleem. Kan jij hem helpen? En zo is dat balletje gaan rollen.
6: Oké, dus dan krijg je een verzoek. Want die persoon in kwestie, de verdachte, die had dus al een advocaat op Sint Maarten. Dan krijg je een verzoek van, joh, we hebben wat hulp nodig. Wat ga jij dan doen als je hier nog in Nederland zit? Of pak je gelijk het vliegtuig?
8: Nou, nee. Je gaat eerst het dossier lezen. Kijk, eerst maak je natuurlijk afspraken. Ook over de financiën, laten we eerlijk zijn. Je moet wel vermogend zijn om een Nederlandse advocaat te kunnen laten komen. Dat is natuurlijk gewoon zo. En dat maakt het ook heel oneerlijk en onrechtvaardig natuurlijk. Dat is ook overigens waarom ik me zo druk maak over het feit dat Nederland wel heel veel geld investeert aan rechters en officieren en niet aan rechtsbijstand. Dus nou, daar ga je het over praten. Dan vervolgens ga je het dossier eerst lezen. In dit geval was het wel een zaak die al een aantal maanden, zo niet jaren, misschien al wel liep voordat ze mij erbij riepen. En een maand later of zo was er een regiezitting. En toen heb ik dus het dossier gelezen. Ik heb bedacht wat mijn strategie was. Ben naar het eiland gevlogen. Heb mijn strategie met de klant besproken.
6: En wat voor man was dat?
8: Nou, het was in zoverre dan weer niet de typische cliënt die ik doorgaans bij sta. Ik las het dossier en ik las wat de getuigen hem allemaal omschreven als Mr. T uit die A-team.
6: Oh jeetje, ja jongens. Dat is.
8: En ik moet zeggen, ik had het vorige gesprek hier en met jullie redactie en toen was het wie?
6: Ja, Mr.
8: Toen dacht ik, oké, ik word echt oud.
7: Ja, maar Anneke is ook een hele jonge bloem. Ja, maar, wel heel talentvol. Maar
6: even voor de luisteraars die dat niet weten, die pakken nu allemaal even hun telefoon. Die googelen A-team en dan BA. En dan heb je BA en dan zie je Mr. T. En dat is eigenlijk, dat was een soort jeugdheld, hè?
8: Ja, nee, voor mij. Dat was natuurlijk een fantastisch personage.
6: De A-team.
8: Die een hele grote, stevige, sportschoolachtige zwarte man die heel agressief en bozig uit de hoek komt, maar een absoluut hartje van goud had.
7: Ja. Behangen met sieraden ook.
8: Ja, ja. Zeker.
6: En zag jouw cliënt er echt zo uit als Mr. T?
8: Het was spot on.
6: Nee,
8: 100%.
6: Ook met die gouden ketting.
8: Ja, alles.
6: Oh, wow. Nee,
8: En ook het hartje van goud. En het overkomen. En de manier waarop hij dwingend en dingen zei. En hoe hij dat dan anders bedoelde.
6: En zat hij op dat moment gedetineerd?
8: Nee.
6: Oké. En wat vertelde hij aan jou?
8: Nou ja, hij vertelde aan mij, ik zit in deze zaak. En ja, wat heb ik gedaan? Ik ben een zakenman. Ik regel dingen hier op het eiland. Als ik een commerciële opportunity zie, dan stap ik daarin. En die heb ik hier gezien. Ik heb mijn werk gedaan. Ik heb mijn bijdrage geleverd. En nu zeggen ze ineens dat het strafbaar is. Ik begrijp er helemaal niks van.
7: Kun je even uitleggen die haven? De haven op Sint Maarten. Waarom is die haven zo belangrijk?
8: Nou ja, het toerisme is natuurlijk mega belangrijk voor dat eiland. En Sint Maarten is heel erg afhankelijk van cruiseschepen die daar aankomen. En het havenbedrijf, wat voor 100% eigendom is van de overheid, is daarmee eigenlijk het meest grote en machtigste bedrijf wat gaat over toerisme. En die hebben heel veel verschillende onderdelen. Maar die moeten er dus voor zorgen dat al die cruiseschepen bereid zijn om te blijven komen. Maar die moeten er ook voor zorgen dat de feeling van toerisme ervoor zorgt dat die mensen komen. Dus dat betekent dat ze een hele brede verantwoordelijkheid voelen en hebben als het gaat over het schoonmaken van het eiland, als het gaat om het opschonen van de boulevard, het neerzetten van strandbedjes. Dat klinkt allemaal heel erg enorm. Maar dat is heel breed, die activiteiten van het havenbedrijf.
6: En waar werd jouw cliënt nou precies van verdacht?
8: Bladgeslagen sloeg het op twee onderdelen. Eén zaak ging over bijna 300 facturen die waren ingediend bij de haven, waarvan het Openbaar Ministerie zich op het standpunt stelde, daar is helemaal niet voor gewerkt. Dat zijn gewoon 300 facturen die allemaal schimmige bedrijfjes met een vrachtwagen hebben ingediend bij de haven en betaald hebben gekregen, maar daar hebben ze nooit iets voor gedaan.
6: En om wat voor bedrag ging dat?
8: Bijna 7 miljoen in totaal.
7: En dat waren zijn bedrijven, of niet?
8: Nee, dat waren niet zijn bedrijven. Dat was ook meteen zijn standpunt. Hij zei, ik ben het oliemannetje, ik weet hiervan. Al deze bedrijfjes, dat zijn kennissen en vrienden die mij misschien ook wel gevraagd hebben, hoe moet ik zo'n factuur maken? Misschien heb ik ze zelfs wel eens geholpen bij het maken van zo'n factuur. Het kan ook best zijn dat op het moment dat de havendirecteur tegen mij zei, regel dat, maak dat schoon, dat ik vervolgens naar een vriend ging en zei, kun je dat schoonmaken? En dan stuurde hij een factuur.
6: Dat was het eerste feit. Waar vind je nog meer van verdacht?
8: En het tweede feit was dat er een groot baggerproject was. En dat betekent gewoon dat de haven moet worden uitgediept. En er was gepland dat er binnen een jaar of zo het grootste schip ter wereld daar zou aanmeren. Maar daar moest de haven voor worden uitgediept.
6: Ja, het is natuurlijk gewoon zo'n cruiseschip is een drijvend flatgebouw. Dat is immens.
8: Precies. Dat is gigantisch. Dus moest er zand uit de haven worden gebaggerd. Met baggerschepen. En dat wordt dan vervolgens op het land gelegd. En dat wordt dan in allerlei vrachtwagens geladen. En dat wordt dan over het eiland verspreid.
6: En hoeveel geld was daarmee gemoeid?
8: Dat was een project van, denk ik, zeg ik uit mijn hoofd, tussen de 10 en de 15 miljoen. Misschien wel iets meer nog. En het aandeel wat mijn cliënt had daar een fee voor gekregen. En dat ging om 3 miljoen. Dus ja. hij had een soort consultancy fee gekregen voor de werkzaamheden die hij daarvoor had gedaan. En dat was 3 miljoen.
6: Waarom hield het Openbaar Ministerie nou jouw cliënt verantwoordelijk voor belasting, fraude en oplichting?
8: De gedachte van de facturen was vrij simpel. Namelijk, ja, je dient facturen in en daar is niet voor gewerkt. Nou, dat is oplichting, want daardoor heeft de haven 6,8 miljoen betaald, terwijl ze helemaal geen werk hebben gehad. Dus die facturen, dat deugt niet. En dat is oplichting.
7: Er was ook het idee dat hij die 6,8 miljoen in zijn eigen zak had gestoken.
8: Dat was niet het idee. Er was ook echt geen enkel bewijs voor. Werd ook niet betoogd. Wat op zichzelf een relevant ontlastend feit ook voor mij was. Omdat op zichzelf alle geldstromen en alles wat mijn cliënt verdiende, dat was extreem transparant. Want daar waar het om die 3 miljoen consultancy ging, nou, daar was hij altijd meteen ook eerlijk over geweest. Nou, dit is het. Ja, het is veel geld, maar dat was ik waard.
6: Hij is het oliemannetje. Daar zit ook nog iemand, een directie van dat havenbedrijf natuurlijk bij. Bij zoiets. Want je dient facturen in. Dan zeggen zij, geven ze daar een groen stempeltje op. Of ze scheuren ze doormidden. En ze mieteren ze in de prullenbak. Hoe zaten die verhoudingen?
8: Nou ja, dat maakte deze zaak juridisch ook wel interessant. Omdat de directeur van de haven, de CEO, was de medeverdachte. En het uitgangspunt van het Openbaar Ministerie was, zij hebben samen met z'n tweeën de haven opgelicht. En er waren inderdaad groene en rode stempeltjes, zeg maar. En opmerkingen op die facturen van die man van de haven. Die dan zei, ja, werk is niet goed uitgevoerd. Of niet betalen, of wel betalen. Of ik wil een rapport van alles. En daarvan zei het Openbaar Ministerie, ja, dat is allemaal fake. Die man die wist hiervan dat er niet betaald werd. En die heeft dat samen met mijn cliënt gedaan.
6: Is eigenlijk wel een soort klassiek mafioze aantijging. Hè? Dat je dus gewoon samen met een mannetje die je kent, even dat havenbedrijf, en dat je gemeenschapsgeld in je eigen zak,
7: steekt.
8: Nou ja, dat was wat het Openbaar Ministerie ook daarvoor gold. Ook bij de CEO van de haven was er geen enkel bewijs dat hij daar een cent beter van was
7: geworden. Maar er is nog wel één relevante andere verdenking, vind ik dan, in dat verband. Dat is de omkoping van de ambtenaar, van de politicus. Wat was daar het verwijt dan?
8: Nou, dat hing samen met het Baggerproject. Omdat er was een Amerikaanse partij, die kreeg uiteindelijk dat baggerproject toegekend. Dus die mocht factureren aan de haven voor al die werkzaamheden. Die betaalde ook die 3 miljoen fee aan mijn cliënt. En vervolgens was er een politicus die betrokkenheid had bij de toekenning van wie mag dat project dan uitvoeren. Hoewel daar discussie over was, dat is vaak in corruptiezaken, van ja, wat is nou de beslissingsbevoegdheid van de omgekochte ambtenaar. Maar goed, die was wel zo nauw bij dat project betrokken. Die had geld gegeven. Stelling van hem en mijn cliënt was dat was een lening. Had niets met deze kwestie te maken.
7: Een lening van jouw cliënt aan die ambtenaar, bedoel je?
8: Ja. Ja. Maar de gedachte was, hij heeft geld gekregen. Daardoor heeft die Amerikaanse partij het contract gekregen. En daarmee heeft mijn cliënt 3 miljoen gekregen.
7: Helder.
6: Als ik dat zo hoor, kijk ik ook met mijn Nederlandse brilletje daar natuurlijk naar. Oké, dus jij gaat geld lenen en je bent een oliemannetje. En dat is natuurlijk wat jij net ook aan het begin van deze uitzending zei, Niels. Dat is met welke bril kijk je hier nou naar? Nou, is dat in deze zaak voor jou cruciaal?
8: Nou ja, zeker. En dat is met heel veel dingen van wat bewijst dat wat in je dossier ziet. Bijvoorbeeld in Nederland lees ik vaak in dossiers dat iets niet uit de administratie blijkt. En dat is dan een relevant gegeven. En dat kan best wel bewijswaarde hebben. Maar als niemand zijn administratie überhaupt bijhoudt, ja, wat bewijst dan dat er geen administratie is? Ik las dit dossier en mijn cliënt die verklaarde gewoon open en bloot meteen, zegt belasting, ik weet niet eens hoe dat moet. Ik heb nog nooit een brief gekregen van de Belastingdienst dat ik belasting moet betalen. Nee. Daar is hij overigens ook op vrijgesproken, omdat hij nooit dat soort brieven had gekregen. Want het Openbaar Ministerie zei, je had belasting moeten betalen. En hij zei, maar ik heb nooit een brief gehad. Dus dat is een hele andere wereld.
6: Nou ja, die hele andere wereld, dat lijkt me dus ook voor een advocaat ingewikkeld om je in te verdiepen. Want jij kijkt natuurlijk ook met een Nederlandse bril.
7: Ja, maar het geeft ook kansen natuurlijk.
6: Nee, maar je hebt ook een Nederlands Openbaar Ministerie. De rechters zijn niet zelden afkomstig uit Nederland op de Antillen. Ja. Dus je hebt toch te doen ook met de Nederlandse bril.
8: Ja.
6: Terwijl je dan, ja, tegelijk.
8: Maar dat is ook de uitdaging. Dat is ook de uitdaging. En daar heb je ook je klant voor. En de advocaat op het eiland. Hè? Want laten we niet vergeten, ik doe dat dan dus niet alleen. Ik doe dat samen met een advocaat op het eiland. Je mag als Nederlandse advocaat ook niet in je eentje zo'n zaak doen.
6: Ja.
8: Je moet toestemming krijgen van het Hof om überhaupt te mogen optreden. En die kunnen je natuurlijk ook veel meer die cultuur schetsen. En dat is ook inderdaad, wat Christian zegt, een kans om dat uit te leggen en zeggen, ja, zo moet je er naar kijken.
7: Maar het Nederlands recht geldt daar wel in zekere zin, toch?
8: Ja, het is in zoverre wat daar is de Nederlandse strafwet in versimpelde vorm. Eigenlijk uit de jaren 80, 90 is die min of meer gekopieerd. Vervolgens nooit meer aangepast. Dus je hebt vrijwel vergelijkbare strafbepalingen. En belangrijk ook daarbij is dat de Nederlandse Hoge Raad is ook de Hoge Raad van uitspraak op de eilanden. En dat zorgt ervoor dat de jurisprudentie van de Hoge Raad daar ook van toepassing is.
6: Straks in Napleit hoor je meer over de omvangrijke corruptiezaak op Sint Maarten.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Napleiten.
10: We got it together, didn't we?

I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.

0: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 2:30 in de Ether en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
3: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Rusland heeft opnieuw een grote raketaanval uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De knallen waren tot in de schuilkelders te horen en op meerdere plekken in de stad ontstond schade. Volgens de burgemeester zijn zeker 2 mensen gewond geraakt. Ook gingen auto's in vlammen op en raakten een winkelcentrum beschadigd. Bij een steekpartij in een woning in Helmond zijn een man en een vrouw gewond geraakt. De man is naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw is in een ambulance behandeld. De politie doet sporenonderzoek om erachter te komen wat er precies is gebeurd. De influencers Andrew en Tristan Tate zijn opgepakt in de Amerikaanse stad Miami. Het Britse Openbaar Ministerie wil dat de broers worden uitgeleverd aan Groot-Brittannië. Ze worden daar verdacht van onder meer verkrachting en mensenhandel. Andrew Tate wordt daarnaast ook vervolgd voor strafbare feiten rond kinderporno. De broers ontkennen de beschuldigingen. En de Hongaarse president heeft zijn eigen ontslag ondertekend. Hij zette zijn handtekening onder een wetswijziging van de nieuwe regering, waardoor hij vanaf maandag geen president

0: meer is. Hij had ook niet heel veel keus. Zonder die handtekening was hij waarschijnlijk alsnog door het parlement weggestuurd. De nieuwe regering wil namelijk af van bondgenoten van oud-premier Viktor Orbán. En dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het noordoosten komen enkele buien voor. Verder is het droog met 11 tot 16 graden. In de ochtend wisselen wolken en zon elkaar af en kan in het noordoosten nog een bui vallen. In de middag is het op de meeste plaatsen droog en wordt het 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
2: Je bent weer terug bij Napleiten. Met advocaat Niels van der Laan.
3: Ik krijg er ook altijd wel een beetje een koloniale vibe van.
4: Ik ook. Want het is ook wat. Ik bedoel, op het moment dat je daar op Sint Maarten zo'n ongelooflijk prachtig, rustiek, koloniaal gerechtsgebouw in. Ik bedoel, als je een foto googelt over het gerechtsgebouw in Sint Maarten, dat is prachtig. Dat is, daar maakt iedereen een foto van. En dan kom je daar in zo'n half met blazers kamer. En dan zit daar iedereen in togen. En dan heb je verdachten die van het eiland zijn, met advocaten die van het eiland zijn, en dan zitten die tegenover allemaal witte rechters uit Nederland, witte officieren, die hun even gaan vertellen: ik chargeer het nu, hè, want ik doe ook deze officieren en rechters geen recht door het helemaal het
5: door plat te slaan.
3: Ja, maar die snappen maar wel wat je bedoelt.
4: Je voelt dat aan. Zij ook overigens. En die gevoeligheid, ik denk dat rechters die gedetacheerd worden daar ook zeker op getraind worden, rekening mee houden. Maar ja, alleen al het plaatje wat je ziet is lastig.
2: En dan heb je dus, als je de taxi neemt vanaf dat gerechtsgebouw en je rijdt even een kwartiertje, dan zit je in het hartje van de cultuur van Sint Maarten. Christy zei net van, nou, dat biedt ook kansen. Zie jij dat ook zo?
4: Kansen op welk gebied?
5: Ik bedoel, nee, inhoudelijk, juridisch. Ja.
4: Ja, zeker. Maar wat ik net zei is dat het is heel interessant en boeiend om dat hele verhaal te vertellen. Al is het maar over het belang van het oliemannetje in dat baggerproject. Was bijvoorbeeld een ongelooflijk belangrijk verweer. Althans, dat vond ik. Waarom dat zo belangrijk was. Dat project had alle vrachtwagens nodig die er op het eiland waren.
2: Ja.
4: Op het moment dat daar mensen zochten zich versliepen en niet opkwamen dagen. En de arbeidsethos daar is toch gewoon net iets anders dan in Nederland. Dus dat gebeurde nogal wel eens.
2: Mm-hmm.
4: Dan liep dat project vast.
2: Ja.
4: Want dat zand gaat naar de kant. Daar moet het meteen in vrachtwagens. Als het zich daar ophoopt, dan op een gegeven moment moet je stoppen met baggeren. Kost 2 ton per dag. Dus dat was super belangrijk. Nou, wat deed mijn klant? Oh, hij is er niet. Ik ga hem nu bellen. Of hij reed er langs en zegt, joh, kom uit je bed.
2: Gewoon werknemer.
4: En die zorgde ervoor dat er niet gestaakt werd. Die zorgde ervoor dat al die vrachtwagens er waren. Het staat ook niet ter discussie. Dat werd ook door de Amerikaanse eigenaren van dat baggerproject gezegd. Die zeggen van, we hadden het zonder hem, hadden we dit project niet willen doen. Want hij was super belangrijk voor ons.
5: Moet ik het eigenlijk zo begrijpen? Hè? Kijk, vanuit Nederlandse blik, als er bij grote projecten zijn, hè, er is de overheid bij betrokken, er zijn bedrijven bij betrokken, het is allemaal heel strak geregeld. Hier op de eilanden of op Sint Maarten zeg je eigenlijk, hier heb je mannetjes nodig die op zichzelf geen formele entiteit hebben of wat dan ook. Hè, of dan maar wel nodig zijn om zo'n project überhaupt kunnen laten slagen en daar dus ook een soort van commissie voor krijgen.
4: Ja, nou ja, commissie zei die mannetjes, althans de mijn klant was dan het oliemannetje, dus die was in feite degene die al die werkers regelde, maar al die werkers hadden allemaal hun eigen bedrijfjes.
5: Precies, ja.
4: Die facturen stuurden voor het zand wat ze heen en weer hadden gesleept.
2: Ja, eigenlijk Niels betoog jij, zo gaat dat hier nou eenmaal?
4: Nou ja, ja. Dat heb ik duidelijk uitgelegd. Van, nou ja, je moet er zo naar kijken. Op die manier kon dat project doorgaan.
2: Ja, want ik las ook ergens dat er behoorlijk fors gefactureerd was voor vrachtwagens met zand. €25.000 geloof ik per vrachtwagen. Waarvan ik,
4: nou, denk, ik denk dat dat overdreven is. Maar de facturen waren niet heel erg gespecificeerd. Dus er stond gewoon rijden met een vrachtwagen. $25.000.
2: Daarvan zou ik, en dan zeg ik, ik heb het nog steeds dat Nederlandse brilletje op. Dan zou ik denken, nou, hè?
5: Is de boekhouder.
4: Makkelijk verdiend.
2: Ja, pikkind is winter. Hupsakee. Weet je, dat is makkelijk
4: maar,
2: verdiend.
4: Ja, eens. En op het moment dat er nergens urenregistratie en duidelijk is hoeveel kubieke meter zand er daadwerkelijk vervoerd is, dan en het gewoon met een hark gaat, dan is dat in potentie makkelijk verdiend.
2: Ja.
4: Speelde wel mee hier, dat was ook een verweer wel van ons, dat er wel in ieder geval in onze beleving voldoende aanwijzingen waren dat dit ook vanuit de haven en 100% aandeelhouder de overheid ook wel een manier was om de economie te stimuleren op het eiland en om die mensen ook aan het werk te houden en werk te krijgen. dan was het net iets minder belangrijk of het nou 25.000 moest zijn of 15.000 of 20.000. Als dat mensen aan het werk hield, dan was dat in het belang van de overheid. Ja. En nou, dat gevoel kreeg ik ook wel. En dat speelde ook bij de directeur van de haven. Die was ook daar denk ik wel makkelijk in. Maar die zag dat belang ook. Nou, het Openbaar Ministerie zei, ja, die was daar makkelijk in. Want die was medeverdachte. En die was zelf de boel aan het oplichten. Dus dat zegt ons dat niks zoveel.
3: Ja, het OM zegt van ja, mogelijk is die haven door corruptie en wanbeleid in gigantische financiële problemen geraakt. Dat was een beetje het betoog van.
4: Dat was een beetje de teneur. Ja. Dat was niet wat de haven zelf vond. Want dit was natuurlijk een hele wonderlijke situatie. Waarin de haven zelf bijvoorbeeld ook nooit aangifte heeft gedaan van oplichting. Zij voelden zichzelf ook niet opgelicht.
3: Ja, ja.
4: Waren leidend en zaten gewoon op hun handen en te wachten tot de uitspraak. En ja, die CEO, dat was natuurlijk de hele tijd de discussie. Trad hij nou op als directeur van de haven? Of was hij de medeverdachte en was die de haven aan het oplichten?
3: Ja, en als je dan heel even uitzoomt en naar de gedachten van het Openbaar Ministerie kijkt, dan zie je dan toch dat ze denken van nou, er is daar op dat Sint Maarten, daar is het een zootje. Er is een brug gefinancierd om te zorgen van een betere verbinding naar de haven. Nou, je kan echt wel grote vraagtekens stellen bij het nut van die brug.
4: Die brug is ongelooflijk belangrijk voor het eiland overigens. Want ik weet niet of je er wel eens geweest bent. Maar
3: ik ben nog nooit
4: voordat die brug
3: geweest.
4: Er was, duurde het 3 kwartier voordat je überhaupt op het vliegveld was. En met die brug ben je er zo.
3: Ja, een lening bij een onbekende Panamese holding in 2009. Die holding blijkt in de handen van de boer van de voorzitter van de Raad van Commissaris in de haven. Het OM zet eigenlijk een beeld neer van de ene hand was daar de andere. En er wordt heel veel geld mee verdiend. Klopt dat? Klopt het dat het OM een beetje dat beeld neerzet?
4: Ik denk dat het klopt dat het Openbaar Ministerie dat beeld neerzet.
3: Ja.
4: Ik denk dat het op zichzelf ook klopt dat het anders gaat qua cultuur, qua organisatie dan het in Nederland gaat. Ik sluit ook zeker niet uit dat er daar meer corruptie is dan hier in Nederland. Zoals gezegd, de wereld is daar anders.
3: Ja.
4: Wat ik me wel altijd heb afgevraagd, en dat vraag ik me nog steeds af, is ja, al zou het zo zijn dat het daar allemaal een zootje is, ga je dat nou met het strafrecht
3: oplossen.
4: Veranderen?
3: Ja.
4: En natuurlijk niks doen is ook geen optie, hè? Begrijp me niet verkeerd. Het is niet zo dat, nou, laat maar, laat iedereen maar corrupt, we gaan ze niet vervolgen. Maar het is een best wel lastig evenwicht van hoe gaan we dat nou veranderen, uitgaande van dat het zo is wat jij schetst.
3: Neem ons eens even mee naar die zitting. Hoe ging dat?
4: Nou ja, in eerste aanleg, dat is wel in zoverre anders dan in Nederland, heb je maar één rechter. Dus eigenlijk
3: bizar is dat, hè?
4: Ja, dat is zeker.
3: Voor een meervoudige kamer heb je één.
4: Nee, het is dus geen meervoudige kamer.
3: Het is een enkelvoudige kamer, ja, sorry.
4: Enkelvoudige rechter.
3: Ja.
4: En dat maakt de lijntjes op zichzelf heel kort. Maar je bent dagen en maanden met elkaar in de weer.
5: Maar ben je dan echt weken op Sint Maarten om zo'n zaak te doen?
4: Nou nee, meestal ben ik daar een week. Gewoon voor een regiezitting, voorbespreking, nabespreking en terug. Dan zijn er bijvoorbeeld getuigen toegewezen. En dan in deze zaak waren een heleboel getuigen toegewezen. En dan moet ik weer voor een week 10 getuigen horen. En dan ga ik weer erheen en dan ga ik weer terug. Er zijn getuigen in Amerika gehoord, moest ik heen en weer terug. Maar je bent niet 3 maanden daar op het eiland.
5: Nee.
4: Uiteindelijk is dat gewoon hoe het in Nederland ook gaat. Je hoort getuigen, je hebt onderzoekswensen en uiteindelijk heb je een zitting. En dan wordt de zaak afgepleit.
3: Hoe was het met jouw cliënt? Want iedereen kent hem, hè? De B.A. Barrackes van Sint Maarten. Dat is een bekend figuur, er wonen niet heel veel mensen. Dus die staat dan voor het hekje. Hoe werd er tegen hem aangekeken op dat eiland?
4: Ja, dat vind ik wel lastig om te zeggen. Dat blijft een beoordeling van mensen die zeggen, nou, eerst nog maar eens zien wat er gebeurt. En wat er uitkomt voordat we iemand daar willen. Daar zijn ze denk ik wel anders dan in Nederland. Als je hier als zakenman in de media komt op verdenking van corruptie, dan kan je het soort van
3: vergeten
4: of je überhaupt in de rechtszaal bent geweest. Dat is daar wel echt totaal anders. Daar kun je gewoon prima nog zaken blijven doen. Dat vinden mensen ook helemaal niet een probleem. Ook vanuit de gedachte dat daar nog wel meer zakenmensen waar jij zaken mee doet ook vervolgd worden. Dus het feit dat je vervolgd wordt is daar minder spannend dan in Nederland.
2: Het is geen brevet van onvermogen zoals in het Calvinistische klein landje hier aan de Noordzee.
4: Ik heb niet de wetenschappelijke data, maar als je kijkt naar hoeveel zakenmensen en politici daar vervolgd worden, ten opzichte van hoeveel er zijn, dat is gewoon, dat komt ook doordat Nederland zoveel investeert om daar die zaken in te doen.
5: Even voor mijn beeld, hè, hoe moet ik het zien, hè, die zittingen daar? Ja, dus je hebt een enkelvoudige Nederlandse rechter, je hebt jouw cliënt, je hebt jouw de officier, de andere advocaat. Zit de zaal ook vol in publiek of viel dat wel mee?
4: Nee, ja, wel. Je hebt best wel veel pers. Ja. En pers is daar ook wel vaak weer in kampen verdeeld op de eilanden. Welke politieke partij? Daar kan je ook een podcast over maken, Wouter.
2: Ja, over politiek en
4: pers daar.
2: Ja.
4: Waarmee ik niet wil zeggen dat het slechte pers is, maar het is anders gekleurd, merkte ik wel ook soms dan in Nederland.
5: Ja. En moet jij dan als advocaat, dat vroeg mij even af, anders opereren ook? Even los van de inhoud, hè, van je inhoudelijke verweren, maar gewoon hoe je optreedt, qua strategie of je toon, of is het eigenlijk gewoon allemaal hetzelfde?
4: Dat is echt identiek.
5: Ja.
4: Ik bedoel, je hebt Nederlandse rechters, je hebt Nederlandse officieren, je kent ze ook nog uit Nederland soms en je optreden is precies hetzelfde.
2: Ja. Wat eist het Openbaar Ministerie tegen jouw cliënt?
4: Er werd 7 jaar geëist.
2: Dat is wel stevig.
4: Ja, dat is zeker stevig. Het ging ook wel om heel veel geld natuurlijk. En om veel verschillende delicten. Oplichting, valsheden, corruptie. Dus, ja.
2: Wat heb jij bepleit?
4: Nou, ten aanzien van de facturen heb ik in de kern bepleit dat je niet kon vaststellen dat ze vals waren. Omdat er misschien best wel discussie mogelijk was over of al het werk was uitgevoerd en wat er dan precies was uitgevoerd. Maar het was ook glashelder dat er best wel veel werk was uitgevoerd. Dus er was heel veel discussie over, ja, maar dat was niet dit waard. En vervolgens zei ik, oké, daar kun je best wel met je Nederlandse blik naar kijken. Maar als jij een factuur stuurt met gereden met een vrachtwagen, €25.000. En die wordt door de CEO afgetekend en die wordt betaald. En het is best aannemelijk dat je ook gereden hebt met je vrachtwagen. Dan is die factuur niet vals. En we kunnen
2: dan
4: ook
2: is het heel duur.
4: Dan is het heel duur, wellicht. Maar dan moet je ook vaststellen hoe vaak hij gereden heeft om te kunnen bewijzen specifiek dat hij inderdaad heel duur was.
2: Mijn onderbuikje begint er wel een beetje van te borrelen, Niels. Dat ik denk van nou.
4: De officieren op dat eiland zijn natuurlijk geen koekenbakkers. Het moment dat het allemaal prachtig geadministreerd was en er glashelder was hoeveel er gewerkt was, dan was er nooit een zaak geweest. Dus dat je kon discussiëren over, goh, klopt dit allemaal wel?
2: Ja.
4: Ja. Maar dat is uiteindelijk in bijna alle financieel-economische fraudezaken die ik doe wel zo. Ik bedoel, op het moment dat het glas helder is, dan heb ik geen werk en heb ik geen zaak. Ja.
5: Nee, want precies daarin zit ook je kans. Juist omdat het allemaal onduidelijk is, kun je daar weg mee uit. En ten aanzien van het baggerproject?
4: Nou, ten aanzien van het baggerproject was het wat complexer. Maar daar was in de kern mijn verweer. Hij is zijn geld echt waard geweest. De haven heeft helemaal niet te veel betaald. Het was een marktconforme prijs. Dat kon ik ook bewijzen. Iedereen zei ook dat hij heel belangrijk was geweest voor het project. De Amerikaanse eigenaren die zeiden ook, ja, zonder hem hadden we dit project niet gedaan. Waren we er niet eens aan begonnen. En ik zei, de directeur van de haven, en dat was een kernverweer, de directeur van de haven wist van zijn rol als olieman. Wist ook dat hij daar geld voor kreeg. Misschien wist hij niet dat het 3 miljoen was, maar dat hij ervoor betaald werd was duidelijk. Dat is voor hem ook helemaal geen probleem. Toen hij in de procedure geconfronteerd wordt met hij heeft er 3 miljoen voor gekregen, wat vindt u daarvan? Was zijn reactie vrij vertaald, nou, dat is veel. Maar ik sta nog steeds achter onze beslissing om dat met deze partij voor dit bedrag te doen. Want het is allemaal goed gegaan, het is geregeld. Die boot, de grootste boot van de wereld, die kon uiteindelijk op tijd komen. Dus ja, eigenlijk zou ik met de kennis van nu hetzelfde hebben gedaan. En daarvan zei ik, er is geen bewijs dat de CEO medeverdachte was. En als de CEO geen medeverdachte is, dan was hij dus CEO. En als een CEO van een haven dat zegt, dan is hij dus niet opgelicht. Dat is eigenlijk mijn verweer.
5: Je kan moeilijk iemand oplichten die zelf niet opgelicht is.
4: Nou ja, daar kan je dus in deze zaak over discussiëren. Ja. Omdat hier het in de kern dus inderdaad mijn standpunt was. De haven is niet opgelicht. De CEO wist ervan. Die voelt zich ook niet opgelicht. Dus er is geen oplichting.
2: Wat besliste de rechtbank?
4: Nou, in eerste aanleg kreeg hij eigenlijk gewoon volledig onderuit de zak. Die voor alles veroordeeld. Kreeg hij 66 maanden.
2: Werden zijn medeverdachten ook veroordeeld?
4: Ja, de directeur werd ook veroordeeld. Ook voor alles. Dus ja, dat was een gigantische klap. En een ongelooflijke nederlaag. Zo voelde ik dat in ieder geval.
5: Was je toen in Nederland of was je daar toen dat volgens
4: jou? Ik was in Nederland. Ik weet het nog goed zelfs. Dat is ook wat ik lastig vind soms aan mijn werk. Dat me dat emotioneel gewoon echt raakt. En dit was echt een klap. En ik had net die dag de oplevering van mijn nieuwe huis gehad. Ik zat met mijn schoonouders en mijn kinderen dat te vieren. En toen kreeg ik het appje. Ja, poef. Nou, dan is je dag, je avond en de week daarna is het wel best wel verpest. Ja. Dat was wel echt, daar was ik echt kapot van.
2: Maar je zou kunnen zeggen, ik ben een chirurg en ik doe mijn werk naar beste kunnen. En dat raakt me niet emotioneel, maar dat heb jij dus niet.
4: Nee, ik slaap er niet van. En dat maakt het leven ook als advocaat voor mij ook best wel zwaar. Die betrokkenheid. En je gaat heel erg mee met je cliënten. En daar moet je een bepaalde afstand van houden. Maar je kunt vaak heel erg de waarheid op en in financieel fraudezaken misschien nog meer dus dan in die commune. Je kunt de waarheid vaak op best wel veel verschillende manieren beoordelen. En in zo'n grijs gebied heeft zowel een officier als een advocaat vaak het gevoel dat ze aan de juiste kant van de rechtvaardigheid staan. En dat kan natuurlijk eigenlijk niet, want dan kun je discussiëren over waar is die dan. Maar dat maakt het wel lastig als advocaat.
2: Zijn jullie in beroep gegaan?
4: Ja, zeker. Er was niet zo heel veel te verliezen ook. Dus ja, we zijn in hoger beroep gegaan. Nou ja, dan kom je weer bij 3 rechters. En dan gaat het hele circus, net als in Nederland, eigenlijk gewoon helemaal opnieuw.
2: Een herhaling van zetten?
4: Ja, dat was denk ik in de kern wel een herhaling van zetten. Er was weinig nieuws. We hebben ook niet heel veel getuigen meer gehoord.
2: En dan hoop je dus eigenlijk van dat je deze rechters kunt overtuigen van jouw kant van het verhaal.
4: Ja. En dan heb je daar dan nog, denk je, nou ja, dat zijn het er in ieder geval 3 in hoger beroep. Ten opzichte van die ene, die overigens natuurlijk ook naar eer en geweten dat heeft opgeschreven. En tot de conclusie is gekomen dat hij vond dat alles bewezen werd. Maar ja, dan hoop je dat er natuurlijk anders over geoordeeld wordt.
2: Wel grappig hè, Chris? Dat lijkt bijna wel civiel recht, hè? Dat je gewoon, je probeert dus de rechtbank echt te overtuigen dat jouw visie de juiste is.
5: Ja, maar het is denk ik wat Niels zegt, het is wel goed om te realiseren. Kijk, als je een moord hebt, dan is meestal duidelijk dat die moord is gepleegd. Ja. En dan gaat het eigenlijk alleen maar om de vraag, wie is de dader? In het financieel-economische zit je vaak nog met een voorvraag, is er überhaupt wel een strafbaar feit gepleegd? Ja. Dus los van daderschap, is er wel sprake van opzet, is er wel sprake van laten handelen of whatsoever. Dus dat maakt de discussie ook heel anders. Zeker als het zeg maar een grijs gebied is. En ik ken Niels een beetje. En zeker op het moment dat je overtuigd bent van je eigen gelijk.
4: Nou ja, je hebt in dit soort zaken, precies wat Christian zegt, eigenlijk altijd een opzetverweer. In een moordzaak gaat het vaak om, ja, kun je bewijzen dat die verdachte het gedaan heeft, maar gaat het er niet om, ja, nee, ik had niet de bedoeling toen ik mijn wapen schoot.
5: De AK,
4: om die man. Ja. Dat soort discussies verweren de prettige wedstrijd natuurlijk. Maar in het financieel-economisch strafrecht is dat gewoon echt een grijzer gebied. Hele complexe regelgevingen, structuren.
2: Ja, ik wist het niet. Het is eigenlijk ook wel een valide argument. Ja, ik wist niet dat die regels veranderd waren of dat die er überhaupt waren. Of...
4: Dat is zeker een element. En dan krijg je, ja, maar iedereen moet de wet kennen. En dan zeg je, ja, maar de wet is heel complex. En dan heb je deskundigen die de wet op verschillende manieren uitleggen. En nou ja, voor het wet heb je natuurlijk weer een prachtig verweer.
2: En Niels, het hoger beroep. Wat werd het uiteindelijk voor jouw cliënt?
4: Nou, in hoger beroep is die uiteindelijk vrijgesproken voor alle facturen. Dat was natuurlijk best wel een groot deel. Van
2: 7 miljoen?
4: Dat was 7 miljoen. Dat ging wel echt ergens over. En daarvan heeft het Hof eigenlijk mijn verweer in de kern gevolgd. En gezegd, ja, het Openbaar Ministerie kiest ervoor om alle facturen gewoon te lasten te leggen. En te zeggen, er is niet voor gewerkt. En dat moeten we dan bewijzen. Ja, dat kunnen we niet bewijzen. Want er is duidelijk gewerkt. Of dat wel of niet de moeite waard was, dat kunnen we niet beoordelen. En onder die omstandigheden kunnen we niet zeggen dat de haven voor 7 miljoen is opgelicht. Ze hebben ook, en dat ja, was voor mij relevant, ze hebben de directeur van de haven integraal vrijgesproken. En gezegd, ja, nee, daar is toch te weinig bewijs dat hij hierbij betrokken was. En wist van eventuele strafbaarheid. En dat speelde dan ten aanzien van dat baggerproject met name. Dat er gewoon geen bewijs was dat hij betrokken was bij de vermeende oplichting. Maar voor de oplichting is het baggerproject mijn cliënt wel veroordeeld. En dat vond ik wel lastig. En dat vond ik juridisch ook heel lastig. Omdat ze eigenlijk het merendeel van mijn verweren gepasseerd hebben met het argument dat het er niet toe deed. En dat ze gezegd hebben, wat kunnen we vaststellen? We kunnen vaststellen dat er facturen naar de haven zijn gegaan met een omschrijving general conditions, algemene voorwaarden. Dat in die omschrijving de fee naar jouw cliënt verpakt was. Want eigenlijk had daar dus moeten staan fee van het oliemannetje. Maar dat stond er niet.
5: Ja.
4: Dus dat is een valse omschrijving. Die facturen zijn vervolgens ook betaald door de haven. En daarom is het oplichting. En dan doet het er niet toe of de haven gewoon een fair market value prijs heeft betaald. Dan doet het er niet toe of jouw cliënt de wereld waard was en inderdaad extreem veel werkzaamheden heeft verricht. Gewoon deze kale feiten alleen leveren oplichting op. En dat vond ik wel moeilijk te verkroppen, omdat dat eigenlijk helemaal passeert mijn verweer dat de haven zich niet opgelicht voelde, de CEO ervan wist, et cetera. En dat is een beetje een manier hoe je daar dan juridisch naar kijkt, naar oplichting.
5: En wat voor straf kwam er uit?
4: 40 maanden heeft hij uiteindelijk gekregen.
2: Zo.
5: Dat is nog wel pittig uiteindelijk.
4: Ja, ik vond het wel ook ten opzichte van wat er wegviel, vond ik het nog steeds wel pittig. En ook moeilijk uit te leggen aan mijn cliënt, die vervolgens eigenlijk in zijn eentje nu de verantwoordelijkheid moest dragen.
2: Want die anderen zijn allemaal vrijgesproken.
4: Nou ja, de directeur van de haven. Ja. Wat ik overigens vurig had bepleit dat de directeur van de haven moest worden vrijgesproken. Want dat was ook in het belang van mijn verweer. Dat de wetenschap van de directeur ook aan de haven kon worden toegerekend.
2: Dus hij moest gaan zitten. Zit je dan op Sint Maarten of ga je naar...
4: Ja.
5: Hoe zit je daar eigenlijk?
4: Nou, ik heb hem toevallig 2 maanden geleden heb ik hem opgezocht in de gevangenis. Ik was daar, moet ik bekennen, nog nooit geweest. Omdat mijn cliënten in voorarrest eigenlijk nooit zitten. En ze zitten dan hun straf uit. En dan verlies je ze vaak een beetje uit het oog. Omdat er niet zaken zijn waar ze mij voor nodig hebben. Maar ik was voor een andere zaak op het eiland. Dus ik dacht, ik ga bij hem langs naar die gevangenis. Die staat helemaal boven op een berg. Op het allermooiste plekje ongeveer van Sint Maarten. En hij, het ging eigenlijk heel goed met hem. Naar omstandigheden, denk ik, moet je dan er altijd bij zeggen. Het heeft zijn humeur, merkte ik, niet per se slecht gedaan. Het was nog steeds de Mr. TBA Brackers die ik kende. En waar ik ook wel echt gecharmeerd van was. En nog steeds ben.
2: Hoe kijk je nou terug op deze zaak, Niels?
4: Nou ja, goed, ik zit hier niet met een geweldig winnaarsverhaal.
2: Nee.
4: Ik heb hier wel een frange nasmaak van, ook omdat de zaak in cassatie nog is gegaan. En dat punt van, is dit nou oplichting? Mag je oplichting nou zo plat slaan en zo simpel beoordelen? En eigenlijk de psyche van het opgelichte slachtoffer er helemaal erbuiten laten. Nou, dat heeft de Hoge Raad ook gepasseerd. Nou goed, dus ik zie het kennelijk verkeerd. Daar moet ik het dan maar mee doen.
2: Je vindt eigenlijk van niet, hè?
4: Nou, ik vind dat van niet. Ik vind dat op het moment dat de opgelichte persoon met de kennis van daarna zegt, joh, het maakt me helemaal niet uit. Dan heb je misschien een poging tot oplichting, maar het is niet eens gelukt, want die persoon die vond het helemaal prima. Dus ja, ik vind dat lastig. Ik ben oprecht wel verheugd, was ik toen al en nog steeds, dat ik denk dat ik mijn steentje voor wat het waard is, heb bijgedragen aan de vrijspraak van de directeur. Het is eigenlijk heel gek. Ik was daar best wel blij mee. Terwijl het helemaal niet mijn klant was. Nee. Maar ik vond dat echt rechtvaardig. Maar ja, mijn klant die had ik aan de lijn. Die zei, ja, leuk en aardig. Wat koop ik daarvoor, Niels? Ja, dan had hij wel een punt.
2: Ja. Niels van der Laan, bedankt voor je verhaal en voor je komst naar onze studio.
4: Geen dank. Graag gedaan.
2: Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Laumans. Naast me co-host advocaat Christian Vlokstra. Luister nu ook naar onze andere podcast Proforma, waar recht en media samenkomen. En die is te beluisteren via bnr.nl/proforma. Abonneert u zich op beide podcasts. Dan krijgt u een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. En we zijn te volgen via Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot volgende keer.
6: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de deal van je leven.

0: Je luistert naar BNR Nieuwsradio.
1: Wil je meer muziek horen?
0: Ga naar de BNR-app.
1: Daar vind je BNR Business Beats.
0: Your business, our beat.

0: Stadio.
1: De Green Quest is er ook gewoon tijdens je vakantie. Deze hele zomer praat ik met bijzondere mensen die werken aan een betere wereld. Groener, volhoudbaarder en mooier. De Green Quest, elke maandag om 3 uur op BNR en altijd online als podcast.
2: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. 5 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt bij een ongeluk op de A50 bij Sint-Oederode, meldt Omroep Brabant. De auto raakte van de weg en belandde in een sloot. Alle inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren en hoe ernstig de verwondingen zijn, is nog niet duidelijk. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 11 mensen om het leven gekomen, onder wie 3 kinderen en hun ouders. Volgens het Israëlische leger was een Hamas-strijder het doelwit van een aanval in Gaza-stad. Ondanks het staakt het vuren gaat het geweld in Gaza door. Bij een steekpartij in een woning in Helmond zijn een man en een vrouw gewond geraakt. De man is naar het ziekenhuis gebracht en de vrouw is in een ambulance behandeld. De politie doet sporenonderzoek om erachter te komen wat er precies is gebeurd. En de Noorse politie roept mensen op zich te melden als ze iets weten over de grote brand die een woonwijk bij Oslo heeft verwoest. De brand begon vermoedelijk in 1 woning en sloeg over naar ruim 100 huizen. Zo'n 400 bewoners moesten worden opgevangen en zijn volgens Noorse media alles kwijt. Er vielen geen ernstige gewonden. En dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het noordoosten komen enkele buien voor. Verder is het droog met 11 tot 16 graden. In de ochtend wisselen wolken en zon elkaar af en kan in het noordoosten nog een bui vallen. In de middag is het op de meeste plaatsen droog en wordt het 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
6: We noemen het altijd spray and pray. Dus heel veel sprayen en dan gaan bidden dat er iets uitkomt.
7: Als die jongens van 20 ook dit spel al, en ik ben daar best een beetje ervaring, zo slim spelen, ja, dan weet ik zeker, daar moet ik wat mee.
6: Ik ben er echt van overtuigd, als ik kijk naar de meest succesvolle investeringen die wij hebben gedaan, komt dat echt door de ondernemer die erachter zit.
8: Hij bouwde een energiereus, verkocht die voor ruim 200 miljoen euro en deed toen iets wat veel ondernemers na hun exit doen. Geld steken in andere bedrijven, als investeerder dus. Het grote publiek kent hem vooral van zijn periode op televisie, bij Dragon's Den. Dit is De Deal van Je Leven. Ik ben John van Schagen, mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis en onze gast is ondernemer en investeerder Pieter Schoen. Hij verkocht in 2018 de Nederlandse energiemaatschappij.
6: We hebben 4 keer echt een proces gestart om te kijken van kunnen we de Nederlandse energiemaatschappij verkopen. En elke keer begonnen we dat er heel veel mensen interesse hadden en eindigden we altijd dat we het gewoon niet genoeg vonden. Dat hebben we vaker mee gehad. Mijn businesspartner is hier ook geweest, Harold. En die heeft ook verteld over CareerVive, dat we eigenlijk ook op het laatste moment een insulting offer vonden. Dat vonden we ook heel vaak bij de Nederlandse energiemaatschappij.
8: En dat bedrijf was een jaar later failliet, hè?
6: Dat bedrijf was helaas een jaar later failliet. En daarvoor hadden wij gewoon 40 miljoen als een hele mooie non-binding offer, zoals we dat noemen.
8: Ongelooflijk.
6: Gekregen. En dat vonden wij insulting. Omdat onze adviseur van PwC zei dat we tenminste 3-dubbele waard waren. Dus maar ja. Dat,
7: en een jaar later waren we viet.
8: Ja, zo kan dat.
6: Het kan verkeren. Ja. Maar daar heeft Harold alles over verteld. Maar, nee, met de Nederlandse energiemaatschappij was. We hebben zo'n leuke tijd gehad, maar zo'n bumpy road. Toen wij begonnen in 2005 was het echt een beetje, ja, Harold vindt het altijd vervelend als ik dat zeg, maar een beetje Sjors en de Rebellenclub. Hè? Wij tegen de grote mastodonten. Die energiemarkt was net open en wij zouden hem wel even openbreken. Nou, eerst hebben we gezorgd dat het recht van verzet en het Bijlmermietregister versneld werd ingevoerd in Nederland. Omdat wij heel veel werkten met corporatagepartijen en callcenters. Want toen had je dat nog niet.
0: Ja.
6: En toen ze dat hadden gestopt, toen dachten we van, nou, oké, nu gaan we naar bekende Nederlanders gaan we op zoek. Dus hebben we Natasja Vroger, Maurice de Hond, Johan Derksen, Frans Bauer. Ja. Iedereen hebben we zover kunnen krijgen om onze leus, ik zeg doen, te zeggen.
0: Harold heeft er nog zijn excuses voor aangeboden, voor al die reclames.
6: Ja. Harold heeft al zo vaak zijn excuses voor mij moeten aanbieden.
9: Maar als je dan kijkt, wat je zegt, een aantal keren stonden er al potentiële overnamekandidaten op de stoep. In 2018 was het zover. Hoe heb jij die laatste weken / maanden ervaren? Was dat echt nagelbijtend?
6: Ja, dat was wel. Kijk, het voordeel was is dat we zeiden, we hadden een heel groot winstgevend bedrijf. Hè? Dus ik bedoel, het is niet dat we zeggen van het is nu of nooit en et cetera. En we hadden al dit was de vierde keer dat het proces inging. Hè? Dus, maar het is natuurlijk altijd heel erg spannend. En met name wat spannend was, ik was toen in Amerika samen met mijn businessclub mee in Holland, hadden we daar een tripje om eigenlijk de voorloop van AI en alles te bekijken daar in Silicon Valley. En toen kregen we dus het eerste offer. En dat vonden wij wederom een insulting offer. En dat werd gedaan door Budget Energie en Waterland. En ik weet nog wel dat ik in de bus stapte om naar een locatie te gaan. En toen zei Holt, we hebben het binnen, kijk ernaar. Dus ik ben toen uit de bus gerend. En heb dat bezoek even links laten liggen. En toen hebben we alleen maar gezegd, ja, wat moeten we hiermee? En dit kan helemaal niet. En noem maar op. En dat was toen 143 miljoen euro. Dus het was ook niet een pepernoot.
9: Wat moeten we met 143 miljoen euro?
6: Hoe halen ze het in hun hoofd?
9: Wat een belediging. Ja.
6: Want we hadden namelijk gezegd tegen Ruud, voordat we het verkooptraject ingingen, dat we een bare minimum hadden.
9: Ja,
6: en een
9: bare minimum. Harold heeft erover verteld. Ja.
6: En ik zei van, weet je de definitie niet van bare minimum? Moeten we dat nog een keer vertellen?
0: Maar uiteindelijk wel goed gekomen.
6: Uiteindelijk is het wel goed gekomen. Alleen het grappige is, en dat zie je altijd bij dit soort processen, dan ligt er iets op tafel en dan vindt iedereen het te weinig. Maar dan zie je toch dat er kink in de knietjes komen. Hè? En dan heb je dus de financiële aandeelhouders en dan heb je de operationele aandeelhouders. En dan iedereen vindt er wat van. En dan op een gegeven moment wordt de mening die je dan eigenlijk hebt, die wordt dan steeds robuuster. Tenminste bij mij en mij al. Dus wij waren erover eens dat het gewoon wederom een insulting offer was.
0: Ja.
6: We werden erop geattendeerd. Weten jullie de vorige keer toen jullie dat vonden? Ja, dat weten we. Ja. Maar in ieder geval, dus toen hebben wij gezegd, thanks but no thanks. En altijd heel erg vriendelijk blijven. En toen, echt afwachten, komen ze terug. Het is een beetje een soort playing hard to get verhaal.
0: En wie het langst wacht, wint.
6: Wie het langst wacht, wint. En dan in die week zit je echt te denken van, heb ik het wel goed gedaan?
0: Ja.
6: En Harold, elke keer discussie met Harold. En zei, nee, stick to the plan. En we gaan er gewoon weer voor. Want wat wel namelijk was, die andere keren dat wij in de verkoop zaten, hebben we één ding geleerd. Elke keer dat ze zeiden, we doen het niet. De volgende keer dat we in zo'n traject zaten, was het altijd weer een paar tientallen miljoenen euro hoger. Dus dan gaan we weer voor de volgende ronde. En we vonden het hartstikke leuk. En toen heeft het 3 weken geduurd. En toen kwam Wouter Roduner van Waterland.
0: Ja.
6: Die zei van, zullen we toch nog even een kopje koffie doen?
9: Ach, yes,
6: we've got him.
9: En toen werd het 200 miljoen.
6: Nou ja, kijk, daar mogen we geen uitspraken over doen. Maar er is voldoende over gezien.
0: Ja. Het was zelfs ietsje meer, dacht ik. Maar was dat voor jou ook de deal van jouw leven? Deze klapper?
6: Ja, het was, laat ik het zo zeggen. Het was absoluut mijn mooiste deal. En eigenlijk ook een supermooie afronding. Met dat Harold en ik 100% van onze tijd stopten in het ondernemen. Ik bedoel, we doen nog steeds heel veel dingen samen. Maar vonden we echt een mooie strik. Van 20 jaar met elkaar intensief samenwerken. 8 bedrijven opgezet. Dat was waanzinnig mooi. En dat gaf ons ook vleugels, om het zo maar te noemen, om onze droom te realiseren.
9: En voor Harold was dat een droom als filmmaker.
6: Ja.
9: Jij bent doorgegaan als investeerder. Dat deed je toen al wel. Ja. Hoe groot was die omschakeling? Want ineens zit je aan de andere kant van de tafel.
6: Ja, nou, ik was toen eigenlijk al begonnen met een aantal studievrienden. Met de VOC Capital Partners. Dat was een RVO-fonds. En een RVO-fonds wordt ondersteund door het ministerie van Economische Zaken. En dat betekent dus, als ik een euro investeer, krijgen we 1 euro van EZ ook om mee te investeren. Als een soort achtergestelde lening. En nou, dat zijn wij nu, even kijken, 15 jaar geleden zijn we dat opgestart. We hebben 3 fondsen hebben gedaan, dus VOC Capital Partners 1, 2 en 3. Ja, en dat was hartstikke leuk, want daar leerde je eigenlijk al met start-ups, dus echt in de vroege fase te investeren. We noemen het altijd spray and pray, dus heel veel sprayen en dan gaan bidden dat er iets uitkomt. Maar daar hebben we het wel heel erg van geleerd, we hebben al 18 investeringen gedaan. Er zijn ook hele leuke bedrijven uit voortgekomen, zoals Charlie Temple met die brillen, Studieportals, zijn echt best wel leuke dingen. Met Handen Groot, Jan-Willem Gerritsen, nou allemaal wel
9: bekende namen.
6: Bekende namen, ja. En leuke ondernemers uit het Rotterdamse circuit.
9: Maar toch, en dan kijk ik ook even naar jou, David. Veel ondernemers, net als onze gast van vandaag, die gaan naar een exit investeren. En dat gaat niet altijd goed. Nee.
0: Het gaat heel vaak niet goed. Eigenlijk zie je best wel vaak gebeuren dat na zo'n exit is natuurlijk veel geld. Maar er is misschien ook wat overmoed.
9: En misschien ook heel veel tijd ineens.
0: Ook wat tijd. En ik denk dat ondernemers in de basis allemaal wel een klein beetje opportunistisch zijn. Ach. Dus je denkt ook van, ja, maar als ik me ermee ga bemoeien, gaat het natuurlijk door het dak.
9: Ja.
0: Ik denk ook dat succesvolle ondernemers ook wel eens denken, oh, ik zou het zus en zo doen, als ik het zo aanpakken, zie ik het zomaar gaan vliegen.
9: Ja.
0: Maar ja, jij gaat dat zelf toch niet doen. Dus de kans dat dat dan een succes wordt, is denk ik wel wat kleiner.
6: Nou ja, ik denk dat je de spijker op zijn kop raakt. Maar kijk, wat klopt is, echte pure ondernemers, en ik hou van dat soort doelgroepen, want nou, Dragons Dennis zelf iets opzetten, of met Dungeons & Dragons met de podcast, maar ze zijn per definitie heel erg opportunistisch en optimistisch. He, optimist tot in de kist, zeg ik wel eens. Ja. He, en dat betekent ook bijvoorbeeld, vandaag de dag zoek ik ook bijvoorbeeld een investering met Jasper de Rooij, makkelijk. Dus ik ga weer een energiebedrijf opzetten.
0: Kijk.
6: Gecombineerd met mobiele telefonie. Dus we gaan mobiele abonnementen combineren met energie en eventueel ook verzekeringen. Onder het label makkelijk. Dus hij had Simpel. Ah. En Simpel heeft hij verkocht aan T-Mobile. En nu gaat hij door met makkelijk. Hè, dus, en dan doe ik de energiepoot, ga ik naar kijken. En hij doet de mobiele tak. Ja.
9: Maar dat is interessant, want jij zegt, hè, ik voel het ook aan je. Je werkt graag met ondernemers, daar word je blij van. Die zijn vrolijk, die zijn optimistisch, die willen wat doen.
6: Ja.
9: En tegelijkertijd, jij bent investeerder. Jij moet ook nu kijken naar de risico's. En dat opportunistische van aan de andere kant van de tafel, dat moet je misschien juist een beetje temperen.
6: Ja, nee, dat klopt helemaal. Dat moet je temperen. En daarom haalde ik Jasper even aan. Kijk, toen ik net begon met investeren, vond ik alles fantastisch. Ik denk, wat is, dit is gewoon dus een unicorn, schot in de roos. En ik werd helemaal verliefd op de mensen die het deden. En ik belde, et cetera. Maar wat je vergist is dat eigenlijk de drive en alles die je hebt, dat niet iedereen dat heeft. En dat, dat de succeskans bij startende ondernemers is zo laag. En daar kwam ik eigenlijk achter met dat VOC Capital Partners. Hè, met dat spray and pray verhaal wat ik zei. Is dat 9 van de 10, die halen gewoon de tweede of derde jaar niet eens. Dus, maar daar leer je dus wel waar je op moet letten.
0: Ja, en als je dan nu kijkt naar jouw rol als investeerder. Hè, veel ondernemers die luisteren, misschien een exit willen maken, of jou als investeerder willen. Hoe beoordeel jij hun plannen of hun bedrijf?
6: Ja, dat is best wel leuk. Hè? Want ik bedoel, er zijn eigenlijk 4 dingen waar ik heel erg op let. Ik zeg altijd eerst de vent en dan de tent. En als er een vrouw tegenover me staat, zeg ik eerst de vrouw en dan het gebouw. Dus, maar wat ik veel belangrijker vind, is degene achter het plan. Hè? Dus ik ben er echt van overtuigd, als ik kijk naar de meest succesvolle investeringen die wij hebben gedaan, komt dat echt door de ondernemer die erachter zit.
9: En waar kijk je dan naar? Is dat enthousiasme? Is dat ervaring? Is dat de manier waarop ze over de markt praten?
6: Nou, het is met name van zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin? Doen ze dit ernaast of zijn ze fully committed?
0: Ja.
6: Hebben ze, wat is hun track record? Dus ik kijk dan op een gegeven moment ook van, oké, als er geen cv is, wat hebben ze daarvoor gedaan? Hebben ze lang tijd genomen dat ze niks hebben gedaan? Noem maar op. En ik ga met hun, dat klinkt misschien wel stom, maar ook gewoon wijnen en dinen.
9: Oh ja,
6: en
9: het moet ook gewoon heel gezellig zijn.
6: Het moet ook heel gezellig zijn, maar dat is het belangrijkste. Ik moet ze ook bellen. En wat ik heel belangrijk vind, is er moet ook de willingness zijn dat zij met ons willen samenwerken. Want dus we hebben eerst de vent dan de tent, hè, dus de ondernemer wat we belangrijk vinden. Het moet schaalbaar zijn. En dat betekent dus dat we het versneld moeten kunnen laten groeien. Popcorn noem ik dat, hè, dus ik moet het heel snel kunnen laten groeien. Ik moet de business kunnen begrijpen. En het vierde is, ik wil meer toegevoegde waarde kunnen bieden dan alleen euro's. En dat laatste, daar refereer ik dan naar. Want dan moet het wel gezellig zijn. En moet die ondernemer het ook willen dat hij geholpen wil worden. Gewoon. Dus ik ga heel vaak wijnen en dinen. En tegenwoordig drink ik nu even niet. Dus dan is het meer, dan gaan we even sporten. Of een wandelingetje maken. Maar gewoon degene die achter het plan staat. Dus dat vind ik het belangrijkste, ja.
9: Jij noemt een aantal criteria die je dan wil afvinken. Je zei als eerste, iemand moet fully committed zijn. Ja. Ik denk dan, elke ondernemer is dat. Maar blijkbaar maak jij ook anders mee.
6: Nee. Weet je, ik heb echt mensen gezien die zeiden van, ja, ik heb een ontzettend leuk idee en dat doe ik er even naast. En dan zijn ze al 2-3 jaar bezig. En
9: dan weet jij eigenlijk
6: wel genoeg. Dan weet ik al voldoende. Maar kijk, wat je ook bij mensen die, ik heb heel veel plannen gezien dat ze 2 of 3 jaar helemaal stilstaan. En dan denk ik, ze gaan ze iets veranderen. En dan zou het denk ik het gouden ei zijn. Dat gebeurt niet. Kijk, ook uitzonderingen daar gelaten, absoluut. Maar ik heb ook heel vaak dat mensen zeggen dat ze 50 jaar zijn, daarvoor altijd in loondienst hebben gezeten en zeggen, nu ga ik opeens ondernemer zijn. Maar dat zie je zelden tot nooit, dat mensen dan in één keer dat het naar voren komt. Kijk, je wordt als ondernemer, word je echt geboren. Het ondernemen is een stalen kind krijgen van het vallen. Het is gewoon echt de mislukkelingen en doorstaan, opstaan en je dromen achterna gaan. En dan kom je er. En als ik die spirit zie, die vuur in het ogen, ja, dan heb ik er vertrouwen in.
9: Jij zegt ook, de ondernemer is feitelijk belangrijker dan het idee. David, ja. Ben jij het daarmee eens?
7: Ja, voor 3000%.
9: Ja? Ja.
7: Je kan beter een slecht plan met een hele goede ondernemer hebben dan een goed plan met iemand die het minder begrijpt. Want dat plan komt toch nooit uit. Dus je zoekt iemand die niet opgeeft, enorm ambitieus is en net zo lang blijft knallen totdat het lukt. Ja, en dat zit toch in de persoon van de ondernemer. Overigens is daar ook allerlei onderzoek naar. De nummer 1 succesfactor van groeiende bedrijven is de ondernemer die erachter zit en zijn of haar ambitie.
6: Ja, en een goede ondernemer die verandert gedurende het proces gewoon ook zijn businessplan en zoekt dan op een gegeven moment de perfecte product-market mix. Weet je, en dat zien we gewoon. Ook in het AI. Ik vind het allemaal wel heel, heel erg spannend. Want de laatste 12 investeringen die wij hebben gedaan zijn allemaal in softwarebedrijven.
9: Oei.
6: Dus, oei. Ik bedoel, je moet je opnieuw uitvinden gewoon. Hè? En we hebben nu ook met Shoe Investments hebben een AI-dag. Dat alle CTO's bij elkaar komen en zeggen van, hoe doe jij dit? En van elkaar leren. Maar als je ziet hoe snel dat Claude bijvoorbeeld een opmars neemt. Die hebben nu in 1 maand tijd. Hè? Ik zit er zelf in, ik investeer erin. Maar die zijn dus van februari naar maart van 19 miljard AR, dus omzet per jaar, recurring revenue, naar 30 miljard gegaan. Dus in 1 maand tijd hebben ze 11 miljard. Maar dat hou je niet voor mogelijk. En dat is best wel beangstigend, hè, waar je naartoe gaat.
9: Want, ja, voor mensen die dat niet gevolgd hebben met Claude, kun je inmiddels waanzinnig snel zelf applicaties ontwikkelen. Eigenlijk binnen een half uur tot een uur heb je al iets.
6: Het is onvoorstelbaar. Bestaande platforms die gewoon tienduizenden, of misschien wel honderdduizenden softwareuren, manuren, vrouwenuren erin hebben zitten. En als je dan de code geeft aan Claude, die zegt, joh, maak dit beter en ik wil dit en dit en multilingual hebben of andere dingen, dan heb je het gewoon binnen een dag.
9: Ja, waanzinnig, hè? Stel dan nog even het moment waarop jij een pitch deck en de ondernemer aan de andere kant van de tafel als positief ervaart. Hè? Dus al die vinkjes, al die groene vinkjes, die zijn er. Hoe ziet zo'n samenwerking er dan vervolgens uit? Want veel ondernemers zijn ook wel een beetje bang dat de investeerder zich overal mee gaat bemoeien.
6: Ja, nou ja, dat willen we dus nu absoluut niet doen. Hè? Want wij zoeken die ondernemer wel uit dat ik wel 100% het vertrouwen moet hebben dat zij of hij echt wel op een gegeven moment die kar gaat trekken. Hè? Zij zitten op de box. Ze moeten ook het gevoel hebben dat het hun onderneming is. Dus wij nemen nooit gewoon dat is voor mij ook een no-brainer. Als er iemand een ondernemer is en die heeft zelf maar 5 of 10 of 15%, ja, dan doe ik het niet.

0: Ja, zo hoopt Pieter Schoen zijn investeringen dus te laten renderen. Vaak is dat met succes, maar niet alles gaat hem voor de wind. Tijdens de coronacrisis ging een van zijn deelnemingen over de kop. Een bedrijf in pellettransport. En recenter nog was het over en uit voor Dutch Finance Lab.
1: Je voelt dat het niet goed gaat. Dan probeer je eigenlijk een turnaround te creëren. En dan ga je samen met hun zitten en zeggen, oké, waar gaat het niet goed? Wat dan heel erg belangrijk is, is dat wij met Shoe Investments absoluut bereid zijn. En dat hebben wij meerdere, nou, tientallen bedrijven hebben het gedaan om door te investeren als we er geloof in hebben. Dus dat is heel vaak heb je, dat noemen we spreadsheet managers, investeringsmaatschappijen. Die kijken in Excel en als Excel nee zegt, dan doen ze het niet. Dus ik ben meer een humane investeerder, ondernemer ook. En dan ga ik ook gewoon echt tot het gaatje. Daardoor heb ik ook Mega, mijn tweede energiebedrijf, door die energiecrisis samen met Theo de Roy, heb ik het doorheen kunnen sleuren. Gewoon, en dan hebben we tientallen miljoenen euro's als lening achter moeten stellen. Gewoon. Dus als ik er vertrouwen in heb en ik zie op een gegeven moment dat die ondernemer dag en nacht mee bezig is om ons er gewoon boven te krijgen en ervoor te gaan, dan gaan wij er ook vol voor. Met die pallets bijvoorbeeld. Dat was tijdens de coronacrisis. De containervrachten die schoten omhoog. De kosten. En dat was gewoon niet te redden. Dus dat was gewoon een done deal. En ja, helaas, met Dutch Finance Lab. Ik noemde het zelf niet. Maar kijk, tegen fraude kan je nooit.
0: Ja, was een fraudegeval, hè? Ja.
1: Tegen fraude ben je nooit opgewassen, laat ik het zo zeggen. Daar kan ik gewoon niks aan doen.
2: Maar als je tientallen investeringen doet, dan hoort dit er gewoon bij. Het zou ook heel bijzonder zijn als je dit soort voorbeelden, niet zou hebben. Wat ik interessant vond, Piet, in de voorbereiding zei je dat ondernemers die een doorstart hebben gemaakt, ja, dat vind jij een extra bijzondere categorie,
1: ja,
2: toch?
1: Ja, joh, dat is onvoorstelbaar. Ik heb, dat was wel leuk, want ik had een Evert Mol had ik langs op onze podcast. En daar raakte ik heel erg door geïnspireerd. Want die zei van, luister eens, eigenlijk de mensen die een doorstart maken, want ze heeft zijn studie naar gedaan, die hebben het laagste losratio. En losratio is eigenlijk dus dat het niet meer lukt. Dus mensen die op een gegeven moment in een surseance of in een viesement terechtkomen en alles verloren zijn, maar wel denken van, joh, luister eens, ik ga op een nieuw zitten met de curator of de bewindvoerder en ik maak een plan voor een doorstart en ik stop er zelf weer centjes in. Die zijn zo doorgewinterd, dat zijn de commando's onder de ondernemers.
2: Ja.
1: Die zijn zo doorgewinterd dat je ziet dat die bijna altijd wel weer een succesverhaal ervan maken. En dat de kans tot failure daar gewoon minimaal is. Ja.
0: Hey David, interessant. Jij staat op het punt om te gaan investeren in een AI-startup.
2: Ja, dat was helemaal niet de bedoeling. Maar een ondernemer die ik heb geholpen met de verkoop van zijn bedrijf, die belde mij van, David, ga je mee naar een AI-startup? Ik ben even benieuwd wat jij ervan vindt, want ik wilde ik wil in investeren, maar ik wil even een paar extra oren, ogen, et cetera. Dus ik ging mee. Een paar jonge jongens, begin 20, onwaarschijnlijk gedreven. En ik werd tijdens dat gesprek eigenlijk steeds enthousiaster en zat zo'n beetje te kijken naar die vriend van mij. Ik wil dan ook wel meedoen. De grap is dat wat zij precies doen voor de klanten, ik kan dat hier nu niet vertellen, maar is eigenlijk in de basis niet eens super, super uniek. Maar ze hebben wel al tractie. Ze zijn nog veel ambitieuzer. En ik weet zeker dat plan zeker, je moet nog 16 keer wijzigen. Maar ik zie dat de jongens gewoon doen. Het doet me een beetje aan Max Verstappen. Zo'n houding van verliezen is gewoon geen optie.
1: Not an option.
2: Maar wat ze dan ook nog heel slim deden, toen ter sprake kwam van, die vriend van mij ging van, David, wat vind jij ervan? Ik zei, ik wil misschien ook wel meedoen. Toen trokken ze dat eigenlijk een beetje, duwden ze een beetje weg. Van ja, nee, we hebben zoveel interesse. We willen ook niet te veel investeerders op de cap table.
1: Ja.
2: Dus daar moeten we wel eens even heel goed over nadenken. Dus ik wilde nog liever.
1: Ja.
2: En toen dacht ik, als die jongens van 20 ook dit spel al, en ik ben daar best een beetje ervaren in, zo slim spelen, dan weet ik zeker, daar moet ik wat mee.
1: Ja.
2: Nee, het gaat door nu.
1: Ja, dus, nee, oh, ja, geweldig. Ja.
0: Dus dit is ook
1: een voorbeeld.
0: Ja, Pieter wil ook meedoen. Maar dit is echt weer zo'n voorbeeld van eerst de fan dan de tent.
2: Ja, 1000%, maar dat is het ook. Zeker met AI, weet je wel. Want het verandert zo ongelooflijk snel. Dus je moet iemand hebben die ontzettend ambitieus is, ook wel pinter is en die meebeweegt en nieuw plan maakt als het nodig is. Want die gaan winnen.
0: Tot slot dan, Pieter. Stel, mensen luisteren, mensen met een bedrijf bijvoorbeeld, en die zegt, nou, het zou best leuk zijn als Pieter Schoen in mijn onderneming gaat investeren. Wat moeten ze vooral doen?
1: Nou ja, ze moeten de passie hebben. Gewoon. Ik moet hun in de ogen aankijken en dat ze echt zeggen dat ze er dag en nacht mee bezig zijn en zeggen, hier wil ik gewoon mijn volledige toewijding aan geven. En als ik dat zie, dan vind ik dat alleen al mooi. En dan moeten we natuurlijk een klik hebben en ze moeten geen belachelijke waardering hebben. En ik moet natuurlijk ook wel iets in dat plan zien. Maar ik weet, ik heb nu wel zoveel, ik denk echt, laatst vroeg iemand dat ik gewoon 2.500 plannen wel de revue heb gepasseerd. En ook heel veel heb geïnvesteerd. geïnvesteerd, meer dan 100 investeringen hebben gedaan. Dus maar met name de drive, het enthousiasme, als ik dat zie in zijn of haar ogen, dan ben ik, ja, dat is misschien een beetje stom om te zeggen, ben ik al voor 50% verkocht.
2: En wat moeten ze vooral niet doen?
1: Ik heb, kijk, ik zeg altijd, in Excel komt alles uit. Hè? Dus als ze een Excel-sheet hebben, een enorme hockeystick, en dat ze een unicorn zijn binnen 2 jaar, dan denk ik van, oké, ja, het is goed dat je die passie hebt, maar ook realiteit. Zin is goed. En waar ik, maar dat is persoonlijk. Mensen die op een gegeven moment, als ik zie dat ze heel veel gewicht geven aan een salaris, of al aandelen willen verkopen voordat er een plan überhaupt een bedrijf is, dat is voor mij een no-go. Jullie wilden het ook nog over mijn failure hebben. Tenminste, Harold, die had het over Greenfever, toch? Of niet?
2: Ja, jij had iets met Otrium, toch?
1: Ja. In 2016 kreeg ik de mogelijkheid om in het Otrium te investeren. En toen kwam Martijn Dom, die kwam bij me langs en die zei, luister, het is een fantastisch concept. En ik heb er toen naar gekeken en een spreadsheet en toen keek ik naar de customer lifetime value. Het houdt in van, oké, als je een klant werft, hoe lang blijft een klant en hoeveel levert die op en alles. Nou, ik had er een soort...
3: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit?

0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.
1: Het is gewoon een conjunctuurgolf, up en down. En dat maakt het leuk. Dat maakt het leuk en spannend.
2: En dat zei Pieter Soen over zijn rol als investeerder, Dutch Dragons en geloofwaardigheid. En of je nu droomt van een exit of gewoon nog midden in alle hussel zit, abonneer je even op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
3: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen The Green Quest.
5: Tierra bat en blanca, Santiago. Tierra bat en blanca, my way.

0: De Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanningen, jongens?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
5: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. 5 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt bij een ongeluk op de A50 bij Sint-Oederode, meldt Omroep Brabant. De auto raakte van de weg en belandde in een sloot. Alle inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren en hoe ernstig de verwondingen zijn, is nog niet duidelijk. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 11 mensen om het leven gekomen, onder wie 3 kinderen en hun ouders. Volgens het Israëlische leger was een Hamas-strijder het doelwit van een aanval in Gaza-stad. Ondanks het staakt het vuren gaat het geweld in Gaza door. Bij een steekpartij in een woning in Helmond zijn een man en een vrouw gewond geraakt. De man is naar het ziekenhuis gebracht en de vrouw is in een ambulance.

0: ambulance behandeld. De politie doet sporenonderzoek om erachter te komen wat er precies is gebeurd. En de Noorse politie roept mensen op zich te melden als ze iets weten over de grote brand die een woonwijk bij Oslo heeft verwoest. De brand begon vermoedelijk in één woning en sloeg over naar ruim 100 huizen. Zo'n 400 bewoners moesten worden opgevangen en zijn volgens Noorse media alles kwijt. Er vielen geen ernstige gewonden. En dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het noordoosten komen enkele buien voor. Verder is het droog met 11 tot 16 graden. In de ochtend wisselen wolken en zon elkaar af en kan in het noordoosten nog een bui vallen. In de middag is het op de meeste plaatsen droog en wordt het 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
2: Onze systemen lopen aan alle kanten vast en de polder staat figuurlijk in de fik. Ik ga praten met de bekende transitieprofessor die deze chaos al jaren geleden voorspelde. Maar nu is zijn eigen leven ook in transitie na een loodzwaar medisch vonnis. Hoe verandert een academicus in een strijdbare scientivist die de wereld wil redden? Dit is de Green Quest en mijn naam is Harm Edens. Deze zomer praat ik in dit programma met mensen die werken aan een betere wereld, groener, houdbaarder en mooier. We hebben het over de grote maatschappelijke vragen die spelen bij de transitie naar een vol houdbare samenleving. En we beginnen deze zomerserie, en daar ben ik heel blij mee, met Jan Rotmans. Fijn dat je er bent, Jan.
3: Ja, leuk om hier te zijn, Arne.
2: Je hebt een paar weken geleden je nieuwe boek Kanteltijd uitgebracht. Ja. Waarin je vertelt dat je ook behoorlijk ziek bent.
3: Ja.
2: Je hebt een boekpromotietour gedaan en niet een kleintje. Was het vol te houden?
3: Nou, het is wel een heftige tijd. Dus 2 maanden geleden maakte ik openbaar dat ik ongeneeslijk ziek was.
2: Ja.
3: Daar kreeg ik duizenden reacties op. Heel veel interviews in kranten, radio, ook televisie. En toen begon ik aan mijn tour. En toen kwam Marjan Minnesma te overlijden.
2: Ja.
3: En ik wist al langere tijd dat zij ook ongeneeslijk ziek was. Toen nam mijn ziekte weer toe. Ja, hoeveel chaos kun je tegelijk krijgen?
2: Zo, je kreeg echt gelijk, ook van jezelf, hè?
3: Ja, zo. Ik kan nu niet slapen zonder slaapmiddelen. Dat is te heftig.
2: Letterlijk ook te veel wat er gebeurt.
3: Ja, te veel. Als ik zo'n concertcollege doe, dat is fantastisch om te doen. Met muziek erbij en duurt 2 uur, dan sta ik nog 2 uur handtekeningen uit te delen en boeken te signeren. Ja. Dat is hartstikke leuk natuurlijk. Ik wil die mensen ook even voelen en zien. En dan kom ik om 2 uur 's nachts thuis en dan kan ik niet slapen. Want dan heb je zoveel adrenaline, ja. Je kent dat.
2: Ja.
3: En dan voel je net een artiest en dat is even goed voor je ego. Maar daar gaat het nou niet om. Nee. Het is fantastisch om te doen. Ik ga er ook mee door. Maar ik moet het ook kunnen volhouden natuurlijk. Maar mentaal voel ik me heel sterk.
2: Misschien wel sterker daardoor, want je krijgt ook heel veel energie terug.
3: Ja, ik krijg ontzettend veel energie terug. Ik heb ook hartverwarmende reacties gekregen. Bijna 10.000 in totaal, ongelooflijk. Per mail, per app.
2: Is gewoon niet meer te beantwoorden ook.
3: Nee, dat kan ook niet.
2: Bedankt allemaal, ja.
3: Daarom probeer ik dat dan ook in de kerken of theaters waar ik sta te doen.
2: Ja.
3: Maar dat sterkt je zeker. Ja. En fysiek moet je een beetje geluk hebben. Dus ik ben nu een interessante kaas. De artsen begrijpen nu ook niet meer wat er aan de hand is. Volgens de onderzoeken zou ik me slechter moeten voelen dan ik mij voel. Ik heb second opinion aangevraagd. En die arts zei, ik begrijp niet wat er gebeurt. Nee. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Nou, daar hou ik me dan maar aan vast. Ik heb me nooit een gewone patiënt gevoeld. Ik wil me überhaupt geen patiënt voelen. Af en toe.
2: Dat kom je waarschijnlijk niet aan, maar ik snap wat je bedoelt.
3: Ja,
2: is het wel frappant, Jan, dat je begint aan een nieuw boek. Heb je wel eens vaker gedaan. Dan kom je met een best wel krachtige titel Kanteltijd.
3: Ja.
2: Die gaat over de wereld en de kantelingen daarin die ook nodig zijn. En die ook onvermijdelijk zijn. En ineens wordt het ook een persoonlijke kanteltijd. Waarom besloot jij nou, want dat voorwoord heb je vast later toegevoegd, het eerste stukje, dat dat boek ook zo openlijk jouw verhaal moest bevatten?
3: Nou, ten eerste zou ik het anders noemen. Groot denken, klein doen. Dat was de werktitel. En ten tweede, ik ben begonnen met het heftigste hoofdstuk over mijzelf. Vlak na mijn chemobehandeling. Ik heb toen 3 behandelingen tegelijk gekregen. 2-voudige hormoontherapie en chemo. Zwaarder kun je niet krijgen. En daarna ben ik het gaan verwerken door het op te schrijven. Bam, in één keer. 3 weken lang.
2: Dan zeg je het eigenlijk hardop op papier.
3: Ja.
2: En ik vertel wel eens in dingen die ik met een publiek doe, als je je angst uit je hoofd haalt en je deelt het, dan wordt het gedeelde angst en dat wordt liefde bijvoorbeeld.
3: Ja.
2: Hielp het jou om het uit jezelf te zetten en daarmee ook te delen en daardoor sterker te beleven?
3: Ja, dat was mijn verwerking. Mm-hmm. Ik liet het lezen aan mijn naasten en die moesten echt huilen, want als het op papier staat is het toch veel confronterender. En
2: dan
3: rauwer.
2: Is het echt waar ineens.
3: Ja, en ineens zagen ze mij wel. He, ook in mijn moeilijke momenten. Ja. Ik stap natuurlijk ook vaak huilend mijn bed in. De echte emotie laat ik zelden zien, maar die is er natuurlijk wel.
2: Nee, maar die kan je ook niet overal maar tonen, want dan blokkeert ook alles. Wat voor inzichten heeft het je opgeleverd? Want bijvoorbeeld over eindigheid, want daar heb je het over. We leven nu in een wereld, ik praat daar wel eens met filosofische types over, die zeggen, er is nu niks meer eindig. Websites zijn online omgevingen zijn oneindig, alles is hybride. Dit hele idee van een lineair leven is weg. En nu krijg je dat zo duidelijk gepresenteerd, van het is eindig.
3: Ja, het heeft me een paar inzichten gebracht. Ten eerste dat ik vrij lineair dacht over leven en dood. De dood verdring je. En dan ineens komt de dood in je en dringt zich op. Hmm. En dan realiseer je dat de dood er altijd is. En altijd is geweest. Je kan niet het leven leven zonder de dood. Alleen, wij koppelen dat uit elkaar, gemakshalve. Maar emotioneel is die nu echt een onderdeel van mijn leven geworden. Mm. Dat heeft 2 voordelen. Het heeft me ook iets afgepakt. Je bent niet meer zo naïef en onbezorgd. Je vertrouwt je lijf niet meer. Maar het heeft me ook iets gebracht. Namelijk, ik leef veel bewuster en doorleefder dan daarvoor. Dus de gewone dingen worden bijzonder. Het geluk zit in jou, met je naasten. Dat zit hem niet in 10.000 man die applaudisseren. Het zit hem niet weer in je volgende boek.
2: Nee.
3: Maar als ik nu hand in hand loop met mijn kleindochter, beleef ik dat veel bewuster dan daarvoor.
2: Het is een ontiegelijk cliché, maar wel waar.
3: Ja, en het gekke is, Harm, alle clichés worden waar.
2: Ja.
3: Maar daar heb je dan die 2 persoonlijke kantelpunten voor nodig. Eerst dat fietsongeluk en nu weer.
2: Ja, dat heb ik nog niet eens genoemd. In 2004.
3: Ja.
2: Heel ernstig ongeluk. Dat was ook wel zo'n wake-up ding.
3: 23 augustus. En precies op dezelfde datum, 23 augustus, 20 jaar later, werd ik ongeneeslijk ziek verklaard. Toeval bestaat niet. Dus het geeft je ook wel iets. In feite ben ik gelukkiger dan 10 jaar geleden.
2: Ja.
3: Dat is heel raar. Dat is gun ik iedereen.
2: Ik heb het vaker gehoord, hoor.
3: Ja.
2: Van mensen die echt in een andere fase van hun leven belanden en ineens zeggen, met terugwerkende kracht ben ik eigenlijk nu gelukkiger.
3: Ja, en dat je daar dan die crisis voor nodig hebt, dat is jammer, dat gun ik anderen niet. Maar dat je zo bewust leeft en doorleeft, dat gun ik iedereen.
2: Is het nou moeilijk om datgene waar je over schrijft, waar je ook professor in bent, veranderingen, kanteldingen, dat is nu ineens direct aan je eigen leven verbonden? Dat lijkt me ook heel confronterend.
3: Ja, dat is het ook. Daarom heb ik het ook kanteltijd genoemd. Want ik leef nu in blessuretijd, extra tijd.
2: Mm-hmm.
3: Maar het sloeg ook op de macro-situatie in de wereld, maar ook op mijzelf.
2: Ja.
3: En nu open ik elk verhaal met, als we de wereld willen veranderen, moeten we eerst onszelf veranderen. Want ik ben gezakt van mijn hoofd naar mijn hart en mijn buik. Ik heb veel meer een eenheid nu. Dus wat ik uitstraal, ik probeer mensen nu in het hart te raken. En niet alleen in het hoofd. Dat heb ik 10 jaren wel gedaan. Al mijn kennis uitgedeeld.
2: Tuurlijk.
3: Maar kennis verbindt niet.
2: Niet alleen maar, er is meer voor nodig.
3: Nee, er is meer voor nodig.
2: Hoe zorg je nu, want je zit helemaal in dat proces, daar gaan we het later ook nog over hebben. Het gesprek van volgende week gaat daar ook nog over. Dat het niet pathetisch wordt. Het is een nieuw verworven gevoel en een nieuwe werkelijkheid waar je in zit. Kan je ook helemaal in doorslaan. Dat het echt dat idee, Jan is Jan niet meer. Dat is die zit op een wolk ons van boven te vertellen hoe het allemaal moet.
3: Nee, ik probeer wel authentiek te blijven. Dus ik doe het ook op z'n Rotterdams, met beide benen op de grond. Mijn zoon maakt zich ook wel eens zorgen dat ik niet in de stratosfeer verdwijn. Maar
2: goeie zoon wel, ja.
3: Ja, een mooie spiegel. Hij is ook een beta-man. De wetenschap en de kennis blijft de basis. Maar er is iets naast gekomen, vanuit het hart, het gevoel. Ik kan mensen nu ook raken, omdat ik mezelf heb geraakt.
2: Mm-hmm.
3: En dat is wel een mooi gevoel. Maar ik zeg dus, niet zweven, maar weven. Ik ben echt aan het weven.
2: Ja.
3: Dat vind ik wel een mooi motto, ook voor vandaag.
2: Laten we vanuit dat Wevers even je boek induiken. Daar praat jij over oude dingen, nieuwe dingen en een tussentijd.
3: Ja.
2: En met name die tussentijd, daar zitten we nu in. Want het oude is eigenlijk op en het nieuwe is er nog niet.
3: Ja.
2: Is dit eigenlijk een soort fantastische, laten we het zeggen, proeftuin? Die maatschappelijke crisis waar we nu in zitten om tot iets waardevol nieuws te komen?
3: Ja, ik zou liever nu 30 jaar zijn dan toen ik zelf 30 jaar was. Want er is zoveel gaande, er zijn zoveel veranderingen. En het is zo'n heftige tijd. En dit is de voorbode voor een nieuwe tijd, in alle opzichten. Toen ik 30 was, lag alles vast. De gouden jaren van het poldermodel. Als je toen iets wilde veranderen, was het bijna onmogelijk. De gevestigde orde was heel sterk. En nu wankelt alles. Bedrijven, instituties, politiek. En dat is aan de ene kant zorgwekkend. Aan de andere kant, je ziet het nieuwe al ontstaan in de onderstroom, waar ik het altijd over heb. Dus alles wat we willen hebben voor die nieuwe wereld is er al in het klein.
2: Ja.
3: Het is aan ons om dat groot te maken.
2: Nee, ik herken heel goed, want we zijn precies even oud.
3: Dus ja, ik zou je niet zeggen trouwens.
2: Nee, het is heel wonderlijk hoe dat allemaal zo. Die grap heb je echt al 38 keer gemaakt. Maar dat is wel leuk dat je dat alles zo vast lag. En zelfs de angsten lagen vast.
3: Ja.
2: En het was eigenlijk heel saai daardoor.
3: Ontzettend saai.
2: Ja.
3: Ja, en 80 en 90.
2: Nu ben je op dit punt. Nou, daar komen we straks nog wel op wat dat dan weer betekent voor jou persoonlijk. Maar je noemt jezelf inmiddels een scientifist. Dat klinkt eigenlijk, als je het woord ziet staan, als een wetenschapper die uit zijn ivoren toren naar beneden is geklommen en eigenlijk toch een beetje al dan niet letterlijk op de barricade is gaan staan. Is dat ook aan de hand?
3: Ja, ik werd al scientifist na mijn fietsongeluk. Toen heb ik ook Agenda opgericht met Marjan Minnesma. Dus ik wilde wetenschap koppelen aan actie. En daar werd schande van gesproken. In die tijd moest je als wetenschapper objectief zijn.
2: Ja, geen partij, niks, geen mening.
3: Ik was eerst in Nederland en nu zijn er duizenden, gelukkig.
2: Ja.
3: Nu ben ik meer het spirituele pad opgegaan. Ik pleit voor spiritueel activisme. Dus ik ben nog net zo activistisch, maar vanuit andere waarden. Niet vanuit boosheid of frustratie.
2: En even tussendoor, hoe zou je spiritueel activisme omschrijven? Wat is dat in de kern?
3: Nou ja, ik wil mensen die bezig zijn met innerlijke verandering koppelen met mensen die bezig zijn met uiterlijke verandering. Mm-hmm. Dus mensen die de wereld willen veranderen, doen dat vaak vanuit boosheid of frustratie. Dat is negatief. Je kan niet 40 jaar boos blijven, Harm.
2: Nee. Nou, ik probeer het niet te doen.
3: Nee, het is lastig voor jou.
2: Het is lastig.
3: Maar,
2: ja, ja, ja.
3: Ik ben wel milder geworden. Mm-hmm. Want ja, ik heb illustere voorgangers gehad en die waren boos.
2: Ja.
3: En ik denk, ja, boosheid verbindt ook niet. Ik begrijp de boosheid wel.
2: Nou, is het lastig, hè? Want niet iedereen kan zo'n levensveranderende ervaring zoals jij nu doormaakt hebben voordat we gaan veranderen. Dus ben je daar ook samen met mensen die dat met jou delen in voorop aan het lopen? Dat we ook van jou kunnen leren op die manier?
3: Ja, want ik wil mensen helpen, zeker jongere mensen, dat er niet altijd een crisis nodig is om tot dat inzicht te komen.
2: Die bedoel ik, ja.
3: Want dat heb ik wel gehad, maar ja, ik ben nu de mentor geworden die ik zelf nooit heb gehad. Iemand had tegen mij moeten zeggen, Jan, even dimmen. Je kan niet 40 jaar lang doorracen. Ik heb met energie gesmeten, ik heb alles gegeven wat ik heb. Ik denk zelf dat ik daardoor ziek ben geworden.
2: Ik las het, ja.
3: En ik wil juist voorkomen dat die ongelooflijk talentvolle jongeren van 20ers, 30ers tegen hetzelfde aanlopen.
2: Die misschien nog wel meer tegenwerking hebben dan jij in de tijd.
3: Ja, maar ze hebben ook meer medewerking. Want er zijn allerlei soorten van initiatieven en bewegingen. Toen ik jong was, was er geen klimaatbeweging, was geen duurzaamheidsbeweging. Nee. Nu wel, maar ze zijn erg aan het zoeken.
2: Mm-hmm.
3: En ik merk twee dingen. Ze zijn ongelooflijk getalenteerd, maar heel kwetsbaar. Dus als het niet lukt, en ze hebben allemaal haast, terwijl ik zeg, als je de urgentie voelt, dan heb je geen haast. Urgentie is wat anders dan haast.
2: Ja, maar dat is moeilijk te begrijpen, hoor. Want ik eindig dit programma ook altijd, de tijd is op. We moeten gewoon echt snel veranderen. En dan zeg jij, nee, paniek en haast is wat anders dan
3: ja, want
2: wat we zouden moeten doen.
3: Als je haast hebt, dan ga je fouten maken.
2: Mm-hmm.
3: Bovendien zorg je dan slecht voor jezelf. Als jij niet uitgerust bent, kan je anderen niet meekrijgen. Dan ga je anderen overtuigen vanuit je hoofd, rationeel. En die anderen haken af. Als het dan niet lukt, ga je nog harder trekken en duwen. Effect is averechts. Dus je moet eerst goed voor jezelf zorgen.
2: Ja.
3: Als je de wereld wil veranderen, want dan pas krijg je mensen mee.
2: Ja, wat moeilijk is natuurlijk, hè?
3: Ja, want natuurlijk. Dat moet contra-intuïtief.
2: Ja.
3: Want ik heb ook slecht voor mezelf gezorgd heel lang.
2: Maar ook dat je in deze tijd als jongere en je al goed zorgend voor jezelf eigenlijk die oude wereld nog gaan steunen. Want je moet eigenlijk al individueel in die nieuwe wereld stappen. En goed voor jezelf. Dus het is ingewikkeld.
3: Nou ja, ik zeg dan ook, zorg eerst goed voor jezelf. Neem eens een jaartje vrij. Ga even niets doen. Worden ze heel zenuwachtig.
2: Ja,
3: maar dan kan je jezelf opladen. Ja. Bovendien, als je het systeem wil veranderen, dan moet je de gevestigde orde kunnen bedienen. Anders krijg je ook geen geld.
2: Nee.
3: Maar onderwijl moet je heel ondeugend zijn en de randen opzoeken. Dus het is allebei. En sommigen gaan frontaal in de aanval en anderen die omzeiden dat weer. Maar het is een hele duale strategie. Dus ik werk inderdaad samen met ING en met Shell. En tegelijkertijd ben ik natuurlijk nog steeds ondeugend.
2: En een hele grote kritiekasten van ING en Shell. Dus je zit op dat dubbele spoor.
3: Ja, ik mag die dubbelrol ook spelen. Ja. Want als je heel veel jaren hetzelfde beweert, die uitspraak die jij memoreerde, we leven niet in een tijdperk van verandering van tijdperk. Mm-hmm. 15 jaar oud.
2: Wou ik zeggen. Ik heb hem zo vaak gebruikt.
3: Ja, toen iedereen zei, waar heeft die man het over? Nu niet. Dus als je maar consequent blijft, je zorgt goed voor jezelf en je bent een pendelaar tussen de onder- en de bovenstroom, dan kan je heel ver komen.
2: Ja. Nou is jouw bekendste boek tot nu toe, Kanteltijd gaat er misschien nu overheen, maar Omarm de chaos. En dat woord chaos heb jij echt uitgelegd en ook productief gemaakt. Kan het ook zo zijn dat deze wereld zoveel chaos gaat krijgen? Ik verwijs even naar het boek van Ian McEwan bijvoorbeeld. Speelt over 100 jaar, Oxford is onder water. 3 kernoorlogen geweest, dus zomaar een beeld. Maar dat die chaos te groot wordt, zodat er niks meer over is, kan dat ook?
3: Ja, ik heb ook nooit beweerd dat het vanzelf goed komt. Chaos is een absolute voorwaarde om dingen echt te veranderen. Maar dan kan het wel verschillende kanten omgaan.
2: Ja.
3: Of we gaan naar die betere, mooiere, duurzamere wereld. Of we breken hem zodanig af dat we onszelf uiteindelijk vernietigen. En ik heb dat laatste nooit uitgesloten. Ik heb alleen gezegd, ik hoop en ik denk en ik voel dat we naar die mooiere, betere wereld gaan.
1: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
2: Hoe maken we samen een volhoudbare toekomst? Die vraag staat centraal in deze serie zomerafleveringen van de Green Quest. Jan Rotmans is mijn eerste gast. We spraken net over de ernst van de situatie. Laten we in dit tweede deel eens kijken naar een paar sprankjes hoop. Dat is ook leuk, Jan. We spraken die bovenstroom, dit is allemaal chaos en ellende. Jij ziet gelukkig ook een onderstroom, zeg een begrip wat je al een paar jaar gebruikt. Miljoenen mensen die in stilte aan het bouwen zijn, aan het weven, zoals je het net noemde. Waarom horen we in de media eigenlijk alleen maar die bovenstroomschreeuwers? Met vaak ook nog niet zo wetenschappelijke informatie.
3: Ja, ik kijk ook bijna niet meer naar die talkshows.
2: Nee, het is niet te doen, toch?
3: Wat ontbreekt in een land als Nederland zijn mensen die de tijdgeest kunnen duiden op een rustige manier. En die niet meegaan met de waan van alle dag. Dus ik heb laatst gepleit voor een journaal over de onderstroom. We hebben een journaal over de bovenstroom. En dan zie je allerlei incidenten, oorlogen, conflicten. Dat past ook bij deze tijd. Het is een hele harde tijd.
2: Is jouw chaos invulling eigenlijk?
3: Dat kan verschillende kanten opgaan. Mm-hmm. Nog steeds denk ik dat het de goede kant op gaat. Want bijvoorbeeld Trump is de grootste katalysator van de energietransitie in de wereld. Hij weet het zelf niet.
2: Nee.
3: Maar eigenlijk een blessing in disguise. Dus zo zijn er allerlei tegenkrachten die wel de goede kant op gaan. Het is nog nooit zo snel gegaan met de energietransitie als nu. De versnelling is aan het versnellen. Maar waarom, als er 40% van de volwassenen in Nederland, 6 miljoen mensen, bezig zijn om die wereld wat mooier te kleuren, in de onderstroom. Op alle gebieden. Gezonder leven, schone energie opwekken, anders met elkaar omgaan. Waarom besteden we daar zo weinig aandacht aan? Als je elke dag naar het nieuws kijkt, word je pessimistisch en cynisch. Als je kijkt wat er onder de radar gebeurt, en daar heb je een soort journaal voor nodig. Ik heb niks tegen het huidige journaal, dat moet er ook zijn, maar gewoon, mensen hebben hoop nodig en voeding.
2: Ja.
3: En ik heb duizenden reacties gekregen op dat idee. Een aantal mensen, ook jongeren, hebben gezegd, wij gaan dat doen. Een journaal over de onderstroom.
2: Ik sluit me bij deze aan, ik doe graag mee. Want het is hartstikke belangrijk. Noem het een onderstroom en een streep klimaatjournaal, of in ieder geval andere soorten informatie over waar we aan het heen gaan zijn.
3: Maar laat zien wat er wel gebeurt. Hè. Als het over klimaat gaat, kan je heel pessimistisch zijn. Gaat nog steeds niet snel genoeg. Maar wat hebben we aan de andere kant veel gerealiseerd? We hebben nu de rampscenario's afgewend.
2: Mm-hmm.
3: Je kan ook zeggen, we hebben de meest positieve scenario's ook niet meer in beeld. Maar dat is dan ook weer zo Nederlands.
2: Ja.
3: Maar we hebben echt een catastrofe weten te voorkomen. Laat zien wat er wel gebeurt.
2: We hebben nog een paar dingen, Jan. De grondstoffen hebben we het ook al eens over gehad.
3: Tuurlijk.
2: De biodiversiteit, ellende, we zijn er nog niet.
3: Door Trump, door China, is Europa wakker geworden.
2: Zeker.
3: Europa moet zichzelf opnieuw gaan uitvinden. op het gebied van de nieuwe macht. Tegenwoordig heb je de macht als je drie dingen in handen hebt. Data, ook AI, grondstof en energie.
2: Ja.
3: Wij hebben dat niet in Europa. We zijn volkomen afhankelijk van China en Amerika. Niet alleen afhankelijk, maar we zijn chantabel.
2: Mm-hmm.
3: Nu begint het eindelijk door te dringen. Dus dat zijn weer die tegenkrachten. En nu beseffen we dat we veel meer gelijk op moeten trekken in Europa. Hè, qua militair, maar ook economisch, strategisch, energie, grondstoffen. Wij moeten die nieuwe macht vormen. Want we zijn het wel in potentie, maar we hebben het tientallen jaren laten lopen.
2: Ja, we zijn eigenlijk nog steeds het grootste handelsblok, of een van de grootste.
3: Ja, eigenlijk het grootste.
2: We zullen nu echt gezamenlijk op moeten gaan trekken. Even voor jouw kennis gebruik maken. Heb jij het gevoel dat we met hernieuwbare energie de boel gaan redden? Of hebben we toch ook nieuwe kernenergie doorbraken nodig? Gewoon wat dikkere energie uiteindelijk.
3: Nou, er zijn twee aspecten. Het vervangen van fossiele energie door duurzame energie. Dat gaat nu best goed.
2: Mm-hmm.
3: Ook in Nederland. Als je kijkt naar, we hebben bijna 40% van de huishoudens heeft zonnepanelen. Maar investeren nu ook in thuisbatterijen, warmtepompen. Van alle energie is bijna een kwart nu duurzaam.
2: Ja.
3: Dat is één. Wereldwijd gaat het ook heel hard. We hebben wel alle opties nodig. Zelfs kernenergie. Al wordt er een mythe van gemaakt. We hebben te lang gewacht, dus we kunnen geen enkele optie uitsluiten. En ook niet aardwarmte.
2: Ik hoor wel hele spannende doorbraak op kernenergiegebied.
3: Ja, met name ook thorium. Komt
2: thorium 3.0 en zo.
3: Is nu al actief in Denemarken. Ik geloof daar wel in.
2: Ja.
3: Ik ben nooit een voorstander geweest van kernenergie.
2: Nee, maar je ziet dat ons daar ook een kantelpunt. Ik ook nooit. En nu zie je toch...
3: Tegelijkertijd, als je kijkt naar al die opties... zal kernenergie in Nederland, in Europa... nooit meer dan 10% van de energievraag in kunnen vullen.
2: Ja.
3: 10%.
2: Mm-hmm.
3: Dus dat wordt nu gemythologiseerd onzin. 10%. Maar niet onbelangrijk. Wereldwijd ongeveer ook. Maar het tweede aspect is nog belangrijker. We hebben een heel dom energiesysteem.
2: Mm-hmm.
3: Dus we wekken energie duurzaam centraal op nu. We slaan maar 1% op van wat we opwekken. Hoe dan? 1%. En we gaan het ook nog eens top-down distribueren. De natuur werkt heel anders. De natuur werkt met heel veel knooppunten die onderling verweven zijn.
2: Ja.
3: Dus we gaan van centraal top-down naar decentraal, uiteindelijk gedistribueerd. Met heel veel knooppunten. Dus in jouw huis gaat alles met elkaar communiceren. Je huis en je elektrische auto. De hele straat met elkaar. De buurt, de wijk. Zo gaan we dat opschalen. Laag voor laag. Dat duurt nog 2 generaties. Maar daar zit de essentie in.
2: Ik ga toch even weer de feitenwetenschapper tot rust brengen. Want
3: dat blijft, hè?
2: Ja, maar niet bij mij in dit gesprek. Want ik hoor je maar ook dat we leren van de natuur. Een boom doet niks zonder gratis energie. Daar word ik altijd zo blij van.
3: Ja.
2: Even naar die binnenstromen. Een belangrijk begrip in jouw boek.
3: Ja.
2: Jij zegt van de reis naar binnen, daar gaat het ook om nu. Hoe ver ben je op die reis?
3: Ja, dat is moeilijk te zeggen.
2: Mm-hmm.
3: Daar zijn ook geen doelen voor. Het gaat om de reis zelf. Het is wel onomkeerbaar. Dus als je die verbinding in jezelf hebt, dan raak je hem ook niet meer kwijt.
2: Het is mind over matter, noem jij het, hè?
3: Ja, ja je zou ook niet meer terug willen. Maar dat hoofd blijft, dat hoorde je net ook.
2: Ja.
3: Maar dat hart, dat is bepalend. Omdat, wat ik net ook zei, we doen veel dingen onnatuurlijk. Niet vanuit het hart.
2: Mm-hmm.
3: En als we dingen onnatuurlijk blijven doen, dan werken we tegen de natuur in. En uiteindelijk gaat dat ten koste van onszelf. Dus in mijn reis probeer ik ook steeds een stapje verder te komen. Met allerlei hulp van anderen.
2: Wat ook mooi is natuurlijk.
3: Tuurlijk. Er zijn mensen die zijn daar meer ervaren in dan ik. Ik werk samen met een medium. Ik ben nu een project begonnen met 40 veldvernieuwers. Dus dat zijn koplopers die we elkaar laten steunen vanuit het hart. Zo'n medium heeft een totaal andere blik dan ik. Die staat ook in contact met het universum. Ik doe spirituele oefeningen. Ik doe opstellingen met paarden. Alles wat ik kan
2: maar dan,
3: in handbereik, dat gebruik ik.
2: Jan Rotmans, dan komt die wetenschapskant weer helemaal in gevaar. Vroeger mocht die wetenschapper geen mening hebben, zei je net. Nu ga je de kant op waarvan menig wetenschapper zal zeggen, ja, dat kan natuurlijk helemaal niet.
3: Ja, dat hoop ik zelfs. Ik kan genieten van die weerstand. Kijk, toen ik van wetenschapper activist werd, toen zei men wetenschopper. Dat vond ik niet zo'n mooi woord. En nu ben ik meer op een ander bewustzijn, noem het spiritueel. En dan krijg je weer die reacties, I don't care. Ik denk, dat ik ook daarin een soort rolmodel wil zijn. Een voorbeeld van anderen. Over 10 jaar is dit heel normaal.
4: Ja.
3: Dan heb jij het ook. Dan ben je ook met die reis naar binnen bezig.
4: Ik woon samen al heel lang met zo iemand. Die is heel spiritueel.
3: Ja, maar daar heb je vele verschillende vormen in. Hè? Ja. Dus,
4: maar en uiteindelijk maakt het natuurlijk helemaal niet uit wat je doet. Het gaat erom wat wij van Jan Rotmans horen. Wat er daarna uitkomt.
3: Ja.
4: En dat is natuurlijk uiteindelijk het interessantst.
3: Ja, kijk, als je hardheid met hardheid bestrijdt, escaleert het.
4: Ja.
3: Als je oorlog met oorlog bestrijdt, escaleert het. Ja. Dus ik denk dat de zachte waarden in jezelf, maar ook in de wereld, gaan domineren. Dat het beste antwoord op al die hardheid en polarisatie liefde is, compassie. En dat kan alleen maar als je hoofd je hart raakt en andersom.
4: Mm-hmm.
3: Dus naast die wetenschap heb je nog wat anders nodig. Ik werd geraakt door een uitspraak van David Byrne. Hè, toen ik naar dat concert ging in AFAS.
4: Ja.
3: Hij is de voorman van de Talking Heads. Groot fan van hem. De rebel naast David Bowie op muzikaal gebied.
4: Ja.
3: Ik ben ook een rebel. Nog steeds. Ik kwam altijd op met muziek van David Bowie. Rebel, rebel. En wat zegt die David Byrne? Het meest rebelse wat je in deze harde tijd kan doen is liefdevol met jezelf en met anderen omgaan. Dat is het meest rebelse. En toen werd ik emotioneel, omdat hij dacht, ja, hij voelt het aan, die tijdgeest. Het antwoord ligt niet in de ratio en in hard zijn. We moeten wel alert zijn, want er is veel wreeds en verkeerd om ons heen. Dus die alertheid, dat doe je vanuit je hoofd. Maar die compassie en die liefde vanuit je hart. Ik leerde van Eckhart Tolle, dat is de snelst groeiende beweging in de wereld. 5% van de mensen heeft dat. Het kantelpunt ligt volgens hem bij 10%. Dan stijg ik weer in mijn hoofd, want ik denk nee.
4: Moet 23,2 zijn,
3: precies,
4: maar dat geeft niet.
3: Ja. Maar dat geeft niet.
4: Nee.
3: Let it go.
4: Ja.
3: Dat is een onstuitbare beweging van onderop. Dat vind ik mooi.
4: En met een heel mooi omarmingsgebaar erbij.
3: Ja.
4: En
3: ja.
4: Ik omarm je nu van een afstandje, Jan. Kanteltijd, het nieuwe boek van Jan Rotmans, is nu overal verkrijgbaar. Volgende week praten wij verder, dat je het weet, Jan, over jouw persoonlijke drijfveren om de planeet een beetje mooier achter te laten. Ik verheug me daarop. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
5: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen baan.

0: Nee.
1: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
2: Politiek.
0: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
2: En ik ben er ook.
1: Het is toch heerlijk.
2: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Bij een ongeluk op de A50 bij Sint Oederode zijn 5 mensen, onder wie meerdere kinderen, gewond geraakt, meldt Omroep Brabant. Auto raakte van de weg en belandde in een sloot. Alle inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren en hoe het met de inzittenden is, is nog niet duidelijk. Bewoners van de ontruimde woningen in Den Haag zijn weer thuis. Ze moesten hun huis uit vanwege een drugslab in de straat. Daarbij konden gevaarlijke stoffen vrijkomen. De politie heeft 4 verdachten aangehouden. Volgens burgemeester Van Zanen was het drugslab in de woonwijk volstrekt onverantwoord. De influencers Andrew en Tristan Tate zijn opgepakt in de Amerikaanse stad Miami. Het Britse Openbaar Ministerie wil dat de broers worden uitgeleverd aan Groot-Brittannië. Ze worden daar verdacht van onder meer verkrachting en mensenhandel. Andrew Tate wordt daarnaast vervolgd voor strafbare feiten rond kinderporno. De broers ontkennen de beschuldigingen. De president van Hongarije heeft zijn eigen ontslag ondertekend toen hij een handtekening zette onder een wetswijziging van de nieuwe regering. Hierdoor is hij vanaf morgen geen premier meer. Hij had ook niet veel keus. Zonder die handtekening was hij alsnog weggestuurd. De regering wil af van bondgenoten van oud-premier Viktor Orbán. Engeland is derde geworden op het WK door de troostfinale met 6-4 van Frankrijk te winnen. Engeland stond bij rust al met 4-0 voor, maar zag Frankrijk na rust terugkomen tot 4-3. Uiteindelijk trokken de Engelsen alsnog aan het langste eind. Voor Mbappé was het wel een goede wedstrijd, want hij werd topscorer alle tijden op een WK. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af en kan wederom in het noordoosten nog een bui vallen. En vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
7: Voor veel fans is het de ultieme droom. Een wedstrijdshirt bemachtigen dat daadwerkelijk door hun favoriete topspeler is gedragen. Of dat nu Messi is, Haaland of een speler uit de Eredivisie. Onze gast die zag er wel brood in en bouwde met zijn broer een mondiaal opererend veilingplatform dat nu samenwerkt met de allergrootste clubs van deze planeet. En nu, met het WK, is het alle hens aan dek. Deze zomer gaan Patrick en ik, John van Schagen dus, in gesprek met start-up founders. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Want voor minder doen ze het niet. Met deze keer in de studio Tijmen Zonderwijk van Match Worn Shirt. Van harte welkom, fijn dat je er bent. Welk probleem lossen jullie op?
8: Wij brengen de shirts die spelers dragen op het veld naar de fans over de hele wereld.
7: En hoe doe je dat?
8: Door deals te sluiten met de clubs en met de bonden.
9: En het leek mij het meest eenvoudig dat zij dit gewoon het stadion ingooien.
8: Ja, dat gebeurt ook nog steeds met de tweede helft shirts. Nee, wij krijgen de shirts wij krijgen de shirts van de eerste helft. Wat veel mensen niet weten is dat spelers een shirt wisselen tijdens de rust. Waardoor er dus een eerste helft gedragen shirt is en een tweede helft gedragen shirt. Wij werken met de eerste helft gedragen shirt. Waardoor spelers nog steeds een shirtje publiek in kunnen gooien of kunnen ruilen na de wedstrijd.
7: Dus even voorstellen, Haaland heeft net een hat-trick gescoord in de eerste helft van Manchester City. Het is theepauze, hij doet zijn shirt uit en dan?
8: En dan is het vaak de materiaalman die shirts verzamelt. En die stopt ze in een zak voor ons. En die neemt ze dan vervolgens mee naar de training de volgende dag of de dag later. En dan zetten alle spelers nog een eigen handtekening op hun eigen shirt. En dan halen wij dat op met een koerier. En zorgen we dat die shirts uiteindelijk worden verwerkt bij ons. Worden geauthentificeerd. Worden gefotomatched. Of het daadwerkelijk ook echt dat de eerste helft gedragen shirt is. Waar die hat-trick in gescoord is. En dan sluit de veiling uiteindelijk 5 dagen ongeveer na de aftrap. Dus je kunt dan beginnen met bieden tijdens de aftrap, op het moment dat je de wedstrijd zit te kijken, waar dan ook ter wereld. En dan ongeveer 5-6 dagen later sluit de veiling.
9: Wel balen dat er geen shirtjes worden gewisseld bij de drinkpauze. Nee, en dat is een ander verhaal. Maar
8: dat zou een extra opportunity op een gegeven moment kunnen zijn, ja, in de toekomst. En in de NBA bijvoorbeeld, waar we nu mee bezig zijn, daar heb je 4 kwarten. En daar wisselen de spelers überhaupt nog niet echt van shirt. Dus dat moet nog gaan groeien. Dat proberen we er nu in te krijgen. Dat als spelers ook echt graag zelf een gedragen shirt van zichzelf willen houden. Dat ze dus zullen moeten gaan wisselen. En dat is dan iets nieuws.
9: Maar toen ik jouw onderwerp voorbij zag komen bij de redactie hier met John, toen dacht ik, wat een gedoe eigenlijk. Want bijvoorbeeld FIFA is een van de meest winstgevende organisaties die je maar kunt bedenken. Ze hebben het meest slimste bizmodel ooit. Daar klotst het tegen de plinten, ook bij de clubs. Zeker bij dat soort spelers die bijvoorbeeld Haaland. En dan denk ik, het lijkt me best wel gedoe voor een paar euro om dan die shirts te verzamelen.
8: Nou, ik weet niet of het een paar euro is. We hebben net met Paris Saint-Germain hebben de Champions League finale shirts geveild. Het was 1 miljoen voor 1 wedstrijd. Dus
10: 1 miljoen? Voor alle shirts?
8: Ja, ja.
10: Want die gaan dan even, want dat moeten we nog uitleggen. Nadat jullie de shirts hebben ingezameld, dan komen ze bij jullie op het platform. En fans die kunnen tegen elkaar opbieden.
8: Ja, nee, we beginnen dus al voordat we de shirts hebben. Dus op het moment dat de aftrap plaatsvindt, dan gaan we live met een soort van previews van de shirts. En dan vervolgens krijgen wij ze meestal 3 dagen na de wedstrijd krijgen ze dus binnen. Dan zijn de shirts ook gesigneerd. Dan doen wij ons hele intakeproces met die shirts. Dus we fotomatchen ze, we maken een 3D-scan van de shirts, zodat fans dat ook op een premium en mooie manier kunnen bekijken en ook inspecteren. Om ook daadwerkelijk te zien, kunnen we het matchen met dat shirt van Haaland waar je het net over had, waar hij 3 goals heeft gemaakt, zodat ze zeker weten dat het de real deal is. We doen er ook een creditcardchip plaats van de binnenkant van het shirt, zodat je altijd de echtheid eruit kan uitlezen. En zo bouwen we door.
9: Want dat waren wel de eerste vragen die ik had. Want één zat op die aantallen en ik zag soms een bedrag voorbij komen dat ik dacht, nou, dat is niet hoog genoeg. Maar nu snap ik voor een heel team dat het inderdaad, en voor specifieke wedstrijden, dat de bedragen natuurlijk omhoog gaan. Maar die andere dacht ik ook inderdaad de echtheid. Dan denk je, oh ja, tuurlijk, jullie willen dat shirt weten te machtigen. Maar dat is dus echt zo.
8: Ja. En dat moeten we dus ook altijd checken. We krijgen een lijst van de club met waarin ze aanleveren van, hey, het is de eerste helft gedragen shirt, soms is het de tweede helft gedragen shirt, of we weten het niet. Maar wij doen altijd die check zelf ook, omdat we ook zeker weten dat onze klanten veel tijd besteden om die check ook te doen. En wij willen natuurlijk gewoon zorgen dat we alleen maar echte shirts verkopen.
9: En is dat bizmodel wat je ook vanuit Amerika eigenlijk in andere sporten hebt gezien? Of is
8: nee,
9: dit
8: stond echt nog niet. Nee.
9: Want heel, daar is het wel meer gebruikelijk dat je dat soort items veilt of verkoopt. Of,
8: ja, het veilen van sportcollectibles bestaat er al veel langer. Echt al 50, 60 jaar. En of jullie die serie Suits hebben gekeken op Netflix, maar dan zie je de allergaafste lawyer uit New York, die dan geen kunst heeft in zijn kantoor, maar in dit geval basketballen en baseballs die gebruikt waren in wedstrijden. En dat is bij ons eigenlijk, was dat iets heel geks. Het begint wel langzaam een beetje meer te komen. En in Amerika begrijpen ze het natuurlijk al veel langer. Maar wat wij doen, het live veilen tijdens de wedstrijd, waar eigenlijk Amerika helemaal overheen geschreven staat, dat was er nog niet. Ook daar niet.
10: Nee, want dan misschien ook even de vraag, hoe zijn jullie dan op dat idee gekomen? Want jij doet dit samen met je broer.
8: Ja.
10: En dan zit je, ja, allebei voetballiefhebbers, kan ik mij zo voorstellen. Dan zit je samen een wedstrijd te kijken en je denkt, goh, dat shirt van Messi, dat zou ik best willen hebben.
8: Ja, in ons geval was het onze vader die na 30 jaar van baan wisselde. Hij was directeur van de middelbare school. Hij ging voor de laatste jaren van zijn carrière ging hij naar een andere school toe. En mijn broertje en ik werkten allebei op de Zuidas als advocaat. En we dachten, we moeten iets leuks voor hem kopen voor in zijn nieuwe kantoor.
9: Voor zijn transfer.
8: Ja, iets wat ook iets over hem vertelt, wat een conversation starter is. En hij heeft niet zoveel met kunst, niet zoveel met fotografie. Dus we dachten, maar hij is een enorme fan van Ajax. En we hebben al 20 jaar samen een seizoenskaart met z'n drieën. Ook als een stok achter de deur om elkaar in ieder geval 2-3 keer per maand te zien. En mijn vader geniet nog steeds van dat biertje voor de wedstrijd. Of even een satéetje eten bij de Belmer. En toen dachten we dus, we willen iets unieks van Ajax. En dan ga je kijken in die fanshop en dan zie je daar 1000 producten staan. Maar het is eigenlijk allemaal
9: je shirt met je eigen naam achterop gestikt.
8: Ja. Het is allemaal niet zo bijzonder. En toen dachten we, een wedstrijd gedragen shirt van in dit geval zijn favoriete speler toen, en nog steeds Davy Klaassen, van een mooie wedstrijd waar we samen zijn geweest. Dat is een herinnering. En dan laten we het mooi inlijsten en dan hangen we dat in zijn kantoor. Dat is wel iets anders dan wat je normaal gesproken
9: ziet. Dit is ook wel een probleem wat je oplost dan voor de eindconsument, nu ik het zo hoor.
8: Ja, ja. Ja, en toen zagen we dat het dus nog niet gebeurde. Of althans, Ajax deed dat 1 keer per jaar. 3 maanden na de wedstrijd. Eigenlijk niet waar waar het sentiment of de emotie is. Ze legde het shirt gewoon op een tafel en met een iPhone werd een fotootje gemaakt. Dat werd dan op eBay gezet. En er werd wel veel geld voor betaald. Terwijl wij als seizoenskaarthouders daar niet van op de hoogte waren. Dus toen dachten we van, nou, dit moet toch in Engeland al een ding zijn. Toen zagen we dat het daar ook niet gebeurde. En toen dachten we, nou ja, wij begrijpen deze wereld niet. We zijn helemaal vreemd in de sport.
10: Een schot voor open doel.
8: Het was zo'n simpel idee. We dachten van, waarom gebeurt dit nog niet? Maar er zal vast een hele goede reden zijn. Bijvoorbeeld dat je op de wedstrijddag gewoon de kleedkamer niet inkomt. En dat is natuurlijk ook een van de dingen waar we mee worstelden.
10: En dan uiteindelijk, dan besluit jij met jouw broer om dat te gaan uitwerken. Ik kan me zo voorstellen dat je dat dan doet naast je baan. Een beetje in de avonduren en op de zaterdagen natuurlijk. Maar dan heb je wel een club nodig die jou de eerste kans geeft.
8: Ja.
10: Wie, wat, waar, hoe ging dat?
9: Oude Den Haag.
8: FC Twente. Ja. We probeerden overal meetings te krijgen. En we werden nergens. Überhaupt kregen we geen reactie. Totdat we uiteindelijk bij FC Twente wel een meeting kregen. En ik weet nog heel goed dat we daar naartoe gingen. In onze advocatenpakken. Met onze aktentassen. En dat degene bij FC Twente deed de deur open in zijn trainingspak. Wij waren totaal overdressed. Maar we zeiden van tevoren toen we het stadion inliepen, kijk eens naar die goalsvesten. En dan dat we zeiden van, dit is het allemaal waard geweest. Inderdaad, en in die avonduren nadenken over een concept. En dat we nu bij een club zijn en een meeting hebben, dat is gewoon top.
9: Wat waren nou de eerste vragen waar ze gelijk vragen over hadden?
8: Ik denk dat wij vooral heel veel aan het zenden waren op dat moment. En heel druk bezig waren om onze pitch zeg maar te kunnen doen. En daarnaast zijn tuckers ook nou niet de meeste. Hoe zeg je dat? Misschien mensen die een
10: card outgoing.
8: Cards wat closer to the chest houden.
9: Ja, ja.
8: Dus en toen waren we uiteindelijk klaar na een uur. En toen zei hij, klinkt als een win-win. Laten we beginnen.
10: We gaan
9: wat
10: doen.
9: Wat was jullie voorstel? Zeg je dan van, wij denken dat een gemiddelde opbrengstwaarde is X en wij nemen een percentage Y?
8: Ja, wij krijgen ongeveer 25% nu van de opbrengst en 75% gaat terug naar de club.
9: Ja. En dat was meteen al de eerste voorstel wat je daar had?
8: Nee, ik weet niet meer wat we precies hadden voorgesteld. Volgens mij zaten we daar iets lager en er zaten nog wat garanties op, maar ja, ongeveer.
10: En was het meteen een succes bij FC Twente?
8: Nee, die eerste veiling was het nog geen succes. We dachten, als we nou content maken, al een visual laten maken, die ontzettend lelijk was, maar dat we daar dan geld achter zetten en dat pushen via Meta of Facebook in de tijd, dan komt dat wel goed. En we zagen dat heel weinig tractie kreeg. We begonnen ook hoger met de startwaarde van de product. Volgens mij begonnen we op €200 per product. En dat liep gewoon, dat liep niet. We verkochten wel een paar shirts, maar dat was allemaal verre van ideaal. En toen hebben we de tweede veiling gedaan bij ADO Den Haag. En toen hebben we het omgegooid. Hebben we de startprijs verlaagd naar €89. Met de gedachte, als je lager begint, eindig je uiteindelijk hoger. Omdat je meer mensen krijgt, meer bieders, is uiteindelijk een hogere prijs. Maar vooral op de mediastrategie hebben we het omgegooid. In plaats van veel geld te besteden aan het pushen van de content, hebben we geld geïnvesteerd in het maken van leuke content. Dus ik had een maatje van mij die werkte onder andere met Martin Garrix. Die deed zijn videoclips, et cetera. En toen heb ik aan hem gevraagd van, wil je ons nou helpen om wat content op te nemen? En we hebben aan ADO gevraagd, willen jullie wat spelers ter beschikking stellen? En toen hadden we het geluk dat we Immers en Beugelsdijk kregen. En volgens mij Meijers.
10: Echte Hagenezen?
8: Ja, die er ook wel echt zin in hadden. Dus we hadden best wel leuke content. En dat is toen uiteindelijk overal gedeeld. Ook in de media opgepikt. En die veiling ging door het dak. En,
10: toen wist je, hier hebben we iets.
8: Ja, absoluut. Ja.
10: En nu hebben we het over FC Twente, ADO Den Haag. Mm-hmm. Nou, mooie instapklanten, zou ik dan maar zeggen. Maar je wilt uiteindelijk naar de absolute top.
8: Ja.
10: Champions League niveau. Mm-hmm. Wie, wat was de eerste club op dat niveau die met jullie in zee wilde gaan?
8: Weet ik niet eens. Buiten Nederland bedoel je dan, hè?
10: Nou, laat ik dan de vraag anders stellen. Hoe ben je in de Premier League terechtgekomen?
8: Ja, we keken na Nederland. Op een gegeven moment hadden we 8-9 clubs in Nederland. Toen dachten we, wat is nou de belangrijkste markt? En we hadden heel erg het gevoel, we moeten snelheid maken. Toen hebben we gezegd, van we moeten naar Engeland toe. Bob, mijn broertje, die heeft toen zijn huis hier verhuurd en is naar Engeland verhuisd. Dus daar een huis gaan huren en is een kantoortje opgestart. Zodat we daar ook lokaal zouden zitten om tractie te krijgen. En ik denk dat de eerste grote team dat we tekenden was Chelsea. Was niet het eerste team in Engeland, maar wel een van de eerste drie. En vrij snel hebben we ook een groot gedeelte van de Premier League toen aangesloten.
9: En bijvoorbeeld als je dan naar dat stuk kijkt, hè, is het dan voor hen, was het ook duidelijk van hey, dit is gewoon weer een extra inkomstenstroom aan de merchandising kant waar we ook moeite voor willen doen. Want die shirts moeten wel verzameld worden, moeten jou gestuurd worden. Hoe keken ze daarnaar?
8: Toen zat eigenlijk alles nog aan de foundation kant. Dus iedere voetbalclub, dat weten veel mensen niet, iedere voetbalclub heeft een eigen foundation. En dat verschilt van soms 1 FTE tot bij Chelsea 200 FTE. En wij hadden de gedachte dat de revenues voor de club juist naar die foundation moesten gaan. Want als je kijkt naar Chelsea heeft een begroting van 800 miljoen. Maar de foundation heeft vaak maar een begroting van 2, 3 miljoen. Of, zo, of bij andere clubs zelfs veel minder.
9: Is het een soort fanclub?
8: Nee, de foundations proberen impact te maken in de local community. Dus wat je in Engeland heel erg ziet is dat de voetbalclub foundations de rol van de vroeger van de kerk eigenlijk overnemen. Dus zij hebben onder andere breakfast programs. Dus dat we waren bij Huddersfield, een kleine club natuurlijk. Die hadden dan wel 35 man op de foundation zitten. En die runden bij 45 basisscholen breakfast programs, waarbij kinderen waarvan hun ouders geen geld hebben om ze avondeten te geven, die kunnen dan eerder naar school komen in de ochtend om bij te eten, zodat ze zich kunnen focussen op de les. Dat kunnen wij ons bijna niet voorstellen, maar dat is in Engeland een groot issue. Dus, en die voetbalclubs die gebruiken de kracht van het logo om impact te maken. En dat is waanzinnig.
9: Dus die waren de eerste die dat konden adapteren?
8: Ja.
10: Het is zomer en Patrick en ik praten deze weken met ambitieuze start-up founders. Tijmen Zonderwijk is zo iemand. Hij is de co-founder van Match Worn Shirt. Met inmiddels clubs over de hele wereld aangesloten. In hoeveel landen zijn jullie actief?
8: 37 volgens mij.
10: 37 landen, ja. En dat gaat van Zuid-Amerika tot Azië ook?
8: Ja. Ook.
10: Wauw.
8: Ja, overal.
10: Als we dan toch nog even teruggaan, want jullie waren advocaat op de Zuidas. Ja. Nou, heb je waarschijnlijk een goed betaalde baan met een glansrijke carrière voor je.
8: Ja.
10: Wanneer was dat moment dat jij en jouw broer tegen elkaar zeiden van we stoppen daar en we gaan ons helemaal op dit avontuur storten?
8: Dus we hebben de eerste veiling gedaan in september 2017. En toen hebben we nog 3, 4 veilingen gedaan en toen zagen we dat het ging lopen. Toen heb ik in januari 2018 mijn baan opgezegd. En toen is Bob nog even door blijven werken, nog 6 maanden. Ook om de boel een beetje te kunnen financieren. En hebben we eerst nog per 1 maart onze webdeveloper in loondienst genomen. En toen is Bob er pas in juni of juli van dat jaar bijgekomen.
10: Was dat spannend? Want volgens mij, je had al kinderen. Je had een gezin, ja. Bedoel, dat moet je ook maar durven, toch?
8: Ja. Dat was zeker wel spannend, ja. Ja, maar ik had wel altijd het idee dat als je echt een goed idee hebt, dat je er gewoon voor moet gaan. En liever later in het bejaardentehuis zitten en denken, ik heb het geprobeerd, dan dat je uiteindelijk in het stadion zit en dat je denkt, dat je je eigen idee een paar jaar later voorbij ziet komen. Dat je denkt, oh, had ik maar.
10: Ja, dit heb ik al zo vaak gehad in mijn leven. Ja, is het ook wel eens misgegaan bij een veiling? Een softwarefout of
8: ja,
10: een
8: zeker. Ja, zeker. Veilingssoftware is echt wel complex. En aan het begin zit je natuurlijk worstel je met capaciteit, met budgetten. En moet je hopen dat het allemaal maar goed gaat. We hadden dan 1 developer in dienst aan het begin. En die hield heel erg van wandelen. Dus als hij met vakantie was, dan ging hij wandelen door de bergen in Oostenrijk. En die liep dus altijd met zijn rugzakje op, met zijn laptop erin. En dat als er wat aan de hand was, dat hij weer kon ingrijpen. En,
10: ja, dit zijn typische start-up issues,
8: ja.
10: Hè?
8: Ja, absoluut. Dus ja, er zijn wel eens dingen fout gegaan. En dan gaat die veiling op het laatste moment eruit. Of mensen kunnen niet meer meebielen. En dan
10: ging het shirtje van Ronaldo net iets te goedkoop over de toonbank?
8: Nee, dat gelukkig niet. Nee. We hebben altijd wel het geluk gehad dat het nooit echt grote impact had. Of dat het dan de software bij 1 wedstrijd die sloot om 1 uur 's middags niet goed ging. Terwijl er 40 wedstrijden sloten om 2 uur 's middags. Waardoor we een uur hadden om het op te lossen. En dat we dat dan ook fixten. Ja.
10: Ja. We zitten midden in het WK. Als dit wordt uitgezonden, dan is de finale komend weekend. Mm-hmm. Is dit voor jullie het ultieme ondernemen? Ik bedoel, dit is toch het summum?
8: Ja, absoluut. Ja? Ja, Ja, nee, het WK is niet te vergelijken met bijvoorbeeld de Champions League, wat al onze beste wedstrijden normaal gesproken zijn. Want
10: normaal gesproken moet je met clubs deals sluiten, maar dit is met de nationale bonden.
8: Ja, met de bonden.
10: En die zijn ook wel willen. Die zien ook hier brood in.
8: Ja, we hebben nu 18 partners tijdens dit WK, terwijl 4 jaar geleden hadden we er maar 1.
10: En de shirts gaan dan voor hoeveel van de hand?
8: Verschilt heel erg. Hangt natuurlijk ook af van het resultaat. Of er een speler heeft gescoord of niet.
10: Mbappé, om maar zo'n voorbeeld te geven.
9: Frankrijk, Mbappé scoort in die finale. En dat eerste shirt...
8: Dan heb je het over meer dan 1 miljoen. Als Frankrijk het WK zou winnen en Mbappé scoort en we hebben zijn shirt. Ik weet niet, afhankelijk van de statistiek van die wedstrijd. Rond de 3 miljoen, denk ik.
10: Zo.
9: Ik sta echt naar Tijmen te kijken. Ik het ook echt in mijn wilste droom niet durven inschatten wat een bedrag.
8: Het is natuurlijk, het WK is iets wat eens in de 4 jaar afspeelt. Hoeveel WK's maken wij mee in ons leven? Niet veel. En mensen staan ernaar te kijken van, die zien het als een voetbalshirt. Maar het is uiteindelijk een uniek item, one out of one. Dat een verhaal vertelt of een moment captured, zoals wij dat zeggen. En we vinden het wel heel normaal dat als we kijken naar moderne kunstenaars en dat daar schilderijen worden verkocht voor tientallen miljoenen. Maar, of misschien vinden we dat niet normaal. Maar ik zie die shirts toch ook als een alternatief voor kunst. Of als onderdeel van die kunstreeks. En als je daarnaar kijkt, dan is de rek er nog lang niet uit.
9: En Tim, als je dan die finale wedstrijd in je hoofd hebt en Mbappé die doet dat.
8: Ja.
9: Gaat er dan een soort bewapende bus met 2 beveiligers dat shirt halen?
8: Ja, nog niet. Maar inderdaad, het is wel. Nu je ziet dat de waardes hoger worden, is dat wel iets waar we over na moeten denken. Ja, zeker.
10: Ja. We hebben het nu over voetbal. Helemaal in het begin hadden we het even over NBA. Maar ik kan mij voorstellen dat jullie ook wel naar andere sporten kijken. Misschien ook wel in Amerika.
8: Ja, nou, we doen al een tijd wielrennen erbij, rugby, cricket ook een beetje in Engeland. In Engeland is cricket en rugby groot. In Frankrijk is rugby ook groot en zien we ook heel veel overlap van onze voetbalfans die ook meebieden op andere items, andere sporten.
10: Max Verstappen, zou dat wat zijn?
8: Het zou mega zijn. Ja, hartstikke leuk. Maar daar zijn we ook nog niet. Nee, we hebben uiteindelijk, we zijn nu de stap Amerika in aan het maken. We zijn een half jaar geleden daar begonnen. We hebben nu 8 NBA-teams met wie we samenwerken. We hebben ook bewust gezegd van, we gaan Amerika in. Dan willen we sowieso alles in voetbal meteen tekenen. Dat hebben we ook gedaan. Dus dat ligt nu, voetbal is eigenlijk klaar voor ons. Voor de komende 5 jaar ligt dat exclusief vast. Vervolgens gekeken van, wat is nou de volgende sport? NBA heeft de grootste internationale fanbase. Dus onze assumptie was dat onze voetbalfans het meest ook geïnteresseerd zullen zijn in de NBA. Waardoor het volgens makkelijker wordt om hoge waardes te halen. Dus eerst gezegd NBA. En vanuit de NBA gaan we nu door naar de andere Amerikaanse sporten.
10: En is dat een kwestie van kopiëren? Of zie je toch ook wel verschillen in die markt? Moet je bijvoorbeeld de marketing anders aanvliegen?
8: Ik denk dat de marketing dat het enige is wat wel hetzelfde is. We maken gebruik van de kanalen van de clubs ook. Dat zijn eigenlijk onze influencers. En als we een contract tekenen, krijgen we ook wat marketingrechten erbij. Dat werkt goed. Maar dat we vooral moeten kijken naar het operationele en het logistieke proces. Want het blijft een uitdaging dat we op wedstrijddag tijdens de wedstrijd iets nodig hebben. Commercieel, waar wel vaak een foundation element aan zit. Maar
10: je bent heel erg afhankelijk ook van mensen. Van een materiaalman die zijn werk goed doet.
8: Ja, absoluut. Absoluut. Dus dat is altijd weer kijken hoe het werkt. En uiteindelijk in andere sporten ga je ook weer met andere items werken. Hè. Baseball heb je misschien een bat of een cap. Of in de NFL heb je weer dat die jongens met mega harnassen spelen. En dat ze in die shirts gewurmd worden over dat harnas heen. Maar dat ze die gaan niet wisselen tijdens halftime.
10: Nee, lijkt me wat ongemakkelijk.
8: Dan is er dus maar 1 item. En die jongens spelen ook maar 15, 16, 17 wedstrijden per jaar. Als een speler zelf zijn shirt ook wil houden. Ja, dat zijn dan meer de logistieke problemen waar we een oplossing voor moeten vinden.
9: En toen jij hiermee startte, was jij er toen bewust van dat dit een winner takes it all markt is? Oftewel, je moet meteen de hele voetbalwereld zeg maar in Nederland aanschakelen om succesvol te zijn? Of
8: waarom zou het de winner takes it all markt zijn?
9: Omdat ik het niet zie gebeuren als John en ik dit nu gaan proberen in Nederland, dat we ruimte hebben bij die voetbalclubs om jouw concurrent te gaan zijn.
8: Ja, ik denk dat concurrentie er altijd wel is. We zijn in zoveel verschillende landen actief. We hebben overal concurrenten zien komen en zien gaan. En de markt is meer dan groot genoeg, de hele sportindustrie, voor meerdere partijen. Het zorgt ook voor meer relevantie, voor misschien ook wat meer druk naar clubs toe om uiteindelijk een keuze te maken. Dat ze niet nadenken van doen we dit wel of doen we dit niet, maar met wie gaan we dit doen? En wij hebben nu 400 exclusieve contracten met clubs over de hele wereld. Maar goed, er zijn zoveel verschillende sportclubs en ook nog sporten waar wij niet in actief zijn, waar andere partijen wel in werken. Dus nee, ik zie dat niet als een dat er maar eentje uiteindelijk overblijft.
9: Maar dat zou, laat ik het dan zo zeggen, als je het vanuit bijvoorbeeld Manchester City zou kijken, zouden zij nog denken van we gaan nog met één andere partij aan de slag? Of is het van hen ook gewoon eenvoud en bij jullie een goede propositie en een goed verhaal, waardoor anderen nu 1, 2, 3 tussen zullen komen?
8: Ik denk dat wij twee dingen goed hebben gedaan. Eén is dat er niemand zo hard kan werken als wij. We hebben echt iedere minuut die we hebben gehad de afgelopen 8 jaar besteed. En daarmee loop je denk ik verder uit. En het tweede is dat we...
11: Mam, waar is mijn zwemband?
12: In de kast, in de woonkamer, naast de kerst.

0: een zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Al 50.000 euro doet.
5: Shit. Ja. Nou goed, we sparen nog even door, dacht ik. Tijmen Zonderwijk van Match Worn Shirt. Heel veel succes en dankjewel voor jouw komst naar de studio.
4: Ja, dankjewel.
5: Patrick, volgende week dan zijn wij er weer met onze volgende zomeraflevering. Wie is dan onze gast?
6: Ja, dan spreken we de founder van Manometric. Zij ontwikkelen en verkopen op maat gemaakte 3D-geprinte braces voor mensen met gewrichts- en bewegingsklachten. Dat is wel een interessant businessmodel, want ze combineren zowel de verkoop van die medische hulpmiddelen met samenwerken met zorgverleners.
5: Manometric dus. Dat volgende week in baanbrekende businessmodellen, de zomereditie. Check ondertussen ook nog even onze andere afleveringen. Je vindt ze in je podcastfeed. Tot volgende week. Dag.
7: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de CryptoCast.
9: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
10: Europe is going in some bad directions.
11: Maar voor hoe lang nog?
12: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
13: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
14: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
12: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
0: Mam, waar is mijn zwemband?
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
15: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
15: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
16: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
15: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
16: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
17: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
18: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics remain relevant.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
19: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Bij een ongeluk op de A50 bij Sint Oederode zijn 5 mensen, onder wie meerdere kinderen, gewond geraakt, meldt Omroep Brabant. Auto raakte van de weg en belandde in een sloot. Alle inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren en hoe het met de inzittenden is, is nog niet duidelijk. Bewoners van de ontruimde woningen in Den Haag zijn weer thuis. Ze moesten hun huis uit vanwege een drugslab in de straat. Daarbij konden gevaarlijke stoffen vrijkomen. De politie heeft 4 verdachten aangehouden. Volgens burgemeester Van Zanen was het drugslab in de woonwijk volstrekt onverantwoord. De influencers Andrew en Tristan Tate zijn opgepakt in de Amerikaanse stad Miami. Het Britse Openbaar Ministerie wil dat de broers worden uitgeleverd aan Groot-Brittannië. Ze worden daar verdacht van onder meer verkrachting en mensenhandel. Andrew Tate wordt daarnaast vervolgd voor strafbare feiten rond kinderporno. De broers ontkennen de beschuldigingen. De president van Hongarije heeft zijn eigen ontslag ondertekend toen hij een handtekening zette onder een wetswijziging van de nieuwe regering. Hierdoor is hij vanaf morgen geen premier meer. Hij had ook niet veel keus. Zonder die handtekening was hij alsnog weggestuurd. De regering wil af van bondgenoten van oud-premier Viktor Orbán. Engeland is 3e geworden op het WK door de troostfinale met 6-4 van Frankrijk te winnen. Engeland stond bij rust al met 4-0 voor, maar zag Frankrijk na rust terugkomen tot 4-3.

0: Uiteindelijk trokken de Engelsen alsnog aan het langste eind. Voor Mbappé was het wel een goede wedstrijd, want hij werd topscorer alle tijden op een WK. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af en kan wederom in het noordoosten nog een bui vallen. En vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
3: Welkom in de CryptoCast, waar we het gaan hebben over het bankencommunicatienetwerk Swift. Want dat werkt aan een nieuw eigen betaalsysteem met hulp van blockchain-technologie. En we kijken naar een update van de Amerikaanse Clarity Act, want die dreigt dit jaar niet meer te halen. Dit is CryptoCast 438 en ik heb een co-host, Maro Halve. Welkom. Je bent voorzitter van branchevereniging VBNL. En wij gaan eens even het nieuws doornemen deze week. Te beginnen met Swift, namelijk dat grote bankencommunicatiebetaalnetwerk. 17 grootbanken gaan namelijk tests uitvoeren met blockchain als onderliggende technologie. En dat moet dan 24/7 internationale betalingen kunnen waarmaken. Dat belooft nogal wat. Ze komen eindelijk in de moderne tijd, daar ook bij Swift, moeten we maar zeggen. Swift is een term die je vaak hoort, maar mensen weten misschien niet zo goed wat dat precies nou inhoudt. Kan je dat ons uitleggen, Mauro?
4: Ja, je hebt het misschien wel eens gezien als je geld moet overboeken, dat je dan de Swift-code nodig hebt van de ontvangende bank. Swift staat voor de Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.
3: Kijk,
4: en dat laatste woord, telecommunication, verklapt misschien een beetje uit welke tijd het komt. Het is in 1973 opgericht door toen 239 banken uit 15 landen. En het is dus geen bank of geen betaalsysteem zelf, maar een soort wereldwijde coöperatie die dat berichtenverkeer tussen de banken dus verzorgt. Het stuurt de instructies tussen banken van wie voor de afwikkeling wat naar elkaar moet overmaken. En ik heb een bankier wel eens horen zeggen dat het het duurste e-mailbedrijf ter wereld is. Kijk, zo moet je het een beetje zien. En inmiddels zijn er meer dan 11.500 banken, effecteninstellingen en bedrijven in 200 plus landen daarbij aangesloten. En ter schaal, Swift-berichten dekken jaarlijks zo'n 150 biljoen. Dus dat is 150.000 miljard.
3: Ja.
4: En is dus wel echt het fundament van het internationaal banksysteem.
3: Ja, en we weten ook dat het een heel machtig systeem is. Omdat op het moment dat Rusland eruit werd gezet, dat was echt een ding. Hè? Dat de Russische banken daar geen toegang meer toe hadden. Dat was echt een groot moment. Het uitsluiting van het SWIFT-systeem. Ja. Een nieuw systeem met blockchain. Wat houdt het in? Want het is... Ja, 10 jaar geleden was het een onwijs buzzword. Nu begint het toch wel aardig realiteit te worden dat dit gewoon kan en misschien ook wel werkt. Wat houdt het in?
4: Ja, op 9 juli maakten ze bekend dat hun nieuwe blockchain gebaseerde ledger, dus administratie, klaar is voor gebruik. Dat hebben ze dan in 9 maanden ontwikkeld. Vond ik vrij rap. Maar samen met de deelnemende banken. En dat zijn dus niet die 11.500, maar een paar die eigenlijk in het experiment hebben gezeten. En het idee is dat banken dan hun eigen tokenized deposits, dus zijn bank uitgegeven digitale tegoeden.
3: Ja.
4: Eigenlijk de bankbalansen die op de blockchain worden geadministreerd. En dat ze daarmee dus de voordelen van die blockchain kunnen gaan benutten. Grensoverschrijdend, 24/7, dus ook 's nachts en in het weekend. En voordat de uiteindelijke afwikkeling via de bestaande systemen dan blijft plaatsvinden.
3: Ja, nou, dat is toch best wel spannend. Welke partijen, ik noem net 17 grootbanken, wie doen er allemaal mee aan dit experiment?
4: Ja, 17 banken, 6 continenten. En dan moet je denken aan HSBC, Hongkong, Citibank, UBS, BNY, Wells Fargo, Standard Chartered, BNB Paribas, Lloyds, nou, bla bla bla bla.
3: Nederlandse banken?
4: Nee, heb ik niet tussen gezien. Dit zijn echt mondiale grootbanken. En dus geen fintech experimentje meer, zou ik zeggen.
3: Ja, dus oké, er gebeurt wel echt wat. Dit klinkt toch ook voor mij een beetje als iets wat met stablecoins in principe ook zou kunnen. Dat zijn de getokeniseerde dollars en euro's, zou ik maar noemen. Je noemde net getokeniseerde banktegoeden. Nou, je hebt ook dollars en euro's die op de blockchain leven, zoals bijvoorbeeld de Tether en de USDC, de Circle variant van de stablecoin. Waarom moet dat dan per se op deze manier weer? En kunnen ze niet gewoon die stablecoins gebruiken?
4: Ja, je hebt dus naast stablecoins, tokenized deposits, en je hebt natuurlijk ook nog de Central Bank Digital Currency, de CBDC.
3: Waar nog maar over te zwijgen.
4: Lijkt allemaal inderdaad heel erg hetzelfde, maar het verschil zit denk ik in de aard van de uitgever. CBDC zijn publiek geld, centrale bank uitgegeven. Stablecoins zijn van private bedrijven. En dit zijn bank uitgegeven tokenized deposits. Dus ze hebben dus niet te maken met een derde partij die het geld heeft uitgegeven. Maar we dat echt in eigen interbankaire systeem met volledige controle over compliance, kredietrisico's, klantrelaties en dus geen externe afhankelijkheden. En dat past dus volledig in het al bestaande regelgevingskader. Dus het is voor hen ook heel makkelijk om niet met nieuwe wetten en dergelijke te moeten gaan werken.
3: Ja. Hoe zit het dan met de concurrentie met al deze alternatieven? Wie gaat dit winnen? Want het is aan de ene kant heb je dus dit systeem wat helemaal compliant is en helemaal binnen de kaders past die al geschetst zijn. Dat is hartstikke leuk. Aan de andere kant denk ik van ja, het is misschien ook wel tijd voor iets nieuws. Hoe zie jij die verhoudingen?
4: Ja, dus die CBDC, die Central Bank Digital Currency, is echt natuurlijk een consumentenproduct. Ja. Dat zou ik zeggen.
3: Is er overigens ook nog lang niet.
4: Nog lang niet, inderdaad. Die strijd die wordt wellicht door de stablecoins. Ook natuurlijk voornamelijk een consumentenproduct als start. Maar we zien nu wel dat steeds vaker de stablecoin rails en bankconsortia natuurlijk ook wel op dit soort wholesale interbankaire schaal wordt onderzocht. En daarnaast heb je dan natuurlijk ook nog de concurrent uit de crypto-wereld, jouw vrienden van Ripple, die positioneert zich natuurlijk ook al heel lang als de blockchain-bankenoplossing. Maar Swift positioneert zich nadrukkelijk dan neutraal, noemen ze in het persbericht, deposito gebaseerd, dus geen publieke blockchain, alleen voor de leden en geen extern token nodig.
3: Ja, ik denk dat er enkele Twitter-gebruikers heel blij zijn dat we Ripple even noemen. X-gebruikers moet ik dan natuurlijk zeggen. Maar zo'n partij als Ripple, die dan heel graag met banken wil samenwerken, toch een van de belangrijkere cryptomunten / netwerken die we hebben op de cryptomarkt. Daar kunnen we niet omheen. Maar die richt zich expliciet op die banken om die internationale betalingen te doen. Dus ja, is dit ook niet een beetje het businessmodel van Ripple wat nu?
4: Dat is precies waar het debat dus over losbarstte na de aankondiging. Kijk, als banken dus 24/7 kunnen afwikkelen op eigen infrastructuur, dan is er heel weinig, misschien wel geen reden meer om de liquiditeit via Ripple's on-demand liquidity, het ODL-netwerk, te gebruiken. We hebben het vaak over netwerkeffect. Swift's eigen volume, die 150.000 miljard dollar per jaar, overschaduwt natuurlijk wel een beetje de 95 miljard dollar die Ripple op dit moment doet.
3: Ja.
4: Maar het tegenargument dat werd gevoerd is dat Swift natuurlijk de berichtenlaag is. En dat dat dus niet de afwikkelingslaag van Ripple zou hoeven uitsluiten.
3: Ja.
4: Dus 30 van de Swift-banken die hebben ook al banden met Ripple. Zo'n 40% daarvan gebruikt dat ODL, dat On-Demand Liquidity Network. Dus banken zouden optioneel via de Swift-rails alsnog op XRP liquiditeit uit kunnen komen.
3: Op Ripple, In theorie. Toch nog even, wat zegt dit dan over de houding van al deze grote banken tegenover crypto-technologie, zou ik maar zeggen. Want dit is toch wel. Deze banken lijken gewoon toch te accepteren dat dit heel relevante en belangrijke technologie is. En dat is wel eventjes weer een stukje signaal in al deze ruis.
4: Ja, absoluut. Het is wat mij betreft weer een datapuntje die laat zien en bevestigt dat banken de onderliggende technologie, het tokeniseren van financiële instrumenten, 24/7 afwikkeling, programmeerbaar geld, echt wel omarmen inmiddels. En dat doen ze nadrukkelijk dan nu zij via hun eigen gereguleerde, gecontroleerde kaders en een private blockchain als het ware. Maar we zien natuurlijk ook tal van voorbeelden van partijen die dit op publieke infrastructuur doet.
3: Ja, precies. Ja. En het is dan misschien niet het keiharde decentrale idee van Bitcoin.
4: Dat niet overal inderdaad, maar de onderliggende blockchain technologie en de gedachte is misschien voor heel veel partijen veel belangrijker dan crypto als de asset class.
3: Ja. Goed, daar houden we het voor nu even bij, maar wel echt heel interessant om te blijven volgen wat ze bij Swift zelfs aan het doen zijn met blockchain, wie had dat gedacht. Gaan we blijven volgen. Goed, waar we ook nauwkeurig iedere week naar kijken is de cryptomarkt natuurlijk. En deze week gaan we de prijsanalyse doen met Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. Dag Bert.
5: Hey Daniel.
3: Ja, de prijs bleef afgelopen week toch een beetje stabiel. Er waren wel wat schokjes. Is dit nu de zoektocht naar de bodem van de bear market waar jij het de afgelopen weken over hebt gehad, Bert?
5: Ja, de afgelopen 10 dagen lag de koers grotendeels tussen $62.000 en $64.000. Er is net 3% verschil tussen. Dat is echt wel heel stabiel of weinig spectaculairs. Terwijl er op zich zat spectaculaire dingen gebeuren op financiële markten de afgelopen anderhalve week. En dat is nu wel, dat past wel een beetje bij het veranderde karakter van de Bitcoin-markt. Daar hadden we het vorige week wat uitgebreider over. Hè. We zagen kracht bij Bitcoin op de momenten dat AI-aandelen zwakte vertoonden. We zagen ook kracht bij Bitcoin op de dag dat Strategy bekend maakte dat ze voor het eerst een serieuze hoeveelheid Bitcoin hadden verkocht. Ja. 3500 Bitcoin, een dikke $200 miljoen. En op die dag ging Bitcoin omhoog, de koers. En dat in die hele periode ook telkens de zone rond de $60.000 verdedigd wordt. Dat gebeurt eigenlijk al anderhalve maand. We hebben in juni 60.000 gezien, 59, 58, 57,7. Heel kort elke keer, maar daar is blijkbaar vraag. Want er ontstond niet een vrije val, een waterval naar een volgend lager niveau, zoals we de afgelopen 9 maanden vaker gezien hebben. In de data zien we dat het vooral langetermijnbeleggers zijn die hier Bitcoin kopen en hun positie vergroten. En bij elkaar ontstaat dan een interessant beeld. Niet dat we niet lager kunnen, dat kan best. Zeker als er zich een schok voordoet, van buiten de Bitcoin-markt bijvoorbeeld. Maar wel dat de investeerders die Bitcoin voor de lange termijn aanhouden deze koersen als redelijke waardering zien. Value noemen we dat in het Engels. Een prima deal, zou je kunnen zeggen. En dat is inderdaad wat je wil zien als je op zoek bent naar de periode en het prijsbereik waar de bodem gevormd kan worden.
3: Ja, precies, ja. Een ander signaaltje misschien. Het conflict tussen VS en Iran leidt natuurlijk weer op deze week. Er is wat meer onzekerheid op markten geslopen. Dat zien we bij AI-aandelen. De olieprijs is weer wat opgelopen. Wat betekent deze situatie voor Bitcoin? Want volgens mij hield Bitcoin zich dan wel sterk.
5: Ja, klopt. Ik denk eigenlijk, ik zou willen zeggen dat de situatie in het Midden-Oosten niet zoveel betekent voor Bitcoin op het moment. Überhaupt voor financiële markten. Die lijken zich eigenlijk allemaal niet zoveel aan te trekken van het geflipperkast in de straat van Hormuz. Ja, de olieprijs natuurlijk. Maar voor de rest, aandelen, ja, die zijn ook een beetje met hun eigen verhaal bezig. Maar op twee manieren kan dit alsnog de Bitcoin-markt raken, uiteindelijk. Bijvoorbeeld, 1, als de situatie in korte tijd sterk verandert. En dat zou kunnen, een grootschalige escalatie of onmiddellijke vrede. Even beide kanten van het spectrum pakken. Alles daartussen wordt een soort van genegeerd. En de tweede manier is dat als de centrale bank, met name de Amerikaanse, in een situatie wordt gebracht waarin die heel ander beleid moet gaan voeren. Ligt allebei nu niet voor de hand. En ik heb ook het idee dat centrale banken, en dan in het bijzonder die in de VS, voor inflatie en werkgelegenheid, belangrijke factoren, nu meer kijken naar AI dan naar Iran en het Midden-Oosten. En bij AI gaat het dan om de vraag, kost dat banen of levert het juist nieuwe werkgelegenheid op? En gaan we de dure chips terugzien in de inflatie? We zagen al allerlei fabrikanten van consumentenelektronica hun prijzen verhogen, waaronder Apple. En verwijzend naar de dure geheugenchips. Als we dat gaan terugzien in de inflatiecijfers, dan kan het zijn dat daardoor ook risicobeleggingen zoals Bitcoin geraakt worden. Nou, deze week Amerikaanse inflatiecijfers. Over 2 weken het rentebesluit. Dus in de komende weken gaat dit beeld wat scherper worden.
3: Ja, precies. Als we dan toch nog even terugkomen op die bodem. Wanneer denk jij dat we die achter ons hebben gelaten? Met andere woorden, naar welke prijsniveaus kijk jij en op welke tijdschaal zit jij te kijken?
5: Ja, als je het over bodem hebt, dan heb ik het over de bodem van de cyclische bearmarkt. Het einde van de dalende gedeelte van de marktcyclus. En die marktcyclus duurt bij Bitcoin zo'n 4 jaar. Hè. 3 jaar stijgen, 1 jaar dalen. Dat was de afgelopen 12 jaar het ritme. En die daling en die stijging, die zie je het mooiste als je kijkt op de weekgrafiek. Daar zie je dat die stijging een mooie reeks is van hogere toppen en hogere bodems. Je kunt een kind een krijtje geven en dan markeert hij ze zonder twijfeling voor je. Ja. En de koers is in die periode boven het dominante gemiddelde. En dan heb je eigenlijk de 3 belangrijkste eigenschappen van een stijgende trend. Tot het punt dat de bullmarkt eindigt en overgaat in de bearmarkt. Dan klapt die trend om van stijgend naar dalend. Lagere toppen, lagere bodems en een koers onder het gemiddelde. En dat is waar we nu in zitten. Ja. Een belangrijk signaal zou zijn als we weer tekenen zien van een stijgende trend. Dus als we dat vertalen naar de situatie van nu, is dat een hogere top boven de $83.000 van 6 mei. Daarna een hogere bodem boven de 57,7 van 1 juli. En dan uiteindelijk een weekslot boven het 50-weekse gemiddelde. Dat ligt nu op 86.500. En als die drie vinkjes hebben gezet, dan zouden wij ons basisscenario veranderen van we zitten in de bearmarkt naar we zitten in de nieuwe bullmarkt.
3: Ja.
5: Nou, waar let jij op, vroeg je? Hè, van dit zijn natuurlijk de soort van harde bewijsstukken. Maar je kunt al eerder wel wat dingetjes zien. Dus er zijn bijvoorbeeld nog twee andere prijsniveaus die wat dichterbij liggen. Dan ga ik niet mijn basisscenario aanpassen, maar dan ga ik wel op het puntje van mijn stoel zitten. Dat is namelijk $68.000. Dat is het hoogste punt van de afgelopen maand. Als we daar boven komen, dat is interessant. En $74.000 loopt het 200-daagse gemiddelde. Daar kijken ook best wel wat analisten naar. Kijk, als de koers daarboven gaat handelen, dan, ja, dat zijn geen bewijsstukken op zich, maar wel weer extra signalen dat het karakter aan het veranderen is van pessimistisch naar optimistisch.
3: Kijk, dankjewel. Nou Bert, ik zit nu al op het puntje van mijn stoel, dus het gaat spannende tijden gaan we tegemoet op de cryptomarkt. In ieder geval dankjewel weer voor dit gloedvolle verhaal. Mauro, wij gaan nog even doorpraten over Amerikaanse wetgeving, dat is een van jouw hobby's. Het was ooit een soort van je werk, maar goed. Goed, we gaan het hebben over de Amerikaanse Clarity Act. Een hele belangrijke cryptowet. En die heeft nog één kans om dit jaar door het Amerikaanse congres geloodst te worden. Maar of dat gaat lukken, is maar de vraag. En ja, Amerikaanse politici werken nu met man en macht om een nieuwe wettekst op te stellen om die belangrijke cryptowet toch er doorheen te krijgen. Eerst even de Clarity Act. Wat is dat nu precies en waarom is het zo belangrijk dat die wet slaagt dit jaar?
4: Ja, dit is een marktstructuurwetgeving en op dit moment heeft de VS dat niet. De Clarity Act moet vastleggen wie waarover gaat. Welke cryptomunten vallen onder de SEC, dus worden behandeld als effecten. Wat valt er voor de CFTC, de grondstoffentoezichthouder? Moeten er nieuwe specifieke cryptoregels bijkomen? En wie gaat toezicht houden op die dienstverlener? En aan welke eisen moeten zij zich dan voldoen?
3: En even wat achtergrond schetsen. Dit was voorheen echt een zooitje in de VS, hè? Want
4: het ontbreken van antwoord op al die vragen is precies inderdaad waarom het een zooitje was. Het was handhaving via rechtszaken. Regulation by enforcement noemen ze dat. In plaats van heldere federale regels vooraf. Ja,
3: geen regels, wel rechtszaken. Dat is een beetje een rare situatie.
4: Ja, en het is nu extra actueel omdat natuurlijk 1 juli de Europese MiCA volledig van kracht werd. We kennen hem al 3 jaar. Ja. Je kan al 1,5 jaar ook een vergunning halen, maar nu moest iedereen het hebben. En Europa heeft dus nu een uitgewerkt, geharmoniseerd kader en de VS nog niet.
3: Ja.
4: En dat zet druk. Grote Amerikaanse partijen zien hun eigen thuismarkt eigenlijk achterblijven bij Europese duidelijkheid.
3: Ja, precies. En waarom is het dan nu zo belangrijk dat die wet er dit jaar doorheen komt?
4: Nou, het wetsvoorstel ligt er al sinds vorig jaar zomer. En het Huis van Afgevaardigden, dus de Tweede Kamer kunnen we zeggen, die nam in juli 2025 het ook al aan. Met een ruime tweeledige meerderheid. Ja. Zo'n bipartisan bill. Dus beide partijen waren voor. Maar het probleem zit hem in de Senaat. En daar is een drempel van 60 stemmen nodig. En de Republikeinen hebben er 53.
3: Ja.
4: Dus ze hebben naar minimaal 7 democratische steun nodig. En ja, dat stokt op een aantal punten. Het grootste, we hebben het al een aantal keer ook wel besproken, is die ethiekbepaling voor overheidsfunctionarissen. Inclusief de president zelf. Die zou moeten verbieden dat de persoonlijke belangen in crypto hebben. En het gaat bij uitzondering niet een keer over Nancy Pelosi, maar dit is direct gericht aan Donald Trump natuurlijk. Hij moest deze maand ook zijn financiële openbaringen publiceren.
3: Ja, vermogensverklaring inleveren vanuit het Witte Huis.
4: Ja, dat was honderden pagina's. Terwijl het normaal gesproken een pagina of 12
3: Ja, ik had uitgezocht voor de crypto-update. Dat was wel grappig. De vorige presidenten, Bush, Obama, Biden, et cetera, allemaal een aangifte van een pagina of 10, 15, misschien 20. En Donald Trump had volgens mij 490 pagina's aan de aangifte.
4: En daarin stond onder meer dat hij zo'n $1.4 miljard aan crypto-gerelateerde inkomsten had. Onder meer via eigen memecoin en het World Liberty Financial. Ja. Nou, senator Gillibrand, een van de democraten die nodig zijn, die zei letterlijk, zonder ethiekregel geen stem. En er is deze week een nieuwe samengevoegde tekst verwacht. Dat zijn dan de 70 pagina's van die Senate Banking Committee, Senate Agriculture Committee, een soort comité die het natuurlijk ook nog wat over te zeggen hebben. En voor zover bekend en gelekt en over gespeculeerd wordt, bevat die tekst nog steeds geen oplossing voor dat ethiekpunt.
3: Ja.
4: Dus volop in onderhandeling nog.
3: Dus eigenlijk de democraten houden hun poot gewoon stijf. Omdat Donald Trump, de president, de grote baas van ook de Republikeinen, waar de Republikeinen grotendeels allemaal trouw aan zijn, die gaat
4: Totaal. Maar daar rommelt het ook een beetje.
3: Ja, met inmiddels, deze, ja. Zeker. Dus uit onderzoek blijkt inderdaad dat ook best wel een groot deel van de Republikeinse stemmers zoiets heeft van, joh, meneer Trump, kunt u alsjeblieft stoppen met al uw cryptopraktijken en al dat geld verdienen over de rug van normale Amerikanen. Daar valt natuurlijk ook wel wat voor te zeggen. Maar de Democraten houden op dit punt dus gewoon hun poot stijf en maken er echt een politiek dingetje van.
4: Zeker. En je noemde al nog één kans om het door te krijgen. Ja, dat is echt puur agenda technisch. De Senaat heeft nog zo'n 2-3 werkweken voor het zomerreces. En die tijd moet ook nog gedeeld worden met andere grote wetgeving. De defensiebegroting, om maar iets te noemen. En elke procedurele stap, en er zijn er dus nog 2 nodig, die kost snel een hele werkweek. En als de Senaat, zelfs als ze het halen, moet dan ook het huis afgevaardigd nog een keer stemmen over de aangepaste tekst, nou, et cetera. Er is wat interne republikeinse oneenigheid. En dan moet ook Trump nog tekenen, die op dit moment ook nog een andere populaire controversiële wet op zijn bureau laat liggen. Dus veel politiek, veel onrust. En zelfs met een geslaagde senaatstemming nog niet automatisch het einde van het verhaal. En dat zien we terug op de prediction markets. Hè. Dus het is een make-or-break week. Maar de kans die speculanten nu toedichten dat de wet er dit kalenderjaar gaat komen, viel in de afgelopen 24 uur van 47% naar 36%.
3: Ja, oké. Dus het is duidelijk dat de buitenwacht, die heeft zoiets van, dit gaat hem niet worden. Donald Trump wil trouwens wel graag. Hè. Die heeft op Truth Social getweet, gemeld, gepost, dat hij toch echt doorheen moet komen, die wet. Dan nog even tot slot, want in november krijgen we natuurlijk al die tussentijdse verkiezingen. Ja. Nou ja, ook als je op prediction markets zoals Polymarket kijkt, zie je dat de Republikeinen daar ook niet al te best voor staan. Daar gaan dus misschien wel meerderheden verloren in beide huizen. Ja, dan wordt het misschien nog wel lastiger om die Clarity Act er doorheen te krijgen.
4: Ja, en dat is precies de kern van waarom deze weken zo zwaar wegen. Hè. Dus ten eerste dat procedurele deel. Als de wet voor het zomerreces er niet doorkomt, dan komt hij op de herfstagenda. Dat is gelijktijdig met de midterms. En dat zijn de periodes waarin zo'n bipartisan bill nou niet vaak tot stand komen. Want het is campagnetijd. Het is us against them natuurlijk vooral.
3: Waarom zou je dan nog als democraat gaan samenwerken op zo'n gevoelig onderwerp als Donald Trump zijn crypto?
4: Precies. Ja, en het tweede, precies jouw punt ook, de samenstelling van de Senaat gaat veranderen. En als de Democraten de verkiezingen veel zetels winnen, de partij die niet aan de macht is vaak ook wel wat zetels inlevert in de eerste ambtstermijn van een president. Ja, als dat een crypto-vriendelijke meerderheid aanzienlijk moeilijker gaat samenstellen, ja, dan kan het zomaar eens kunnen dat natuurlijk het überhaupt niet meer in het congres tot stand komt. En senator Loomis, een groot voorstander, die heeft dat met zoveel woorden verbonden aan een uitstel tot 2030, als dit venster niet wordt gehaald.
3: Ja, dat klinkt als Clarity Act dood te begraven.
4: Nou, de realistische kans om na dit congreswindow dit nog tot stand te krijgen, die is inderdaad wel heel erg klein.
3: Ja, goed. Mauro, wij gaan toch een beetje in dezelfde spirit gaan wij een podcast opnemen.
4: Iets positiever.
3: Vanmiddag. Dat gaan we met z'n tweeën doen, dat is ook wel eens leuk. Waar gaan we het over hebben?
4: Ja, we gaan een micro-special doen, omdat zoals net gezegd die deadline in Europa nu voorbij is. Dus we kunnen echt de definitieve balans opmaken van alle cryptopartijen. Een paar kleine spoilers. Amsterdam is de crypto capital of Europe, kunnen we wel zeggen. Dus de meeste vergunningen op stadsgebied zijn in Amsterdam. Amsterdam heeft zelfs meer vergunningen dan heel veel landen überhaupt hebben. Nederland staat zelf op nummer 3. En we gaan eens kijken, wat is er nou in al die landen gebeurd dat die verschillen ook zo groot zijn?
3: Ja, ik ben zelf heel benieuwd, nu we de deadline echt hebben gehad. We hebben het natuurlijk vaak over deze Europese cryptowet gehad. Hoe gaat het met België?
4: Ja,
3: dat is wel een gedeelde hobby van ons om naar België te kijken. Daar was niet het meest crypto-vriendelijke, crypto-minded land tot nu toe. Hoe gaat het in Malta?
4: Zeker.
3: En waar hebben alle grote partijen zich uiteindelijk gevestigd? Er zijn ook nog een aantal grote partijen afgehaakt.
4: Zeker.
3: Binance bijvoorbeeld, als grote partij die het alsnog in Frankrijk willen proberen. Nou goed.
4: En niet te veel spoilers, maar België heeft wel iets wat Nederland niet heeft.
3: Kijk, nou, een goed voetbalteam misschien. Ook niet echt eigenlijk. Hè? Goed, nou, wij houden het hierbij. We gaan in de podcast lekker door over Mika. Misschien ook wel een beetje over voetbal. Wie weet, er zijn veel parallellen te vinden. In ieder geval, tot zover de CryptoCast hier op BNR. Dank aan mijn co-host Mauro Halve, voorzitter bij de branchevereniging voor Bitcoinbedrijven VBNL. En wie meegaat naar de podcast, graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
1: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

0: zijn zaken die je nooit meer loslaten.
1: Want hij maakte ook schilderijen van zijn slachtoffers. En een van zijn schilderijen, dat zou best een slachtoffer kunnen zijn.
2: En niet zozeer door het vonnis, maar door wat erachter zat.
1: Ook in die zittingszaal hebben we, denk ik, van mens tot mens contact gehad.
0: In Napleiten blikken advocaten en officieren terug op zaken die hen altijd zijn bijgebleven.
2: En zonder sensatie, maar met aandacht voor wat er echt speelde.
0: Napleiten, het verhaal achter de uitspraak.
2: Luister in de BNR-app of je podcast-app.
3: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
4: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
5: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
6: 10, er gaat weer een raket 9, van Musk voor 8, datacenters 7, in de ruimte. En wat 6, hebben wij eigenlijk?
7: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
6: Dus we zijn nog niet verloren.
8: Want daarvoor luister je de grote techshow.
7: Deze zomer elke week 2 innovaties uit ons land die je nog niet kende.
8: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
9: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
5: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De mensen die gistermiddag in Den Haag hun huis uit moesten omdat in hun straat een drugslab werd ontruimd, zijn weer terug. Vrijdag moesten ze ook al weg, vlak na de ontdekking van het drugslab. Gisteren werden vaten met chemicaliën uit het pand gehaald. En omdat die konden lekken, werd de straat geëvacueerd. In Helmond was vannacht een steekpartij in een woning en daarbij zijn een man en een vrouw gewond geraakt. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. Het appartement waar de twee werden gevonden ligt bij een woonzorgcentrum, maar of het onderdeel daarvan is, is niet duidelijk. De broers Andrew en Tristan Tate zijn opgepakt in de Amerikaanse stad Miami. Ze worden binnenkort uitgeleverd aan Engeland, dat ze wil vervolgen voor onder meer verkrachting en mensenhandel. Andrew en Tristan hebben de Amerikaanse en Britse nationaliteit, maar woonden ook in Roemenië, waar ze al eens vastzaten. De Oekraïnse hoofdstad Kiev heeft vannacht weer onder vuur gelegen. Er waren tientallen explosies door Russische raketaanvallen. Zeker 1 dode en 9 mensen raakten gewond. Er brak brand uit in onder meer een studentenflat, een wooncomplex en een supermarkt. Volgens Oekraïne zijn meer dan 20 raketten op Kiev afgevuurd. Mensen die vannacht naar de troostfinale van het WK voetbal hebben gekeken, hebben zich geen moment verveeld. Er werd aan de lopende band gescoord. 10 keer maar liefst. Engeland won uiteindelijk met 6-4 en is dus derde geworden op dit WK. Kylian Mbappé scoorde 2 keer en is Lionel Messi daarmee voorbij als topscorer. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af en kan wederom in het noordoosten nog een bui vallen. En vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
13: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
14: In deze speciale zomeraflevering van BNR Beter blikken we terug op onze meest spraakmakende gesprekken van de afgelopen maanden. Je vindt ze natuurlijk ook allemaal als podcast. Zoek naar BNR Beter in je favoriete podcast-app. In Nederland krijgen ruim 81.000 mensen per jaar de diagnose huidkanker. Het is daarmee nog altijd de snelst groeiende kankervorm. Ja, en als je er vroeg bij bent, dan is de kans op genezing groot. Maar juist daar wringt het. Het aantal diagnoses groeit, maar het aantal dermatologen dat groeit niet mee. Het bedrijf SkinVision springt in dat gat en doet via een app al een eerste triage van verdachte moedervlekken op de huid. Ja, hoe betrouwbaar is dat? En kunnen we het tij keren wat betreft de snelle groei van huidkanker? Daar ga ik over praten met twee gasten. Bij mij zijn Erik de Heus, CEO van SkinVision. Welkom, Erik.
15: Dank je.
14: En Marlies Wakkee, dermatoloog en onderzoeker bij het Erasmus MC. Fijn dat je er bent, Marlies.
16: Dank je wel.
14: Om met jou te beginnen, jij ziet steeds meer mensen met huidkanker. Als dermatoloog natuurlijk ook. Is er een verklaring dat het zo hard groeit in Nederland?
16: Nou, de belangrijkste verklaringen zijn eigenlijk zonblootstelling uit het verleden. Dus heel veel mensen die ik nu spreek, die zeggen, ja, vroeger ging ik gewoon met een olietje op in de zon zitten. Of het zijn de mensen die heel veel buiten hebben gewerkt, zo heel veel zonblootstelling hebben gehad. Mm. Die effecten zien we nu pas. Dus er zit 30, 40 jaar tussen voordat we die effecten zien.
14: Dus het is ook vaak wel de wat oudere Nederlander al die
16: zeker,
14: bij jou komt.
16: Ja, aan de andere kant zien we ook wel groei in de hoeveelheid jonge patiënten. Maar de grootste groei zit wel in de verouderende populatie.
14: Ja, ja, en dat is dus echt vanuit het verleden. Je hebt niet goed gesmeerd. Daar komt het eigenlijk op neer.
16: Nou ja, je hebt niet goed gesmeerd en je bent eigenlijk gewoon te veel in de zon geweest.
14: Mm, ja. Waarmee komen mensen vooral naar de dermatoloog toe? Want ik heb het zelf ook wel eens gehad. Dat je denkt, plekje, toch even laten checken. En dan was er niks aan de hand. Dus je hebt hopelijk ook heel veel mensen die je gewoon weer blij naar huis kan sturen.
16: Ik denk dat die mensen dus eerst bij de huisarts komen. Dus, want dat is eigenlijk ook hoe we het in Nederland hebben geregeld. Dus de huisarts moet gemiddeld al 10 patiënten zien om één iemand met een verdenking op huidkanker door te sturen naar de dermatoloog. Dus dat is al best al veel. Dus er zit vooral heel veel zorgen daarvoor eigenlijk al. Mensen die zich afvragen, moet ik met een plekje naar de dokter? En de huisarts die eigenlijk heel veel mensen moet zien om één iemand met huidkanker eruit te halen.
14: Ja, oké. Dus wat dat betreft, jij ziet over het algemeen de mensen bij wie het vaak al wel mis is.
16: Klopt.
14: Klopt het dan wel dat de meeste mensen dus eigenlijk geen zorg nodig hebben?
16: Ik werk in het Erasmus MC, dus ik werk in een academische setting. Dus wij krijgen heel vaak al mensen die al elders bij de dermatoloog zijn geweest.
14: Oh ja.
16: Maar ik denk dat collega's die gewoon in de perifere huizen werken, die zien ook best wel vaak mensen voor niets. Hè, ja. Om het maar even zo te noemen, om eigenlijk alleen mensen gerust te stellen.
14: Ja, en dat is eigenlijk wel heel erg zonde van de tijd als je eigenlijk zoveel groeiend aantal mensen hebt met huidkanker.
16: Ja, dus dat is heel erg zonde. En de andere zorg die we hebben is al die mensen met huidkanker die we dus behandelen, die blijven die willen graag daarna ook op nacontrole komen. Hmm. En eigenlijk hebben we daar dus al helemaal niet meer de capaciteit voor. Dus je wil eigenlijk alleen maar de mensen laten terugkomen die echt wat hebben. Ja. Want ongeveer 30% van de mensen die huidkanker hebben gehad, hebben in de 3 jaar daarna weer een nieuwe plek. Dus, dus je wil heel graag. Maar je kan niet iedereen op controle laten komen. Dus je wil mensen eigenlijk meer zelfredzaam maken, zelf in de lead zetten om hun huid te controleren. En als je dan wat hebt, dat je dan terugkomt naar de dermatoloog. In plaats van dat we standaard iedereen 1 keer per jaar of 2 keer per jaar gaan zien.
14: Ja, dat zou inderdaad heel veel capaciteit schelen natuurlijk. Erik, jij springt in dit gat met SkinVision, een app. Eigenlijk een app die kan bepalen of er reden is tot zorg, hè, bij een verdacht plekje op de huid.
15: Ja, inderdaad. Dat is de reden van ontstaan van SkinVision. Omdat er duidelijk was dat er steeds meer mensen huidkanker krijgen. Dat heel vaak plekken op de huid door mensen zelf thuis gevonden worden. Dus het is heel belangrijk om die awareness en die bekendheid met de ziekte bij mensen zelf naar voren te brengen. Mm-hmm. En ze dan ook een gelegenheid te geven om tot actie over te gaan.
14: Ja.
15: En de actie die wij dus aanbieden met SkinVision is dat je dus zelf een plek kan fotograferen en dan ook te horen krijgt of je daarmee naar een dokter moet gaan.
14: Ja, dus eigenlijk al, misschien wil jij eigenlijk al de eerste triage nog voor de huisarts al doen.
15: Dat is waar we heel sterk
14: die huisarts wil jij ontlasten eigenlijk.
15: Juist, de huisarts kunnen ontlasten, want die heeft over het algemeen, zoals we weten, heel weinig tijd. Er is ook een heel groot tekort aan huisartsen. Mm-hmm. En er is ook het is heel lastig om volledig te zijn in huidkankerherkenning. Mm-hmm. Dat heeft op alle fronten is dat niet een exacte wetenschap. Dus technologie kan heel erg helpen om de service heel consistent en heel makkelijk beschikbaar te stellen.
14: Ja.
15: En daarmee ook de juiste mensen op de juiste plek te krijgen. En ook
14: dan heb jij dus die app. Daar kan je dus een foto mee maken van een verdacht plekje. Nou, dan zit ik al even te kijken. Ik heb heel veel best wel lichte moedervlekken. Ook hele kleintjes. Komen die ook bij jou? Want je maakt een foto en dan wordt die door een algoritme gehaald. En dan beoordeelt de app van ik zou hier wel of niet mee naar de huisarts gaan. Kan dat inderdaad ook met de kleinste plekjes?
15: Ja, dat kan met alle plekken die door de camera gefotografeerd kunnen worden. Dus wat we hebben is de software bepaalt welke foto's genomen worden. En dat wordt ook gedaan omdat de foto's die wij kunnen nemen in 99% van de gevallen, die kunnen ook beoordeeld worden door de AI, het netwerk wat erachter zit.
17: Ja.
15: Dus op het moment dat jij de foto kan nemen, kunnen wij ook een oordeel geven.
17: Ja, want je maakt de foto met de app zelf. Ja, hè? Dus je kan het niet even met je eigen camera dan een fotootje uploaden. Nee, dat moet met jullie software. Exact. Het is natuurlijk wel gewoon je eigen camera. Maakt dat nog uit? Of je een wat oudere telefoon hebt, kan die dat aan?
15: Nou, er zijn wel beperkingen. Als je heel ver terug gaat in de tijd, dan ondersteunen we dat niet meer. Omdat er heel veel nieuwe technologie is die veel beter in staat is om die foto's te nemen. En dus ook de beoordeling te geven.
17: Mm-hmm.
15: En daarmee kunnen we dus we zitten op 99% mogelijkheid om een foto te nemen.
17: Oké, 99%, dus dat is al best wel veel.
15: Van de foto's die genomen worden om daar een beoordeling op te geven. Ongeveer 90% van de foto's die mensen willen nemen, kunnen we nemen.
17: Oké, ja.
15: En als we dat niet kunnen, dan hebben we een uitwijkmogelijkheid waar mensen ook een manuele foto kunnen nemen.
17: Mm-hmm.
15: En die wordt dan beoordeeld door onze achterliggende dermatoloog.
17: Oké, en wanneer kun je de foto dan niet nemen? Bij een te oude telefoon, lijkt me.
15: Ja, nog bij een oude redenen? Telefoon kan je wel dus gewoon de manuele foto nemen. Dat is wat we noemen de standaard check.
17: Ja.
15: Maar de smart check, die dus eigenlijk gericht is op het merendeel van de werkzaamheden die we doen en die we beschikbaar stellen, omdat je daar ook direct een antwoord krijgt.
17: Mm-hmm.
15: Daar kan dus 90% genomen worden.
17: Ja, maar wanneer kan het dan niet? Ligt dat misschien ook nog aan de huid?
15: Dat kan aan verschil tussen de huid, kleur van de huid en de kleur van de plek. Als die te dicht bij elkaar liggen, dan is het soms moeilijk om een foto te nemen.
17: Ja, ja.
15: Ook als er bijvoorbeeld een tattoo of een andere obstakel zit, of op een vlakbij een oog of onder een haargrens, dan zijn er zoveel beperkingen dat we dan geen foto kunnen nemen. En dan willen we ook geen beoordeling geven.
17: Nee. Maar goed, het kan dus in het grootste gedeelte kan het wel. Ja. Waar kijkt jullie algoritme dan naar bij het beoordelen van een plekje?
15: Nou, dat is een netwerk wat opgebouwd is uit 200.000 foto's. En daar zitten allerlei verschillende gradaties in. Van ziektebeelden en ook uiteraard gewone gezonde plekken. En op basis daarvan wordt het netwerk in het netwerk gecontroleerd of er bepaalde signalen zijn die aangeleiding geven om een risico op een bepaalde hoogte in te geven, waardoor mensen naar de dokter moeten gaan.
17: Ja, dus een vervorming of een verkleuring, dat soort dingen, ja, haalt hij er eigenlijk allemaal wel uit.
15: Ja, exact.
17: En hoeveel procent klopt? Of hebben jullie ook echt veel vals positieve?
15: Nou, er zijn twee dingen die je moet bepalen dan. Is de sensitiviteit en de specificiteit. Dus de mate waarin je kan herkennen of een plek ook echt gevaarlijk is of niet. Dat is natuurlijk een belangrijke. Nou, daar proberen we boven de 90% sensitief te zijn. En dat lukt.
17: Mm-hmm.
15: En aan de andere kant heb je specificiteit. Dat is de mate waarin je controleert of het gezond is. Dat is de andere kant. En daarvan, anders ga je namelijk iedereen naar de dokter sturen, dan ben je altijd
17: heel erg hoog. Dus nee.
15: Dat dan helpt de problemen van Marlies niet op te lossen. Mm-hmm. Dus daarin proberen we eigenlijk ook richting de 90% te gaan.
17: Ja, oké, maar daar ben je nog niet.
15: Zijn we nog niet helemaal, maar we zitten wel aan het eind van de 80.
17: Ja.
15: En of 88%, Marlies weet waarschijnlijk de getallen vanuit de studies helemaal.
17: Ja, want Marlies doet onderzoek inderdaad naar skin vision bij patiënten van zorgverzekeraars. Wat kwam daar tot nu toe uit? Wat zie jij daarin?
16: Nou ja, we hebben onder andere gekeken naar een grote zorgverzekeraar die een van de eerste was die dit aanbood, al in 2021. En daarin zien we inderdaad dat er de mensen die de Skin Vision app gebruiken, want in dit geval is dat in Nederland ook de enige technologie die dat ook zo aanbiedt.
17: Mm-hmm.
16: En met deze service erbij, en dan zagen we dat je 30% meer huidkanker ziet bij de mensen die de Skin Vision app hebben gebruikt.
17: Mm-hmm.
16: Maar we zagen ook wel 3 keer zoveel diagnostiek van goedaardige plekken. En dat zijn deels is dat omdat ook de Skin Vision app toch een vals positieve beoordeling geeft. En deels zagen we ook mensen die een negatieve beoordeling kregen. Dus er werd eigenlijk gezegd, er is niks aan de hand. Laag risico, maar dat zijn mensen die toch bezorgd zijn en die toch dat zorgtraject inkomen.
17: Ja, oké, maar dat is omdat ze zelf bezorgd zijn.
16: Ja.
17: Komt daar dan of kan daar dan nog uitkomen van, ja, het is goed dat je toch bent gekomen, want Skin Vision had het niet goed. Je hebt wel degelijk een risico.
16: Ja, de sensitiviteit is natuurlijk nooit 100%.
17: Nee.
16: Dus als je uit ons onderzoek zaten wij ongeveer, we hebben de Skivision app ook gevalideerd. En we zaten bij op een sensitiviteit van rond de 87%. En dat was een paar jaar geleden. Betekent dat het niet perfect is. Maar dat is ook wel de realiteit als je ook met AI-apps werkt. We willen dan aan de ene kant 100%. Maar dat is natuurlijk ook gewoon niet reëel. Kijk, als we naar de huisarts gaan in Nederland, dat is ook een generalist. Mm-hmm. Daar vinden we het heel normaal dat eigenlijk die sensitiviteit van een huisarts om huidkanker te detecteren is waarschijnlijk zo rond de 50%.
17: Omdat het een mens is. En dan ja,
16: en omdat, een dermatoloog of een huisarts van alles wat moet weten. Maar dan leggen we ineens de lat heel hoog voor die AI-technologie.
17: Ja, omdat het specifiek daarop is ontwikkeld. Dan denk je, nou, dat is het enige wat je hoeft te kunnen.
16: Maar als die perfect zou zijn, dus als die alle plekjes, als die naar 100% zou gaan, zou het ook betekenen dat aan de andere kant je meer valse positieven krijgt. Dus dan krijg je ook, want dan gaat dat algoritme dus heel gevoelig zijn en dan krijgen we dus te veel mensen in de zorg. Dus je moet ergens wel dat afkappunt maken en daarmee je balans in sensitiviteit en specificiteit.
17: En als je het dan zo bekijkt, hoeveel mensen gaan dan eigenlijk gewoon niet naar de huisarts omdat ze door die app gerustgesteld zijn? Hoeveel op 10?
16: Ja, nou, dat is dus de vraag die we willen beantwoorden. Dus we zien eigenlijk dat zo'n technologie al heel ver is. En dat waar ik zeg, daar kunnen we al mee verder. Maar het implementatieonderzoek ontbreekt. Dus we weten eigenlijk niet zo goed wat het betekent als je dit nou in de praktijk toepast. Dus we hebben wel gezien dat zo'n zorgverzekeraar het aanbiedt. Daar kunnen we dan iets van zeggen. Maar wat betekent het nou als je zo'n technologie toepast bij mensen die dus al echt op het punt staan om de huisarts te bellen om een afspraak te maken? We hebben wel een soort korte pilot gedraaid en daarna zien we dat de helft van de mensen met goedaardige plekken zeggen dat ze thuis waren gebleven als ze inderdaad die laag risicobeoordeling kregen.
17: Oké, dus zou het toch 5 op 10 zijn die dan
16: dus
17: niet.
16: Dus de potentie is er zeker, maar dat voegen we hypothetisch. En nu willen we graag een studie doen en dan gaan we dus kijken, oké, als we dit nu echt zo doen, blijf je dan dus ook daadwerkelijk thuis?
17: Ja, want Erik, het andere verhaal is natuurlijk dat als het eigenlijk misschien wel generiek toegankelijk wordt voor iedereen, jouw app, dat mensen geneigd zijn, even een foto. Hij schat toch wel een risico in, dat het juist drukker wordt bij de huisarts, omdat meer mensen gaan checken en dus misschien ook wel met een zorg bij de huisarts komen.
15: Ja, dat inmiddels in Nederland zijn 50% van de mensen die kunnen het gebruiken via een verzekeraar.
17: 50% al? Daar wordt het dus voor vergoed, want het is een betaalde app natuurlijk, komen zo wel op de prijzen.
15: Ja. CZ en de Zilveren Kruis, voor al hun achterliggende merken, stellen het beschikbaar. En twee andere grote partijen nog niet. Die zijn daar nog wel over het nadenken. We zouden heel graag zien dat die dat uiteraard ook vergoeden. En wat ons ten doel staat, is dat we de awareness creatie, bewustwording bij mensen creëren. En dat ze mensen actief naar hun huid laten kijken. Dat is ook volgens de richtlijnen van de NVDV, de dermatologie, is belangrijk om mensen te helpen.
17: Je moet er op tijd bij zijn, want dan is de kans op genezing het grootst. Ja.
15: Nou, vervolgens ga je dan kijken van wat betekent dat in het systeem? Nou, wij zien nu dat 90% van de mensen die een plek fotograferen eigenlijk niet nodig is om naar een dokter te gaan. En 10% zit op een grijs gebied. Dat betekent, als we kijken ook naar de studies die gedaan zijn, dat mensen die een hoger risico hebben of iets met skin met hun huid hebben, ook het als eerste de service oppakken. Dat is ook logisch. Mensen voelen van, dit is misschien voor mij een interessant hulpmiddel om mezelf gezond te houden. We volgen, doordat we aanbieden dat het een jaar toegang is, dat mensen ook kunnen volgen en kunnen monitoren over tijd wat de plekken die ze willen volgen doen.
17: Maar je hebt daar wel een cap op, dus dat is maximaal een jaar kun je het gebruiken.
15: Nou, de verzekeraars geven toegang op gedurende het jaar en dan gaan ze daarna volgend jaar weer een jaar toegang geven. Dat betekent dat heel veel mensen investeren in de gezondheid van hun huid, maken een overzicht van welke plekken ze willen volgen, kunnen dan ook kijken of er nieuwe plekken bij komen. Dat is een extra teken van gevaar.
17: Ja.
15: En daarmee kun je over tijd een hele goede dienstverlening opbouwen voor mensen. Waar ze ook steeds meer investeren en steeds meer terugkrijgen.
17: Ja.
15: Om die investering gezond te houden. Alles wat met kanker te maken heeft, is hoe eerder je erbij bent, hoe meer je er zelf bij betrokken bent, hoe beter de kans is dat je gezond blijft.
17: Ja.
15: En dat is ook wat we aanbieden. Dus het is niet gericht om iedereen naar de dokter te krijgen. Het is niet gericht om aan een commerciële kant toegevoegde waarde te geven. Het is
17: je wil er ook geld aan verdienen, toch?
15: Ja, uiteraard. We zijn een bedrijf dat steeds blijft investeren in het verbeteren van de technologie. En uiteindelijk ook de dienstverlening kan op een hoger plan kan brengen.
17: Ja.
15: Dus dat is uiteindelijk waar we met elkaar aan toewerken.
17: Ja, nou ja, dan heb je dus nu al dat twee grote verzekeraars zeggen wij vergoeden dit. Dus dan kan je ook echt goede case studies maken van wat werkt er nou, wat werkt er niet. Maar Lies, zie jij dat de artsen ook enthousiast zijn? Dat de huisartsen zeggen ja, top, ik heb minder klanten. Althans, dat is de bedoeling, dat ik er minder patiënten door krijg. En dat die app iets van mij overneemt.
16: Ja, nou, we zien, als we hebben al wat vooronderzoek gedaan, kwalitatief, hebben interviews gedaan met zorgverleners. En je ziet ook dat huisartsen zeggen, nou, ik heb er zeker wel interesse in. Dermatologen ook, we zien ook de Nederlandse Vereniging voor de Dermatologie, die zegt ook, nou, we vinden dit een belangrijke ontwikkeling. Maar we zeggen wel, we willen implementatieonderzoek. Dus laten we zien dat dit kosteneffectief is. Laten we zien dat je dit veilig kan toepassen. En dus dit is de stap die nog ontbreekt. En misschien een kleine nuance te plaatsen. Ik denk dat tuurlijk wil je huidkanker zo vroeg mogelijk ontdekken. Zoals Erik ook zegt, hè, hoe eerder hoe beter. Maar voor heel veel huidkankers komt het niet op een paar weken aan. Hè? Er zit wel tijd. Dus voor ons is niet de vroegdiagnostiek het allerbelangrijkste. Het gaat heel erg over toegankelijkheid van zorg. Dus je begon eigenlijk al met van er zijn meer dan 80.000 nieuwe patiënten per jaar. Het gaat over hoe houden we die zorg toegankelijk? Hoe zorgen we dat mensen niet onnodig het systeem inkomen? Dus met mensen met goedaardige plekken, dat die gerustgesteld zijn en thuis blijven.
17: Ja,
16: en aan de andere kant mensen die huidkanker hebben gehad. Zich ook comfortabel voelen om weer zelf hun eigen controles te gaan doen in plaats van standaard bij die dermatoloog te blijven. Dus voor ons zit het heel erg op, kan je laten zien dat je daar een effect hebt? Want dat is heel urgent voor de toekomst.
17: Ja, precies. Nou, en Erik, er zijn nog wel een aantal verbeterpunten. Ik begreep dat de app nog wat minder goed werkt bij mensen met een donkere huid.
15: Nou, als het zo is dat de plek en de huidtype en de huidkleur heel dicht bij elkaar zitten, wordt het moeilijker voor de technologie om die foto te maken.
17: En dan is het maakt niet uit of je een hele lichte huid hebt of een hele donkere. Als die plek een beetje gelijk is, dan wel een probleem, denk ik.
15: Ja, ik zie bij de donkere huidtype dat de incidentie, dus het aantal gevallen, veel minder is dan bij de lichte huid.
17: Ja.
15: Dus het is minder in aantal, maar het is wel gevaarlijker. Dus wat we proberen aan te bieden nu is door middel van de standaardcheck, wat we dan noemen de gewone foto, om te kijken of we de mensen daar kunnen helpen als er een plek is die ze willen laten controleren.
17: Ja, oké. Dus daar werk je ook apart aan.
15: Doen we ook studies te kijken hoe ver kunnen we de technologie brengen. Maar dat zit hem vooral in de herkenning. Dus door de camera. En dan uiteraard ook het goed kunnen valideren van is het de plek wat het is. Omdat de incidentie zo laag is, is het bijvoorbeeld heel moeilijk in het geval van melanoom. Dat is de meest gevaarlijke huidkankerplek. Om daar een juiste aantal foto's te genereren en te hebben om het netwerk zo accuraat mogelijk te maken. Dus daar lopen we tegen dat soort vraagstellingen aan.
16: En bij de hele donkere huid zitten melanomen vaak ook niet zomaar op de huid, maar die zitten vaak rond de nagels, op de voetzolen.
17: Ah, dus moeilijke plekken.
16: Hele andere plekken. Ja. Dus moeilijkere plekken ook om te fotograferen.
17: Ja. Dus dat voorbehoud moet je wel maken. Hè? Als je dan ook als zorgverzekeraar de app aanbiedt aan iemand met een donkere huid, dat je iemand daar wel op moet attenderen.
16: Ja, dus de instructies zijn heel erg belangrijk.
17: Ja.
16: Eigenlijk voor iedereen die de SkinVision app bijvoorbeeld wil gebruiken. Van nou, hoe herken ik nou zelf, want ik hoorde je al zeggen, ik heb een paar lichte plekjes. Hoe weet ik nou of een plekje verdacht is of ik die moet fotograferen? Want je wil niet dat iedereen zegt, oh, ik heb al 100 moedervlekken, ik ga even alles op de foto zetten. Want zeker weten dat dan er wel een keer een vals positieve tussen gaat zitten. Dat is niet wat je wil. Dus je wil eigenlijk al goede uitleg geven over hoe controleer je huid. En alleen die plekken waar echt zorgen over zijn, waarbij je echt denkt, moet ik nou naar de dokter of niet? Die moet je fotograferen.
17: Er zijn nu 5 miljoen mensen wereldwijd die de SkinVision app al gebruiken.
15: Ja,
17: dat is niet alleen in Nederland dus.
15: Nee, dat is we zijn vrij groot aanwezig in Engeland, in België ook. Mm-hmm. Waar trouwens iedereen toegang heeft tot SkinVision.
17: Mm-hmm.
15: Duitsland, Australië, Nieuw-Zeeland. We zijn ook beschikbaar in Tsjechië.
17: Oké, dus je bent echt al heel internationaal bezig. Dus je hebt ook al heel veel mensen die het gebruiken. Het wordt dus ook al deels vergoed. Stel nou dat het bij jouw zorgverzekeraar nog niet vergoed wordt. Kan je het dan gewoon downloaden in een app store?
15: Ja.
17: Wat betaal je dan?
15: Dan betaal je voor 1 plek €7 en voor een jaar toegang €50.
17: Oké, dus je kan zeggen, ik wil maar 1 moedervlek fotograferen. Ja. Daar maak ik me zorgen over €7.
15: Of een kwartaal kan je ook voor €25.
17: Nou, je hebt het wel lekker in het abonnementsvorm gegoten.
15: Ja. Ja. Ja, omdat we het belangrijk, eigenlijk vinden we het belangrijk dat mensen begrijpen dat huid niet een statisch iets is. Het grootste boodschap die we hebben is: hou nou gewoon over tijd het in de gaten. En check gewoon regelmatig en maak dat onderdeel van je zorgpatroon.
17: Hmm.
15: En net als naar de tandarts gaat of andere zorgdiensten afneemt op een periodiek moment, ga zorgen dat je dat koppelt aan de check op voor je huid.
17: Mm-hmm. Ja, maar ja, dan is het wel lekker als het wel vergoed wordt. Want 50 euro per jaar is best veel.
15: Ja, wij vinden ook zelfs het moment nu komen dat het wel ethisch verantwoord om het niet te vergoeden. Als je kijkt naar wat we kunnen berekenen en bereiken en hoe snel we mensen kunnen helpen, dan wordt het een best een lastige discussie van waarom zou je dat niet willen vergoeden.
17: Marlies, hoe sta jij daarin?
16: Ja, nou ja, daar ontbreekt dus in mijn optiek het laatste stukje bewijs. En dat is eigenlijk wat de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie ook zegt. Dus we moeten hier wetenschappelijk onderzoek hebben. Dus je wil hier, dus we weten dat de technologie werkt. Is het ook efficiënt, kosteneffectief als we dit doen?
17: Ja.
16: En dat moet je aantonen, want nu zitten we in een soort vacuüm. We hebben de technologie. Er zijn genoeg mensen die zeggen al, nou, ik mag al via mijn zorgverzekering, maar de andere helft van Nederland dan niet. Dus je krijgt een hele rare situatie.
17: Ja.
16: Dus, nou ja, en dus is het, maar het is best wel lastig om daar dus subsidie voor te krijgen om eigenlijk een technologie die eigenlijk al best die eigenlijk al heel ver is, om dat implementatieonderzoek te doen. Want nu zegt het Zorginstituut bijvoorbeeld, we kunnen dit eigenlijk niet beoordelen. Want er is te weinig bewijs om aan te tonen dat dit kosteneffectief is.
17: Ja.
16: Dus ja, dat laatste stukje onderzoek wil je wel hebben, zodat je kunt zeggen, hey, dit moeten we in het basispakket doen. Want kijk, dat is echt aangetoond. Precies. Hiermee heb je echt een goede impact in verlaging van de zorgvraag en mogelijk ook vroegdiagnostiek.
17: Even los van de hulp van AI, die we nu uitgebreid besproken hebben. Het feit dat huidkanker natuurlijk de snelst groeiende kankersoort is in Nederland. Daarvan, nou ja, dat klinkt natuurlijk niet goed. Het is allemaal heel erg verklaarbaar. Maar de vraag is natuurlijk, kan je het tij keren? Wat denk jij?
16: Nou ja, primaire preventie, dus voorzichtig omgaan met de zon. Dus niet de heetste uren in de zon. Je goed insmeren om zonnebrandcrème, beschermende kleding.
17: Hoedjes.
16: Is heel relevant.
17: Ja,
16: en
17: maar
16: zeker
17: we willen toch allemaal bruin worden, Marlies?
16: Nou ja, dat hoop ik niet. als je van jezelf een hele lichte huidskleur hebt en je wordt bruin, dan gaat dat bruin er ook heel snel weer af. En iedereen wil toch ook altijd een gladde, rimpeloze huid hebben. Dus de beste preventie die je daarvoor hebt, is ook voorzichtig omgaan met de zon.
17: Dank jullie wel voor jullie komst. Marlies Wakkee, dermatoloog en onderzoeker bij het Erasmus MC. En Erik de Heus, CEO van Skin Vision. Dit was een speciale zomeruitzending van BNR Beter. Op de radio hebben we altijd wat minder tijd, maar dit gesprek is langer te luisteren als podcast. Zoek ons op BNR Beter in je favoriete podcast-app.
18: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.
19: Ik open de vergadering.
20: Ja, voorzitter.
21: Ja, dank voorzitter.
22: Voorzitter.
21: Dank
22: voor de
23: noten. Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 14:00 of in je podcast-app.
24: Moerdijk gaat weer maanden van onzekerheid in. Want de politiek die maakt geen keuzes.
25: In december moest dat al besloten worden. En nu wordt er pas eindelijk actie ondernomen.
24: Moerdijk staat op de...
26: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand Rights Specialist, Travel Essence.

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist, Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
3: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
4: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
3: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
4: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
3: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
4: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
5: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
6: Heb jij ook zo'n rapport op je bureau liggen waarvan je denkt, dat lees ik later wel?
7: En dan zijn er ineens 100 pagina's over waterstof, netcongestie of kritieke grondstoffen bijgekomen.
6: Gelukkig lees jij ze wel.
7: Ja, tot en met de voetnoten.
6: In de podcast Voetnoten pluizen we de belangrijkste energie- en klimaatrapporten uit.
7: Zodat jij in 1 uurtje begrijpt wat er staat.
6: Voetnoten, taaie rapporten,
7: maar wel helder uitgelegd.
6: Op alle podcastplatformen te beluisteren.
8: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Ben je ondernemer of ZZP'er en wil je meer uit je zakelijke vermogen halen? Bij Saxo kun je ook eenvoudig beleggen met een zakelijke rekening. Daarmee profiteer je van een wereldwijd aanbod aandelen, ETF's en obligaties. Lage kosten en handige rapportages. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
11: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
12: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De mensen die gistermiddag in Den Haag hun huis uit moesten omdat in hun straat een drugslab werd ontruimd, zijn weer terug. Vrijdag moesten ze ook al weg, vlak na de ontdekking van het drugslab. Gisteren werden vaten met chemicaliën uit het pand gehaald. En omdat die konden lekken, werd de straat geëvacueerd. In Helmond was vannacht een steekpartij in een woning en daarbij zijn een man en een vrouw gewond geraakt. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. Het appartement waar de twee werden gevonden ligt bij een woonzorgcentrum, maar of het onderdeel daarvan is, is niet duidelijk. De broers Andrew en Tristan Tate zijn opgepakt in de Amerikaanse stad Miami. Ze worden binnenkort uitgeleverd aan Engeland, dat ze wil vervolgen voor onder meer verkrachting en mensenhandel. Andrew en Tristan hebben de Amerikaanse en Britse nationaliteit, maar woonden ook in Roemenië, waar ze al eens vastzaten. De Oekraïnse hoofdstad Kiev heeft vannacht weer onder vuur gelegen. Er waren tientallen explosies door Russische raketaanvallen. Zeker 1 dode en 9 mensen raakten gewond. Er brak brand uit in onder meer een studentenflat, een wooncomplex en een supermarkt. Volgens Oekraïne zijn meer dan 20 raketten op Kiev afgevuurd. Mensen die vannacht naar de troostfinale van het WK voetbal hebben gekeken, hebben zich geen moment verveeld. Er werd aan de lopende band gescoord. 10 keer maar liefst. Engeland won uiteindelijk met 6-4 en is dus derde geworden op dit WK. Kylian Mbappé scoorde 2 keer en is Lionel Messi daarmee voorbij als topscorer. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af en kan wederom in het noordoosten nog een bui vallen. En vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
11: BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Nigaio Wijnen en Arjan Elbers.
14: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora. Wat een heerlijke plek. Maar nu blijkt uit onderzoek dat de meeste mensen op of tijdens hun vakantie toch stiekem aan werk en carrière denken, tot bezinning komen en liggen te mijmeren over hun volgende carrière stap. Want ja, nog een jaar in de file naar die helse kantoortuin, nog langer in die verstikkende groepsapp van de afdeling, of nog meer van die toxische manager, dat niet. En juist daarom halen wij 6 weken lang iedere week een ander werkmerk naar Playa del Amstel. Om te vertellen over hun werkgeversbelofte.

0: anekdoten over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen. Speciaal om al die mijmerende mensen te inspireren. En natuurlijk ook voor alle vakgenoten wiens werkmerk wel een update kan gebruiken. De BNR at Work Zomer Special. Iedere week een ander werkgeversmerk. Ja, en deze week gaan we in gesprek met Thales. Arjan, neem ons eens mee. Wat weten we van Thales?
1: Wat weten wij van Thales? Nou, daar komt-ie hoor. De Thales Groep is een wereldwijde elektronica-onderneming die actief is op het gebied van luchtvaart, defensie, informatietechnologie en cybersecurity. De onderneming is meer dan een eeuw geleden opgericht in Douze, Frans, als Thomson Houston International. In december 2000 werd de naam veranderd naar Thales. Thales zit inmiddels in 68 landen. Telt circa 83.000 medewerkers en heel erg bijzonder. Elke kandidaat moet een AIVD-screening doorlopen. Schaars profiel, lange doorlooptijd, ontzettend hoge eisen. Hun employer brand, Human Intelligence, zet de mens centraal in de wereld van high-tech defensietechnologie. Sterk verhaal, maar wat een verdomd moeilijke vijver om in te vissen.
0: Je lijkt wel een Thales-expert, Arjan. En bij Thales werkt Annemiek Bourgogne. Welkom Annemiek, je bent employer brand baas bij Thales. Waarom heb jij zelf eigenlijk voor Thales gekozen?
2: Ja, dat is een goede vraag. Dank dat ik hier mag zijn trouwens.
0: Welkom in Playa del Amstel.
2: Ja, hè? Heerlijk, fantastisch hier. Ja, zondag, joh. Zon, zee. Lekker cocktailtje.
0: Drink gerust, hè, tussendoor, ja, als je een slokje wil nemen.
2: Nee, ja, waarom ik voor Thales heb gekozen? Omdat de uitdaging daar ligt op het gebied van employer branding. Ze deden daar eigenlijk nog heel erg weinig. Dus voor mij een enorme snoeppot eigenlijk om daar te starten als employer branding manager. Dus en daarbij, nou ja, je zei al de intro, dat klopt. Maar daarmee is het natuurlijk ook gewoon fantastisch mooi om dat neer te gaan zetten en te vertellen aan de arbeidsmarkt van Nederland. Dus dat is wel de reden waarom ik ervoor heb gekozen.
0: Ja, je hebt het over een snoeppot. Welke snoepjes zitten er dan in de pot? Wat
2: jij bent nu nog recent. Heel veel basissnoepjes.
0: Ja. Noem
2: dus,
0: er eens een.
2: Nou, drop mag natuurlijk niet ont... Nee, ja, nee. Dus het is echt de basis neerzetten. Dus de basisblokken. En dan heb ik het over employer brand story neerzetten. We hebben wel een EVP vanuit, nou, je noemde net al, we zijn inderdaad onderdeel van een grotere groep. Dus vanuit groep ligt er een EVP. Alleen die moeten we echt localizen. Dus hoe resoneert dat dan in Nederland? Waar zitten de nuanceverschillen? En hoe kunnen we zelf die bewijsvoering laten zien?
1: EVP misschien heel even uitleggen voor de mensen die het niet kennen. Is een employer value proposition. Dus dat is eigenlijk, wat is je werkgeversbelofte?
2: Ja. Okay. Ja, wat bieden wij nou aan talent?
1: Ja.
2: Want dat is natuurlijk niet alleen maar op de arbeidsmarkt, maar dat is ook intern. Hè? Dus die belofte moet je dan hoe dan ook sowieso binnen en buiten waarmaken. Dus dat is een van het grootste stuk waarbij we dus ook die bewijsvoering moeten gaan maken. Dus echt gewoon shitload of content gaan maken. Dus dat is een heel groot iets. Ja, en dan heb je het natuurlijk ook over hoe gaan we dat toch ook naar buiten vertellen. Dus werk aan een nieuwe career site. Maar ook heel veel alignment met talent acquisition, HR. Ja. En het global employer branding team.
0: De hele journey komt in beeld. Maar als je dan, want jij bent recent bij Thales begonnen, als in
2: nog vijf maanden
0: geleden, dan kom je daar. We noemden het net al het EVP, oftewel de werkgeversbelofte. Wat zijn er in de kernelementen? Wat staat daarin wat voor jou waardevol is?
2: Goeie vraag. Ik denk dat dat heel erg ook te maken heeft met het stukje ophalen wat er is in een bedrijf al. Wat is er al? Welke cultuur hebben we? Welke normen en waarden hangen we daaraan? En dat is natuurlijk op zich al een beetje makkelijk geweest nu, omdat er al iets stond vanuit de groep.
0: Wat vond je goed van wat er al stond?
2: Nou, wat Arjan net noemde, dat human intelligence, ja, dat is wel heel sterk. Want we werken natuurlijk met technologie, maar die technologie wordt door die mensen gemaakt. En moet worden gecontroleerd door de mensen. Want als je de complexiteit van de producten en de systemen van Thales begrijpt, ja, er mag geen error, niks. Er mag niks in zitten waarmee het fout gaat.
1: Zit gewoon nul foutmarge in?
2: Nul. Echt nul. Want je moet je beseffen, op het moment dat alles wat wij doen is om het om de wereld veiliger te maken. Mm-hmm. Ja, als we natuurlijk, defensie is een groot onderdeel van producten die we leveren. Dus daar kunnen we niet. Dat is ongeveer 70% van wat we doen.
3: Mm-hmm.
2: Dus je moet je voorstellen, als we dat afleveren aan defensie, ja, dan moet het doen.
3: Ja.
2: Dus daarin is het gewoon heel belangrijk dat mensen weten wat ze doen. En echt daarin dat stukje kwaliteit kunnen waarborgen. Dus dat begrijpen en hoe ze dat moeten doen. Maar dat menselijke in, ik denk dat dat nog heel erg belangrijk is in de wereld van technologie.
3: Nu ben jij een brand manager, een employer brand manager. Dan denk je ook in marketingtermen. En dan zie je wat er allemaal gebeurt. En heb je gelijk in human intelligence en nul foutmarge. Maar hoe vertaal je dat dan naar communicatie die buiten landt? Want dat lijkt me best pittig. Want tegenwoordig al die bedrijven koketteren met echt impact maken. Human-led, AI-driven. Dus het is allemaal de balanceren op van, oh, we willen wel lekker menselijk zijn, maar ook volop technologie omarmen. Wat jij bij Thales hebt gevonden, hoe vertaal je dat dan naar taal en gevoel dat jouw doelgroep raakt?
2: Ja, ik denk ook door weer die doelgroep in te duiken. Want dat is, denk ik, wel de nuance die er nu eigenlijk al wel een tijd speelt. Heel erg in je doelgroep inzoomen.
3: Mm-hmm.
2: Kijken waar ze op aangaan. Waar ze op aangaan in hun werk. Ja. Maar ook wel een beetje waar ze op aangaan als persoon.
3: Wat zijn dan even dat we het kaderen, de doelgroepen, welke profielen hebben we het over?
2: Ja, bijvoorbeeld wij hebben, nou dat is ook iets, er waren nog geen strategische doelgroepen vastgesteld toen ik startte. Dus dat was,
1: hebben we eigenlijk alleen maar vacatures.
2: Ja. Okay. Ja, dus ik heb echt samen met de recruiters gekeken van oké, maar als we dat kunnen kaderen, waar zetten we ons dan op in?
1: Waar
2: ja.
1: moeten we naar gaan kijken de komende
2: tijd? Ja, precies.
1: Tijd.
2: Dus daar is uitgekomen engineering, maar binnen engineering hebben we best wel veel smaken en dat weten we. Dus die hebben we ook in kaart gebracht. Dus het is echt software, hardware, mechanical engineering. En we hebben cybersecurity, want dat is een doelgroep die op zich nog niet eens super schaars is bij ons, maar we zijn daar nog niet bekend als werkgever.
3: En dan heb je die doelgroepen en dan duik je daarin. En wat vind jij dan wat voor jou inhoud is of elementen zijn waar je zegt van, hé, daar kan ik een mooi verhaal op bouwen?
2: Ja, nou, om een voorbeeld te geven. Ja. We hebben nu met cybersecurity, gaat volgende week een campagne starten. Daarbij heb ik echt het gesprek aangegaan met de medewerkers en te kijken van oké, maar hoe voelen zij zich nou? Hoe zien zij zichzelf? Het werk wat zij doen, waar gaan ze op aan? En los van het feit wat we natuurlijk aan onze klant moeten verkopen. Zij willen gewoon problemen oplossen. Dus zij zien zichzelf als engineer. Dus zij zien zichzelf als niet als de reguliere cybersecurity persoon, maar echt degene die het probleem oplost. Dus daarin heb ik gedacht, oké, dus dat is wat ze het tofste vinden om te doen. Maar waar ga je dan persoonlijk op aan? Nou, uiteindelijk zijn we dus op gekomen dat we een campagne neer gaan zetten waarbij we de medewerker heel erg op die medewerker zitten, omdat we het dus over die human hebben.
3: Mm-hmm.
2: En daarmee laten zien wat zij als intelligence kunnen doen. Dus uiteindelijk hebben we een campagne gemaakt waarbij we hun als video player hebben neergezet. Dus eigenlijk meer een beetje het pixel art, de gamification van die zij leuk vinden. Dus daar hebben we nu een campagne om gemaakt. Dus we hebben 3 medewerkers gevonden, want ze vonden het rete spannend. Want ja, dat is ook nog eens een keer, krijg maar die mensen mee in een campagne. Ze hebben gekeken, oké, waar voelen zij zich dan comfortabel bij? En zo hebben we een campagne neer kunnen zetten waarbij we ze dus in een video player, ja, eigenlijk character hebben veranderd en hun op de rug hebben kunnen filmen en daarmee dus wel het verhaal hebben kunnen vertellen.
3: Wat tof.
2: Dus,
3: Hey, en hoe, want dan heb je het over een eindproduct, hè? Dus jij merkt, jij scant de wereld van jouw doelgroep en daarin komt dit dus naar voren, pixel art en gamification, et cetera. Hoe laat je dan het EVP en de hoogoverbeloftes en waardes en het corporate geneuzel een beetje ook daarin terugkomen? Dat aan de ene kant Thales blij is, omdat ze zich erin herkennen en dat die doelgroep denkt van potverdikkie,
4: Dit is tof.
2: Ja, om wel op de inhoud te zitten. En dat het is echt wel te laten zien wat we dus doen aan technologie. Maar wel ook dus te laten zien dat het door mensen wordt gedaan.
4: Ja.
2: Dus daarin zit het wel verwoven. En het is denk ik heel erg, als je het erover hebt, best wel moeilijk om te begrijpen. Blijft het inderdaad een beetje vaag. Maar als je het uiteindelijk ziet, dan snap je dat het op allerlei lagen klopt. Dus dat maakt het soms, vind ik, ook wel lastig in ons vakgebied om daarover te vertellen. En dat je dan denkt, jeetje, waar luister ik nou naar? Maar
4: ik denk dat mensen heel graag nu naar jou luisteren.
2: Ja, nou, dat hoop ik.
4: Ja, ik bedoel, heel interessant allemaal.
2: Ja, nou, en ik vind dat juist heel erg leuk om echt te kijken van oké, maar waar gaan mensen dan zelf op aan? Dus echt dat die in zijn eigen intrinsieke motivatie en dat weer koppelen aan de missie en de visie van het bedrijf.
4: Ja.
2: En dan pak je natuurlijk, en net even tikkie anders te doen. Want daar hou ik ook zelf heel erg van.
1: Maar ben je nooit bang, Annemiek, dat je dan, want je hebt te werken met een global brand, hè? Dus met een wereldwijd merk wat bij je lelijke groep hoort.
2: Ja.
1: En je wil ook je doelgroep aanraken. Het verhaal wat ik vaak hoor is, het moet overal aansluiten. Het mag nergens schuren en het moet het brand raken. En we kunnen eigenlijk niet scherp genoeg naar die doelgroep communiceren, omdat we anders juist te ver afwijken.
2: Ja, nou dat gelukkig was dit ook approved door groep. Dus omdat ik ook in de eerste tijd heel erg veel ben gaan samenwerken met die employer branding internationale team. En dat heeft me wel heel erg geholpen om denk ik ook die aansluiting te vinden dat ik dit mocht gaan doen.
4: Maar ik vond het recht spannend
2: toen ik dit eerste concept daar ging neerleggen.
1: Werd niet meteen afgefikt.
2: Nee.
1: Oh,
2: en ik dacht, dit is echt out of the box. Want over het algemeen is Thales best wel een beetje gedegen. Net als dat onze producten dus nul foutmarge zijn. We dus ook al wat meer gedegen in onze communicatie. En ook in de beelden. En dit was echt wel meer bold. En zij zeiden alleen maar van, oké, vet. Dus daar was ik heel blij mee. Maar het moest wel on-brand zijn. Nou ja, dat hebben we erin ingekregen. En dat was helemaal prima. Maar ja, dus het is wel echt heel gaaf.
1: Maar kijkt dan de logo politie mee met alle stappen die je maakt?
2: Soort van wel, want ze kijken inderdaad wel waar staat het logo in de video. En want we hadden gegeven moment shirtjes en er stond dan de game naam, de charactername op. En er stond een logo op de mouw, ja, die moest eraf. Nou, prima, weet je. Ik was wel lang blij dat ik dit kon doen. Dus ik dacht, ja, het zal mij verder een zorg zijn.
1: Ja, snap ik.
2: Maar nee, ja, dus dat was wel, dat gebeurt dan wel.
4: Annemiek, ik heb dorst. We gaan even gezellig wat drinken halen voor ons bartje hier.
2: Een mojitootje.
4: Wil jij mojito?
2: Ja, heerlijk.
4: Dan ga ik dat even halen en dan komt Arjan zo met wat prikkelende stellingen bij jou terug.
5: BNR at Work. Migaio Wijnen en Arjan Elbers.
4: Ja, Arjan, jij hebt stellingen.
1: Ja, ik heb vragen. Ik heb vragen. Ik heb er drie en ik ben heel erg benieuwd. Op welk employer brand ben ik stik, maar dan ook echt stik jaloers?
2: Dat vind ik echt heel lastig. Stik jaloers. Dat zou ik niet zeggen, maar ik zou het wel heel vet vinden om een keer voor NS iets te doen.
1: Ja?
2: Ja.
1: Wat spreekt jou aan? In...
2: Nou, omdat ze daar ook die onwijze diversiteit hebben aan rollen. En, wat ik bijvoorbeeld, want ik heb hiervoor bij Schiphol gezeten en daarvoor. Daar konden we ook al heerlijk die verdieping in. Dus als dan achter die basis staat, dan kan je heerlijk die verdieping in. En dan kan je echt een beetje pionieren en een beetje kijken, experimenteren. En gewoon vette dingen doen met je doelgroep. En ze doen daar heel erg, vind ik, wat ik ze onbewonder, het ambassadeursprogramma. Dat vind ik, dat ze dat heel leuk doen.
1: Zetten hun eigen medewerkers in. Nikaio en ik hebben er een aflevering over gemaakt.
2: Ja, zeker. Ja.
1: Dus dat doen ze heel erg leuk. Oké, dankjewel. Welk onderdeel van ons huidige employee brand vind ik ronduit slecht en draag ik uit tegen beter weten in? Dus welke legacy heb je? Welke erfenis heb je opgepakt? Pikt. Sinds dat jij er kwam en dacht, ja jongens, dit gaat
4: voor mij.
1: Binnen Thales.
2: Binnen Thales. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik zou
1: nog
2: dat
1: niet
2: durven
1: gevonden.
2: Zeggen. Nee, want het is... Ik kom er echt met mijn eigen overtuiging. Dus, en ik mag daar ook echt doen wat ik denk dat goed is. En... juist te zorgen dat die alignment er is tussen recruitment en HR, dat was er allemaal nog niet. Dus dat is super belangrijk. En ja, nee, dus ik denk nog niet dat ik dat heb gevonden.
3: Okay. Dus jij zegt alles wat er nu staat is van mijn hand, zeg je. Dus er was niks om het niet mee eens te zijn.
2: Nou, oké, dat is niet helemaal waar. Maar bijvoorbeeld de career site die er nu staat, die is niet zoals ik hem zou willen. Maar goed, die gaan we ook aanpassen. Dus dat is fijn. Verder laten ze me echt wel heel erg mijn gang gaan.
1: Het is eigenlijk weinig erfenis. Je hebt gewoon weinig erfenis.
2: Er was ook niets eigenlijk.
1: Oh, dat is toch bizar, hè? Zo'n groot bedrijf. Zoveel tech.
2: Ja, maar daar toevallig had ik het er van de week ook over. En dat komt ook omdat het op zich best wel een sterke naam heeft van zichzelf. Mm-hmm. En we zijn natuurlijk groot in wat we doen. En dat weten dan mensen en daar komen dan mensen op af. Maar dat is nu niet meer genoeg.
1: Nee, je moet meer.
2: En we zoeken ook veel meer mensen dan voorheen. Want we zijn van... De markt vraagt meer van ons. Dus we moeten ook meer naar die productie toe. En daar hebben we meer mensen voor nodig.
1: Ja, helder. Laatste vraag voor jou, Annemiek. Wat is bij ons in het bedrijf de coolste campagne die we nooit hebben kunnen uitvoeren wegens gebrek aan lef?
2: Nou, dat heb ik dus ook nog niet.
1: Nog niet?
2: Nee, dat heb ik dus ook nog niet. Maar daar ben ik juist wel blij mee met wat ik net heb verteld. Dat we dat wel hebben kunnen doen. Maar er komt straks een engineering campagne aan. Ja, en die vind ik wel weer wat.
1: Wat zit erin?
2: Minder.
3: Waarom vind je die minder?
1: Ja, vertel.
2: Ja, nou, omdat het een beetje is wat we allemaal nu zien. En dat is natuurlijk op zich, weet je, het is heel goed om te laten zien wie er bij je werken. Maar weer een videootje van een medewerker van, hey, hi, ik neem je mee mijn dag. En dit is wat ik aan het doen ben. Ja, dat kennen we wel.
3: En waarom doen jullie dit dan? Of waarom doe jij dit dan?
2: Ja, omdat het een internationale campagne is. Ja. Waar we dus ook wel onderdeel van zijn.
3: En als jij, oké, dus dit wordt extern bepaald en jij moet dat uitvoeren. Als in,
2: ja.
3: Maar dat strookt dan wel met, jij gaat onderzoek doen bij die doelgroep die heel relevant is. Dan haal je daar ingrediënten op. Op basis daarvan wil je dan te werk gaan. Dat wil je aligned krijgen met human intelligence, met balance to succeed, met rich career journeys, al die pijlers die ook op jullie website staan. En dan komt het buitenland en die zegt dan, ja, maar dit moet je dan ook maar even over je kanalen gooien. Is doodzonde, lijkt me dat.
2: Ja, maar ik denk ook wel dat laat ook wel weer het internationale karakter zien wat we wel hebben. Dus dat is dan weer een plus.
3: Maar zie je dan ook een internationaal figuur die dan zegt, hi, I'm gonna take you along with my day. En dat dan een Nederlandse engineer denkt, Jezus, wie ben jij?
2: Nee, het is wel zijn onze eigen mensen. Dus Dat ben ik wel blij. We zetten echt onze eigen mensen in. Dus Het zijn ook onze eigen Nederlandse engineers die dat doen. Maar Ze praten wel Engels. Ja, want
3: die engineers denken dan, ja, ik wil liever iets met gaming doen. Maar die moeten dan van international even hun iPhone en hey, hi.
2: Ja.
3: Dat moet
2: die
3: dan
2: zitten
3: maar.
2: Er ook tussen. You win some, you lose some. Dat is echt pick your battles. Als je een internationaal bedrijf bent waar je dus ook met een groep dealt, dan zit er dat ook bij.
3: Het is net politiek. Hey,
2: ja.
3: Nu ben ik ook benieuwd, want jij bent een employer brand manager. Jij bepaalt het gezicht van Thales naar de arbeidsmarkt toe. Dat is een hele toffe rol en dat doe je met veel energie en passie. Maar dan heb je ook te maken met bijvoorbeeld, ik las iets over een nieuwe hub in Amsterdam eind 2026. Maar dat betekent ook dat bijvoorbeeld Delft en Huizen dicht gaan.
2: Ja.
3: Hoe ga je daarmee om in je brand of in je stories of in je communicatie?
2: Nou, de interne communicatie is hier heel erg mee bezig. Dus die is echt onwijs goed bezig om de medewerker daar mee te nemen en echt een stem te geven. Er was, ik ga niet liegen, echt wel weerstand. Maar die weerstand zie je wel afnemen naarmate dat het steeds dichterbij komt.
3: Ja.
2: En interne communicatie doet dat gewoon supergoed.
3: En dan hadden we het net over een beetje die iets wat saaie, volgens jouw campagne, waar mensen hun iPhone in de lucht pompen.
2: Wat
3: en dan,
2: dat ik dat nu heb gezegd, hè?
3: Ja, je bent eerlijk en authentiek en dat is heel goed, want daar kom je het vers mee. Heb je nog iets in het verschiet waarvan je zegt van, oké, straks als die hub hier in Amsterdam staat en Hengelo, daar werken volgens mij 2.500 man, die dat draait door.
2: Ja, nog wel meer.
3: Nog wel meer. Dan is dit een employer brand droom van mij en hoop ik dit ooit te kunnen verwezenlijken met een tikkeltje lef en een tikkeltje nuchterheid.
2: Ja, ik denk dat nog te vroeg is om natuurlijk zou ik dat heel gaaf antwoord willen geven, maar ik denk dat nog te vroeg is voor mij om te kunnen zeggen. Omdat ik er dus nog 5 maanden zit pas. Maar
3: laat ik het als je Thales loslaat. Je hebt bij Schiphol gewerkt, ja, en bij nog veel andere mooie organisaties. Wat zou dan voor jou als employer brand strategie iets zijn waar je zegt van, nou, als ik ooit dan bij een bedrijf, misschien Thales, dit zou kunnen doen? Nou.
2: Ja, ik heb altijd wel. Kijk, ik kom origine uit de marketing. Dus dan vind ik het heel erg lekker om dat mee te nemen in mijn vakgebied.
3: Doe maar. Ja, neem ons mee in jouw visie en droom.
2: Dus daar, ik vind dan van die guerrilla-acties vind ik echt heel vet. Ja. Dus dan zou ik zeggen, laten we meer van dat doen.
3: Cool.
2: En dan mag je hem echt wel meer op je doelgroep neerzetten. En kijken of je daar meer activaties op kan doen. Maar het ook gewoon offline te laten zien. Dus niet alleen maar online, juist offline raken. Dus dat zou ik wel meer. Dat ligt nog wel erg in mijn wens. Ja.
1: Het is heel hip, hè, offline. Want alles gebeurt online. Maar ja. Of offline. Activatie is super hip.
3: Ik zie al mijn vrienden offline.
1: Ja?
3: Ja.
1: Oké, maar ik heb helemaal geen vrienden.
2: Geen gamer voor jou dus.
3: Nee. Als ik naar jullie career page kijk, zie ik ook heel veel. Een beetje corporate. Hè. Je ziet ook wel mensen voorbij komen. Dus een beetje de balans tussen keurig corporate en zou ook ASML kunnen zijn of iets anders. En ook de human touch. Maar nu ben ik benieuwd. In hoeverre past dit beeld bij wie jullie echt zijn?
2: Beetje wel. Maar dat is ook omdat, wat ik al zei, alles is ook moet kloppen. Er is nul fout marge mogelijk. Dus alle producten zijn van hoge kwaliteit. Maar ik denk de mensen die er zitten, die hebben. Die zijn wel net eventjes gewoon niet zo stijf. Dus dat, ik denk dat dat.
3: Zou je dat meer willen laten zien?
2: Ja, dat willen we zeker meer laten zien. Want ik denk ook de gave projecten die we doen, de producten die we natuurlijk op defensieschepen zetten, maar de communicatiemiddelen die in de legervoertuigen gaan, maar niet alleen daarin, maar ook in ambulances worden gebruikt. Ja, dat laten we echt veel te weinig zien. Ja. En de gaafheid.
1: Dat wilde ik ook weten. Dan loop je natuurlijk ook tegen die betonnen muur. Ik ken dat ook bij ASML en onderdelen van Defensie. Die hebben de meest waanzinnige tech ever. Ja. Maar bij ASML ook, je mag niks filmen behalve de kantine. Dus je loopt tegen die muur aan, dat je heel veel niet mag laten zien.
2: Klopt, dat klopt. En maar daar laat ik me nooit echt door tegenhouden. Maar ik ga dan toch op zoek naar hoe zouden we dat op een of andere manier toch kunnen laten zien.
1: Oké, okay. Nou, dat is wel
2: een cocktail om.
3: Goeie. Ja, jouw cocktail valt.
2: Lekker.
3: En dat is een teken dat we weer een nieuwe cocktail moeten gaan bestellen. En ook dat we aan het einde zijn gekomen. Annemiek, ik vond het super inspirerend om jouw Thales verhaal te horen. En
2: dankjewel.
3: Horen wat je daar allemaal doet.
1: Superleuk.
3: Dankjewel. En volgende week zijn we weer hier terug bij BNR at Work met een nieuwe zomerspecial. En dan gaan we in gesprek met Praxis, waar je al die mooie spullen kunt kopen en dan thuis lekker mee aan de slag kan. Om te horen over hun employer brand.
6: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Amerika-podcast.

0: Ze gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
1: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbeke, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
5: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
4: En naar wat er o zo fout is gegaan.
6: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
4: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
7: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In Frankrijk is een man opgepakt die brand wilde stichten in Bois de Boulogne, een van de bekendste parken in Parijs. Hij had al een paar struiken aangestoken, maar het vuur werd snel geblust. Woensdag werden 2 mannen opgepakt voor brandstichting in een natuurgebied ten zuiden van Parijs. Het drugslab dat eergisteren in een Haagse woonwijk was ontdekt is ontruimd. En de bewoners van tientallen huizen die uit voorzorg werden geëvacueerd zijn weer thuis. In het pand lagen nog vaten met chemicaliën en die moesten eruit. 4 mensen zitten vast omdat ze iets te maken zouden hebben met het lab. De Hongaarse president Suljok heeft meegewerkt aan zijn eigen vertrek door zijn handtekening te zetten onder een wetswijziging. Niet dat hij veel keuze had, anders zou hij worden afgezet door het parlement. Suljok was een bondgenoot van oud-premier Orbán. En de nieuwe premier wilde de bezem door de regering halen. Het Israëlische leger heeft Gaza gebombardeerd en daarbij zijn volgens de Palestijnen zeker 11 doden gevallen, onder wie 3 kinderen. Israël zegt dat de aanval gericht was op doelen van Hamas. Beide partijen hadden eerder een wapenstilstand afgesproken, maar dat heeft het geweld in Gaza niet gestopt. De Franse voetballer Kylian Mbappé heeft vannacht 2 keer gescoord in de troostfinale van het WK voetbal en is de Argentijn Lionel Messi nu voorbij. Maar die komt vanavond nog in actie in de grote finale. De Fransen speelden tegen Engeland, dat met 6-4 won. En daarmee derde is geworden op het WK. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af en kan wederom in het noordoosten nog een bui vallen. En vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.

0: Als je in de diplomatie rode kaarten kon uitdelen, had Donald Trump zijn Europese bondgenoten al lang opgezadeld met een flinke schorsing. Tijdens de NAVO-top in Ankara haalde de president weer uit naar Spanje en herhaalde hij zijn wens om Groenland over te nemen. Aan scheidsrechter Mark Rutte de taak om het aantal kaarten te beperken. Maar hoe doe je dat als ook de oorlog met Iran weer oplaait? Of nee, de oorlog met Japan?
1: We had 111 missile shot by the Islamic Republic of Japan.
0: Ja, die had eventjes een kopje koffie uit de Amerika-podcast-mok nodig. Lange dagen, ook voor Trump. Feit is dat de president een stuk minder chagrijnig vertrok van de top dan dat hij aankwam. Top geslaagd dus. En Trump kreeg het nog voor elkaar om een rode kaart van tafel te vegen. Maar tegen België bleek zelfs presidentiële invloed niet genoeg. Misschien had Amerika toch iets meer in zijn eigen defensie moeten investeren. Voetbalgrapje. Dit is aflevering 354 van de Amerika-podcast. Ik ben Jan Posma vanuit een herstellend Washington D.C. Ik zag een t-shirt gisteren. Jullie Amerikanen wisten niet waar België is. Nu weten jullie het wel. Wij zitten in de kwartfinales.
2: Ik ben Bernard Hammelburg met koffie in de studio in Amsterdam onder het wakend oog van Ivo en natuurlijk onze eigen Luc.
0: Ja, gezellig. En Bernard, wat viel je op deze week?
2: Ja, de verhalen inmiddels over die nieuwe Air Force One die Trump in gebruik had genomen. Dat cadeautje, nou, cadeautje ja. Van de emir van Qatar. Een prachtig 747, Boeing 747-8. Daar zijn er maar heel weinig van gemaakt. Dat is een prachtig toestel, had hij cadeau gekregen. En omdat hij de pest in had dat Boeing zo lang treuzelde met het afleveren van officieel bestelde nieuwe machines, twee stuks, heeft hij dat ding aangenomen en volgens hem zelf laten ombouwen tot Air Force One. En dat wilde hij uiteindelijk, wilde hij dat ding neerzetten in de Trump Library, die wordt gebouwd, als het allemaal doorgaat, in Florida. Moet je nagaan, zo'n joekel van een vliegtuig. En, dat komt dan naast de gouden trap die daarnaast komt, roltrap.
0: Enfin, die waar hij vandaan van naar beneden kwam toen hij zijn kandidatuur bekend
2: precies,
0: maakte.
2: Precies, precies. En dat kan helemaal niet. Dat vliegtuig kan niet in een gebouw. Daarvoor moet het helemaal in kleine stukjes worden afgebroken. Enfin, dat zullen we zien. Maar er kwam inmiddels een ander verhaal overheen en dat is eigenlijk een beetje spannender. Want hij was daar dus mee naar Ankara gevlogen voor de top. Maar de Secret Service en het ministerie van Defensie, dus de luchtmacht, hebben hem geen toestemming gegeven om ermee terug te vliegen. En waarom niet? Ja, hij zei zelf, ik stuur dat ding naar een basis in Engeland van allemaal Amerikaanse soldaten die hem vreselijk graag willen bezichtigen en die wil ik een lol doen. En dan ga ik wel met zo'n oude Air Force One terug. Maar het verhaal was, die Air Force, zo'n Air Force One, daarom duurt de productie zo lang, dat is eigenlijk een gepantserd vliegtuig. Dus dat moet helemaal, vanaf het moment dat het wordt gebouwd, worden er al, stond er nou iets van 130 mijl aan koperdraad in de wanden verwerkt. Er zitten afweersystemen tegen inkomende raketten. Hij is zelfs bestand tegen de schok die hij zou krijgen en de straling van een atoombom als die ergens in de buurt zou ontploffen. Er zit zo'n ventiel bovenop om hem tijdens de vlucht kunnen bijtanken. Dat had dat toestel uit Qatar allemaal niet. Dus die heeft wel de elektronica, dus het communicatiesysteem, maar niet al die beveiliging. Dus eigenlijk viel Trump met die 747-8 door de mand. En ging dus met zijn gewone oude machine ging hij naar Engeland en van daaruit gingen ze dan weer door. Ik weet niet met welke van de twee, maar daar deed het er niet meer zoveel toe. Maar waarom was de Secret Service nou zo bang? Omdat cijfertjes zijn gepubliceerd over de kans van aanslagen. En daar staat Trump ongeveer op de eerste plaats met een kans van, ik meen, 5,3% dat hij het slachtoffer wordt van de aanslag. Dat is echt heel hoog, statistisch. Dus de Secret Service en de luchtmacht zeiden, sorry vriend, maar je gaat niet aan boord van dat ding. Dat doen we niet.
0: Hey, en dat had natuurlijk ook te maken met dat opleidende conflict met Iran. En dan is Ankara niet heel ver weg van Iran. Nee. Dus Trump had er een heel mooi verhaal bij. Maar het komt er toch eigenlijk ook op neer dat dat hele dure cadeautje van Qatar, waar Trump nu dus al vrolijk in rondvliegt, dat dat niet zo veilig is als de oude Air Force One. Dat is best ernstig, toch? Nee. En iedereen weet dat dus nu ook.
2: Ja, precies. Natuurlijk. En het is ook niet voor niets dat, en daar ergert Trump zich trouwens terecht wel een beetje aan, maar dat Boeing er zo verschrikkelijk lang over doet om die twee nieuwe Air Force One toestellen af te leveren.
0: Ja. In zijn eerste termijn was Trump daar al mee bezig. Ja, hè? Toen dacht hij een dealtje te hebben. En het is er nog steeds.
2: Nee, en nu wordt het 2028, zegt Boeing, voordat die twee machines klaar zijn. Maar het is daarom. Je moet zo'n ding dus helemaal net als een gepantserde auto. Die kun je ook niet zomaar. Je kunt niet zomaar een auto laten pantseren. Dat is echt dan moeten de deuren helemaal opnieuw. En er moeten nieuwe ramen in van iets van 1,5 centimeter dik. En ga zo maar door. Dus dit is iets wat je vanaf het eerste schroefje en moertje helemaal moet opbouwen. En daar heb je heel veel tijd en verstand en kennis voor nodig. Dus dat was het verhaal. Maar ik vond het zo ontzettend leuk.
0: Fascinerend.
2: Maar dat hij echt gewoon zo duidelijk ook stond te liegen, Jan.
0: Doe het allemaal voor jullie, voor de militairen die het graag willen zien.
2: Ja, jullie mogen het bekijken en doe je best. En natuurlijk, hij is ook van jullie. Want jullie zijn onze dappere krijgers en zo. Dat is allemaal flauwekul. En wat is jou opgevallen, Jan?
0: Ja, ik wilde nog even terug naar dit weekend. Toen was die toespraak van Trump op de 4th of July. Met dat gigantische vuurwerk erachteraan. En er waren een paar dingen die ik even met je wilde delen. Het was een bijzondere dag. Er waren heel veel mensen van buiten de stad. Ze kwamen echt overal vandaan. Ik heb mensen gesproken die kwamen vliegen uit Californië, uit Arizona, uit Colorado. Mensen die kwamen met de auto uit Kansas. Die zeiden van, we zijn nog nooit in onze hoofdstad geweest. Dit is het moment, dus hier zijn we. En het merendeel daarvan was echt Trump-supporter. En dat is echt wel wat anders dan andere jaren. Dan zijn het vooral mensen uit Washington zelf, en dan gaat het gewoon om, het is helemaal niet politiek. Er zit geen enkele lading verder achter. Dit jaar was dat echt wel anders. Het deed me een beetje denken aan Trumps eerste termijn. Toen had hij op een bepaald moment ook een toespraak op de 4th of July. En toen zag je ook ineens allemaal Trump-petjes, T-shirts, waarin je ziet van, dit is net even anders dan wat in Washington woont. Wat natuurlijk allemaal, vooral democraten zijn, meer dan 90%. Dus veel rode petjes, veel Charlie Kirk T-shirts ook. Allemaal signalen. Hele gezellige mensen trouwens, hele leuke gesprekken gehad. Wat me ook opviel, het was heel chaotisch. En dat zie je wel vaker bij Trump-evenementen. Omdat de vraag dan ook heel groot is. Er zijn heel veel mensen. Nu waren er ook heel lange rijen om binnen te komen. En het was 38 graden, dus ook veel oude mensen, gezinnen met kleine kinderen die allemaal in de zon stonden te wachten. Ik merkte er ook al wat frustratie over. En toen werd het ook nog een keer uitgesteld, de toespraak, vanwege naderend onweer. Hele veld werd geëvacueerd. Dus al die mensen die door die strenge beveiliging waren gegaan, moesten allemaal weer naar buiten. Op dat moment dacht ik van, dit gaat helemaal niet meer door. Want dan moet je iedereen weer gaan checken. Dat gaat nooit lukken. En Trump was degene die zei, ik wil dit toch doen. En hij maakte er ook echt een Trump-verhaal van. Hij zei van, op die day, toen was het ook niet supergoed weer. Toen gingen ze ook gewoon de stranden op. Dan kan ik wel even een toespraakje houden. En ik zag dus aan de ene kant wat ingehouden frustratie bij bezoekers, ook bij Trump-supporters, die dachten van, onze dag valt in het water. Wij weten niet wat we moeten doen. Moeten we terug naar ons hotel? Blijven we hier wachten? We hebben de hele dag al gewacht. Eén iemand die ze daar niet de schuld van wilde geven was Donald Trump. Maar het was Donald Trump natuurlijk die het allemaal doorzette. En ook dacht van, ik wil dit absoluut doen. En hij hield uiteindelijk die toespraak pas om 11:00 s'avonds. En ik zag ook op Fox News dat hij daar echt als een soort held werd onthaald. Want het ging toch maar mooi door. Hè? En hij doet dit allemaal voor jou en mij. En wat goed toch dat die man doorzet. En toen kwam die toespraak. En hij waarschuwde daar een paar keer voor communisme. Dat horen we hem wel vaker doen. Dan heeft hij het over democraten. En in dit geval socialistische democraten. Zoals Mamdani in New York bijvoorbeeld, de burgemeester. En het was echt een vermenging van patriotisme met politiek. En het was dus ook een campagnespeech met ook wel een beetje een donker randje. Want je had ook flyovers met B-2 bommenwerpers, B-52's, F-16's. Dat kwam ook allemaal voorbij. En communisme in Amerika. Dus het rode gevaar op de verjaardag van het land. Ik had er een apart gevoel bij aan het eind van de dag.
2: Ja, ik kan me helemaal voorstellen. Ik heb veel beelden bekeken en het was inderdaad anders dan anders. En die toespraak vond ik ook merkwaardig. Maar goed, dat zijn we inmiddels gewend, laten we eerlijk wezen. We hebben nu in Ankara ook weer twee hele bijzondere toespraken en momenten met Trump meegemaakt, toch?
0: Ja, laten we daar eens het over hebben, Bernard. Laten we even beginnen met zijn ongenoegen over de Europese bondgenoten.
1: Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain anymore, by the way. I'd like you to cut it out. Spain is a terrible partner in NATO. Greenland is very important for the United States, but it's not important for Denmark. In fact, when Denmark was overrun by the Nazis in less than one day, Hitler beat them out in one day, took over, and they asked us to take care of Greenland. In fact, we took Greenland, and then stupidly we gave it back. We shouldn't have given it back to them, because we're the ones that need it. We need it for protection of the world.
0: Ja, dat was het openingssalvo nog maar. Dit was aan het begin van de top. Aan het eind sprak hij toch een stuk warmer over de NAVO en over de bondgenoten. Oekraïne ging zelfs met een deeltje naar huis. Wat is het allemaal waard? Dat is denk ik een beetje de vraag, Bernard. Want we hebben weer een top overleefd, zo voelt het een beetje. Maar ja, we gaan ook zo van top naar top. En we blijven kijken naar wat doet Trump nou en kunnen we hem een beetje erbij houden. Hoe kijk jij daarnaar? Wat is dit waard?
2: Ja, dat vind ik. Slaat de spijker op de kop. Alles draaide hier om Trump. En de vraag was, kunnen we hem, hoe moet ik het zeggen, kunnen we een beetje pacificeren? Kunnen we iets doen waardoor hij wat minder boosaardig is of boos op ons is? Je weet, hij had een paar keer duidelijk gemaakt dat hij loyaliteit eiste van de bondgenoten. En dat was dan naar aanleiding van de kwestie Iran, waar die de bondgenoot verweet dat ze niet mee hadden willen doen aan die operatie, terwijl de NAVO gewoon voor niks wist. Maar dat in ieder geval, hij heeft het steeds maar over loyaliteit en steeds maar over they love me, maar nooit andersom. Dus hij laat nooit iets zien van warmte voor de bondgenoten. En eigenlijk, dat vond ik ook merkwaardig, die bondgenoten zeggen dan ook niet, en dat hadden ze naar mijn idee wel moeten doen, luister eens, waarom dan niet loyaal naar ons? Dat geldt toch twee kanten uit. Sterker nog, artikel 5 van het handvest, hè, dat gaat over als een van de landen wordt aangevallen, dat dan alle andere landen aanbieden om te helpen. Dat is gebaseerd op het hele idee van solidariteit en loyaliteit. Dus waar zul je over?
0: Ja. En dan begint hij ook over Spanje en Groenland, wat we net lieten horen. Ja. Dan denk ik, dat is inderdaad het tegenovergestelde van loyaliteit. Wat zit daarachter?
2: De woede en frustratie. We hadden in BNR De Wereld Jaap de Hoop Scheffer als gast. De voorganger, een van de voorgangers van Rutte. En die noemde de opmerkingen over Groenland het gevaarlijkst. Hij zegt dat is eigenlijk binnen het bondgenootschap de gevaarlijkste situatie die we hebben met elkaar. En ik denk dat hij daar gelijk in heeft.
0: Omdat die dreiging zo reëel is? Omdat het ook Europa uit elkaar speelt?
2: Ja, omdat die dreiging reëel is en er is geen antwoord op. Want het zou in feite een aanval zijn op een Europese bondgenoot, namelijk Denemarken. En je moet je voorstellen dat er een conflict ontstaat tussen twee NAVO-landen, de grootste en een kleine in Europa. Afschuwelijk idee.
0: Dat kan gewoon niet.
2: Dat kan.
0: In een bondgenootschap.
2: Ja, niettemin kun je zeggen, er zijn ook wel een paar dingen gebeurd die iedereen een beetje geruststelden. Zowel Rutte als Trump zei na afloop, op een veel rustiger toon ook, dat het NAVO-bondgenootschap nog overeind is. Dus hij stelde iedereen wat dat betreft ook wel een beetje gerust. Maar het is typisch Trump. Hij hield op het ene moment een toespraak, daar hoorde je net ook weer een stukje van, waarin hij geweldig tekeer ging tegen bondgenoten waarvan hij vindt dat ze niet loyaal zijn. Maar in die eindtoespraak, toen het allemaal klaar was, toen was hij toch weer een stuk milder. En dan roepen wij allemaal tegen elkaar, hè, gelukkig. Het bondgenootschap valt nog niet uit elkaar. Maar ja, ik heb ook in mijn column, Jan, heb ik ook geschreven, het is een latrelatie.
0: Het is geen BNR-column is het, hè?
2: Ja, BNR-column heb ik geschreven. Het is een latrelatie. En zo zie ik het ook.
0: En Bernard, nog even, want we hoorden Trump ook helemaal aan het begin zich verspreken. Hij had het over de islamitische staat Japan. Hij haalde ook Poetin en Zelensky op een bepaald moment door elkaar. Hebben jullie nog een vraag voor Poetin? En dan keek hij duidelijk naar Zelensky die tegenover hem zat. En dan probeerde hij zich uit te praten. Maar ja, dat was gewoon echt. Hij zat er gewoon helemaal naast. Dat was Biden-achtig. Biden heeft letterlijk ook Poetin en Zelensky wel eens door elkaar gehaald. Hij was aan het begin wat chagrijnig. Hij was misschien ook wel moe. Had best een zwaar weekend gehad met die verjaardag van Amerika. En die toespraak waar ik het eerder over had. Speelt dat dan mee? Of is het meer zoals Merz zegt? Die zegt van ja, deze top hebben we weer gered. Was een succes dankzij Rutte. Die heeft hem weer goed op de goede manier aangepakt. En daardoor zijn we eruit gekomen. Dus ja, is dit bij Trump iets persoonlijks dat hij gewoon geen zin had? Een beetje chagrijnig begint en dat trekt er wel bij? Ja. Of heeft dat met Rutte te maken die de juiste snaar raakt? Hebben we met z'n allen. Wat zit erachter? Of is het iets heel anders?
2: Nee, ik denk dat je weer de spijker op de kop slaat. Er zijn.
0: Godzijdank.
2: Ja, dat is betreurlijk ook. Ik betreur het zeer dat je zo vaak gelijk hebt, Jan. Nee, maar het is echt zo. Dat we zeggen, iedereen heeft hetzelfde verhaal. Binnenskamers was hij ook veel rustiger en vriendelijker tegen de andere landen, de bondgenoten, maar ook de gasten, zoals Zelensky, dan naar buiten toe. Nu is het de vraag, als je zoiets hoort, is dat nou ook echt waar? En we weten nu dat het zo is, want Jaap de Hoop Scheffer vertelde dat hij met een aantal mensen zelf contact heeft gehad die daarbij waren. En ook onze eigen Geert-Jan Haan, onze Europa-verslaggever, die had ook contact gehad met mensen die daarbij binnen waren. En die bevestigde dat ook.
0: Ja, dus, ik hoorde Michal ook zeggen trouwens.
2: Michal van de Toorn, ja, die als verslaggever was, die zei het ook. Dus ik denk dat het verhaal klopt, als je zulke goede bronnen hebt. Dus het is een man met twee gezichten. Het hangt af van het moment. Het hangt af van één opmerking waardoor die plotseling helemaal over zijn rooien gaat. Dat weet je gewoon niet. Het kan frustratie zijn. Je weet het niet. En ik weet ook niet of het nog zoveel zin heeft om daar steeds maar over na te denken.
0: Het is nou eenmaal zo.
2: Het is nou eenmaal zo. En het is een man met, om in bewapeningstermen te blijven, een kort lontje. Het is echt zo. Dus ja. Hij kan verschrikkelijk boos worden. En hij wil altijd gelijk hebben. En alles gaat om hem. En als je daaraan meedoet, ja, dan wil hij best nog eens wat terug doen. Maar het gaat allemaal om hem. En wat hij zegt, Jan, maar dan moet je maar kijken of je dat ook vindt. Maar alles wat hij zegt, waar dan ook, is in de eerste plaats gericht tegen zijn eigen achterban.
0: Ja,
2: hij praat niet. Hij praat niet tegen de bondgenoten of tegen de wereld. Hij praat tegen MAGA.
0: Het was ook met die eindtoespraak of persconferentie van hem. Hè. Dat ging heel veel over binnenlandse zaken. Allemaal dingen die ons niks kan schelen. Dat vindt hij veel belangrijker. En dan kijkt hij inderdaad naar de mensen thuis.
2: Ja.
0: En zou dat dan ook een tactiek zijn dat hij dan binnenkomt met veel bombarie achter de schermen? Is hij eigenlijk veel vriendelijker als we het zo horen? Dat hij dan ook denkt, nou, dit ziet mijn achterban niet. Dus ik pak het gewoon zo aan.
2: Dat zou kunnen. Je kunt ook de vraag blijven stellen, wie is nou de echte Trump? En je had het al over Rutte, hè, even. Ik denk dat de verdienste van Rutte, wat je ook verder vindt van de manier waarop hij het doet, maar de verdienste van Rutte is dat hij uiteindelijk ook naar buiten toe toch altijd een beetje het optimistische plaatje kan laten zien, of zegt te hebben gezien, of zegt dat hij het waarneemt. En of dat nou helemaal klopt, dat weet ik niet. Maar hij weet, om het zomaar te zeggen, toch de boel nog bij elkaar te houden. Dus,
0: en dat is wel zijn werk uiteindelijk.
2: Dat is zijn werk. Dat is, hij heeft natuurlijk, hij heeft 32 bazen, maar er is maar één die telt. En dat is Amerika.
0: Ik wil nog even van jou één dingetje horen, want er kwam ook een deal met Zelensky.
2: Ja.
0: Trump die zei, jullie krijgen een licentie om de Amerikaanse Patriots, die raketten, zelf te produceren. Ik vraag me twee dingen af. Ik dacht van, en ook hoe ze naast elkaar zaten van, hier is toch wel iets positiefs gebeurd. We zijn ver gekomen sinds dat conflict in de Oval Office. Dus dat viel me wel op. Maar is die situatie nu verbeterd? En de tweede was eigenlijk, wat heeft Oekraïne daar nou aan? Want zo'n Patriot bouwen, zo'n raket, dat kost al 2 jaar. om een Patriot fabriek te bouwen, nou, dan zijn we toch helemaal veel verder. Ja, wat zit hier achter?
2: Ja, nou, in de eerste plaats hebben ze ze nodig. Jazeker, het is het enige wat ontbreekt eigenlijk aan op het ogenblik aan hun krijgsmacht. Ze zijn heel goed bezig, ook in die oorlog, maar ze kunnen zich niet verweren tegen Russische raketten. Dat lukt gewoon niet. Die komen er steeds meer en dat is echt gevaarlijk. Je kunt zeggen, politiek is het heel belangrijk dat Trump dit gebaar heeft gemaakt van, nou weet je wat, jullie krijgen licentie om ze zelf te bouwen. Nederland en Duitsland en ik meen Roemenië hebben dat ook. Maar dit is echt een gunst die Amerika je moet willen geven. Maar dan de werkelijkheid. Het kost $1 miljard om zo'n fabriek neer te zetten. Dat duurt een klein jaar, denk ik. En inderdaad, de productie van één raket voor het systeem, afhankelijk van het type, is ongeveer $3 miljoen. En heeft een productietijd van een klein jaar. Dus je bent een hele tijd verder voordat het zover is. En dan komt het. De rekening moet gewoon betaald. Door Oekraïne of door de Europese landen. Maar het is niet zo dat hij geeft geen Patriot-systeem cadeau. Hij zegt, je mag er een maken en gebruiken, maar er moet gewoon worden afgerekend.
0: Dus hier is de handleiding.
2: Hier is de handleiding. Nee, er komen ook mensen mee. We gaan jullie trainen en opleiden, enzovoort. Komt allemaal goed, maar wel tegen eigen kosten.
0: Ja, en daar zit ook een beetje eigenbelang, of veel eigenbelang voor de Amerikanen in. Hè? Want die Patriots, daar is een groot tekort aan. Amerika heeft er veel afgeschoten in Iran. Dus dit is ook een manier om de productie wat te vergroten. En dat is ook een probleem wat wordt opgelost.
2: Dat is ook een probleem. Zometeen in de Amerika-podcast dat Trump Groenland wil inlijven. Daar kunnen Europeanen nog om zuchten. Maar wil je ze echt kwaad maken, dan moet je aan hun voetbal komen. Blijf luisteren.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Amerika-podcast.

0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.
1: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
2: Europe is going in some bad directions.
3: Maar voor hoe lang nog?
4: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
5: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
6: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
4: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
7: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
8: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je MBO of HBO-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
7: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: De Nationale Autoshow.
10: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
9: Meindert en Wouter.
11: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
10: Bijna de helft.
11: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
9: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
12: Het kwartje valt nu pas.
13: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Het aftellen is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
17: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
18: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
19: BNR Verkeer.
20: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer file tot aan de grens. De vertraging is 10 minuten.
19: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
21: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In Frankrijk is een man opgepakt die brand wilde stichten in Bois de Boulogne, een van de bekendste parken in Parijs. Hij had al een paar struiken aangestoken, maar het vuur werd snel geblust. Woensdag werden twee mannen opgepakt voor brandstichting in een natuurgebied ten zuiden van Parijs. Het drugslab dat eergisteren in een Haagse woonwijk was ontdekt is ontruimd. En de bewoners van tientallen huizen die uit voorzorg werden geëvacueerd zijn weer thuis. In het pand lagen nog vaten met chemicaliën en die moesten eruit. Vier mensen zitten vast omdat ze iets te maken zouden hebben met het lab. De Hongaarse president Suljok heeft meegewerkt aan zijn eigen vertrek door zijn handtekening te zetten onder een wetswijziging. Niet dat hij veel keuze had, anders zou hij worden afgezet door het parlement. Suljok was een bondgenoot van oud-premier Orbán. En de nieuwe premier wilde de bezem door de regering halen. Het Israëlische leger heeft Gaza gebombardeerd en daarbij zijn volgens de Palestijnen zeker 11 doden gevallen, onder wie 3 kinderen. Israël zegt dat de aanval gericht was op doelen van Hamas. Beide partijen hadden eerder een wapenstilstand afgesproken, maar dat heeft het geweld in Gaza niet gestopt. De Franse voetballer Kylian Mbappé heeft vannacht 2 keer gescoord in de troostfinale van het WK voetbal en is de Argentijn Lionel Messi nu voorbij. Maar die komt vanavond nog in actie in de grote finale. De Fransen speelden tegen Engeland, dat met 6-4 won. En daarmee derde is geworden op het WK. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af en kan wederom in het noordoosten nog een bui vallen. En vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
19: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.
22: Welkom terug bij de Amerika-podcast.
23: Nog voordat Trump Europa tegen zich in het harnas joeg met uitspraken over Groenland en Spanje, zorgde hij al voor veel ophef in Europa met een telefoontje naar FIFA-voorzitter Gianni Infantino.

0: Yes, I asked for a review by FIFA. I spoke to a man who's highly respected, and by the way, whose level of respect has gone up tenfold. And he was good before this started, but, you know, he really pushed it in this country. I'm the one that got them to do it. It was not Biden. Biden was asleep.
1: Ja, ja, zelfs hierbij weer Biden. Hè, die deugde niet. Maar goed, het resultaat was dat de rode kaart van Spits Balogun, ik denk dat ik het zo goed uitspreek, werd ingetrokken. Waardoor die toch mocht spelen tegen België. De hele wereld had het erover, eerlijk is eerlijk. Ja. Jan, het is echt ongelooflijk. Ik zei nog, het zijn wat je noemt presidenten onder elkaar die het even hebben geregeld. Hè? Infantino en Trump, in die volgorde dan maar. Maar eigenlijk, de Belgen waren woest, Jan. Maar eigenlijk zo'n beetje heel Europa was woest. Je kan het niet anders uitspreken. En ook de echte voetballiefhebbers die zeiden, wat is dit vreselijk. Dit is zo schadelijk voor hoe het spel wordt beleefd. Enfin, dat soort dingen. Hoe hebben de Amerikanen gereageerd?
2: Ja, vorige week hadden we het nog over hoe het Amerikaanse succes het land ook verenigde. Hè? Country roads take me home. Ik denk dat dit het begin van het einde van die eenheid was. Ik zag meteen een politieke verdeling hier ook. Dat was een groep die meteen achter Trump ging staan. Daar zaten wel wat voetballiefhebbers tussen die gewoon niet zo over politiek nadenken en denken van wacht eens even, wij willen gewoon winnen. Maar ook heel veel Trump-supporters, zeg maar, ook de rechtse influencers, Fox News. En die vonden toch echt allemaal Trump. Dit is eigenlijk een manier waarop Trump ook voor ons vecht. Zelfs met voetbal redt hij ons. En het gevoel wat daar ook wel bij zat was, ja, die rode kaart, dat toch wel onterecht was. Dat eigenlijk een groot onrecht was wat Amerika ook was aangedaan. Vond ik ook wel grappig om te zien, want veel Amerikanen die hebben niet ook zoveel met voetbal, hebben er ook niet zoveel verstand van en helemaal normaal gesproken niet zoveel passie. Die was er nu wel echt, dus dat vond ik wel grappig, was mooi. Ja. Maar er waren ook mensen die meteen dachten, wacht eens eventjes, Trump die bemoeit zich nu met sport, dat is gewoon echt niet goed. Dit is gênant voor ons. Dus wat meer in lijn wat we in Europa ook vonden, denk ik. En voor dat groepje was ook, denk ik, wel het positieve gevoel over dit WK wat verprutst. Het viel eigenlijk allemaal mee. Hè? We hebben geen Ajax gezien. Trump die is niet constant in beeld. Het is eigenlijk gewoon een heel mooi toernooi tot nu toe, op een paar incidenten na. Maar het gaat vooral over voetbal. En nu was Trump die zich ermee bemoeide. En daarmee was de magie was even doorbroken. En die twee die botsen niet, want iedereen ging weer in zijn eigen bubbel daarna. Maar die tegenstelling zag je wel meteen. En het deed mij, Bernard, ook denken aan die, weet je nog, dat telefoontje naar Georgia, naar die verkiezingsnederlaag van Trump. Vind even 11.000 stemmen. Nu ging het over een rode kaart. En weer een beetje hetzelfde ook. Trump hoeft niet letterlijk dingen te zeggen. De mensen weten wel wat er van hem verwacht wordt. En volgens mij wist Infantino dat ook heel goed.
1: Ja, maar ik vind het ook een beetje een metafoor voor wat, we hadden het eerder in deze podcast over de top van de NAVO en al andere dingen. Ik vind tekenend de schuld in dit verhaal is natuurlijk Infantino. Mm-hmm. Trump mag zeggen wat hij wil en hij mag opbellen en hij roepen zeggen ik ben het er niet mee eens of kun je daar niet wat aan doen. En dan hoort Infantino natuurlijk te zeggen sorry, maar ik ga mij niet bemoeien met wat een scheidsrechter in een van de wedstrijden heeft gedaan. Daar ben ik niet van. Nee. En dat heeft hij niet gedaan. Hij is braaf geluisterd en hij is gaan drukken en invloed heeft zijn invloed gebruikt om die rode kaart ongedaan te maken. Nou, dat is volgens mij, voor mij is dat het grootste verhaal. Hoe kan dat, dat zo'n man, en ik zeg een metafoor, er zijn zoveel mensen die op de een of andere manier zo in de ban raken, of bang zijn, of wat dan ook, dat ze vergeten wie ze zijn en dat ze vergeten hoe ze behoren te handelen. Het is ook wat Blatter, zijn voorganger, ook zei in een korte persontmoeting. En die was ook heel boos over wat er allemaal gebeurde. En die bekeek het ook vanuit de positie van de president van de FIFA. Die zei, ja, dat kan helemaal niet zoiets. Dit kan echt niet. Dus dat vond ik.
2: Weet je wat ik daar ook wel interessant aan vind? Dat is ook iets wat eigenlijk steeds op deze manier gebeurt. Infantino die zegt, maar hier is een commissie voor, die is onafhankelijk. Ik heb daar niks mee te maken. Trump mag mij bellen, maar de FIFA is gewoon de FIFA. Ik heb daar ook geen invloed op. Nou, best een goede uitleg op zich. Kan ik misschien is dat ook gewoon zo. Al is de FIFA natuurlijk wel een verdachte organisatie als het om dit soort zaken gaat. En Trump die zegt dan gewoon, ja, het is dankzij mij. Ik heb dit geregeld. Ik heb even Infantino gebeld. En zo hebben we het gedaan. Dus de andere kant probeert het een beetje stiekem te doen. Een beetje voorzichtig. En dan komen we er wel mee weg. En Trump die schept er gewoon over op. En dan is het out in the open. En dan, ja, dan denk ik ook van, is het nog een schandaal als we het allemaal al weten dat het zo gegaan is?
1: Ja, ja. Ja, ik heb met het meest te doen had ik met die Balogun, die speler.
2: Ja.
1: Want die kon het echt niet helpen. Ik bedoel, ja, die heeft wel of niet een overtreding begaan. Dat is een discussie over, doet er even niet toe. Maar die was echt het kind van de rekening, toch?
2: Ja. Leidend voorwerp werd die man. En weet je wat ik zo interessant daar ook weer aan vind? Er zit een verhaal aan die Balogun. Hè. Zijn ouders die komen uit Nigeria. Die waren op bezoek in New York. Toen werd hij geboren. In Brooklyn. Dus hij is een Amerikaans staatsburger. Daarom speelt hij ook voor Amerika. En daarom juicht ook heel Amerika voor hem. Hij was de revelatie van de eerste paar wedstrijden van het Amerikaans elftal. De spits waarvan ze dachten, we hebben er eindelijk eentje. Want hun eigenlijke held, Pulisic, die maakt het niet helemaal waar. Die kan het niet helemaal aan, of in ieder geval dit WK niet. Dus er werd echt keihard voor hem gejuicht. Maar we weten ook natuurlijk met die uitspraak van het Hoge Rechtshof, waar Trump zo ontevreden over was, over birthright citizenship. Dat je als je in Amerika wordt geboren ook automatisch burger wordt. Ja, stel dat Trump zijn zin had gekregen, dan was deze spits van Amerika, was helemaal nooit de spits van Amerika geweest, maar van Nigeria, of ik geloof Groot-Brittannië heeft hij ook nog gewoond. Dus ja, Trump die is ook een opportunist puur sang natuurlijk, dat hij nu iemand redt, of heeft geprobeerd te redden, die eigenlijk, als het aan hem lag, nooit Amerikaan had mogen worden.
1: Nee. Nou ja, en dan natuurlijk de zoete wraak of de apotheose van een rare situatie. Namelijk dat Amerika door België niet werd verslagen, maar verpletterd, zullen we maar zeggen. Ja. Echt, ja, het was een enorme echt grandioos. De Belgen zijn ook boven zichzelf uitgestegen. En ik denk, die zijn
2: hun beste wedstrijd ook.
1: Ja, die zijn ook gewoon geïnspireerd geraakt van wat krijgen we nou? Deze moeten we binnenhalen, wat er ook gebeurt. Gaat niet meer over het WK, gaat gewoon over de vrede op aarde. Dit moet gebeuren. Maar nu de vraag is, is door wat er nu is gebeurd en de uitschakeling van Amerika door de Belgen, is nou dat beetje belangstelling wat er was voor voetbal in Amerika nu in één keer weg?
2: Ja, Bernard, ik denk dat ik hier jou gelijk moet geven over de toekomst van voetbal in Amerika. Want ik denk echt dat dat een beetje is ingestort op het moment dat de Amerikanen verloren. En dat was echt een keiharde reality check dat zij van België verloren. Ik vond het ook wel vermakelijk om te zien, hoor. Want wij hebben in Nederland hebben we Oranjekoorts. Wij denken dan ook altijd dat het zou dit jaar echt kunnen gebeuren. Hè? Maar in Amerika dacht een deel dus ook echt dat ze wereldkampioen konden worden. Wij wisten natuurlijk als Europeanen, dat verschil is nog steeds heel groot. Dat kan eigenlijk niet. Die kans is ongeveer nul dat Amerika, het is leuk dat ze het goed doen, maar tegen de echte landen krijgen ze het natuurlijk gewoon heel moeilijk. Want dat verschil is gewoon heel groot. Maar de teleurstelling hier was echt enorm. Het was echt een soort ballon die leegliep ineens. Mensen hadden echt, dat geloof was dus in één keer verbrijzeld. En ik hoorde wel wat goede analyses. Ook bijvoorbeeld Thierry Henry, die zat op Fox, die dit uitzendt. Die legde heel goed uit dat België gewoon beter was en hoe dat dan komt. En dat Amerika gewoon nu moet denken van, nou, we zijn in ieder geval redelijk ver gekomen, maar dit was ook wel de plek waar we een beetje thuis horen. Het is helemaal geen schande. En wat ik toen merkte, een beetje aansluitend op het eerdere verhaal, dat het voor de MAGA-mensen werd dit ook echt een strijd tussen Amerika en Europa. Ik zag dingen voorbij komen van, ja, maar hè, als wij jullie niet hadden geholpen, dan hadden jullie allemaal Duits gesproken. Heel flauw, dat horen we al zo vaak voorbij komen. Het ging erover, maar wie heeft dan meer vliegdekschepen? Wie zijn nou sterker internationaal? Wie zijn rijker? Nou, daar kan je ook nog wel even over discussiëren, denk ik. Dus dat werd ook meteen een soort Amerika tegen de wereld gevoel, wat ook al een beetje door die rode kaart ook al wat werd aangezwengeld. En wat er nu volgens mij een beetje gaat gebeuren, we hebben dus nu ja, die grote teleurstelling, een grote tegenstelling ook ineens weer. En Amerika is, ja, die denken nu een beetje van, we zijn toch een beetje gepiepeld door de Europeanen, zo voelt dat. En ik denk, wij, als wij uitgeschakeld zijn, dan gaan de voetbalfans gaan weer een beetje kijken van, nou, wat doet mijn eigen club eigenlijk? Hè? We gaan weer in de voorbereiding voor de Eredivisie. Het gevoel komt wel weer een beetje, je moet even over die teleurstelling heen. Dat zal ook voor sommige Amerikanen wel gelden. Maar een groot deel gaat nu denk ik ook denken van, nou ja, we gaan weer naar American football of we gaan weer naar honkbal. We hebben er even geen zin meer in. En ik vond een hele mooie uitspraak die het volgens mij samenvat. En dan kom ik eigenlijk een beetje bij wat jij een paar weken geleden bij het start van het WK ook al zo ongeveer zei. Voor Amerika is voetbal de sport van de toekomst. En dat blijft zo.
1: Ja. Dat is echt zo. Ik hoor het al zo lang ik in Amerika woon en ben. En ik zie het ook aan de kinderen die allemaal gaan voetballen. Mijn eigen zoon, die een hele verdienstelijke linksbuiten is geweest en daar nog heel lang keeper. En daarna, ik geloof 25 jaar lang scheidsrechter. En ja, dus ik weet het ook van binnenuit. Het is gewoon marginaal allemaal. Hey Jan, in een minuutje of anderhalf, twee minuutjes even nog, ja, snel de roddel van de week.
2: Ja.
1: Crisis bij de Democraten. Meneer Graham Platner trekt zich terug als kandidaat voor de Senaat in Maine. Een oestervisser, die man die Democraten heel enthousiast maakte, maar ook enorme schandalen aan kleven. Dat blijkt nu pas. En het zoveelste schandaal werd hem te veel.
3: We are suspending campaign operations. This is incredibly difficult because I know that some will think it's an admission of guilt, and it most certainly is not. We're not doing it because of the allegations. We're doing it because of the structures that are being taken away from us by those in power.
1: Okay, Jan, even twee dingen. In de eerste plaats, waar werd hij nou van beschuldigd? Wat betekent het voor de partij? Want het is een democratische kandidaat.
2: Ja, de nieuwe aantijgingen die waren weer behoorlijk ernstig. Hij wordt beschuldigd van verkrachting. Ook nog een andere ex-vriendin die zei dat hij gewelddadig was geweest. Dat hij ook zonder toestemming tijdens de daad zijn condoom uittrok. Zeg maar gewoon zoals het verteld werd. Best behoorlijk ernstige beschuldigingen zijn dat. En het rare rond Platner is, er waren al langer schandalen rond hem. Er waren allerlei red flags. Dat je dacht van, wacht eens eventjes. Er zou best wel eens meer naar buiten kunnen komen over deze man. En dan zitten die democraten straks een beetje vast met de kandidaat. Waar veel om te doen is op een verkeerde manier. Nu zijn ze dus op het punt dat deze man gekozen is. Hij heeft zijn primary gewonnen. En nu is eigenlijk de druppel die de emmer deed overlopen is gekomen. Ik zeg het toch maar even, Bernard. Wij hebben dit aanzien komen. Wij hebben dit voorspeld eigenlijk zo'n beetje in de podcast.
1: Zeker. Is ook zo.
2: En wat dit betekent voor de partij, ze moeten nu binnen 2 weken een nieuwe kandidaat brengen. Dat is ook nog best wel lastig, want je moet dus iemand vinden die, zoals deze Platner, een gevoelige snaar raakt bij de mensen in Maine. Hij was echt heel populair vanwege zijn politieke ideeën. Krijg maar eens iemand die dat enthousiasme ook zo los kan maken. Je hebt toch wel een kans dat nu een deel van de Platner aanhang straks denkt van, ja, wij zijn een beetje afgehaakt. En welke kandidaat kan het stokje overnemen? Ja. En voor de Democraten tenslotte, Maine is heel belangrijk in de Senaat. Want Democraten dachten, dit is een van de staten die wij kunnen overnemen van de Republikeinen. Susan Collins is daar nu de senator. En dat is nu een stuk moeilijker geworden.
1: Ja, en het sluit ook een beetje aan, want Susan Collins is een iets liberalere republikein dan, laten we maar zeggen, de MAGA-beweging. En dus begrijp ik heel goed dat die Democraten dachten, wij zitten al redelijk dicht aan bij haar kiezers. Dus die kunnen wij inpikken. Nou, misrekening. Alright, ja. Hey Jan. Gaan we naar de luisteraarsvraag?
2: Ja.
1: Ja, die zijn welkom via de mail, de BNR-app of via de Amerika Podcast WhatsApp. Daar kun je je vragen of opmerking ook inspreken. Het nummer is 0628135020.
2: Ja, en deze week geven we weer een mok weg. Dus blijf luisteren om te horen of jij de gelukkige winnaar bent. En ben je hier dan aangekomen in onze podcast, dan kun je ook wel eventjes abonneren. Gratis, hoor je helemaal bij de club. We verwelkomen je graag. Iemand die dat ongetwijfeld al gedaan heeft, want hij heeft ook een vraag voor ons ingesproken, is Robert de Jager.
4: Afgelopen week kwam het bericht naar buiten van de financiële handel en wandel
5: van president Trump. En natuurlijk wat voornamelijk door zijn familie is uitgevoerd. En dat hij daar goed geld mee heeft verdiend. Nu is het natuurlijk niet ongebruikelijk dat ook in het congres daar goed verdiend mee wordt. Door verschillende senatoren. Nu weet ik ook dat er in de financiële wereld best wel verontwaardigd op wordt gereageerd. Maar hoe wordt daarnaar gekeken in het land zelf? Wordt daar überhaupt enige aandacht aan geschonken of is het gewoon een gegeven?
1: Ja, jij mag het verhaal vertellen, Jan, maar ik heb één ding vooraf. Ik meen dat als je er goed induikt dat er in afval niks illegaals is gebeurd. Hè? Dus ik geloof niet dat Trump iets. Oké. Nou, de inhoud. Ja. Nou, de inhoud. Ja.
2: Ja, dat is ook omdat Trump gewoon doet. En zegt eigenlijk van, als jullie vinden dat dit niet kan, congres of wie dan ook, protesteer dan maar en hou me maar eens tegen. Dat is zijn oogpunt eigenlijk. Dat is hoe hij het doet. En als niemand je dan tegenhoudt, is het ook niet illegaal.
1: Nee.
2: Er kwam een rapport naar buiten. Hij moet zijn financiën moet hij openbaar maken, verplicht. En daaruit kwam dat hij volgens mij 2,2 miljard heeft verdiend in een jaar tijd. 1,4 zeg ik uit mijn hoofd met crypto. Miljard hebben we het dus over. Hè? 1,4 miljard. Zijn familie heeft ook veel geld verdiend. Natuurlijk, we horen af en toe over zaken, deals vrij regelmatig. We weten dus ook nog niet eens alles. Met crypto bijvoorbeeld is het heel moeilijk na te gaan wat er bijvoorbeeld wordt gedoneerd aan Trump en zijn familie. Ook buitenlandse mogendheden kunnen dat doen. Echt best wel ingewikkeld. Daar is aandacht voor. Daar wordt over gesproken. Maar tegelijkertijd, dit gebeurt allemaal dus in het openbaar. Het meeste daarvan in ieder geval. En omdat Trump die aanpak heeft van hou me maar tegen, dit is wat ik doe. En als je het een probleem vindt, laat maar weten. Ik ben de president. Congres doet niks. Waakhonden doen niets. Trump heeft ze allemaal in zijn macht eigenlijk, daar komt het op neer. Ook we hebben wel verhalen gehoord over aandelenhandel. Dat er vlak voordat er een besluit van Trump komt, dat er ineens enorm wordt gehandeld in bepaalde aandelen van bedrijven die wat met dat besluit te maken heeft. Zolang je er niet voor veroordeeld wordt, zolang er geen zaak over begonnen wordt, dan is het legaal.
1: Ja.
2: Dat is denk ik.
1: Ja, terwijl het duidelijk of heel vaak gevallen zijn van voorkennis. Oké, nou.
2: Ja, laten we dan meteen ook naar de volgende doorgaan. Jochem Beemster.
6: Wat mij opvalt de laatste tijd is dat op het moment dat er toch schermutselingen zijn tussen de VS en Iran, dat doorgaans in het weekend zich afspeelt. En dat voor maandagmorgen zo'n beetje wel weer afgerond is en dat de gemoederen weer tot bedaren zijn. Ik vroeg mij af, en ik hoor graag hoe jullie daarover denken, of dit niet intentioneel is. Veel Amerikanen hebben hun 401k. En met name het electoraat van Trump, dat over het algemeen iets oudere mensen en conservatieve mensen zijn, die dicht tegen hun pensioengerechte leeftijd aanzitten. Dat ook een van de redenen is om het voor maandag eigenlijk weer even tot bedaren te brengen, zodat de beurs daar niet ontzettend van schrikt.
1: Nee. Je kunt zeggen, deze week logenstraft deze redenering, want het gebeurt midden in de week dat de oorlog wordt hervat. En overigens zo'n 401k... dat is een soort pensioenspaarregeling. Hè? Dus voor de luisteraars die dat niet meteen doorhebben.
2: En heel belangrijk, want miljoenen Amerikanen hebben dat.
1: Ja, zo is dat. Het is de meest verkochte vorm van pensioen. Ik geloof niet dat het. Ik heb niet de indruk dat het specifiek in weekenden gebeurt steeds. Maar dat heel veel mensen reageer op de beurs, dat blijkt. Dat is gewoon zo. Elke keer als die oorlog weer oplaait, dan zie je de gevolgen op de financiële markten. En ook een beetje de olieprijs, het hangt natuurlijk samen.
2: Ik heb dat gevoel trouwens wel een beetje. Ik merk toch dat vaak dit soort besluiten op vrijdagavond komen. En ook Trumps harde uitspraken. En deze week was inderdaad een uitzondering. Het is niet altijd zo. Maar ik merk het ook wel bij die NAVO-top. Hè. Hij begint heel hard. En daarna dan houdt hij toch de deur weer op een kier. Van we blijven wel praten. Dan denk ik, hij denkt aan de beurs nu. En aan de olieprijs.
1: Ja oké. Nou, het kan inderdaad. Het kan best zijn dat ze denken, vrijdag na beurs, zal ik maar zeggen, dan kun je, je kun je allerlei dingen doen, want je beïnvloedt niks. Dat is waar. Dus jij zegt, Jochem heeft wel een punt.
2: Ja, ik vond hem wel. Ik vond dat hij wel een punt had.
1: Oké.
2: Houden we in de gaten. Laten we ook nog even gaan naar de inzending van Jan Molenaar. Bernard.

0: Dat is...
1: Wauw.
0: Ja, het gaat over ons dus, hè.
1: Waanzinnig.
0: Ja, dit is een ontzettend mooi nummer. Ik weet niet of Jan Molenaar het zelf heeft ingezongen... of heeft samengesteld, of AI
1: stond
0: heeft...
1: Stond er wel gebruikt. Bij, maar AI heeft een beetje geholpen, denk ik.
0: AI heeft een beetje geholpen, dat kan best, maar het is wel ontzettend leuk. En ja, mij wordt dus wijsheid aangeprezen en jouw nieuwsgierigheid. En jij bent de onderzoeker in dit. Ja, en die koffiemok is ook fantastisch, zegt hij.
1: Dus, ja, ik heb hardop gelachen. Ik vond het echt supermooi gemaakt.
0: Ik ga hem ook even aan een paar vrienden laten horen, denk ik.
1: Precies. Ja. Deze houden wij in de playlist staan bij ons thuis. Ja. Dank, Jan Molenaar. Hey, moeten we hem daar ook maar mee afronden op deze vrolijke noot?
0: Ja, oké, Jan. We gaan stoppen. Het is mooi geweest. Want de jury is bijeen geweest. Dat is Jan Postma solo. Of misschien heb je met Luc overlegd. Daar verdenk ik jullie van. Maar hoe dan ook.
1: Ja. Wij spannen wel eens samen. Ja.
0: Maar jij gaat namens de jury vertellen wie de volgende mok heeft gewonnen.
1: Ik kreeg een telefoontje van Luc Infantino en toen hebben we het helemaal omgegooid. Maar goed, stond ik er wel ook wel achter, hoor. Ik vond de vraag van Robert Reiners vond ik wel heel erg leuk. Waar je de beste vliegles kan nemen in Amerika. Omdat ik daar echt nog nooit over na had gedacht hoe dat precies werkt. En omdat jij dat ook al eens gedaan had, Bernard. Ja. Dus daar kwam een heel verhaal achterweg. En ik ben heel benieuwd hoe Robert het gaat hebben. En ik hoop natuurlijk dat hij die mok meeneemt de lucht in en dat we daar nog een fotootje van te zien krijgen.
0: Oké.
1: Toch?
0: Gefeliciteerd. Terugluisteren kan via de BNR-site of je favoriete podcast-app. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kun je ook een mailtje sturen naar dewereld@bnr.nl of reageren op Spotify. En je kunt ook je vraag inspreken of intikken op de BNR-app. Of op de Amerika Podcast WhatsApp 06-2813-5020. En wie weet win jij ook zo'n schitterende Amerika Podcast koffiebeker.
1: Ja, gemaakt door Erik Kolen. En eervolle vermelding ook voor Jan Molenaar, hoor. Het nummer vonden we fantastisch.
0: Ja.
1: En Bernard, we nemen deze week ook nog weer een extra vragenaflevering op. Hè? Dus ik spreek je snel weer.
0: Tot gauw.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wapen van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
3: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
4: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
3: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
5: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
3: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De grote opruimoperatie van een drugslab in een Haagse woonwijk zit erop en de 200 mensen die hun huis uit moesten kunnen weer terug. In het pand lagen nog vaten met duizenden liters chemicaliën die konden ontploffen. Auto's mogen de straat nog niet in. Waarom, vertelt de politie niet. In Milaan zijn gisteravond tienduizenden mensen geëvacueerd bij een concert van zanger Bad Bunny. Het begon zo hard te hagelen dat het concert na 5 liedjes werd afgebroken. Een onbekend aantal concertgangers raakte gewond toen ze hagelstenen tegen hun hoofd kregen. Ze hoefden niet naar het ziekenhuis. In Bangkok is een vrouw overleden aan de verwondingen die ze een week geleden opliep bij de brand in een bar. En daarmee zijn er nu 34 mensen die de brand niet hebben overleefd. Lijkt erop dat de nooduitgangen niet werkten. Veel doden werden gevonden bij de gesloten deuren. De Hongaarse president Sulyok heeft meegewerkt aan zijn eigen vertrek door zijn handtekening te zetten onder een wetswijziging. Niet dat hij veel keuze had, anders zou hij worden afgezet door het parlement. Sulyok was een bondgenoot van oud-premier Orbán en de nieuwe premier wilde de bezem door de regering halen. Toch nog een prijs voor Engeland op het WK. Ploeg is derde geworden. In een spectaculaire troostfinale werd Frankrijk met 6-4 verslagen. Mbappé maakte er 2 en is daarmee WK-topscorer met 22 doelpunten. Tot nu toe dan, want Lionel Messi kan hem vanavond in de finale nog inhalen. En dan nu het weer van Weer Online. De meeste bewolking vinden we in het noordoosten en hier zijn ook enkele buien mogelijk. In het zuiden en westen schijnt de zon al geregeld. Vanmiddag is het overal overwegend droog en dan wordt het 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
0: Wil je weten wat er speelt en ook waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
8: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En bij veel familiebedrijven schuilt er vaak nog meer achter. Oude conflicten, valse verwachtingen, onuitgesproken frustratie. Carola en Liana de Ruiter maakten dat zelf van dichtbij mee. En nu willen ze familiebedrijven helpen om dat te voorkomen. Welkom.
9: Dank je.
8: Carola, wie zijn jullie en wat doen jullie?
9: Wij zijn Liana en Carola de Ruiter, twee zussen. met een bedrijf Familiezaken. En wij werken met ondernemende families in Nederland en België op het vlak van opvolging.
8: Liane, waar hebben jullie het goed gedaan?
9: Waar wij het goed gedaan hebben is dat wij vanaf het begin geïnvesteerd hebben. Ontzettend veel in onszelf en ons bedrijf.
8: En Carola, waar hebben jullie het ook zo fout gedaan?
9: Nou, we hebben toch wel een beetje last gehad van het lieve meisjessyndroom. En we hebben daardoor een beetje te lang onder de radar gevlogen. Vanuit bescheidenheid en een beetje onzichtbaar geweest.
8: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Ja, interessant. Familiezaken, zo heet het bedrijf. Carola, kun je me uitleggen wat jullie precies doen?
9: Nou, in één korte zin, wij werken in de business van het voorkomen van familieruzies in het familiebedrijf.
8: En dat gebeurt heel veel, toch, of niet?
9: Ja, dat gebeurt heel veel, want ga er maar aan staan met een familie, zaken doen, jezelf uitspreken. Er speelt veel onder de oppervlakte in een familie.
8: Ja, dus daar zijn jullie aan het helpen. Jullie zijn zelf zussen, zei je zelf altijd. Ja. Is het dan niet slimmer om met alle achtergrond die jullie de hele dag zien, om privé en werk gescheiden te houden?
10: In sommige gevallen wel. Dat denk ik ook echt. Maar in heel veel gevallen is het ook enorm versterkend als je als familie samenwerkt. Ja. Dat kan echt 1 plus 1, 3 worden.
8: Ja. Vertel me eens even meer. Wat voor familiebedrijven moet ik aan denken?
9: Het zijn familiebedrijven uit verschillende sectoren. Dat kan de detailhandel, horeca, productiebedrijf, transport, weg- en waterbouw. Dus ze komen overal vandaan. Mm-hmm. En het zijn familiebedrijven met best wel een aantal medewerkers. Hè. Dat zijn echt wel grotere bedrijven. Want als het daar niet goed gaat met de familie, dan heeft dat heel veel impact op het bedrijf.
8: Ja.
9: Grote bedrijven eigenlijk.
8: Ja. Jullie worden dan gebeld als ze er niet meer uitkomen, toch of wel?
10: Als ze vastlopen of de spanningen lopen wat op. Hè, over het algemeen moeten mensen wel pijn hebben om te gaan bewegen.
8: Ja, en wat gebeurt er dan? Dan word je gebeld en dan?
10: Dan worden we gebeld of we krijgen een mail. Laten we vooropstellen dat het bellen niet heel eenvoudig is. Hè. Je gaat niet snel daar hulp voor zoeken. Nee. Familie hangt niet graag de vuile was buiten. Dus daar gaat vaak nog wel wat aan vooraf. Mm-hmm. Of het gaat via een doorverwijzer. Dan worden we gebeld en dan gaat het recht om een goed eerste gesprek te hebben.
8: Ja, en je zegt al, mensen hangen natuurlijk niet graag de vuile was buiten. Zeker niet denken als het om familie gaat. Dus het is dan al 11:55 als ze jullie bellen, of niet?
10: Helaas, in sommige gevallen is het wel wat later. Mensen stellen het toch van over het algemeen uit. En meestal bellen ze als ze denken van nu kan ik het echt niet zelf meer oplossen.
8: Ja, en eigenlijk denk je dan wel eens van had je me nou even iets eerder gebeld. Dat scheelt 10 ruzies en kwetsuren.
10: Ja, de meeste zijn wat later dan eigenlijk goed is voor de familie en het bedrijf.
8: Ja. Geef eens een voorbeeld. Je hoeft geen namen en rugnummers te noemen, maar wat kom je tegen in de praktijk?
10: Nou, we hebben natuurlijk heel veel voorbeelden. Het gaat eigenlijk over de familiedynamiek, dat daar zaken spaak lopen. Dus hoge loyaliteit van kinderen naar ouders, waarbij de kinderen in het bedrijf zitten vanwege de loyaliteit vaak aan vader. Hè? Mm-hmm. Want het bedrijf staat voor vader. Dus dan is het niet altijd je eigen pad. En over het algemeen hou je dat dan ook niet zo lang vol.
8: Mm. En vertel eens, wat kom je dan tegen qua dynamiek?
10: Dat kinderen in het bedrijf zitten die dat niet hun eigen passie is en niet hun eigen drive om zozeer in het familiebedrijf te werken. Maar ze zijn wel trots op de familienaam en ze willen continuïteit. En ze willen ook graag vader helpen of moeder.
8: Ja.
10: Dus dan zit je op een plek die soms niet de jouwe is.
8: Nee, en je komt dan binnen en dan?
10: Wij starten altijd met de hele familie.
8: Hmm.
10: En daar geloven we ook in. Het bedrijf is gestart met een familie. Hè, met de familie, soms generaties daarvoor. En eigenlijk in bijzijn van elkaar je uitspreken. En over zaken die soms al heel lang spelen. Om dat op tafel te krijgen.
8: Welke vraag levert altijd tranen op als jullie die stellen?
10: Voor wie werk je zo hard?
9: Ja, ik zit ook in.
8: Ja?
9: Ja, voor wie werk je zo hard? Maar ook, wat heb je gemist?
8: Oh.
9: Of wat heb je nodig?
8: En voor wie werk je zo hard? Waarom levert dat vaak emoties op?
10: Dan kom ik weer terug op de loyaliteitsbanden. van een kind naar een ouder zijn onnoemelijk hoog. We denken, hè, we hebben, als je kinderen hebt, dan denk je, nou, ik doe alles voor die kinderen. Maar andersom is de band van een kind naar een ouder, die is ontzettend, de loyaliteitsband ontzettend hoog. Ja. Dus een kind wil alles doen om een ouder gelukkig te maken en gaat soms voorbij de eigen grenzen.
11: Ja, dus gaat maar werken in dat bedrijf, omdat dat al vanaf jongs af aan, vanaf 12. Ik heb voorbeelden gehoord van agrarische bedrijven. Waar dan de eerste is een dochter, de tweede is een zoon. En dan gaat het geboortekaartje gaat eruit en dan krijg je reactie terug. Zo, je hebt je opvolger tenminste geregeld.
10: Ja, inderdaad.
11: Ja, dat krijg je hele jeugd, krijg je dat mee. Want straks is de boerderij van jou natuurlijk.
10: Ja. Dat is misschien in de agrarische wereld ook nog wat meer. In de andere sectoren, zeg maar, is dat niet meer zo.
11: Nee?
10: Als je de oudste bent of de oudste zoon, dat je automatisch de opvolger bent.
11: Ja, werken jullie nog met agrarische bedrijven of niet?
10: Nou, vrijwel niet.
11: Nee? Waarom niet?
10: Nou ja, dat is toch een aparte tak.
11: Want er zijn voldoende ruzies, weet ik uit ervaring.
10: Ja. Nou ja, dat is niet de sector waarin wij zo werken. Misschien omdat we het ook vanuit onze eigen ervaring hebben meegemaakt. Maar of van de zijlijn dan eigenlijk. Maar ik denk, in de agrarische wereld is echt een hele andere sector. Mensen werken ook wat meer alleen. En als je veel alleen werkt en met je hoofd bent, dan ga je geloven in wat je denkt.
11: Ja.
10: En dan krijg je nog een hardere botsing van waarheden eigenlijk.
11: Toch even terug naar dat gesprek dan, hè, waar jullie de waarde toevoegen.
10: Ja.
11: Dus de vraag is, waarom werk je zo hard? Wat heb je gemist? En dan, wat gebeurt er dan?
10: Nou, ik wil nog wel even toevoegen, omdat het eigenlijk bij elke familie gaat om waardering en erkenning en veiligheid. En als op die drie vlakken iets mist, dan loopt het niet.
11: Nee. En dus moet er ook uitgesproken worden, jij hebt je carrière bij X opgeofferd om hier te zitten. Of jij doet altijd dat. Of zie je wel.
10: Ja.
11: Je bent dat hele spinnenweb ben je eigenlijk aan het uittekenen voor ze. Ja. Met die hele familie erbij.
10: Ja. Klopt.
11: Oh.
10: En dat is zo mooi. In bijzijn van elkaar komt eigenlijk de realiteit naar boven.
11: Ja.
10: En worden de familiedynamieken blootgelegd.
11: Ja. Hebben jullie wel eens dat je zegt, dit kunnen we niet meer oplossen?
10: Dat hebben we zeker wel eens, maar dan beginnen we er niet aan.
11: Oh, dan is de eerste intake dat je denkt, wat is een red flag dan? Dat ik hier begin.
10: Nou, als er zoveel ruzie al is, ik ben zelf ook mediator. Maar dat is niet dat ik denk van, we gaan echt heel veel mediation trajecten doen. Ik vind ook, dat is ook weer een bepaald specialisme. Waarvan ik denk, dat een mediator doet dat dagelijks. Mm. En dan kunnen ze beter naar een echte mediator die daar weer de beste in is.
12: Ja, en als ik denk van, wat werkt niet? Dat is jaloezie tussen de kinderen. Als we dat heel erg voelen. Dat komt eigenlijk vanuit een tekort van aandacht van de ouders in de eerste jaren van het kind.
11: Ja.
12: En daar, als je dat in een familiebedrijf hebt, dat is bijna onmogelijk.
11: Laten we eens even teruggaan naar het begin. Want jullie zijn 13 jaar geleden begonnen. Jullie werkten allebei in een andere sector en besloten het roer om te gooien. Corona, wat gebeurde daar?
12: Ik werkte in de bankaire sector en ik merkte op een dag, dit is niet meer mijn wereld en ga ik hiermee door. En ik had meer interesse in de mens achter de onderneming. En Liane speelde op dat moment ook dat hij niet zo heel erg lekker op haar plek zat. En wij waren toen op vakantie op Curaçao. En toen is eigenlijk het idee ontstaan om samen een bedrijf te beginnen.
11: Mm.
12: En wij komen niet, onze moeder was een ondernemer en ons vader niet. Dus het zit wat meer in de vrouwenlijn bij ons. En toen is het idee eigenlijk ontstaan van een bedrijf, wat meer een wat algemener HR-bedrijf, coaching. En we zijn samen begonnen en we kwamen vooral bij familiebedrijven terecht. En toen dachten we van, wat gebeurt hier eigenlijk?
11: Oh, ja?
12: We zitten tegenover een familie. En welke dynamieken spelen hier nu? En dat vonden we zo interessant. En daar zijn we gewoon echt zelf een paar keer tegen aangelopen in onderhandeling met de familie. Dat we dachten, daar gaan we ons wat meer in verdiepen. En zo is ons idee ontstaan.
11: Dus jullie hadden eerst HR en toen dachten jullie, hier zie ik echt iets waar we ons op kunnen onderscheiden.
10: Ja. Het was ook niet de intentie om dat algemene HR-bureau te houden. Maar we wilden ons meer specialiseren. En we waren op een event en opeens viel dat kwartje. En eigenlijk pas later realiseerden we van onze eigen familiegeschiedenis. Als je daar teruggaat, daar zit ook wat pijn.
11: Ja. Ja. Ja, laten we daar eens even over praten. Want jullie moeder heeft nog twee broers.
12: Meerdere.
11: Meerdere broers. Ja. Maar twee broers zijn gebrouilleerd geraakt, begrijp ik.
12: Ja. Nou ja, in, wij hebben dat natuurlijk wat van de zijlijn meegemaakt, hè, want wij waren jong. Ja. Maar we voelden natuurlijk, als kind voel je van alles. En onze oma, die liep er altijd tussendoor van, heb en hou het goed met je familie. Dus die was altijd heel druk om eigenlijk de spanningen te onderdrukken als we samen waren. Dat voel je gewoon als kind.
11: Ja.
12: En in die end is dat in die familie niet helemaal goed gegaan. En,
11: had dat met bedrijfsopvolging te maken?
12: Ja, het had wel met mijn bedrijf te maken. Ja, ja.
11: Oké.
12: Ja. Ja. En daar is wel een zaadje geplant eigenlijk. Ja. En ik ben ook nog vernoemd naar mijn oma. Dat kwam ik later achter. Dat ik denk, oh, dat is toch ook wat. Dat je dat dan vanuit je oma ook zo meegekregen hebt. En
11: Wat is dan de impact? Want ik wil toch iets meer weten. Jullie lopen er een beetje omheen. heb ik het gevoel. Wat is daar precies gebeurd tussen die broers?
10: Dat vinden we gewoon lastig ook om te vertellen, want dat is onze eigen situatie.
11: Ja, je bent uit de radio gekomen. Dus,
12: maar ook omdat we dat niet helemaal weten. Want dat is dus ook in een familie wel taboe. Ja. Je hoort wel fladden van je ouders. Maar bij die oom is ook wat. En ik heb ook wel eens gehad dat ik daarover heb geschreven. En dat ik dan wel opgebeld werd door een familielid. Snap je? Dus het heeft eigenlijk vuile was van een familie buiten hangen, dat is heel pijnlijk. En daar zit toch een taboe op. En ik merk, want dat voel je heel goed, dat er bij ons, dat ook omdat wij niet precies weten wat er gebeurd is. En het heeft ook allemaal, het is te ingewikkeld. Maar het heeft wel diepe groeven achtergelaten. Want eigenlijk de kinderen van die oom, die zien wij eigenlijk ook niet echt veel meer. Nee. Nou, tenminste één nicht nog wel. Maar snap je dat het laat diepe groeven
11: en
12: achter.
11: En het is dus intergenerationeel dus.
12: Ja, absoluut.
11: Want jullie hebben helemaal geen ruzie met die nichten in principe.
12: Nee, helemaal niet. Maar, en ook niet met die oom en tante.
10: Altijd.
12: Maar het herhaalt zich. En dat is ook in het werk wat wij doen. De gebeurtenissen uit het verleden, die littekens achterlaten, die blijven zich herhalen totdat je het ziet of erkent.
11: Ja, ja. Zou je toch eens een keertje weer. Ik vind dat toch. Ik snap het, hè?
12: Ja.
11: En ik snap ook wel dat je er niet zoveel over zegt. Maar dit is toch ook alweer precies het zonde dat het dus. Nou, dan de laagje zand eroverheen en dan hopen we dat het weg is. Terwijl dat dus niet zo is.
12: Nee. Nee, maar wij hebben het er zelf met onze familie wel over. Maar ook die desbetreffende oom, die is er niet meer.
11: Nee.
12: Weet je, dus. Nou, wij hebben het wel erkend, hè. Ik denk dat dat misschien wel goed is. Dat wij, en wij praten erover. Ik denk ook omdat wij niet precies weten hoe. Weet je, dus dat vind ik ook lastig. Ja, als je weet hoe precies de vork in de steel zit.
11: Je gaat zo'n bedrijf beginnen. Hoe reageert de omgeving?
10: En welke omgeving bedoel je?
11: Nou,
10: als ouder?
11: Vrienden, familie, ouders, et cetera. En zeker als je de draai maakt naar familieruzies.
10: Ja, dus voorkomen.
11: Ja, voorkomen. Ja. Nee, maar hoe wordt er dan gereageerd?
12: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ze het heel mooi vinden.
11: Mm-hmm.
12: Maar het is wel zo dat wij ondernemers zijn geworden. En onze vader is geen ondernemer. Die vond het wel een beetje spannend. Dat wij ineens voor onszelf moesten gaan zorgen. En dat we geen vastigheid meer hadden. En dus meer op het ondernemerschap.
11: Ja, dan op de kern op het familieruzie.
12: Ja,
11: zeg maar.
12: Ja. Ja. Maar het interessante is wel, toen 3 maanden geleden is onze jongste zus bij ons komen werken. Als medewerker.
11: Oh, leuk.
12: En dat vond hij niet zo'n goed idee.
11: Oh ja?
12: En ik denk, want we hebben daar nog niet heel erg diep met hem over gesproken, maar dat daar toch wel angst zit van, nu zijn jullie met z'n drieën in dat bedrijf, hè, en we hebben nog meer collega's, maar dat 3 van zijn kinderen samenwerken, dat is wel interessant.
11: Dat is natuurlijk interessant, zeg je dan, want het is ook, jouw vader ziet het misschien goed, of jullie vader ziet het goed. Potentieel kan dat natuurlijk een scheuring opleveren als je het niet goed doet.
10: Potentieel zou dat kunnen.
11: Ja, ja. Ja.
10: Alleen dat zit helemaal niet in ons systeem.
11: Oh nee?
10: Nee.
11: Zijn je zo opgevoed, zo harmonieus?
10: Harmonieus.
11: Ja? Oh, je moet er zelfs om lachen. Oh ja? Vertel. Ja.
10: Nou, we zijn thuis wel meer van het harmoniemodel geweest. Niet gewend om heel erg uit te spreken. En het duale is dat we dat nu wel doen met families. Hè, dat we hun uitdagen om zich uit te spreken. We hebben het wel meer geleerd in de loop van ons leven. Maar dat is zeker wel het geval.
11: Ja. Een van de dingen waar je zegt, nou, daar hebben we het niet zo goed gedaan. Dat is namelijk het lieve meisjessyndroom, zei jij net.
12: Ja.
9: Ja.
11: Wat bedoel je daarmee, Carola?
9: Nou, wij hebben heel erg geleerd om in de pas te lopen. En ons te houden eigenlijk aan de ongeschreven regels van thuis.
11: Is dit het harmoniemodel waar we het net over hadden? Ah, oké. Okay. Ja.
9: Dus dat je, je spreekt met twee woorden. Gewoon, de ongeschreven regels. Iedereen heeft ongeschreven regels. Dat je weet van, oké, zo moet je je gedragen om tot de familie te horen. En bij ons was dat ook inderdaad. En ook net taalgebruik. En dus toen wij een keer zijn klant tegen ons van, je wilt toch niet het bedrijf van je ouders verkloten? En dachten, oh, wat een mooie titel. En dus we hadden een e-scene erover geschreven. En meteen de volgende dag onze vader aan de lijn. Nou zeg, weet je, die taal, snap je? Dus wij hebben ons echt wel moeten losmaken. Maar ook om jezelf uit te spreken. Want je bent het wel eens niet eens met je ouders. Nou, vroeger vond ik dat best wel lastig om mijn eigen pad te gaan. En nu we dat doen, ze vinden nog niet alles leuk. Maar nu heb ik er geen last meer van.
11: Oh ja, maar je moest dat echt. Je vader is dus geabonneerd op de nieuwsbrief, begrijp ik.
9: Ja.
11: Dus die kijkt de hele tijd mee. Dus nu drie zussen werken hier.
9: Ja.
11: Dus die zitten de hele tijd te kijken van.
9: Gaat het goed?
11: Gaat het allemaal goed?
10: Zeker.
9: Ja, nou, ik denk dat hij het wel losgelaten heeft. Maar feit is wel dat kinderen. Houden zich toch aan ongeschreven regels. En dat is ook in de opvolging. Hè, dat kinderen zich los moeten maken van ouders om hun eigen pad te lopen. Ook om het bedrijf weer een nieuwe koers in te sturen. Dus daar waar wij tegenaan gelopen zijn zelf, dat is heel mooi dat we daar families weer mee kunnen.
11: Ja, mee helpen.
9: Verder brengen. Ja.
11: En is dat dan dat lieve meisjessyndroom? Heeft het jullie zakelijk ook echt nog wel problemen opgeleverd, of niet?
10: Nou, in het begin zeker. Want ondernemerschap is jezelf zichtbaar maken en je uitspreken. En dat daar hebben wij in het begin echt wel moeite mee gehad om dat echt te doen.
11: Mm-hmm. Ja?
10: Zeker.
11: Geef eens voorbeeld.
10: Nou, ik denk doorstellig te zijn en wat meer boutere taalgebruik. Als jij binnen de lijntjes wil blijven lopen, dan ga je meer op in de massa. Terwijl we wel een hele duidelijke visie hebben.
11: Ja.
10: En dat we nu veel meer dat naar voren brengen.
11: Ja, jullie durven iets meer stellend te zijn.
10: Ja. Ja,
11: ondanks de opvoeding, begrijp ik.
10: Ja.
11: Ja, ja.
9: Ja. Ja. Nou, en ik denk ook al wat Liaan zegt over onze unieke visie. Toen wij begonnen 13 jaar geleden. Nou, de opvolging ging alleen maar over fiscaliteiten, over cijfermatigheden, over juridisch, hoe je dat goed af kunt dekken. Maar ruimte voor de emotie en de gevoelens, dus voor de mensen achter de onderneming, was er gewoon echt helemaal niet.
11: Nee.
9: Sterker nog, er was nog niet eens echt een niche familiebedrijf. En toen wij 13 jaar geleden daarmee begonnen, waren we echt een van de eerste in Nederland. Kijk, nu heeft dat hele familiebedrijf een hele grote plek gekregen, gelukkig. En is er ruimte voor emoties.
11: Maar heb je dan het idee gehad, wij zijn de pionier, maar anderen lopen met de aandacht weg?
9: Nee, dat niet. Nee,
11: wat jullie
9: dat
11: zeggen,
9: niet.
11: We moesten meer uit onze schulp komen.
9: Nee, maar dat maakt nu wel dat je denkt, weet je, we moeten ook wel naar buiten. We hebben een website en we bloggen. En ik ben ook eens uitgenodigd in België op een universiteit om te vertellen hoe we onze marketing deden, omdat ze dat zo goed vonden. Maar in die end gaat het erom, welke business haal je eruit?
11: Ja, uiteindelijk zijn jullie ook een boek gaan schrijven.
9: Ja.
11: Dat vind ik ook een manier van, borst vooruit, schreeuw het maar van de daken.
10: Nou, dat vonden we dus in eerste instantie ook wel lastig om inderdaad daarin ook je uitspreken. Het staat ook zwart op wit.
11: Ja.
10: En het was eigenlijk in die coronaperiode dat wij altijd het idee hadden om een boek te gaan schrijven. En dat op dat moment dat we dachten, nou, nu is het moment. En ons boek heet Familiezaken in opvolging. Hoe voorkom je dat de bom barst? Dus hoe voorkom je familieruzie?
11: Ja, en hoe heb je dat groot weten te maken?
10: We hebben de heer John Venteren van Vlissingen gevraagd om het voorwoord te schrijven.
11: Mm-hmm.
10: En in die coronatijd was het ook niet mogelijk om een groot event te organiseren. En hij is toen wel naar onze locatie gekomen en de boekoverhandiging gedaan. We hebben dat met name in onze marketing heel erg verwerkt.
11: Maar goed, wel leuk dat je John Venteren van Vlissingen had.
9: Ja.
11: Dan moet je ook eventjes over een drempel heen stappen, toch?
9: Ja.
11: Of was hij heel benaderbaar?
9: Nou ja, dat is het gekke. Mensen vroegen inderdaad, hoe heb je dat gedaan? Nou ja, we waren op een event van hemzelf, hè, want hij deed de Family Business Award uitreiking. En ik zag hem en ik heb hem gewoon op zijn schouder getikt. En gevraagd van, kunnen wij een keer langskomen, een kop koffie drinken? En hij ging toen net, hij moest net voor televisieopnames werd hij gevraagd.
12: En hij zei, kom erop terug. En we zijn langs geweest op zijn bedrijf. Ja. En hebben een heerlijk kopje koffie, cappuccino gedronken. En we hebben toen ook meteen een podcast met hem opgenomen. We hebben één podcast gemaakt ooit.
11: En dat is deze.
12: En dat is die gebleven.
11: Nou, heb je een goede gescoord, ja. Zeg maar. Ja, ja, maar dan leer je dus wel van... je moet af en toe even over de schroom heen stappen en het gewoon
12: juist,
11: vragen, toch?
12: Absoluut, absoluut.
10: Ja, zeker.
12: Ja.
11: Wat is de ambitie? Familieruzies zullen niet een typisch Nederlands fenomeen zijn.
12: Nee.
11: De cultuur misschien wel.
12: Ja, nou ja, familie, het is het voorkomen van. Hè. Dus hoe houd je het goed in de familie? Ondanks dat je jezelf moet gaan uitspreken of dat er zeg maar een verandering moet plaatsvinden. Dus hoe hou je het goed? Ja, en onze ambitie is, wij werken met mooie grote families. En dat kunnen aandeelhouders, certificaathouders zijn of mensen die werken in het bedrijf. En wij zijn nu bezig om communities op te zetten. Hè, dus dat families ook met elkaar worden verbonden. En wij hebben de ambitie, we werken ook al in België, dus hè, Nederland en België. En misschien wat meer ook met families op reis gaan.
11: Oh ja.
12: Op externe locaties.
11: Om te kijken van hoe het daar is.
12: Ja.
11: Oh ja.
12: Nou ja, als je op een andere locatie zit, hè, dan sowieso, als wij met families werken, dan werken ze nooit op hun eigen bedrijf. Hè. We trekken ze er altijd uit. In een andere omgeving. Maar ik kan me ook zomaar voorstellen dat het heel fijn is om een paar dagen naar het buitenland te gaan met elkaar en te werken. En dan de doorbraak
11: te forceren.
12: Ja, nou ja, patronen te ontrafelen, doorbraak te forceren. Maar kijk, zo'n opvolgingsproces is echt een transitieproces. Hè? Ja. Ze staan op punt A, ze willen naar B. En doordat we met ze werken, krijgen ze vaak wel een ander perspectief.
11: Ja, ja. En dan moet je er even uit de normale gang van maken.
12: Ja, ja. Om het nieuwe perspectief te zien.
11: Ja, jullie oma zei al, dat begreep ik net, heb en hou het goed met de familie. Als zij hier aan deze tafel zou zitten, ik neem aan dat ze er niet meer is.
12: Nee.
11: Wat zou ze zeggen over het bedrijf van de twee zussen met nog een zus die erbij werkt?
10: Nou, het klinkt gek, maar wij hebben vaak het gevoel dat ze ook bij ons is. Hè? Dus ik denk dat zij het ontzettend mooi zou vinden en ook daar trots op zou zijn.
11: Ja. Ja. We sluiten met een Amsterdamse tegeltjeswijsheid. Welke hebben jullie?
12: What else is possible here is onze tegeltjeswijsheid.
11: En waarom? Leg eens uit.
12: Omdat wij altijd geloven dat er een oplossing is. Met elke familie waarmee wij werken, er is altijd een oplossing. Er komt altijd duidelijkheid. Dus what else is possible here? Dus dat je om je heen kijkt van wat is hier allemaal mogelijk.
11: Ja, mooi. Mooi. Een open blik. Dankjewel voor het open gesprek ook. Carola en Liane de Ruiter van Familiezaken. Volgende week dan praten we met Nathan van Domseler van Atlas Power. Met zijn bedrijf in zonnepanelen beleeft hij hoogtijdagen totdat de vraag naar zonnepanelen ineens stil komt te vallen en voor die een belangrijke keuze staat. Hoor je allemaal in de volgende aflevering van Bloed, Zweet en Zaken. Abonneer je alvast in de podcast en mis helemaal niks.
13: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed gezocht.
15: Geld regeert. Als je wil weten hoe de wereld werkt, kun je dus maar beter naar de geldstromen kijken. In de podcast Het Grote Plaatje kijken Rens de Jong en macro-economen Han de Jong en Eden Mujagic met een brede blik naar een veranderende wereld.
11: Heren, wat willen wij weten van de fotonische industrie in Nederland, Eden?
16: Alles wat erover te weten valt, want het klinkt ontzettend exotisch. Het zal ontzettende toegevoegde waarde hebben. Maar het zegt mij heel weinig. Dus ik wil heel graag weten wat het is, hoe werkt het en ook zoveel mogelijk voorbeelden van voor ons gewone mensen. Wat kunnen wij daar straks mee?
11: Ja, Han, wist jij trouwens dat er, wel ASML weten we allemaal wel, maar dat er dus potentie Taiwanese proporties in Nederland zijn?
17: Nou, ik wist wel dat wij op dat fotonische gebied aardig ons partijtje mee kunnen blazen. Wat het precies is, dat begrijp ik eigenlijk heel weinig van.
18: Mam, waar is mijn zwemband?
19: In de kast, in de woonkamer, naast de

0: een zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
5: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
6: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
7: De hete zomer, Crayon rolluiken.
8: Geluidsoverlast.
7: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
6: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
9: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
11: BNR Verkeer.
12: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 naar 3 kilometer file met 10 minuten vertraging tot aan de grens door de grenscontroles.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
14: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De grote opruimoperatie van een drugslab in een Haagse woonwijk zit erop en de 200 mensen die hun huis uit moesten, kunnen weer terug. In het pand lagen nog vaten met duizenden liters chemicaliën die konden ontploffen. Auto's mogen de straat nog niet in. Waarom, vertelt de politie niet. In Milaan zijn gisteravond tienduizenden mensen geëvacueerd bij een concert van zanger Bad Bunny. Het begon zo hard te hagelen dat het concert na 5 liedjes werd afgebroken. Een onbekend aantal concertgangers raakte gewond toen ze hagelstenen tegen hun hoofd kregen. Ze hoefden niet naar het ziekenhuis. In Bangkok is een vrouw overleden aan de verwondingen die ze een week geleden opliep bij de brand in een bar. En daarmee zijn er nu 34 mensen die de brand niet hebben overleefd. Lijkt erop dat de nooduitgangen niet werkten. Veel doden werden gevonden bij de gesloten deuren. De Hongaarse president Sulyok heeft meegewerkt aan zijn eigen vertrek door zijn handtekening te zetten onder een wetswijziging. Niet dat hij veel keuze had, anders zou hij worden afgezet door het parlement. Sulyok was een bondgenoot van oud-premier Orbán en de nieuwe premier wilde de bezem door de regering halen. Toch nog een prijs voor Engeland op het WK. Ploeg is derde geworden. In een spectaculaire troostfinale werd Frankrijk met 6-4 verslagen. Mbappé maakte er 2 en is daarmee WK-topscorer met 22 doelpunten. Tot nu toe dan, want Lionel Messi kan hem vanavond in de finale nog inhalen. En dan nu het weer van Weer Online. De meeste bewolking vinden we in het noordoosten en hier zijn ook enkele buien mogelijk. In het zuiden en westen schijnt de zon al geregeld. Vanmiddag is het overal overwegend droog en dan wordt het 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
13: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
15: Dit is de eerste aflevering van onze zomerserie. We zijn deze keer te gast bij De Duke, een golfbaan in het Brabantse Nistelrode. De komende weken interviewen Maarten en ik een aantal grote namen uit het Nederlandse vastgoed. En in deze aflevering doen we dat met de man die aan het hoofd staat van een van de grootste bouwbedrijven van ons land. Hij werkte zich hier op van de operatie tot de hoogste plek aan de bestuurstafel. Ton Hille, de CEO van Heijmans. Van harte welkom. Fijn dat je hier naartoe wilde komen op deze prachtige golfbaan. Maarten de Gruiter, zoals elke week naast mij. Maarten, waar zijn we?
16: Ja, we zijn bij de Duke. Schitterende golfbaan in Nistelrode.
15: Check ook even de foto's op de socials.
16: Jazeker. Een beetje tussen Den Bosch en Os, zeg maar, in. En dat is een hele mooie baan. Ooit door de familie van Eert gestart. En we zijn hier met Stichting Don. De Don Masters vinden hier plaats.
15: Dat wil ik zeggen. We zijn hier niet zonder reden. Wij starten onze zomerserie. Ja. Met een prachtige gast. Maar jij hebt vandaag ook een bijzondere dag hier.
16: Ja, bijzondere dag.

0: Stichting DON, Diabetesonderzoek Nederland, 20 jaar geleden met onder andere Pieter Akkerman opgericht. En om geld op te halen voor de financiering van onderzoek naar genezing van diabetes type 1. En dat doen we dus nu 20 jaar.
1: En daar ben je 20 jaar geleden mee begonnen, ja, omdat jij zelf diabetes type 1 hebt?
0: Ja, ik heb zelf diabetes type 1 sinds mijn 8e. En vond het op een bepaald moment belangrijk dat er meer geld werd opgehaald voor deze ziekte, slopende ziekte. En met name dat geld werd geïnvesteerd in genezing van diabetes in plaats van, dus cure in plaats van care.
1: Ja, hoe beïnvloedt het eigenlijk jouw dagelijks leven? Want ik ken je nu 5,5 jaar, je bent een druk baasje.
0: Ja, nou, beïnvloedt mijn leven zeker. Aan de ene kant korte termijn complicaties. Dus als je suikerspiegel enorm fluctueert, dan heeft dat op korte termijn invloed. Dus ja, je voelt je heel belabberd gedurende de dag. Ja, en met name toch wel de angst en onzekerheid voor complicaties op lange termijn. De diabetes is de hoofdoorzaak bijvoorbeeld van blindheid in de westerse wereld. Maar ook nierfalen, amputatie van ledematen, hart- en vaatziekten. Nou ja, mijn ogen zijn bijvoorbeeld de afgelopen jaren hard achteruit gegaan. Dus dat is natuurlijk iets waar ik me wel zorgen om maak.
1: Ja, en tegelijkertijd een prachtig golftoernooi vandaag om heel veel geld op te halen.
0: Zeker.
1: Voor dat onderzoek. En daar gaan je ogen nog prima op, want ik heb wel eens met je gegolft.
0: Nou,
1: en je slaat
0: mensen,
1: ze recht uit.
0: Ik sla ze recht uit, maar mensen moeten wel meekijken, want ik zie hem niet. Nou, en natuurlijk wel leuk, want dat is natuurlijk logisch. Er zit natuurlijk heel veel vastgoed.
1: Ja.
0: En ik zag net al...
1: je hebt je netwerk ingezet.
0: Zeker. Ik zag net Bas van Veghel al binnenkomen. Sponsor van dit mooie toernooi overigens, ja, samen met Victor van Bommel.
1: Ik zag Michael Reiziger binnenkomen.
0: Ja, die speelt ook vandaag mee. Dus wordt een mooie dag vandaag.
1: Ton Hillen, ben je een golfer eigenlijk?
2: Ik ben wel een golfer, maar ik mag vandaag nog een beetje werken.
1: Ja, nou, hier nog één. Want laten we erin duiken. Eind juni presenteerde het kabinet haar stikstofplannen. Ik wil uitgebreid met je over je carrière spreken, maar eerst dit. Koen van Oostrom van VNO-NCW en Arno Visser van Bouwend Nederland reageren eigenlijk positief op die stikstofplannen van het kabinet Jetten. Ben je net zo positief?
2: Ik ben in ieder geval niet negatief. Ik denk dat het goed is dat er een samenhangend pakket is voorgedragen. En dat dat pijn doet in alle segmenten. He, dat is duidelijk. En dat het ook pijn doet voor boeren, dat moeten we niet onderschatten. Maar dat we wel nu een langere termijnvisie krijgen. Hopen dat die spoedwet erdoor komt. En dat we dan ook volgende stappen kunnen nemen. Ik denk dat dat van belang is. Zowel voor wonen, voor werken, voor landbouw als de natuur in zijn totaliteit.
1: Ja.
0: We hadden het er net al even over voordat we begonnen. Maar, want het wordt aan mij ook vaak gevraagd. Maar ik vind het nog best wel moeilijk in te schatten wat nou de impact gaan worden.
2: Nee, maar dat is ook heel moeilijk in te schatten. En dat kan ik ook niet. Maar dat we enig perspectief krijgen naar de toekomst toe. En dat we weten waar we naartoe gaan. Ik denk dat dat veel, veel belangrijker is dan nu exact weten waar gaat het eindigen. Maar we moeten perspectief hebben. En dan vooral ook dat we nu een besluit nemen en dat we consistent beleid hebben. Ik denk dat dat het meest belangrijke is.
1: Het wordt heel spannend, want de weerstand is natuurlijk niet van de lucht. Van allerlei kamerfracties tot en met boerenorganisaties. Er is een minderheidskabinet. Dus ja, dit moeten ze nog maar wel door de besluitvorming heen krijgen.
2: Ja, ik ben dat met je eens. Hè. Maar goed, er zijn ook hiervoor een aantal kabinetten geweest. Die hebben er niet veel van gepresteerd op dit onderwerp. Dus laten we nou met elkaar eens even handen ineens slaan, wat mij betreft.
1: Jullie hebben natuurlijk met allerlei factoren te maken. Lange vergunningstrajecten, netcongestie en dus inderdaad stikstof. Wat heeft nou het meeste impact op die vertraging van woningbouw en projecten van jullie?
2: Nou, dat maakt het zo ingewikkeld. Het is een samenstel van allerlei problematieken die er zijn. Het gaat over capaciteit bij overheden voor het begeleiden en het afgeven van vergunningen. Überhaupt het vergunningentraject en hoe vaak mensen bezwaar kunnen maken. Plancapaciteit die ontbreekt, mede als gevolg van die hele stikstofdiscussie. Dus ja, en dan heb ik het nog niet over bijvoorbeeld de institutionele investeerders, zeker de buitenlandse investeerders, die natuurlijk onze markt hebben verlaten. Dus het is een samenstel van elementen waardoor die woningbouw, zeg maar even zo traag op gaat.
0: Verwacht jij veel van het vergunningsvrij bouwen in de nieuwe omgevingswetten? Of nieuwe omgevingsplannen?
2: Nou ja, wij hebben daar zelf het initiatief genomen in Vught, hè, om dat te doen.
0: Hebben we behandeld in de show ook.
2: Ja, en het is interessant om ook weer zo'n initiatief te nemen en vooruit te lopen om te kijken van wat wel kan. Je kunt heel erg lang praten wat niet kan. Maar je kunt ook stappen vooruit zetten en zeggen, we nemen gewoon het initiatief en we gaan die stap maken.
1: En tegelijkertijd zou je kunnen zeggen, als we nou nog concreter maken hoeveel vertraging van hoeveel woningen er zijn, dan kan dat ook politiek wel helpen om die stikstofwetten aan te nemen. Want het wordt toch een afweging tussen het boerenbelang en het belang van de woningzoekende. Zelf noemen jullie altijd Willemsport Zuid in Den Bosch. Dat gaat over 500 woningen. En je hebt wel eens gezegd, dat is een halve koe aan stikstof te veel. En daarom mocht er niet gebouwd worden. Maar zou het niet helpen om nog meer concrete projecten te noemen en te zeggen, jongens, het gaat alleen al bij ons om 4000 woningen. Dus kom op.
2: Nou ja, kijk, ik heb 3 jaar geleden geloof ik gezegd dat 3500 woningen onder de hamer van de Raad van State zat. Dat geeft aan wat je kunt versnellen. Dus er gaan heel veel dingen goed, maar het kan er zoveel beter. Kabinet wil 100.000 woningen. Ik zeg eigenlijk altijd 70.000 woningen. Nou, als we dat halen, dan ben ik dan al best wel tevreden. Ik hoop in ieder geval dat er concrete maatregelen komen. En in die zin heb ik wel een beetje mijn hoop gevestigd op de nieuwe minister, Eleonore Boekholt. Zij is in ieder geval een doener. En zijn werk komt ook vanuit de defensiekant. Ze is gewend om besluiten te nemen. Ze is gewend ook om crisis te activeren. En ze is echt enorm geëngageerd vanuit haar persoonlijke motivatie om de woningmarkt vlot te trekken. Maar en dat vind ik een positief beeld.
0: Want jij hebt haar ontmoet, je hebt haar gesproken.
2: Ja, meerdere keren.
0: Meerdere keren, want eerste paar optreden in de Kamer waren natuurlijk niet echt best. Maar hoe was jouw eerste indruk van haar?
2: Nou, kijk, er zijn twee onderscheiden. Eén, hoe ga je om met de politieke wereld, wat voor haar compleet nieuw is, wat natuurlijk enorm ingewikkeld is, hè? Als je aan alle kanten wordt aangesproken op het beleid. Als je kijkt hoe ze vanuit de inhoud het dossier oppakt, daar ben ik best heel positief over.
1: Nou, laten we daar straks over doorpraten, want ook defensie, wat je al noemde, wil ik heel graag even met je over spreken. Mm-hmm. Maar eerst even naar je carrière. Je groeide op in een echte aannemersfamilie. Je vader was directeur van het Amsterdamse bouwbedrijf Hillen en Rozen. Ging je thuis alleen maar over bouwen en ontwikkelen?
2: Nou, tot mijn 12e in ieder geval wel, zeg maar.
1: Tot je 12e?
2: Tot mijn 12e, want toen is mijn vader zeg maar even uit het bedrijf gestapt. Ook omdat hij toen niet meer de capaciteiten had om dat bedrijf te besturen. Nou, dat heeft ook een impact in het gezin. Maar voor mij was tot mijn 12e in ieder geval bouw aan de keukentafel was wel gewoon.
1: Je ging naar de HTS, studie weg en waterbouw, heet nu civiele techniek. Dat was dus wel de logische stap.
2: Ja, nou ja, het is wel van huis uit ingegeven. Maar ik heb wel de lange weg moeten doen. Hè, want ik heb MTS bouwkunde, MTS weg en waterbouw, HTS weg en waterbouw. Dus ik was,
1: zoals ze dat zeggen, onderwijs een stapelaar.
2: Speelskind. Nou, een speelskind, laat ik het zo zeggen.
1: Maar dat is het extra geweldig dat je nu aan de leiding staat van Heijmans. Je begon in de jaren 80 bij de BAM groep. Als je nu naar je jonge zelf kijkt van toen, wat voor persoon was dat die toen zijn carrière begon?
2: Nou, het was echt, zoals ik ook zei, wel een speelskind die heel veel van sporten hield. Ik moet wel zeggen, ik heb verder ook nog heel actief aan de rallysport deelgenomen. En dat heeft me wel gevormd, omdat je op je hele jonge leeftijd, ja, je wilt winnen. Ik heb veel gewonnen, maar ik heb nog veel meer verloren. Laat dat helder zijn. Maar door te verliezen, ga je ook weer continu verbeteren. Want je wil beter zijn dan je concurrent. En dat is wel een hoeksteen hoe ik altijd opereer.
1: Je noemt nu de rallysport. Je was navigator, toch, in de rallysport? Dat zegt ook iets over dat je een goede bestuurder kunt zijn, in plaats van dat je de coureur bent.
2: Ja, zeker. Want je kunt een auto als navigator harder of zachter laten gaan. Risico's inschatten, goed voorbereiden. En dat is niet anders bij een project. Stick to the plan. En daar ga je hard.
0: Die opbouw van zeg maar MTS naar HTS, heeft dat ook, helpt dat ook met het begrijpen van alle lagen binnen een bouwonderneming?
2: Nou ja, ik heb zelf op een bouwplaats gestaan, dus ik weet nog wat een standleiding is en hoe zeg maar even we echt buiten moeten bouwen. Dus ik heb echt veel contact met het bouwveld. Ja. Laat ik daar helder in zijn.
1: Ja.
2: Dus
1: kom je nog wel eens op een bouwplaats?
2: Ja, ik probeer iedere week op een bouwplaats te zijn.
1: Oh, mooi. In 92 ga je naar Heijmans, waar je nu dan uiteindelijk de CEO bent, al lange tijd. Was het uiteindelijk het doel om inderdaad naar die hoogste stoel te streven?
2: Nee, en buiten dat, je gaat daar op een gegeven moment ook niet over. Wat ik wel altijd heb, is dat ik wil graag winnen. Dat komt ook uit die rallysport. Winnen vind ik wel leuk. Dus je wil het beste uit je eigen de kennis en kunde halen die je hebt. En op een gegeven moment kom je in de leiding van het bedrijf. En toen ging het ook in 2016 natuurlijk heel slecht met Heijmans. Ja, en toen heb ik wel mijn vinger opgestoken.
1: Ja, want je kwam in 12 in de Raad van Bestuur. Je werd CEO in december 16. Precies het jaar van het recordverlies van 110 miljoen. Wat zag je toen waarom je vinger opstak? Waarvan je zegt, ja, maar ik zie wel hoe we dit kunnen omdraaien.
2: Er zijn twee dingen. Eén, er werkten toen 3500 mensen in dit bedrijf waar ik me verantwoordelijk voor voelde. Het was een te mooi bedrijf, Brabants bedrijf. Maar ik dacht, ik werkte er toen al 25 jaar van. Het kan me niet gebeuren dat dit bedrijf failliet gaat. En ik had wel een beeld hoe ik, zeg maar even, door stick to the plan, op basis van focus, discipline, action, dit bedrijf weer op orde zou kunnen brengen.
0: Hoe dicht bij een faillissement zat het bedrijf?
2: Nou ja, laat ik het zo zijn. 1 december 2016 ben ik begonnen in mijn nieuwe rol. Toen zat ik op de 24e verdieping in de Rabotoren in Utrecht met 25 bankiers en juristen van bijzonder beheer. Dat zijn niet de lachenbekkies van de bank.
1: Dat kan nee. Dus, en toen, ja, zo erg was het. Toen liep je naar buiten, was het de volgende dag eerste kerstdag. En hoe zat je toen aan het diner?
2: Nou, nee, dan ben je heel snel zeg maar even plannen aan het maken. En is de banken verweten ons natuurlijk heel veel dingen dat we dingen niet geleverd hadden. Ik heb gezegd, oké, binnen 14 dagen krijg je al die documenten. Soms was dat 's avonds 5 voor 12, soms 5 over 12. Maar dat is dan vertrouwen winnen. En gewoon heel gewoon snel een plan maken.
0: Maar was je niet heel erg bang dat jij degene zou zijn die als verantwoordelijk het licht zou moeten doen?
2: Ja, dat was zeker een risico. Dus ik heb op 26 november mijn kinderen geïnformeerd dat ik dit zou doen. En ik heb toen letterlijk gezegd, kijk, ik maak deze keuze. Maar jullie zullen in je sociale leven, als het fout gaat, daar meer last van hebben dan ik. En dat is nog altijd zo. Dat social media zie je mij wel, maar zie je mijn gezin veel minder. Of niet?
1: Ja. Je wil ze uit de wind houden.
2: Ik wil ze daarbij uit de wind houden. Maar dat risico was er.
1: Nou zei je stick to the plan. Maar wat was dan het plan? Want stick to the plan suggereert dat er een plan lag van voor 16. Maar heb je niet het gevoel gehad, we moeten een nieuw plan maken? Want ja, dit was verliesleidend.
2: Nou ja, ik zat natuurlijk al van 2012 in de Raad van Bestuur. Dus dat de commissarissen het besluit hebben genomen om mij voorzitter te maken. Dat is ook, daar kun je best respect voor hebben. En we hebben toen gezegd, we gaan de buitenlanden verkopen. We gaan hekken zetten om de grote probleemprojecten. En er waren er best een aantal. En we gaan de herfinanciering organiseren. En dat heb ik ook gedaan.
1: En die grote probleemprojecten waren van die publiek-private samenwerkingen. Waar je uiteindelijk voor te veel had getekend en te veel risico had genomen.
2: Absoluut. En sommige werken kosten, hebben we aangenomen voor 25 miljoen. Maar die kosten 50, 60 miljoen.
1: En de overheid zei gewoon, ja sorry, maar het is afgesproken voor 25 miljoen.
2: Ja, maar dan kan ik de overheid niet kwalijk nemen. Ik kan dan alleen naar onze eigen mensen kijken.
0: En waar was dat allemaal infra, al die probleemprojecten?
2: Er zat een groot deel bij infra, ook een stukje bij bouw. Maar infra was toen wel, zeg maar even, de bottleneck.
1: En wat is dan een in de ogen springend traject daarvan?
2: Nou, een oogspringend project. Project even. Kijk even, we hebben de energiefabriek in Tilburg gehad. Dat is algemeen bekend. De N23 in Noord-Holland. Er waren er nog een aantal. Maar een stapeling van projecten. En wat ik wel toen gedaan heb, wij moesten op 23 februari onze cijfers rapporteren. En ik heb tegen de banken gezegd, ik wil een week eerder naar buiten met de cijfers. En dan moeten jullie de herfinanciering onderschreven hebben. En waarom heb ik dat gedaan? Normaal gesproken een week voordat we naar buiten gaan, wordt er al geschreven in de pers over Heijmans en over de cijfers. En de week daarna, dat heb je de werkelijke cijfers. En ik heb gezegd, ik wil een week naar voren buiten. Het probleem wordt veel groter dan iedereen denkt. Maar ik wil dan tevens de oplossing rapporteren. Dus het probleem was erg. De oplossing had ik bij me. En daarmee was er ook rust in de onderneming en ook in de markt.
1: Ja.
2: Dus soms moet je ook gewoon, ja, acteren.
1: Nou, laten we straks ook kijken naar wat dat heeft opgeleverd. Dan toch nog even in relatie hiertoe. Want je zei stick to the plan, we moeten focus hebben. Dat betekent dat als je nieuwe projecten beoordeelt, vanaf toen tot de dag van vandaag, dan hebben jullie leren nee zeggen.
2: Mm-hmm.
1: En hoe voel je nou tegenwoordig aan? Nu is het waarschijnlijk routine geworden, maar hoe heb je nou die organisatie zover gekregen dat niet alleen jullie als raad van bestuur, maar ook in de organisatie mensen makkelijker nee zeggen?
2: Het begint door, zeg maar even, we hebben een risk-office opgezet die niet gaat over juridisch of financieel, maar een project inhoudelijk. Iemand gaf daar leiding aan, onder mijn verantwoordelijkheid. En dat betekent dat ieder project boven de 20 miljoen wordt door de Raad van Bestuur gezien. En daarmee kijken we van, kennen we de klant? Is het contract goed? Kunnen we het überhaupt? Want even in de techniek denken mensen dat ze alles kunnen. Is er een goede balans tussen verdienvermogen en risicoacceptatie? En marge boven volume. En die laatste is echt heel belangrijk.
1: Marge boven volume.
2: Ja, en in een bouwbedrijf is het niet zo ingewikkeld om omzet te kopen. Als je scherper aanbiedt, dan heb je het werk. Maar dat wil niet zeggen dat het beter is. Dat doen en daaraan vasthouden, dat is het belangrijkste wat er is.
1: Ja.
2: Tweede is, mensen vroegen natuurlijk ook, wat is onze strategie? Nou, laat ik heel simpel zijn. 2017 was gewoon overleven. En daarna zijn we pas begonnen met, hoe ziet de toekomst eruit?
1: Ton Hille is onze gast in deze eerste aflevering van de zomerserie van Vastgoed Gezocht. We praten met hem over het vak, de ambities en de dromen. En dat doen we allemaal vanaf de golfbaan De Duke in Nistelrode, waar we heerlijk zitten, Maarten.
0: Schitterend.
1: En langzaam komen de gasten van jouw prachtige golftoernooi binnen.
0: Ja, van de Don Masters.
1: De Don Masters. Heijmans behoort natuurlijk tot de top van de Nederlandse bouw- en vastgoedwereld. Met ruim 6000 medewerkers en een omzet nu van 2,8 miljard. Daar praten we zo nog even over door, Ton. Maar we vragen ook altijd onze gasten in de zomerserie, is er nou één gebouw waarvan je zegt, dat vind ik nou echt een bijzonder gebouw in Nederland, dat wil ik aanwijzen.
2: Is er een bijzonder gebouw wat ik wil
1: wat
2: aanwijzen?
1: Ik zelf had willen bouwen, maar wat een ander heeft gebouwd. Waar ik jaloers op ben.
2: Ja, ik ben niet zo gauw jaloers.
1: Maar
2: ja,
1: toch?
2: Ik vind dat je dat niet moet zijn. Je moet tevreden zijn met de dingen die je doet.
1: Wat vind jij een pareltje?
2: Nee, ik zeg heel erg van, Ik kijk heel erg naar dat wij de dingen doen die we kunnen. Dus bijvoorbeeld Heijmans zegt, we gaan niet bouwen boven de 70 meter. Maar er zijn gebouwen die zijn hoger dan 70 meter. Dat vind ik prachtig mooie gebouwen.
1: Ja.
2: Maar dat wil niet zeggen dat de sociale cohesie van zo'n gebouw zo goed is. Dus het is de vraag, wat is een mooi gebouw?
1: Maar is
2: dat architectonisch een mooi gebouw? Is dat een mooi gebouw omdat mensen er kunnen samenwonen en samenleven?
0: Maar wat is dan een mooi gebouw of mooi project van jullie zelf? Waarvan je zegt, van, als ik nou eentje moet uitkiezen... dan ja. Vind ik dat toch wel een project... Waar we heel erg trots op zijn.
2: Nou, laat ik het zo zeggen. Ik heb zelf ooit het gebied Broekpolder mogen ontwikkelen in Beverwijk Heemskerk. En daar heb ik afgesproken, toen ik het contract ondertekende, dat we 15 jaar na dato zouden we met de mensen die dat contract ondertekenen door de wijk lopen en kijken of de dingen die we hadden bedacht, of die goed zijn gegaan. En toen ik daar liep, werden wij aangesproken door mensen die er heel prettig wonen. Dat vind ik belangrijk.
0: Ja.
2: Dus wij maken dingen. Niet zozeer of het mooi is, maar we maken dat mensen in een sociale cohesie samen kunnen wonen in een prachtige omgeving die ook gezond en veilig is.
1: En niet bouwen boven de 70 meter is ook gewoon een risicomanagementmaatregel. Want boven de 70 meter zijn er veel meer voorwaarden, bijvoorbeeld voor sprinklerinstallaties. En jullie zeggen gewoon, dat soort projecten wil ik niet meer doen. Is dat leren nee zeggen?
2: Ja, dat is zeker leren nee zeggen, want de kosten gaan kwadratisch omhoog, maar de markt blijft de markt.
0: Ja.
1: Dus vind je eigenlijk respectvol elke projectontwikkelaar die boven de 70 meter ontwikkelt?
2: Ik vind het fantastisch, ik vind het knap, ik vind het uitdagend. Maar ik zeg daar even, pas op de plaats.
1: Ja. Laten we nog even naar die wooncrisis kijken en het aanpakken daarvan. Want jullie hebben de afgelopen tijd flink ingezet op industrialisatie, conceptueel bouwen. Huizen uit de fabriek. Dus is dat nou een oplossing om een beetje snelheid te maken voor betaalbare nieuwbouw?
2: Er zijn twee dingen. Wij zien in de komende jaren de arbeidsmarkt, zeker met de blauwe overals, blauwe boorden, zien we enorm afnemen. En sterk, als je dan nog iets zou verder kijken en door je oogharen zou kijken, als er vrede komt in Oekraïne en Oekraïne moet worden herbouwd, waar gaan die Polen, Bulgaren en dergelijke allemaal weer naartoe? Dus wij zien naar de toekomst toe dat de arbeidsmarkt, zeker in de vakmanschap, handwerk, dat dat echt gaat verschralen. Dus vinden wij dat we moeten industrialiseren, dat modulair moeten denken. En daar zijn digitale hulpmiddelen een onderdeel van.
0: Ja. Ja, je hebt best wel veel van dit soort initiatieven, die meestal niet borende overigens op een grote bouwonderneming, die allemaal fiets zijn gegaan de laatste jaren, of het heel moeilijk hebben.
2: Zeker is het heel moeilijk, want wij hebben een fabriek in Heerenveen staan. En als dan bijvoorbeeld een project geen bouwvergunning krijgt, dan valt er in één keer een gat in de productie. Terwijl uit de fabriek moeten iedere dag koekjes komen.
0: Ja.
2: Dus het is zeker niet makkelijk. Maar wij denken wel dat dit de enige oplossing is. Ook om het betaalbaar te houden. En waarbij we dan vooral zeggen, achter de gevel moet het gestandardiseerd zijn. Maar het betekent natuurlijk wel dat je qua uitstraling van een gebouw dus een voldoende variëteit moet hebben.
0: Maar waarom lukt het dan toch niet? Want je weet, ook Hugo de Jonge zette er al op in. Maar toch lukt het maar niet.
2: Nou, een van de dingen waarom het niet lukt is, als je kijkt zeg maar even naar de regelgeving in de woningmarkt, heeft de gemeente een behoorlijk primaat. En die kunnen ook zeg maar even allemaal extra eisen stellen, waardoor het weer niet meer past in het industriële productieproces. Dus wij zeggen ook, stop met het optoppen van regels.
0: Ja.
2: Leg de lat wat mij betreft hoog, ook qua duurzaamheidsmaatregelen of andere maatregelen die je hebt. Maar hang dat dan wel 5 tot 10 jaar vast, zodat we industrieel kunnen gaan produceren.
1: Inclusief dus de standaardisatie van de goedkeuring, de type goedkeuringen van die woningen. Net
2: zeker.
1: Zoals bij auto's. 1 type goedkeuring is goed voor heel Europa.
2: Ja.
1: 1 type goedkeuring is goed voor alle gemeenten. Nu zei je, ik heb de minister al een aantal keer gesproken. Is dit een van de dingen die ze gaat regelen?
2: Nou, ze is in ieder geval bereid om daar wel mee te stappen. En we zien dat ook in een van de Kamerbrieven die ze heeft gemaakt, waar ze duidelijk ook gemeentes oproept om niet het optoppen van regels te gaan doen en allemaal nieuwe extra duurzaamheidsregels
0: te stellen.
2: Ja, maar
0: wat ik toch bizar vind, hè, want dit is iets wat, het is natuurlijk iets heel erg logisch.
2: Mm-hmm.
0: Maar het wordt eigenlijk al 3 jaar gezegd. En iedere minister zegt het. Maar waarom lukt het dan toch niet?
2: Nou ja, omdat ons vergunningenstelsel zo is georganiseerd dat het primaat bij de gemeentes ligt. En dus het Rijk kan wel stimuleren, maar kan niet eisen. En een van de dingen die ik heb ingebracht is, je zou kunnen nadenken op je bijvoorbeeld, je hebt stimuleringssubsidies van de bouw. Hè, om eerder te starten met de bouw. Als je die dan eens hangt aan bijvoorbeeld, als u meer dan 2/3 betaalbaar doet, krijgt u geen subsidie. Wel als u 2/3 betaalbaar doet. Als u de optop van regels doet, krijgt u geen subsidie.
1: Ja, koppel dat aan
2: elkaar. Dus koppel nou de financiële parameters voor een subsidie en een project aan de gemeente aan, zeg maar even, de criteria die je meegeeft.
1: Want jullie huidige woningfabriek in Heerenveen is ook nog niet winstgevend, want die draait nu gewoon te weinig woningen.
2: Wij hebben afgelopen jaar hadden we een verlies van 3 miljoen in de fabriek.
1: Ja.
2: Eerlijk is eerlijk. Maar toch zeggen we, op de lange termijn hebben we het nodig vanuit onze productiecapaciteit en de arbeidsmarkt. Dus gaan we daarmee door. Maar het zou nog zoveel beter kunnen.
1: Dan nog het aspect waar je voor de break al iets over zei. Namelijk, marge komt voor laten we zeggen, nieuwe omzet. Stijging. De CFO zegt dat ook onomwonden. Marge gaat voor volume. Dat betekent dat de wooncrisis van Heijmans eigenlijk... laten we zeggen, ondergeschikt is aan het rendement. Zegt, ik wil best bijdragen aan het oplossen van de wooncrisis... maar wel met mijn rendementseisen. Die kunnen niet naar beneden.
2: Nee, maar even doordat ik die rendementseisen stel... kan ik ook weer investeren in modulair denken, in digitaliseren. Kijk, het is niet een filantropische instelling.
1: Nee, maar dus het zijn wel rendementseisen van bijna 10%.
2: Nee, maar we zijn een bedrijf. Die willen zeg maar even één, geld verdienen. Dat is één. We zeggen ook tegen aandeelhouders, 50% dividend zijn we akkoord... maar die andere 50% investeren we weer in ons bedrijf. Dus het is een balans tussen aan de ene kant... we zijn beursgenoteerd, maar met een familiair karakter. Dat betekent dat we winst moeten maken... en het deels zetten we terug in de onderneming... en het deels komt terug bij de vierde aandeelhouder.
1: Leidt het wel eens tot spanningen, omdat je juist als het gaat over woningen... hebben we het voortdurend over die onrendabele top... Het kan niet uit, het kan niet uit, het kan niet uit. Iemand moet die onrendabele top betalen... omdat we nou eenmaal 30-40-30 willen bouwen. Ja. En jullie blijven natuurlijk zeggen... ja, maar onze marge kunnen we niet aan tornen. Dus terwijl eigenlijk er overal druk op zit om te zeggen... van ja, als iedereen nou wat inlevert... tot en met projectontwikkelaars die gemotiveerd worden... om voor 2% te werken... ja, dan moeten de bouwers ook wat inleveren.
2: Ja, ik zeg niet dat wij... Ik denk dat wij vooral slimmer moeten bouwen... en dat daarmee ook het rendement kunnen houden. En als je dan slimmer bouwt en daarin investeert... investeringen kosten geld. Zo'n fabriek neerzetten kost geld. En moet ook terugverdiend worden. Dus ja, uiteindelijk wordt het wel terugverdiend... maar kost het een langere horizon. Ja. Ik moet ook eerder bekennen, die 2/3 betaalbaarheid... die zie ik buitenstedelijk, dat zie ik wel mogelijkheden toe. Ik vind dat binnenstedelijk heel ingewikkeld... en dat is een van de remmen die er zit op de ontwikkeling van binnenstedelijk bouwen.
0: Ja. Je had het net al even over het familiaire karakter van het bedrijf. Jullie hebben in 2023 Van Wanrooy overgenomen. Natuurlijk echt een Brabants familiebedrijf, schitterend bedrijf. Hoe belangrijk is die overname geweest voor de firma Heijmans?
2: Ja, die was natuurlijk best belangrijk. Zeker als je kijkt naar de marktwaarde die Heijmans had... 300 miljoen. En we konden Van Wanrooy overnemen voor 300 miljoen. Hè. Dus dat is bijna gelijk. Dus iedereen snapte de strategische rationale wel. Nou, dat was tevens zo dat toen ik in 16 begon... we ook de grondbank moesten afbouwen om cash te genereren en te overleven. Ja, wist ik ook op dat moment al. En ik zat natuurlijk in het vastgoedvak. Er moet weer een grondportefeuille opgebouwd worden. En dat is gelukt met de overname van Van Wanrooy... Dat is echt een fantastisch bedrijf.
1: Dat heeft de grondpositie verdubbeld. En de VEB zegt daarna... ja, daardoor is het bedrijf ook kapitaalintensiever en kwetsbaarder geworden. Is dat gevaarlijk?
2: Nou ja, dat was toen zeker gevaarlijk. Hè? Want ik durf toen te zeggen... als iemand ons bedrijf toen gekocht had... met, als je kijkt hoe de aandeel zich ontwikkelde... had je 2-in-1 gehad. Hè? Voor dezelfde prijs bijna. Dat is later heeft zich dat wel anders ontsponnen. En nu zijn we bijna 3 miljard waard op de beurs... Maar het is echt een heel mooi bedrijf... wat ook vanuit een conceptdenken, procesdenken... heel goed georganiseerd was.
1: Ton Hille, hartelijk dank voor dit gesprek. Voor de radio moeten we afronden. In de podcast praten we nog verder. Abonneer je dus vooral even. Voor nu bedankt voor het luisteren. Dag.
3: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen De Wereld.

0: want.
1: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
2: Beats. Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
8: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
7: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
9: Ben je ondernemer of ZZP'er en wil je meer uit je zakelijke vermogen halen? Bij Saxo kun je ook eenvoudig beleggen met een zakelijke rekening. Daarmee profiteer je van een wereldwijd aanbod aandelen, ETF's en obligaties. Lage kosten en handige rapportages. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
10: BNR Verkeer.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 naar 3 kilometer tot aan de grens. Met een kwartier vertraging door de controles aan de grens. En een kapotte auto op de linkerrijstrook van de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Bij Nieuwekerk aan den IJssel is die rijstrook dicht. De vertraging 10 minuten.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Op de Merwedebrug op de A27 bij Gorkum worden nog altijd vrachtwagens gezien. De truckers negeren het rijverbod dat gistermiddag inging, omdat de brug niet meer veilig is voor zwaar verkeer. De politie zou natuurlijk boetes kunnen geven aan de chauffeurs, maar daar is nog geen besluit over genomen. De Zwitserse politie heeft een Nederlander opgepakt voor een mesaanval op het station van Basel, melden diverse media. Hij zou een andere man zomaar uit het niets hebben neergestoken. Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met de man is, is niet bekend. En in Helmond zijn twee mensen neergestoken, een man en een vrouw. Ze werden vannacht gevonden in een appartement. Hoe de twee eraan toe zijn, is niet duidelijk. Het appartement ligt bij een zorgcentrum in Helmond, maar of er daar ook onderdeel van is, is onbekend. In Bangkok is een vrouw overleden aan de verwondingen die ze een week geleden opliep bij de brand in een bar. En daarmee zijn er nu 34 mensen die de brand niet hebben overleefd. Het lijkt erop dat de nooduitgangen niet werkten. Veel doden werden gevonden bij de gesloten deuren. De hele straat in Den Haag, waar eergisteren een drugslab werd ontdekt, is weer vrijgegeven. Gistermiddag moesten 200 mensen hun huis uit omdat het lab werd ontruimd. Aan het eind van de avond mochten ze weer terug, maar auto's moesten wegblijven uit de straat. En nu zijn ze weer welkom. En dan nu het weer van Weer Online. De meeste bewolking vinden we in het noordoosten en hier zijn ook enkele buien mogelijk. In het zuiden en westen schijnt de zon al geregeld. Vanmiddag is het overal overwegend droog en dan wordt het 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
13: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, Amerika wil het internationale strafhof de nek omdraaien. Of de Amerikaanse kritiek hout snijdt, bespreek ik met advocaat Geert-Jan Knoops. Maar nu eerst, de oorlog tussen Iran en Amerika woedt weer in alle hevigheid. Hebben de strijdende partijen militair nog opties, of kan alleen creatieve diplomatie nog soelaas bieden?
14: Is the ceasefire done? Is the MOU dead?
0: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people.
13: Ik praat erover met Maarten van Rossum, oud-diplomaat en onderhandelaar. Maarten, we zijn nu een maand na de ondertekening van dat Memorandum of Understanding tussen de VS en Iran. Is dat nu dood en begraven?
14: Ja, dat weet ik niet, in alle eerlijkheid. Kijk, ik denk dat vredesonderhandelingen zijn denk ik wel een van de moeilijkste onderhandelingen. Omdat dat vaak ook over identiteit gaat. En over een situatie waarin twee landen zijn bezeild, waar je echt heel moeilijk uit kan komen. Dus dat daar tijdens de onderhandelingen nog animositeit over en weer plaatsvindt. Dat zie je vaker in de geschiedenis. Wat je minder vaak in de geschiedenis ziet, is dan een president van de een die de ander scum noemt en sick people. Dat is niet heel behulpzaam, denk ik.
13: Nee.
14: Ik heb de hoop nog niet helemaal opgegeven. Dit kan dus ook dit klinkt soms wat wat plat, maar dit kan ook een stap zijn in de ruzie. Hè? Dus dat je, dat in onderhandeltermen heet het constructieve wanhoop. Hè? Dus echt even een punt organiseert waarop je echt even uit elkaar gaat om vervolgens weer aan tafel te komen. Dat is niet, een unprecedented. Hè? Dat zie je vaker.
13: Ja, dat Memorandum of Understanding, wat het uitgangspunt was, dat had op een aantal kritieke punten was dat, ingewikkeld, zou ik maar zeggen. Zoals over het toezicht op de scheepvaart in de Golf van Hormuz, over het nucleaire programma, over de opheffing van sancties. Was het op deze manier geformuleerd een doodgeboren kind?
14: Ja, of het best haalbare is het positieve frame van misschien hetzelfde. Kijk, het is natuurlijk een heel incompleet en kwetsbaar MOU geweest, hè, Memorandum of Understanding. Ja. En het idee daarbij is natuurlijk ook dat je met, laat ik wel zeggen, wat holle frazen en vage afspraken mensen wel op een gegeven moment in de volgende fase van de onderhandeling krijgt. Als je daar al hele concrete dingen wilt onderhandelen, dan zit je eigenlijk al in de onderhandeling. En daar waren beide partijen duidelijk nog niet aan toe.
13: Nee.
14: Het gevaar daarbij is natuurlijk altijd dat je met zo'n thin deal, als het heet, een heel dun akkoord, dan heb je een hele lage drempel om er ook weer vanaf te stappen en toch weer tot geweld over te gaan. Met name als jij vindt dat aan de onderhandeltafel, het niet loopt zoals jij het wilt.
13: Nee. Nee, ik denk ook steeds terug aan het verdrag van 2015. Dat was geloof ik 165 pagina's dik.
14: Ja.
13: En niet twee velletjes, dus dan zie je al een beetje verschil. Oké, Amerika en Iran zijn.
14: En het is ook dat soort verdragen zijn natuurlijk ook gestold wantrouwen. Hè? Ik bedoel, uiteindelijk is het zo dat je in dit soort situaties vooral wil opschrijven wat de ander niet meer mag doen.
13: Nee.
14: Dat is dus vaak. En dat zijn ook niet hele vruchtbare verdragen. Normaal gaan verdragen natuurlijk ook uit van een soort kracht. Van laten we dit samen proberen op te pakken. Dat is gelukkig een heel groot deel van de verdragen. Maar dit soort verdragen zijn eigenlijk ingericht om te zorgen dat de ander niet meer uit de pas loopt.
13: Ja, nou goed, misschien is het MOU geschiedenis. Jij zegt misschien ook niet. Je moet altijd een kans geven. Tegelijkertijd wordt in Qatar nog steeds onderhandeld. Waarover en hoe werkt zoiets? Oorlog voeren en tegelijkertijd onderhandelen.
14: Ja, dat is dus wat ik zei, op zich niet vreemd. Dat zie je in meer eindes van conflicten. Tegelijkertijd is iedere keer als je een raket naar de ander toe stuurt of de ander pijn doet, heeft dat gevolgen aan tafel. Wat er meestal onder zit, is dat de ene partij vindt dat het aan tafel niet goed genoeg loopt. Niet snel genoeg, of dat ze niet krijgen wat ze willen. En dan toch weer teruggaan naar geweld om dus je positie aan tafel te versterken. Eigenlijk creëren wat extra leverage, wat extra hefboom aan tafel. Ik denk waar nu over onderhandeld wordt, maar dat zeg ik er wel eerlijk bij, Bernard, dat is ook speculeren voor mij, want ik zit daar niet aan tafel, is vooral het proces om te komen tot een echte vredesonderhandeling. Want dit MOU is natuurlijk eigenlijk niks anders dan een voorportaal daarvan, waarbij je afspreekt hoe gaan we dit uiteindelijk met z'n tweeën doen.
13: Ja, even concreet wat er dan misging. Volgens mij was dat op het moment dat olietankers in de straat afweken van een vaarroute die Iran had gedecreteerd en langs de kust van Oman vervoeren. Iran viel toen die tankers aan. Amerika reageerde met bombardementen op Iraanse stellingen langs de straat. Iran nam wraak op Amerikaanse bases in de Golfstaten. En we zijn weer helemaal terug bij af. Is dit de crux van het verhaal? Wie gaat er over de straat van Hormuz?
14: Ja, waarbij ik ook wel voorzichtig ben. Want beide landen hebben ook, behoren in ieder geval tot de top 10 inlichtingendiensten in de wereld. En kunnen dus ook verhalen soms zo presenteren aan ons. Dat we denken dat dat gebeurd is, maar dat er in werkelijkheid iets anders gebeurd is. Dus ik probeer dan heel makkelijk ook heel veel brede nieuwsmedia ook uit de andere dan westerse media te halen. Van kijken hoe het verhaal wordt gepresenteerd. Dat uiteindelijk Iran de eerste stap heeft genomen in de animositeit is duidelijk. Maar is dat veroorzaakt of onveroorzaakt is natuurlijk wel een vraag. Hè? Dus ik kan ook jou zo lang uitlokken tot je mij een klap geeft. En dan zeggen ja, maar jij hebt de eerste klap gegeven. Ja. Dus mag ik jou nu terug aanvallen?
13: Jawel, maar
14: dat is wel een pittig hier.
13: Ja, maar goed, die vaarroute is natuurlijk toch een beetje de crux. En Iran zegt wij maken dat uit. En als een schip stiekem dichter langs de kust van Oman gaat, ja, dan hebben ze een probleem.
14: Ja, en dat is denk ik, je ziet hier heel veel asymmetrie eigenlijk in dit conflict. Hè. Dus Amerika heeft als leverage zoveel mogelijk bommen op de ander gooien. Terwijl de leverage van Iran natuurlijk zit. Die hebben ineens ontdekt van wacht even, we hebben de straat van Hormuz. We hebben daarmee een van de machtigste wapens ter wereld in handen gekregen. Ja. En dat zullen ze dus ook uitspelen. Ieder mini overtredingje op hun beste nieuw gevonden wapen zullen ze aanpakken. Dus dat is denk ik wat je hier hebt gezien.
13: Oké, laten we even kijken hoe deze crisis militair en politiek speelt in Iran, de Verenigde Staten en Israël. En hoe diplomatie daarmee om moet gaan. Eerst maar even Iran. Kan je zeggen dat Teheran militair en misschien ook onderhandelingstechnisch Trump en ook Netanyahu door een hoepeltje laat springen?
14: Trump in ieder geval. Netanyahu durf ik zo even nog niet te zeggen. Maar ik heb het eigenlijk vanaf de start van dit conflict gezegd. Kijk, Iran ligt tactisch gezien onderop. Hè, want ze krijgen bommen en granaten over zich heen. Dat wens je niemand toe. Maar strategisch gezien liggen ze hartstikke bovenop. Hè. Zij dicteren eigenlijk de snelheid, de toegevingen. Ze dicteren eigenlijk alles hier. En dat is denk ik heel lastig ook om mee om te gaan. Want je kunt, kijk, een oorlog win je door de moraal van de ander te breken. Niet door alles kapot te maken. Dus als jij mijn huis bombardeert en ik vervolgens denk ik slaap vannacht onder een tent en morgen vecht ik weer verder. Ja, dan heb je nog steeds niet gewonnen. Hè. En dat is eigenlijk wat je hier ziet. Ja. Dus de Amerikanen kunnen natuurlijk heel veel kinetische kracht op het land loslaten. Maar daarmee, en volgens mij is het een vrij taaie spirit om te breken, maar hebben ze in ieder geval niet de spirit van het regime nog gebroken.
13: Nee, en hoe ligt het binnenlands? We zien honderdduizenden, volgens Iran zelfs 2 miljoen betraande mensen bij de begrafenis van Khamenei. Wat vinden de overige 89 miljoen Iraniërs?
14: Ja, vind ik heel moeilijk om deze vraag te beantwoorden. Want daar weten we eigenlijk te weinig van. Ik heb zelf in Afghanistan gezeten en daar had je 2 groepen. En ik vond de tweede groep altijd de meest verwonderlijke. 1 groep die, net als wij, hunkert naar vrijheid en zelfbeschikking en alles wat daarbij hoort, zeg maar. En dat past in ons westerse denkbeeld. Dus dat vond ik een groep die heel logisch gedrag vertoonde. Maar er is ook gewoon een hele grote groep die zei, ja, daar heb ik allemaal niks aan al die vrijheid. Ik wil gewoon dat we een duidelijke leider hebben hier. En dus die eigenlijk hunkerde naar een sterke vorm van dictatuur. En dat was voor mij toen een enorme ontdekking. En ik weet niet hoe dat in Iran speelt. Dat zeg ik in alle eerlijkheid bij. Ik kan me voorstellen dat ieder mens in de kern hunkert naar vrijheid. Maar dat weet ik niet. Het ligt ook heel erg aan hoe je bent opgevoed en waar je dagelijks meer aan hebt. Ja. Aan vrijheid of aan duidelijkheid.
13: Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is oud-diplomaat en onderhandelaar Maarten van Rossum. Laten we even kijken naar de positie van Amerika.
15: We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong.
13: Ja, Trump riep eerder dat hij een beschaving zou wegvagen als Iran zo door zou gaan. Tegelijkertijd roept hij dat Iran ook een deal wil sluiten. In mijn beleving roept Trump iedere 6 minuten iets anders. Wat is nou zijn boodschap?
14: Nou, feitelijk gezien klopt jouw gevoel, denk ik. Want hij roept iedere 6 minuten wat anders. En dat is ook het moeilijke. De public messaging, hè, die je bij iedere grote onderhandeling is. Hè, dus dat wat je aan het publiek vertelt over de onderhandeling varieert zo. Dat het heel erg lastig is om te snappen wat de Amerikanen nu, of in casu Trump, aan het doen is. Dus de doelen zijn niet heel helder. Wij hebben laatst een boekje geschreven dat heet Van Doel naar Deal. En het idee is dat als je een helder doel hebt, kom je ook wel tot een goede deal. En hier weten we eigenlijk gewoon niet wat het doel is. Want dat het verhaal daarover verandert steeds. Nou, dat maakt het dus ook heel moeilijk om te zeggen. of de Amerikanen dit goed doen of niet. Want ik kan pas zeggen of jij goed onderhandelt als ik weet wat je eruit had willen halen. Dus dat is stap 1. En het tweede is dat het Trump natuurlijk wel te maken heeft met een democratie anders dan in Iran. En de democratie binnenkort ook aan het woord is in Amerika als de midterm elections daar gaan plaatsvinden in het najaar. En dat is toch wel een plek waardoor hij steeds zal moeten laten zien dat ik ben hier sterk, ik behaal hier succes. Terwijl de feiten natuurlijk niet altijd helemaal voor hem spreken. En hij roept ook natuurlijk dat die olieprijs, dat is allemaal niet zo'n probleem. Dat is vooral een probleem van andere NAVO-landen. Terwijl toch de olieprijs grotendeels op de wereld wordt bepaald. En dat snappen Amerikanen wel. En dat zien ze ook aan de pomp. En dat gaat wel gevolgen hebben. Ja. Plus het feit, het blijft toch onze vredespresident. Hij heeft ook niet voor niks de FIFA-vredesprijs gehad natuurlijk. Dit is een oorlog die is gestart. Zonder echt duidelijke aanleiding, zonder duidelijk belang voor Amerika. Anders dan dat Iran geen nucleair programma mocht hebben. Dat is ook vreemd voor een president die heeft beloofd oorlogen te zullen beëindigen en vooral niet te zullen starten.
13: Nee. Staat hij op dit moment schaak?
14: Ik heb jouw stuk daarover gelezen. Ik denk dat ik het met je eens ben. Hij staat niet schaakmat, maar ik weet niet hoe dat. Ik heb vroeger mijn pionnendiploma gehaald bij schaken. Ja. Ik weet niet hoe het heet als je zelf vrijwillig de koning omgooit op een gegeven moment. Omdat iemand kan je niet schaakmat zetten, maar het is wel duidelijk dat je.
13: Dat heet opgeven. Dat mag in schaken.
14: Maar goed, ik denk dat het wel eens zo zou kunnen zijn dat wat ze in Amerika. He's getting worn out. Hè. De energie gaat er op een gegeven moment uit. En dan kun je ook gewoon wegbewegen bij iets. Hè. Dat is ook een oplossing. Niks doen is dan ook iets doen. En naar de midterms toe is dat wel een verliezerstrategie voor hem. Dus ik denk niet dat hij dat gaat doen. Maar mentaal denk ik dat hij een uitweg zoekt om hierbij weg te komen. En voor ons is het vervelend, want hoe meer aandacht er is voor het conflict in en met Iran, hoe minder aandacht natuurlijk is voor het Oekraïne-conflict van de Amerikanen. Dat zag je bij de NAVO-top wel weer oplaaien. En dan lijken er toch wel een aantal goede bewegingen weer te komen. Maar daar hebben wij de Amerikanen ook erg hard nodig.
13: Ja, nou zeggen militaire experts, zonder een veel grotere vloot en grondtroepen bereikt door Trump niks. Nou, de meerderheid van de Amerikanen is tegen die oorlog. De oppositie in het congres neemt toe, ook onder MAGA. Levensgevaarlijk dus, zoals jij zelf al zegt, voor de midterms. Zou Trump het moment bereiken waarop de bekende Amerikaanse formule wordt toegepast: declare victory and leave?
14: Ja, dat is, is heel geestig. Laatst zei iemand tegen mij, het is heel interessant dat alle oorlogen waar Amerika bij betrokken is altijd, die heette de Vietnam War of de Iraq War. Die heette naar het land waar de oorlog plaatsvindt en nooit de America War of de United States War. Dus je ziet het, dat ze natuurlijk wel een track record hebben van op een gegeven moment maar gewoon zeggen, dit was het en we gaan er vandoor. Nou, je ziet in Afghanistan waar dat toe leidt. Dus dat zou denk ik een ramp zijn voor het land Iran. Maar goed, het regime wat er nu in Iran zit, na de regime change door Trump, is dusdanig veel harder, denk ik, dan het vorige regime en veel gemotiveerder geraakt. Dit was denk ik niet het idee wat Trump in zijn hoofd had toen hij over regime change sprak. Maar hier is bijna niet van te winnen. Ook omdat natuurlijk de omgeving van Iran ze graag helpt bij het zo moeilijk mogelijk maken van de VS.
13: Ja. Tenslotte Israël, die derde partij in dit verhaal. Een overgrote meerderheid van het Israëlische volk vindt dat Netanyahu de oorlog met Iran verloren heeft. En ook onder Netanyahu's achterban vinden heel veel mensen dat. Wat voor belang heeft Netanyahu nou om dan toch door te vechten?
14: Ja, ik denk dat hij dat zelf een aantal keer al heeft duidelijk gemaakt. Hij vindt Iran zo'n existentiële dreiging voor Israël in de regio, dat ze zo ver mogelijk weg moeten worden gebracht van het zijn van die dreiging. Of dat nou nucleair is of gewoon militair. Hij wil Iran gewoon alle wapenen ontnemen, om het zo maar te zeggen. Dat is zijn doel. En dat blijft, ik denk dat zie je in heel veel onderhandelingen en processen, dat mensen op een gegeven moment helemaal vast komen te zitten in hun eigen geloof. En als je dan niet mensen om je heen hebt die ook kunnen zeggen tegen je, misschien moet je je koers bijstellen. Dat is een hele gevaarlijke dynamiek. En ik denk dat in alle eerlijkheid Netanyahu in die dynamiek vastzit, zijn de mensen om hem heen ook. En het is denk ik dan aan het Israëlische volk om hier zich over te blijven uitspreken.
13: Ja.
14: Maar dat is een gevaarlijke dynamiek, want ze hebben een enorme sleutel in handen met Libanon. Want iedere keer als daar iets naartoe schiet, dan maakt Iran daar een heel groot punt van. Terwijl je ook zou kunnen zeggen van laten we eerst even focussen op de VS en Iran samen. Maar ja, Iraniërs zijn hele goede onderhandelaars. Dus die hebben dit punt heel slim in het MOU getrokken.
13: Ja, het goede nieuws is natuurlijk dat Israël en Libanon wel degelijk echt serieus nu onderhandelen over een soort verdrag tussen hun tweeën. En dat maakt het oplossen van het probleem van Hezbollah misschien ietsje makkelijker. Denk ik dan.
14: Ja, het punt vind ik wel. Alleen, ik ben dat met je eens. Maar dan kijk je eigenlijk naar de formele kanalen. En ik denk dat we allemaal weten dat zowel de Israëlische, maar vooral ook de Libanese politiek en meer landen in de regio wordt niet per se beheerst door de formele regering. Hè? En dus dat zag je al vroeger in de Camp David-akkoorden en met Clinton. Dat je eigenlijk ziet dat steeds als het formele gedeelte on track komt. Dus dat daar rust in komt, dat daar een hoop gloort. Dat dan vervolgens allerlei facties weer ergens iets opblazen of aanslagen gaan plegen of wat dan ook. Om het proces te verstoren. Dus laat ik het zo zeggen, ik hoop met jou, maar ik vrees dat de realiteit wel eens tegen kan vallen.
13: Ja. Komen we tenslotte aan het allerbelangrijkste onderdeel van dit gesprek. Namelijk Maarten van Rossum. Ga eens benoemen wat jij zou doen als jij hoofdonderhandelaar was. Hoe zou je het aanpakken?
14: En hoofdonderhandelaar namens, ben ik mediator of ben ik hoofdonderhandelaar namens een van de partijen?
13: Natuurlijk, jij bent mediator, dat is jouw vak.
14: Ja. Kijk, uiteindelijk denk ik dat het zou een beetje pretentieus zijn om nu boven de Qatari en alle mensen die daar nu mee bezig zijn daarover advies te geven. Maar waar alle deals eigenlijk doorgaans goed gaan, is dat de partijen die aan tafel zitten moeten eerst, want het zijn nog proxy-onderhandelingen, moeten eerst bij elkaar worden gebracht. Dat is echt stap 1. En je zult moeten gaan zien dat je samen wat moet inschikken om eruit te komen. En dan is het allerbelangrijkste dat je het verlies van de andere kant weet te verkopen, niet per se als jouw winst. Want op het moment dat je victorie gaat kraaien en je hak als het ware op de kaak van de ander zet en roept ik heb hier gewonnen, dan wordt het niks. Als je kunt zeggen, we hebben eigenlijk als het ware allebei gewonnen, een soort gezichtsreddende operatie, dat is waar je in de tussentijd naartoe moet komen. En uiteindelijk zal de harde noot gekraakt moeten worden als Amerika daaraan vast blijft houden van hoe ziet dat nucleaire programma van Iran eruit. En dat is een denk ik iets waar de Amerikanen zichzelf de afgelopen tijd enorm achteruit hebben onderhandeld. En dus zal het heel lastig zijn voor de Amerikanen om iets van winst hieruit te halen.
13: Ja, nou ja, ik kan me voorstellen dat de conclusie is, verrijking mag van uranium, maar niet meer tot zulke hoge waarden. En daar gaan we dan toezicht op houden. Als dat zo wordt geformuleerd, dan kan Iran zeggen, zie je wel, wij mogen gewoon ons nucleaire programma voortzetten. Dus daar zie ik wel een gaatje.
14: Ja, volgens mij lag die deal er ongeveer al. Hè? Ja. Dus dat, daarmee bedoel ik, ze hebben zichzelf flink achteruit onderhandeld.
13: Ja.
14: Dus je moet heel erg vanuit wat heb ik al en welke alternatieven kan ik creëren zonder de ander in onderhandelingen. Zo moet je daarover nadenken. En dat is hier niet gebeurd, waardoor er een ergere situatie is ontstaan. En dan wordt het dus, dat is mijn punt, steeds lastiger om de tactiek toe te passen. Mensen echt bij elkaar te brengen. Maar uiteindelijk zullen ze met elkaar door één deur moeten kunnen. En dat zie je eigenlijk wat Clinton destijds ook heeft gedaan met Arafat en Rabin, is dat je ze in een heel lang traject met heel veel persoonlijke investering en heel veel betrokkenheid en heel veel diplomatie mensen tot elkaar moet brengen en ze samen moet laten inzien dat vrede een betere optie is en dat winnen niet je enige optie is.
13: Nee. Dank, Maarten van Rossum, oud-diplomaat en onderhandelaar.
1: Blik op Europa.
13: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky voert weer wisselingen door in zijn regering. Voor het eerst in 4,5 jaar oorlog leidt dat tot protesten op straat. Met name vanwege het ontslag van de minister van Defensie, Mykhailo Fodorov. Welkom Europa-verslaggever en BNR-Oekraïne-watcher Geert-Jan Haan. Hoe groot zijn die protesten en waarom zijn de Oekraïners zo boos?
16: Ja, in verschillende steden zijn die protesten aan de gang, maar in Kiev het meest zichtbaar. Duizenden mensen daar op straat, kan vanavond nog aanzwellen. Op een dag die eigenlijk feestelijk had moeten zijn vanwege de komst van Ursula von der Leyen en Keir Starmer naar Kiev. Maar de demonstraties domineren nu de berichtgeving. Een regeringswisseling, ook een nieuwe premier, veel nieuwe ministers. Maar het gaat de protesterende Oekraïners om het wegsturen van Fedorov. 35 jaar oud, maar al sinds 2019 minister. Eerst van digitale transformatie, nu van defensie, de dronekoning van Oekraïne. En de Oekraïners reageren erop alsof je Messi zou wisselen vlak voordat je de WK-finale zou kunnen bereiken. Zo boos zijn ze. Maar ja, Fedorov's kijk op drones, die heel innovatief was, die schuurde blijkbaar, en dat hoorde ik ook vanuit Oekraïne, die schuurde te veel met de opvattingen van de legerleiding. En nu heb je dus dat de populariteit van Fedorov misschien wel weer de opperbevelhebber Sirski in de weg zit. Hoe dan ook, er zijn veel protesten.
13: Kan dit tot een probleem worden voor Zelensky?
16: Ja, dat zou kunnen. Al staat Zelensky natuurlijk al jarenlang voor hetere vuren. Maar Zelensky ontslaat Fedorov met het idee dat hij politiek en legerleiding weer dichter tot elkaar kan brengen. Maar wat de president misschien onderschat, is dat de opperbevelhebber totaal niet populair is. Dat was hij al niet toen hij de opvolger werd van Valery Zaluzhny. Wat het volk Zelensky ook niet in dank afnam, waar ze niet de straat voor op gingen. Nu dus wel, en Zelensky moet uitkijken dat de protesten die voor Fedorov zijn niet anti het leger worden. Dat geldt ook voor Scheuring, zijn eigen politieke partij, waar ook fans van Fedorov zitten. Er zijn ook mensen uit het leger die zich al solidair met Fedorov ook hebben betuigd en hun ontslag hebben aangeboden. En hier is eigenlijk sprake van een botsing tussen twee denkrichtingen, Bernard. De Oekraïnse generaals vinden het lastig dat Fedorov zo innovatief werkt en zo volledig inzet op drones. Wat voor de generaals dan weer spreekt, is dat zij zeggen, ja, met drones kun je het front wel stabiliseren, maar misschien niet land bevrijden in de toekomst. Dus het blijft een soort botsing, een soort richtingenstrijd. Je kunt ook zeggen, Oekraïners gaan de straat op uit angst voor nieuwe mogelijke mobilisaties. Want als het leger weer wat minder drones wil gebruiken, dan heb je mensen nodig. En daar hebben ze in Oekraïne een tekort aan.
13: Ja, Fedorov heeft zojuist een persconferentie gegeven. Wat zei
16: hij? Hij zegt, Sirski is incompetent, houdt militaire hervormingen tegen, verdeelt het land. Een bevestiging dus van wat ik zojuist zei. Het was echt een pittige persconferentie van de man die ook wel gezien wordt als mogelijk toekomstig president van Oekraïne. Hij zegt, Sirski praat niet open en eerlijk, ook niet één op één. Hij is achterdochters. En in plaats van na te denken over hoe we Rusland met asymmetrische oorlogsvoering op de knieën kunnen krijgen, verdeelt hij het land. Fedorov zei ook echter dat Zelensky tegen hem had gezegd dat hij Sirski niet zou ontslaan. Dat Fedorov dat accepteerde, dat ze wel door wilden met samenwerken. Maar ja, uiteindelijk is er anders besloten. Fedorov was trouwens een paar weken geleden terug in Nederland, tijdens een van zijn laatste reizen. En collega Michal van de Toorn die sprak ook met hem. En die spanning tussen Fedorov en Sirski was toen al voelbaar. Want Michal die stelde hem een vraag over de ambitie die Oekraïne heeft om 50.000 dode Russen per maand te realiseren. Omdat dat het kantelpunt zou zijn, het moment dat Rusland misschien op zou willen geven. Maar Michal en ik ook, wij dachten dat dit het plan van Sirski was. En daar dacht Fedorov dus anders over.
17: I said it. This goal. Ja. No problem.
16: Ja, we hadden het al kunnen weten, Bernard. Ja,
13: heeft het invloed op de oorlog?
16: Moeilijk te voorspellen, want die 40 dagen campagne die Oekraïne momenteel voert richting Rusland, die gaat gewoon door. Het zorgt er wel voor dat allerlei adviseurs van Fedorov nu ook opstappen en verdeeldheid onder de bevolking. Dus ja, het wordt vooral iets dat, denk ik, Zelensky met de maatschappij moet managen.
13: Dankjewel, Europa-verslaggever en BNR's Oekraïne-watcher Geert-Jan Haan.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met De Wereld.
18: Technologie is overal. In je broekzak, op je hoofd. Het zit misschien wel in je lichaam. Wat voor impact heeft dat op de samenleving en wat betekent het voor jou? Dat bespreken Ben van den Burg en Mark Beekhuis samen met experts in De Technoloog.
19: Hackers ja. In Noord-Korea.
20: Ja, technologie in Noord-Korea.
19: Noord-Korea is een Noord-Koreaanse technologie. Ja, we kennen natuurlijk Zuid-Koreaanse technologie. Samsung.
20: Zo, Samsung, niet normaal.
19: Ja. Maar in het noorden kunnen ze het ook.
20: In noorden kunnen ze. En dat wilde ik heel graag maken, want ik heb natuurlijk de Lazarus Heist een jaar geleden begonnen. Dat was een fantastische podcastserie. Echt, als je nog niet geluisterd hebt, ik wil nog opnieuw luisteren, maar ik had best wel veel te doen met Nvidia, dus ik had nog wat druk. En, maar goed, dat is zo fascinerend. Dat land heeft niks. En dan gaan ze hacken en ze sturen raketten de lucht. En denken, wat voor raketten zijn dat dan? Hoe doen ze dat? Zo afgesloten. Nou, dat is één. Daarom wilde ik het heel graag. En we hebben natuurlijk in Nederland Remco Breuker.
19: Ja.
20: Ja, en die, daar luister ik zo graag naar. Dat vind ik zo'n koning. En die zit bij ons in de studio. Dus we zijn zeer dankbaar.
18: Meer weten over de impact van technologie op onze samenleving? Luister De Technoloog dan verder in de BNR-app of je podcast-app. En abonneer je dan ook gelijk, dan ontvang je iedere donderdag een nieuwe aflevering.
2: Ik open de vergadering.
21: Ja, voorzitter.
22: Ja, dank voorzitter.
21: Voorzitter.
22: Dank
2: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag.

0: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Overal werken, van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Voor precies die company-info die je nodig hebt, ga je naar companyinfo.nl.
3: BNR Verkeer.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Grenscontrole op de A1, Hengelo-Duitsland. Een kwartier vertraging aan de grens vanaf Oldenzaal-Zuid rijdt het langzaam. Bijna een half uur oponthoud op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Daar rijdt het langzaam vanaf Zevenaar over 3 kilometer. En 10 minuten vertraging op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Voor de Duitse grens daar 2 kilometer file.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
5: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Op de Merwedebrug op de A27 bij Gorkum worden nog altijd vrachtwagens gezien. De truckers negeren het rijverbod dat gistermiddag inging, omdat de brug niet meer veilig is voor zwaar verkeer. De politie zou natuurlijk boetes kunnen geven aan de chauffeurs, maar daar is nog geen besluit over genomen. De Zwitserse politie heeft een Nederlander opgepakt voor een mesaanval op het station van Basel, melden diverse media. Hij zou een andere man zomaar uit het niets hebben neergestoken. Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met de man is, is niet bekend. En in Helmond zijn twee mensen neergestoken, een man en een vrouw. Ze werden vannacht gevonden in een appartement. Hoe de twee eraan toe zijn, is niet duidelijk. Het appartement ligt bij een zorgcentrum in Helmond, maar of er daar ook onderdeel van is, is onbekend. In Bangkok is een vrouw overleden aan de verwondingen die ze een week geleden opliep bij de brand in een bar. En daarmee zijn er nu 34 mensen die de brand niet hebben overleefd. Het lijkt erop dat de nooduitgangen niet werkten. Veel doden werden gevonden bij de gesloten deuren. De hele straat in Den Haag, waar eergisteren een drugslab werd ontdekt, is weer vrijgegeven. Gistermiddag moesten 200 mensen hun huis uit omdat het lab werd ontruimd. Aan het eind van de avond mochten ze weer terug, maar auto's moesten wegblijven uit de straat. En nu zijn ze weer welkom. En dan nu het weer van Weer Online. De meeste bewolking vinden we in het noordoosten en hier zijn ook enkele buien mogelijk. In het zuiden en westen schijnt de zon al geregeld. Vanmiddag is het overal overwegend droog en dan wordt het 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
6: Amerika heeft nooit deelgenomen aan het internationale strafhof in Den Haag en is altijd kritisch geweest. Maar nu gaat de Trump-regering een stap verder. Het wil het strafhof bestrijden en ontmantelen.
7: Independence is our birthright. We will never let foreign bureaucrats take that away from us. This administration will not sit by as the ICC and its allies seek to threaten our people. If they believe they can deprive us of our sovereignty, we will teach them the full meaning of American resolve.
6: Ja, als minister Rubio van Buitenlandse Zaken. Ik praat erover met Geert-Jan Knoops, hoogleraar en advocaat bij het Internationaal Strafhof. Welkom.
8: Goedemiddag, Pijn.
6: Fijn je te zien.
8: Ja.
6: Hele stevige woorden van Rubio, maar eigenlijk weten we al langer hoe Trump en de zijnen over het strafhof denken. Is die kritiek in dat opzicht dan ook logisch?
8: De kritiek van Amerika is vanuit de Amerikaanse rechtscultuur wel begrijpelijk, omdat men erg gebrand is op, zoals de Amerikanen noemen, checks and balances. En bij het strafhof is gekozen voor één aanklager die de macht heeft om een zaak te beginnen, weliswaar met toestemming van drie rechters. De Amerikanen zijn daar tegen geweest, hebben aanvankelijk wel ingestemd met het strafhof in 1998 onder Clinton, maar waren voorstander van een grotere rol voor de Veiligheidsraad als meer controlemechanisme en niet bij het leggen van de macht bij één persoon. Toen dat niet gebeurde, hebben de Amerikanen zich in 2002 onder president Bush teruggetrokken.
6: Ja, even over Clinton, want ik herinner me dat nog wel. Die zei toen, hij stond sympathiek tegenover het idee, om daarmee te beginnen. Hij vond het eigenlijk een goed idee. Maar hij zei, het probleem dat wij hebben is dat wij hebben zo'n enorme krijgsmacht. En die is zo verdeeld in allerlei vredesmissies en andere stabiliteitsmissies in de wereld. Dat de kans dat ergens een soldaat wordt beschuldigd van overtreding van het oorlogsrecht of misdaad is zo groot dat wij zijn altijd pineut. Dus ik kan daar niet aan meedoen.

0: Nou, het bewijs daarvan is inderdaad geleverd in 2020... toen het internationaal strafhof een onderzoek autoriseerde van de aanklager in Afghanistan. Waarbij dus ook Amerikaanse militairen onder de rechtsmacht zijn gekomen van het strafhof. Hoewel Amerika dus geen partij is bij dat strafhof. En dat was voor Amerika tegen het zere been. Dat is ook de reden geweest dat de sancties bij de eerste termijn Trump zijn uitgevaardigd tegen het strafhof. En er dus nu ook 3 rechters zijn gesanctioneerd onder de huidige termijn Trump. Die dus het onderzoek in Afghanistan hebben geautoriseerd. Dus de Amerikanen hebben dat voorbeeld aangehaald om die sancties nu verder op te voeren en dus ja, de strop verder om de nek van het ICC te trekken, om het maar zo te zeggen, doordat ze nu ook andere landen willen gaan bewegen, diplomatiek, om zich terug te trekken uit het strafhof.
1: Ja, even daarop en dan direct over wat ze terugdoen, want ze blijven niet zomaar zitten, neem ik aan. Er zijn 124 landen lid, dus ook een heleboel. Er zijn 193 landen, dus een heleboel landen niet. Wie niet lid zijn, onder andere Amerika, China, Rusland, Israël, India, Turkije, Saoedi-Arabië, Indonesië. Dat zijn niet de kleinste landjes. Wat voor mandaat heeft het strafhof dan in werkelijkheid?
0: Nou, dat is heel beperkt, blijkt nu wel. Omdat zelfs onder de ICC-landen, dus de landen die het strafhof wel hebben ondertekend en hebben geratificeerd het verdrag, er nu ook steeds meer landen zijn die om eigen politieke, economische belangen de medewerking aan het strafhof soms helemaal niet meer willen verlenen. Denk aan Hongarije, denk ook aan Italië. We hebben het ook gezien met Mongolië, waar Poetin op bezoek ging. En er is zelfs een rechter uit Mongolië die benoemd is in het strafhof. Dat zijn allemaal landen die de arrestatiebevelen in kwestie van in zaken Poetin en Netanyahu niet hebben willen uitvoeren. En dat betekent dat de Achilleshiel van het strafhof is gelegen in het feit dat men afhankelijk is van de landen die het strafhof hebben ondertekend en die dus moeten meewerken. Maar als die om allerlei redenen dat niet willen doen, dan kan het strafhof niks doen. En B, er staan ook geen sancties tegenover. Er wordt dan weliswaar een gele kaart uitgedeeld aan bijvoorbeeld Italië of Hongarije. Maar daar blijft het bij.
1: Ja. Je kunt zeggen, het is heel lastig ook. Ik denk weer even aan Clinton. Maar ik denk nu ook aan wat Nederland heeft veroorzaakt, zal ik maar zeggen, in Habadja. Die, bij die aanvallen op IS. Goed bedoeld en goed gepland, alleen verkeerd uitgepakt. Er waren heel veel burgerslachtoffers. Zou je kunnen zeggen, de toenmalige minister van Defensie, Janine Hennis, moet worden berecht?
0: Nou, theoretisch zou dat kunnen. Ja. Puur theoretisch. En dat is dus ook het schrikbeeld wat Amerika dus voor ogen heeft.
1: Dat is wat Clinton voor ogen had.
0: Ja, dit scenario dat dus een militaire operatie verkeerd uitvalt. En ook als dat niet opzettelijk is bedoeld, dan nog kan het strafhof in zo'n geval onderzoek instellen. Tenzij natuurlijk Nederland in zo'n situatie, of Amerika als het gaat om Amerikaanse soldaten zelf, het onderzoek doen. We moeten niet vergeten, het strafhof komt eigenlijk pas in beeld als het ICC-land zelf het onderzoek niet kan doen. Nee. Bijvoorbeeld in de zaak Afghanistan had Amerika kunnen zeggen, nou, wij gaan zelf onderzoek doen naar die soldaten. De Amerikaanse soldaten dan zouden aanklagen van een strafhof dat moeten afwachten. Maar dit scenario dat een minister verantwoordelijk voor de inzet van militairen en een operatie die mogelijk uitmondt in oorlogsmisdrijven, dat schrikbeeld is voor de Amerikanen inderdaad nu de reden om verder de druk op te voeren. Maar het zijn scenario's die zich inderdaad kunnen voordoen.
1: Ja, terwijl zij zelf het concept hebben bedacht, hè, van een tribunaal.
0: Nou ja, sterker nog, de Amerikanen hebben de basis gedaan van het internationaal recht met het Nuremberg-tribunaal 1995, de blauwdruk van eigenlijk het huidige ICC. Ze zijn voorstander geweest ook van het Joegoslavië-tribunaal, het Rwanda-tribunaal in 1993-1994. Ze hebben ook het Sierra Leone-tribunaal omarmd met een eigen hoofdaanklager. Dus als de Rubio nu zegt, dus het so-called international law, het zogenaamde internationaal recht, dat is wat hij in zijn toespraak nog eens benadrukte, dan is dat natuurlijk redelijk cynisch als je bedenkt dat de Amerikanen juist altijd dat internationaal recht hebben omarmd. Maar als het dus nu in de achtertuin terechtkomt, dat internationaal recht, zie je dat de Amerikanen dus nu een terugtrekkende beweging verder maken van het strafhof. Want vergeet niet, onder Biden hebben de Amerikanen meegewerkt met het strafhof om bewijsmateriaal te leveren voor potentiële oorlogsbedrijven van Rusland, wegens Oekraïne. Dus er zijn heel veel voorbeelden dat, dat Amerika wel dat strafhof tot op zekere hoogte erkent, althans daaraan meewerkt. Denk ook aan het onderzoek Libië en Soedan. Daar hebben de Amerikanen niet het vetorecht ingeroepen bij de verwijzing van de Veiligheidsraad van de situatie Libië en Darfur naar het strafhof. Dus in dat opzicht kun je niet zeggen dat de Amerikanen altijd Mordekus tegen zijn geweest. Maar het systeem van het strafhof, daar kunnen ze zich niet in vinden.
1: Nee. Ik neem aan dat als het strafhof steeds maar al dit soort, mag ik zeggen, laster, kwaadsprekerij of misschien terecht kritiek over zich heen krijgt, dat ze het er ook niet bij laten zitten. Doen ze wel eens wat terug.
0: Ja, intern is er natuurlijk, zijn er tegenmaatregelen genomen. Denk ook aan andere computersystemen. Omdat het ICC afhankelijk is ook van soms Amerikaanse diensten die voorwerp van de sancties zijn. Wij als advocaat bij het strafhof hebben dat ook ondervonden doordat wij onze eigen systemen ook hebben moeten aanpassen. De dossiers bewaren, et cetera. Maar er zijn recentelijk 3 rechters van het strafhof geweest. Een rechter uit Benin, Oeganda en Canada. Die zijn naar de federale rechtbank gestapt in Manhattan, in New York, en hebben daar de regering Trump aangeklaagd wegens de sancties die nu die waren al aangekondigd bij de vorige set sancties vorig jaar, voordat Rubio deze uitspraak deed. En die hebben dus gevraagd aan de federale rechter om die sancties onrechtmatig te verklaren. En dat zijn sancties die hen dus treffen, bijvoorbeeld bij Amerikaanse banktegoeden, diensten die men van Amerikaanse bedrijven wil verkrijgen. Die rechters kunnen dat dus niet meer doen. En zij beroepen zich op het feit dat er geen noodtoestand is geweest om die sancties uit te vaardigen. Want het Amerikaanse standpunt is, er is een noodtoestand voor Amerika, doordat het strafhof eigenlijk de veiligheid van Amerika in gevaar brengt.
1: Ja.
0: En die procedure loopt dus nu in Manhattan. Ja. En ja, daar is dus de kans aanwezig dat de federale rechter zal zeggen tegen Trump, ja, die sancties naar rechters kun je niet handhaven.
1: Nee, en dan gaat de regering in beroep en dan gaat het naar het Hoge Rechtshof en dan wordt het echt spannend.
0: Dan wordt het echt spannend.
1: Ja, ja. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Geert-Jan Knoops, advocaat bij het Internationaal Strafhof.
2: The Rome Statutes of the International Criminal Court. May it serve mankind well. Generations to come. Thank you.
1: Ja, bijzonder moment. Dat was de toenmalige VN-secretaris-generaal Kofi Annan tijdens de oprichting van het internationaal strafhof in 1998. 4 jaar later ging het hof van start. In een kwart eeuw zijn voornamelijk Afrikaanse dictators en ministers berecht. Kun je dan niet zeggen, met al dat gedoe en het toch een beetje het opblazen van het imago, dat het allemaal ook niet zoveel voorstelt?
0: Nee, dat is inderdaad een kritiek die het strafhof zich zeker nog meer moet aantrekken dan het al heeft gedaan. Want ik zeg erbij dat het strafhof heeft jaren geleden kritiek gehad van de Afrikaanse Unie dat men puur gericht was op het Afrikaanse continent. Toen heeft het strafhof eigenlijk het selectiebeleid bijgesteld. Er zijn dus onderzoeken ingesteld voor Venezuela, Filipijnen, Oekraïne. Maar als je kijkt naar de populatie van gedetineerden in Scheveningen, waar ik toevallig vanochtend ook was bij mijn cliënt in het bij het ICC, dan zie je dat daar van de 8 gedetineerden, dat er 7 uit Afrika komen en 1 uit de Filipijnen. En dat betekent dat die kritiek nog steeds bestaat. Burkina Faso, Mali en Niger hebben nu sinds een paar weken geleden het verdrag opgezegd van het ICC. Dat zijn dus 3 Afrikaanse landen die zich gaan terugtrekken. Ook vanwege onder andere deze kritiek. Ja, dat betekent het ICC, het imago van het ICC is zeker in gevaar. Niet alleen door het probleem dat zich voordoet dat men eigenlijk geen handhavingssysteem heeft om arrestatiebevelen zelf uit te voeren. Dat is afhankelijk van de medewerking van landen. En het grootste uitdaging van het ICC zal nu zijn om die 124 landen binnenboord te houden.
1: Ja.
0: Kijk, Amerika zul je niet binnenboord krijgen.
1: Nee, en maar Rusland ook niet.
0: Maar het kan dus zijn dat de campagne van Rubio zal leiden dat meer landen zich gaan afvragen, is het wel verstandig? Want het ICC heeft een budget van 200 miljoen euro per jaar. En dat wordt betaald door die landen zelf.
1: Ja. In hoeverre is het strafhof, want dat voelen veel mensen, een politieke instantie?
0: Het is natuurlijk niet opgezet als een politieke instantie. Het is een juridische instantie. Maar je kunt niet ontkennen dat er een politieke factor meespeelt bij de beslissing welke zaken er aan het ICC worden voorgelegd. Met andere woorden, de aanklager zelf moet ontegenzeggelijk een selectie toepassen. Want ik zei net, het budget is 200 miljoen euro per jaar. Nou, daar kun je maar een paar zaken goed van onderzoeken. Dat betekent dat je moet selecteren. En daar speelt ook een politieke factor zonder meer een rol, ook al wordt dat naar de buitenwacht ontkend. Maar wij merken dat natuurlijk in onze praktijk bij het ICC zeker. En dat maakt het ook moeilijk, omdat soms beslissingen over wel en niet vervolging niet altijd transparant zijn. En dat betekent dus dat het ICC meer zal moeten doen om die beslissingen meer transparant te maken.
1: Ja, en jij bent advocaat, er zijn er meer.
0: Ja.
1: Doen jullie als advocaten, en in dat strafhof ook op moeite om de aanklagers daarvan te overtuigen? Zijn er discussies over? Is er een soort beweging intern in de organisatie?
0: Ja, daar wordt wel over gediscussieerd en soms ook in de rechtszaal. Dat men zich afvraagt van kijk, hier staat meneer A terecht van deze politieke partij, maar meneer B van die politieke partij die dezelfde verwijten treft, die wordt niet vervolgd. En dat kan dus een discussie zijn in de rechtszaal, hoewel rechters over het algemeen daar niet voor gevoelig zijn, want die willen zich juist niet met dat selectiebeleid inlaten. Maar op het niveau van de aanklager vindt die discussie wel plaats. Een voorbeeld is natuurlijk dat toen Netanyahu en Gallant werden aangeklaagd namens de staat Israël, de aanklager direct ook een aantal leiders van Hamas heeft aangeklaagd om daarmee in ieder geval het beeld naar buiten toe op te werpen dat beide kanten van het conflict werden onderzocht. Even los van de vraag of dat wel niet een doorzichtige tournure is geweest van de aanklager. Ja. Maar los daarvan, men is zich er wel van bewust dat je natuurlijk een conflict alleen goed kunt onderzoeken en eerlijk als je het aan de beide kanten doet. En daar ontbreekt het nog wel eens aan bij het ICC. En dat maakt ook dat landen als Amerika en andere landen zeggen, ja, maar kijk eens, het ICC is voornamelijk politiek gericht op de zwakkeren in de strijd. He, want Afrikaanse landen zijn over het algemeen natuurlijk in meerdere opzichten een zwakkere partij vanuit het Westen bezien. En dat maakt ook dat de vervolging van dat soort mensen politiek veel gemakkelijker is voor de aanklager dan een mogelijkheid in het Westen.
1: Ja. Begrijp ik, dat begin niet zo snel aan. Als het strafhof zo doorgaat en niet zichzelf corrigeert, want dat is eigenlijk wat nodig is, is het dan wel een lang leven beschoren?
0: De toekomst van de strafhof is zeker niet in steen gegoten en is zeker op zijn minst onzeker. Wil het strafhof eigenlijk blijven overleven, dan zal het dus exterieur het nodige moeten gebeuren, wat ik al zei, om die 124 landen binnenboord te houden. Dat is al een hele klus. Er zijn nu 3 Afrikaanse landen die het verdrag, wat ik al zei, hebben opgezegd recentelijk. Maar ook intern zal er veel gedaan moeten worden om de procedures van het strafhof eerlijker, transparanter en sneller en efficiënter te maken. Ook vanuit de verdediging bekeken. Ik kan er veel voorbeelden van geven, maar de gelijkheid in het strafproces is bij het strafhof niet gewaarborgd tussen aanklager en verdediging. Dat is ook voor veel landen de vraag van, moeten we onze eigen politiek leiders dan overleveren aan een tribunaal waar die rechten niet 100% zijn gegarandeerd? Een voorbeeld is dat Amerika in het Amerikaanse strafproces geen participatie kent van slachtoffers in het strafproces. Nou, dat bij het ICC dus wel inmiddels geïncorporeerd. En dat betekent dus dat je het systeem ook intern efficiënter en sterker moet maken, maar ook extern zal het strafhof veel meer moeten doen om dat vertrouwen terug te winnen wat nu tanende is.
1: Ja. Dank, Geert-Jan Knoops, advocaat bij het Internationaal Strafhof en co-auteur van het boek Leiders voor het Gerecht, hoe het internationaal recht wordt ondermijnd. Nogmaals, dank.
3: Postma in Amerika.
1: Tijd voor het laatste Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, Trump houdt vandaag een toespraak vanuit het Witte Huis. Verkiezingsfraude wordt een belangrijk onderwerp. Het gaat nooit weg, lijkt het wel. Die verloren verkiezingen van 2020 zijn voor Trump eigenlijk altijd een belangrijk onderwerp gebleven.
4: Ja, hij heeft het nooit losgelaten. We zijn 6 jaar verder. Hij blijft bezig met het herschrijven van dat verhaal. Hij heeft eigenlijk gewonnen. De Democraten pleegden fraude. Dat is voor hem persoonlijk natuurlijk belangrijk, want hij kan niet verliezen. Dat past niet in zijn wereldbeeld. Maar het is ook wel tactisch. Hij kijkt naar november, hij kijkt naar de congresverkiezingen. En hij wil bijvoorbeeld die SAFE Act door het congres krijgen, met erin strengere regels voor het stemmen. Maar hij wil ook zijn eigen achterban motiveren om te stemmen, want het staat er nu niet zo goed voor in de peiling. En dit is iets waar ze wel boos over zouden kunnen worden. En dan gaan ze misschien wel toch naar dat stemhokje. Zijn eigen partij is daar niet altijd blij mee. Die denken vooral van, ja, wij moeten het over de economie hebben. Dat vinden de mensen belangrijk. De hoge benzineprijs, dat soort dingen. Nou, Republikeinen in Washington hebben dat heel lang maar een beetje gelaten. Dat Trump daar steeds over wil praten. En ze buigen tegelijkertijd ook mee. Want Trump is natuurlijk wel de baas. Gisteren was er een hoorzitting, zeg maar een soort sollicitatiegesprek van Jay Clayton. Hij moet de directeur van de inlichtingendiensten worden. En hij krijgt dan van 3 verschillende senatoren de vraag: wie won de verkiezingen van 2020? En hij wil wel erkennen dat Joe Biden naar de gevolgde procedure dan wel de president was. Hij wil ook erkennen dat Biden de meeste kiesmannen had. Maar hij wil niet zeggen dat Joe Biden de verkiezing heeft gewonnen.
5: I believe he had the most electoral votes.
6: So he won the election.
5: He followed our process, had the most electoral votes, was declared the winner, and...
6: And who has the most electoral votes? Is it the person that wins or the person that loses?
5: I think that's your characterization.
4: Ja, wie heeft dan de meeste kiezenmannen, de winnaar of de verliezer van de verkiezingen? Hij wil het niet zeggen. Hij weet dat Trump meekijkt. Dat is eigenlijk het belangrijkste. En Republikeinen zeggen dan ook van, ja, het is een beetje flauw, hè, semantische discussie. Hier gaan wij niet aan meedoen, maar het zegt natuurlijk wel iets. En in Trumps tweede termijn zagen we al heel veel kandidaten op dezelfde manier ontwijkende antwoorden geven. En als ze dan in hun positie komen, als bijvoorbeeld minister, dan is het ineens een heel ander verhaal.
1: Ja, het zijn niet alleen kandidaten voor belangrijke posten, ook verschillende congresleden willen niet zeggen dat Biden die verkiezingen won.
4: Ja, of ze het nou echt geloven of niet, er wordt echt heel veel ontweken. De verwachting is ook dat Trump bijvoorbeeld zou claimen in die toespraak dat de 2 democratische senatoren van Georgia niet eerlijk verkozen zijn in 2020. Ossoff en Warnock zijn dat. En net na die hoorzitting waar we het net over hadden, werd de Republikeinse senator Cynthia Lummis uit Wyoming daarna gevraagd.
7: In your mind are senators Ossoff and Warnock duly chosen and sworn?
8: I don't know.
4: Ja, die Lummis die werd gekozen in 2020. Hetzelfde jaar als Warnock en Ossoff, haar democratische collega's. Andere staat weliswaar, maar gewoon dezelfde verkiezingen. Dus aan haar eigen verkiezing twijfelt ze niet, maar aan die van haar collega's wel. Dat is dus ja, precies de Trump-methode.
1: Ja. Trumps FBI heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar verkiezingsfraude.
4: Ja, er is voor Trumps tweede termijn al veel onderzoek gedaan. Hè. We hebben het hier veel gehad over die rechters die zich hebben uitgesproken. Nooit werd er bewijs gevonden voor verkiezingsfraude. Er waren incidenten, maar geen grootschalige fraude. Onder Trump is dat allemaal eigenlijk opnieuw gedaan, met Trumps mensen aan de leiding. En dat was met name in Georgia. En ook vanuit de FBI hoor je daar eigenlijk al maandenlang, sinds Trump aan de macht is, er is fraude gepleegd en wij hebben dat allemaal boven water gehaald. Met name Kash Patel die zegt dat is nu de baas van de FBI. Die roept dat ook al jaren, ook al voordat hij dat werd. En tijdens zijn confirmation hearing was hij heel ontwijkend daarover. Dus precies zoals je die eerste meneer hoorde. Als FBI-directeur veranderde dat weer. En zei hij van, er gaan heel snel arrestaties komen.
9: We've got all the evidence. I can announce on your show that we've got all the information we need. We're working with our prosecutors, the Department of Justice and their Attorney General Todd Blanche. And yeah, we are going to be making arrests. And it's coming, and I promise you, it's coming soon.
4: Ja, dit was in april. Tot nu toe zijn er nog geen arrestaties geweest, Bernard. Maar dit houdt het vuurtje steeds brandende. En dat is wat Trump ook de hele tijd aan het doen is. En uiteindelijk maakt het misschien ook helemaal niet zoveel meer uit. Want het zaadje is geplant, wordt regelmatig bewaterd door Trump en de mensen om hem heen. Ik zag dat Brad Beyer, een bekende presentator van Fox News, zichzelf weer aan het verdedigen is op dit moment voor de verkiezingsnacht, toen Fox News Arizona callde voor Biden. En ik hoor het ook als ik met mensen praat, vooral Republikeinen, die denken dat 2020 niet eerlijk was. Maar 2024, toen Trump natuurlijk won, daarover hebben ze geen twijfel. Okay. Dus ook dat weer net als Trump.
1: Dankjewel, Jan Postma, correspondent in Washington. Tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de BNR-app en de site of je favoriete podcast-app. Redactie Michiel Roelen en Luc de Klerk. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Tot volgende week.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zo'n

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Oh God damn, you got me in love again. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
4: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Woedend was hij. Zijn klant stuurde hem van het kastje naar de muur en hij wacht al 6 maanden op zijn betaling. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, stelde ik hem gerust.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Koop nu het extra dikke Quest zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
10: BNR Verkeer.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een bermbrand langs de A58 vanuit Tilburg naar Breda op knooppunt Galder. Op het knooppunt is de verbindingsweg naar de A16 richting Rotterdam dicht. De A58 vanuit Tilburg naar Breda, daardoor voor knooppunt Galder 2 kilometer file met een kwartier vertraging.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. Update van 11 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De opvarende van een duwboot die gisteren zonk in de Amsterdamse Koenhaven is geborgen. Sinds gistermorgen werd door een speciaal bergingsteam naar het slachtoffer gezocht. Er werd ervan uitgegaan dat de opvarende het ongeluk niet had overleefd. Waardoor de duwboot is gezonken is nog de vraag. Vanaf gistermiddag mogen vrachtwagens niet meer over de Merwedebrug bij Gorkum rijden, maar optreden tegen truckers die het toch doen gebeurt nog niet. Rijkswaterstaat overlegt daar nog over met justitie en politie. Met als gevolg dat er nog steeds vrachtverkeer over de Merwedebrug rijdt, die verzwakt is. De politie in Helmond heeft iemand opgepakt voor een steekpartij afgelopen nacht in een appartement. Het is de vrouw die gewond raakte. Nadat ze in het ziekenhuis was behandeld, werd ze opgepakt. Een man raakte door de steekpartij zwaar gewond. De twee zijn familie van elkaar, zegt de politie. Het lijkt erop dat het kabinet de stikstofdoelen van 2035 gaat halen. Dat zijn experts op Radio 1 die de plannen heeft doorberekend die vorige maand werden gepresenteerd. Hij ziet vooral grote stappen bij kwetsbare natuurgebieden. Daar moeten bufferzones komen waarin veel minder mag worden uitgestoten. Op de A1 bij Naarden is een spookrijder frontaal op een taxi gebotst. De taxi vervoerde 2 mensen, maar de inzittende en spookrijder raakten wonder boven wonder niet gewond. Wel lagen de auto's helemaal in de kreukels. De spookrijder was onder invloed. Hij is opgepakt en is zijn rijbewijs kwijt. En dan nu het weer van Weer Online. De meeste bewolking vinden we in het noordoosten en hier zijn ook enkele buien mogelijk. In het zuiden en westen schijnt de zon al geregeld. Vanmiddag is het overal overwegend droog en dan wordt het 18 tot 22 graden. En tot zover het AP-nieuws.
13: De Grote Tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Grote Tech-show. Joe van Buurik
14: en Ben van der Burg.
15: Goed dat je luistert naar de Grote Tech Show. En dit is onze zomerserie waarin we iets bijzonders gaan doen. Terwijl jij lekker op vakantie bent, aan het strand ligt, in de berg bent, in het bos wandelt of misschien gewoon zit te werken. En wat is er dan leuker dan horen wat er allemaal gebeurt in Nederland waar je nog geen weet van had op het gebied van innovatie. Dat gaan we dus doen in deze serie. 6 weken lang praten met leiders in innovaties waar je waarschijnlijk nog niet van gehoord hebt. En daar komen allerlei hele mooie voorbeelden die de revue gaan passeren. Want ook deze zomer verandert tech onze wereld. En hier hoor je hoe. Ik ben Jo van Buurik.
16: En Ben van den Burg.
15: En straks horen we hoe Resonate op Nederlandse bodem een eigen audio taalmodel traint. Dat is heel interessant. Maar eerst gaan we praten met Hightech Binders. Met Teun Wagenaar, oprichter van Hightech Binders. Welkom.
17: Dankjewel, dankjewel.
15: Goed dat je bent, Teun. Wat doen jullie bij Hightech Binders?
17: Wat we bij Hightech Binders doen is dat wij bitumen vervangen met een biopolymeren uit afvalwater. Nou, bitumen is het kleverige spul wat op wegen gezet wordt om de weg bij elkaar te houden.
15: De toplaag van asfalt, moet ik het zo zien?
17: Ja, een beetje. Maar het zit ook in de onderlagen. Yeah. Het is echt het zwarte goedje, okay. De lijm.
15: Het is ook wat de weg de kleur geeft, zou ik maar zeggen.
17: Exact. Okay. Exact. En dat vervangen we met een biopolymeer uit afvalwater. Ja. En dat heeft een paar voordelen. Aan de ene kant wordt de weg er sterker van, waardoor er minder onderhoud hoeft uitgevoerd te worden. Mm-hmm. Maar aan de andere kant heeft het minder CO2 nodig om te maken. Dus het is een afvalproduct, wat anders. Ofwel door voor biogas gebruikt wordt, of gewoon sowieso verbrand wordt. En daardoor, doordat het uit afvalwater komt en andere wegen of de andere richtingen van het als afval gebruikt wordt, mm-hmm, en wij het opslaan, ja, in asfalt, ja, is het eigenlijk een opslag van CO2 ook.
15: Dus okay,
17: per kilo EcoBind, ja, sla je 2 kilo CO2 op in de weg.
16: Nou, okay, dat is toch de oplossing? Dus dan willen we toch morgen, als ik dit hoor, alle bitumen van nieuwe wegen, bitumen eruit en de biopolymeer uit afvalwater erin?
17: Ja, dat vinden wij ook en dat willen wij ook. En dat wil de wegenbouw ook. Zij zijn veel aan het experimenteren, de hele sector is aan het experimenteren met 30% biobased in de wegen.
15: En in Nederland?
17: In Nederland.
15: Oké.
16: Okay. Maar doen ze het nu al op grote schaal? Er wordt nu een nieuwe weg aangelegd en dan doen ze het al? Of zijn er nog wat restricties?
17: Nee, we zijn nu nog in de testfase. Want wil je opeens je wegen vervangen en het bitumen vervangen in je wegen, dan krijg je, ja, dat moet wel goed in blijven liggen. Want anders krijg je over een jaar, bij de volgende keer dat er goede vorst is, ligt alles open.
16: Nou. En dat weet je nog niet of jouw oplossing echt werkt voor vorst of voor lange termijn? Dat weet je nog niet?
17: Nee, dat weten we nog niet 100% zeker. We weten het uit het lab, nou, dat is altijd leuk. Maar de praktijk is altijd grillig. En dat, daar zitten wij nu in die fase. We gaan in Eindhoven een eerste testweg aanleggen deze zomer. Mm-hmm. En dat, ja, daar komen de eerste resultaten echt uit.
15: Ja. Wat zijn nou uitdagingen voor jullie? Waar lopen jullie tegenaan?
17: Waar wij tegenaan lopen is, in de eerste fase heb je natuurlijk je financiering nodig. En dat duurt, dat moet allemaal bij elkaar gebracht worden. Mm-hmm. Dat kost tijd, kost energie. Maar daarnaast zijn er wel mogelijkheden in Nederland, gelukkig. En zien wij gewoon dat we daarop verder kunnen bouwen.
16: Even, ja, over die financiering. Ik bedoel, dit idee, als het werkt uit het lab, het werkt. Was dat dan echt zo moeilijk? Want als je alles vervangt wereldwijd, is er zoveel wegen, alle polymeer de
15: enorme markt.
16: Enorme, ja, markt.
17: Ja, de markt is 40 miljard. Zo. Dat is enorm.
15: Ja.
17: De bitumenmarkt. Dus de markt is groot genoeg. Maar voordat het echt op de weg komt en de industrie overtuigd is, kost dat tijd. En die tijd, dat is voor het hoofdwegennet, kan dat echt lang zijn. Kan soms 3-4 jaar duren voordat men overtuigd is voor het hoofdwegennet. Eerder de provinciale wegen of de wegen hier in Amsterdam, die kunnen al wel eerder. Die kunnen al met iets minder validatie eerst de wegen neerleggen.
15: Ja, want waar zijn ze bang voor? Waarom zeggen ze niet gelijk, nou, goed idee, mes snijdt aan twee kanten, gelijk doen?
16: En zoveel geld is het toch niet nodig? Hoeveel was er nodig, bedoel, voor de eerste fase?
17: Voor de eerste fase van het bedrijf, bedoel je?
15: Want jullie zijn de spin-out van TNO, als ik het begrepen. Ja.
17: Voor de eerste fase zijn we nu een seedronde aan het doen van ongeveer 1,5 miljoen. En daarmee kunnen we die eerste testwegen neerleggen en kunnen we precies zien hoe het fabriekje eruit moet komen te zien om deze materialen te maken. Ja. Want deze materialen die komen dus van afvalwater. Er zijn andere bedrijven die dit al aan het doen zijn voor verpakkingsindustrie. Pax Biomaterials is daar mee bezig en daar werken wij mee samen. Maar er zijn nog geen partijen die het in asfalt doen. En daar zijn wij de eerste van.
15: Ja.
17: Maar alles kost tijd om alles op te bouwen en de eerste stappen te doen. Ja. En daar zijn we nu druk mee bezig.
15: Maar de enige vorm van terughoudendheid, hè, bij, nou, laten we zeggen, de Nederlandse overheid, is dat gewoon van, joh, dit moet helemaal bewezen zijn. Zijn er afbreukrisico's? Wat is de reden dat niet gelijk alles zijn op groen springen?
17: Dit is een gefaseerd traject wat de overheid doet. Dus men is bezig met tenders om een project wat vrij bekend is in de wegenbouw is Circuit Road. Waar ze inderdaad die 30% biobased aan het testen zijn op verschillende testvlakken in Nederland. Mm-hmm. Nou, dat is iets waar wij in mee willen gaan. Want uiteindelijk is de wegenbouw en het maken van wegen een beetje ook koken. Je doet een beetje van het ene materiaal erin, een beetje van het andere materiaal erin, zodat je uiteindelijk een weg maakt die past bij waar die voor nodig is. Dus op het hoofdwegennet heb je andere wegen weer. Heb je een andere samenstelling, een ander recept nodig dan een provinciale weg of een weg om de hoek hier.
16: Ja, wat is jouw oplossing? Wat voor type weg heb je dan
17: onze eerste
16: voor gebruiken?
17: Wij kunnen als ingrediënt in een heleboel recepten meegenomen worden. Uiteindelijk zien wij een hele brede toepassing. Okay. We beginnen nu met de toplaag en we willen langzaam en zeker ook naar de basislagen van asfalt. Want er zijn een aantal lagen asfalt. En wij kunnen mee in al die lagen, maar we beginnen met de toplaag nu.
16: Ja, kun je iets vertellen over de techniek? Wat is de oplossing? Wat hebben jullie gedaan?
15: Het is een scheikundig proces, kan ik me voorstellen, met nadruk. Of zit er meer bij?
17: Ja, nou, het is een scheikundig proces. Het is eigenlijk een biologisch proces. Dus het is fermentatie van afvalwater. Mm-hmm. En vervolgens moet dat gezuiverd worden om het polymeer eruit te krijgen, het biopolymeer. Want het is eigenlijk, je hebt een aantal cellen en die gaan zich vol eten. En daarna moet je ze openen om dat plastic uit die cel te halen. En vervolgens moet je dat drogen en kan je dat gaan gebruiken in je asfalt. Dat gebeurt allemaal al. Maar wat wij doen is eigenlijk het niet heel schoonmaken. Niet 99% schoonmaken. Voor de verpakkingsindustrie wordt dat nu gedaan. Mm-hmm. Wij kunnen dat in 1 of 2 stappen doen, waardoor het wat viezer is, maar ook goedkoper en minder energie nodig heeft. En dan begint het interessant te worden om het ook in asfalt toe te passen, want de hoogwaardige toepassingen zijn veel duurder.
16: Ja, heb je niet verschrikkelijk veel afvalwater nodig dan? Want het houdt toch heel, heel weinig over, uiteindelijk?
17: Nee, ja, uiteindelijk is het heel veel water, maar ja, er komt ook heel veel water doorheen.
15: Ja, ja.
17: Uiteindelijk het product wat eruit uitkomt, je kan zo 1 kiloton bijvoorbeeld uit een grote waterzuivering al halen per jaar.
15: Ja.
17: En 1 kiloton, als je dat dan gaat verwerken in het bitumen, in uiteindelijk ons product, hoeveel kilometer weg is dat dan? Dat is dan rond de 300 kilometer weg die je daar al mee kan doen.
16: Okay.
17: En dat is uit 1 afvalwaterzuivering.
16: Ja. Oh, netjes. En het is een bioproduct. Is het niet dat, ja, dat ben je nu aan het testen, dat snap ik. Maar dan denk je, ja, bioproduct, over 3-4 jaar breekt het weer op een manier af, want er komt een of andere beestje tussen of je hebt de lucht.
17: Ja, heel, heel goed punt. Deze biopolymeren staan ook bekend om goed af te breken. Maar doordat je ze in bitumen mengt, dus we gebruiken nog bitumen erbij, is die eigenlijk geïncapsuleerd en kunnen die beestjes er niet bij. En blijft het dus in een goede staat. En dat zien we, daar zien we nu de goede resultaten ook van terug.
15: Ja, nou, je hebt het al over die meerdere lagen in een asfaltweg gehad. Hè? In hoeverre zorgt jullie innovatie voor een stukje minder afhankelijk zijn van de rest van de wereld? Ik heb eigenlijk geen idee hoeveel we afhankelijk zijn van materialen buiten Nederland, buiten Europa om asfalt.
16: Ja, toch. Wegen. Als je China weer,
15: ja.
16: Denk ik.
15: Nou ja, vertel.
17: Nou ja, dat precies waar nu de olie vandaan komt. Waar zitten de raffinaderijen? En de bitumenraffinaderijen, die zitten niet meer in Nederland in ieder geval. Hmm. In Nederland zijn ze de afgelopen jaren weggegaan.
15: Ja.
17: En moeten we dat uit het buitenland halen. En dat is ook steeds meer een punt. Bitumen uit die raffinaderijen. Eén, de kwaliteit die gaat omlaag. Omdat benzine, kerosine, die worden eerst gemaakt. En ja. Wat er overblijft is bitumen. Nou, dat wordt steeds slechter van kwaliteit. Of de kwaliteit gaat langzaam maar zeker omlaag. Dat zegt de hele industrie in Nederland ook. En dus je moet gaan bijmengen met andere producten om het weer sterker te gaan krijgen.
16: Okay.
17: En het tweede punt is dat je inderdaad, krijg je het wel? Nou, wat er allemaal gebeurt is begin van dit jaar.
15: Ik wou zeggen.
17: Is het überhaupt de vraag of je bitumen wel krijgt? In Nederland is dat nog goed en hebben we dat nog redelijk op orde. Maar dat is wel iets om op de langere termijn over na te denken. Kunnen we dat niet veel meer van dat proces in Europa zelf doen, in Nederland zelf doen? En dat kan. Je kan met je eigen afval dat in je eigen wegen stoppen.
16: Ja, en het belang, ik zit heel erg te denken, het belang in Europa. Dus als je dat in Europa doet, dan zijn we totaal niet meer afhankelijk. En dat betekent dus ook dat we soevereiner worden enzovoort.
15: Dan trekken we het asfalt-ecosysteem weer meer naar ons toe. Zeggen we dat goed?
16: Is dat een van jouw waarden of denk je van, joh, prima?
17: Nee, dat is zeker wel iets waar we over na zitten denken om dat voor elkaar te krijgen. En dat zou mooi zijn als we dat langzaam maar zeker ook die kennis weer in Europa krijgen. En wat minder afhankelijk zijn van andere partijen. Dat dat helemaal gaat gebeuren, dat is dat zie ik als een fabeltje. Dat we ons helemaal gaan isoleren weer. Maar iets meer dat wij zelf weer de leiding daarin nemen, dat is wel belangrijk.
16: Ja, zie jij dus, want je zit in de seedfase, zie je dat Brussel, Den Haag, de investeerders dat meenemen in hun beslissing of totaal niet?
17: Nou, investeerders totaal niet. Dat is veel te ver weg.
16: Dankjewel. Dat je dit even helder maakt.
17: Ja, en overheden die zien dat wel. En ja. Dus in seedfase ben je ook erg afhankelijk nog van softloans en dat soort zaken. Mm-hmm. En die zien natuurlijk wel ook dit gedeelte. Bijvoorbeeld, we zijn bezig met de Brabant Startup Fund nu, met een aanvraag. En daar zijn ze van plan ook een centraal, hun waterzuivering te gaan gebruiken om biopolymeren te gaan maken. Nou, dat zou perfect zijn om daar dan op verder te borduren. En het leuke is dat de waterschappen bijvoorbeeld ook eigen wegen hebben. Dus ze zouden zelfs afname het biopolymeer kunnen afnemen voor een eigen wegen.
16: Is het trouwens een kostenbesparing of niet?
17: Nee, het is geen kostenbesparing op dit moment.
15: Duurzaamheid kost geld, Ben.
17: Nee, maar op kijk, bitumen is een klein gedeelte van de kosten van de weg. Je hebt heel veel meer kosten dan alleen het asfalt. Je moet het ook neerleggen, je moet het onderhouden, je moet het plannen.
15: Ja.
17: En wat dat betreft is het maar een paar procent duurder uiteindelijk als je de hele weg neerlegt.
15: Ja.
17: Op materiaalniveau is het natuurlijk wel duurder, maar dat is waar we nu zitten, is dat nog acceptabel.
15: Ja,
17: en waar we naartoe willen, dan verwachten we een heel groot gedeelte van de markt te kunnen pakken ook.
15: Ja, en je zei het al eerder, ik ben kort de eerste weg in Eindhoven waar dit geïmplementeerd wordt, toch?
17: Juist, exact.
15: Waar is dat en wanneer?
16: Ja, precies, we willen gaan rijden erop.
15: September 2026.
17: Als alles goed gaat, gaat die in september neergelegd worden.
15: Nou, wij weten waar we naartoe moeten rijden.
16: Precies.
15: Welke weg exact dat is, kunnen we een nummer noemen?
17: Het zou op de Ringweg gaan gebeuren.
15: Ringweg Eindhoven. Nou.
17: Dus, maar meer komt nog.
15: Meer komt nog. Nou, we horen het graag hier en dan gaan we verder praten over wat ze allemaal doen bij Hightech Binders. Dank, Teun Wagenaar, oprichter van Hightech Binders. Nu dan gaan we praten met Thomas Kluiters, Head of AI bij Resonate. En dat schrijf ik als R-E-S-O-N-8.
14: Klopt, ja.
15: Mooi. Wat doen jullie daar?
14: Ja, dus in principe bouwen wij foundational speech models. Dus we kennen de large language models, dat noemen we ook al taalmodellen.
15: Ja.
14: En waar wij vooral heel goed in zijn, is wat nou als je spraak als input erin stopt en spraak als output.
15: Ja.
14: En eigenlijk ken je drie modellen, drie smaken in. Je hebt speech to text.
15: Ja.
14: Je hebt text to speech. En dan heb je nog een speech to speech.
15: Ja.
14: En wij zijn nu heel goed in dat speech to text en text to speech.
15: Ja.
14: En voor ons is dat speech to speech nog iets waar een groot vraagteken achter zit. Maar wij ja, specialiseert het bouwen van die modellen van de grond op.
15: Ja, dus jullie zijn voor een derde een concurrent van Eleven Labs?
14: Eigenlijk voor drie derde.
15: Voor drie derde, want zij doen ook alle takken.
14: Nou ja, Eleven Labs is natuurlijk wat meer een creatief platform aan het worden. Dus ja. Eleven Labs gaat ook wat meer naar het audiovisuele. Mm-hmm. Dus denk aan het genereren van ook foto's of filmpjes. Ja. Of veel meer naar die creatieve hoek. Echt dat text-to-speech volledig omarmen. Mm-hmm. Terwijl wij veel meer specialiseren in... Ja, denk aan het bellen van een bedrijf en daar een voice agent achter zetten. Maar ook gewoon grote volumes aan spraak naar tekst. Denk een volledig archief omzetten van spraak naar tekst. Of juist het tegenovergestelde, een hele krantenreeks van text-to-speech te veranderen. En dat eigenlijk vooral voor de Europese talen, maar ook Engels.
15: Oké.
16: Okay. Ja. Dus, maar en je moet me even helpen van... Want naar mijn idee is dat heel makkelijk. Bestaat het al? Wat is zo uniek? Wat doe je anders? Waarom lukt het met Resonate wel?
14: Ja, dus ik vind het wel grappig. Ik hoor heel vaak, maar speech to text is al opgelost.
16: Ja, maar het is dus helemaal niet
14: dat
16: zo.
14: Dat valt heel erg tegen.
16: Vertel, waarom is dat niet opgelost?
15: Nou, we merken het al aan de dicteerfunctie. Als we niet een berichtje willen typen op de telefoon, maar willen inspreken, dat toch niet altijd alles goed herkend wordt.
14: Ja, toch? Dus ik denk dat in large language models ook eigenlijk een beetje hetzelfde gebeurt. Waar de Nederlandse taal langzamerhand steeds meer achterhaald wordt. Dus bij Juvelie, mijn vorige bedrijf, toen gebruikten we LLM's om een gesprek tussen een patiënt en dokter samen te vatten. En eigenlijk hebben we twee jaar lang vastgehouden aan GPT-4o. Mm-hmm. We zijn er nooit van afgeweken.
16: Ja.
14: Elk nieuw model wordt steeds slechter in het schrijven van Nederlands en het verstaan van Nederlands.
15: Echt?
14: Wat heel grappig was.
15: Oké. Okay.
16: Dus, maar ook even, hoe komt dat?
14: Nou ja, als je kijkt naar wat verkoopt goed en hoe groot is de markt.
16: Dan is Nederlands interessant.
14: Ja, en benchmarks zijn er niet in het Nederlands. Nee. We zien wel wat initiatieven om wat meer multilingual benchmarks te krijgen.
16: Ja.
14: Dus je ziet en op zich GPT 5.5, Claude, Sonnet 5 en Opus 4.8... die zijn weer een beetje beter aan het worden in het Nederlands. Maar wat je met die schrijfvaardigheid... je ziet hele rare dingen soms verschijnen. En voor speech-to-text en text-to-speech is er eigenlijk een parallel. Sinds OpenAI Whisper heeft uitgebracht... wat een open-source spraakherkenningsmodel is... ook daar merk je eigenlijk al dat Nederlands een beetje achterhaald is. En dat is eigenlijk zo gebleven voor de afgelopen 3 jaar. En als je kijkt het verschil tussen Nederlands en Engels... is daar nog een gigantisch gat tussen qua spraakherkenningskwaliteit. Zo erg zelfs dat gewoon nu pas... echt pas in 2026 zien we dat voice agents voor talen zoals Nederlands beginnen te werken op een consistente manier.
15: Hmm.
14: Maar als je denkt aan Sloveens, Grieks...
15: Er zijn heel veel relatief kleine talen waar nog markt ligt, zeg je.
14: Dus er is een gigantisch gat. En ook denk aan de Nordics, de Finse taal, de Zweedse taal, de Noorse talen.
15: Dus jij richt je nadrukkelijk op Europese landen?
14: Nou, dat is wat men denkt.
15: Hmm.
14: Maar stiekem hebben we nu een van de allerbeste spraakherkenningsmodellen voor Amerikaans-Engels.
15: Oh.
14: Dus,
15: hallo Whisper.
16: Want dat is dus ook niet 100% goed.
14: Nee. Dus het laatste was er een benchmark waar we zijn gebenchmarkt. En dan zie je dat de foutmarge die je vaak meet, dus de word error rate, scoort voor Eleven Labs 7,4%. En wij scoren dan 6,4%. En dat gaat over echte gesprekken tussen Amerikaans-Engelse gesprekspartners.
15: Hmm.
14: En dat is al, als je erover nadenkt, een gigantische foutmarge. 6% is, vind ik al, super dat we daar heel goed in zijn. Maar 6% klinkt eigenlijk helemaal niet zo heel goed.
15: Maar jullie zijn veel kleiner dan Eleven Labs, stel ik me voor. Dus hoe krijg je dat dan voor elkaar?
14: Ja, ik denk dat we kleiner zijn in team- en fundingsgrootte.
15: Hmm.
16: Maar groter in?
14: Nou ja, ik denk dat we vooral heel veel... We denken echt anders na over hoe je spraakherkenning moet doen.
16: Vertel.
14: Dus vanuit een architectuurperspectief van de modellen... hebben we een heel andere mening. Dus wat je vooral ziet is dat spraakherkenningsmodellen doen het heel goed op benchmarks... momenten dat je een large language model eraan vaststopt. Dus waar je ziet dat de industrie naartoe beweegt... eigenlijk was Whisper dat ook een beetje... hoe groter het model wordt vanuit de kant van een language model... dus we hebben eigenlijk twee kanten van een spraakherkenningsmodel. We hebben de oren, wat horen ze...
15: Ja.
14: En een beetje het brein. Van
15: Wat
14: maken ze ervan?
15: Ja.
14: En bij Whisper was eigenlijk het allereerste spraakherkenningsmodel... waar ze dachten, oké, weet je wat? We maken het brein even groot als de oren. En wat je dan krijgt is eigenlijk een best wel goed model... wat redelijk goed kan horen. Maar vaak dingen die dan redelijk goed gehoord zijn... vaak weer heel goed kunnen verbaliseren. Naar een zin die kloppend is. En heel belangrijk, kloppend. betekent niet vaak dat dat één op één is met wat er gezegd is. En hoe komt dat? Whisper is getraind op eigenlijk YouTube-video's. Hele grote reeks YouTube-video's met de ondertiteling erbij. Ja, ja. En wat er dus gebeurt is vaak als men handmatig ondertiteling schrijft, dan zie je dat het gaat parafraseren.
15: Ja, ja, ja. Dus, nee, dan komt het niet één op één. Dat weet ik zelf ook, ja.
14: En de industrie is dus dat brein steeds groter aan het maken. Dus kunnen wij bijvoorbeeld, als je kijkt naar Mistral, die heeft de Foxtral-reeks, spraakherkenningsmodellen. En die zijn eigenlijk helemaal niet zo goed in de praktijk, maar best wel goed in benchmarks. En hoe komt dat? Ze hebben dat brein heel groot gemaakt. En dat brein, dat is dan 4 miljard parameters tot 20 miljard parameters. En dat kan gewoon heel goed ongeveer gokken wat er is gezegd.
15: Ja, okay.
14: Maar op benchmarks is er een hele grote kans op contamination. Er is een hele grote kans dat de zinnen gewoon te logisch zijn. Of het zijn, bijvoorbeeld als je kijkt naar de meeste benchmarks, zijn er soms mensen die iets uit Wikipedia voorlezen. En er is een hele grote kans dat die data dan in die large language
15: models. Ja, dan komt het één op één over. Ja.
16: Dus de breiden ze, de compute power beuken ze erin. Daar winnen ze op, maar waar win jij dan op? Hoe heb jij de architectuur dan aangepakt?
14: Wij hebben het eigenlijk deels hetzelfde aangepakt. Maar wat nou als we de oren veel groter maken?
16: De hele grote, oren nodig.
14: En een wat kleiner brein. En we merken dat dat eigenlijk een hele mooie sweet spot is. En qua trainen is dat best ingewikkeld. Dus we hebben ook ontzettend veel geïnvesteerd in onze stack. Om ervoor te zorgen dat, de compute die we hebben. Dus we hebben nu ongeveer, we gaan richting de 250 Blackwells. Dat is al best wel veel compute.
15: Nee, die heb jij ergens in Rotterdam staan draaien?
14: Over 16 weken hebben ze allemaal draaien.
15: Ah, okay. In hun eigen datacenter?
14: Ja. Ja, dus het zal een van de grootste compute clusters zijn, privately owned in Nederland.
15: Mooi.
16: Die hebben gewoon gekocht.
14: Ja.
16: Dat, even tussendoor. Ja, nee, we hebben het over soevereiniteit.
15: Nvidia adept.
16: Nee, maar we hebben het even over soevereiniteit in Nederland. Maar kijk, hier zie je iemand die koopt gewoon. Die gaat naar Nvidia, naar de sales manager. En ik koop dat. Ik bedoel, dan heb je toch gelijk je eigen AI factory.
14: Ja, nou ja, kijk. En ik denk dat dat iets is waar ik zelf heel veel moeite mee heb af en toe. Omdat ik hoor hier heel vaak over van soevereiniteit we moeten doen. Ik heb al 2 jaar moeten aanhoren dat we dat moeten doen. Hmm. En in de tussentijd, kopen wij gewoon die dingen.
16: Koop gewoon dat
14: in de datacenters. En we kunnen wel schrijven
15: van. Maar reageer dan even inhoudelijk op. Ja. Jij zegt, je moet het gewoon doen. Je moet gewoon het geld ophalen en die dingen kopen. Nou, en je hebt je.
14: Wat je heel vaak hoort, is dat man zegt dat we het moeten doen.
15: Nou ja, maar jij hebt het gedaan.
14: Alleen het grootste probleem is, waarom? Waarom moeten we compute kopen?
15: Nou, vertel maar.
14: Dat weet ik niet. Want als ik kan die compute heel goed toepassen. Ik heb 10 miljoen uur aan audiodata. En het gaat niet snel met 1 GPU. Met 64 GPU's. Dan is zelfs je GPU's niet meer je bottleneck. Dan is je storage de bottleneck. Ja. Dan moet je weer storage kopen. We geven haast even uit aan storage als aan compute.
15: Okay.
14: Maar mijn theorie is dat, stel je voor, je hebt een idee. En met dat idee kan je een model bouwen of uitvoeren. En dat heeft een bepaalde waarde die dat toevoegt. Dan moet de computer het allergoedkoopste dingetje zijn om te kopen. En dan is het een hele logische formule om dan gewoon te zeggen, weet je wat, ik koop die computer. Maar dat doet men niet. Omdat vaak wat je ziet is dat om zo'n model te bouwen, om daar te komen naar iets wat echt daadwerkelijk geld oplevert met de compute, dat hebben we hier gewoon niet.
15: Het is in ieder geval een interessant verhaal. En hou ons op de hoogte wanneer jullie een volgende doorbraak bereikt hebben met wat jullie allemaal kunnen met jullie drieledige spraakmodel.
14: Dankjewel.
15: Dankjewel. Thomas Kluiters, Head of AI bij Resonate. Tot zover deze zomerse aflevering van de Grote Tech Show. Volg ons in de BNR-app of in andere podcast-apps, want er is van alles te luisteren in deze zomerperiode. Bij uitstek dus ook onze zomerserie in de Grote Tech Show. Maar luister ook de Technoloog en de Cryptocast, want die gaan juist deze zomer door met ook allerlei actualiteiten die heel boeiend zijn om te horen. En wil je meer horen over games, luister All in the Game, of toch gewoon het technieuws van elke dag. Volg dan ook de Tech Update als podcast in een van jouw podcast-apps. Tot de volgende Grote Tech Show.
18: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
19: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Van Beckhovens Britten.
20: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
21: Europe is going in some bad directions.
22: Maar voor hoe lang nog?
23: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
24: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
25: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
23: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
26: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
1: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
2: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
5: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
2: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
6: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
22: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
27: De Finance Run is powered by...
28: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist.

0: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Uitgegaan dat de opvarende het ongeluk niet had overleefd. Waardoor de duwboot is gezonken is nog de vraag. Vanaf gistermiddag mogen vrachtwagens niet meer over de Merwedebrug bij Gorkum rijden, maar optreden tegen truckers die het toch doen, gebeurt nog niet. Rijkswaterstaat overlegt daar nog over met justitie en politie. Met als gevolg dat er nog steeds vrachtverkeer over de Merwedebrug rijdt, die verzwakt is. De politie in Helmond heeft iemand opgepakt voor een steekpartij afgelopen nacht in een appartement. Het is de vrouw die gewond raakte. Nadat ze in het ziekenhuis was behandeld, werd ze opgepakt. Een man raakte door de steekpartij zwaar gewond. De twee zijn familie van elkaar, zegt de politie. Het lijkt erop dat het kabinet de stikstofdoelen van 2035 gaat halen. Dat zijn experts op Radio 1 die de plannen heeft doorberekend die vorige maand werden gepresenteerd. Hij ziet vooral grote stappen bij kwetsbare natuurgebieden. Daar moeten bufferzones komen waarin veel minder mag worden uitgestoten. Op de A1 bij Naarden is een spookrijder frontaal op een taxi gebotst. De taxi vervoerde twee mensen, maar de inzittende en spookrijder raakten wonder boven wonder niet gewond. Wel lagen de auto's helemaal in de kreukels. De spookrijder was onder invloed. Hij is opgepakt en is zijn rijbewijs kwijt. En dan nu het weer van Weer Online. De meeste bewolking vinden we in het noordoosten en hier zijn ook enkele buien mogelijk. In het zuiden en westen schijnt de zon al geregeld. Vanmiddag is het overal overwegend droog en dan wordt het 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Van Beckhovens Britten. Conor Clerks en Lia van Beckhoven.
3: The ladies not for turning.
4: If you want to go out now, but if you stand again, I'll lord you out. Make your mind up.
5: Are you excited about another election?
6: You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly.
7: Je luistert naar Van Beckhovens Britten. Een podcast over de meest opmerkelijke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Met in Londen Lia van Beckhoven. Ik ben Conor Clerks in de studio bij BNR. Dag Lia.
8: Hey Conor.
7: Straks WK-gekte bij de Engelsen, want ja, ze staan ze waar in de halve finale. Al mijn gejuich voor de dappere Noeren ten spijt. Welke invloed heeft het voorlopige succes van de Engelse voetbalploeg op de nationale stemming? Maar we beginnen bij de politiek. Alsof met 7 premiers in 10 jaar tijd de Britse politiek nog niet gek genoeg is, loopt een man met een vuilnisbak op zijn hoofd zich warm om volgende maand 's lands nieuwste Kamerlid te worden. Over waarom de Britse politiek, niet altijd met opzet, uitblinkt in politieke satire. Lia, er is een hoop gebeurd sinds onze vorige aflevering. Nigel Farage leek toen een slimme zet te begaan door op te stappen als Kamerlid en zo nieuwe verkiezingen voor zijn zetel af te dwingen. Het volk in Clacton althans, zou gaan beslissen of Farage iets misdaan had en niet de Kamercommissie die onderzoek doet naar de miljoenen giften die hij ontving. Een week later lijkt die zet ineens een stuk minder sterk, hè?
9: Ja, inderdaad. Er is een hoop veranderd, zoals je zegt, afgelopen week, maar we hebben het wel weer over Farage, hè?
7: Mm.
9: Je hebt gelijk, het leek een hele goede zet. Vond ik ook, hoor. Een week geleden toen hij zei, ik trek me terug uit mijn kiezerstreek, ik ben niet langer Kamerlid. Daarmee forceer ik verkiezingen voor dat ene kiezerstreek. Ja. En dan stel ik me wel weer kandidaat daarvoor.
7: Ja.
9: Want het wordt een kwestie van Farage tegen de elite. Mm. De man van het volk tegen de gevestigde orde die hem in zijn versie probeert onderuit te halen met dat Kameronderzoek naar die 5 miljoen, onder andere, die hij gedoneerd kreeg. Sinds ik het er met je over had, dus een week geleden, zijn er nog meer onderzoeken gestart naar nog meer donateurs die nog meer miljoenen hebben gegeven aan de partij van Nigel Farage. Cryptomiljonairs, zwendelaars en hun moeder. Weet je wat, die Post George. Mm. Dus de uitdaging was van Farage aan andere politieke partijen, neem het maar op tegen mij in Clacton, in mijn kiezerstrict, en kijk maar wie er wint. Kijk maar wie de kiezers geloven.

0: wie het meest populair is. Nou, ik denk de reden voor die zet was dat Farage de aandacht wilde afleiden van die onderzoeken. Want nogmaals, iedere dag komen er meer bij.
1: Ja.
0: De afleiding naar de onderzoeken van zijn donateurs. En hij wilde ook het verhaal, het politieke verhaal veranderen. Hij zegt, ik ben nu de underdog en de elite wil de gewone man monddood maken. Als ik deze verkiezing verlies, is dat slecht nieuws voor jullie, de kiezers. Dat zegt hij. De tweede reden waarom hij zich opnieuw kiesbaar stelde na eerst zijn afgetreden, was de aandacht weg te trekken van Andy Burnham, die volgende week maandag premier wordt in het Verenigd Koninkrijk. En het leek inderdaad alsof hij daarmee slaagde in die opzet.
1: Ja, hij deed dat vrij handig, zeiden wij ook. Hè. Hij maakte er een strijd van, Nigel Farage versus de elite. Maar de elite die zei, zoek het maar lekker uit.
0: De elite zei, we spelen niet mee.
1: Ja.
0: Het begon met de leider van de Liberaal Democraten. Die zei, ja oké, tegen Farage, je kunt verkiezingen uitschrijven in dat ene kiezerstrict, maar waarom zouden wij meedoen? Als jij met je speelgoed gaat gooien, als jij een driftbui hebt, een hissy fit, zoals de leider van de Conservatieve Partij het noemde, dan is dat prima, dan doe jij dat maar wij spelen niet mee. Weet je, ze reageerden een beetje zoals je reageert op het gedrag van peuters inderdaad, die met hun speelgoed gooien. Niet reageren dus. Dus de leider van de Lib Dems, Ed Davey, die riep andere partijen op om de ijdeltuiterij te negeren van Farage, hem geen publiciteit te geven door mee te doen aan die verkiezingen, gewoon thuis te blijven. En Andy Burnham noemde het ook een stunt. De conservatieven hadden het over fake verkiezingen. De Groenen aarzelden nog even, maar besloten bij nader inzien ook thuis te blijven. En zelfs Restore, de partij ten rechts van de vrij rechts, radicale, behoorlijk extreme reformpartij van Farage, zelfs die besloot niet mee te doen en gewoon thuis te blijven. Dus werd er dan helemaal niet gestemd? Was er dan helemaal geen tegenpartij, geen tegenkandidaat voor Farage? Jawel, bleef over Lord Binface. Die ruimtestrijder die uit het intergalactische stelsel stapte, de aarde vond en naar Engeland kwam om orde op zaken te stellen en de Britse democratie te redden.
1: Count Binface, wat doet hij hier? Waar komt hij vandaan?
0: Count Binface is De alter ego van John Harvey. John Harvey is een komiek, presentator, schrijft voor Britse komische series, presenteert ook een programma op Times Radio, geloof ik. Studeerde klassieke oudheid in Oxford, net zoals Boris Johnson, voordat hij schrijver werd. Hij doet ook radiodocumentaires over democratie in het oude Athene, bijvoorbeeld. Maar hij is als graaf vuilnisbakkenhoofd, Count Binface, is hij bijna 6000 jaar oud, een ruimtestrijder dus. Hij heeft een cape, zilverkleurige kleren en op zijn hoofd een soort van een ouderwetse vuilnisbak. Weet je, zo'n metalen vuilnisbak.
1: Ja.
0: En dat hoort bij de planeet Sigma 9, zoals jij natuurlijk weet waar die vandaan komt. Hij begon als Lord Buckethead, emmerhoofd. En dat was een persoon, dat zegt mij allemaal niks hoor, maar het was een persoon uit de Gremloids. Dat was een persiflage-serie op Star Wars, gemaakt in de jaren 80 door een Amerikaanse filmmaker. Die filmmaker die vond het in eerste instantie fantastisch dat zo'n John Harvey, Lord Buckethead, die naam en zo, en dat die persoon gebruikte. Maar later werd hij daar heel erg boos om en ging hij er ruzie over maken. Er kwamen conflicten over copyright. Wie mocht nou wel, wie dan niet door het leven gaan als Lord Buckethead? Lang verhaal kort. Gevolg was dat John Harvey Buckethead schrapte en in plaats daarvan Binface gebruikte als naam. Hij doet al 10 jaar mee, met allerlei verkiezingen in Groot-Brittannië. Als Buckethead-Binface. Hij heeft nooit echt succes gehaald, nooit veel stemmen gehaald. Het was meer voor de leuk, hè, de lol-factor. Dat is natuurlijk nu allemaal veranderd. Er is nu een enorme interesse in zijn werk sinds hij dus de enige tegenkandidaat is van die verkiezingen in Clapton. Of zoals iemand zei, het is nu echt een farce. De verkiezingen daar nu volgende maand gaan tussen een grappenmaker, 's lands grootste joker namelijk, en Lord Binface. Dus hij heeft nu ook internationale roem en zo. En ja, hij staat scherp en hij gaat echt, zegt hij, serieus meedoen.
1: Ja, er is iets bijzonders aan de Britse manier, de manier waarop de democratie is georganiseerd, waardoor dit soort stunts mogelijk zijn. En de meeste landen kun je met of zonder vuilnisbak op je hoofd niet zomaar een van de grootste namen in de politiek uitdagen voor een kiesdistrict. Maar bij de Britten kan dat wel. En dat heeft alles te maken met de zo laag mogelijke drempel eigenlijk om je politiek actief te maken.
0: Ja, het is ook dat. Maar ik bedoel, satire is natuurlijk speelt al lang in alles. Zeker in de politiek een belangrijke rol.
1: Ja.
0: Van oudsher. Dat heeft te maken met van alles en nog wat. Het heeft ook te maken, denk ik. Het heeft onder andere te maken met. Dat politiek toch gezien wordt als theater. Heb je wel eens bij landelijke verkiezingen, weet je wel, heb je wel eens gekeken naar de uitslagen, hoe dat gaat?
1: Ja, zeker. Als ieder, van je de hebt zo'n podium en dan staan daar 5-6 mensen waarvan de meesten dan daadwerkelijk gepoogd hebben om in Westminster terecht te komen en het serieus nemen. En er staan vaak ook een paar randfiguren bij of dingen zoals dit nu met Count Binface.
0: Precies. Dus je hebt, dat bedoel ik. Kijk dan wie daar staan, inderdaad.
1: Ja.
0: Naast die serieuze kandidaten van de serieuze partijen heb je altijd het zijn meest mannen verkleed als, weet ik veel, een tomaat. Of ook altijd iemand in een vossenkostuum, hè, want die persoon is dan tegen de vossenjacht, jammer genoeg. Die doen het meeste mee voor de lol, maar hebben vaak ook een politieke boodschap. Maar ik denk, het is vooral de neiging de politiek niet serieus te nemen. Het doorprikken van ego's, van politieke kandidaten. Het was vooral het geval met de bekendste leider van de bekendste idiote partij, namelijk Lord Sutch van de Monster Raving Loony Party. En het is ook het soort humor dat zegt van, wij hebben onze beste tijd gehad, dus wij kijken naar iedereen met een soort van humor, want we zijn niet geneigd onszelf, laat staan, de buitenwereld serieus te nemen. En dat doen wij op deze manier.
1: Mm.
0: Begrijp je?
1: Ja.
0: En ik denk, het is, ik zei dat Lord Binface al lang meedoet en nooit eigenlijk veel succes heeft gehad, maar dat is niet helemaal waar. Want hij heeft meegedaan, herinner ik me, met de verkiezingen voor Londense burgemeester. En 2 keer haalde hij meer dan 24.000 stemmen.
1: Ja, dat is best een hoop. Wat zeggen de peilingen nu over zijn kansen in Clacton?
0: Nou, de peilingen zeggen dat hij geen kans maakt te winnen, maar dat hij het veel beter deed dan een poos geleden. Ik denk dat hij vooral gaat appelleren aan mensen die zeker Farage niet willen, en dat hoopt je ook te doen. Hij hoopt de 54% die bij de laatste verkiezing in Clacton tegen Farage stemden, die mensen te mobiliseren. Dan nog zeggen de boekies, de gokwinkels, meest betrouwbare bron, dat zijn kansen onwaarschijnlijk zijn. Maar goed, ze zijn wel stijgend. En het is een eenmanspartij, ja, die altijd alleen zijn ding doet. Maar nu wordt hij overweldigd door alle hulp die hij krijgt aangeboden uit binnen- en buitenland. Er zijn vrijwilligers die staan te trappelen om pamfletten van Lord Binface, graaf Vansbakhoofd, om pamfletten in alle brievenbussen van het kiezersdistrict te stoppen. Hij krijgt donaties en zo. Ik denk dat de stemmen van mensen die tegen de reformpartij zijn van Farage, die vrij zwaar gaan wegen. Maar ik denk nog meer dat het een hele lage opkomst gaat worden. En dat Farage gaat winnen, maar dat de meeste mensen thuis blijven. Maar weet je, het is gevaarlijk om dit te zeggen. Want nogmaals, je hebt het over een land waar twee keer bijvoorbeeld Angus de Aap, dat was de mascotte van de voetbalclub in Hartlepool in Noord-Engeland, gekozen werd tot burgemeester. Twee keer. Ook al maakte hij de belofte die hij bij de eerste keer deed, namelijk gratis bananen voor iedereen, niet eens waar.
1: Ja.
0: En dan hebben we ook nog, het is gevaarlijk om de Britten te veel te vertrouwen met democratie. Want ik herinner me ook nog dat er een aantal jaren geleden, hebben we het daar ook niet een keer over gehad, dat er een schip een naam moest krijgen. En dat was een serieus wetenschappelijke boot. En die ging, ik geloof, naar de Noordpool om daar allerlei onderzoeken te doen en zo. Het was een hele dure expeditie. Hoe ging die boot heten? Nou, de organisatoren schreven daar een prijsvraag voor uit. Ze hoopten natuurlijk heel erg dat de boot de naam zou krijgen David Attenborough. Maar de Britten dachten er anders over. En de populairste naam die naar boven kwam was Boaty McBoatface.
1: Ja, ja, een klassieker uit het genre, absoluut.
0: Begrijp je? Mm-hmm. Dus je kunt nooit zeggen van dit gaat het worden.
1: Nee, we gaan ons ook zeker niet verleiden tot een voorspelling. Maar we gaan het wel volgen. Wat zegt Farage hier nou eigenlijk zelf over? Want ik kan me voorstellen dat hij een hele andere communicatiestrategie en campagnestrategie had bedacht voor de komende weken.
0: Ja, kijk, en dat is ook het merkwaardige. Trouwens, stel dat Binface wint, dan is al duidelijk geworden, mag hij niet met een vuilnisbak op zijn hoofd het parlement in. Hij zelf vindt dat absurd, dat niet mag. Want hij zegt, je hebt mensen in het parlement die Black Rod heten en die rondlopen in zwarte kousen en schoenen met gespen en zo. Hij mag ook zijn wapen niet meenemen, zijn zwaard het parlement in, volgens een wet uit 1313. Maar, dus zo wordt er nu gepraat over de mogelijkheden van die verkiezing. En natuurlijk heeft dat effect op Farage. Ik bedoel, hij heeft zichzelf, zeker het afgelopen jaar, omdat hij alsmaar voorligt in de peilingen, geprofileerd als premier in wording.
1: Ja.
0: En nu gaat hij de hele zomer een politieke campagne voeren tegen een man met een kliko op zijn hoofd.
1: Ja.
0: Ik denk dat het heel, heel moeilijk is om daarvan terug te komen. Begrijp je wat ik bedoel?
1: Ja, het wordt in elk geval een uitdaging om hier heel serieus te praten over wat hij zegt dat zijn boodschap hier was, natuurlijk. Ja, iedere vraag zal gaan over die prullenbak.
0: Want hij heeft het niet meer in de hand.
1: Nee.
0: Hij heeft het niet meer in de hand. Hij heeft geen grip meer op zijn politieke boodschap.
1: Nee.
0: Kijk, er is een absurde figuur mee aan de haal gegaan. En die heeft hem ook absurd gemaakt. De boodschap is nu omgedraaid.
1: Ja.
0: In feite zou je kunnen zeggen, is graaf Binface, als je ook luistert naar zijn kiesprogramma, is nu de buitenstaander en niet Farage. Ik bedoel, graaf Binface, de man van het volk. Hoe absurd is dat? Farage is heel boos. Hij is in de verdediging, heel veel zelfbeklag en zo, underdog, zelfmedelijden. Terwijl in deze campagne-strijd tot nu toe Binface er echt ontzettend veel lol in heeft. En als iedereen om je gaat lachen, Ik weet het niet. Ik denk dat we hierop terugkijken, op dit moment, als op het moment waarop dit toch het begin van het einde van Farage inluidde.
1: En deze graaf Benfees, wat zijn zijn speerpunten? Wat staat er in zijn kiesprogramma?
0: Hij belooft in zijn kiesprogramma om tenminste 1 betaalbare woning te bouwen.
1: Okay.
0: Hij wil Adèle nationaliseren. Hij wil de handdroger in de mannenwc van de kroeg Crown & Treaty in Uxbridge verhangen naar een verstandige plaats.
1: Heel goed, mij ook een doorn in het
0: wil
1: oog.
0: Een... Wat zeg je?
1: Mij ook al jaren een doorn in het oog, ik denk heel herkenbaar.
0: Jij kent die kroeg natuurlijk.
1: Tuurlijk.
0: Hij wil, en dat is mijn doorn in het oog, dus dit volgende vind ik ook wel goed, dus een prijsplafond voor croissants.
1: Heel goed.
0: Hij wil een referendum over een referendum of de EU lid moet worden van het Verenigd Koninkrijk.
1: Ja, ja.
0: En hij wil de GEO's, de directeuren van de geprivatiseerde waterbedrijven, verplichten in de eigen rivieren te zwemmen, weet je wel, die ze vervuilen met ongezuiverd rioolwater, lees uitwerpselen, zodat zij weten wat ze hebben aangericht. Dat zijn de grootste en belangrijkste speerpunten uit het kiesprogramma van graaf Van der Spakkenhoofd. Jij zegt onwaarschijnlijk dat hij Kamerlid wordt, graaf Van der Spakkenhoofd, maar ik denk dat de opties wagenwijd open zouden kunnen zijn. Stel dat hij Kamerlid wordt tegen alle indicaties in, dan kan het premierschap zelfs op de loer liggen.
1: Oh ja.
0: Prime Minister Bin Vuilnisbak wordt hier al gezegd. Nee. En lach niet, maar Volodymyr Zelensky, die is ook begonnen als komiek en als acteur.
1: Dat is waar.
0: Van parodie tot premierschap.
1: Ja.
0: Kleinere stap dan je denkt.
1: Lia, wij praten in principe eigenlijk nooit over voetbal. We zijn allebei geen enorme fans volgens mij en ook zeker geen sportverslaggevers. Maar een plek in de halve finale van een wereldkampioenschap, ja, dat dwingt ons toch wel een beetje. Normaal gesproken, want ik kijk wel graag naar zo'n WK. Normaal gesproken gaat één van mijn favoriete onderdelen van een WK-voetbal ongeveer zo. De Engelsen die knokken zich door een zeer middelmatige pool, winnen bijvoorbeeld met 4-0 van een dwergstaat. Het hele land verliest prompt elke vorm van zelfbeheersing. Tatoeages van de wereldbeker worden gezet. Zoons die worden Harry, Garrett of David genoemd. De kranten staan vol van verlekkerde vooruitblikken op het moment dat de wereldbeker eindelijk thuiskomt. En dan vliegen ze er na penalties uit tegen een ploeg uit de middenmoot van Zuid-Amerika. Maar zo liep het niet deze keer.
0: Zo kan het nog lopen. Ik kijk trouwens wel veel wedstrijden, maar zoals je zegt, het is vooral bij een WK of een bepaalde eredivisiewedstrijd hier. Maar je hebt gelijk, Engeland wringt zich iedere keer weer net tussen de laatste 4 of de laatste 8, weet je wel, dat doen ze altijd. En iedereen weet dat. Je hebt ook helemaal gelijk met die tatoeages en zo, klopt helemaal. Er zijn ook maar 2 data in de Britse geschiedenis, dat is belangrijk om te weten, denk ik, waar je van bewust moet zijn. De Engelse geschiedenis, 1066, weet je wel, Normandiërs land binnenkwamen en zo, en 1966, toen Engeland het WK won. En daartussenin, de rest kun je eigenlijk verwaarlozen. En sindsdien, sinds 1966, ja, zoals je aangeeft, is het een kwestie geweest van giga verwachtingen, het hele land dak uit, iedereen helemaal gek en diepe teleurstellingen. Dat is nou eenmaal het lot van een Engeland supporter. En ze kunnen die verwachtingen ook nooit temmen, het wordt nooit bijgesteld. Het gevoel is ook een beetje dat ze toch recht hebben op die beker. Hè? Ze hebben de sport toch uitgevonden. Dus er ligt heel veel onverwerkt zeer waar je overheen moet. Ik vond trouwens een boek geschreven door een tennistrainer. En dat boek heette Winning Ugly. Lelijk winnen. En de conclusie is eigenlijk dat echte grootheid op het veld komt pas naar boven als je kunt winnen terwijl je niet op je allerbest bent.
1: Ja.
0: Nou, ik bedoel, dat is Engeland. Nooit op zijn allerbest. Lelijke winnaars, maar tot op zekere hoogte en meestal tot de halve finale wel winnaars.
1: Op de radio zijn we door de tijd heen. In de podcast zijn we nooit door de tijd heen. Daar praten we altijd precies lang genoeg. Wil je de hele aflevering horen? Abonneer je dan op Van Beckhovens Britten in de BNR-app of je podcast-app. Dan hoor je elke woensdag alles wat wij te vertellen hebben. Leuk als je erbij bent.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Studio Den Haag.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
1: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
4: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora.
5: Met iedere week een ander werkmerk. We praten met werkgevers over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen.
4: BNR at Work, elke woensdag om 3:30 op BNR.
5: En natuurlijk ook als podcast lekker voor aan het zwembad.
6: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
7: Ben je ondernemer of ZZP'er en wil je meer uit je zakelijke vermogen halen? Bij Saxo kun je ook eenvoudig beleggen met een zakelijke rekening. Daarmee profiteer je van een wereldwijd aanbod aandelen, ETF's en obligaties. Lage kosten en handige rapportages. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: BNR Verkeer.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een paar korte files in ons land. Op de A1 Hengelo-Duitsland. De controles aan de grens vanaf Oldenzaal-Zuid 2 kilometer en een klein kwartiertje vertraging. Op de auto bij Eindhoven op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Bij knooppunt De Hoogt 8 kilometer file met 10 minuten vertraging. En 10 minuten vertraging op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem. Het vakantieverkeer is daar onderweg 9 kilometer file tussen de grens en afrit Duiven.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Noodweer in New York. Het was op een gegeven moment zo erg dat de burgemeester iedereen opriep om binnen te blijven. Er waren blikseminslagen en er viel zoveel regen dat straten en metrostations onder water kwamen te staan. De finale van het WK voetbal zou niet in gevaar zijn. Die is vanavond in New Jersey, niet ver van New York. In een discotheek in Antwerpen is vannacht geschoten en dat heeft een man van 20 niet overleefd. Hij werd meteen naar het ziekenhuis gebracht, maar bezweek daarna zijn verwondingen. De schutter sloeg op de vlucht en is nog niet gevonden. Politie heeft wel een paar andere mensen opgepakt. Een bosbrand die donderdag uitbrak bij Madrid is groter aan het worden. En dat ondanks de inzet van 350 brandweermensen en 25 blusvliegtuigen die het vuur aan het bestrijden zijn. De situatie is zo verergerd dat veel mensen hun huizen uit moeten. De bosbrand bij Zaragoza is ook nog niet uit. Er is iemand opgepakt naar de steekpartij in Helmond vannacht. Het is de vrouw die zelf ook gewond raakte. Vannacht vond de politie in een appartement twee gewonden. Een man en de vrouw dus. Beiden moesten ze naar het ziekenhuis. Volgens de politie zijn de twee familie van elkaar. Problemen op de socials van Meta, Facebook en Instagram werken niet meer goed. Op allestoringen.nl komen duizenden meldingen binnen van mensen die niet kunnen inloggen. Bij Facebook lijken de problemen er alleen te zijn als je via de browser inlogt. Via een app werkt alles normaal. En dan nu het weer van Weer Online. De meeste bewolking vinden we in het noordoosten en hier zijn ook enkele buien mogelijk. In het zuiden en westen schijnt de zon al geregeld. Vanmiddag is het overal overwegend droog en dan wordt het 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
11: Studio Den Haag van de 17e juli in het jaar 2026. met Leendert en ik ben Mark. En onze speciale gast vandaag, Michal van der Toorn.
12: Hallo.
11: We gaan beginnen vandaag met onze zomerserie. We hadden het er eerder al over dat het bij radio eigenlijk een heel lelijk woord schijnt te zijn. Maar het is precies wat we doen, een serie voor de zomer.
12: En ik ben de eerste gast, dat en is
11: jij trapt de serie af. Wat we gaan proberen te doen is even uit onze BNR-reflex te trappen. Zijn dat van de constructieve journalistiek bij BNR. Dat is een mooie stroming in de journalistiek. En die gaat over hoe je dingen oplost. Er is een probleem, wat zullen we er eens mee doen? En bij de voorbereiding heb ik alweer gemerkt hoe verschrikkelijk dat in onze genen is gaan zitten. Dus we gaan proberen om het over defensie te hebben met Michal, zonder meteen overal alles op te lossen. Maar om het even een stapje achteruit te doen en te vragen, wat is nou eigenlijk de politiek, de afweging die hieronder zit? Ja. Welke keuzes, voor wie? Wie wordt er misschien genegeerd? Als je dit vanuit een SP-frame bekijkt, zie je dan ander probleem dan wanneer je vanuit een PVV-frame bekijkt? Zoiets.
12: Het kan wel.
11: Ja, precies.
12: Maar dan niet, geen oplossingen vandaag.
11: Over de thema's waarvan de regering bij het begin van deze regeerperiode heeft gezegd, het kan wel.
13: Ja, en ik zat te denken, we hebben de afgelopen weken heel veel over geld gesproken. En over de aankomende zomer en de prins. En het prinsendagstuk.
11: Over defensie hebben, gaat het weer over geld natuurlijk.
13: Precies, ja. We gaan weer over geld
11: hebben. Is geld de oplossing?
13: Dat is een van de kritiekpunten op de vorige maand gepresenteerde defensienota. Er komt natuurlijk heel veel geld bij. Maar is het de oplossing?
11: Oké, en op het moment dat wij in oplossingen gaan denken, ga ik proberen om ons een beetje tot de orde te roepen. Ja. Dan weten jullie meteen wat er aan de hand is. Geleend uit een andere podcast, Napleiten. Die een belletje hebben.
12: Net een mooie toeter.
11: Ja, het is een fantastisch toetertje waar ik gisteren zeker een half uur mee bezig ben geweest om dat te vinden.
13: Natuurlijk, niks leukers dan audio-fragmentjes of dingetjes zoeken.
11: Ja, dit zit gewoon knopjes. In de database. Ja. Maar er zijn 1500 toetertjes en dit waren de toeters die ik zocht. Als we het hebben over defensie, want iedereen lijkt het erover eens te zijn. We hadden het er gisteren al heel even over, Leendert, toen wij elkaar even belden. Defensie is een probleem. Maar als je dan in de defensienota gaat lezen, de eerste regel zegt meteen, ja, maar we gaan niet uitleggen wat het probleem is.
13: Nee,
11: dat is een mooie eerste aflevering van deze serie.
13: Ja, we hebben de defensienota 2026.
12: Ligt samen, op tafel?
13: Ja, ligt op tafel, samen voorwaarts. Daar zit ook een inleiding uiteraard in. Maar er is natuurlijk politiek consensus dat de veiligheid, in ieder geval voor NAVO-landen en in Europa, dat ons vredesdividend voorbij is en dat het een onveiligere wereld is geworden. En zodoende is ook afgesproken dat we meer geld gaan uitgeven voor onze veiligheid. En daar is wel consensus over dat er iets moet gebeuren. De 3,5% norm.
11: Wat dat dan precies betekent, dat onze veiligheid niet meer hetzelfde is als vroeger. Want je kan richting Rusland kijken, wat voor de hand ligt. Want die zijn in Oekraïne een oorlog begonnen. Je kan richting Amerika kijken. Die zijn in Iran een oorlog begonnen. Je kan richting China kijken, die ons de ene na de andere handelsoorlog om de oren slaan.
13: Maar je ziet wel
11: wat is veiligheid in deze?
13: Ja, je ziet wel dat het begint. Je hebt een voorwoord. Een voorwoord geschreven door minister Dilan Yeşilgöz en door staatssecretaris Boswijk. En daarin worden verschillende punten aangestipt. Bijvoorbeeld de hybride oorlogsvoering. Tegenwoordig hebben we ook te maken met cyberaanvallen, met desinformatie, spionage, sabotage.
11: En China.
13: Onder andere, ja. De vraag is hoe Nederland en Europa sterk genoeg wordt om de vrijheid en veiligheid en de manier van leven te beschermen. En het is aan ons om nu keuzes te maken. En we moeten doen wat nodig is. Daar komt het
11: is altijd goed om te doen wat nodig is. En het is altijd aan ons om keuzes te maken. Dat is wat een democratie doet.
13: Ja, en dan komen we bij het eerste hoofdstuk. Dat is samen voorwaarts. En daar wordt duidelijk gesteld, de grens tussen vrede en oorlog vervaagt. De handelstromen, zoals de energieimport, raken verstoord door de effecten van bijvoorbeeld de oorlog in Iran. En dat raakt ook de Nederlandse welvaart en economie. Belangrijk is dat Nederland ziet dat Oekraïne cruciaal is. Een cruciaal onderdeel voor de Europese veiligheid. En streeft daarom naar verankering van Oekraïne daarin.
11: Oké, dit is een oplossing, hè? Dus dit
13: ja, oh, nee, ik lees
11: even het kantoor doen.
13: Ja.
12: Het is een citaat, dan mag het dan
11: ook. Oké, dan mag het toch, ja.
13: En Defensie moet zich in NAVO-verband voorbereiden op verdere escalatie. En een mogelijk groter conflict. En dat kan al een jaar nadat het conflict in Oekraïne, ja, verwachten ze.
11: Ja.
12: Dat zeggen de diensten.
13: Inderdaad. Ja, dat zeggen de diensten.
11: En wanneer is dat? Wanneer is het conflict in Oekraïne klaar?
13: En daarom moet er gebouwd worden aan een andere
12: kruismala. Maar er is zo'n deze consensus. Ik denk ook wel, er is in ieder geval brede politieke consensus over dat dus...
11: Over Rusland.
12: Dat de veiligheid van Nederland serieuzer genomen moet worden. En dat komt inderdaad, Lennart heeft het net een beetje opgesomd, maar dat komt niet door één van deze drie actoren, Amerika, China of Rusland, maar natuurlijk door allemaal. Sowieso hebben we heel veel bezuinigd. Ook Nederland ook. Als je nu de NAVO-chef Mark Rutte spreekt, dan zegt hij, ja, het is mijn schuld. Ik heb heel veel bezuinigd op Defensie, dus dat heeft hij inmiddels geaccepteerd. Dus dat moet ingehaald worden.
11: De grootste bezuinigingen zijn nog van voor zijn tijd.
12: Ja, maar hij steekt nu wel een beetje de hand in eigen boezem als nu NAVO-chef. Oké. En de oorlog in Oekraïne heeft natuurlijk heel erg duidelijk gemaakt, of heeft duidelijk de meeste regeringen in Europa duidelijk gemaakt dat een oorlog niet iets is wat in Afghanistan alleen maar is of in Irak, maar ook dichterbij kan komen. Hybride is ook een hele serieuze dreiging. Kijk, we zijn in Nederland best wel ver van het conflict in Oekraïne, maar er zijn wel heel veel cyberaanvallen vanuit staten, vanuit Rusland en vanuit China. En wat er dan ook nog bij komt, is dat de onzekerheid die er ontstaat doordat Trump voor de tweede keer in het Witte Huis zit en je gewoon niet weet wat hij gaat doen, dat allemaal samen zorgt ervoor, denk ik, dat er dus wel heel breed draagvlak is om
11: Te doen met Defensie. Maar
12: iets te doen met de veiligheid.
11: Afhankelijk van hoe je je probleem definieert, ga je proberen om de NAVO op te heffen en vervangen door iets anders? Of ga je proberen om een raketschild samen met de Amerikanen tegen de Russen te maken? Dus dat maakt nogal uit wat je vindt dat het echte probleem is dat je aan het oplossen bent.
12: Ja, daar is dan ook weer...
11: Daar is volgens mij helemaal geen consensus over.
13: Nee, en dat is ook wat hierin in dat eerste deel staat. Er valt wel wat op af te dingen. De wereld is onveiliger geworden, ja, nu voor ons. Want de wereld was voor heel veel... In het Midden-Oosten was de wereld altijd al onveilig. Tenminste, altijd al. In ieder geval de afgelopen decennia was het daar onveilig. Dan wordt er ook gesproken over Oekraïne. Oekraïne is natuurlijk cruciaal. En ook de steun aan Oekraïne is een pijler waar het kabinet in ieder geval niet aan wil tornen. Nou, en dan horen we bijvoorbeeld gisteravond bij WNL,
11: Even de steun aan Oekraïne wordt gepresenteerd als een oplossing. Hè?
13: Ja.
11: Niet om hem nu te gaan aftoeteren, maar dat is zeg maar niet eens het probleem. De steun aan Oekraïne is een oplossing voor het probleem wat we denken te hebben met Rusland.
13: Nou, maar nu gaan we naar een probleem toe.
11: Ja?
13: Mona Keijzer zat bij WNL en die zei eigenlijk, ja, we zijn het braafste jongetje uit de klas. Dat is natuurlijk zo'n standaard zinnetje waar ze alles mee beginnen. Ongeveer als het over Europa gaat en steun aan Oekraïne. En wij dragen heel veel af. Andere landen doen dat niet. Maar we moeten ook onze eigen welvaart in de gaten houden. En Mona Keijzer zei, ja, ik heb ook al een motie ingediend. Dat heeft ze ook gedaan om geloof ik 250 miljard... van het budget voor Oekraïne af te halen, om toch wat gerichte steun hier, bijvoorbeeld aan de pomp, aan mensen te geven.
11: Ach, ja, want dat zijn natuurlijk ook, dat is ook onveiligheid, als je niet kan tanken.
13: Dus, en dan heb je nog de NAVO. Dus ik wil zeggen, Oekraïne, ja, er is brede steun dat Oekraïne, dat werkelijk geholpen moet worden, maar of alle partijen, en zeker op rechts, ook inzien of hetzelfde standpunt hebben dat dat cruciaal is. Mm-hmm. Dan kan je bij de PVV bijvoorbeeld zeggen ook minder geld naar buitenland, dus ook naar Oekraïne. Daar zit op rechts zit daar ook wel spanning zit daarop. En de NAVO speelt natuurlijk een belangrijke rol. En onze Bernard Hammelburg zegt, die NAVO die bestaat niet meer zoals
12: het idee
13: die vroeger
12: van
13: was.
12: NAVO bestaat
13: het idee van de NAVO bestaat nog.
11: De organisatie bestaat nog, maar het idee niet meer.
13: Ja, dat is ook.
12: Bernard zegt dat het hele uitgangspunt waardoor de NAVO is opgericht, namelijk Europa veilig houden voor Amerika tegen de Russen, heel plat geslagen, dat niet helemaal meer bestaat, omdat Amerika dat belang niet meer heeft.
13: Nee.
12: Dus dan, verandert natuurlijk het hele idee waarop zo'n bondgenootschap is gestoeld. En ja, als dat dan verdwijnt, dan krijg je dus dit soort.
13: Ja, maar ik lees hier wel een idee over de oude NAVO bestaat nog in dit stuk.
11: In het stuk van Defensie, het stuk van Jezilgus staat nog, de NAVO is een belangrijke organisatie en de Verenigde Staten zijn onze bondgenoot.
13: Ja, en die moeten we vooral binnen woord houden. Dat was natuurlijk ook het doel van de NAVO-top. Maar het is natuurlijk, is de NAVO nog de NAVO zoals we hem kenden? En de NAVO was dat is wel een koerswijziging. Was natuurlijk afschrikking, hè? Ja. En nu wordt er toch wel gekeken naar een mogelijke grootschalige inzet. Daar wordt rekening mee gehouden.
11: Dat is toch ook nog steeds afschrikking, neem ik aan.
12: Ja, wat vooral veranderd is binnen de NAVO is de wens, de meer onafhankelijkheid van Europa. Daar wordt al heel lang om gevraagd door de Amerikanen. Ik haal weer Rutte aan, maar die zegt, heeft het altijd over Eisenhower. Maar nu is dat dan ook, nu gebeurt dat ook
11: maar
12: echt.
11: Is dat echt waar? Ik heb altijd het idee dat de NAVO zo is ingericht dat Amerika wat er ook gebeurt, dat Amerika altijd aan de touwtjes trekt.
12: Ja, alleen, dus dat is ook geen toeval waarschijnlijk.
11: Nee, dat is volgens mij de organisatie met een saqueur, het hoogste militair, de Amerikaan in Europa. Nog steeds toch?
12: Ja, maar bijvoorbeeld de bazen over hoofdkwartieren, dat worden steeds meer Europeanen. De baas over de Oekraïne-raad was tot voor kort een Amerikaan. Dat is nu een Brit of een Duitser, die doen het samen. Dus er wordt wel meer Europees.
11: Het schuift onze kant op.
12: En de Amerikanen dragen, want elke bondgenoot moet geld bijdragen aan de NAVO als organisatie. Dat doen de Amerikanen nu ook minder. Ze dreigen om troepen terug te trekken. Dus het is wel degelijk zo dat Amerika zich wat terugtrekt, zodat ze zich ook kunnen richten op China bijvoorbeeld, en dat Europa meer doet.
13: Europa is ook zo'n punt. Er wordt hier ook uitgegaan van verregaande Europese samenwerking, ook op bij de defensieindustrie, maar dat is ook nog een groot politiek twistpunt.
12: Zeker, daar wil ik het zo nog even
11: over hebben. Europees leger?
12: Maar nog één ding over de NAVO, wat natuurlijk, je noemde de NAVO-top. Die 3,5%, dat is natuurlijk een aan defensieuitgaven, dat is een groot ding wat veranderd is.
11: Offer aan terug.
12: Een groot offer. Dat betekent, volgens mij in Nederland heeft een brede meerderheid gewoon ingestemd in de Kamer met die NAVO-norm. Dat was voor de top in 2025 die in Den Haag was. En dat betekent dus ook instemmen met veel hogere uitgaven en defensie. 19 miljard per jaar ongeveer, afhankelijk van de economische groei.
13: Waar je naartoe groeit, ja.
12: Afhankelijk van de economische groei. Dat is natuurlijk heel veel geld. En dan kan je wel het inderdaad eens zijn met steun aan Oekraïne of een veiliger Europa. Maar de vraag, een hele belangrijke vraag is natuurlijk wel, en daar zijn politieke partijen het niet over eens, waar moet dat geld dan vandaan komen?
11: Waar doen we het voor? Doen we het om Amerika binnenboord te houden, of doen we het om onze eigen defensie op te bouwen?
12: Dat ook. En ten koste waarvan gaat het?
11: Want dat is grappig, hè? Want nu hebben we dus, die 3,5% is eigenlijk een oplossing uit een top gekomen. En de 5% ook. Ik bedoel, er was een crisis en die is bezworen met, oké, we doen 5%, wat 3,5% betekent.
12: Ja, dus 3,5% nu aan harde defensie en 1,5% aan dingen als infrastructuur, cyberveiligheid.
11: Ja, die mag ook een brug bouwen en dan zeggen, ja, maar die hebben we voor defensie nodig. Ja. Maken we hem wat steviger, zodat er een tank overheen kan. Maar dit is echt een oplossing zoek probleem, toch? En dit is dus precies waar deze serie over gaat. Want dat is volgens mij waar nu Den Haag ook mee worstelt. Dat we die 3,5% en die 5% hebben afgesproken.
13: Ja,
11: en maar eigenlijk niet weten precies waarom.
13: Nou ja, dan is ook wel interessant te kijken hoe staan politieke partijen in Den Haag er nou in. Nou, als je dan bijvoorbeeld Pro neemt, de SP en Partij voor de Dieren. Zij zeggen, ja, op het moment dat je zoveel geld gaat uitgeven aan defensie, en je wil daar draagvlak wil je daarvoor hebben, dan moet je ook ervoor zorgen dat de sociale zekerheid zoals wij het opgebouwd hebben, en wat je vraagt mensen een offer te brengen, dat je dat niet helemaal daarvoor gaat afbreken. Want dan raak je de maatschappelijke steun raak je kwijt.
11: Je doet het om onze samenleving overeind te houden, dan moet je hem niet afbreken.
13: Ja.
11: Maar ja, dus ik voel al aan dat de VVD vindt dat de sociale zekerheid wel wat minder mag.
13: Nou ja, dat en moet hervormd worden. Nee, niet wat minder, dat moet hervormd worden omdat het te duur
11: hervormd,
13: is.
11: Ja, dat klinkt beter.
13: Ja.
11: Het is minder, toch?
13: Maar oprecht hebben ze andere zorgen. Dat is vooral over, hoe gaan we dit geld goed uitgeven? Kunnen we het uitgeven? Is de defensieindustrie in staat om te leveren? Duurt het allemaal niet te lang?
11: Ja.
13: Wordt het geld efficiënt uitgegeven?
11: Maar dat weet je van tevoren al. Nee. Als de hele westerse wereld allemaal ineens massaal zijn defensiebudget verdubbelt, dan gaan defensiebedrijven hogere tarieven rekenen. En wat we van de week ook op de radio in een reportage hoorden van iemand die elektrische stepjes maakt, die voortaan zijn subsidie bij defensie haalt. Want als je er twee aan elkaar last met een plankje ertussen, dan kan je daar kratten met spullen mee naar het front brengen. Die man maakt gewoon elektrische stepjes en dat heeft niks met defensie te maken, maar die heeft voortaan wel daar zijn inkomsten.
13: Mm-hmm. Ja.
11: Dus nee.
13: Nee, ja, goed. Ook op rechts is de vraag, tenminste op rechts is dan weer de vraag van de Europese integratie waar we het over hebben. Ja, Als je een, we moeten dat geld liefst in Nederland uitgeven natuurlijk. Niet in, en zeker niet met grote Europese projecten aan de gang gaan. Want nou, daar hebben partijen als PVV bijvoorbeeld weer moeite mee.
11: Ja.
13: Groep Markushouwer, Mona Keizer, dat soort BBB. Ja, ja. Dus dat is ook
12: ik vind dat altijd wel, als ik in Brussel ben, bij bijvoorbeeld de NAVO of bij de EU, vind ik dat altijd wel lastig om te zien van landen. Want ik natuurlijk, Defensie is een nationale bevoegdheid, dus logisch dat je natuurlijk ook voor je staatsveiligheid wil investeren in je eigen bedrijven. Alleen, de schaal is gewoon niet groot genoeg. Dus als elk land dit zegt, en dat zeggen ook heel veel landen, sommige landen staan wat meer open voor Europese samenwerking, die maken ook gebruik van de SAFE-leningen die er zijn. Dat zijn Europese leningen die, ja, die ervoor moeten zorgen dat Europese landen meer gaan samenwerken. Maar als je een land als Frankrijk of Nederland hoort die zo nationale investeringen willen gaan doen, dan vraag ik me wel af, ja, dan ga je nooit kunnen concurreren met Amerika of met China. Dus het is, ik snap het en het is heel logisch vanuit een nationaal oogpunt. Maar als je het vanuit de andere kant bekijkt, dan vind ik dat wel lastig soms om te zien, omdat dan kom je nergens. Dan,
11: ja, nou ja, maar wat Leden net zegt, het moet wel efficiënt uitgegeven worden, dat geld.
12: Ja, tuurlijk.
11: En dan gaan we het per land zo efficiënt mogelijk uitgeven. En dat is eigenlijk al strijdig.
12: Ja, ik denk het wel, want je hebt natuurlijk te maken met allerlei aanvoerketens binnen Europa. Dus het is een beetje een illusie, denk ik, om te denken dat je dat op nationaal niveau kan oplossen. Wat ik wel interessant vind, en dat zegt inderdaad dus heel erg het kabinet, deze investeringen in defensie zijn ook goed voor de rest van de economie. En dat zei bijvoorbeeld ook Jessicus op de NAVO-top.
14: Want als je je eigen economie versterkt, je defensieindustrie versterkt in Europa en daar waar mogelijk ook in Nederland, dan hebben we er allemaal ook profijt van. Naast het feit dat we inderdaad onze krijgsmacht opbouwen en onszelf ook zo veilig mogelijk houden. Maar het is ook absoluut zo dat dit ook een forum is waarbij je achter de schermen elkaar ook aanspreekt. En in ons geval, ja, Nederland is een van de landen die heel snel een been bijtrekt. Voorloper is als het gaat over innovatie, technologie, bijvoorbeeld drone technologie, onze steun aan Oekraïne, dan verwacht ik dat ook van andere landen.
11: Oh, maar ja, Nederland loopt zo graag maar voorop. Dat willen we graag zeggen van onszelf.
12: Maar dat is natuurlijk het verhaal daar dan in Brussel tegenover alle andere mensen. Maar in hoeverre klopt dat nou, kan je je natuurlijk afvragen. Hoeverre komt dat geld nou, is dat nou echt zo goed voor onze economie of niet? Daarover zijn twee rapporten geschreven, over van het CPB en van door de Rekenkamer. En daarvoor moet je denk ik ook een beetje de defensieindustrie in Nederland begrijpen hoe die eruit ziet. Want je hebt eigenlijk maar twee grote bedrijven, Thales en Damen. En ja, dan heb je ook nog Rijnmetaal Ede. Dat is eigenlijk natuurlijk een Duits bedrijf, maar zit een Nederlandse vestiging. Ja. Dus dat zijn een beetje de grote bedrijven. Verder hebben we heel veel MKB in Nederland. Dus 95% van de defensieindustrie in Nederland is MKB. Dat zijn heel veel bedrijven die soms ook dual use goederen maken. Dus
11: drones.
12: Drones, onderdelen daarvoor. Dus ja, eigenlijk, die, het beste wat die bedrijven eigenlijk kunnen doen is in de keten komen van een heel groot bedrijf. Dan hebben zij daar het meest aan. De Rekenkamer en CPB zeggen, ja, deze investeringen gaan ook een beetje ten koste van de koopkracht.
11: Ja.
12: Dus het is best wel te betwisten hoe ver dit nou, ja, het is natuurlijk, op korte termijn.
13: Ja, op het moment dat je kogels gaat maken, een heel makkelijk voorbeeld, en je schiet die weg, dan heb je niet zoveel toegevoegd aan de economie. Dat is gewoon en dat is ook met personeel. Ze willen 100.000 plus mensen willen ze bij Defensie aangenomen hebben. Of werkend hebben. Ja, dat zijn mensen die wel voor Defensie aan het werk zijn, maar verder natuurlijk aan de economische van de welvaart en de groei van de Nederlandse economie niet toevoegen.
11: Nee, dus als we dan even teruggaan naar de grote vraag, wat is nou de politieke kwestie die hieronder ligt, dan hebben we het dus eigenlijk over, we vinden het wel fijn om onze eigen bedrijven een beetje te helpen.
12: Ja.
11: Toch? Als je het heel plat slaat. En dus we hebben het over veiligheid, maar wat is de oplossing? We gaan onze eigen bedrijven een beetje overeind houden. En dan hopen we dat die iets gaan doen waar Defensie wat mee kan.
13: Nou, maar de frustratie, en ook zeker bij de VVD, is dat de Nederlandse defensieindustrie, en ik werk nu 4,5 jaar in Den Haag.
11: Ja. En al, voelt al veel langer,
13: precies, ja. Precies op het moment dat de oorlog in Oekraïne uitbrak. En bij de VVD spreekt al vanaf moment 1 over het tekort aan, de defensieindustrie in Nederland groeit niet sterk genoeg. En we hebben niet genoeg spullen, we kunnen niet genoeg produceren. En na 4,5 jaar is daar nog steeds geen antwoord op. En we gaan natuurlijk wel vanuit dat we miljarden extra gaan uitgeven.
12: Dus de groot vraagstuk, als we het toch over problemen hebben, is dus, hoe zorg je ervoor dat dat geld dan goed terecht
11: dat het,
12: komt?
11: Dat het tot veiligheid leidt.
12: Ja, dat het ook echt tot het ertoe leidt wat je wil. En dat je het überhaupt uitgegeven krijgt. Want dat is eigenlijk ook nog een probleem wat we nog niet hebben aangestipt. Maar het komt.
11: Dat gaat, op het ogenblik gaat het meeste geld denk ik naar de VS en Israël, hè, voor defensie.
12: Ja, dat weet ik niet.
11: Nee, ik weet het niet eens exact, maar dat zijn volgens mij de twee plekken waar in ieder geval bedrijven zijn die orders aannemen.
12: Een ander probleem van Nederland is natuurlijk, dat zeg je ook, Leonard, dat we weinig produceren zelf. En dat komt dus er onder andere omdat er zoveel. We hebben niet veel bedrijven.
11: Er was wel heel veel vrede hier.
12: Dat ook, maar we hebben niet veel bedrijven die echt eindproducten maken. En we importeren dus heel veel. En die extra bedrijvigheid komt dan niet per se in Nederland terecht. Dus wij kopen dan, en dat is natuurlijk een andere vraag of je dat. Ja, wil je, en dan kom je terecht van, oh, willen we dan Nederlandse spullen, willen we Amerikaanse spullen, of willen we spullen uit de rest van Europa en zijn die er? Dus dat zorgt wel voor een probleem wat niet zo heel makkelijk op te lossen is.
11: Nee.
12: De staatssecretaris, om nog maar even een bewindspersoon aan te halen, die zegt, of die heb ik even gevraagd van hoe zou dit er nou goed uitzien? En volgens mij, als ik de quote luister, is het toch geen oplossing.
15: Over 10 jaar gaan we ook concluderen dat er geld verspild is en dat er fouten zijn gemaakt. Als je namelijk niet bereid bent in deze tijd om risico's te nemen, dan weet je één ding zeker, dan heb je misschien allemaal hele mooie Excel-sheets, maar uiteindelijk niks gerealiseerd. En we zitten nu eenmaal in een rat race. Heel de wereld is natuurlijk aan het kopen geslagen. Ik bedoel, dat zien we ook in het Midden-Oosten, de oorlog in het Midden-Oosten. Ineens komt het hele Midden-Oosten bij en denk, oh shit, wij hebben ook luchtverdediging nodig. En dat zorgt ervoor dat je met elkaar aan het concurreren bent in al een hele schaarse markt.
11: Ik heb in het verleden ook wel eens gedacht, een paar jaar geleden, misschien die 4,5 toen jij bij BNR begon. Ja. Ik heb helemaal geen verstand van defensieindustrie, maar laat ik gewoon een bedrijf oprichten om iets te doen. En dat noem ik dan defensieindustrie. En dan hoop ik dat het geld vanuit de overheid mijn bankrekening binnenstroomt. Dat zal toch wel gebeuren. Ik bedoel, ik heb dat niet gedaan, maar er zijn vast meer kwaadwillende types in de handelswereld die dat misschien wel doen.
12: Ja, dit is natuurlijk een ander probleem. Dat merk je wel.
11: Hij had het over verspilling en toen dacht ik, aan mij geld overmaken zou verspilling zijn geweest.
12: Dat zou nou, gelukkig is dat niet gebeurd. Nee, je merkt natuurlijk bij het ministerie, die dus gaat over die opschaling ook wel. Niemand wil daar natuurlijk een nieuwe mondkapjesdeal, maar het is wel lastig om, dat wordt er vaak gezegd, wel lastig om een beetje te laveren tussen, oké, we willen inderdaad onze bedrijven stimuleren, want dat wil
11: en dat willen alle landen in Europa natuurlijk.
12: Maar we willen ook niet dat dus bij cowboys of terechtkomt, of bij verspilde, of niet efficiënt wordt besteed, of bij producten die we misschien uiteindelijk helemaal niet nodig blijken te hebben. Dus dat is wel een dilemma.
13: We hebben natuurlijk bij Verantwoordingsdag gezien dat Defensie in een spagaat zit en het aan de stok kreeg met Duisenberg van de Rekenkamer om de aanbestedingsregels onder andere.
11: En hou die gedachte heel even vast. Dan gaan we namelijk na de reclame gaan we door met de aanbestedingsregels.
12: Kiezen met aanbestedingsregels. Nou,
11: dat is de eerste keer in de geschiedenis van de Nederlandse Radio dat we daarmee mensen weten vast te houden. Let maar op hoe dat uitpakt.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Studio Den Haag.

0: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
1: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
2: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact.
5: In de Friday Move gaat het over tv.
6: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Kant op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Daar rijdt het langzaam over 8 kilometer tussen de grens met Duitsland en Duiven.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
6: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Noodweer in New York. Het was op een gegeven moment zo erg dat de burgemeester iedereen opriep om binnen te blijven. Er waren blikseminslagen en er viel zoveel regen dat straten en metrostations onder water kwamen te staan. De finale van het WK voetbal zou niet in gevaar zijn. Die is vanavond in New Jersey, niet ver van New York. In een discotheek in Antwerpen is vannacht geschoten en dat heeft een man van 20 niet overleefd. Hij werd meteen naar het ziekenhuis gebracht, maar bezweek daarna zijn verwondingen. De schutter sloeg op de vlucht en is nog niet gevonden. Politie heeft wel een paar andere mensen opgepakt. Een bosbrand die donderdag uitbrak bij Madrid is groter aan het worden. En dat ondanks de inzet van 350 brandweermensen en 25 blusvliegtuigen die het vuur aan het bestrijden zijn. De situatie is zo verergerd dat veel mensen hun huizen uit moeten. De bosbrand bij Zaragoza is ook nog niet uit. Er is iemand opgepakt naar de steekpartij in Helmond vannacht. Het is de vrouw die zelf ook gewond raakte. Vannacht vond de politie in een appartement twee gewonden. Een man en de vrouw dus. Beiden moesten ze naar het ziekenhuis. Volgens de politie zijn de twee familie van elkaar. Problemen op de socials van Meta, Facebook en Instagram werken niet meer goed. Op allestoringen.nl komen duizenden meldingen binnen van mensen die niet kunnen inloggen. Bij Facebook lijken de problemen er alleen te zijn als je via de browser inlogt. Via een app werkt alles normaal. En dan nu het weer van Weer Online. De meeste bewolking vinden we in het noordoosten en hier zijn ook enkele buien mogelijk. In het zuiden en westen schijnt de zon al geregeld. Vanmiddag is het overal overwegend droog en dan wordt het 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
7: Je luistert naar Studio Den Haag met Leendert, ik ben Mark. En onze speciale gast Michal van der Toorn van onze geopolitieke redactie. Deze hele serie in de zomer maken we met allemaal mensen die iets met BNR te maken hebben. De meeste werken gewoon voor ons. En eentje is een oud-collega. Die inmiddels, nou, daar gaan we vanzelf merken over een paar weken.
8: Ik ben benieuwd.
7: Deze podcast heel veel gehoord in het verleden. Jij begon over de aanbestedingsregels. Ja, en Michal dacht niet dat mensen daarvoor zouden blijven luisteren. Ik weet zeker van
8: maar
7: wel.
8: Maar welkom terug.
9: Ja, Europese aanbestedingen, de Rekenkamer, kritiek op Defensie, niet transparant genoeg. En dat heeft er ook mee te maken, de reactie van Defensie was, ja, we moeten af en toe gewoon snel schakelen. Dat hoor je ook.
7: Defensie ontkende dat er een probleem was.
9: En nou, net als vorig jaar als we altijd maar de regeltjes moeten volgen, ik zeg het even in mijn eigen woorden, ja, dan wordt het lastig om dat die vele miljarden weg te gaan zetten. En we moeten dat toch uit gaan geven.
7: Via corruptie raak je je geld razendsnel kwijt. Als je zegt, regels zijn niet belangrijk, we maken gewoon geld over naar random Nederlanders.
8: Nee.
7: En dat is natuurlijk niet de bedoeling.
8: Maar het is...
7: We hebben toch die aanbestedingsregels niet voor niks.
8: Concludeerde de Rekenkamer toen dat er 4,4 miljard euro niet zorgvuldig was besteed.
7: Maar fouten van het bonnetje, en onzekerheden. Niet was of zo.
8: Dat is natuurlijk wel veel.
9: Nou, de aanbesteding niet goed was gegaan.
8: Maar het is wel een lastig domein. Want je wil natuurlijk niet dat er geheimen op straat liggen. Dus het is heel goed dat mensen controleren of Defensie transparant genoeg is. Maar ik weet niet of jullie. Ik begrijp
7: de Rekenkamer moet wel achter de comma kunnen controleren of het klopt, toch?
8: Ja, misschien ook
7: vind
8: wel.
7: Ik. En trouwens, onze minister van Financiën die werd er ook op afgestuurd, toch? Om vrede te sluiten met Defensie. Voorlopig.
8: Ja, daar zitten ook wel veel.
7: En dat moet ook lukken, want die zijn van dezelfde partij. Allemaal VVD onder elkaar. Ja. Door een D66er veroordeeld om in een kamer te gaan zitten tot ze het met elkaar eens zijn.
8: Laatst bleek uit een onderzoek van instituut Klingendaal dat bijna de helft van de Nederlanders er geen vertrouwen in heeft dat de overheid het geld, defensiegeld, goed besteedt. En dat heeft dus niet te maken met dat ze geld besteden aan defensie, maar juist met dit. Dus dat mensen bang zijn dat
7: zelfs Boswijk zegt dat net.
8: Dat het niet goed terecht komt. Dat het dus niet zorgvuldig genoeg gebeurt. Dus eigenlijk alles wat

0: de Rekenkamer en het CPB hebben gezegd, maken mensen zich dus ook zorgen om. Dus dat is wel een probleem, denk ik, omdat dat draagvlak, niet alleen onder de politieke partijen, maar ook onder de bevolking, is wel heel belangrijk om dit te kunnen blijven verantwoorden.
1: Ja, maar om even terug te gaan naar de bedoeling van het gesprek. Waar komt dit nou van? Dit komt er toch van dat we zijn begonnen met een oplossing, 5%. En dat we daarna zijn gaan bedenken, wat hebben we eigenlijk nodig? Ja. En dan blijkt dat dat in de praktijk misschien dingen zijn die we helemaal nog niet kunnen kopen, omdat die pas over 5 jaar geleverd kunnen worden. Dingen die nog ontwikkeld moeten worden. Een Nederlandse industrie die er niet is.
0: Dus je wil zeggen, begin eigenlijk. Je begin altijd met het probleem, niet met de oplossing.
1: Hoe begin je, als je gaat boodschappen doen, dan ga je toch ook niet random producten uit de schap halen, omdat je vandaag €50 aan boodschappen moet uitgeven. Dan pak je eerst je boodschappen en denk je, ik ga macaroni maken. Dan heb ik macaroni nodig en dan doe ik misschien ham doorheen en wat prei.
2: Dat is de grote weeffout van die 3,5%.
1: Ja.
2: Dat zijn er twee. We weten niet hoe we het gaan uitgeven, maar we weten ook niet waar het geld vandaan halen.
1: Ja, precies.
2: Ja.
1: Die kant die moeten we zo meteen ook even opgaan, waar het geld vandaan moet komen. Want daar zit natuurlijk ook al even politieke kwesties.
2: Ik wil nog heel even wat speerpunten uit de defensienota halen. Dus samen voorwaarts, want dat gaat dus tot 2035. De speerpunten zijn voorbereiding op een langdurig conflict. Dat hebben we net al besproken. Sterke groei van personeel dus naar 100.000 plus medewerkers, waarbij ook naar burgers en reservisten dus wordt gekeken. Reservisten spelen een belangrijke rol daarin. Maar er is ook wel het idee dat op het moment dat er niet genoeg aanmeldingen zijn, dat er toch naar een soort dwang-drangachtig systeem gewerkt moet gaan worden. Dat wordt nu niet meer uitgesloten.
1: Dat is een oplossing, hè?
2: Ja. Drones en onbemande systemen moeten over 5 jaar al verantwoordelijk zijn voor de helft van het operationele effect van de krijgsmacht.
1: Ik ga niet elke keer tot het doen, maar ook soms nu oplossingen uit de defensienota.
2: Maar mensen wat er in die defensienota staat. En er is heel veel aandacht geweest voor AI in de defensienota en drones. Maar er wordt ook wel bij gezegd dat de gevechtskracht en de voortzettingsvermogen, zoals ze dat noemen, van bestaande systemen ook versterkt moet worden. We moeten naar een langdurig conflict, moeten we dat aankunnen. Dus er moet meer munitie moet er komen, betere logistiek, betere infrastructuur, meer ondersteuning. De NAVO-normen hebben we het ook over gehad. En een sterkere samenwerking met de industrie en samenleving. Dat is een beetje.
1: En staat er nou ergens in dat document wat zij denken dat de veiligheid is die ze proberen te bereiken? Want we hebben het heel in het begin natuurlijk even over gehad. Je kan richting Rusland kijken, je kan richting Amerika kijken. En dat zijn andersoortige onveiligheden. Je kan richting China kijken. Je zou zelfs kunnen zeggen, binnenkort is heel Afrika veel groter dan Europa. Op het moment zijn er ongeveer evenveel, geloof ik. Maar binnenkort zijn er echt 10 keer zoveel Afrikanen dan Europeanen. Er zijn mensen die dat een bedreiging vinden. Je kan alle kanten uitkijken. Wat staat er in die defensienota beschreven wat nou welk probleem ze proberen veilig te houden?
2: Nou, ja.
0: Alles. Volgens mij staat dat er wel in te gaan.
2: Ja, het komt er zeker in voor. Want het gaat er natuurlijk om dat we te afhankelijk zijn. We zijn
1: de veiligheid. Kijken richting Amerika.
2: Wat zeg je, sorry?
1: Ze kijken richting Amerika voor wat het gevaar is.
2: Ja, en we zijn te afhankelijk. Maar of het nou over Amerika gaat of de defensieindustrie aan zich, maar ook de slagkracht van Europa zelf. We zijn te afhankelijk van het buitenland. En vooral de oplossing, want dan mogen we niet tuut.
1: Dat woord oplossing nog niet gezegd.
2: Ja, maar we moeten ervoor zorgen dat we onze eigen broek kunnen ophouden in Europa. Ja.
1: Dus eigenlijk naar een hele boze buitenwereld.
2: Ja.
0: Nou ja, wel de afhankelijkheid. Ja.
1: Want de afhankelijkheid van China dan misschien ook.
0: Ja, zeker. Zeker wat betreft China. Ook natuurlijk op het gebied van allerlei ondersteunende grondstoffen, technologieën.
1: Maar bij China denken we heel vaak aan handelsoorlogen en aan bijvoorbeeld beschikbaarheid van zeldzame aardmetalen.
0: Ja.
1: Die zijn misschien ook wel zwaar, wie zal het zeggen. Maar dat verwacht je niet in de defensienota. Maar als dat daar eigenlijk wel ook op voor sorteert, dan is het breder dan ik had gehoopt.
2: Het gaat ook over cyber. Is ook een belangrijk punt. Dus dat we te kwetsbaar zijn voor aanvallen van buitenaf, desinformatie. Dat speelt ook een belangrijke rol.
0: Ja, dit is natuurlijk, om maar weer een Europees rapportje aan te halen, de Draghi en Letta, die beschrijven het toch ook heel erg. Ze beschrijven heel goed hoe afhankelijk zijn. Zij geven ook wat oplossingen, maar die zal ik nu niet zeggen.
1: Die
0: afhankelijk zijn van andere landen. En dat als we Europa willen behouden, ook de democratie, de rechtsstaat, et cetera, dan moeten we dus volgens hen in ieder geval ook meer doen aan onze
1: meer
0: eigen veiligheid.
1: Meer op onszelf gericht worden.
0: Meer, maar niet alleen op het gebied van veiligheid, maar ook op het gebied van economie. Om een speler te blijven in de veranderende wereld.
1: En dat is een.
0: Maar dan hoort dan zo'n soort defensienota verbaast me dan niet heel veel. Het is best een. Wordt ook wel bijvoorbeeld door de Belgen wordt er best jaloers naar gekeken. Naar zo'n defensienota. Naar ons documentje. Omdat we. Dat er ook veel innovatie in voorkomt. Dat er überhaupt in staat dat er samen moet gewerkt moet worden met bedrijven. Dat wij in Nederland de 3,5% serieus nemen. In België gebeurt dat wat minder. Ja. Het is natuurlijk inderdaad, het is een beetje een uit de lucht gegrepen percentage. Alleen als de werkelijkheid dus is dat alle andere Europese landen dat gaan doen, dan is het wel vervelend voor je. Als land, dat je dan achterblijft natuurlijk.
1: Ja, en het is goed dat je de Belgen even noemt, want die kwamen ook te sprake in de Technoloog deze week met een Vlaams-Nederlands bedrijf. Precies over het onderwerp dat inderdaad in Vlaanderen ze heel erg jaloers kijken naar ons overheidsbeleid.
0: Ja,
1: dat hebben wij dan toch maar weer mooi geregeld op de een of andere manier.
2: Nou, ik ben wel benieuwd hoe daar dan bij zo'n NAVO-top of in Brussel überhaupt naar gekeken wordt. Naar landen als België en Spanje.
0: Ja.
2: Die echt achterblijven wat betreft. Ja, of helemaal niet mee willen doen, Slovenië. Maar ja. Slovenië, ja. Is daar niet wat meer compassie voor? Omdat het economisch gezien ook minder gaat. Hè?
0: Nou, Spanje is natuurlijk wel. Of is een interessant voorbeeld. Omdat zij kiezen de lijn Mark Beekhuis. Zij zeggen: hallo, wij kijken eerst naar de. Capabilities, dus wat wij moeten doen om ons land veilig te houden. En dan kijken we hoeveel dat kost. Dus we kunnen het voor veel minder dan die 5%. En daar blijven ze aan vasthouden. Hoe daarnaar wordt gekeken. Ja, sommige landen, sowieso Amerika is daar niet echt van gediend.
1: Nee, hoewel, willen graag onze euro's hebben.
0: Hoewel, precies, die willen graag dat wij in Amerika Patriot kopen, luchtverdedigingssystemen. Maar de Europese landen, die dus hoe groter dat verschil wordt, hoe meer er een beetje op neer wordt gekeken. Maar waar we vooral nu tegenaan lopen, is dat er de hele tijd dezelfde landen steun aan Oekraïne geven. Dus Nederland is daar, inderdaad,
1: daar lopen wij
0: inderdaad koploper in. dat zeggen ze natuurlijk ook graag. Maar en andere noordelijke landen, Duitsland ook. En ja, de wat meer zuidelijke Europese landen, die geven veel minder aan Oekraïne, omdat het voor hen veel minder belangrijk is, dat conflict veel minder dichtbij voelt dan in landen bij ons. En dus
1: het is ook fysiek verder weg natuurlijk.
0: Ja, dus goed, maar er zijn allerlei redenen waarom zij verder van het conflict afstaan. En daar wordt nu wel een beetje met scheef ogen naar gekeken. En ook actief opgeroepen, ook door Nederland, kunnen jullie alsjeblieft wat meer doen. Want wij zitten nu de hele tijd op te draaien voor de veiligheid van Europa. Jullie horen daar ook bij.
1: Ja, zou ook kunnen denken, dat zijn die landen waar we in het verleden altijd van hebben gezegd, jullie hebben je begroting niet op orde. Nou zeggen we, ga meer geld uitgeven.
0: Ja, de tijden zijn veranderd. Maar ook weer niet.
1: Nou ja, zo lang geleden is dat niet dat we dat.
2: Nou, ze hebben natuurlijk ruimte om 1,5% extra te lenen. Om dat begrotingstekort verder op te laten lopen. In het belang van defensie.
0: Ja.
1: Ja. Misschien moeten we even kijken. Zijn er. We kijken nu van wat is nou eigenlijk het probleem onder de defensienota, onder het defensiebeleid van Nederland. Zijn er belangen van mensen of van delen van de wereld die we gewoon helemaal niet in het oog hebben? Die we hierbij gewoon buiten. Jij noemde al heel even Afrikanen en mensen die in het Midden-Oosten wonen.
2: Nou, als wij zeggen de wereld is onveiliger geworden, dan bedoelen we natuurlijk de wereld voor ons. Ja.
1: Ja. Ja. En dat is ook voor een Nederlands rapport over Nederland, voor Nederlands beleid misschien niet eens zo heel erg gek. Maar zijn er belangen die waar we geen aandacht voor hebben als we het hebben over defensie of over veiligheid van de samenleving, voor het overeind houden van onze.
2: Maar waar denk je dan aan?
1: Want probeer ik even juist te vinden. Ik zit te denken, als je de SP vraagt wat het probleem is in de defensie, dan zeggen ze, we moeten gaan praten over veiligheid met de Russen in plaats van dan het leger opbouwen. Dus die hebben een hele andere manier van naar. Die zullen die defensienota niet onvoorwaardelijk steunen.
2: Nee, zeker niet. Omdat zou ik bij de SP vinden dat er veel te veel geld nu naar defensie gaat. En dat het geld waarschijnlijk, zoals zij dat dan zeggen. Zij denken dat het waarschijnlijk niet juist missen.
1: Het gaat sowieso ten koste van sociale zekerheid. zekerheid. Sociale zekerheid.
2: En het wordt snel uitgegeven aan dingen die we dan nog niet nodig hebben of te veel voor betalen. En je hebt natuurlijk wel als je. Ja, je vraagt nu om het buitenland. Maar we gaan ook niet zo meteen.
1: Het mag ook zijn dat je. Nou, de mensen rond.
2: Nou, Defensie gaat heel veel ruimte vragen. Dus we gaan zien dat ze bijvoorbeeld op een vliegveld F-35's willen stationeren. Daar zijn we Lelystad, hebben we het over.
1: Ja, nou, die nooit discussie. Meer rustig op de Veluwe.
2: Nee,
1: nou, die, ja, maar dat is een afweging die je moet maken. Vinden wij de rust op de Veluwe zo belangrijk dat we geen F-16's willen hebben of F-35's willen hebben?
2: Ja. En dan is de eis ook dat het voor commerciële vluchten opengaat. Want,
1: ja, dat heeft de provincie gezegd.
2: Onder andere, maar ook Schiphol zelf. Nou, Schiphol wel, een groot aandeelhouder is het Rijk zelf. Maar goed, Schiphol vindt van, dan moeten we ook Lelystad open kunnen doen.
1: Die stijgen daar van, maar de, van de grond, hè?
2: We hebben ook nog te maken met kazernes die gebouwd moeten gaan worden. Oefenterreinen, we hebben ook een brand gezien, hè? Een grote bosbrand dit jaar.
1: Een heel aantal. Wekenlang was het
2: misschien wel veroorzaakt. Waarschijnlijk veroorzaakt door Defensie. Waarbij ook het verhaal bij Defensie was van ja, maar we moeten wel oefenen. En,
1: er zal ook wel eens oorlog zijn met mooi weer.
2: Ja.
0: En merk je dan bij partijen. Want heel ik denk dan belangrijk is dat het draagvlak onder bevolking. Ik merk wel dat er een maatschappelijke verandering toch al is geweest afgelopen jaren. Dat een deel van de bevolking die nooit over Defensie per se nadacht, nu wel ziet van oké, veiligheid is wel belangrijk.
1: Kennelijk is het, zo. Ja.
2: Nou, om even concreet voorbeeld te geven. Op het moment dat je bijvoorbeeld een oefenterrein wil maken, of een kazerne, of een vliegveld open wil doen, dan zijn er natuurvergunningen voor nodig. Maar er zitten ook heel veel pasmelders op natuurvergunningen te wachten. We hebben nog een grote BBB in de Senaat zitten.
0: Ja.
2: En bij BBB zeggen ze, ja, allemaal leuk en aardig, maar we moeten eerst, dat is afgesproken, moeten we pasmelders moeten we gaan helpen. En dat is een gevecht. Dat gaat ook een gevecht om ruimte te worden.
0: Ja, zeker.
2: En ook als we zo meteen heel veel defensiepersoneel willen hebben. We hebben in de samenleving, of we hebben nog andere grote problemen. Zoals woningbouw, de energietransitie. We hebben een hele krappe arbeidsmarkt. Ja. Dus als we dat arbeidspotentieel uit de markt gaan trekken om naar defensie toe te brengen. We hadden het er net al over. Ja, de vraag is wat dat toevoegt aan de Nederlandse economie. Maar op het moment dat dezelfde mensen dan niet kabels kunnen trekken of huizen kunnen bouwen, omdat ze met een kazerne bezig zijn die ze uit de grond aan het stampen zijn. Ja. Er kan geen woning komen. De mensen die dat aan het doen zijn, kunnen er niet een huis bouwen die de kazerne aan het bouwen zijn. En het personeel dat daar gaat werken gaat ook niet in de Nederlandse. Dus
0: die vissen echt in dezelfde vijver, hoor ik ook al van alle bedrijven die ik spreek.
2: En ook met de AI-technologie, als dat ingezet gaat worden voor defensie, ook drone, dan zijn ze met defensie bezig en niet met iets anders.
0: Maar wat merk je dan bij bijvoorbeeld de VVD of andere partijen die al natuurlijk al dit al klassiek in hun agenda hebben en nu al helemaal heel erg voor deze veiligheid en voor die opschaling zijn? Hoe zien zij dit voor zich op lange termijn om dit? Ja, om dit te kunnen blijven doen.
2: Nou, veiligheid, voor de VVD is het heel duidelijk. Je kan pas. Je hebt dat pas in je economie als je in een veilig land leeft.
0: Ja, dus,
2: want het slechtste voor de economie is op het moment dat er oorlog komt, uiteraard. Maar,
1: zij zullen toch ook moeten worstelen, denk ik, binnen de VVD, met dat ze zowel 100.000 mensen naar de maakindustrie willen hebben en 100.000 mensen naar defensie. En we hebben al, we zitten geloof ik nu op 3,5% werkloosheid. Dat is hartstikke laag voor historische begrippen. Dus er zijn gewoon daadwerkelijk geen mensen. Die zullen toch moeten worstelen met dat ze allerlei dingen willen, maar niet alles kan altijd overal.
2: Maar volgens mij is de grootste worsteling, en ook bij de VVD, maar bij alle politieke partijen, we hebben met z'n allen uitgesproken dat we een deel van onze welvaart aan defensie gaan uitgeven. Dus extra aan defensie. En dan kan je dat geld niet in de sociale zekerheid stoppen of een brug versterken. Hè,
1: want dus de minister van de VVD zie je die worsteling niet eigenlijk. Die jawel, zegt, we hebben allebei nodig.
2: Ja, eigenlijk willen we, en dat is politiek breed, we willen graag dat geld naar defensie, maar we willen er geen welvaart voor inleveren.
0: Ja.
2: Dus ook de koopkracht moet allemaal op peil blijven.
1: Wat onbenoemd blijft, ja.
2: We willen onze sociale zekerheid willen we op peil houden. We willen dat de wegen onderhouden worden. We willen dat partijen, dat boeren er verder kunnen gaan. Dus dat ze ruimte hebben om een koeien op een grasveld neer te zetten. Dus kortom,
1: Ja, sterk
2: nog. We willen iets, maar we zijn niet bereid om er iets anders voor in te leveren. En dat is de grote worsteling nu in Den Haag.
0: Ja,
1: wie gaat het betalen? Dat is de vraag die daaronder ligt.
2: Ja, maar ook
1: dus hoe gaan we verdelen? Gaan we het? En wiens ruimte? Ja, maar dat is ook
0: een moet ten koste gaan van iets, maar dat willen we inderdaad niet. Ik denk dat het een goede conclusie is, inderdaad, van eigenlijk altijd als je het over geld hebt, wat jullie dus
1: ja. altijd ten koste van iets.
0: Ja, we willen veel dingen en zijn nog niet bereid om dat in te leveren. Ja, ik wil.
1: Maar mogen we dan Sigrid Kaag citeren? Die zei toen de oorlog uitbrak in Oekraïne: we gaan gewoon allemaal iets armer worden.
2: Ja.
1: En we hebben eigenlijk politici nodig die dat hardop durven zeggen.
2: Ja.
0: Ja, en in andere Europese landen zie je dat
1: wel. Dat was een oplossing.
0: In sommige andere Europese landen, bijvoorbeeld in Polen, waar ze al heel lang heel veel geld aan uitgeven aan hun veiligheid. Logisch, omdat zij natuurlijk een hele andere ligging hebben.
1: Ja,
0: andere politiek. Maar daar, als je daar met mensen spreekt, dan hebben zij daar wel. Accepteren meer dat meer geld naar luchtafweer ten koste gaat van het salaris van een leraar. Dus ja, dat is. Het is wel bijzonder. Ja, het is nu heel moeilijk om dingen.
2: Ook ten koste van ons salaris. Want we hebben natuurlijk de vrijheidsbijdrage. Dat zit technisch. Dat is gewoon een belastingverhoging in box 1. In de schijven.
1: Box 1, dat is inkomstenbelasting.
2: Ja.
1: Als je werkt.
2: Maar aankomende zomer moet er gesproken gaan worden. Voor steun voor de begrotingen. En we weten dat bijvoorbeeld ja 21, waar wel naar gekeken wordt voor op het moment dat ze over rechts willen gaan. Waar je in de Eerste Kamer nog niet zo heel veel aan hebt. Nee, maar daar hebben we vorige keer besproken. Bij ja 21 zijn ze bijvoorbeeld. Willen ze echt dat er gekeken gaat worden naar die vrijheidsbijdrage? Want daar zijn ze gewoon fel op tegen. Want de lasten mogen eigenlijk niet stijgen.
1: Oké, dus we willen wel. Dat zijn 19 miljard in de komende jaren langzaamaan opbouwen voor uitgaven. Maar de belastingen, de inkomsten die daar misschien wel bij horen. Dat dan toch maar liever niet.
2: Nou, dan wordt er door partij als J21 gezegd: ga maar lekker snijden in de overheid. Ga maar minder uitgeven.
1: Maar dat kan wel, maar daar haal je geen 19 miljard mee op.
2: Nou, zij denken van wel.
1: Ja?
2: Ja. Maar die vrijheidsbijdrage hoef je nu niet in één keer.
1: Hoe zit de salarisschalen van de ambtenaar in elkaar?
2: Dan hoef je niet in één keer. Maar het gaat gewoon om een kleiner. Zij zeggen gewoon: de overheid moet kleiner. Dus op alle fronten moet de overheid kleiner.
1: 19 miljard.
2: Dus in het sociaal domein moet het kleiner. De zorg moet het kleiner. De overheid zelf moet kleiner.
1: Ja. Alleen jij in het
2: maar 19 miljard is pas over 10 jaar. Hè, waar we net,
1: ja, bedoel,
2: het begint bij de vrijheidsbijdrage. Ik weet het even niet uit mijn hoofd. Maar voor mij is het een miljard of zo. Wat er voor in eerste instantie opgehaald
1: wordt. Jawel, maar dat gaat langzaam oplopen. En als je dat nu bij de salarissen probeert op te lossen. Zou je dat in de toekomst waarschijnlijk daar ook proberen te indexeren. Terwijl je kan ook nu zeggen. Nou ja, we gaan die defensieindustrie zo enorm oppoken. Met allerlei overheidssubsidies. Ik ga richting een oplossing, maar ik probeer hem toch net te schampen. Je kan natuurlijk ook denken dat je dan misschien daar heel veel bedrijfswinsten, overwinsten maakt. Even een SP-term te lenen. En dat daar dus geld is wat je ook weer kan afromen aan de andere kant. Toch?
2: Er komen minder vruchtbare en vruchtbare voorstellen komen er uit de Kamer om de defensie te betalen. Want bij de PVV zeggen ze gewoon: doe maar geen buitenland meer. Dus geen Oekraïne, geen Nazio,
1: die definiëren het probleem echt heel anders. Ze zeggen: we gunnen Nederlandse bedrijven en Nederlandse mensen heel veel. Alle buitenlanders gunnen we helemaal niks.
2: Ja.
1: Dat is een hele andere definitie van wat het probleem van defensie is.
2: Ja.
1: Of van de veiligheid.
2: En van het geld.
0: Het grootste probleem, denk ik, met deze verhoogde defensieuitgaven is dus: waar ga je het van betalen? Of ten koste waarvan gaat het? En dus inderdaad de onderliggende discussie die we ook hebben besproken. Waarom eigenlijk? Is het nodig?
1: Zou misschien die volle 19 miljard, of misschien is het tegen die tijd wel meer als onze economie weer gegroeid is. Zou het ook kunnen zijn dat we uiteindelijk over een jaar of 5, als Donald Trump alweer vergeten, dan hebben we weer andere president, dat we dan denken: nou, die Spaanse aanpak was er gek nog niet.
2: Nou, dat is een van de kritiekpunten, hè? Ja.
0: Ja, het zou kunnen. Dat kan natuurlijk. Dat wordt
1: zeg maar het inzicht dat we moeten nadenken, dat we daarmee moeten beginnen.
0: Oh, ja, we hadden toch eerst het probleem moeten definiëren. Maar ik hoor ook wel weer dat de Europese leiders zodanig deze weg zijn ingeslagen dat een nieuwe president ook weer niet zoveel
1: uit
0: gaat maken.
1: Amerika al heel lang afscheid.
0: In Amerika, ja. En dan hoor je inderdaad van dit is al veel langer aan de gang en nu luisteren we er alleen naar. Dus ik weet niet of dan binnen de Nederlandse politiek en trouwens ook in de politiek van andere landen kan natuurlijk wel dat besef opeens komen. Maar ik denk binnen bijvoorbeeld de NAVO is het wel echt gaat het niet meer terug naar
1: Nee, dat kan wel de norm worden. Maar die 2% was ook heel al 20 jaar een norm. En die hebben we daarvoor nooit gehaald. Nee. Of sinds we 5 hebben.
0: Nee, dus of landen daadwerkelijk halen is natuurlijk
1: ja, of het
0: ook
1: proberen,
0: een tweede
1: zelfs
0: vraag.
1: Maar. Ja.
0: Wat ook nog, wat ik me ook afvraag is dat, want we kregen nu in aanloop naar, of tijdens de NAVO-top in Ankara 2 weken geleden, weer een lijst van wat er nou, of die
1: hoe ver alle landen gaan. Ja.
0: Hoe ver iedereen was. En dan zie je gewoon heel veel landen die gewoon nog blijven steken op 2% of juist lager zijn geworden.
1: Ja, ik ga hem anders formuleren, want het zijn allemaal landen die inmiddels wel de 2% halen, wat ze tot nu toe nooit deden.
0: Precies, dat wel, maar dan vraag je je wel af, worden de verschillen tussen landen niet veel groter? En wat gebeurt er als er andere regeringen komen? Ja. Want ook in Frankrijk bijvoorbeeld vraag je je af, politieke stabiliteit is ook belangrijk, want ja,
1: tot het najaar, hè? Dan weten we het weer.
0: Ja, precies, maar dat is ook wel belangrijk voor hoe je uitgaven terechtkomen. Want als je een beetje een stabiele politiek hebt, dan kan je er ook voor zorgen dat het efficiënt terechtkomt. Maar als je de hele tijd een andere regering hebt, of als het helemaal de hele tijd wisselt, dan is het natuurlijk wel veel lastiger om het ook efficiënt voor je eigen burger terecht te laten komen.
1: We gaan de laatste halve minuut in. Ik wil nog één vraag aan jou stellen, Leendert. We hebben nu de minderheidsregering. Dat hebben we helemaal nog genegeerd, want dat is een deel van het probleem, en zeker niet de oplossing. Gaan we daardoor misschien beter zien wat de discussie is die op de achtergrond speelt, omdat gewoon meer partijen mee mogen praten, mee moeten praten?
2: Absoluut. En we gaan ook meer horen van waarom willen we geld wel of niet naar Oekraïne of naar Defensie? Of doen we dit op de juiste manier? Geven we het niet te snel uit? Hebben we de boot wel nodig? Is AI wel verstandig?
1: We gaan een heel mooi schip kopen voor de marine, ja.
2: Ja.
0: Maar vinden jullie goed, deze discussie?
2: Ik
1: hoop dat dit een mooie aftrap is, dat ze in Den Haag allemaal denken, oh ja, nu gaan we het nieuwe jaar fris anders beginnen.
0: Lekker
1: ja.
0: Met de inhoud en zo.
1: Dankjewel, Michal, dat je er vandaag bij wilde zijn. Dankjewel, Leendert, dat je er elke week bent bijna. Yes. Behalve binnenkort
2: de vakantie
1: gaat. Ja. Ja, precies. We komen aan het einde van Studio Den Haag voor deze week. Je kan altijd reageren. studiodenhaag@bnr.nl. We lezen alles en we reageren best wel vaak. Dus doe je er voordeel mee. Tot volgende week. En dan hebben we... Oh, wie hebben we volgende... Nou, dat hoor je vanzelf. Wie we volgende week hebben. Dag.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
4: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: BNR Verkeer.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Een kwartier vertraging voor de grens door controles. Rijdt langzaam vanaf knooppunt Ouddijk. De andere kant op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem. Tot aan Duiven. 10 kilometer file met 20 minuten vertraging. En daarop aansluitend file op de A18 vanuit Varsseveld naar Zevenaar. 10 minuten vertraging tussen Wil en knooppunt Ouddijk.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Het lijkt erop dat het kabinet de stikstofdoelen in 2035 gaat halen. Dat zei een expert op Radio 1 die de plannen heeft doorberekend die vorige maand werden gepresenteerd. Hij ziet vooral grote stappen bij kwetsbare natuurgebieden. Daar moeten bufferzones komen waarin veel minder mag worden uitgestoten. Na ruim een dag zoeken in de Amsterdamse Koenhaven is de opvarende gevonden van een gezonken duwboot. De boot verdween gisteren onder water. Hoe dat kon, zoekt de inspectie uit. Reddingsploegen gingen er al snel van uit dat de opvarende niet meer in leven was. Toen werd het zoeken een bergingsoperatie. In de buurt van de Duitse stad Frankfurt zijn bij een ongeluk met een spookrijder twee mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een vrouw die verkeerd de snelweg was opgereden. Ze reed tegen de auto van een bejaarde man die het ook niet overleefde. De man van de spookrijdster en haar drie kinderen zijn zwaar gewond. Noodweer in New York. Het was op een gegeven moment zo erg dat de burgemeester iedereen opriep om binnen te blijven. Er waren blikseminslagen en er viel zoveel regen dat de straten en metrostations onder water kwamen te staan. De finale van het WK voetbal zou niet in gevaar zijn. Die is vanavond in New Jersey, niet ver van New York. De burgemeester van New York laat uitzoeken of het juridisch mogelijk is om de Israëlische premier Netanyahu te arresteren. Dat zou kunnen rond een top van de Verenigde Naties die in september wordt gehouden. Netanyahu is een oorlogsmisdadiger en moet berecht worden in Den Haag, zei de burgemeester tegen de pers. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het overal overwegend droog bij een mix van stapelwolken en zonnige perioden. En bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind wordt het 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim T. Hoepoering.
13: Duolingo is a language learning app that has been around for a little while now, but in its lifetime, it has seen its share of ups and downs.
14: Ik krijg allemaal sterretjes en pluimpjes en er zit zo'n blij uiltje in. Die gaat allemaal heel fijn dansen als je dingen goed doet.
15: I don't like speaking in platitudes, but this is truly the worst decision Duolingo has ever made.
16: Mijn paard is geen artiest, maar een architect.
13: Okay.
17: Of het nou Engels is of Japans, Duits of Portugees, je kunt bijna elke taal leren met Duolingo. Miljoenen mensen doen dat dan ook. Elke dag een lesje om die streak te halen. En als je het vergeet, dan krijg je gewoon een pushbericht die je eraan herinnert. Een app met een mascotte die inmiddels cult is geworden, maar die wel zwaar onder vuur ligt sinds ze AI hebben ingezet. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op de educatieve app, zodat jij als belegger kan bepalen wat een Duolingo-aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij analist en vermogensbeheerder Jim Theo Poering van 1 Vermogensbeheer.
18: Hoi Nina.
17: Hi. Wij gaan het dus hebben over Duolingo, de bekende app. Dat was een suggestie ook weer van luisteraar Bas. Dankjewel Bas. Hij schrijft, ja, dit merk kent vrijwel iedereen met een duidelijke en interessante strategie rondom gamification en gebruikersbinding. Tegelijkertijd is het aandeel het afgelopen jaar flink gedaald. Dus ja, in mei 2025 was het nog $520. En op dit moment zo'n $91. Dat schreef hij in april naar ons. Er is inderdaad behoorlijk wat aan de hand bij Duolingo. Zit jij erin?
18: Ik dacht van niet, maar toen ik even beter nadacht, wist ik van wel.
17: Oh ja?
18: En ja, we zitten erin. Heel klein weliswaar. En dat heeft ermee te maken dat we veel beleggen in zogenaamde holdings. En wij beleggen in een holding, en dat is Scottish Mortgage. En die heeft deelnemingen in veel bedrijven voordat ze naar de beurs gaan. En zo hebben ze dus ooit een belang genomen in Duolingo. Mm-hmm. Ze hebben ook een belang in SpaceX. Ze hebben een belang in Claude, of eigenlijk moet ik zeggen Anthropic. En ja, op het moment dat ze naar de beurs gaan, dan maak je een eerste klapper. En Duolingo zit dus in het portfolio van deze holding.
17: Oh,
18: en,
17: ja.
18: Ja, goed, hè, het afgelopen tijd, je noemde het al, is het wat minder gegaan. Maar hij zit erin, dus indirect klopt het dat Evenmoosbeheer in Duolingo zit?
17: Nou, een hele belangrijke disclaimer die wij meteen dan maar geven is dat we hier geen beleggingsadvies geven, dat beleggen risicovol is. Je kunt je inleg verliezen en in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
18: Nee, maar wat we natuurlijk wel gaan geven is heel veel achtergrondinformatie, cijfers en feiten over Duolingo, zodat je zelf kunt beslissen of dit een bedrijf is dat bij jou past als aandeel.
17: Mm-hmm.
18: En ook belangrijk om te benoemen, hè, doe zelf je eigen research. Kijk op het platform van de Giro. Kijk de cijfers, koersontwikkeling. En dan zul je in dit geval bijvoorbeeld zien dat het best wel een volatiel aandeel is. En pas dan beslis je of het wel of niet interessant is om aan te kopen.
17: Ja.
18: Dus wij geven geen advies.
17: Maar je geeft wel een feitje.
18: Ja, bijvoorbeeld het aantal gebruikers. Er zitten 56 miljoen mensen per dag op Duolingo.
17: Per dag?
18: Ja.
17: Wauw.
18: En die moeten natuurlijk allemaal een beetje aan de gang gehouden worden. Ik hoorde het net al even. Het uiltje die iedere keer roept van, ja, kom op, je moet weer eventjes
17: dat
18: wat doen.
17: Het groene uiltje, dat heet Duo trouwens.
18: Die heet Duo.
17: Ja.
18: Ja, en Lingo betekent taal, hè. Dus Duo, die leert jou een taal.
17: Ja.
18: En om jou een beetje aan de gang te houden, hoeveel berichtjes denk je dat er per dag verstuurd worden naar al die gebruikers? Pushberichten.
17: Van, hey, let op, je streak is bijna voorbij. Je moet nu iets gaan doen. Als er, nou, 56 miljoen.
18: 1,5 miljard.
17: Oh, echt?
18: Ja.
17: Dus gemiddeld 3 per dagelijkse gebruiker?
18: 30.
17: Oh nee, veel meer. 30
18: ja,
17: keer.
18: Maar er zijn ook mensen die het niet gebruiken. En die worden juist opgeroepen om weer aan de gang te gaan.
17: Ja.
18: Dus je wordt nogal gedwongen als appgebruiker om in elk geval bij de les te blijven.
17: Mm-hmm.
18: En dat werkt dus ook wel. Want een heleboel gebruikers, jij noemde het net al eventjes, een streak, dus het aantal achtereenvolgende dagen aansluitend die jij gebruik hebt gemaakt van Duolingo en je lesje hebt gevolgd. Er zijn 3 miljoen mensen die al een jaar lang elke dag hebben ingelogd en keurig netjes hun taal hebben geleerd.
17: Nou, die willen ook nooit meer stoppen, want dan ben je je streak kwijt.
18: En exact.
17: Ja, dat is het natuurlijk onderdeel van het spel.
18: Heb jij een streak?
17: Ik had het wel, want ik heb het heel vaak gespeeld om een beetje mijn Frans op te halen. En dan denk ik dat mijn langste streak was dan een paar weken. En op een gegeven moment heb je echt andere dingen aan je hoofd, althans ik wel. En dan kap je ermee en dat deed mij niet zoveel. Maar ik kan me wel voorstellen als je echt een hele lange streak hebt, dat je denkt, ja, nee, maar dat ga ik
18: geef
17: nu
18: niet meer op. Je kunt ook daarmee dus in een leak komen, dat je ziet waar staan je vrienden.
17: Ja, precies, je staat in de top 10 en dat is allemaal leuk. Dan krijg je gouden beker en het is echt gamification.
18: Nou, exact. En dat is super slim. Dat woord is zo belangrijk in deze, dat ze dus eigenlijk leren tot een spel hebben gemaakt. En gamification, ja, ik vind het een briljant idee.
17: Ik ook.
18: Dat je dus ineens heel aantrekkelijk maakt voor volwassenen, voor jongeren, om dus een taal te leren.
17: Wij gaan eens even in de geschiedenis duiken van Duolingo. En voor de geschiedenis gaan we terug naar het jaar 2011, het jaar van deze zomerhit.

0: cocktailtje in de hand. Standje. Beetje salsa erbij. Lekker plaatje voor Duolingo ook, want dit is in het Spaans en in het Portugees, voor de goede verstaanders onder ons. Duolingo begint allemaal bij oprichter Luis von Aam. Deze jongen groeit op in Guatemala, werd opgevoed door een alleenstaande moeder en hij gaat daar wel naar een Engelstalige privéschool. Hij gaat daarna studeren in Amerika en hij promoveert in de computerwetenschappen. Nou, hij kan echt wel wat, want hij valt daar al op met projecten die je kent. CAPTCHA en de ReCAPTCHA-systemen. Zo'n vakje wat je dan in moet vullen om te bewijzen dat je geen robot bent. Hij verkoopt dit CAPTCHA-systeem, later aan Google. Nou, dan kan je je voorstellen, financieel is deze gast binnen. Maar hij wil iets anders. Hij heeft namelijk in Guatemala gezien...
1: 500 miljoen is ervoor betaald. Heeft hij niet gekregen, maar...
0: Nou, maar hij heeft wel heel veel gekregen, toch?
1: Hij heeft geld gekregen, ja.
0: Nee, dus hij is binnen, maar goed, hij wil natuurlijk wel wat doen. Hij is nog jong. Hij heeft in Guatemala gezien hoe moeilijk en ook vooral hoe duur het is voor mensen om daar Engels te leren. Hij wil iets maken waarmee je op een goedkope, misschien wel gratis, laagdrempelige manier een andere taal kan leren. Dat wordt dus Duolingo. Samen met medeoprichter Severin Hacker weet hij $3,3 miljoen op te halen bij investeerders. En dan lanceren ze in 2011 de app Duolingo. Een beta-versie weliswaar, maar toch. Op dat moment staan er al meer dan 300.000 gebruikers op de wachtlijst. Die willen allemaal aan de slag. En in 2012 gaat de app dan echt live. Vanaf dat moment raken honderdduizenden mensen verslaafd aan dit geluid. Ja, dat herken ik ook nog. Heb jij het eigenlijk gespeeld, Duolingo?
1: Ik ken het geluid heel goed, maar dat heeft niet te maken met het feit dat ik het speel, maar mijn dochters bijvoorbeeld wel.
0: Wat grappig. Ja.
1: Ja.
0: Nou, dit hoor je als je een goed antwoord geeft. En dat is dus eigenlijk meteen de kern van het idee, hè? Je leert dus een taal door middel van een spel. Je verdient punten, je gaat naar nieuwe levels, je stelt dagelijkse doelen. En, jij noemde het al even, Jim, en ik ook, de streak. Het aantal aaneengesloten dagen achter elkaar dat je dus oefent. En als je dan die streak dreigt te verliezen, dan krijg je daar dus pushberichten over. Meldingen van de Groene Uil Duo. En dat begint heel vriendelijk, zoals reminder, het is tijd voor je dagelijkse oefening. Maar uiteindelijk wordt dat inderdaad ook af en toe wat passief. Agressief van kom op, deze les Frans doet zichzelf niet. Aan de slag ermee. Of learn Spanish or vanish is ook zoiets wat hij dan roept. Nou, daardoor, door dit soort dingen, wordt die uil eigenlijk een cultfiguur. En staat het internet vol met memes over Duo de Uil.
2: Looks like you forgot your Spanish lessons again. You know what happens now.
3: Intruder alert. Back door. Proceed with caution.
4: I'm coming. Here I come.
0: Ja, het is effectief wel, want miljoenen gebruikers keren dus elke dag terug naar deze app. En als je bijna gestopt bent, dat je dan dreigt je streak te verliezen, dan weet Duolingo toch met allerlei manieren, pushberichten, leuke kleine gebbetjes om je weer op dat platform te krijgen. Dat zegt ook de CEO Luis von Aam.
5: We decided that the last notification we would send you was telling you, hey, these notifications don't seem to be working, we're going to stop sending them for now. Sending that got people to come back a lot. Because they felt guilty. It's like your mother telling you, like, okay, well, I'll stop. Like guilt tripping you.
0: Wat slim? Ja, toch?
1: Ja, absoluut. Het is briljant.
0: Zo gaan miljoenen gebruikers dus uit schuldgevoel gewoon toch verder. Elke dag moeten ze een paar zinnetjes doen. Dat is echt, je kan 5 minuten of 10 minuten, dan ben je klaar. Om die taal steeds iets beter onder de knie te krijgen. Maar soms zitten daar ook hele gekke dingen tussen. Dat merkte ook deze Amerikaan die Nederlands probeerde te leren.
6: Duolingo slams you with the sentences like they ain't laced the krant. The duck reads the newspaper. Mijn schildpad draagt een hoed. My turtle wears a hat. Ik ben een banaan. I am a banana. Who needs this? Who is out there identifying as a banana in Dutch?
0: Dan denk je, ja, is dit dan fout? Nee, het is niet fout. Volgens Duolingo werken dit soort gekke zinnen om te zorgen dat jij de woorden onthoudt. Terug naar de ontwikkeling van het bedrijf. Duolingo groeit die eerste jaren hard. Het bedrijf schaalt wereldwijd omdat de drempel laag is. Dus de app is natuurlijk gratis. Beschikbaar eigenlijk op elke smartphone. In simpele termen verdient Duolingo geld via een freemium model. De basis is dus gratis, maar wie extra functies wil, zoals geen advertenties, offline leren, extra uitleg, dan kan je dus een betaald abonnementje nemen. De Duolingo Plus, later de Duolingo Super. Ben jij fan van, toch Jim? Dit soort abonnementsdingetjes.
1: Ja.
0: Dus dat doen ze ook. Daarnaast verdient het bedrijf aan advertenties natuurlijk, die getoond worden aan de gratis gebruikers. Ja, als jij honderden miljoenen gebruikers hebt, dan willen de mensen ook wel adverteren op jouw platform. De volgende versnelling komt door investeerders. Grote namen als Google Capital en later ook durfkapitalisten, die steken honderden miljoenen in dit bedrijf. En Duolingo wordt dus echt een scale-up. En dan komt er een beursgang.
1: Ja, 2021. Belangrijk, want dat is natuurlijk wel rond corona en iedereen zat thuis, moest wat. Dus wat ging je doen? Talen leren met Duolingo. En in juli 2021 dan gaat het bedrijf naar de beurs op de Nasdaq. En het aandeel wordt geïntroduceerd op een prijs van $102.
0: Mm-hmm.
1: Nou, voor de oplettende luisteraar, aan het begin kwam het al even ter sprake. Dat is ook waar we nu staan. Dus in 5 jaar tijd is de koers per saldo niet van zijn plek gekomen.
0: Mm.
1: Nou, op dat moment geeft het bedrijf een waardering van ongeveer 4 miljard. Er wordt nieuw geld opgehaald voor verdere groei. En dat moet met name bijvoorbeeld in AI geïnvesteerd worden. Er wordt ook 5% bestaande aandelen door zittende aandeelhouders verkocht. En eigenlijk is het toch ook wel opmerkelijk dat $100 per aandeel op dat moment wel echt makkelijk geplaatst kon worden. Er was veel interesse. Aan het einde van de dag stond het aandeel op $139. En een paar weken later al op $200. Dus een verdubbeling vanaf de IPO-prijs.
0: Ja, had je dan moeten verkopen? Maar ja,
1: had gemoeten.
0: Dat weet je niet, hè?
1: Maar wat ook heel belangrijk is, in die periode was de rente nul. Geld was gratis. En alle bedrijven die zetten eigenlijk alleen maar in op groei. En niet zozeer omzetgroei, maar gebruikersgroei. En ja, vandaag de dag willen aandeelhouders gewoon winst zien. Dus dat is ook wel een beetje waar Duolingo tegen aangelopen is. Het gaat niet alleen maar om gebruikers. Je moet uiteindelijk gewoon geld verdienen.
0: Ja, maar in 2021 leek het allemaal nog heel goed te gaan. En dat was dus natuurlijk een platform dat razend populair is. Maar aan de andere kant vragen beleggers zich op dat moment ook al wel af hoe houdbaar dit model is. Vooral omdat een groot deel van de gebruikers dus nooit betaalt. Het succes hangt dus heel erg sterk af van een relatief kleine groep abonnees. CEO Louis van Aan verdedigt die keuze.
5: We could tomorrow massively increase the fraction of subscribers by doing certain things. For example, right now you get one ad at the end of a lesson. We could play 5 ads at the end of a lesson. That would get a lot more people to subscribe. We could maybe even force people to subscribe. And it is true, we would have an amazing next quarter. However, that would also stifle our growth.
0: Ja, dus hoe meer advertenties je laat zien, hoe meer mensen dan een betaald abonnementje gaan nemen. Maar, zegt hij, dat levert 1 kwartaal hele goede groei op. Daarna gaat die groei alleen maar remmen. Want hoe meer mensen je laat betalen, hoe minder mensen toch gebruik gaan maken van de app. En al die gebruikers die ze nu hebben, leveren Duolingo natuurlijk wel een enorme bak aan data op. En dat is ook een goudmijn. Brengt ons bij het volgende hoofdstuk, AI. Want het bedrijf heeft afgelopen jaar aangekondigd om helemaal AI first te worden. Ze willen zoveel mogelijk taken automatiseren. En ze stoppen met het inhuren van freelancers. Nou, met AI kan Duolingo ook lessen personaliseren. De app past zich dan helemaal aan jouw niveau, aan jouw fouten, aan jouw tempo. En ook introduceert het allerlei features waarbij je gesprekken kunt oefenen met AI-personages. Gewoon praten met iemand in AI. Geweldig natuurlijk. Maar toch ontstaat er een enorme storm aan kritiek onder gebruikers.
7: So Duolingo announces that they're going all in on AI. And the internet turns on them faster than the fucking Roadrunner in my morning cartoons as a kid. Count your fucking days, Duolingo, because the internet is pissed. Within hours, they become a trendy thing to hate. And everyone is convinced that this announcement is going to be the platform's undoing.
0: Ja, waarom dan? Veel gebruikers hebben het gevoel dat Duolingo hiermee karakter en eigenheid verliest. Uit protest schrijven veel gebruikers zich uit. En Duolingo's Instagram en TikTok-kanalen die worden overspoeld met commentaar. Leidt er zelfs toe dat het bedrijf een aantal video's van de kanalen verwijdert. Terwijl ja, ze werden daarvoor juist altijd geprezen om het hippe social media beleid. Maar nu was er dus een storm van kritiek. En ook op de beurs krijgen ze klappen. Sinds de aankondiging van AI First is het aandeel in een vrije val geraakt. Stond het ruim een jaar geleden nog op zo'n $530. Nu krijg je er amper $100 voor. Duolingo lijkt dus nu in zwaar weer te zitten. Is dat tijdelijk? Kunnen ze het fixen? Gaan we bespreken in de fundamentele analyse. Gaan we een SWOT-analyse maken, Jim. De sterktes, de zwaktes, kansen en bedreigingen voor Duolingo. Te beginnen met de sterke punten.
1: Nou, wat ik heel sterk vind, is dat het in principe voor iedereen is. Of je nou 10 jaar oud bent of 80. Iedereen kan in principe de app downloaden en gaan leren met Duolingo. Dus het is een hele brede doelgroep die je kunt bedienen wereldwijd. Nou, daarnaast is het natuurlijk ook wel zo dat freemium model, dat is heel erg slim. Hè? We hebben het gehad over gamification, maar dus inderdaad ook eerst gratis weggeven. Dan word je een beetje afhankelijk, je krijgt advertenties te zien. Wil je geen advertenties meer, moet je gaan betalen. En andersom, als je niet betaalt, doordat je steeds op die app zit weten ze meer over Nina van den Dungen. Wanneer ben je gevoelig voor wat? Hoe kunnen we je targeten? Zodat je meer advertentieinkomsten gaat krijgen.
0: Mm-hmm.
1: Nou, ander punt. Nu noemen ze dat dan spoken word. Dat is dan voor 2026 een van de verbeteringen. Dat je dus in plaats van tikken dus ook gewoon kunt zeggen hoe het zit. Want normaal moet je het intikken en dan krijg je het toontje.
0: Ja.
1: En nou, straks kun je dus ook zeggen.
0: Wel naar uit. Dat ga ik wel even uittesten, denk ik straks. Of dat er al is. Of ik dus met een AI-personage in het Frans kan gaan praten.
1: Nou, dat kan. En dat AI-personage, dat heet Lily.
0: Oh ja?
1: Dat is een beetje een verveelde puber, een beetje gothic. Die wordt, ja, die doet ook wat ongeïnteresseerd tegen
0: daar
1: jou.
0: Daar moet ik mee praten.
1: Ja, daar kun jij mee praten. Dus dat is zeg maar echt wel implementatie van AI ook bij Duolingo. Daar kun je echt een gesprek mee voeren.
0: Met een ongeïnteresseerde puber moet ik gaan praten.
1: Ja.
0: Is dat nodig? Nou, daar word niet meteen heel enthousiast van.
1: Nee, maar misschien is het wel zo als jij gewoon Frans moet leren voor school, dat je het veel leuker vindt om met andere ongeïnteresseerde puber te praten.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus er komen natuurlijk meer personages.
0: En is dat gratis? Of is dit echt zo'n plusmodel?
1: Als je het dan hebt over wat is nou sterk, op een gegeven moment wil je natuurlijk van die vervelende advertenties af.
0: Ja.
1: En dan moet je gaan betalen. Niet heel veel, wel veel voor een scholier, maar je kunt een gezinsabonnementje nemen.
0: Mm.
1: En dat kost je omgerekend, is iets meer dan een tientje per maand. Voor mij €10,99, dus zeg even €123 per jaar.
0: Ja.
1: En dan heb je dus super Duolingo.
0: Mm-hmm.
1: Nou, je kunt ook nog naar Duolingo Max, heet dat. Dan betaal je €180 per jaar en dan krijg je dus ook die AI-personages erbij. Dus
0: dat is nog duurder.
1: Freemium-model, wat vervolgens overgaat in een abonnementsmodel, het is briljant.
0: Oké, dus dit zijn allemaal sterke punten.
1: Ja.
0: Zwakke punten, dan wil ik het meteen even hebben over die kritiek. Want één, is die kritiek dan heel erg terecht?
1: Ja, die kritiek is wel terecht. En het grote probleem is eigenlijk dat in dit geval dat er veel te weinig abonnees zijn. Het aantal abonnees van alle gebruikers bedraagt slechts 9,2%.
0: Mm.
1: Dus ja, de meeste mensen die Duolingo gebruiken, die gebruiken de gratis versie. Dan kun je twee dingen zeggen, van ja, daar ligt dus een enorme kans. Maar je kunt ook zeggen dat op dit moment het management onvoldoende in staat is om al die gratis gebruikers op het platform
0: betaalde abonnementen te krijgen.
1: Te confronteren.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nee, maar de kritiek richtte zich op, AI first, nu verliest het zijn karakter en nu gaan we ons massaal uitschrijven als gebruikers.
1: Ja.
0: Vind jij die kritiek terecht?
1: Nou, er is wel heel veel scepsis eigenlijk onder beleggers ook. Over softwarebedrijven in de educatieve sector in het algemeen. Omdat er dus eigenlijk wordt gezegd inderdaad van ja, straks kan het allemaal gratis. Want dan heb je een chatbotje en dan ga je daarmee praten.
0: Ja.
1: Dus wat dat er gaat, is AI een bedreiging gelijktijdig. Investeert Duolingo behoorlijk in AI om dus die lessen te ontwikkelen en zorgen dat die beter aansluit op de behoeften van de gebruiker. Nou, een ander punt, 56 daily active users. Ze zeggen wel van nou, we willen naar de meer dan 100 miljoen toe in de 3 jaar tijd.
0: Mm.
1: Maar als je bedenkt dat er zijn schattingen dat nu ongeveer 2 miljard mensen een taal proberen te leren. Ja, dan kun je twee dingen zeggen. Of Duolingo weet nog onvoldoende die mensen te bereiken, of er ligt heel veel potentieel. Dus dat is eigenlijk ook gewoon een kans dat er heel veel onbenut potentieel ligt.
0: Ja, precies. Nog meer zwakke punten?
1: Nee, want ik was eigenlijk een bruggetje aan het maken naar de kans. Nou,
0: dat
1: leek me mooi om te zeggen van nou, ze weten veel mensen niet te bereiken, maar het kan dus wel. De echte kans ligt natuurlijk daar, als je bedenkt dat 9% van de gebruikers nu betaalt, dat als het 10, 11, 12 wordt, ja, dan heb je al zoveel meer omzet.
0: Mm-hmm.
1: Ik denk ook dat het advertentiemodel toch wel meer omzet in het laadje zou moeten kunnen brengen. Want ongeveer 85% van de omzet komt nu voort uit abonneeinkomsten.
0: Ja.
1: En 15% uit advertenties.
0: Ik vind dat echt weinig.
1: Ja.
0: Als je bedenkt hoeveel gratis gebruikers erop zitten.
1: Als je bijvoorbeeld kijkt naar een Meta, maar ook naar een Alphabet, dan zijn substantiële inkomstenstromen komen voort uit de advertentiemarkt.
0: Mm-hmm.
1: Nou, daar liggen gewoon nog kansen voor Duolingo.
0: Oké, zijn er ook bedreigingen?
1: Ja, ik moet hier natuurlijk wel de angst voor AI noemen onder beleggers. Die is er wel, hè, want Google Translate kent iedereen natuurlijk. De Claude, Gemini, je kunt alles erin gooien en je hebt je vertaling te pakken.
0: Ja.
1: Hele documenten. Dus dat zijn meer vertaalcomputers.
0: Ja, ik wou zeggen, dat is niet leren.
1: Nee.
0: Dat is niet de gamification waar je juist eigenlijk op wil leren.
1: Dat klopt, maar je kunt tegenwoordig natuurlijk al je telefoon boven een menukaart houden. En je ziet in het Nederlands wat er op het menu staat.
0: Maar dan leer je dus... Je leert niks, maar
1: de volgende stap is... dat nu kun je iets inspreken in je telefoon en vervolgens leest hij het op. De volgende stap is dat het er gewoon live ongeveer uitkomt.
0: Ja, precies.
1: Terwijl je iets inspreekt.
0: Ja.
1: En dat is wel echt artificial intelligence. Dus AI is in die zin ook echt een bedreiging.
0: Oké, we gaan even de boeken openen. Wat zien we?
1: We zien toch wel een behoorlijke omzet. Ook Q1 2026, die is net binnengekomen. Nou, het afgelopen kwartaal is dat toch bijna $300 miljoen geweest. Dat is over een groei van 27%.
0: Mm-hmm.
1: Dus afgelopen jaar is er forse groei geweest. Het bedrijf is ook winstgevend. Nou, wat wel zo is, het bedrijf bestaat nog niet zo heel lang. Dus ja, de eerste jaren is het bedrijf heel hard gegroeid. Maar dat loopt nu misschien een beetje terug, is de angst voor beleggers. Nou, ik ga niet alle jaren doorlopen, maar om een indicatie te geven. In 2021, toen was de omzet 250 miljoen.
0: Mm-hmm.
1: 2023 ruim 500 miljoen, dus een verdubbeling in 2 jaar tijd. 2025 ruim 1 miljard, weer een verdubbeling in 2 jaar tijd.
0: Ja.
1: En nu wordt er een groei verwacht naar ongeveer 1,2 miljard. Dus die groei is nog steeds hoog, maar echt afvlakkend.
0: Ja.
1: Waar het eerder 40-50% was...
0: Zie je dat dat gewoon rap omlaag gaat.
1: Ja, is de omzetgroei dit jaar misschien 20%. Dus dat is wel eigenlijk het probleem van Duolingo. En dus ook de reden dat beleggers het bedrijf behoorlijk afstraffen.
0: Voor wie kan een aandeel Duolingo interessant zijn, Jim?
1: Nou, allereerst degene die natuurlijk gek is op deze app. Maar vooral degene die denkt dat het management uiteindelijk wel tot inkeer komt. En zal realiseren dat ze meer abonnementen moeten verkopen. Dat ze eigenlijk al op de gebruikers zitten waar het geld aan verdiend kan worden. En dus die omzetversnelling er weer in krijgen. Want als dat gebeurt, dan is ook al lijkt een koers-winstverhouding van 30 nu hoog. Ligt er ook wel weer heel veel potentie. Het aandeel is 80% gedaald. De CEO zit zelf met een groot belang in Duolingo. Dus zou er ook alle belang bij moeten hebben dat er uiteindelijk geld verdiend wordt.
0: Mm-hmm.
1: Dus de dag dat hij bedenkt, ik ga meer mensen converteren naar zo'n max-abonnement of een super-abonnement. En ik ga gewoon voor de harde cash en niet maar alleen maar voor het leren. Dan heeft hij de app, hij heeft de gebruikers en eigenlijk ook de onbenutte potentie.
0: Dit was Duolingo doorgelicht. Mocht je dit hebben gehoord op BNR, dan weet je misschien ook dat we een podcastversie hebben. Die is een stukje langer, dus dan hoor je ook meer diepgang en duiding over Duolingo. Zoek ons even op in je favoriete podcast-app. Gewoon zoek op Doorgelicht. En lekker even abonneren en een review geven. In de volgende aflevering gaan wij het hebben over Ubisoft. Toch wel een bedrijf dat ook heel groot is geworden in korte tijd, Jim. En een interessante toko om door te lichten, lijkt mij.
1: Ja, en ook weer eens wat anders, want we hebben nou allemaal Amerikaanse aandelen gehad. En dan gaan we weer eens een keertje naar Frankrijk.
0: Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel ook voor alle leuke mailtjes die we van jullie krijgen. Met veel complimenten en heel veel verzoekjes ook. We proberen er zoveel mogelijk te doen. Als je zelf een verzoekje hebt, dan kun je ons mailen op doorgelicht@bnr.nl. Ik ben Nina van den Dungen.
1: En mijn naam is Jim Ter Voering.
0: Doei doei.
8: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.

0: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
1: Europe is going in some bad directions.
2: Maar voor hoe lang nog?
3: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
4: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
5: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
3: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
6: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
7: Ben je ondernemer of ZZP'er en wil je meer uit je zakelijke vermogen halen? Bij Saxo kun je ook eenvoudig beleggen met een zakelijke rekening. Daarmee profiteer je van een wereldwijd aanbod aandelen, ETF's en obligaties. Lage kosten en handige rapportages. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
6: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
8: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en...
10: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen...

0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.
1: De nieuwsupdate van 2:30.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Het lijkt erop dat het kabinet de stikstofdoelen in 2035 gaat halen. Dat zei een expert op Radio 1 die de plannen heeft doorberekend die vorige maand werden gepresenteerd. Hij ziet vooral grote stappen bij kwetsbare natuurgebieden. Daar moeten bufferzones komen waarin veel minder mag worden uitgestoten. Na ruim een dag zoeken in de Amsterdamse Koenhaven is de opvarende gevonden van een gezonken duwboot. De boot verdween gisteren onder water. Hoe dat kon, zoekt de inspectie uit. Reddingsploegen gingen er al snel vanuit dat de opvarende niet meer in leven was. Toen werd het zoeken een bergingsoperatie. In de buurt van de Duitse stad Frankfurt zijn bij een ongeluk met een spookrijder twee mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een vrouw die verkeerd de snelweg was opgereden. Ze reed tegen de auto van een bejaarde man die het ook niet overleefde. De man van de spookrijdster en haar drie kinderen zijn zwaar gewond. Noodweer in New York. Het was op een gegeven moment zo erg dat de burgemeester iedereen opriep om binnen te blijven. Er waren blikseminslagen en er viel zoveel regen dat de straten en metrostations onder water kwamen te staan. De finale van het WK voetbal zou niet in gevaar zijn. Die is vanavond in New Jersey, niet ver van New York. De burgemeester van New York laat uitzoeken of het juridisch mogelijk is om de Israëlische premier Netanyahu te arresteren. Dat zou kunnen rond een top van de Verenigde Naties die in september wordt gehouden. Netanyahu is een oorlogsmisdadiger en moet berecht worden in Den Haag, zei de burgemeester tegen de pers. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het overal overwegend droog, bij een mix van stapelwolken en zonnige perioden. En bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind wordt het 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Nigaio Wijnen en Arjan Elbers.
5: Ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora. Wat een heerlijke plek. Maar nu blijkt uit onderzoek dat de meeste mensen op of tijdens hun vakantie toch stiekem aan werk en carrière denken. Tot bezinning komen en liggen te mijmeren over hun volgende carrière stap. Want ja, nog een jaar in de file naar die helse kantoortuin, nog langer in die verstikkende groepsapp van de afdeling, of nog meer van die toxische manager, dat niet. En juist daarom halen wij 6 weken lang iedere week een ander werkmerk naar Playa del Amstel. Om te vertellen over hun werkgeversbelofte, over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen. Speciaal om al die mijmerende mensen te inspireren. En natuurlijk ook voor alle vakgenoten wiens werkmerk wel een update kan gebruiken. De BNR at Work Zomer Special. Iedere week een ander werkgeversmerk. Ja, en deze week gaan we in gesprek met Thales. Arjan, neem ons eens mee. Wat weten we van Thales?
6: Wat weten wij van Thales? Nou, daar komt-ie hoor. De Thales Groep is een wereldwijde elektronica-onderneming die actief is op het gebied van luchtvaart, defensie, informatietechnologie en cybersecurity. De onderneming is meer dan een eeuw geleden opgericht in Douze-Frans als Thomson Houston International. In december 2000 werd de naam veranderd naar Thales. Thales zit inmiddels in 68 landen. Telt circa 83.000 medewerkers en heel erg bijzonder. Elke kandidaat moet een AIVD-screening doorlopen. Schaars profiel, lange doorlooptijd, ontzettend hoge eisen. Hun employer brand, Human Intelligence, zet de mens centraal in de wereld van high-tech defensietechnologie. Sterk verhaal, maar wat een verdomd moeilijke vijver om in te vissen.
5: Je lijkt wel een Thales-expert, Arjan. En bij Thales werkt Annemiek Bourgogne. Welkom, Annemiek. Je bent employer brand baas bij Thales. Waarom heb jij zelf eigenlijk voor Thales gekozen?
7: Ja, dat is een goede vraag. Dank dat ik hier mag zijn, trouwens.
5: Welkom in Playa del Amstel.
7: Ja, heerlijk, fantastisch hier. Ja, zon,
5: zee,
7: cocktailtje.
5: Oh. Ja. Drink gerust, tussendoor, ja, als je een slokje wil nemen.
7: Nee, ja, waarom ik voor Thales heb gekozen? Omdat de uitdaging daar ligt op het gebied van employer branding. Ze deden daar eigenlijk nog heel erg weinig. Dus voor mij een enorme snoeppot eigenlijk om daar te starten.

0: employer branding manager. Dus en daarbij, nou ja, je zei al de intro, dat klopt. Maar daarmee is het natuurlijk ook gewoon fantastisch mooi om dat neer te gaan zetten en te vertellen aan de arbeidsmarkt van Nederland. Dus ja, dat is wel de reden waarom ik ervoor heb gekozen.
1: Ja, en je hebt het over een snoeppot. Welke snoepjes zitten er dan in de pot? Wat
0: jij nou, bent nu nog recent. Heel veel basissnoepjes.
1: Ja. Noem
0: dus,
1: er eens een.
0: Nou, drop mag natuurlijk niet ont. Nee, ja, nee. Dus het is echt de basis neerzetten. Dus de basisblokken. En dan heb ik het over het employer brand story neerzetten. We hebben wel een EVP vanuit, nou, je noemde net al, we zijn inderdaad onderdeel van een grotere groep. Dus vanuit groep ligt er een EVP. Alleen die moeten we echt localizen. Dus ja, hoe resoneert dat dan in Nederland? Waar zitten de nuanceverschillen? En hoe kunnen we zelf die bewijsvoering laten zien?
2: EVP misschien heel even uitleggen voor de mensen die het niet kennen. Dat is een employer value proposition. Dus dat is eigenlijk, wat is je werkgeversbelofte?
0: Ja. Okay. Ja, wat bieden wij nou aan talent?
2: Ja.
0: Want dat is natuurlijk niet alleen maar op de arbeidsmarkt, maar dat is ook intern. Hè? Dus die belofte moet je dan hoe dan ook sowieso binnen en buiten waarmaken. Dus dat is een van het grootste stuk waarbij we dus ook die bewijsvoering moeten gaan maken. Dus echt gewoon shitload of content gaan maken. Dus dat is een heel groot iets. Ja, en dan heb je het natuurlijk ook over hoe gaan we dat toch ook naar buiten vertellen. Dus een werk aan een nieuwe career site. Maar ook heel veel alignment met talent acquisition, HR. Ja. En het global employer branding team.
1: De hele journey komt in beeld. Maar als je dan, want jij bent recent bij Thales begonnen, als in
0: vijf maanden
1: geleden, dan kom je daar. We noemden het net al het EVP, oftewel de werkgeversbelofte. Wat zijn daarin de kernelementen? Wat staat daarin wat voor jou waardevol is?
0: Goeie vraag. Ik denk dat dat heel erg ook te maken heeft met het stukje ophalen wat er is in een bedrijf al. Wat is er al? Welke cultuur hebben we? Welke normen en waarden hangen we daaraan? En dat is natuurlijk op zich al een beetje makkelijk geweest nu, omdat er al iets stond vanuit de groep.
1: Wat vond je goed van wat er al stond?
0: Nou, wat Arjen net noemde, dat human intelligence, ja, dat is wel heel sterk. Want we werken natuurlijk met technologie, maar die technologie wordt door die mensen gemaakt. En moet worden gecontroleerd door de mensen. Want als je de complexiteit van de producten en de systemen van Thales begrijpt, ja, er mag geen error, niks. Er mag niks in zitten waarmee het fout gaat.
2: Zit gewoon nul foutmarge in?
0: Nul. Echt nul. Want je moet je beseffen, moment dat alles wat wij doen is om de wereld veiliger te maken. Mm-hmm. Ja, als we natuurlijk, defensie is een groot onderdeel van producten die we leveren. Dus daar kunnen we niet. Dat is ongeveer 70% van wat we doen.
1: Mm-hmm.
0: Dus je moet je voorstellen, als we dat afleveren aan Defensie, ja, dan moet het doen.
1: Ja.
0: Dus daarin is het gewoon heel belangrijk dat mensen weten wat ze doen. En echt daarin dat stukje kwaliteit kunnen waarborgen. Dus dat begrijpen en hoe ze dat moeten doen. Maar dat menselijke in, ik denk dat dat nog heel erg belangrijk is in de wereld van technologie.
1: Nu ben jij een brand manager, een employer brand manager. Dan denk je ook in marketingtermen en dan zie je wat er allemaal gebeurt. En heb je gelijk in, human intelligence en nul foutmarge. Maar hoe vertaal je dat dan naar communicatie die buiten landt? Want dat lijkt me best pittig, want tegenwoordig al die bedrijven koketteren met echt impact maken en human-led, AI-driven. Dus het is allemaal balanceren op van, oh, we willen wel lekker menselijk zijn, maar ook volop technologie omarmen. Wat jij bij Thales hebt gevonden, hoe vertaal je dat dan naar taal en gevoel dat jouw doelgroep raakt?
0: Ja, ik denk ook door weer die doelgroep in te duiken, want dat is denk ik ook wel de nuance die er nu eigenlijk al wel een tijd speelt. Heel erg in je doelgroep inzoomen.
1: Mm-hmm.
0: Kijken waar ze op aangaan. Wat ze ja, waar ze op aangaan in hun werk, ja, maar ook wel een beetje waar ze op aangaan als persoon.
1: Wat zijn dan even dat we het kaderen, de doelgroepen, welke profielen hebben we het over?
0: Ja, bijvoorbeeld wij hebben, nou dat is ook iets, er waren nog geen strategische doelgroepen vastgesteld toen ik startte, dus dat was.
2: Waren eigenlijk alleen maar vacatures.
0: Ja. Okay. Ja, dus ik heb echt samen met de recruiters gekeken van oké, maar als we dat kunnen kaderen, waar zetten we ons dan op in?
2: Waar,
0: ja,
2: moeten we naar gaan kijken de komende
0: tijd? Ja, precies.
2: Tijd.
0: Dus daar is uitgekomen engineering, maar binnen engineering hebben we best wel veel smaken en dat weten we. Dus die hebben we ook in kaart gebracht. Dus het is echt software, hardware, mechanical engineering. En we hebben cybersecurity, want dat is een doelgroep die op zich nog niet eens super schaars is bij ons, maar we zijn daar nog niet bekend als werkgever.
1: En dan heb je die doelgroepen en dan, ja, duik je daarin. En wat vind jij dan wat voor jou inhoud is of elementen zijn waar je zegt van, hé, daar kan ik een mooi verhaal op bouwen?
0: Ja, nou, om een voorbeeld te geven. Ja. We hebben nu met cybersecurity, gaat volgende week een campagne starten. Daarbij heb ik echt het gesprek aangegaan met de medewerkers en te kijken van oké, maar hoe voelen zij zich nou? Hoe zien zij zichzelf? Het werk wat zij doen, waar gaan ze op aan? En los van het feit wat we natuurlijk aan onze klant moeten verkopen. Zij willen gewoon problemen oplossen. Dus zij zien zichzelf als engineer. Dus zij zien zichzelf als niet als de reguliere cybersecurity persoon, maar echt degene die het probleem oplost. Dus daarin heb ik gedacht, oké, dus dat is wat ze het tofste vinden om te doen. Maar waar ga je dan persoonlijk op aan? Nou, uiteindelijk zijn we dus op gekomen dat we een campagne neer gaan zetten waarbij we de medewerker heel erg op die medewerker zitten, omdat we het dus over die human hebben. Mm-hmm. En daarmee laten zien wat zij als intelligence kunnen doen. Dus uiteindelijk hebben we een campagne gemaakt waarbij we hun als video player hebben neergezet. Dus eigenlijk meer een beetje het pixel art, de gamification van die zij leuk vinden. Dus daar hebben we nu een campagne om gemaakt. Dus we hebben 3 medewerkers gevonden, want ze vonden het rete spannend. Want ja, dat is ook nog eens een keer, krijg maar die mensen mee in een campagne. Ze hebben gekeken, oké, waar voelen zij zich dan comfortabel bij? En zo hebben we een campagne neer kunnen zetten waarbij we ze dus in een video player, ja, eigenlijk character hebben veranderd en hun op de rug hebben kunnen filmen en daarmee dus wel het verhaal hebben kunnen vertellen.
1: Wat tof.
0: Dus, ja.
1: Hey, en hoe, want dan heb je het over een eindproduct. Hè? Dus jij, ja, merkt, jij scant de wereld van jouw doelgroep en daarin komt dit dus naar voren. Pixel art en gamification, et cetera. Hoe laat je dan het EVP en de hoogoverbeloftes en waardes en het corporate geneuzel een beetje ook daarin terugkomen? Dat aan de ene kant Thales blij is, omdat ze, ja, zich erin herkennen en dat die doelgroep denkt van potverdikkie, dit is tof.
0: Ja, om wel op de inhoud te zitten. En dat het is echt wel te laten zien wat we dus doen aan technologie. Maar wel ook dus te laten zien dat het door mensen wordt gedaan.
1: Ja.
0: Dus daarin zit het wel verwoven. En het is denk ik heel erg, als je het erover hebt, best wel moeilijk om te begrijpen. Blijft het inderdaad een beetje vaag. Maar als je het uiteindelijk ziet, dan snap je dat het op allerlei lagen klopt. Dus, ja, dat maakt het soms, vind ik, ook wel lastig in ons vakgebied om daarover te vertellen. En dat je dan denkt, jeetje, waar luister ik nou naar? Maar
1: ik denk dat mensen heel graag nu naar jou luisteren.
0: Ja, nou, dat hoop ik.
1: Ja, ik bedoel, heel interessant allemaal.
0: Ja, nou, en ik vind dat juist heel erg leuk om echt te kijken van oké, maar waar gaan mensen dan zelf op aan? Dus echt dat die in zijn eigen intrinsieke motivatie en dat weer koppelen aan de missie en de visie van het bedrijf.
1: Ja.
0: En dan pak je natuurlijk, en net even tikkie anders te doen. Want daar, ja, hou ik ook zelf heel erg van.
2: Maar ben je nooit bang, Annemiek, dat je dan, want je hebt te werken met een global brand, hè? Dus, ja, met een wereldwijd merk wat bij je lelijke groep hoort.
0: Ja.
2: En je wil ook je doelgroep aanraken. Het verhaal wat ik vaak hoor is, ja, het moet overal aansluiten. Het mag nergens, ja, schuren en het moet het brand raken. En we kunnen eigenlijk niet scherp genoeg naar die doelgroep communiceren, omdat we anders juist te ver afwijken.
0: Ja, nou, dat gelukkig was dit ook approved door groep. Dus omdat ik ook in de eerste tijd heel erg veel ben gaan samenwerken met die employer branding internationale team. En dat heeft me wel heel erg geholpen om, denk ik, ook die aansluiting te vinden dat ik dit mocht gaan doen.
1: Ja,
0: maar
1: je hebt
0: ik vond het
1: spannend
0: toen ik dit ging,
1: vinden,
0: toen, ja, ik dit eerste concept daar ging neerleggen.
2: Werd niet meteen afgefikt.
0: Nee.
2: Oh,
0: en ik was echt, ik dacht, oh, oké, dit is echt out of the box. Want over het algemeen is Thales best wel een beetje gedegen. Net als dat onze producten, dus ja. Nul foutmarge, zijn we dus ook al wat meer gedegen in onze communicatie. En ook in de beelden. En dit was echt wel meer bold. En zij zeiden alleen maar van, oké, vet. Dus ja, daar was ik heel blij mee. Maar het moest wel on-brand zijn. Nou ja, dat hebben we erin ingekregen. En dat was helemaal prima. Maar ja, dus het is wel echt heel gaaf.
2: Maar kijkt dan de local politie mee met alle stappen die je maakt?
0: Soort van wel, want ze kijken inderdaad wel waar staat het logo in de video. En want we hadden gegeven moment shirtjes en daar stond dan de game naam, de charakternaam op. En daar stond een logo op de mouw. Ja, die moest eraf. Nou, prima, weet je. Ik was al lang blij dat ik dit kon doen. Dus ik dacht, ja, het zal mij verder een zorg zijn.
2: Ja, snap ik.
0: Maar nee, ja, dus dat was wel. Dat gebeurt dan wel.
1: Annemiek, ik heb dorst. We gaan even gezellig wat drinken halen voor ons barretje.
0: En een mojitootje.
1: Ja, wil jij een mojito?
0: Ja, heerlijk.
1: Dan ga ik dat even halen en dan komt Arjan zo met wat prikkelende stellingen bij jou terug.
3: BNR at Work. Nigayo Wijnen en Arjan Elbers.
1: Ja, Arjan, je hebt stellingen.
2: Ja, ik heb vragen. Ik heb vragen. Ik heb er drie en ik ben heel erg benieuwd. Op welk employer brand ben ik stik, maar dan ook echt stik jaloers?
0: Oeh, dat vind ik echt heel lastig. Stik jaloers, dat zou ik niet zeggen. Maar ik zou het wel heel vet vinden om een keer voor NS iets te doen.
2: Ja?
0: Ja.
2: Wat spreekt jou aan? In...
0: Nou, omdat ze daar ook die onwijze diversiteit hebben aan rollen. En, wat ik bijvoorbeeld. Want ik heb hiervoor bij Schiphol gezeten. En daar konden we ook al heerlijk die verdieping in. Mm-hmm. Dus als dan achter die basis staat, dan kan je heerlijk die verdieping in. En dan kan je echt een beetje pionieren. En een beetje kijken, experimenteren. En gewoon ja, vette dingen doen met je doelgroep. En ze doen daar heel erg, vind ik, wat ik ze onbewonder, het ambassadeursprogramma. Dat vind ik, dat ze dat heel leuk doen.
2: Zetten hun eigen medewerkers in. En Nikayo en ik hebben er een aflevering over gemaakt.
0: Ja, zeker. Ja.
2: Dus dat doen ze heel erg leuk. Oké, dankjewel. Welk onderdeel van ons huidige employee brand vind ik ronduit slecht? En draag ik uit tegen beter weten in? Dus welke legacy heb je? Welke erfenis heb je opgepakt? Pikt. Sinds dat jij er kwam en dacht, ja jongens, dit gaat
1: weg voor mij.
2: Binnen Thales.
0: Binnen Thales. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik zou
2: nog
0: dat
2: niet
0: durven
2: gevonden.
0: Zeggen. Nee, want het is... Ik kom er echt met mijn eigen overtuiging. Dus, en ik mag daar ook echt doen wat ik denk dat goed is. En... juist te zorgen dat die alignment er is tussen recruitment en HR, dat was er allemaal nog niet. Dus dat is super belangrijk. En ja, nee, dus ik denk nog niet dat ik dat heb gevonden.
1: Okay. Dus jij zegt, alles wat er nu staat, is van mijn hand, zeg je. Dus er was niks om het niet mee eens te zijn.
0: Nou, oké, dat is niet helemaal waar. Maar bijvoorbeeld de careersite die er nu staat, die is niet zoals ik hem zou willen. Maar goed, die gaan we ook aanpassen. Dus dat is fijn. Verder laten ze me echt wel heel erg mijn gang gaan.
2: Het is eigenlijk weinig erfenis. Je hebt gewoon weinig erfenis.
0: Ja, er was ook niets eigenlijk.
2: Oh. Dat is toch bizar, hè? Zo'n groot bedrijf. Zoveel tech.
0: Ja, maar daar toevallig had ik het er van de week ook over. En dat komt ook omdat het op zich best wel een sterke naam heeft van zichzelf. Mm-hmm. En we zijn natuurlijk groot in wat we doen. En dat weten dan mensen. En daar komen dan mensen op af. Maar dat is nu niet meer genoeg.
2: Nee, je moet meer.
0: En we zoeken ook veel meer mensen dan voorheen. Want we zijn van... de markt vraagt meer van ons. Dus we moeten ook meer naar die productie toe. En daar hebben we meer mensen voor nodig.
2: Ja, helder. Laatste vraag voor jou, Annemiek. Wat is bij ons in het bedrijf de coolste campagne die we nooit hebben kunnen uitvoeren wegens gebrek aan lef?
0: Nou, dat heb ik dus ook nog niet.
2: Nog niet?
0: Nee, dat heb ik dus ook nog niet. Maar daar ben ik juist wel blij mee met wat ik net heb verteld. Dat we dat wel hebben kunnen doen. Maar er komt straks een engineeringcampagne aan. Ja, en die vind ik wel weer wat.
2: Wat zit erin?
0: Minder.
1: Waarom vind je die minder?
2: Vertel.
0: Ja, nou, omdat het... een beetje is wat we allemaal nu zien. En dat is natuurlijk op zich, weet je, het is heel goed om te laten zien wie er bij je werken. Maar weer een videootje van de medewerker van, hey, hi, ik neem je mee mijn dag. En dit is wat ik aan het doen ben. Ja, dat kennen we wel.
1: En waarom doen jullie dit dan? Of waarom doe jij dit dan?
0: Ja, omdat het een internationale campagne is. Ja. Waar we dus ook wel onderdeel van zijn.
1: En als jij, oké, dus dit wordt extern bepaald en jij moet dat uitvoeren. Als in, ja. Maar dat strookt dan wel met, jij gaat onderzoek doen bij die doelgroep die heel relevant is. Dan haal je daar ingrediënten op. Op basis daarvan wil je dan te werk gaan. Dat wil je aligned krijgen met human intelligence, met balance to succeed, met rich career journeys, al die pijlers die ook op jullie website staan. En dan komt het buitenland en die zegt dan, ja, maar dit moet je dan ook maar even over je kanalen gooien. Dat is doodzonde, lijkt me dat.
0: Ja, maar ik denk ook wel dat het laat ook wel weer het internationale karakter zien wat we wel hebben. Dus dat is dan weer een plus.
1: Maar zie je dan ook een internationaal figuur die dan zegt, hi, I'm gonna take you along with my day. En dat dan een Nederlandse engineer denkt, Jezus, wie ben jij?
0: Nee, het is wel, zijn onze eigen mensen. Dus Dat ben ik wel blij. We zetten echt onze eigen mensen in. Dus ja. Het zijn ook onze eigen Nederlandse engineers die dat doen. Maar ja. Ze praten wel Engels. Ja, want
1: die engineers denken dan, ja, ik wil liever iets met gaming doen. Maar die moeten dan van international even hun iPhone en hey, hi.
0: Die zitten er ook tussen, you win some, you lose some. Dat is echt pick your battles. Als je een internationaal bedrijf bent waar je dus ook met een groep dealt, dan zit er dat ook bij.
1: Het is net politiek. Hey, ja. Nu ben ik ook benieuwd, want jij bent een employer brand manager. Jij bepaalt het gezicht van Thales na de arbeidsmarkt toe. Dat is een hele toffe rol en dat doe je met veel energie en passie. Maar dan heb je ook te maken met bijvoorbeeld, ik las iets over een nieuwe hub in Amsterdam eind 2026. Maar dat betekent ook dat bijvoorbeeld Delft en Huizen dicht gaan.
0: Ja.
1: Hoe ga je daarmee om in je brand of in je stories of in je communicatie?
0: Nou, de interne communicatie is hier heel erg mee bezig. Dus die is echt onwijs goed bezig om de medewerker daar mee te nemen en echt een stem te geven. Er was, ik ga niet liegen, echt wel weerstand. Maar die weerstand zie je wel afnemen naarmate dat het steeds dichterbij komt. Ja. En interne communicatie doet dat gewoon supergoed.
1: En dan hadden we het net over een beetje die iets wat saaie, volgens jouw campagne, waar mensen hun iPhone in de lucht pompen.
0: Wat
1: en dan,
0: dat ik dat nu heb gezegd. Hè?
1: Ja, je bent eerlijk en authentiek en dat is heel goed, want dan kom je het vers mee. Maar heb je nog iets in het verschiet waarvan je zegt van, oké, straks als die hub hier in Amsterdam staat en Hengelo, daar werkt volgens mij 2.500 man, die dat draait door.
0: Ja, nog wel meer.
1: Dan is dit een employer brand droom van mij en hoop ik dit ooit te kunnen verwezenlijken met een tikkeltje lef en een tikkeltje nuchterheid.
0: Ja, ik denk dat nog te vroeg is om, natuurlijk zou ik dat heel gaaf antwoord willen geven, maar ik denk dat nog te vroeg is voor mij om te kunnen zeggen, omdat ik er dus nog 5 maanden zit pas. Maar
1: laat ik het zo, als je Thales loslaat. Je hebt bij Schiphol gewerkt en bij nog veel andere mooie organisaties. Wat zou dan voor jou als employer brand strategie iets zijn waar je zegt van, nou, als ik ooit dan bij een bedrijf, misschien Thales, dit zou kunnen doen? Nou.
0: Ja, ik heb altijd wel, kijk, ik kom origine uit de marketing. Dus dan vind ik het heel erg lekker om dat mee te nemen in mijn vakgebied.
1: Doe maar. Ja, neem ons mee in jouw visie en droom.
0: Dus, daar, ik vind dan van die guerrilla-acties vind ik echt heel vet. Ja. Dus dan zou ik zeggen, laten we meer van dat doen.
1: Cool.
0: En dan mag je hem echt wel meer op je doelgroep neerzetten. En kijken of je daar meer activaties op kan doen. Maar het ook gewoon offline te laten zien. Dus niet alleen maar online, juist offline raken. Dus dat zou ik wel meer. Dat ligt nog wel erg in mijn wens. Ja.
2: Het is heel hip, hè? Offline. Want alles gebeurt online. Maar of offline. Activatie is super hip.
1: Ik zie al mijn vrienden offline.
2: Ja?
1: Ja.
2: Oké, maar ik heb helemaal geen vrienden.
0: Geen gamer voor jou dus.
1: Nee. Als ik naar jullie career page kijk, zie ik ook heel veel. Een beetje corporate. Hè. Je ziet ook wel mensen voorbij komen. Dus het is een beetje de balans tussen keurig corporate en zou ook ASML kunnen zijn of iets anders. En ook de human touch. Maar nu ben ik benieuwd. In hoeverre past dit beeld bij wie jullie echt zijn?
0: Beetje wel, maar dat is ook omdat, wat ik al zei, alles is ook moet kloppen. Er is nul fout marge mogelijk. Dus alle producten zijn van hoge kwaliteit. Maar ik denk de mensen die er zitten, die hebben die zijn wel net eventjes gewoon niet zo stijf. Dus dat, ja. Ik denk dat dat...
1: Zou je dat meer willen laten zien?
0: Ja, dat willen we zeker meer laten zien. Want ja. Ik denk ook de gave projecten die we doen... de producten die we natuurlijk op defensieschepen zetten... maar de communicatiemiddelen die

0: in de legervoertuigen gaan. Maar niet alleen daarin, maar ook in ambulances worden gebruikt. Ja, dat laten we echt veel te weinig zien. Ja. En de gaapheid.
1: Dat wilde ik ook weten. Dan loop je natuurlijk ook tegen die betonnen muur. Ik ken dat ook bij ASML en onderdelen van Defensie. Die hebben de meest waanzinnige tech ever. Ja. Maar bij ASML ook, je mag niks filmen behalve de kantine. Dus je loopt tegen die muur aan, dat je heel veel niet mag laten zien.
0: Klopt. Dat klopt. Maar daar laat ik me nooit echt door tegenhouden. Maar ik ga dan toch op zoek naar hoe zouden we dat op een of andere manier toch kunnen laten zien.
1: Oké. Okay. Nou, dat is wel goed.
2: Jouw cocktail valt. Lekker. En dat is een teken dat we weer een nieuwe cocktail moeten gaan bestellen. En ook dat we aan het einde zijn gekomen. Annemiek, ik vond het super inspirerend om jouw Thales-verhaal te horen. En
0: dankjewel.
2: Horen wat je daar allemaal doet.
1: Superleuk.
2: Dankjewel. En volgende week zijn we weer hier terug bij BNR at Work met een nieuwe zomerspecial. En dan gaan we in gesprek met Praxis, waar je al die mooie spullen kunt kopen en dan thuis lekker mee aan de slag kan, om te horen over hun employer brand.
3: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Nationale Autoshow.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business Beats.
1: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op mrmarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free. BNR Verkeer.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Nu vooral vertraging op de A1 en de A12. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn heb je bij Barneveld 5 minuten vertraging. En de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland voor de grens bij de Lutte ook 5 minuten extra. Dan de A12 Arnhem richting Duitsland voor de grens 10 minuten vertraging. En de andere kant op tussen de grens en Duiven een kwartier vertraging.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Vrachtwagens die nu nog over de Merwedebrug bij Gorkum rijden kunnen een boete krijgen, maar dan moeten we het wel eerst zien, zegt de politie. En we zijn daar niet continu aanwezig. Sinds gistermiddag mogen er geen trucks meer over de verzwakte brug. Ondanks het verbod rijden ze er toch. Oekraïne heeft wraak genomen op zware luchtaanvallen van Rusland, waarbij Kiev vannacht het belangrijkste doel was. Bij de vergeldingsacties van Oekraïne werden oliedepots geraakt in Rusland. Ook werden 3 olietankers aangevallen op de Zwarte Zee. De schepen hoorden bij de Russische schaduwvloot. In Middenmeer, Noord-Holland, loopt een ontsnapte walibi rond, een soort kleine kangeroe. En de politie is nu op zoek naar de eigenaar, want niemand weet van wie die is. Dierentuinen in de buurt missen in elk geval geen walibi. Ga het dier niet zelf vangen is het advies, maar bel 112 als je hem ziet. In Iran zijn 2 mannen opgehangen die betrokken zouden zijn geweest bij de grote demonstraties tegen het regime eerder dit jaar. Iran zegt dat ze politieagenten hadden aangevallen. De protestgolf duurde weken en werd met harde hand neergeslagen. Duizenden mensen werden gedood. Wielrenner Jonas Vingegaard heeft niet lekker geslapen. Hij werd in het hols van de nacht wakker gemaakt voor een dopingcontrole die 40 minuten duurde. Vingegaard, die tweede staat in het algemeen klassement, is not amused dat zijn slaap werd verstoord. Gele truidrager Tadej Pogacar werd een paar uur later gecontroleerd. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog, met een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 17 tot 23 graden. Vanavond trekken buien over het noordoosten van het land. Elders is het droog. En tot zover het ANP-nieuws.
6: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
7: De auto-import naar Nederland is niet meer te stoppen. Record na record sneuvelt en dat is nog lang niet voorbij.
8: Zeker niet. En het platform dat alle importcijfers verzamelt en analyseert is importradar.nl. We spreken zo de oprichter.
7: Ja, maar je hoort ook verder nog een rijimpressie in de Cupra Raval. Maar we beginnen deze zomer iedere aflevering met onze eigen schaal van hebben. Oh ja?
8: Ja, blijkbaar.
7: Ja, welke auto-innovatie vinden we top? En welke flop? Dit keer high-fin deurgrepen. Ford had ze al bij de magie. Nu ook Volvo met de XC60. BMW met de X5.
8: Ja.
7: Hebben we nog meer modellen onlangs ontdekt? met die haaienfinnen.
8: Ja, jij en ik hebben hem al gezien.
7: Ja,
8: maar
7: precies.
8: We kunnen er nog niet over vertellen.
7: Kunnen we er nog
8: maar
7: het niks
8: komt
7: over
8: uit
7: vertellen.
8: Ingolstad. Ja. En het wordt pas in september gelanceerd.
7: Oh nou, jeetje.
8: Maar die had ze ook, ja.
7: Ja, ja.
8: Ja, haaienvin deurgrepen.
7: Kun jij even uitleggen, want ik zit daar toch altijd een beetje mee te klooien. Hoe werkt het?
8: Je moet gewoon een beet pakken en dan gaan trekken en dan gaat de deur open. Eigenlijk is het redelijk intuïtief.
7: Ik vind ze niet zo mooi over het algemeen. Maar misschien moet ik nog heel erg wennen, maar ook over dat model wat wij wel hebben gezien, maar niks over mogen vertellen, dacht ik wel even gelijk van oeh, ik weet dat
8: ja,
7: niet.
8: Ja, ik begrijp het wel. Het is een raar zwart vinnetje, ja. Hè, vandaar die naam ook.
7: Uitsteeksel
8: bij het raam op de deur. Ja. En dat is dus bedoeld om de deur te openen. Kijk, de reden om dit te doen heeft natuurlijk alles met stroomlijn te maken. Hè. Deurgrepen die uit de deur komen. Nou, dat is een elektrische auto. Meteen kom je 100 kilometer minder ver.
7: Ja.
8: Nee, valt mee. Maar,
7: nee, maar alle beetjes helpen in dit
8: ja,
7: geval.
8: Alle beetjes helpen. En ja, bij een EV weten we, al die beetjes hebben we nodig ook. Want zo goed is de range niet van de gemiddelde elektrische auto.
7: Zeker bij de instappers.
8: Precies. Dus ja, dat is wel logisch. En ze hebben natuurlijk allerlei dingen verzonnen. Deurgrepen die inklappen. Kleine stengeltjes die je eruit moet duwen bij Tesla. Dat vind ik helemaal verschrikkelijk. Dat werkt gewoon niet fijn. Dan heb je toch een soort twee handelingen.
7: Mm-hmm.
8: Die vind ik redelijk intuïtief. Maar ja, ik ben het wel met je eens. Visueel gezien is het misschien niet de mooiste oplossing.
7: Maar is dat het enige nadeel ogen? Dat het gewoon voor ons nog een beetje lelijk is.
8: Nou, weet je, dat weten we pas als we in die brandende auto's, wat het ook de Ford Mach-E of de BMW X5 of de Volvo EX60 moet het
7: EX60 is het natuurlijk.
8: Zijn. Ja. Ja, kijk, iedere elektronische deurgreep, daar zit ook is een loskoppeling tussen feitelijk zeg maar je doet iets met de hendel en daarna gaat pas de deur open.
7: Ja.
8: Dus dat werkt niet op het moment dat jij zeg maar echt over de kop vliegt. Je accupakket schiet eraf. En
7: je hebt iets nodig waar je aan kunt trekken voor de hulpdienst. Hè?
8: Ja.
7: Anders zou je ook kunnen zeggen, doe gewoon een knopje erop. Je legt je vinger erop en die deur gaat gewoon open.
8: Ja, nou ja, die oplossingen zijn natuurlijk ook in de auto. Maar dan zie je natuurlijk ook dat er weer een hendeltje is om voor nood hem weer te kunnen openen.
7: Ja.
8: Ik blijf dit overigens allemaal wel een nodeloos complex vinden. Aan de buitenkant kan ik nog iets, zeg maar met de aerodynamica. Maar binnenin, we hebben een knop. En dan kan je ook dode hoekwaarschuwing met fietsers bijvoorbeeld doen.
7: Ja.
8: Dat ik denk, ja, maar weet je, een probleem. Het probleem is gewoon niet zo groot. En er gaan inmiddels ook gewoon best veel mensen dood. Letterlijk. Doordat ze niet meer uit de auto komen.
7: Ja.
8: Doordat er gewoon geen normale deurgreep is.
7: Nee. Dus uit veiligheidsoverweging is dit een goede stap. Hè? Dan heb je en die combinatie van aerodynamisch beter dan een oorspronkelijke deurgreep die wij, denk ik, allebei net even iets mooier vinden.
8: Ja.
7: Maar dat kan ook gewoon komen omdat wij oude lullen zijn inmiddels.
8: Ja.
7: Toch?
8: Ja. Jeugdig van geest. Oh nee, dan zouden we dit allemaal mooi vinden. Ja, gaat er nee, ik lul me hier
7: veiliger,
8: niet meer uit.
7: En veiliger.
8: Ja, veiliger is er maar dan, theoretisch. Dat die dode hoekwaarschuwing met name fietsers, motorfietsen. Kijk, als jij je deur open doet, dan komt een auto aan. Ja, dan ligt je deur er gewoon uit.
7: Ja.
8: Met een fietser of een brommer of een motorfiets kan natuurlijk wel tot een vervelende val leiden.
7: Ik heb dat wel eens meegemaakt. Dat ik op de fiets in Leiden richting. Ik was onderweg naar de tandarts. Nou, die had gelijk wat meer werk. Dat opeens zo'n deur open zwaaide voor mijn neus.
8: Ja.
7: Nou, die deur was ook ontzet trouwens.
8: Ja, maar je had wel nieuwe tanden nodig.
7: Dus nee, het viel wel mee. Maar ik was wel
8: gecrashed.
7: Ja, zeker mijn ego.
8: Het is een veiligheidsrisico. Ik vind sowieso, kijk, als je die sensoren toch hebt, dan kan je in ieder geval waarschuwen.
7: Ja.
8: Maar ja, het fysiek onmogelijk maken om de deur er open te doen, denk ik, ja.
7: Ja. Maar lastig. Goed, gaan we dit nou heel veel zien? Hè? We hebben al drie modellen genoemd. Wij weten van een ander model dat het ook gaat komen.
8: Ja, ik denk dat we dit heel veel gaan zien. Ook omdat je in China, zeg maar, die verborgen deurgrepen die eruit moeten komen en zo, dat mag allemaal niet meer. Ik weet niet of dit dan per se goedgekeurd is voor de Chinese markt. En ik snap die regels nog steeds niet. Maar dit lijkt logischer. Het is uiteindelijk een best elegante oplossing.
7: Okay. Maar, we zeiden het al, het is onze eigen schaal van hebben. Dus we komen bij het eindoordeel. Willen we dit hebben?
8: Ja, het hangt vooral af van de auto waar het dan vast zit.
7: Ja,
8: Nou, nee, laat maar. Nee, laat maar.
7: Ik wil het gewoon niet hebben.
8: Nee, ik wil het niet hebben.
7: Nee.
9: Nee, wil ik niet hebben.
7: Nee. Oké. Okay. Deze zomer beantwoorden we trouwens ook luisteraarsvragen in onze midweekse Breek de Week podcast.
8: Oh.
7: Ja, leuk hè?
8: Ja.
7: Dat zijn goede vragen over het algemeen.
8: Ja, soms wel.
7: Soms ook niet.
8: Nee. Maar of, hè, om dat te kunnen beoordelen voor jezelf, ja, kan je je abonneren op onze podcastfeed. Iedere woensdagochtend komt die daar tevoorschijn.
7: Precies. Dus abonneren maar.
10: De Nationale Autoshow.
7: Importauto's zijn niet aan te slepen in Nederland. In de eerste helft van het jaar is opnieuw een record gesneuveld. Floris Kuitert is oprichter van importradar.nl, het platform dat alle cijfers bijhoudt. Welkom, leuk dat je er bent.
11: Dankjewel.
7: Het is een zelfgebouwd platform, hè, waar je een half jaar geleden mee bent begonnen.
11: Klopt, ja.
7: Waarom?
11: Uit persoonlijke interesse.
7: Ja, je was bezig met de import van een auto.
11: Wel gedaan, overigens. Ja. Maar nee, ik heb wel een achtergrond in automotive. Dus okay. Ik heb marktonderzoek, concurrentieonderzoek voor Volvo jaren gedaan. Ook productmanagement voor Volkswagen. En nu ben ik compleet iets anders aan het doen. Maar toch is het voor mij een mooie manier om met data en met de markt in contact te blijven. Dus ik dacht, nou, waarom bouw ik niet iets om dit inzichtelijker te maken? En om die marktinformatie en die statistieken bij elkaar te brengen in één dashboard.
7: En ben je een beetje die data verkopen
8: data nerd dan?
11: Ja, ook wel.
8: Ja?
11: Nou, dat scheelt, want eigenlijk het fundament is de open data van de RDW. Dus je moet ook wel een beetje een nerd zijn om daar chocola van te gaan maken.
8: Ja, nee, want ik bedoel, het klinkt een beetje als een hobby. Daar gaan we zo misschien ook wel even wel uitgebreider over hebben. Denk ik, je kan ook leukere dingen met je leven doen, jongeman. Je kan ook buiten gaan wandelen of zo. Nee, dat is toch een beetje. Dit moet leuker. Je wel.
7: Je had het over leukere dingen.
8: Leuker, ja. We gaan golfen voor. Nee, we moeten ons gaan gedragen naar onze leeftijd. Okay.
7: Ja, kitesurfen.
8: Kitesurfen.
7: Ik heb het een paar jaar geleden ook gedaan. Ja, even een kleine zijstap, sorry.
8: Ja, maar ja, dat is, ja, is heel pittig.
7: In Portugal. En dat je toch merkt dat je lijf wat ouder wordt. En dat mijn kinderen echt, die sprongen zo op die plank. En ik, nou, echt, ik moest echt alle spieren in mijn lijf aanspannen. Ja. Om
8: Lekker moe. Zeg maar, na zo'n 5 minuten eigenlijk.
7: Ik had zo'n kleine Portugese generaal die ons aanwijzingen gaf.
8: Ja.
7: Oi, oi, oi. Nou, goed. Oké, okay, terug naar de importradar.
11: Yes.
7: Ik was wel even nieuwsgierig, want jij zegt, ik heb zelf wel een auto geïmporteerd. Welke was dat?
11: Dat was een Volvo S80 V8. Dus,
8: Leuk spul.
7: Uit Zweden?
11: Nee, uit Zwitserland daar.
7: Oh ja, oké. Okay, ja. Okay. Het is ook een groot importland, hè? Daar halen veel auto's uit Zwitserland.
11: Ja, met name auto's met vierwielaandrijving natuurlijk. Ja. En met een iets ruimere motorisering, zullen we maar zeggen. Ja. Die zijn daar goed te vinden. Het is wel heel wat meer gedoe dan gewoon een Europese auto importeren. Dus je moet wel
8: het is geen EU.
7: Dus
8: je hebt wel een importheffing.
7: Ja, maar je kunt altijd gewoon een paar van die horloges in de achterbak gooien die daar wat goedkoper zijn dan.
8: Ja. En dan zeg je van, als jij helpt mij bij de RDW, zeg een help mij even. Ja. Zoek even een leuk klokje uit. Ja. Nou, dat gaat weer helemaal nergens over deze kant op. Maar goed, waarom ben je dit platform dan gaan bouwen? Toch een beetje uit de hand gelopen hobby eigenlijk.
11: Ja, ik denk dat het in de eerste plaats heel relevant is. Ik bedoel, je hoeft maar een willekeurige autodealer binnen te lopen en je ziet daar bijna voor de helft al geïmporteerde auto's staan. Dus het is echt super relevant. Het groeit nog steeds. Dus het neemt ieder jaar nog toe. In de afgelopen 5 jaar is het met 40% toegenomen in absoluut volume. Dus van 210.000 per jaar naar nu al bijna 350.000 auto's in 2025. Ja, en dit jaar, in de eerste jaarhelft dan tot nu toe, is het weer 20% geplust. Dus er gebeurt wel echt iets. Dus dat triggert mij dan in mijn automotive. Ja.
7: Maar je hebt het over de cijfers van dit jaar. En die teller staat na 6 maanden al op
11: 183.500.
7: Zo, dat is echt wel fors.
11: Ja, weer 20% hoger dan dezelfde periode vorig jaar.
7: Ja, en dit is dus onderdeel van een eigenlijk langjarige ontwikkeling.
11: Ja, dat klopt. Het is, als je vanaf de afgelopen 5 jaar bekijkt, dan is het ongeveer 50% toegenomen. Dus ja, het is heel substantieel. En ook ten opzichte van de nieuwe markt is het natuurlijk super relevant.
8: Maar dit is natuurlijk uiteindelijk wel een teken dat ons fiscale beleid, dat is niet mijn fiscale beleid, hun fiscale beleid van hun uit Den Haag, eigenlijk toch wel een beetje averechts werkt. Hè. We worden inmiddels gewoon meer auto's geïmporteerd, tweedehands.
9: Waaronder S80 Verg, natuurlijk een fantastische auto, maar niet de beste auto qua CO2-uitstoot en andere dingen. Dat ze dat ding voor wat het is natuurlijk zuinig hebben gemaakt. Men ziet dat natuurlijk toch wel een beetje schuurt. Als individuen snappen wij het allemaal. Het aanbod is er niet. Het is veel goedkoper in het buitenland. In Nederland is het allemaal duur. Dus ja, dit is een hele logische keuze feitelijk.
7: Nou ja, en ik zat net te denken, hier aan tafel op dit moment zitten 3 mensen met een geïmporteerde auto. Minimaal 1.
9: Ja, ik heb een. Klopt. Nee, ik heb ook een 1 origineel Nederlands geleverde. Ja.
7: Goed.
9: Laag kilometerstand ook helemaal aantoonbaar. Fantastisch. Worden ze meer waard van. Importradar.nl. Wat biedt het platform en voor wie is dit dan?
11: Ja, ik ben bang dat de meeste geïmporteerde auto's wel wat saaier zijn. Dus daar zit denk ik ook wel een deel van het interesse ook in de markt. Uh-huh. Dus eigenlijk zijn geïmporteerde auto's voor autodealers of voor of het nou merkendealers zijn of universele bedrijven. Ja, zijn ze eigenlijk onmisbaar om het occasion aanbod aan te vullen.
7: Ja.
11: Dus eigenlijk de auto's die een particulier wil kopen, ja, die zijn niet in voldoende mate in de Nederlandse markt of vanuit de nieuw verkopen uiteindelijk beschikbaar. Dus dat wordt vanuit het buitenland aangevuld.
7: Ja.
11: Ja, en dat zijn niet alleen maar mooie V8'en en gave M3's, maar dat zijn ook gewoon brave kleine SUV's met name op het moment. Hybrides ook steeds meer. Bijna de helft van de importen zijn hybrides.
7: Uh-huh.
11: Waaronder ook veel plug-in hybrides. Dus ja, het zijn denk ik zowel particulieren die iets leuks of iets gaafs zoeken of daar bereid zijn om moeite voor te doen.
7: Ja.
11: Maar ook zakelijk, dus eigenlijk professionele partijen die gewoon op zoek zijn naar courantenvoorraad die dat in het buitenland kan zoeken.
9: Maar jouw platform is niet bedoeld om auto's te zoeken, toch? Het is eigenlijk louter de cijfers.
11: Ja,
9: dus wat kan ik daar dan mee? Of is het gewoon voor data nerds, zoals wij?
11: Eigenlijk komen er 2 dingen bij elkaar. Dus die importstatistieken, die kun je daarin zien. Dus op merkmodel, maar ook op aandrijflijn, op bouwjaar, op heel hoog niveau van detail kun je die doorzoeken en analyseren. En er is ook een concrete eigenlijk module met importkansen die eigenlijk in kaart brengt prijsverschillen, verkoop, snelheid en aanbod in de Nederlandse markt en ook de markt om ons heen. En dat samen, dat leidt tot een score. En daar dat zijn dan eigenlijk importkansen.
9: Ja, en dan ga je gewoon kijken, de Audi A1, ik noem maar wat, zeg maar. Ga je zo scores geven, als het ware.
7: Wat kost die in Duitsland, wat kost die in Zwitserland?
11: Ja, wel een specifieke motorvariant en bouwjaar.
7: Precies. Wel appels met appels vergelijken dan. Ja,
11: ja precies.
7: Ja, ja. En je had het erover, de kleine SUV's zijn in trekken. Heb je dan ook nog modellen waarvan die eruit springen?
11: Eigenlijk is het opvallend dat Volkswagen het in de gebruikte import eigenlijk het relatief goed doet. Dus in de nieuw verkoop hebben ze tegenwoordig wat lastiger met Toyota en met Kia. En dat zie je in de importcijfers, zijn ze juist erg populair. En daar zijn het ook de Tiguan bijvoorbeeld, die is bijzonder populair. Nou, een Ford Kuga valt heel erg op, en dat is dan geen Volkswagen, maar ook echt zo'n typische zo'n SUV. Maar ook de Polo en de Golf, dat zijn wel heel...
7: Die zijn hoog op het verlanglijstje van de Nederlander.
11: Ja.
7: En als ze hier niet te krijgen zijn, dan maar naar het buitenland. Ja, maar dit geeft dus ook aan dat die mismatch met nieuw verkoop in Nederland gewoon gigantisch is, hè?
11: Ja, dat ligt er zeker onder.
7: Ja?
11: En dat in elk geval die vraag vanuit toch meestal particuliere markt in de gebruikte auto's.
7: Ja,
11: dat een andere is dan wat er beschikbaar is.
7: Ja. Precies. En als je kijkt naar de aandrijflijn, hè, want we hebben dus kleine auto's zijn ook wel echt populair. Ik bedoel, wij hebben misschien allemaal wat iets andere interesse, maar bij de meeste Nederlanders zijn dan kleine auto's en de wat kleinere SUV's in trek. Dat zien we ook dus aan de modellen die uit het buitenland geïmporteerd worden. Als je kijkt naar aandrijflijnen, zie je daar nog iets bijzonders gebeuren?
11: Ja, dus de hybrides die zijn echt opvallend populair. Dus wat ik al eerder zei, de helft van alle imports is hybride.
7: Ja.
11: Dus dat is interessant. Dat diesel totaal uit de gratie is, zal ook niemand verbazen. Maar dat is inmiddels nog maar 3,5% van alle geïmporteerde auto's is een diesel. Dus dat is echt bijna nihil. En ja, ik denk dat er binnen de, als je het verder gaat afbellen, dan zijn het echt die kleine SUV's die dit op lijsten aanvoeren. En ja, die elektrificatie die is heel duidelijk wel
7: terug. Oh ja, dus we importeren ook elektrische auto's?
11: Elektrische, maar vooral nog plug-in hybrides.
7: Plug-in hybrides met name, ja precies. He, want als we het over hybrides hebben, dan heb je dus ook over de mild hybrids. Maar daarvan kun je ook zeggen dat bijna elke nieuwe auto
5: een hybride is tegenwoordig, toch?
11: Ja, dat is zeker zo. Nu is het wel voor BPM wel interessanter als een auto natuurlijk een lagere CO2-uitstoot heeft. Een plug-in hybride toch nog steeds wel iets makkelijker dan.
5: Dus ook hier speelt de fiscaliteit weer een rol.
9: Uiteraard weer. Maar je doet dit nog steeds als hobby, terwijl hier gaat enorm veel geld in om.
11: Ja, ik denk dat de inzichten ook wel van waarde zijn.
9: Ja.
11: Dus in die zin, het is om niet beschikbaar wat dat betreft. Maar het is wel mijn persoonlijke interesse om dit op deze manier de markt te blijven.
9: Ja. En weet je wat handelaren vinden van jouw scores en zo? Hoor je daar, krijg je daar een beetje feedback op? Je moet nu de A1, 1.0 tevens. We doen dat maar als voorbeeld.
11: Waar ik achter kwam is dat het vooral heel concreet moet zijn. Dat is denk ik iets wat ik in het afgelopen half jaar heb geleerd. Van statistieken presenteren, dat is leuk voor misschien wat meer data georiënteerde onder ons. Maar voor iemand die gewoon elke dag bezig is met auto's verkopen, die wil gewoon een heel concreet voorstel hebben van ga deze auto zoeken, want dat is interessant en daar liggen kansen. Dus dat is denk ik ook een richting die ik heb toegevoegd om juist die concrete importkansen inzichtelijk te maken. Van ze zijn er is een prijsverschil, ze zijn in het buitenland ruim beschikbaar ten opzichte van de Nederlandse markt en je kan ze relatief snel verkopen. Dus dat zijn denk ik de drie factoren die dan tot een
9: impact. Maar dit is toch goud geld waard? We vragen hier, moeten mensen hiervoor betalen om deze info te zien? Of?
11: Ja, je mag het wel een maand geld gratis proberen, absoluut. En als het je niet bevalt, dan.
9: Ik zou denken, ik kan natuurlijk zonder dat ik zelf auto's ga importeren op grote schaal. Kan ik niet helemaal beoordelen hoe waardevol dat is, maar het is natuurlijk wel gewoon eigenlijk van joh. Deze handel, dit is wat je de komende maand moet doen. Je gaat deze auto's kopen en verkopen. Precies, dat is natuurlijk wel heel erg heel gaaf.
11: Ja, zeker. Dus ik denk dat veel professionele partijen dat die dat al op deze manier al naar die markt kijken. Dus echt de grote dealerholdings. Een afdeling die dit al de hele dag doet.
5: Ja, maar die kunnen ze ontslaan nu, want ze kunnen gewoon importraden.
11: Die hebben ook wel waardevolle contacten natuurlijk die daar ook voor nodig zijn. Maar ik denk dat het voor juist die categorie net daaronder, misschien de bedrijven die echt wel zien dat ze importauto's nodig hebben om couranten voorraad te voeren, dat die op deze manier echt concreet aan de gang kunnen. Ja. Zonder dat ze heel veel huiswerk verder hoeven te doen.
5: Dat zijn bijvoorbeeld de partijen die hiervoor met youngtimers aan het werk waren. Die kunnen misschien deze opslag. Heb je al mensen die uit die hoek komen of heb je daar geen idee van?
11: Die kijken weer net op een andere manier naar de markt. Juist vanuit die youngtimer optiek. Ja. Dus dat zijn niet bedrijven die ik veel spreek.
5: Nee.
11: Maar dat zijn toch eerder, het gaat wel heel breed. Dus het zijn soms dealerbedrijven, maar het kunnen ook universele autobedrijven zijn.
5: Ja, precies.
11: Gespecialiseerde import groothandels, die bestaan ook.
5: Ja.
11: Dus het is wel in de breedte, laten we zeggen, professionals die met import bezig zijn.
5: Ja. Maar wanneer komt het punt dat het geen hobby meer wordt voor jou en dat dit gewoon je baan is?
11: Ik denk dat ik nog genoeg andere dingen leuker vind om te doen. Voorlopig niet.
5: Maar je kunt altijd iemand inhuren, hè, die gewoon het voor je doet.
11: Ja, je weet.
5: Ja. Hey, en je had het over die kansen, dat vind ik ook wel interessant. Want kun je een paar modellen opnoemen die nu naar boven schieten als mooie kans voor de komende tijd?
11: Ja, dat is leuk dat je het vraagt. Ik denk dat je daar juist weer de minder opwindende auto's tegenkomt. Want een van de grootste kansen die ik op dit moment zie is een Renault Captur bijvoorbeeld, een hybride.
5: Zo, die hebben we laatst nog afgemaakt, denk ik.
11: Ja, zo anderhalf oud, dat is misschien makkelijk te vinden in het buitenland. Zeker 20-25% goedkoop kan je die daar aantreffen. En in Nederland.
9: Ongelooflijk dat die verschillen nog zo groot zijn. Hè? Dat is echt blijft bizar. Maar goed, dat los je vanzelf op met dit soort tools. En als dan iedereen ze massaal gaat over. Captur, nog meer? Zijn er nog meer tips?
11: De Volkswagen Taygo, ook een voorbeeld.
9: Ja.
11: Dan geen hybride, maar nog klassiek benzine aangedreven. En dan net een beetje de 1 liter, de 1.5 TSI, die daar in Duitsland echt heel ruim voorradig is, zullen we maar zeggen. Die zie je ook als je in Nederland nu naar het aanbod Taygo's gaat kijken, dan is daar eigenlijk de helft van is al geïmporteerd.
5: Ja, ja. Ja.
11: Ik denk dat daar ook al veel partijen de weg hebben gevonden.
9: Ja. Nou, ik zie het inderdaad wel met sommige type auto's, dat je denkt, die komen pas na een jaar, anderhalf jaar, zie je ze opeens beginnen ze rond te rijden. Mm. Dan denk je, die koopt dus echt helemaal niemand, of bijna niemand nieuw.
5: Nee.
9: Mercedes E53 AMG viel mij dat op. En toen ben ik, een collega zei dat tegen mij. Zo, nu, je begint ze nu te zien. Ik zei, even kijken. En toen ben ik inderdaad kentekencheck gaan doen. Elke keer als ik er een zag. En elke keer was het inderdaad gewoon een jaartje in Duitsland. Nee, is echt ongelooflijk. Nou gaat natuurlijk iemand ons mailen. Die zegt, ik heb hem gewoon nieuw gekocht. Nou, hulde voor jou. Hartstikke gave auto. Maar ja, het is wel bijzonder. Het verschil zit natuurlijk ook in BPM. En zo, hoe zit dat nou met die BPM op importauto's? Ja. Dat is de belasting. Je moet uiteindelijk toch nog wel betalen om van die mooie gele platen op je auto te mogen schroeven.
11: Ja, dat is een wetenschap op zich.
9: Ja, is dat zo?
11: Oh, ja, absoluut. Dat is ook wel, ja,
9: maar jij bent van dit soort dingen wetenschap. Dus,
11: ja. Er zijn gelukkig wel specialisten ook weer in de markt die daarmee goed kunnen helpen. Maar ja, je kan op allerlei, je kan het BPM-regime van de eerste registratie gebruiken, de huidige BPM-regime, je kunt een koerslijst gebruiken, je kan de auto taxeren. Er zijn allerlei wijzes om tot een voor de Belastingdienst acceptabele rest BPM te komen. En ja, ik zou vooral laten adviseren door iemand daar heel veel verstand van heeft om daar een juiste keuze in te maken.
9: Oké, nee, we dachten, ik krijg nu van jou de gouden tips. Maar de gouden tips is dus iemand anders. Waar komen de meeste auto's vandaan?
12: Duitsland.
9: Duitsland?
11: Ja,
9: Duitsland.
11: Toch? De herkomst, dat vertelt de RDW ons niet. Maar ja, als we naar op de occasion ports gaan kijken en ook naar sommige andere bronnen raadplegen, dan zal het niet verbazen dat het toch Duitsland is. Veruit de grootste automarkt in Europa. Volgens mij worden ieder jaar bijna 2,8 miljoen auto's daar nieuw op kenteken gezet. Nou, in Nederland, waar zitten we? Nog geen 400.000 per jaar.
9: Nee, ruim onder de 400.000 gaan we dit jaar.
7: 385, zoiets.
9: Ja, dat hopen ze. Maar als we kijken naar
11: andere orde grootte.
7: Ja.
11: Nou, in Italië, Frankrijk, Spanje, die zitten ergens tussen de 1 en die 2 miljoen, zeg maar, qua nieuw verkoop per jaar. Dus ja, die kan je voorstellen dat ook tot een veel relatief groter aantal gebruikte auto's leidt. En in de Duitse auto-industrie is natuurlijk ook een heel mechanisme van jarenwagens, fabrieksauto's, demonstratieauto's. Ja. Die hebben ook allerlei kanalen om zoveel mogelijk nieuwe auto's.
9: Wat is het, een jarenwagen? De officiële definitie?
11: De officiële definitie, die moet ik schuldig blijven. Maar Duitsers zijn wel heel creatief in op zoveel mogelijk manieren van nieuwe auto's, gebruikte auto's maken. Ja. Om maar zoveel mogelijk volume in de markt te krijgen.
9: Ja. Ja, je ziet ook mensen die bij een fabrikant werken. Die daar hebben ze hele dashboards. Dat is ook wel, dat zou jij leuk vinden. er staan auto's op groen, rood of weet ik veel wat. En een bepaalde periode open. En dan mag je dat als private lease auto of als zakenwagen aanschaffen. En het zijn altijd hele courante configuraties. Zo courant mogelijk. Overigens, als ze op groen staan, betekent dat ze te veel hebben. Dus dan is er een probleem met de courantheid. Maar, of met te veel productie. Maar dat is wel grappig inderdaad. Dat daar natuurlijk, ja, er zit ook een hele, ja, zoveel business achter. Ja. Iedereen vist in dezelfde vijver. Dus eigenlijk zijn maar tools zoals die van jou echt mega belangrijk.
11: Ja, en het is ook wel een beetje tegenstrijdig, want er zijn maar weinig, laten we zeggen, ondernemers die ik spreek die het aan een collega gaan aanraden, want dan gaan ze achter dezelfde auto
9: aan. Ja, precies. Ja. Nu weet het allemaal, want ze hebben het allemaal gehoord hier.
11: Ja. Dus dat is een nadeel voor mij, maar inderdaad, het is,
7: We hebben natuurlijk veel meer opgenomen dan in de radio-uitzending past.
9: Ja, dus zoek hem op in de podcastfeed. Lekker op het strand, op die bergpas of wat ik voor waar je hem gaat luisteren. Maar ik kan nog even doorgaan. Zometeen doen we een rijpressie in de Cupra Raval. Die zien we nog niet als importauto.
7: Nee.
9: Dat duurt nog even.
7: En je hoort, breek de week. Niet geïmporteerd, gewoon in eigen huis gebouwd. Dus tot zo.
13: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Nationale Autoshow.
15: Technologie is overal. In je broekzak, op je hoofd. Het zit misschien wel in je lichaam. Wat voor impact heeft dat op de samenleving en wat betekent het voor jou? Dat bespreken Ben van den Burg en Mark Beekhuis samen met experts in De Technoloog.
16: Goed, wij hebben gast Hans Hensler. Welkom, goed dat je er bent.
17: Dankjewel.
16: Heel erg leuk. Je bent senior wetenschappelijk onderzoeker bij het Nederlands Forensisch Instituut en ook nog deeltijdlector Digital Forensics en e-discovery aan de Hogeschool in Leiden.
7: En waar gaan we het over hebben, Hans?
17: Large language models en zoeken in digitaal bereik.
7: Zoeken in digitaal, ja, precies. Digitaal zoeken, want dat doe je natuurlijk al heel lang, digitaal zoeken. Maar het is belangrijk, want nu kan je veel makkelijker digitaal zoeken. Jij vindt nu alles.
17: Dat klopt, ja. Of we alles vinden, dat weten we niet. Maar je kunt wel makkelijker zoeken.
7: Ja, dan ben ik gelijk benieuwd van hoe dan makkelijker.
15: Meer weten over de impact van technologie op onze samenleving? Luister De Technoloog dan verder in de BNR-app of je podcast-app. En abonneer je dan ook gelijk. Dan ontvang je iedere donderdag een nieuwe aflevering.
12: Ik open de vergadering.
18: Ja, voorzitter.
19: Ja, dank voorzitter.
20: Voorzitter,
19: ik
21: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
22: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
23: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
24: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
25: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
26: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
25: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
27: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 11:50 naar MKB Praat Mee.
28: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants. BNR Verkeer.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutte 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A12 van Arnhem naar Duitsland. En op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem tussen Beek en Duiven doe je er 20 minuten langer over.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
5: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Vrachtwagens die nu nog over de Merwedebrug bij Gorkum rijden, kunnen een boete krijgen.
29: Mam, waar is mijn zwemband?
30: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de

0: een zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Bel 112 als je hem ziet. In Iran zijn twee mannen opgehangen die betrokken zouden zijn geweest bij de grote demonstraties tegen het regime eerder dit jaar. Iran zegt dat ze politieagenten hadden aangevallen. De protestgolf duurde weken en werd met harde hand neergeslagen. Duizenden mensen werden gedood. Wielrenner Jonas Vingegaard heeft niet lekker geslapen. Hij werd in het hols van de nacht wakker gemaakt voor een dopingcontrole die 40 minuten duurde. Vingegaard, die tweede staat in het algemeen klassement, is not amused dat zijn slaap werd verstoord. Gele truidrager Tadej Pogacar werd een paar uur later gecontroleerd. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog, met een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 17 tot 23 graden. Vanavond trekken buien over het noordoosten van het land. Elders is het droog. En tot zover het ANP-nieuws.
5: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
6: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
7: Welkom terug, zometeen een nieuwe Break de Week. Maar eerst...
6: de rijimpressie.
7: Wouter test de Cupra Raval.
8: Zo, jongelui, ja, eindelijk het eerste ritje. Ja, dit is zeker deels wel spannend. Ja, dit is de eerste auto van de Electric Urban Car Family. Een beetje Duits accent erin gooien natuurlijk. Van de Volkswagen groep. Dit is de Cupra Raval. Dit is de eerste en er komen meer auto's. Volkswagen ID Polo bijvoorbeeld. Skoda Epic. Volkswagen ID Cross. En nou ja, misschien nog wel meer auto's. En nou ja, dit is die betaalbare elektrische auto die ons beloofd is. Dan nou kunnen we discussie voeren over hoe betaalbaar is. Maar daar gaan we het dan later nog wel even over hebben. Ja, en dit, ja, typisch een Cupra styling. Ja, en gebaseerd op het MEB Plus platform. Dat hebben jullie misschien al een keer gehoord. Hè? Modulaire elektronische bouwkasten. Is dat dan ook een beetje Duits uitspreken alsjeblieft. Oh nee, Spaans. Spaans, warmbloedig. Mijn Spaans accent wordt het wel heel gênant van of we dat gaan doen. Dus dat moeten we misschien maar niet doen. Maar het is eigenlijk het platform wat we kennen ook van alle andere Volkswagen producten die elektrisch zijn. Maar dit is ja, eigenlijk de volgende generatie. En ook een grote verandering. De kleine elektrische auto's van de Volkswagen groep, waaronder deze dus Cupra Raval, worden allemaal voorwiel aangedreven. Nou, houden wij niet van voorwielaandrijvers bij Autoblog. En ik, Wouter Kars, hou ook niet van voorwielaandrijvers. Nee, dat is niet waar. Maar het, ja, het is natuurlijk wel even anders. Stuurt daarmee ook anders. Maar ja, we hebben wel de meest sportieve Cupra Raval te pakken. Ik moet hier wel even een beetje opletten met sturen. Best een smal bergweggetje. Met grote kliffen waar je vanaf kan donderen. Dus laten we dat niet gaan doen. Over het sturen, et cetera, later nog wel wat meer. Eerst maar even kijken naar, nou ja, eigenlijk de belangrijkste zaken. Vanaf prijs, vanaf 25.990 euro. De range tot 446 kilometer. Maar ja, je begrijpt al, dat gaat natuurlijk niet samen. Dus je hebt of die lage vanafprijs, of die grote range. Tot 226 pk aan vermogen. En ja, gewoon wel gave dingen die ze hebben toegepast op het onderstel. Bijvoorbeeld een sperdifferentieel, een adaptief onderstel. Nou, noem allemaal zaken die je toch wel erg leuk maken om er een beetje in te sturen. In een eerste instantie lanceert Cupra voor de geval alleen de twee dikste versies. Dat is een versie met 211 of 226 pk. Die 226 pk is de Cupra Raval VZ. Daar gaan we het zo eventjes over hebben. Maar er komen ook kleinere accu's en de instapmotoren. Dus dat is met 116 of 135 pk gekoppeld aan een, nou ja, relatief bescheiden LFP accu. 37 kWh groot. Ja, en daar kan je eigenlijk ook niet te veel van verwachten qua range. Dat betekent dat je ruim 300 kilometer WLTP range gaat halen. Ik denk zo 320, 330. Cupra heeft het zelf nog niet gecommuniceerd, voor zover ik heb gezien. Maar misschien heb ik een één document gemist in de hele berg die we kregen.

0: tegen, maar van de andere, zeg maar, broers en zussen binnen de Volkswagen groep weten we dat soort ranges. Ja, dat is, dat houdt niet over. Laat het gewoon maar heel eerlijk zijn. Op het moment dat je zo weinig WLTP range hebt, dus die 300 plus, hou je in de praktijk 200 plus over, maar moet je niet te hard rijden en je moet geen tegenwind hebben en koud zijn en noem maar op. Dus dat is een versie waar ik dan toch een beetje moeite mee heb. Gelukkig is snelladen wel standaard. 90 kW DC snelladen. En thuis kan je gewoon 3 fasen 11 kW AC laden. Dus, en het publiek dus ook. 90 kW houdt ook niet over. Maar het is dan wel weer zo, en dat zien we vaker bij de elektrische auto's, dat de volgende stap is niet alleen een grotere accu, een grotere range, maar ook sneller snelladen, meer vermogen. Nou ja, noem alles maar op. Eigenlijk krijg je dan toch best wel weer veel, hè? Waar je vroeger alleen maar een iets dikkere motor kreeg, is bij de elektrische auto's het hele pakket eigenlijk wel aantrekkelijker. Ja, je betaalt er ook voor, zo is het natuurlijk ook, maar dat is toch wel prima. Dat accupakket, het grote accupakket, is 52 kWh groot. Dat is een nickel mangaan kobalt chemistry. Dat is de nieuwe standaardcel in de Volkswagen groep. Dus die ga je in meer auto's en accupakketten tegenkomen. Ik weet niet wat je met die informatie moet, helemaal niks. Maar in ieder geval is die accu dus anders van samenstelling. Die LFP, ijzerfosfaat accu, die mag je eigenlijk altijd tot 100% laden. Bij de andere accu's is toch wel advies 80 of 90%. En dan voor de lange ritten wat verder opladen. Dus dat is een nadeel van de grote accu, zou je kunnen zeggen. Dan de range. Die is inderdaad beter, tot 446 kilometer WLTP. Het grappige is, dat is altijd ook weer een beetje afhankelijk van de banden, bandenmaat, maar ook het soort banden. Wij hebben lekkere plakbanden. Echt geweldig als er een beetje temperatuur in zit en als je een beetje netjes rijdt, echt onwijs veel grip. Maar dan zakt de WLTP range dan ook wel weer tot 384 kilometer. Gaat toch best wel een hoop af. Gelukkig kan je met 105 kW DC snel laden en ook weer thuis 11 kWh AC laden. Nou, hebben we dat allemaal gehad? Dan gaan we naar, hoe snel is die dan? Dit is de Cupra VZ. Topsnelheid, ja, eigenlijk valt die gewoon tegen. 175 km per uur. En deze auto heeft 226 pk, 290 Nm aan koppel. Ja, weet je, als dat in een verbrandingsmotor was geweest, 226 pk, ja, dan loopt hij tegen de 250 km per uur. En dat is echt gewoon waar. Dat, weet je, zeker met dit soort gestroomlijnde auto's, moderne versnellingsbakken, ga je dat gewoon halen. En dus voelt die begrenzing op 175 wel als vrij laag. En al die andere versies, die gaan maximaal 160 km per uur. Het is wel een snelle sprinter. 6,8 seconden naar de 100 is opgegeven. Het voelt misschien nog wat tammer, omdat hij er niet, hij klapt hem er niet in qua vermogen. Dus we kunnen ook niet de traditionele Cupra burn-outs doen die we altijd graag deden om feest te vieren met moderne Cupra's. Ja, dat gaat niet meer. Maar ja, er zijn wel allerlei aanpassingen aan die auto en aan de software gedaan, waardoor die echt wel leuker is om te rijden. Onderstel 15 mm lager. In de Cupra VZ adaptieve dempers, de DCC, die kan je ook nog weer zelf verder nog zachter of harder zetten. Het beste is om gewoon de standen te kiezen zoals Cupra ze met hun engineers heeft verzonnen. Je hebt iets meer camber op de vooras, dus weer wat meer grip. Je hebt een sperdifferentieel op de vooras. Dat is eigenlijk het sperdifferentieel zoals we dat ook kennen uit de Golf GTI. Hè? Vanaf de Golf 7 GTI, de performance versie, had een standaard sper. En de Cupra Leons en dat soort auto's kregen dat ook. Ja, geweldig, lekker. Weet je, als je zo instuurt en je gaat op het gas, dan voel je gewoon dat die, ja, eigenlijk meer de bocht induikt dan je verwacht, zeg maar, met een voorwielaandrijf. Hè? Normaal duwt dat veel meer naar buiten. En nu, ja, hij trekt hem als het ware die bocht in.
1: Ja, de Cupra-geval. Gewoon wel een leuke instapper, hè, van het Cupra-modelaanbod.
0: Ja,
1: maar moet je ook de instapper van de instapper
2: Nee, kijk, hier hebben we natuurlijk al wel over gesproken. Dit platform, hè, zo ook Volkswagen ID Polo en Skoda Epic. Ik vind die kleine accu wel heel beperkt. Hè. Dus echt, als je er alleen maar in je eigen zeg maar, omgeving mee rijdt, is dat prima. Maar je moet eigenlijk een grote accu hebben. En ja. Bij Cupra mochten we eerst met de Raval VZ, de snelle. Ja, die had wel 11 pk meer dan, 15 ja, dus voor je dan, dan de normale. Pk, ja. Ja. Ja. Ja, nee, dus een leuke versie. Ja. Ik denk dat zeg maar een grote accu en een iets minder sportieve versie, dat voor de meeste mensen eigenlijk wel gewoon de sweet spot is.
1: En qua pricing?
2: Ja joh, 25.000 euro begint bij. Maar dan heb je dus die kleine accu die ik afraad.
1: En de VZ?
2: VZ, 37.990. Ja, die vind ik ook wel stevig. Nou. Ik vind het echt wel een geinige auto, maar ik vind het een stevige prijs.
1: Stevige prijs. En daar vind je een stevige video over op autoblog.nl of via YouTube. Kan ook, hè. En nu is het dan tijd voor... Je let niet op, je let niet op. Ja, Amahoula. Ik vind dat echt verschrikkelijk.
3: Het is voor de veiligheid, hè?
1: Ja.
2: Wat je overigens altijd mee moet bestellen... Ik ga blijven het nu maar ook maar eens een keer on-air. Achterwielbesturing.
3: Breekweek, we zijn er weer. Deze hele zomer. Gezellig.
1: Oh,
3: we gaan vooral ook veel luisteraarsvragen beantwoorden.
1: Teen in het zand, cocktail in de hand.
2: Ik wilde hier nog iets heel ranzigs aan toevoegen, maar doe het even niet.
1: Ik ben heel erg benieuwd naar welke richting je
2: gaat. Ja, nou, laat maar.
3: De laatste maanden krijg ik...
2: Iets met over de rand.
3: Veel vragen van mensen over retro-design. Het heeft uiteraard te maken met Renault, die is een bepaalde weg ingeslagen. Citroën is dat ook weer van plan.
1: De Deux Chevaux, hè? Ja. Komt terug.
3: Fiat heeft het gedaan met de Grande Panda.
1: Ja, en ze begonnen al met de 500, de Cinquecento.
3: Ja, maar dat is al langer terug, uiteraard. Ja. Dus een van de vragen, waaronder Jacques, die vraagt aan ons... waarom kiezen ze nou juist nu voor dat retro-design? En welk model vinden jullie dan geslaagd?
2: Niet juist nu, het gebeurt natuurlijk al heel lang. Hè? En met nogal wisselend succes.
1: Ja.
2: De New Beetle, ja, Springs to Mind.
1: Er zijn nog steeds mensen die dat een heel mooi geslaagd experiment vinden.
2: Nee, ik vind het een geinige auto. En dan denk ik door, zou ik mezelf erin zien rondrijden? Denk ik, nee,
1: het heeft
2: niet.
1: Iets te hoog Barbie gehalte.
2: Ja, dus Fiat 500 wel geslaagd. Ja, New Mini absoluut ook geslaagd.
1: Ja. Maar daarna wel hele gekke dingen mee gedaan, natuurlijk. De Mini is geen Mini meer.
2: Nee, ze hebben ook wel modellen die wat groter zijn. Ja. En
1: dat is trouwens met de 500 ook gebeurd, hè? Ik kan me herinneren dat wij...
2: En de 500L.
1: Ja, dat wij in Italië waren. Weet je dat nog?
2: Huurauto.
1: Ja. En ik gelijk de sleutel aan jou gaf, Wouter. Jij bent hier wel raad mee.
2: Zeker. Hoe hard ging dat ding ook weer? Ja. Ging best hard nog.
3: Ja, 150 km per uur of zo. Ja.
1: Maar zat wel na afloop van onze uitzending... Zat er een enorme deuk in de zijkant.
3: Ja.
1: Kun je dat niet herinneren? Maar het was gelukkig allemaal all risk... Dus ik leverde hem ook gewoon in. En die dame die zat er naar te kijken. En ik zei, all risk, hè?
3: Succes. Het was gebeurd in Balocco op het testcircuit.
1: Ja,
3: van Alfa Romeo.
1: Ja.
3: Zo creëren zij hun eigen schadelast daar.
1: Oh, dat is het.
2: Er kwam een grote man met een hamer. Die rampt even een paneel aan kort daar.
3: Maar
2: retro design.
3: Het is niet echt iets van nu.
1: Nou, je ziet het nu wat meer, hè? Omdat het nu opvalt... dat je een aantal modellen met de Renault 5, natuurlijk Renault 4... En je hebt nu een hele reeks met de Fiat 500... Hè? Dus de Cinquecento, de New Mini, de New Beetle. Wat hebben we nog meer? Nou, de Deux Chevaux komt eraan.
2: Ja, eigenlijk valt het zo mee.
1: De lelijke Int.
2: Een lelijke eend. Ja, hij blijft ook lelijk in de nieuwe design, vrees ik.
1: Hmm.
2: Nee, ik hou daar mijn hart wel voor vast. Omdat je, kijk, eigenlijk de New Beetle... Dat is natuurlijk, weet je, als je oude Beetle of oude Kever en Deux Chevaux... is natuurlijk, zeg maar, echt een beetje ouderwetse auto van voor de Tweede Wereldoorlog. Hè, in de basis dat design. Ja. En dat vertaalt zich eigenlijk heel beroerd naar een modern design... waar we allemaal een beetje enthousiast van worden.
1: Ja, de Cinquecento is dan... Is die dan net na de oorlog?
2: Ja.
1: Volgens mij wel, hè?
2: Ja. En weet je, de devil is in de details altijd met
1: twee. Ja, zeker.
3: Dat klopt.
1: Ja, maar het is ook een beetje waar deze auto's voor staan. Hè? Want deze auto's staan... Je zegt terecht, de Kever is weliswaar van in design van in
4: vlak voor de oorlog en in de oorlog met name.
2: Ja.
4: Maar hij is natuurlijk groot geworden na de oorlog. En waar staan deze auto's voor? Dat geldt voor de Kever, voor de Cinquecento, voor de Mini ook wel. De Chauffeur ook. Voor vrijheid. De vrijheid na de Tweede Wereldoorlog.
2: Ja.
4: Het waren betaalbare auto's. Ja. Waar je toch nog gek genoeg een hele familie in kon proppen.
2: Ja. Dus ze moeten Trump nog even een gang laten gaan. Dan hebben we de Derde Wereldoorlog. En dan kunnen we weer dit soort auto's...
4: Oh, deze discussie hadden we onlangs ook met minister Karremans, waarom het zo moeilijk is om nu alle infrastructuur te vervangen. Dat is gewoon omdat er niks in puin ligt.
2: Nee, misschien moeten we gewoon wat dingen opblazen.
4: Dan is er wat minder draagvlak voor. Ja. Nee, maar weet, dus het is een heel nostalgisch gevoel wat daarbij hoort. Van die generatie die dan die auto kon kopen. Want het waren relatief goedkope auto's. En ze konden eigenlijk door heel Europa ermee. En dat was natuurlijk een fantastische vorm van vrijheid. En eigenlijk kun je zeggen dat
2: die
4: auto's...
2: Maar al die
4: auto's...
2: mensen zijn allemaal dood of lopen met een rollator.
4: Dat is helemaal niet waar, jongen. Dit zijn de boomers van nu. Dit zijn de echte boomers. Ja. Dus die dikke poen hebben en die dat gaan overdragen. En die willen dan nu nog in zo'n retro-modelletje rijden. Maar je kunt ook stellen dat deze auto's... die hebben een vorm van vrijheid gebracht. En die hebben uiteindelijk veroorzaakt dat de jaren 60... alle vrijheid helemaal losging. Hartstikke mooi, toch? Ja.
2: Daarom zijn we voor dit soort model. Nou, ik denk dat het... uiteindelijk niet zo'n hele handige strategie is om te veel op retro design in te zetten. Want de successen zijn eigenlijk letterlijk op één hand te tellen. Dat is namelijk de Fiat 500, de nieuwe Mini en nu de Renault 5.
4: Ja.
2: Hebben we het over de Fiat Grande Panda? Renault 4. Nou, zie jij ze wel eens rijden? Nee. Lijkt er al zo ontzettend veel op die Grande Panda. Ook qua formaat. Nieuw Beetle al over gehad. De Chauffeur, ik hou mijn hart ook vast.
3: Twingo
2: is... Nee, ja, maar dat is dus een vrij moderne auto. Ja, die nu weer zeg maar, een beetje resto mod Twingo.
4: Ja,
2: zeg maar
4: Twingo heeft ook een beetje het Swatch gevoel. Hè? Want het is natuurlijk helemaal niet. Dat eerste model is niet zo oud.
3: Nee. En te veel opsmuk bij dit nieuwe model, vind ik. Te veel tierenlantijntjes, te veel geprobeerd om terug te hinten. Waardoor het eigenlijk een beetje een. Ja, sorry dat ik het zeg, maar een beetje een vrouwenauto wordt.
2: Ja, dat was de Twingo voorheen niet.
3: Ja, nee. Maar
4: er is ook niks mis met een vrouwenauto.
3: Nee, er is niks mis mee. Maar...
2: Zolang je maar niet market als een vrouwenauto. Want dat hebben ze wel eens geprobeerd. Dat ging niet zo
3: handig.
2: Tip van de dag voor de marketeers. Ja. Niet op vrouwen inzetten.
3: Dus een pistool op de borst. Wat is
2: pistool op de borst?
4: Een dreigement.
3: Welk model is dan het meest geslaagd?
2: Mini.
4: Ja. Ik zou zeggen, ja, Cinquecento vind ik ook wel echt heel goed.
2: Okay. Ja, het gaat nu echt heel goed. Nee, Mini trouwens ook niet.
4: Nou ja, maar laten we zeggen, de 500 is de auto die Fiat in leven heeft gehouden, toch? Ik bedoel...
2: Ja.
4: Wat dat betreft kun je zeggen, de nieuwe Mini was de reden waarom dat merk gewoon... sterk is geworden.
2: Weer terugkwam.
4: En terugkwam. En met best wel veel modellen er nu is... Ook wat modellen die inmiddels alweer zijn verdwenen. De Clubman bijvoorbeeld.
2: Ja, ze hebben drie modellen. Mini, de Cooper, zeg maar.
4: Ja.
2: Dat is overal in drie smaakjes die auto. Goed, maakt niet uit. De Aceman en de Countryman.
4: Ja.
2: Waarbij de Aceman en de Countryman wij niet heel erg hard voor naar buiten rennen... Als we de sleutels hier toegeworpen kregen.
3: Ik kies voor de Renault 5. De nieuwe Renault 5 dan. Hè, die,
4: en waarom vind je die zo geslaagd?
3: Nou, omdat ik, als ik die zie, word ik er wel vrolijk van. Ook met de kleuren, de felle kleuren die gebruikt worden. Het is echt wel een auto die opvalt daardoor. En de design cues zijn wel echt aanwezig, maar niet te overdreven.
4: Ja, ik ben benieuwd hoe lang die stand houdt. Hè? Want dat kun je zeggen over de nieuwe Mini en de Fiat 500... dat die eigenlijk al heel lang... Er zitten natuurlijk wel wat ontwerpverschillen met de eerste nieuwe Mini en nu. Daar hebben ze wel doorontwikkeld, bij de Cinquecento wat minder. Maar die houden het al heel erg lang vol. En dat is, als je een retro-model maakt... dan moet die het ook wel echt tijdloos zijn. En dat moet ik nog zien bij de Renault 4.
2: Vijf.
4: Bij de 4 ook.
2: 4 ook.
3: Ja. En 5 is een beetje... 4 vind ik mislukt, hoor.
2: Eerlijk gezegd. Ja, die is wel mislukt.
4: Nee, precies. Bij de 5.
3: Oké. Okay. Een andere keuze. We moeten nog meer keuzes gaan maken. Ja, zeker.
2: Nou, lastig allemaal.
3: Ja, want Hans vraagt zich af... als wij nou zouden moeten kiezen... Zouden we dan voor Ferrari gaan of een Lamborghini? Ja, geld speelt even geen rol.
4: Ja, Ferrari, heel makkelijk.
3: Waarom dan? Want
4: ik heb gewoon veel minder met Lamborghini. En ik vind Ferrari een iconisch merk. En ik vind dat Ferrari heeft zoveel mooie modellen. Qua design. En misschien zit ik daar net iets meer op dan Wouter. Ik hoop ook echt dat Wouter Lamborghini gaat zeggen.
3: Je kunt nu ook niks anders meer zeggen.
4: Ja. Maar dan vind ik gewoon qua design vind ik Ferrari over het algemeen echt mooier dan Lamborghini. Maar ik vind beide verhalen waanzinnig gaaf. Maar ik vind Ferrari is Ferrari.
2: Ja, Lamborghini.
4: Nee, maar het is toch, Lamborghini is toch een beetje... we moesten iets anders bedenken.
3: De omhoog gevallen tractormaker.
4: Ja, nou ja.
2: Dat maakt het ook weer leuk. Mijn zoon wil graag dat ik voor mijn vrouw een Urus koop. Oh. Nou, ik zei, joh, als we jouw studiefonds erbij gooien... dan kopen we op zich een end.
4: Maar kan jouw vrouw zelf niet een Urus kopen?
2: Ja, dat vraag ik me inderdaad ook af.
4: Wat is dit? Vindt die zoon van jou dat hij zo geconditioneerd is... dat
2: jij
4: moet
2: niet.
4: Voor mama een Urus kopen?
2: Ja, ja. Ja, ik zal het voortaan zeggen, joh, dat moet mama maar zelf maar doen. Ze heeft wat eigen pinpas. Ja,
4: precies.
2: Oh, gezeur allemaal. maar ik neig ook wel naar Ferrari, eigenlijk.
4: En heb jij dan nog een intelligente reden daarvoor? Die boven al mijn intelligente opmerkingen.
2: Nee, het is het sportwagenmerk. Ja.
3: Dus met de Formule 1 erbij genomen dan?
2: Ook. Nou,
4: dat stelt echt helemaal geen rol.
3: Helemaal niks. Nee, dat niks?
2: Nee. Dan kan ik ook een blikje Red Bull gaan halen. Ja, dat vindt ze ook niet. Of een Alpine.
3: Ik koop een Alpine. Met
4: ik zag hem laatst staan.
2: Wat, een blikje Red Bull?
4: Ja, op wielen. Te laden. Nee, de Alpine. Leuk.
2: Ja, nou, ik weet je, de V8-lijn van Ferrari, hè, dus daar zit zeg maar bijvoorbeeld een. Ik reed, dat was destijds al voor de collectibles, die veiling site die ik had toen had opgericht voor een Ferrari 360 Modena met de F1 bak, dus eigenlijk die bak die verschrikkelijk is, maar dit was een hele late, dus dan is die bak sneller. En toen dacht ik, ja, maar dit is echt wel heel erg goed. En ik stoor me eigenlijk helemaal niet aan die bak. En ik dacht, once in a lifetime wil je dit misschien wel een keer.
4: Ja.
2: Toen ging die ook nog voor een prijs. Ik dacht, maar het is niet onbereikbaar. Hè? Het doet wel pijn. Ja. Maar goed, dat studiefonds van mijn zoon, dat kan er gewoon in. Die van mijn dochter waarschijnlijk ook wel.
4: Ja.
2: En mijn vrouw gaat haar eigen auto kopen.
4: Nee, maar alles is opgelost.
2: Ja. Nee, maar ik moet zeggen, Gallardo en Huracan, mijn Lamborghini vind ik ook wel erg. Maar alleen, ik zit daar dan toch minder goed in. Zijn gewoon
4: dat
2: kleiner.
4: Heeft ook met jouw lengte te maken. Ik was beter erin, denk ik.
2: Ja. Dus jij moet gewoon een Lambo. Ja. Doe jij gewoon een Lambo?
4: Nou ja, goed, dan offer ik me wel op. Ja. Oké. Nee, maar dat is een goed punt wat je zegt. Je moet wel trouwens ook bedenken dat als je dat ding aanschaft, dat je qua onderhoud ook nog wel zo'n studiefonds van je kinderen moet aanspreken, denk ik.
2: Potentieel wel.
4: Ja. Daar roepen ze altijd van bij de Ferrari en de Lamborghini. Die zegt, dat valt allemaal wel mee. Nou, ik kan me herinneren.
2: Gewoon niet waar,
4: nee, maar je weet gewoon dat je versnellingsbak gewoon op een gegeven moment moet vervangen.
2: Koppelingen van de bak.
4: Ja, met name de koppelingen inderdaad.
2: En gewoon banden en rem is ook gewoon achter duur.
4: En knopjes van elektrische ramen. Ik kan me herinneren dat wij een keer... Welke Ferrari was dat ook alweer? Gingen wij testen?
2: Ja, 812?
3: 11-12,
2: ja. Ja, denk ik. Ja, en waarom had je al sticky buttons?
4: Ja. Dat ik even het raampje open wilde doen.
2: Dat ging niet
4: een knopje in mijn handen.
2: Ja.
4: Maar ja, daar moet je gewoon rekening mee houden. Maar misschien ben ik dan ook wel iets meer dan van de lijn van Christian Albert.
2: Stoeltje erbij.
3: Gewoon naar kijken.
4: Espressootje. En dan gewoon kijken naar de mooie lijnen.
3: Ja.
4: En af en toe wel de motor starten natuurlijk.
3: De nieuwe Ferrari schuift natuurlijk wel wat meer qua extreem design op naar Lamborghini.
4: Ik heb dat niet gezien aan de Luce, maar...
3: De Luce dan niet.
2: Nee,
3: maar
2: ik reed in de 296 speciale. En dat vind ik eigenlijk, zeg maar, in zekere zin wel een klassieke Ferrari.
4: Ja.
2: Maar dan met hybride aandrijflijnen overigens.
4: Mm-hmm.
2: Echt ook geweldig. Ja. Zo'n geweldig. Nee, ik werd echt weer opnieuw verlicht op 296. En op, je hebt natuurlijk de speciale en de pista en zo. En daarvan denk je altijd, heeft iets meer vermogen. Mm. Iets lichter, iets scherper. Ja. Maar het komt wel samen tot iets waarvan je denkt, dit wil ik echt heel graag hebben. Ja. Gelukkig is het volstrekt onbereikbaar. dat blijft zoveel geld. Dit is één, het is nu al duur, maar het schrijft ook niet echt af.
4: Nee.
2: Ja, een beetje, maar gewoon niet genoeg voor dat het bij mij...
4: Dat is toch het leuke, dat zelfs wij nog posters boven ons bed kunnen hangen in principe. Ja. Auto's waar we van kunnen dromen.
3: Tot zover Breek de Week. De aflevering luister je verder in onze podcastfeed. Iedere woensdagochtend verschijnt een nieuwe aflevering in je favoriete podcast-app. Tot volgende week.
5: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen. Dit is BNR Nieuwsradio.
6: Met zometeen Make Europe Great Again.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Ben je ondernemer of ZZP'er en wil je meer uit je zakelijke vermogen halen? Bij Saxo kun je ook eenvoudig beleggen met een zakelijke rekening. Daarmee profiteer je van een wereldwijd aanbod aandelen, ETF's en obligaties. Lage kosten en handige rapportages. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
7: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
10: BNR Verkeer.
11: Dennis Mooij van de ANWB. Nog steeds vooral vertragingen aan de oostgrens. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland voor de grens bij de Lutte 5 minuten extra. A12 Arnhem-Duitsland voor de grens 10 minuten vertraging. En de andere kant op tussen Beek en Duiven ook 10 minuten vertraging. Dan de A76 vanuit Geleen naar Aken voor de Duitse grens 5 minuten langer onderweg.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Rijkswaterstaat wil eind van de zomer een besluit nemen over hoe het verder moet met de Merwedebrug bij Gorkum, meldt RTL Nieuws. Vraag is of de verzwakte brug wordt opgeknapt of dat er een langdurig verbod voor vrachtwagens komt. Sinds gistermiddag mogen vrachtwagens niet meer over de Merwedebrug rijden en kunnen chauffeurs een boete krijgen. In de buurt van de Johan Cruijff Arena in Amsterdam is vannacht een man neergestoken, meldt AT5. Hij moest naar het ziekenhuis, maar hoefde niet lang te blijven. De politie weet nog niet waarom de man werd gestoken. Er is ook iemand opgepakt voor de steekpartij. Dat zou een jong iemand zijn. Iran heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in Kuwait. Er zijn energiecentrales geraakt en installaties voor het ontzilten van zeewater, zegt Kuwait zelf. Vrijdag waren dezelfde installaties ook al doelwit. Iran meldde eerder vandaag aanvallen op militaire en Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein. Oekraïne heeft wraak genomen op zware luchtaanvallen van Rusland, waarbij Kiev vannacht het belangrijkste doel was. Bij de vergeldingsacties van Oekraïne werden oliedepots geraakt in Rusland. Ook werden 3 olietankers aangevallen op de Zwarte Zee. De schepen hoorden bij de Russische schaduwvloot. En in de Belgische stad Gent is vanmorgen een auto ondersteboven op het spoor beland. Volgens buurtbewoners werd er hard gereden voor de auto door een hek langs het spoor reed. De mensen in de auto zijn daarna gevlucht en nog niet gevonden. De politie denkt daarom dat ze niet gewond zijn geraakt. Het weer van Weer Online? Het is bijna overal droog met een afwisseling van zon en wolken. Het is 17 tot 23 graden. Vanavond in het noorden kans op buien. Verder blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 12. En dat was het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Stefan de Vries.
13: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again, de podcast van Nederland, waarin we dag in dag uit praten over het streven van Europa naar onafhankelijkheid, autonomie en soevereiniteit. En deze week bewandelen we de Boulevard Broken Dreams, de avenue van de gebroken beloftes van onze Europese politici. De Europese Commissie en de regeringsleiders komen met allerlei plannen door de jaren heen, maar die weten ze lang niet allemaal waar te maken. Bij mij zijn Geert-Jan Haan en
14: Hallo.
13: Michal van der Toorn.
15: Hallo.
13: Bienvenue, tous les deux. Aan het eind van deze uitzending is het weer tijd voor BNR's mega-hit, oftewel de Europese cult-tip van de week. Maar nu eerst...
16: The Gradometer.
13: In Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Maar lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel en wat gaat tergend langzaam? Geert-Jan, je hebt deze week een voorbeeld meegenomen. Beetje greater geworden deze week?
17: Nee, nog langzamer dan we denken.
13: Oh.
17: Jij had het 2 weken geleden terug al in deze podcast over het nieuwe douanesysteem van de EU, het Entry-Exit System. Het gaat om 29 landen in totaal die daaraan meedoen. En jij gaf al een gele kaart aan dit project. Nou, ik doe er nog eentje bij.
13: Dat is een rode kaart, toch?
17: Ja, daar zat ik over na te denken. Maar het optuigen van een nieuw systeem kost waarschijnlijk zoveel tijd en geld. Laten we ze nog maar even in de running houden. Maar dit voorbeeld wat ik nu gegeven is wel heel flagrant. Want wat blijkt? Tweelingen die naar de EU reizen hebben als éénling een probleem aan de grens.
13: Oeh, leg uit.
17: Het is allemaal leuk en aardig dat je paspoortstempels nu vervangt door biometrische gegevens. Maar ben je een tweeling, dan zou het zomaar kunnen dat de computer niet snapt wie van de twee je dan bent. En hier komt het voorbeeld, het is een verhaal van Politico, want dit ging ook over een medewerker van Politico. Een Britse vrouw die werd tegengehouden door de douane in Roemenië omdat ze haar verwarde met haar tweelingzus. Ze wilde vliegen van de stad Cluj in Noord-Roemenië naar het VK. En ze werd ervan beschuldigd illegaal in Roemenië te zijn, want haar vertrek uit Amsterdam in april was niet goed geregistreerd. Alleen, deze vrouw was in april helemaal niet in Amsterdam geweest. Haar eeneiige tweelingzus wel. En toen ze dat aan de douane vertelde, toen werd er niet geluisterd. Sterker nog, er werd haar nog verweten dat ze haar paspoort dan had uitgeleend.
13: Oh ja,
17: wat ze niet had gedaan.
13: Ja.
17: En haar tweelingzus was op dat moment gewoon in het VK en was nog nooit in Roemenië geweest.
13: Oké, maar ja, eeneiige tweelingen, DNA-technisch helemaal hetzelfde. Ik kan me voorstellen dat gezichtsherkenning daar het ook best wel moeilijk mee heeft. Dus
17: jij neemt het op voor het systeem?
13: Ik neem het eventjes op voor het systeem.
17: Dat zit niet in jouw DNA.
15: Het is totaal niet in je DNA.
17: Maar jij weet ook...
13: advocaat van de duivel, dat ben ik altijd graag.
17: Ja, maar jij weet ook, je hebt nog andere gegevens.
13: Ja.
17: Je hebt vingerafdruk.
13: Ja.
17: Je hebt een eigen paspoort. En het is fout gegaan aan zowel de Roemeense als de Nederlandse kant. Het voorval was op 12 april. Toen was het systeem al in werking. Ja, en je identificeert niet iemand alleen op basis van de gezichtsscan. Dus dan laat de training van de douaniers ook te wensen over. Dus aan alle kanten not so great.
13: Ja. Ja, oké. Nou, dankjewel, Geert-Jan. Sowieso vind ik douanecontroles helemaal niet great. Dus per definitie al niet zo great.
17: Nu ben je weer antisysteem.
13: Absoluut. Maar bij deze doen we dan een oproep aan alle luisteraars die onderdeel zijn van een één-eigen tweeling. Ik heb een twee-eigen tweeling, maar dat telt dus niet. Heb jij of je broer of je zus de afgelopen 3 maanden problemen gehad aan een grens? Moeten ze wel een extra paspoort hebben van buiten de EU, hè? Anders lopen ze niet tegen dit systeem aan.
17: Klopt.
13: Maar goed, heb je een probleem gehad omdat je een dubbelganger had, dus je zus of je broer, meld je dan even via mega@bnr.nl. Het mag natuurlijk ook als het wel goed ging, want we houden ook van goed nieuws.
15: Zeker.
13: Laat dan vooral weten om welke grensovergang het ging.
15: En dan maken we het systeem vanuit binnenuit helemaal kapot.
13: Ja, precies. En dan sturen we een kist champagne naar de desbetreffende douaniers, want waarschijnlijk hoeven we die helemaal niet te versturen. Maar desalniettemin, laat het ons weten. mega@bnr.nl.
16: Make Europe great again.
18: The drone wall will strengthen the borders on land, at sea and in the air.
19: Und die Bundesregierung aufzufordern, der Ukraine endlich den Marschflugkörper Taurus zu liefern.
18: We have created AI factories and we will soon be upgrading the best of them into gigafactories.
20: Waarom is er nog steeds geen Intercity die doorrijdt naar Aken? Als je met de Intercity naar Aken kan, dan kan je daar onmiddellijk op de Thalys overstappen en dan ben je, 3 uur later in Parijs.
13: Need some distance from you, I just disappoint. Ja, wij vinden Europa heel erg cool. Dat steken we ook nooit onder stoelen of banken. Maar dat betekent niet dat wij volgzame discipelen zijn van alle Europese instellingen. Sterker nog, er deugt ook heel veel niet aan Europa. En de politici, daar hebben we het ook vaak over. Maar nu even over beloftes die ze maken. De ene na de andere doen ze, dat hoort bij politicus zijn. Maar vervolgens worden er ook heel veel niet waargemaakt. We gaan het hebben over een aantal van die beloftes van dit jaar. En we kijken ook nog iets verder terug. We beginnen met jou, Michal.
15: Ja.
13: Jij bent onze defensie-expert en dus wilde jij het over de dronemuur hebben. Die werd vorig jaar groots aangekondigd om de oostflank van Europa te kunnen verdedigen. Eind volgend jaar moet die operationeel zijn, maar wat houdt het eigenlijk in? Ik zou bijna willen zeggen, wat is een drone?
15: Wat is een drone? Wat is een dronemuur?
13: Wat is een muur?
15: Nou, hij werd dus aangekondigd begin oktober. Dat was in Denemarken. En de achtergrond waar tegen zich dit afspeelde was heel veel drones bij luchthavens, infrastructuur belangrijk. Ook heel veel in Denemarken. Het hele land was echt een beetje op zijn kop toen ik daar was. Maar ook een maand eerder, en het was trouwens ook bij België, Nederland ook. Een maand eerder waren er toen drones neergeschoten boven het Poolse luchtruim met een F-35. Een dure grap.
17: Want toen waren wij in Straatsburg voor de State of the European Union. Toen heeft von der Leyen dat nog in haar toespraak helemaal herschreven.
15: Exact. Dus dat was een beetje, dat is een maand eerder gebeurd. Een drone neerschieten met een F-35 is een hele dure grap. Want een uur.
13: Dat is letterlijk een kanon op een vlieg.
15: Een uur, precies. Een uur vliegen kost €40.000 of zo.
17: Ik doe het voor 30.000.
15: Dat wilde men graag voorkomen. Dus vandaar dat er dus zoveel aandacht was voor drones. Nou, die drone muur en het tegengaan daarvan natuurlijk. Geen fysieke muur, maar een gelaagd netwerk. Dus dan heb je eigenlijk drie lagen. De detectie van de drones. Dus je moet zien waar ze zijn. Je moet ze kunnen onderscheppen. En je moet uiteindelijk de commandostructuur hebben. Dus die drie lagen moeten op orde zijn over de hele oostflank. Dat was eigenlijk de belofte. En dat betekent dus dat al die anti-drone-capaciteiten met elkaar zouden moeten communiceren. Dus je hebt daar allerlei dingen voor nodig. Ja, goede dus radars, goede AI, goede software en dus goede communicatie.
13: En dat is dus van het hoge noorden in Finland en Noorwegen tot aan het zuidpuntje van Griekenland.
15: Eigenlijk wel een soort ijzeren gordijn, maar dan van anti-drone. Alleen ik zei al meerdere keer het woord zou. Het is tot nu toe nog niet echt van.
13: Nee, wat is de status nu? Bijna een jaar later.
15: Nou, er is geen muur. Het onderwerp staat natuurlijk nog steeds hoog op de agenda. Ja. En is ook een beetje ingehaald door de actualiteit. Want daarna drone spelde prikjes zijn er ook in de Baltische Staten bijvoorbeeld heel veel ook drone weer aanvallen geweest. En weer. Vijandige drones gesignaleerd. En op de NAVO-top heeft de NAVO wel iets anders aangekondigd, namelijk Drone Edge. Dat zijn met name heel veel investeringen, 40 miljard naar counter-drone capabilities, dus zeg maar die onderscheppingscapaciteiten. Maar die muur is er nog niet echt. Er wordt een beetje vaag over gedaan. Er zijn een paar redenen waarom dat niet is gelukt. Natuurlijk heb je met politiek te maken. Het kost veel geld. En het is dus ook een beetje vaag van wat. Ja, het is niet heel concreet wat het nou precies is. Ja, naast wat ik net heb uitgelegd, dat het dus uit die drie lagen moet bestaan. En ook technische problemen. Want de NAVO is nu aan het oefenen hoe een cel kan opereren. Dus allemaal. Dus hoe. Ja, dus een soort van heel systeem van hoe je drones tegen kan gaan. Maar de integratie van die onderlinge systemen, dus van Finland tot Griekenland, dat is nog gewoon een probleem. En dat heeft dan gewoon met technische dingen te maken, maar ook met politieke wil om samen te werken.
17: Je hebt nu over de NAVO, maar de belofte is gedaan door von der Leyen.
15: Ja, dat wilde ik inderdaad ook nog even aanstippen. Von der Leyen die heeft die belofte inderdaad gedaan. Dat is natuurlijk politiek gekleurd.
13: Ja.
15: En zij zei daarbij ook al, we gaan samenwerken met de NAVO. Maar zij gaat er natuurlijk eigenlijk niet over.
13: Nee. Maar het probleem is, wie gaat er eigenlijk wel over in Europa?
15: Nou, uiteindelijk de landen, de lidstaten
13: de
15: zelf.
13: De lidstaat zelf, ja.
15: Maar de
13: precies.
15: NAVO heeft natuurlijk wel een grote rol hierin. Want de NAVO is er ook om samen te werken in Europa.
13: Ja.
15: Of in het NAVO-gebied. Maar misschien dat er ook wel weer aan bijdraagt dat het dus niet heel goed is gelukt.
17: En je ziet weer een afhankelijkheid van Amerika, want je wil snel actie ondernemen. Ja. Dus je komt met de Merops, een anti-droonsysteem uit Amerika, wat je neerzet in Polen, in Roemenië. Die willen gelijk resultaat zien.
13: Ja.
15: Ja.
13: Dus eigenlijk, als ik het samenvat, een vage belofte van iemand die daar helemaal geen beloftes over had kunnen doen.
15: Ja.
13: En dan zitten we met de term Drone Edge. En dat lijkt mij dan een goede naam voor een Finse heavy metal band. En heel veel verder dan dat komt deze belofte.
17: Volgens die is van
13: niet.
17: De NAVO.
13: Die is van de NAVO. Drone Edge van de NAVO. Nog een
15: de heavy metal band van de NAVO. Nou, heel goed. Okay. Nee, maar het probleem hier is natuurlijk inderdaad weer. En dat zal vast ook later deze aflevering nog wel terugkomen. Ja, Ursula von der Leyen houdt erg van
13: beloftes,
15: flashy dan. Termen ook. En ja. Dan een drone-muur. Oké, dat klinkt lekker, drone-wall. Maar wat dat ja. Nou precies is. Ja, je moet zeker werken aan je drone-afweer. Dat hebben we gezien afgelopen jaar.
13: Ja.
15: Maar goed, geen belofte.
13: Nou, behalve de skincare routine, dus nu ook werken aan onze drone-afweer. We spreken over valse beloftes van de Europese Commissie of van Europese leiders of lidstaten. En dan springt deze natuurlijk in het oog.
19: Am schwersten wiegt, meine Damen und Herren, die Ukraine erhält weiterhin nicht in vollem Umfang das Material, das sie dringend benötigt, um den russischen Angriffskrieg wirksam abzuwehren. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Koalitionsfraktion, ich bitte Sie alle, und nicht nur Einzelne, ich bitte Sie alle, sich heute auch unserem Antrag anzuschließen und die Bundesregierung aufzufordern, der Ukraine endlich den Marschflugkörper Taurus zu liefern.
13: Ja, we hoorden de bondskanselier Friedrich Merz.
17: Heb je het applaus nou weggeknipt voor deze belofte?
15: Moeten wij het even doen.
17: Goeie belofte.
13: Ja. Geert-Jan, applaus ook voor jou. Hoe staat het met die Taurus-raketten?
17: Ja, Merz hoorde je voordat hij bondskanselier was, want het was campagnetijd. En hij zei, ik wil dat Oekraïne Taurus-raketten krijgt, lange afstandsraketten, al dan niet begrensd. Met het idee dat Oekraïne sterker kan staan om Rusland ook in Rusland aan te vallen. Nou, en dan kom je uit bij een democratisch fenomeen, namelijk je hebt campagnetijd, dan heb je verkiezingen, dan wint iemand, in dit geval Friedrich Merz, maar dan moet hij een coalitie vormen, zit hij met CDU en SPD samen in een regering en blijkt dus dat coalitiepartner SPD niet zo'n zin heeft in die Taurus.
15: Dat betekent wat we al wisten.
17: Wat we al wisten. Sterker nog, Merz heeft keer op keer Scholz, de vorige bondskanselier van de SPD, hierop aangevallen. Dus dat Merz het nu niet heeft gedaan is wel zwak en wel vals eigenlijk. En ook heel veel ruis bleven hangen. Want wij wisten ook niet goed, wat is er nou met die Taurus-raket gebeurd? Heeft Merz dit nog wel eens te sprake gebracht? Er zijn journalisten die er wel onderzoek naar hebben gedaan, maar het bleef heel lang stil. En ik moest ook even terugzoeken. 25 maart 2026, een debat in de Bondsdag. Merz krijgt vragen van een parlementslid over het volgende.
19: Heute hat die Ukraine selbst langstreckenwaffen in ihren Depots, die sie selbst gebaut hat, zum Teil mit unserer Hilfe, die wesentlich wirkungsvoller sind als die relativ kleine Zahl von Taurus-Marschflugkörpern, die wir hätten liefern können. Die Ukraine ist heute besser bewaffnet als je zuvor. Sie hat allerdings erhebliche Finanzierungsschwierigkeiten und deswegen lösen wir im Augenblick kein Problem mit zusätzlichen Waffen. Die Waffen sind da.
13: Ja, dus Merz zegt hier eigenlijk, die Taurus van ons, die zijn maar niet zo gründlig. De Oekraïners doen het veel beter.
17: Die is nu niet meer nodig,
13: ja.
17: Maar dat pleit je niet vrij de afgelopen anderhalf jaar.
13: Ja.
17: En dat pleit je ook niet vrij voor wat we in Oekraïne zien, namelijk Zelensky, being Zelensky. En dat betekent, ik wil alles wat jullie hebben. Daarom heeft hij nu ook een overschot aan vliegtuigsystemen, want hij heeft al de F-16's, hij krijgt de Gripens, hij krijgt ook Rafale van Macron. Of dat allemaal handig is, dat terzijde. Maar Merz vergeet even dat Oekraïne natuurlijk een existentiële oorlog nu voert tegen Rusland, en dat dus van alles welkom is. En dit pleit hem niet vrij van het geven van een valse belofte, omdat Oekraïne in de tussentijd een ander systeem heeft ontwikkeld. Ja, omdat die Taurus maar niet kwam.
13: Ja, je zou kunnen zeggen, ja, het beloof van Gouden Bergen, business as usual, in dit geval in Oekraïne. Dat komt toch wel vaker voor, zou je zeggen.
17: Ja, en zeker ook in een democratie. En zeker ook als je een coalitie moet vormen. Macron als president heeft veel macht in Frankrijk, maar die zal ook wel regelmatig beloftes hebben gedaan, Stefan, die hij niet waar heeft gemaakt.
13: Zeker. Lange lijst.
17: Ik heb ook al even het Nederlandse regeerakkoord erbij gepakt. En ik kan eigenlijk nu al een voorbeeld noemen dat gebroken gaat worden. Want ik lees over het EU-asiel- en migratiepact. En daarin staat, bij afspraken over terugkeer- en transithubs waarborgt Nederland dat migranten nooit worden teruggestuurd naar een land waar zij het risico lopen om vervolgd te worden. Nou, wat willen wij samen met andere Europese landen? Dat er landen buiten Europa komen waar de terugkeerhub kan worden opgebouwd en waar dus migranten die hier niet welkom zijn worden gehuisvest. Nou, de landen die tot nu toe worden genoemd, daar zijn democratische problemen. Daar zijn die mensen niet gegarandeerd van dat ze risico lopen op vervolging. Ik maak me dus heel erg zorgen over de beloftes van het asiel- en migratiepact die je ook leest in dit regeerakkoord. Dus ik gooi er gelijk weer een onderwerp bij op basis van mijn glazen.
15: Nog iets anders waar
13: we daar komen we zo nog even terug. Want in dat EU-asiel- en migratiepact is de eerste zin al een gebroken belofte. Maar daarover zo meteen meer. We gaan even naar jou, Michal, naar een ander soort technologie, kunstmatige intelligentie. De Europese Commissie wil AI gigafactories gaan bouwen. Weer zo'n coole naam voor een Finse heavy metal band. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
15: Nou, dat is ook dit is wel een plan ook weer van de commissie. Frankrijk en Duitsland hadden daarin wel een belangrijke rol. Maar commissievoorzitter Ursula von der Leyen presenteerde dit plan al begin 2025. Inmiddels heeft het plan ook alweer vertraging opgelopen. Wat zijn het? Gewoon hele grote AI-datacentra met een hele grote rekenkracht. Die dan moeten gaan horen tot de krachtigste AI computers ter wereld, vandaar de gigafactories. Daarvoor is in ieder geval 20 miljard uitgetrokken om 4 tot 5 van die enorme fabrieken te gaan bouwen.
13: Ja, en komt dit een beetje van de grond?
15: Nou nee, want we zitten hier in de aflevering van de gebroken beloftes. Het komt heel slecht van de grond. Een paar redenen. Het is heel erg duur. Andere grote bedrijven, zoals Amerikaanse bedrijven natuurlijk, die investeren veel sneller in grotere en krachtigere AI-datacentra. De samenwerking met de bedrijven is moeilijk. Er zijn in Europa niet genoeg bedrijven die zulke enorme rekenkracht voor het trainen van AI-modellen überhaupt nodig hebben. Dus er is ook niet echt vraag naar. Het is wel lastig. En ik heb even aan onze tech-collega Daniel Mol gevraagd hoe erg het is, of dat het prima is als we die Amerikaanse bedrijven hier niet gewoon hun werk laten doen.
14: Nou, best wel erg. Er is een mondiale AI-race bezig, waarbij Brussel iedere keer aangeeft dat ze daar graag aan mee willen doen. Nou ja, de rest van de wereld gaat, maar de Europese projecten die komen maar niet van de grond. Brussel is voorlopig gewoon te traag. Het is ook niet duidelijk wanneer er dan geld komt voor al die projecten, die gigafactories. En het grootste deel moet uiteindelijk gewoon uit private zakken komen. En ondertussen bouwt Microsoft in Portugal, Nvidia en Deutsche Telekom in Duitsland. En is Mistral als Franse AI-bedrijf ook op eigen houtje begonnen. De markt heeft dus geen geduld, maar Brussel wacht maar af.
15: Ja, dat geld is sowieso pas beschikbaar in een volgende begrotingsperiode. Dus dat is dan pas vanaf 2028. En je hoort Daniel zeggen, de rest moet dus gewoon privaat gefinancierd worden. Nou, dat lukt niet, want we weten dat is een probleem in Europa.
17: Er is ook nog geen datum vastgesteld. Dan wil je die AI factories up and running hebben.
15: Exact, er is ook geen. Het is alleen aangekondigd. Dit is nou echt een best goed voorbeeld van een belofte die een beetje. Ja,
17: het is erger dan een belofte.
15: Ja, het is gewoon een
13: luchtkasteel.
15: Een beetje een luchtkasteel, ja. En dan toch maar eventjes kijken of we een klein oplossingje kunnen vinden. Hoe krijgen we dit dan wel van de grond?
14: Dan verval ik toch een beetje in de clichés. Nationale overheden moeten zelf ook durven bloeden hiervoor. De lidstaten dus. We moeten sneller en flexibeler worden met regelgeving. En die Europese investeringsbank moet ook gewoon kunnen meedoen. Op dit moment zijn ze aan het onderzoeken. Ja, en je kan wel of niet geloven in een toekomst vol AI. Maar als je daar wel in gelooft, zoals Brussel doet, moet je daar nu grote stappen in durven zetten.
15: Ja, dus de landen moeten zelf ook initiatief nemen. Maar dat is ook al gelijk weer een probleem. Ook in Nederland heeft de minister van Economische Zaken al gezegd in een brief aan de Tweede Kamer dat wij ons niet aan gaan melden voor een Europees initiatief hiervoor. En ze zeggen, ja, er bestaat geen binnen de begroting geen ruimte voor het aangaan van de vereiste financiële verplichtingen. Dus ja, het is weer klassiek probleem, denk ik. Wat we in Europa ook op andere gebieden misschien wel zien.
17: Gebrek aan regie en coördinatie, dat is ook een probleem met dit soort projecten.
13: Zullen wij anders het goede voorbeeld geven en met Make Europe Great Again een megafactory gaan beginnen?
15: Wat voor factory zou dat dan zijn?
17: Wanneer moet die af zijn?
15: Ja, wanneer moet die af zijn? En is er budget?
13: Er is, budget kun je altijd vinden. En op de opening speelt sowieso die Finse heavy metal band Drone Edge.
15: Goed. Heel veel beloftes.
13: Ja. Wil jij nog iets beloven, Gert-Jan?
17: Ik wil wel al iets concluderen.
13: Ja, concludeer erop los.
17: Ik denk op basis van al deze voorbeelden dat het veel zorgwekkender is dan mensen denken. Dit gaat verder dan een treinkaartje of een bos of journalisten pesten of economisch met China en Amerika op AI-gebied de strijd aangaan. Dit gaat om dat mensen het vertrouwen verliezen in de politiek.
13: Ja.
17: Daar gaat het om. En dat is voer voor populisten.
1: BNR's megahit.
13: We beloofden het al aan het begin van deze uitzending. En wij houden die belofte. We hebben ook oog voor Europese culturele pareltjes. En dat kan natuurlijk van alles zijn. Muziek, film, cultuur. Als het maar een hit is of kan worden. Wat hebben jullie deze week meegenomen?
15: Nou, onze voetballiefhebbende redacteur is even een paar dagen weg. Dus ik dacht, dit is mijn uitgelezen kans om diep in de hoogcultuur te duiken.
13: Eindelijk. Aha.
15: Nee, grapje, ik ga het over voetbal hebben.
13: Nee.
15: We weten nog niet of er een Europese winnaar natuurlijk uit het WK komt. Want het WK, ja jongens, het is bijna voorbij.
17: Misschien wel als je dit terugluistert. Hè?
15: Misschien als je dit terugluistert. Maar het maakt mij eigenlijk ook niet zoveel uit. Want wat mij betreft is dit de hit van het WK.

0: Het moment.
1: Ja, is dat zo? Vertel, waarom is dit voor jou een hit?
0: Is de Noorse voetballer Haaland. En hij is, ik zal even wachten tot het prachtige liedje voorbij is. Ik weet niet hoe het zit op jullie Instagram, maar bij mij, ik ben volledig in dit algoritme. Hij komt voorbij. Iedereen is in goed Nederland obsessed met deze man. Het is gewoon een heel grappig figuur. Een Noor. Hij is heel Noors blond. Hij loopt altijd met zijn hoofd een beetje naar voren. Mensen maken alleen maar grappen over hem. En wat ik grappig vond is dat hij... Hij is een meme dus. En iedereen maakt grappen. Dus Noorwegen was sowieso, vond ik, een heel opvallend team tijdens dit WK. Heel veel... best wel schattige eensgezindheid eigenlijk. Grappige supporters. En Haaland is ook heel mega, want hij speelt bij een Europese club. Hij houdt van Franse tassen.
2: Vond hij speelt ik wel dat. In het VK nu, hè, voor hij Manchester speelt, City. Ja, hij speelde eerst bij Borussia Dortmund. Ja.
0: Maar Europees, we rekenen het VK toch ook een beetje onder Europa. Hij speelt dan daar bij Manchester City.
1: Zowel Noorwegen als...
0: Maar wat ik ook... mensen die duiken diep in zijn privéleven... en waaronder zijn tassencollectie, een Franse tassencollectie. Even luisteren.
3: Have you seen Erling Haaland's custom Birkins? Baby, buckle up. Because the footballer who plays for both Manchester City and the Norwegian national team has quite an extensive Hermes collection.
1: Oh, een Hermes collection.
0: Hij heeft een hele collectie. Het is niet de enige profvoetballer die van designer tassen houdt. Maar hij heeft dus wel een opvallende Hermes collectie. En bekend natuurlijk van de Birkin tas, maar hij heeft er nog veel meer. Ongeveer 1,3 miljoen is zijn Hermes collectie waard. Vind ik wat. Dus ik dacht eventjes een kleine hommage aan deze Noorse voetballer die bij een Engelse club speelt.
2: Ja,
0: en dus een Franse haute couture collectie heeft.
2: Ja, ik had wat minder met hem sympathie voor hem deze week. Want hij stapte ook uit het vliegtuig met een opgezette wasbeer.
0: Ja, dat is waar.
1: Een opgezette wasbeer.
0: Ja. Dat was ook heel merkelijk. Nou, goed, dit toont
2: had hij in een van die tassen kunnen doen? Of ophef geschild?
1: Hij had er ook een tas van kunnen maken van die wasbeer.
2: Dat gaat hij nog doen, denk ik.
0: Dat gaat hij denk ik niet doen.
2: Een haarband.
1: Nou ja, een haarband.
0: Eventjes om nog een beetje in de voetbalsfeer te blijven. En volgende week kunnen we weer lekker klassieke muziek gaan luisteren.
1: Heel fijn. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Mega XL. Jullie bedankt voor het luisteren. Dank jullie wel, Geert-Jan Haan en Michael van den Toorn. De redactie was in handen van Michael Roelen en Luc de Klerk. Mijn naam is Stefan de Vries. Maandag rond de klok van 4 serveren we weer heerlijke Europese gerechten. In de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag. Tot dan.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen in het defensief.

0: Ik open de vergadering.
1: Ja, voorzitter.
2: Ja, dank voorzitter.
3: Voorzitter,
2: ik
3: heb
4: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
5: Woedend was hij. Zijn klant stuurde hem van het kastje naar de muur en hij wacht al 6 maanden op zijn betaling. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, stelde ik hem gerust.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
8: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
7: kozijnen. Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
12: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
13: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Rijkswaterstaat wil eind van de zomer een besluit nemen over hoe het...
14: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand rights specialist.

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Genomen op zware luchtaanvallen van Rusland, waarbij Kiev vannacht het belangrijkste doel was. Bij de vergeldingsacties van Oekraïne werden oliedepots geraakt in Rusland, maar ook werden 3 olietankers aangevallen op de Zwarte Zee. De schepen hoorden bij de Russische schaduwvloot. En in de Belgische stad Gent is vanmorgen een auto ondersteboven op het spoor beland. Volgens buurtbewoners werd er hard gereden voor de auto door een hek langs het spoor reed. De mensen in de auto zijn daarna gevlucht en nog niet gevonden. De politie denkt daarom dat ze niet gewond zijn geraakt. Het weer van Weer Online? Het is bijna overal droog met een afwisseling van zon en wolken. Het is 17 tot 23 graden. Vanavond in het noorden kans op buien. Verder blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 12. En dat was het ANP-nieuws.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.
3: Welkom bij deze aflevering van In het Defensief. In deze podcast onderzoeken we iedere week waar het extra defensiegeld heen gaat en wat er komt kijken bij het opschalen van de industrie. Ik ben Michal van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR, en naast me zit Ria Katz, journalist Defensie en Geopolitieke Veiligheid bij het FD. Hallo Ria.
4: Hi.
3: Terug uit Ankara. Wat gaan we doen vandaag?
4: Vandaag gaan we nog één keer terugkijken op de NAVO-top in Ankara vorige week in Turkije. En dit nadat we dus de afgelopen 3 afleveringen al vooruit hebben geblikt. Ja. Dus dit wordt echt onze finale, de nabeschouwing.
3: Hierna is het echt afgelopen.
4: Precies, hierna stoppen we ermee. Maar tot die tijd hebben we eerst nog Bart Hollands te gast. Hij was net als wij ook in Turkije en is bij de NAVO een zogeheten innovation broker. Oftewel, hij is de man die innovaties bij de westerse defensieindustrie onder de aandacht van het bondgenootschap moet brengen.
3: Ja, heel interessant. Dat gaan we zo meteen doen. Maar voordat we naar onze gast gaan, hebben we wel een en ander te bespreken. We zijn dus net terug uit Ankara. Daar was de NAVO-top. Ria, een beetje van bekomen?
4: Nou, ik ben nog bezig. Het was loeidruk. We hadden natuurlijk Trump, die eerst bij binnenkomst al meteen zijn bondgenoten schoffeerde. En toen toch weer heel veel liefde en respect in de room van hen voelde. Vervolgens hadden we de Turkse president Erdogan, die wilde stralen als een wereldleider. Maar ondertussen de aandacht op zich vestigde met het uitdelen van pistolen en ondertussen ook nog allemaal demonstranten arresteerde. Ja. En dan hadden we ook nog 50 miljard aan orders voor de industrie en ga zo maar door. Dus er gebeurde van alles.
3: Ja, we hebben ons niet verveeld.
4: We hebben ons niet verveeld. En wat waren jouw belangrijkste indrukken?
3: Nou, de belangrijkste conclusie die ik toch uit deze top heb getrokken, en dat heb ik ook al in de andere podcast die ik maak, Make Europe Great Again, uit de doeken gedaan, is dat ik vond dat er een hele grote tegenstelling was van wat er voor de schermen gebeurde en wat er schijnbaar achter de schermen gebeurde. We hoorden inderdaad Trump heel erg tekeer gaan, zeker 's ochtends, woensdagochtend. Daarna hoorden we uit alle hoeken, nou ja, de vraag is hoe betrouwbaar dat is, maar dat hoorden we wel, dat het de vergadering zelf, de raad, heel, nou ja, gewoon gemoedelijk was verlopen en dat Trump eigenlijk daar helemaal niks over heeft gezegd over zijn beledigingen aan het adres van Iran, aan het adres van Spanje, aan het adres van de NAVO zelf, dat hij zich helemaal stil heeft gehouden en dat er toch een discussie kon zijn gewoon over het het opschalen van de Europese en Canadese defensie.
4: Zelfs Groenland heeft hij niet genoemd.
3: Zelfs Groenland zou hij niet genoemd hebben, ja. Dus dat vond ik wel een interessante tweestrijd. En dan Mark Rutte, die dan als conclusie heeft dat deze top herinnerd gaat worden aan de eenheid. Dat durf ik toch ook wel een klein beetje in twijfel te trekken.
4: Dat gaan wij niet doen in elk geval.
3: Nee,
4: hè?
3: Zo gaan wij hem denk ik niet herinneren. We hebben ons niet verveeld volgens mij in Ankara. Ander nieuws van deze week. Sommige leiders pakten door eigenlijk en kwamen deze week bij elkaar in Parijs voor een vergadering van de Coalition of the Willing. En daar kwam toch wel iets concreets uit, namelijk een coalitie van Europese landen zet een raketschild op, zo noemen ze het. Onder andere Nederland. En Nederland gaat ook meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heb jij, neem ik aan, ook direct gevolgd toen je hier terug was op de redactie.
4: Ja, uiteraard hartstikke spannend. En een beetje ook een voortborduring op de top, hè? Want ja, op de top werd natuurlijk al gezegd van goh, wij gaan samen kijken hoe we Oekraïne kunnen helpen aan producten waar ze niet aan kunnen komen, met name de Patriots. En er werd ook gezegd door Donald Trump in een van zijn weinige goede ogenblikken van ja, ik ga Oekraïne echt helpen, ze krijgen

0: licentie om Patriots te produceren in Oekraïne. Een aantal landen wilden aan meedoen. En nu blijkt dat ze een soort van alternatief eigenlijk ook tegelijkertijd willen bouwen, hè? De Freya. Ja. En deze moet natuurlijk een soort van Europees raketschild worden van drones die Oekraïne al heeft, maar ook een soort van alternatief voor die Patriots. Dus tegen de Russische antiballistische raketten. Tegen de Russische ballistische raketten moeten wij antiballistische raketten gaan opzetten. Ja. En dat gaan we met onder meer Denemarken, Zweden, Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland. Nou ja, een hele stapel landen doen. En het is eerst de bedoeling om dat voor Oekraïne op te zetten. En uiteindelijk dus een soort van voor heel Europa een soort Iron Dome moet het worden.
1: Hoe belangrijk is het dan dat die leiders elkaar dan al even hebben gezien in Ankara? Want daar ging het natuurlijk ook over toch wel de meer onafhankelijkheid van Europa op dit gebied. Zeker op het gebied van luchtverdediging. Het ging daar inderdaad ook over de luchtverdediging van Oekraïne en hoe nijpend het tekort daar eigenlijk is. Was het anders niet gebeurd als we elkaar die week van tevoren niet hadden gezien?
0: Ik denk dat dat wel geholpen heeft. Ook omdat voor de NAVO-top was er natuurlijk al de G7 in Evian in Frankrijk. En daar werd voor het eerst ook Amerika ging weer mee met oké, we moeten Oekraïne steunen. Dat wordt nog een keer bevestigd op de NAVO-top. En ja, als je dan nog een keer bij elkaar komt met iets concreets, ik denk dat dat wel degelijk helpt. Ook omdat we in de tussentijd natuurlijk hebben gezien hoe Oekraïne verschrikkelijk bestookt wordt en er steeds meer en op een nadere manier burgerslachtoffers vallen. Dus je moet wel heel ijskoud zijn als dat je niet raakt. En volgens mij, ik hoorde iemand zeggen op die top van, ja, weet je wat het is? Trump houdt absoluut niet van verliezers. Die wil winning, winning, winning. Die wil niet bij zwakkelingen en weak, et cetera, horen. Dus als je maar hard genoeg roept, ook op die NAVO-top en in de G7 en de afgelopen weken, van Oekraïne is nu weer de bovenliggende partij. Ze zijn zo goed in die drones. Ze weten die Russen behoorlijk te weerstaan. Ja, dan denkt Trump, egocentrisch als hij is, daar moet ik bij horen. En misschien toch iets minder naar Poetin luisteren. Ja. En hij is natuurlijk zelf nat gegaan in Iran. Dus hij heeft Oekraïne
1: hij
0: ook
1: heeft
0: nodig.
1: Hij heeft weer zin in winst. Een beetje een cynische lezing, maar het zou zomaar eens kunnen kloppen.
0: Ja, de wereld is cynisch. Of niet? Wat denk jij?
1: Ja, en het is ook wel op het gebied van vrijheid interessant om in de gaten te houden op wat voor termijn dit kan gaan gebeuren. Want ik heb wel vaker gehoord dat dit soort dingen opgezet gaan worden. Maar ja, het is natuurlijk wel goed nieuws, maar op welke termijn en hoe het gaat in Oekraïne en hoe snel het dan uitgebreid kan worden naar de rest van Europa. Dus dit is niet de laatste keer, denk ik, dat je in deze podcast over dit
0: denk
1: project
0: ik niet.
1: Hoort.
0: Jette heeft gezegd, binnen een jaar kunnen we de eenvoudige spullen leveren. Binnen anderhalf jaar ook de wat geavanceerdere luchtverdediging. Nou ja, dat is wel heel snel. Dat gaan we zien, hè?
1: Ja,
0: We
1: komen erop terug. Hierbij deze belofte. We gaan door naar onze gast. Iemand die ook op de NAVO-top in Ankara was, is Bart Hollands, innovation broker bij de NAVO. En hij is nu bij ons, welkom. Of tenminste bij ons, vanuit Amerika, vanuit Norfolk, Virginia. Jij was dus ook op het Defense Industry Forum, waar wij ook rondhingen. Wat viel je daar op?
2: Inderdaad, maar Ankara was interessant om te zijn. Ik denk dat wat me het meeste opviel, is wel dat de toon heel anders was met vorig jaar. Dus vorig jaar was het heel politiek. Het ging om het bouwen van politieke wil, het verhogen van defensiebudgetten. Dat is echt een heel politiek thema. Dit jaar was het veel meer gericht op de uitvoering. De industrie stond ook een stuk meer centraal dan vorig jaar.
1: Mm-hmm. Je bent al een keer bij ons te gast geweest in deze podcast. En toen heb je ook al geschetst wat je doet bij de NAVO. Kun je voor ons nog even kort schetsen, wat zijn jouw taken op zo'n top? Want ik ben even langs geweest, jullie hebben zo'n stand. Maar waarvoor kom je daar?
2: Ja, voor ons is voor ons hoofdkwartier, wat zich richt op de toekomstige ontwikkeling van de NAVO en de militaire capaciteiten binnen de NAVO, is zo'n top belangrijk om de innovatieve component te laten zien. Dus in ons geval hebben we daar producten laten zien waar wij aan werken. Hoe we dus nieuwe technologie sneller kunnen integreren in bestaande systemen. Hoe we ook onbemande technologie kunnen integreren in bestaande systemen. En eigenlijk ook hoe we innovatie aanjagen binnen landen. Dat was de display die je gezien hebt. Ja. Dat is eigenlijk het respect wat we daar willen voeren.
1: En waren er een beetje mensen die langskwamen? Was er veel interesse?
2: Vanuit de media hebben we veel interesse gezien dit jaar. Dat was vorig jaar niet zo. Maar vorig jaar stonden we op een plek waar de media niet heel makkelijk kon komen. Dat was dit jaar anders. Dus we hadden echt wel wat aanloop. We hebben ook een aantal armaments directors bij ons langs gehad. Dus je ziet wel dat die interesse die je zegt wel is.
0: En als je nou een vergelijking mag maken tussen dit industrieforum in Ankara en die van vorig jaar in Den Haag, was het dan veel groter nu dit keer?
2: Nou, niet veel groter. Het was wel groter en het was ook groter opgezet. Maar ik denk dat qua aantal mensen dat er niet een heel groot verschil in zat. Vorig jaar zaten we in een kleinere ruimte, dus leek het denk ik misschien zelfs drukker. Dit jaar waren er, ik geloof, 700 of 800 mensen, maar de ruimte was ook veel groter. Ik denk dat het belangrijkste verschil in de grootsheid is wat voor deals er zijn aangekondigd en hoe concreet die waren. Dat was een veel groter platform voor vooral grote industrie en dat hadden we vorig jaar eigenlijk helemaal niet.
0: En we hoorden ook dat Rutte de afgelopen maanden steeds heeft gevraagd bij bondgenoten, spaar jullie orders op, houd ze onder de pet, zodat we dat allemaal kunnen presenteren als één bundel op die NAVO-top. En dan kunnen we daar shinen, kunnen we Trump overtuigen dat het ons echt menens is. Is dan zo'n industrieforum niet eigenlijk een soort van PR-podium?
2: Ja, korte antwoord is natuurlijk ja. Het is een PR-podium, maar ik denk dat je het daar ook wel een klein beetje tekort mee doet. Want de orders die gepresenteerd worden zijn natuurlijk wel echt. Het is niet dat het orderboek leger is omdat we industrie vragen dat op het Defensie Industrie Forum te presenteren. En de NAVO-top is daar ook niet uniek in. Hè? De Paris Air Show en wat is het dat evenement dat in Farnborough in de UK plaatsvindt ieder jaar. Dat doet in principe precies hetzelfde. Dus er zit zeker een PR-component aan, maar ik denk niet dat het daarmee minder echt is.
0: Maar kun je zeggen, wat heeft de industrie concreet aan zo'n congres?
2: Ik ga specifiek zijn voor dit jaar. Vorig jaar is de belofte 3,5%, 5% uitgesproken. Dat is dus een signaal naar de industrie dat er geld wordt uitgegeven. Maar het bleef toch heel erg onduidelijk waaraan precies. De verantwoordelijkheid lag erg bij de lidstaten zelf. Ik denk dat tijdens deze top de NAVO echt wel een voorschot heeft genomen op hoe wij zouden willen zien dat dat geld wordt uitgegeven en hoe ook lidstaten daar alvast mee bezig zijn. Dus vanuit de industrie gezien zien we dat het demand signal, zoals het hoofdkwartier dat graag noemt, nu een stuk concreter is gemaakt. We gaan geld uitgeven en het liefst hieraan. En dan gaat het om onbemande systemen, de vernieuwing van de NAVO-tankvloot, de vernieuwing van de NAVO-AWACS-vloot. Dat waren best wel concrete onderwerpen die daar gepresenteerd werden.
0: En vanuit jullie bekeken, hebben jullie nog echt onbekende parels ontdekt op die top waarvan je dacht, hey, goed dat we dit weten?
2: Ik denk dat het korte antwoord daarop nee is. Maar dat heeft ook een beetje met de aard van zo'n top te maken. Dat wordt zo goed voorbereid van tevoren. Daar zitten voor ons heel weinig verrassingen in. Ik denk wel dat qua inhoud het veel variaties op al bekende thema's waren. Dat ging veel om onbemand, het ging veel om cyber. Het ging veel om supply chain management dit keer ook. Dat ging over die 1,5% investeringen die dan in infrastructuur kunnen worden gedaan. Daar werd ook wel gedetailleerd over gesproken in een aantal van de sessies. Dus er zaten een aantal verdiepingslagen in die we normaal gesproken niet op een NAVO-top zouden zien. Dus laat dat dan de verrassing zijn. Maar echt onbekende parels denk ik niet dat we op zo'n top zouden vinden.
1: Want het zijn dit jaar waren het ook veel grote bedrijven. Je omschreef het net al even, maar er worden dan deals gepresenteerd met grote bedrijven als Airbus, Saab, Northrop Grumman. Enorme projecten in het aviation veld. Die komen vast niet, en sorry voor de woordgrap, maar binnen een paar maanden van de grond. Op wat voor termijn werpen nou dit soort projecten dan hun... Wanneer hebben we er wat aan? Wanneer werpen ze hun vruchten af?
2: Ja, ze komen misschien niet binnen een paar maanden van de grond, maar ze vallen ook niet zomaar uit de lucht als ik dan een grap af mag maken. Deze projecten zijn al in gang gezet. Dus ik verwacht daar de komende jaren al wel voorbeelden van te zien. Ik weet de precieze levertijd van deze dingen niet. Dit zijn projecten die eigenlijk vooral door het NAVO-hoofdkwartier samen met Allied Command Operations, ons zusterhoofdkwartier, worden besproken. Dus ik heb daar niet volledig inzicht in. Maar dit zijn projecten die jaren duren. Dus de levertijd en ook de inzet hiervan, dat zijn echt jaarplannen. Waar we de komende tijd pas resultaat van gaan zien. Het is ook een vervanging van een al bestaande capaciteit. Dus de haastfactor daar is iets minder groot dan op het moment dat je echt iets volledig nieuws wil integreren.
1: En zijn dit dan de goede producten? Dingen die Europa natuurlijk te weinig heeft? Of missen er nog wat om die gaten te vullen?
2: Ik denk, ja, goed of niet, dat vind ik altijd een lastige bewoording. Ik denk dat het de juiste producten zijn die we nu nodig hebben. Okay. Vanuit de NAVO gezien. Dit zijn capaciteiten waar de NAVO een heel grote rol in speelt. Omdat we als coördinator tussen lidstaten en soms ook als mede-eigenaar van de capaciteit, daar gaat het om die AWACS loopt bijvoorbeeld, een rol spelen. Dus we hebben daar ook wat meer zeggenschap over.
0: En voor mensen die het niet weten, het de AWACS, dat zijn de grote radarvliegtuigen. Hè? En die worden vervangen. Wat zijn precies die capaciteiten die de NAVO nu heeft en die we moeten uitbreiden en hebben het juiste gekocht?
2: Ik denk dat we vanuit NAVO-perspectief de juiste investeringen doen, maar die doen we binnen capaciteiten waar we zelf grote zeggenschap in hebben, als NAVO. En dan gaat het om die AWACS radarvliegtuigen, maar ook om de tankvloot. Dat zijn capaciteiten die door de NAVO gecoördineerd worden. En waar we dus ook wat meer zeggenschap in hebben. Uiteindelijk zouden we willen en gaan we zien hopelijk dat lidstaten natuurlijk investeren in hun eigen capaciteit waar we geen eigenaar van zijn. En daar hebben we zelf niet. Daar kunnen we in adviseren, maar daar hebben we minder zeggenschap over. Dus, eigenlijk logischerwijs, presenteren we zulke soort capaciteiten ook niet op de NAVO-top, omdat het meer de nationale verantwoordelijkheid is. Ze hebben de juiste dingen gekocht. Vanuit NAVO-perspectief zeg ik ja. Maar ik ben heel benieuwd wat de landen zelf ook gaan aanschaffen.
0: Maar dit is heel lastig, toch? Want bijvoorbeeld die AWACS, die zijn zo verschrikkelijk duur. Dat kan een land eigenlijk niet in zijn eentje kopen. Je moet dat toch als NAVO zeggen van, nou, dit moeten we met z'n allen doen. Die grote tankenvliegtuigen, die radars, et cetera.
2: Absoluut, en daarom doen we dat dus ook. Daarom is dat dus ook een capaciteit die tijdens zo'n NAVO-top besproken wordt. Maar als we het op nationaal niveau bekijken, hoe een land de luchtmacht inricht en wat voor gevechtsvliegtuigen daarvoor worden aangeschaft. Dat is een nationale beslissing. Daar hebben wij minder over te zeggen.
1: Jij, even genoeg denk ik over de hele grote orders. Jij let meer op de wat kleinere bedrijven. Wat zijn er wat voorbeelden waarop je dan op zo'n... Wat voor hoek moet ik dan denken? Bedrijven die dan op zo'n top daar ook rondlopen?
2: Ik vond eigenlijk het publiek heel divers. Dus er waren inderdaad ook wat medium bedrijven, zal ik zeggen. Ik denk niet dat er heel veel start-ups rondliepen, eerlijk gezegd.
1: Denk ik ook niet.
2: En dat gaat dan vooral om onbemande systemen. Dus dat zijn USV's, dat zijn onbemande bootjes, zonder dat vervelend te bedoelen. Of UAV's, dat zijn drones. En dat zijn toch vaak wel de bedrijven waar we, of de producten waar we ook kleinere bedrijven in zien leveren. Er zit ook een stuk software in, hoor. Dat is redelijk makkelijker te doen met een wat kleinere schaal. Dus zijn eigenlijk vooral zulke soort bedrijven.
0: En wij hebben daar hard gezocht, maar we konden eigenlijk geen orders voor Nederlandse bedrijven direct ontdekken. Terwijl Nederland wel daar heeft aangekondigd dat ze voor ruim 3 miljard willen gaan investeren en orders uitzetten. Keken wij nou ergens overheen? Of heeft Nederland de boot gemist?
2: Ik zal niet zeggen dat Nederland de boot gemist heeft, maar het is mij wel ook opgevallen. Dus ik denk niet dat je er overheen hebt gekeken.
0: Yes, opluchting.
2: Wat mij opviel aan de Nederlandse presentatie en de houding van de Nederlandse delegatie daar, is dat Nederland zich eigenlijk vooral manifesteerde als investeerder en als partner binnen internationale programma's. Het woord launching customer is geloof ik op een gegeven moment ergens ook gevallen. Daar krijg ik altijd een beetje jeuk van. Maar een beetje op die manier werd Nederland gepresenteerd door onder andere de minister. En op zich is dat niet gek. Nederland koopt vaak, en ik geloof dat in de defensienota daar ook naar gerefereerd wordt, gezamenlijk in met andere landen. En dan gaat het om landmachtcapaciteit. Is het vaak samen met Duitsland, de luchtverdediging. Die doen we in Benelux-verband. Dus Nederland zoekt toch vaak wel die internationale coalities op. En ik denk als je dan kijkt naar het type industrie wat op zo'n Defense Industry Forum in het zonnetje werd gezet. Grote fabrikanten voor grote capaciteiten. Dat past precies in dat plaatje. Of Nederland daarmee de boot gemist heeft, dat weet ik niet. Ik denk dat er nog wel wat uit te werken is voor de Nederlandse industrie. Want ik heb geen deals gezien voor de Nederlandse industrie.
1: Als we dan even een beetje uitzoomen, dan komen we toch terecht bij Amerika. Trump was op de top weer wispelturig als vanouds. Jij zit in de VS, dus ik weet niet, misschien zie je mogelijk wat meer. Is Washington, als je naar deze top kijkt, nog te vertrouwen? En is die wens van, of is de richting van Europa om weer wat meer zelfstandig te zijn dus logisch?
2: Ja, de vertrouwensvraag ga ik natuurlijk niet beantwoorden. Ik denk niet dat ik dat kan ook. Ik denk wat wel belangrijk is, dat zowel hier in de VS, maar ook in Europa, bestaat er consensus over het belang van een sterker Europa in een sterkere NAVO. En de Amerikaanse focus ligt ook lang niet altijd meer op het transatlantische bondgenootschap. Zij hebben ook de Pacific waar ze naar kijken, ja. de Stille Oceaan. En hun westkust en ook het Arktisch gebied wat meer. Dus dat die focus verschuift, dat zal je onder een democratische of een republikeinse president altijd wel blijven zien, denk ik. Het belang van een sterker Europa en een sterkere NAVO volgt daar eigenlijk logisch uit. Kijk, Donald Trump heeft een heel eigen stijl, om het even zacht uit te drukken. Dus hij zorgt voor veel opschudding, maar ik denk dat de grote strategische lijn niet per se anders is. Na de eerste Trump-administration zag je ook dat Biden de lijn richting China eigenlijk voortzette. Zoals dat Trump hem uiteindelijk heeft uitgezet. Dus ik verwacht niet dat daar grote verschillen tussen Democraten en Republikeinen zijn. Wat me wel opvalt is dat Europa, het sterkere Europa, heel serieus is gaan nemen. En dat dus ook, dat zag je ook aan die grote bedrijven, ja. Dat daar dus ook veel Europese producenten in zitten. En dat het geld dan dus ook in Europa wordt uitgegeven.
0: En dat zie je ook bij jou, want zelf krijg je binnenkort in Norfolk, Virginia, voor het eerst ooit een Europese baas, namelijk een Brit. Is dit ook een teken aan de wand dat Europa meer doet en de VS dus minder aan het Europese deel van de NAVO?
2: Dit is een ander hoofdkwartier, dat hoofdkwartier waar ik werk. Mijn viersterrengeneraal is Frans. En al lange tijd is dat een Fransman. Operationele deel van de NAVO zie je wel dat inderdaad Amerikaanse posities worden vervuld door Europeanen nu. En dat zijn Britten, maar ik geloof ook een Duitser ergens in Europa. Dat past in de trend van minder nadruk op de NAVO vanuit de Verenigde Staten. De Verenigde Staten noemt dit burden rebalance. En dat is iets wat we denk ik nog wel zullen blijven zien de komende jaren.
1: Als we het hebben over de veiligheid van Europa, moeten we natuurlijk ook heel kort even Oekraïne aanstippen. Eén toezegging die Trump wel deed in Ankara was dat Oekraïne onder licentie Patriot-raketten mag gaan ontwikkelen. Is dat een goede ontwikkeling voor Europa?
2: Ik denk het wel. Ik zal niet zeggen dat ik heb staan juichen toen ik het las. Maar ik was daar wel heel positief onder de indruk van. Dat Trump dit gezegd heeft en dit ook uit laat voeren. Omdat het voor Oekraïne zelf een gamechanger is dat dit nu kan gebeuren. Mm-hmm. En ik denk eigenlijk ook een voorbeeld is van hoe de VS nu toch ook realiseert. Dat als Europa meer op eigen benen gaat staan, dat ze creatiever moeten zijn met samenwerkingen met de Amerikaanse defensieindustrie. De Trump-administration heeft veel gedrukt op investeringen in de VS door Europese lidstaten. Maar de Europeanen geven nu vaak het geld ook aan Europese bedrijven uit. En dat is ook een wake-up call voor de VS.
1: Heb je heel kort, want we moeten afronden helaas alweer. Zo. Het idee dat Oekraïne tevreden op deze top kan terugkijken, ook als we al die deals zien die er toch ook wel met Oekraïne zijn gemaakt.
2: Ja, absoluut. Er is 70 miljard toegezegd, langjarige toezegging aan Oekraïne. En er zijn op bilateraal gebied met verschillende lidstaten best wel wat samenwerkingsverbanden opgezet en aangekondigd. Dus ik denk dat Oekraïne echt wel tevreden kan zijn met de vooruitgang die is geboekt. Ik zag ook dat de atmosfeer tussen Zelensky en Trump was een stuk ontspannender dan dat hij op vorige toppen was geweest. Dus ik heb het gevoel dat ook dat beter is dan dat het geweest is.
0: Dus al met al, hoe kijk jij terug op deze top?
2: Positief en met veel verwachting. Er zijn grote toezeggingen gedaan. De industrie is gericht. We zien nu waar het geld aan uitgaat. Ja, wordt gegeven hopelijk. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat in de toekomst gaat lopen en hoe dat zich vertaalt naar nationaal beleid.
1: Veel dank en we spreken je graag weer een volgende keer. Bart Hollands, Innovation Broker bij de NAVO. Dit was In het Defensief. Veel dank voor het luisteren. Vind je ons leuk? Abonneer je dan. Je kunt ons vinden in je favoriete podcast-app. Heel graag tot volgende week.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
1: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
4: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
5: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
6: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
7: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
8: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
9: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
10: BNR Verkeer.
11: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan twee files, allebei aan de grens. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland, voor de grens bij de Lutte 5 minuten vertraging. En de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland, voor de grensovergang doe je er een kwartier langer over.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Rijkswaterstaat weet nog niet hoe lang het vrachtwagenverbod voor de Merwedebrug bij Gorinchem gaat duren. Pas eind deze zomer volgt een besluit, meldt RTL Nieuws. Sinds gistermiddag mogen vrachtwagens niet meer over de verzwakte brug rijden. Rijkswaterstaat moet kiezen of de brug wordt verstevigd of dat er een langdurig vrachtwagenverbod komt. Iran heeft raketten afgevuurd op een haven in Jordanië. Een aantal raketten werd uit de lucht geschoten voor ze iets konden raken. Eén raket kwam in onbewoond gebied neer. Er werden geen gebouwen of mensen geraakt. Op meerdere plaatsen in Jordanië ging het luchtalarm af om mensen te waarschuwen voor de aanval. België gaat op zoek naar andere scheepsbouwers voor fregatten. De marineschepen waren besteld bij het Nederlandse bedrijf Damen, maar ze worden 2 keer zo duur als gedacht. Ook zijn ze pas jaren later klaar. België praat deze week met scheepsbouwers in andere Europese landen, waaronder Spanje, Frankrijk en Italië. In de buurt van de Johan Cruijff Arena in Amsterdam is vannacht een man neergestoken, meldt AT5. Hij moest naar het ziekenhuis, maar hoefde niet lang te blijven. De politie weet nog niet waarom de man werd gestoken. Er is ook iemand opgepakt voor de steekpartij. Dat zou een jong iemand zijn. En FIFA-baas Infantino heeft tijdens het WK-voetbal flink wat airmiles gespaard. Hij bezocht elk stadion minstens 1 keer en vloog daarvoor ruim 95.000 kilometer. Dat is ongeveer 2,5 keer de aarde rond, heeft persbureau AP berekend. Ze volgden het privévliegtuig van de sponsor, dat Infantino bij het vorige WK ook gebruikte. Het weer van Weer Online? Het is bijna overal droog met een afwisseling van zon en wolken. Het is 17 tot 23 graden. Vanavond in het noorden kans op buien. Verder blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 12. En dat was het ANP-nieuws.
13: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
14: In deze speciale zomeraflevering van BNR Beter blikken we terug op onze meest spraakmakende gesprekken van de afgelopen maanden. Je vindt ze natuurlijk ook allemaal als podcast. Zoek naar BNR Beter in je favoriete podcast-app. In Nederland krijgen ruim 81.000 mensen per jaar de diagnose huidkanker. Het is daarmee nog altijd de snelst groeiende kankervorm. Ja, en als je er vroeg bij bent, dan is de kans op genezing groot. Maar juist daar wringt het. Het aantal diagnoses groeit, maar het aantal dermatologen dat groeit niet mee. Het bedrijf Skinvision springt in dat gat en doet via een app al een eerste triage van verdachte moedervlekken op de huid. Ja, hoe betrouwbaar is dat? En kunnen we het tij keren wat betreft de snelle groei van huidkanker? Daar ga ik over praten met twee gasten. Bij mij zijn Erik de Heus, CEO van Skinvision. Welkom, Erik.
15: Dank je.
14: En Marlies Wakkee, dermatoloog en onderzoeker bij het Erasmus MC. Fijn dat je er bent, Marlies.
16: Dank je wel.
14: Om met jou te beginnen, jij ziet steeds meer mensen met huidkanker, als dermatoloog natuurlijk ook. Is er een verklaring dat het zo hard groeit in Nederland?
16: Nou, de belangrijkste verklaringen zijn eigenlijk zonblootstelling uit het verleden. Dus heel veel mensen die ik nu spreek, die zeggen, ja, vroeger ging ik gewoon met een olietje op in de zon zitten. Of het zijn de mensen die heel veel buiten hebben gewerkt, zo heel veel zonblootstelling hebben gehad. Mm-hmm. Die effecten zien we nu pas, dus er zit 30, 40 jaar tussen voordat we die effecten zien.
14: Dus het is ook vaak wel de wat oudere Nederlander al die bij jou komt.
16: Ja, aan de andere kant zien we ook wel groei in de hoeveelheid jonge patiënten, maar de grootste groei zit wel in de verouderende populatie.
14: Ja, en het is dus echt vanuit het verleden, je hebt niet goed gesmeerd. Daar komt het eigenlijk op neer.
16: Nou ja, je hebt niet goed gesmeerd en je bent eigenlijk gewoon te veel in de zon geweest.
14: Mm, ja. Waarmee komen mensen vooral naar de dermatoloog toe? Want ik heb het zelf ook wel eens gehad, dat je denkt, plekje, toch even laten checken. En dan was er niks aan de hand. Dus je hebt hopelijk ook heel veel mensen die je gewoon weer blij naar huis kan sturen.
16: Ik denk dat die mensen dus eerst bij de huisarts komen. Dus, want dat is eigenlijk ook hoe we het in Nederland hebben geregeld. Dus de huisarts moet gemiddeld al 10 patiënten zien om één iemand met een verdenking op huidkanker door te sturen naar de dermatoloog. Dus dat is al best al veel. Dus er zit vooral heel veel zorgen daarvoor eigenlijk al. Mensen die zich afvragen, moet ik met een plekje naar de dokter? En de huisarts die eigenlijk heel veel mensen moet zien om één iemand met huidkanker eruit te halen.
14: Ja, oké. Dus wat dat betreft, jij ziet over het algemeen de mensen bij wie het vaak al wel mis is.
16: Klopt.
14: Klopt het dan wel dat de meeste mensen dus eigenlijk geen zorg nodig hebben?
16: Ik werk in het Erasmus MC, dus ik werk in een academische setting. Dus wij krijgen heel vaak al mensen die al elders bij de dermatoloog zijn geweest.
14: Oh ja.
16: Maar ik denk dat collega's die gewoon in de perifere huizen werken, die zien ook best wel vaak mensen voor niets. Hè, ja. Om het maar even zo te noemen, om eigenlijk alleen mensen gerust te stellen.
14: Ja, en dat is eigenlijk wel heel erg zonde van de tijd als je eigenlijk zoveel groeiend aantal mensen hebt met huidkanker.
16: Ja, dus dat is heel erg zonde. De andere zorg die we hebben is al die mensen met huidkanker die we dus behandelen, die blijven. Die willen graag daarna ook op nakontrole komen. En eigenlijk hebben we daar dus al helemaal niet meer de capaciteit voor. Dus je wil eigenlijk alleen maar de mensen laten terugkomen die echt wat hebben. Ja. Want ongeveer 30% van de mensen die huidkanker hebben gehad, hebben in de 3 jaar daarna weer een nieuwe plek. Dus, dus je wil heel graag. Maar je kan niet iedereen op controle laten komen. Dus je wil mensen eigenlijk meer zelfredzaam maken, zelf in de lead zetten om hun huid te controleren. En als je dan wat hebt, dat je dan terugkomt naar de dermatoloog. In plaats van dat we standaard iedereen 1 keer per jaar of 2 keer per jaar gaan zien.
14: Ja, dat zou inderdaad heel veel capaciteit schelen natuurlijk. Erik, jij springt in dit gat met Skinvision, een app. Eigenlijk een app die kan bepalen of er reden is tot zorg, hè, bij een verdacht plekje op de huid.
15: Ja, inderdaad. Dat is de reden van ontstaan van Skinvision. Omdat er duidelijk was dat er steeds meer mensen huidkanker krijgen. Dat heel vaak plekken op de huid door mensen zelf thuis gevonden worden. Dus het is heel belangrijk om die awareness en die bekendheid met de ziekte bij mensen zelf naar voren te brengen. Mm-hmm. En ze dan ook een gelegenheid te geven om tot actie over te gaan.
14: Ja.
15: En de actie die wij dus aanbieden met Skinvision is dat je zelf een plek kan fotograferen en dan ook te horen krijgt of je daarmee naar een dokter moet gaan.
14: Ja, dus eigenlijk al, misschien wil jij eigenlijk al de eerste triage nog voor de huisarts al doen.
15: Dat is waar we heel sterk
14: die huisarts wil jij ontlasten eigenlijk.
15: Juist, de huisarts kunnen ontlasten, want die heeft over het algemeen, zoals we weten, heel weinig tijd. Er is ook een heel groot tekort aan huisartsen.
14: Mm-hmm.
15: En er is ook het is heel lastig om volledig te zijn in huidkankerherkenning.
14: Mm-hmm.
15: Dat heeft op alle fronten is dat niet een exacte wetenschap. Dus technologie kan heel erg helpen om de service heel consistent en heel makkelijk beschikbaar te stellen.
14: Ja.
15: En daarmee ook de juiste mensen op de juiste plek te krijgen. En ook
14: dan heb jij dus die app. Daar kan je dus een foto mee maken van een verdacht plekje. Nou, dan zit ik al even te kijken. Ik heb heel veel best wel lichte moedervlekken. Ook hele kleintjes.
17: Komen die ook bij jou? Want je maakt een foto en dan wordt die door een algoritme gehaald. En dan beoordeelt de app van nou, ik zou hier wel of niet mee naar de huisarts gaan. Kan dat inderdaad ook met de kleinste plekjes?
15: Ja, dat kan met alle plekken die door de camera gefotografeerd kunnen worden. Dus wat we hebben is de software bepaalt welke foto's genomen worden. En dat wordt ook gedaan omdat de foto's die wij kunnen nemen in 99% van de gevallen, die kunnen ook beoordeeld worden door de AI, het netwerk wat erachter zit.
17: Ja.
15: Dus op het moment dat jij de foto kan nemen, kunnen wij ook een oordeel geven.
17: Ja, want je maakt de foto met de app zelf. Ja, hè? Dus je kan het niet even met je eigen camera dan een fotootje uploaden. Nee, dat moet met jullie software. Het is natuurlijk wel gewoon je eigen camera. Maakt dat nog uit? Of je een wat oudere telefoon hebt, kan die dat aan?
15: Nou, er zijn wel beperkingen. Als je heel ver terug gaat in de tijd, dan ondersteunen we dat niet meer. Omdat er heel veel nieuwe technologie is die veel beter in staat is om die foto's te nemen. En dus ook de beoordeling te geven.
17: Mm-hmm.
15: En daarmee kunnen we dus we zitten op 99% mogelijkheid om een foto te nemen.
17: Oké, 99%, dus dat is al best wel veel.
15: Van de foto's die genomen worden om daar een beoordeling op te geven. Ongeveer 90% van de foto's die mensen willen nemen, kunnen we nemen.
17: Oké, ja.
15: En als we dat niet kunnen, dan hebben we een uitwijkmogelijkheid waar mensen ook een manuele foto kunnen nemen.
17: Mm-hmm.
15: En die wordt dan beoordeeld door onze achterliggende dermatoloog.
17: Oké, en wanneer kun je de foto dan niet nemen? Bij een te oude telefoon, lijkt me.
15: Ja, bij een oude telefoon kan je wel dus gewoon de manuele foto nemen. Dat is wat wij noemen de standaard check.
17: Ja.
15: Maar de smart check, die dus eigenlijk gericht is op het merendeel van de werkzaamheden die we doen en die we beschikbaar stellen, omdat je daar ook direct een antwoord krijgt.
17: Mm-hmm.
15: Daar kan dus 90% genomen worden.
17: Ja, maar wanneer kan het dan niet? Ligt dat misschien ook nog aan de huid?
15: Dat kan aan verschil tussen de huid, kleur van de huid en de kleur van de plek. Als die te dicht bij elkaar liggen, dan is het soms moeilijk om een foto te nemen.
17: Ja, ja.
15: Ook als er bijvoorbeeld een tattoo of een andere obstakel zit, of op een vlakbij een oog of onder een haargrens, dan zijn er zoveel beperkingen dat we dan geen foto kunnen nemen. En dan willen we ook geen beoordeling geven, uiteraard.
17: Nee, maar goed, het kan dus in het grootste gedeelte kan het wel. Ja. Waar kijkt jullie algoritme dan naar bij het beoordelen van een plekje?
15: Nou, dat is een netwerk wat opgebouwd is uit 200.000 foto's. En daar zitten allerlei verschillende gradaties in. Van ziektebeelden en ook uiteraard gewone gezonde plekken. En op basis daarvan wordt het netwerk in het netwerk gecontroleerd of er bepaalde signalen zijn die aanleiding geven om een risico op een bepaalde hoogte in te geven, waardoor mensen naar de dokter moeten gaan.
17: Ja, dus een vervorming of een verkleuring, dat soort dingen haalt hij er eigenlijk allemaal wel uit.
15: Ja, exact.
17: En hoeveel procent klopt? Of hebben jullie ook echt veel vals positieve?
15: Nou, dus het zijn twee dingen die je moet bepalen dan. Is de sensitiviteit en de specificiteit. Dus de mate waarin je kan herkennen of een plek ook echt gevaarlijk is of niet. Dat is natuurlijk een belangrijke. Nou, daar proberen we boven de 90% sensitief te zijn. En dat lukt.
17: Mm-hmm.
15: En aan de andere kant heb je specificiteit. Dat is de mate waarin je controleert of het gezond is. Dat is de andere kant. En daarvan, anders ga je dan ook iedereen naar de dokter sturen. Dan ben je altijd heel erg
17: hoofdstensief.
15: Dat dan helpt de problemen van Marlies niet op te lossen. Mm-hmm. Dus daarin proberen we eigenlijk ook richting de 90% te gaan.
17: Ja, oké, maar daar ben je nog niet.
15: Zijn we nog niet helemaal, maar we zitten wel aan het eind van de 80. En of aan 88%, Marlies weet waarschijnlijk de getallen vanuit de studies helemaal.
17: Ja, want Marlies doet onderzoek inderdaad naar skin vision bij patiënten van zorgverzekeraars. Wat kwam daar tot nu toe uit? Wat zie jij daarin?
16: Nou ja, we hebben onder andere gekeken naar een grote zorgverzekeraar die een van de eerste was die dit aanbood, al in 2021. En daarin zien we inderdaad dat er de mensen die de Skin Vision app gebruiken, want in dit geval is dat in Nederland ook de enige technologie die dat ook zo aanbiedt.
17: Mm-hmm.
16: En met deze service erbij, en dan zagen we dat je 30% meer huidkanker ziet bij de mensen die de Skin Vision app hebben gebruikt.
17: Mm-hmm.
16: Maar we zagen ook wel 3 keer zoveel diagnostiek van goedaardige plekken. En dat zijn deels is dat omdat ook de Skin Vision app toch een vals positieve beoordeling geeft. En deels zagen we ook mensen die een negatieve beoordeling kregen. Dus er werd eigenlijk gezegd, er is niks aan de hand. Laag risico, maar dat zijn mensen die toch bezorgd zijn en die toch dat zorgtraject inkomen.
17: Ja, oké, maar dus omdat ze zelf bezorgd zijn.
16: Ja,
17: Komt daar dan of kan daar dan nog uitkomen van, ja, het is goed dat je toch bent gekomen, want Skin Vision had het niet goed. Je hebt wel degelijk een risico.
16: Ja, de sensitiviteit is natuurlijk nooit 100%.
17: Nee.
16: Dus als je... Nou, uit ons onderzoek zaten wij ongeveer, we hebben de Skin Vision app ook gevalideerd. En we zaten bij op een sensitiviteit van rond de 87%. En dat was een paar jaar geleden. Betekent dat het niet perfect is. Maar dat is ook wel de realiteit als je ook met AI-apps werkt. We willen dan aan de ene kant 100%. Maar dat is natuurlijk ook gewoon niet reëel. Kijk, als we naar de huisarts gaan in Nederland, dat is ook een generalist. Mm-hmm. Daar vinden we het heel normaal dat eigenlijk die sensitiviteit van een huisarts om huidkanker te detecteren is waarschijnlijk zo rond de 50%.
17: Omdat het een mens is. En dan
16: omdat een dermatoloog of een huisarts van alles wat moet weten. Maar dan leggen we ineens de lat heel hoog voor die AI-technologie.
17: Omdat het specifiek daarop is ontwikkeld. Dan denk je, nou, dat is het enige wat je hoeft te kunnen.
16: Maar als die perfect zou zijn, dus als die alle plekjes, als die naar 100% zou gaan, zou het ook betekenen dat aan de andere kant je meer valse positieve krijgt. Dus dan krijg je ook, want dan gaat dat algoritme dus heel gevoelig zijn en dan krijgen we dus te veel mensen in de zorg. Dus je moet ergens wel dat afkappunt maken en daarmee je balans in sensitiviteit en specificiteit.
17: En als je het dan zo bekijkt, hoeveel mensen gaan dan eigenlijk gewoon niet naar de huisarts omdat ze door die app gerustgesteld zijn? Hoeveel op 10?
16: Ja, nou, dat is dus de vraag die we willen beantwoorden. Dus we zien eigenlijk dat zo'n technologie al heel ver is. En dat wil ik zeggen, nou, daar kunnen we al mee verder. Maar het implementatieonderzoek ontbreekt. Dus we weten eigenlijk niet zo goed wat het betekent als je dit nou in de praktijk toepast. Dus we hebben wel gezien dat zo'n zorgverzekeraar het aanbiedt. Daar kunnen we dan iets van zeggen. Maar wat betekent het nou als je zo'n technologie toepast bij mensen die dus al echt op het punt staan om de huisarts te bellen om een afspraak te maken? We hebben wel een soort korte pilot gedraaid en daarna zien we dat de helft van de mensen met goedaardige plekken zeggen dat ze thuis waren gebleven als ze inderdaad die laag risicobeoordeling kregen.
17: Oké, dus dan zou het toch 5 op 10 zijn die dan
16: dus
17: niet.
16: Dus de potentie is er zeker, maar dat voegen we hypothetisch. En nu willen we graag een studie doen en dan gaan we dus kijken, oké, als we dit nu echt zo doen, blijf je dan dus ook daadwerkelijk thuis?
17: Ja, want Erik, het andere verhaal is natuurlijk dat als het eigenlijk misschien wel generiek toegankelijk wordt voor iedereen, jouw app, dat mensen geneigd zijn, even een foto. Hij schat toch wel een risico in, dat het juist drukker wordt bij de huisarts, omdat meer mensen gaan checken en dus misschien ook wel met een zorg bij de huisarts komen.
15: Ja, dat inmiddels in Nederland zijn 50% van de mensen die kunnen het gebruiken via een verzekeraar.
17: 50% al. Daar wordt het dus voor vergoed, want het is een betaalde app natuurlijk. Komen we zo wel op de prijzen.
15: Ja. CZ en de Zilveren Kruis, voor al hun achterliggende merken, stellen het beschikbaar. En twee andere grote partijen nog niet. Die zijn daar nog wel over aan het nadenken. We zouden heel graag zien dat die dat uiteraard ook vergoeden. En wat ons ten doel staat, is dat we de awareness creatie, bewustwording bij mensen creëren. En dat we mensen actief naar hun huid laten kijken. Mm. Dat is ook volgens de richtlijnen van de NVDV, de dermatologie, is belangrijk om mensen te helpen.
17: Je moet er op tijd bij zijn, want dan is de kans op genezing het grootst. Ja.
15: Nou, vervolgens ga je dan kijken van wat betekent dat in het systeem? Nou, wij zien nu dat 90% van de mensen die een plek fotograferen eigenlijk niet nodig is om naar een dokter te gaan. En 10% zit op een grijs gebied. Dat betekent, als we kijken ook naar de studies die gedaan zijn, dat mensen die een hoger risico hebben of iets met skin met hun huid hebben, ook het als eerste de service oppakken. Dat is ook logisch. Mensen voelen van, dit is misschien voor mij een interessant hulpmiddel om mezelf gezond te houden. We volgen, doordat we aanbieden dat het een jaar toegang is, dat mensen ook kunnen volgen en kunnen monitoren over tijd wat de plekken die ze willen volgen doen.
17: Maar je hebt daar wel een cap op, dus dat is maximaal een jaar kun je het gebruiken.
15: Nou, de verzekeraars geven toegang jaar, op gedurende het jaar en dan gaan ze daarna volgend jaar weer een jaar toegang geven. Dat betekent dat heel veel mensen investeren in de gezondheid van hun huid, maken een overzicht van welke plekken ze willen volgen, kunnen dan ook kijken of er nieuwe plekken bij komen. Dat is een extra teken van gevaar.
17: Ja.
15: En daarmee kun je over tijd een hele goede dienstverlening opbouwen voor mensen. Mm. Waar ze ook steeds meer investeren en steeds meer terugkrijgen.
17: Ja.
15: Om die investering gezond te houden. Alles wat met kanker te maken heeft, is hoe eerder je erbij bent, hoe meer je er zelf bij betrokken bent, hoe beter de kans is dat je gezond blijft.
17: Ja.
15: En dat is ook wat we aanbieden. Dus het is niet gericht om iedereen naar de dokter te krijgen. Het is niet gericht om aan een commerciële kant toegevoegde waarde te geven. Het is
17: Je wil er ook geld aan verdienen, toch?
15: Ja, uiteraard. We zijn een bedrijf dat steeds blijft investeren in het verbeteren van de technologie. En uiteindelijk ook de dienstverlening kan op een hoger plan kan brengen.
17: Ja.
15: Dus dat is uiteindelijk waar we met elkaar aan toewerken.
17: Ja, nou ja, dan heb je dus nu al dat twee grote verzekeraars zeggen wij vergoeden dit. Dus dan kan je ook echt goede case studies maken van wat werkt er nou, wat werkt er niet. Maar Lies, zie jij dat de artsen ook enthousiast zijn? Dat huisartsen zeggen ja, top, ik heb minder klanten. Althans, dat is de bedoeling dat ik er minder patiënten door krijg. En dat die app iets van mij overneemt.
16: Ja, we zien, als we hebben al wat vooronderzoek gedaan, kwalitatief, hebben interviews gedaan met zorgverleners. En je ziet ook dat huisartsen zeggen, nou, ik heb er zeker wel interesse in. Dermatologen ook, we zien ook de Nederlandse Vereniging voor de Dermatologie, die zegt ook, nou, we vinden dit een belangrijke ontwikkeling. Maar we zeggen wel, we willen implementatieonderzoek. Dus laten we zien dat dit kosteneffectief is. Laten we zien dat je dit veilig kan toepassen. Dit is de stap die nog ontbreekt. En misschien een kleine nuance te plaatsen. Ik denk dat tuurlijk wil je huidkanker zo vroeg mogelijk ontdekken. Zoals Erik ook zegt, hè, hoe eerder hoe beter. Maar voor heel veel huidkankers komt het niet op een paar weken aan. Hè? Er zit wel tijd. Dus voor ons is niet de vroegdiagnostiek het allerbelangrijkste. Het gaat heel erg over toegankelijkheid van zorg. Dus je begon eigenlijk al met van er zijn meer dan 80.000 nieuwe patiënten per jaar. Het gaat over hoe houden we die zorg toegankelijk? Hoe zorgen we dat mensen niet onnodig het systeem inkomen? Dus met mensen met goedaardige plekken, dat die gerustgesteld zijn en thuis blijven.
17: Ja,
16: en aan de andere kant mensen die huidkanker hebben gehad. Zich ook comfortabel voelen om weer zelf hun eigen controles te gaan doen in plaats van standaard bij die dermatoloog te blijven. Dus voor ons zit het heel erg op, kan je laten zien dat je daar een effect hebt? Want dat is heel urgent voor de toekomst.
17: Ja, precies. Nou, en Erik, er zijn nog wel een aantal verbeterpunten. Ik begreep dat de app nog wat minder goed werkt bij mensen met een donkere huid.
15: Nou, als het zo is dat de plek en de huidtype en de huidkleur heel dicht bij elkaar zitten, wordt het moeilijker voor de technologie om die foto te maken.
17: En dan maakt niet uit of je een hele lichte huid hebt of een hele donkere. Als die plek een beetje gelijk is, dan heb je wel een probleem, denk ik.
15: Ja, bij de donkere huidtype dat de incidentie, dus het aantal gevallen, veel minder is dan bij de lichte huid.
17: Ja.
15: Dus het is minder in aantal, maar het is wel gevaarlijker. Dus wat we proberen aan te bieden nu is door middel van de standaardcheck, wat we dan noemen de gewone foto, om te kijken of we de mensen daar kunnen helpen als er een plek is die ze willen laten controleren.
17: Ja, oké. Dus daar werk je ook apart aan.
15: Doen we ook studies om te kijken hoe ver kunnen we de technologie brengen. Maar dat zit hem vooral in de herkenning, dus door de camera. En dan uiteraard ook het goed kunnen valideren van is het de plek wat het is. Omdat de incidentie zo laag is, is het bijvoorbeeld heel moeilijk in het geval van melanoom. Dat is de meest gevaarlijke huidkankerplek. Om daar een juiste aantal foto's te genereren en te hebben om het netwerk zo accuraat mogelijk te maken. Dus daar lopen we tegen dat soort vraagstellingen aan.
16: En bij de hele donkere huid zitten melanomen vaak ook niet zomaar op de huid, maar die zitten vaak rond de nagels, op de voetzolen.
17: Ah, dus moeilijke plekken.
16: Hele andere plekken. Ja. Dus moeilijkere plekken ook om te fotograferen.
17: Ja. Dus dat voorbehoud moet je wel maken. Hè? Als je dan ook als zorgverzekeraar de app aanbiedt aan iemand met een donkere huid, dat je iemand daar wel op moet attenderen.
16: Ja, dus de instructies zijn heel erg belangrijk.
17: Ja.
16: Eigenlijk voor iedereen die de SkinVision app bijvoorbeeld wil gebruiken. Van nou, hoe herken ik nou zelf, want ik hoorde je al zeggen, ik heb een paar lichte plekjes. Hoe weet ik nou of een plekje verdacht is of ik die moet fotograferen? Want je wil niet dat iedereen zegt, oh, ik heb al 100 moedervlekken, ik ga even alles op de foto zetten. Want zeker weten dat dan er wel een keer een vals positieve tussen gaat zitten. Dat is niet wat je wil. Dus je wil eigenlijk al goede uitleg geven over hoe controleer je huid. En alleen die plekken waar echt zorgen over zijn, waarbij je echt denkt, moet ik nou naar de dokter of niet? Die moet je fotograferen.
17: Er zijn nu 5 miljoen mensen wereldwijd die de SkinVision app al gebruiken.
15: Ja,
17: dat is niet alleen in Nederland dus.
15: Nee, dat is we zijn vrij groot aanwezig in Engeland, in België ook. Mm-hmm. Waar trouwens iedereen toegang heeft tot SkinVision.
17: Mm-hmm.
15: Duitsland, Australië, Nieuw-Zeeland. We zijn ook beschikbaar in Tsjechië.
17: Oké, dus je bent echt al heel internationaal bezig. Dus je hebt ook al heel veel mensen die het gebruiken. Het wordt dus ook al deels vergoed. Stel nou dat het bij jouw zorgverzekeraar nog niet vergoed wordt. Kan je het dan gewoon downloaden in een app store?
15: Ja.
17: Wat betaal je dan?
15: Dan betaal je voor 1 plek €7 en voor een jaar toegang €50.
17: Oké, dus je kan zeggen, ik wil maar 1 moedervlek fotograferen. Ja. Daar maak ik me zorgen over €7.
15: Of een kwartaal kan je ook voor €25.
17: Nou, je hebt het wel lekker in het abonnementsvorm gegoten.
15: Ja. Ja, omdat we het belangrijk. Eigenlijk vinden we het belangrijk dat mensen begrijpen dat huid niet een statisch iets is. Het grootste boodschap die we hebben is: hou nou gewoon over tijd het in de gaten. En check gewoon regelmatig. En maak het onderdeel van je zorgpatroon. Hmm. En net als naar de tandarts gaat of andere zorgdiensten afneemt op een periodiek moment, ga zorgen dat je dat koppelt aan de check op voor je huid.
17: Mm-hmm. Ja, maar ja, dan is het wel lekker als het wel vergoed wordt. Want 50 euro per jaar is best veel.
15: Ja, wij vinden ook zelfs het moment nu komen dat het wel ethisch verantwoord om het niet te vergoeden. Als je kijkt naar wat we kunnen berekenen en bereiken en hoe snel we mensen kunnen helpen, dan wordt het een best wel lastige discussie van waarom zou je dat niet willen vergoeden.
17: Marlies, hoe sta jij daarin?
16: Ja, nou ja, daar ontbreekt dus in mijn optiek het laatste stukje bewijs. En dat is eigenlijk wat de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie ook zegt. Dus we moeten hier wetenschappelijk onderzoek hebben. Dus je wil hier, dus we weten dat de technologie werkt. Is het ook efficiënt, kosteneffectief als we dit doen?
17: Ja.
16: En dat moet je aantonen, want nu zitten we in een soort vacuüm. We hebben de technologie. Er zijn genoeg mensen die zeggen al, nou, ik mag al via mijn zorgverzekering, maar de andere helft van Nederland dan niet. Dus je krijgt een hele rare situatie.
17: Ja.
16: Dus, nou ja, en dus is het, maar het is best wel lastig om daar dus subsidie voor te krijgen om eigenlijk een technologie die eigenlijk al best die eigenlijk al heel ver is, om dat implementatieonderzoek te doen. Want nu zegt het Zorginstituut bijvoorbeeld, we kunnen dit eigenlijk niet beoordelen. Want er is te weinig bewijs om aan te tonen dat dit kosteneffectief is.
17: Ja.
16: Dus ja, dat laatste stukje onderzoek wil je wel hebben, zodat je kunt zeggen, hey, dit moeten we in het basispakket doen. Want kijk, dat is echt aangetoond. Precies. Hiermee heb je echt een goede impact in verlaging van de zorgvraag en mogelijk ook vroegdiagnostiek.
17: Even los van de hulp van AI, die we nu uitgebreid besproken hebben. Het feit dat huidkanker natuurlijk de snelst groeiende kankersoort is in Nederland. Daarvan, nou ja, dat klinkt natuurlijk niet goed. Het is allemaal heel erg verklaarbaar. Maar de vraag is natuurlijk, kan je het tij keren? Wat denk jij?
16: Primaire preventie, dus voorzichtig omgaan met de zon. Dus niet de heetste uren in de zon. Je goed insmeren om zonnebrandcrème, beschermende kleding.
17: Hoedjes.
16: Is heel relevant.
17: Ja,
16: en
17: maar
16: zeker
17: ja, we wilden eigenlijk toch allemaal bruin worden, Marlies?
16: Nou ja, dat hoop ik niet. als je van jezelf een hele lichte huidskleur hebt en je wordt bruin, dan gaat dat bruin er ook heel snel weer af. En iedereen wil toch ook altijd een gladde, rimpeloze huid hebben. Dus de beste preventie die je daarvoor hebt, is ook voorzichtig omgaan met de zon.
17: Dank jullie wel voor jullie komst. Marlies Wauke, dermatoloog en onderzoeker bij het Erasmus MC. En Erik de Heus, CEO van Skin Vision. Dit was een speciale zomeruitzending van BNR Beter. Op de radio hebben we altijd wat minder tijd, maar dit gesprek is langer te luisteren als podcast. Zoek ons op BNR Beter in je favoriete podcast-app.
13: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen CMO Talk.
18: Technologie is overal. In je broekzak, op je hoofd. Het zit misschien wel in je lichaam. Wat voor impact heeft dat op de samenleving en wat betekent het voor jou? Dat bespreken Ben van den Burg en Mark Beekhuis samen met experts in De Technoloog.
19: Hackers in Noord-Korea.
20: Ja, technologie in Noord-Korea.
19: Noord-Korea is natuurlijk Noord-Koreaanse technologie. Ja, we kennen natuurlijk Zuid-Koreaanse technologie. Samsung.
20: Zo, Samsung, niet normaal.
19: Ja. Maar in het noorden kunnen ze het ook.
20: In noorden kunnen ze. En dat wilde ik heel graag maken, want ik heb natuurlijk de Lazarus Heist een jaar geleden begonnen. Dat was een fantastische podcastserie. Echt, als je nog niet geluisterd hebt. Ik wilde nog opnieuw luisteren, maar ik had best wel veel te doen met Nvidia. Dus ik had nog wat druk. En, maar goed, dat is zo fascinerend. Dat land heeft niks. En dan gaan ze hacken en ze sturen raketten de lucht. En denken, wat voor raketten zijn dat dan? Hoe doen ze dat? Zo afgesloten. Nou, dat is één. Daarom wilde ik het heel graag. En we hebben natuurlijk in Nederland Remco Breuker.
19: Ja.
20: Ja, en daar luister ik zo graag naar. Dat vind ik zo'n koning. En die zit bij ons in de studio. Dus we zijn zeer dankbaar.
21: Ja, ik ook.
20: Ja, dat is mooi.
21: Om hier te zijn.
20: Ja.
19: Nou, vereerd. En we hopen dat je heel veel interessante dingen gaat vertellen voor Noord-Koreaanse hackers.
21: Ja, dat is wel de instelling waar ik ben gekomen.
19: In de Engelse media is dat wel best, gegeven. Ja. In Nederland hoor je er niet zoveel over.
21: Over hackers?
19: Over Noord-Koreaanse hackers?
21: Nee,
19: over
21: terwijl er ook in Nederland wel wordt gehackt. Of werd gehackt door Noord-Koreanen.
19: Ja, precies.
21: Ja.
18: Meer weten over de impact van technologie op onze samenleving? Luister De Technoloog dan verder in de BNR-app of je podcast-app. En abonneer je dan ook gelijk. Dan ontvang je iedere donderdag een nieuwe aflevering.
22: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
23: Europe is
1: going in some bad directions.
2: Maar voor hoe lang nog? In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
22: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
23: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
2: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
24: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
25: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
24: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
25: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
24: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
26: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
27: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
28: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
27: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
28: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
26: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
29: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: BNR Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens nu 10 minuten vertraging.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
3: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Rijkswaterstaat weet nog niet hoe lang het vrachtwagenverbod voor de Merwedebrug bij Gorinchem gaat duren. Pas eind deze zomer volgt een besluit, meldt RTL Nieuws. Sinds gistermiddag mogen vrachtwagens niet meer over de verzwakte brug rijden. Rijkswaterstaat moet kiezen of de brug wordt verstevigd of dat er een langdurig vrachtwagenverbod komt. Iran heeft raketten afgevuurd op een haven in Jordanië. Een aantal raketten werd uit de lucht geschoten voor ze iets konden raken. Eén raket kwam in onbewoond gebied neer. Er werden geen gebouwen of mensen geraakt. Op meerdere plaatsen in Jordanië ging het luchtalarm af om mensen te waarschuwen voor de aanval. België gaat op zoek naar andere scheepsbouwers voor fregatten. De marineschepen waren besteld bij het Nederlandse bedrijf Damen, maar ze worden 2 keer zo duur als gedacht. Ook zijn ze pas jaren later klaar. België praat deze week met scheepsbouwers in andere Europese landen, waaronder Spanje, Frankrijk en Italië. In de buurt van de Johan Cruijff Arena in Amsterdam is vannacht een man neergestoken, meldt AT5. Hij moest naar het ziekenhuis, maar hoefde niet lang te blijven. De politie weet nog niet waarom de man werd gestoken. Er is ook iemand opgepakt voor de steekpartij. Dat zou een jong iemand zijn. En FIFA-baas Infantino heeft tijdens het WK-voetbal flink wat airmiles gespaard. Hij bezocht elk stadion minstens 1 keer en vloog daarvoor ruim 95.000 kilometer. Dat is ongeveer 2,5 keer de aarde rond, heeft persbureau AP berekend. Ze volgden het privévliegtuig van de sponsor, dat Infantino bij het vorige WK ook gebruikte. Het weer van Weer Online? Het is bijna overal droog met een afwisseling van zon en wolken. Het is 17 tot 23 graden. Vanavond in het noorden kans op buien. Verder blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 12. En dat was het ANP-nieuws.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. CMO Talk. Klaas Wijma.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand Rights Specialist, Travel.

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Strategisch marketing-expert, ook niet onbelangrijk. En tegenover Gerrit staat dokter Joost, Joost Verhoeven, senior marketingdocent en verbonden aan de Universiteit Tilburg. En wij kennen elkaar ook vanuit het SWOC, waar je inmiddels ook alweer een tijd directeur bent. Nou, universiteiten zijn hofleverancier voor het afleveren van de nieuwe marketingleiders van de toekomst. Hè. En ik ben nou heel erg benieuwd wat nu de staat is van deze, laten we het zeggen, educatieve productie. En ik wil ook met jullie hebben over de vocaliteit van klanten. Want steeds vaker weten mensen wat te vinden via social media over merken. Ja, dat pakt niet altijd goed uit. Ja, en hoe kunnen mensen en merken zich daar nou goed tegen wapenen? We hebben dus heel veel te bespreken hier de komende 30 minuten in CMO Talk. En allereerst Gerrit en Joost, van harte welkom.
2: Dankjewel, Klaas.
1: Kijk, wat leuk, bijna in koor. Ik zou willen beginnen met een stelling om meteen even de boel op scherp te zetten. En die raakt aan de essentie van de beroepsgroep. Hier komt-ie. Het Nederlandse onderwijssysteem leidt studenten onvoldoende op tot echte marketingleiders. Joost.
2: Ik denk dat we dan heel goed onderscheid moeten gaan maken tussen allerlei verschillende opleidingen. Ik denk dat heel veel opleidingen dat inderdaad niet doen. Ik denk dat sommige opleidingen dat ook niet beogen te doen. Dus dan kan je afvragen of dat een probleem is. Mm-hmm. En ik denk bovendien dat in de praktijk carrières heel anders verlopen. Dus ik denk dat mensen met een master in biologie ook CMO worden af en toe. Ja. En in die zin denk ik dat ze hun kennis wel elders ook kunnen halen en zichzelf bij kunnen scholen.
1: Ja, mooi. Ik zie al meteen alweer een wetenschappelijke benadering. Hè. Dat de hele stelling wordt ontleed, gefileerd. Maar ja, ik heb nog niet een oneens of een eens gehoord.
2: Nou, dan neig ik wel naar eens.
1: Eens, oké. Okay. Dan gaan we naar Gerrit. Want ik weet dat jij hier ook een uitgesproken mening over hebt.
3: Dan denk ik ook een eens. En ik ontleed hem ook een beetje, want je hebt het natuurlijk over marketing en over leiders. Ik denk dat wij op zich heel goed onderwijs geven, mensen heel veel marketingkennis bijbrengen. Dat gaat wel vooral, denk ik, om wat fundamentele kennis. Is dat altijd helemaal bij de tijd, volgt dat de allernieuwste ontwikkelingen? Daar kun je soms wel een beetje een vraag bij stellen, denk ik. Maar of wij ook echt marketingleiders opleiden, dat betwijfel ik wel soms een beetje. Okay. En ik denk dat dat ook wel een beetje te maken heeft met de manier waarop onderwijssystemen zijn ingericht en zich ook hebben ontwikkeld.
1: Ja, mooi. Nou, Gerrit, ik blijf nog even bij jou, want je publiceerde onlangs een opiniestuk in het FD waarin je afstand nam van de verklaring van jullie bestuursvoorzitter Annelien Bredenoord van de Erasmus Universiteit, waarin ze stelde dat, quote, het door de universiteit opleiden van de beste managers een onderwerp van gisteren is. Vertel.
3: Ja, vertel. Dat was een uitspraak van haar die bij mij toch wel wat de wenkbrauwen deed fronsen. En niet alleen bij mij, ook wel bij andere collega's. Want ja, ik werk inmiddels ruim 35 jaar bij de Erasmus Universiteit. En ik denk dat die universiteit ook zijn bijzondere positie in Nederland heeft gekregen. Door altijd hele goede bedrijfskunde en ook economiestudenten op te leiden en af te zetten aan de arbeidsmarkt, op de arbeidsmarkt. En ik denk dat je ook ziet dat Nederlandse internationale bedrijven altijd een groot afnemer geweest zijn van onze studenten. Ja. En ja, stel dat je ons ziet als een soort van fabriek. En de grote baas van de fabriek zegt, ja, wij zijn niet meer zo geïnteresseerd in eigenlijk de beste producten maken. Dan vind ik dat een aparte uitspraak. Ja. En dan vind ik dat eigenlijk ook jammer. Want ja, ik denk dat wij en ook onze studenten eigenlijk wel heel graag het zo goed mogelijk willen doen. Zo goed mogelijk studenten op de markt willen zetten. En in ons geval gaat dat om managementstudenten, bedrijfskundestudenten. En dat ook mijn collega's en ik het liefst dag in dag uit aan zo goed mogelijk werken en zo goed mogelijk studenten opleiden.
1: Ja. Volgens mij hebben ze dan even ietsje dieper graafd. Toch wel even, waar gaat het dan over? De bestuursvoorzitter stelt dat door de geglobaliseerde economie de nationaliteit er niet meer toe doet en leiderschap in netwerken en

0: en ecosystemen zit. Ja, en waar de creatie niet meer lokaal verankerd is. Dat vind je dus een beetje lariekoek.
1: Nou, geen lariekoek. Alleen, ik weet niet helemaal wat dat te maken heeft met gewoon goede studenten opleiden. Ja. Wat zij noemt, dat zijn in feite maatschappelijke ontwikkelingen. Nou, prima, maar het is nog steeds belangrijk, denk, dat je goede mensen aflevert. Ja. Hè? Wij zijn een universiteit. Onze primaire verantwoordelijkheid ligt, denk ik, bij het opleiden van goede studenten. Het doen van goed onderzoek en de combinatie van de twee. En ook als je aan netwerken wilt werken, of sterke netwerken of ecosystemen wilt opzetten, ja, dan heb je dan steeds goede mensen voor nodig.
0: Ja.
1: En natuurlijk internationaliseert de economie. En het is ook niet per se zo dat wij alleen mensen van Erasmus nodig hebben, of mensen van binnen. Maar wij zouden als Erasmus Universiteit wel de ambitie moeten hebben om daaraan bij te dragen.
0: Ja.
1: En ook ons deel van de input voor die netwerken en bedrijven voor onze rekening te nemen.
0: Helder, Joost, ik zie jou knikken. Daar ben je het mee eens?
2: Ja, uiteraard. Ik vind wat Gerrit zegt over de noodzaak om misschien meer up-to-date te zijn met recente ontwikkelingen, die onderschrijf ik. Maar tegelijkertijd, wat wij studenten aanleren is ook een onderzoekende houding. Een manier om met data om te gaan. Een manier om data te interpreteren en te vertalen in insights. En dat zijn dingen die je ook helpen om de allernieuwste ontwikkelingen morgen en overmorgen en over 5 jaar te gaan duiden.
0: Ja.
2: En we zijn nu sowieso, kijk, we stellen vaak een curriculum vast. Dat gaat dan vanaf volgend jaar geïmplementeerd worden. En die studenten die studeren dan over 3 of over 5 jaar af. En die zijn dan nog 10 jaar later leiders.
0: Ja.
2: Dus
0: dat is best wel een lange weg.
2: Die kennis die ze hebben opgedaan in hun inleiding marketingcommunicatie, die is dan al 15 jaar oud.
0: Maar dan heb je een heel mooi alumnusprogramma en dan word je een beetje bijgespijkerd, toch?
2: Nou, er zijn volop mogelijkheden tot de lifelong learning. Je kan podcast luisteren,
0: ja,
2: om te beginnen.
0: Help, deze vooral.
2: Ja. En inderdaad, je moet bijblijven.
0: Ja.
2: Je moet bijblijven. Maar die onderzoekende houding, hè, daarom zijn we ook erg gericht op het doen van onderzoek en het meer op hoger denkniveau analyseren van vraagstukken. Omdat dat je helpt om ontwikkelingen die we gewoon nog niet kennen en waar gewoon ook nog geen onderzoek naar is gedaan, om dat toch te gaan doorgronden.
0: Als je kijkt naar een universiteit, hè, dat is in principe ook een merk met een positionering. Gerrit gaf het net al aan, hè, Erasmus staat jaren bekend als de educatieve fabriek, om even jouw woord te gebruiken, voor economen en bedrijfskundigen. Hoe staat de Universiteit Tilburg eigenlijk bekend?
2: Nou, dat is grappig dat je daarover begint. Ik heb toevallig vorige week iemand van corporate communicatie erover gesproken. Ja. Toen hadden we het over positionering.
0: Ja.
2: Tilburg Universiteit is een hele brede universiteit. Ja. Hè? Dus anders dan bijvoorbeeld Wageningen of Delft,
0: ja,
2: kunnen wij ons moeilijk profileren op onderwerpen. Want we hebben rechten, economische faculteit tot aan filosofie aan toe. Dus ja, wat onderscheidt in godesnaam Tilburg University van de Universiteit van Utrecht?
0: Nou,
2: Tilburg, denk ik.
0: Is de vooral met zachte G?
2: Ja. Nou ja, dat suggereerde ik wel bij corporate communicatie, maar dat ging er niet zo goed in.
0: Nee, maar het is niet een universiteit voor de echte, laten we zeggen, hardcore exacte vakken. Of bieden jullie dat ook aan? Want ik hoor wat meer sociale wetenschap.
2: Nee, dat klopt. Ja, sociale wetenschap, maar ook economische en ook rechten. En,
0: ja.
2: Dus het is gewoon heel erg breed. Het onderscheidt zich eigenlijk, als je heel eerlijk bent, niet op dat soort dingen.
0: Nee. Maar concurreren jullie bijvoorbeeld met de Erasmus als het gaat over het opleiden van marketeers?
2: Ja, absoluut. Maar wij concurreren met de gekste. Ik heb in surveys gezien dat studenten ook twijfelen tussen natuurkunde in Groningen en communicatie en informatiewetenschap in Tilburg.
0: Ongelooflijk. Ja.
2: Dan
0: maar een tussenjaar.
2: Dat is ons omveld. Dan maar een tussenjaar. Daar concurreren we ook mee. Ja.
0: Mooi. Regeringen lijken wel steeds meer invloed uit te oefenen op het beleid van de universiteit. Hè. Laten we even naar de overkant van de Atlantische Oceaan, Harvard, dat vorig jaar onder vuur lag door haar diversiteit, equity en inclusion beleid, waardoor Trump de Trump-administratie de geldkraan dichtdraaide. Zegt het is my way or the highway, dan geen subsidie. Ja, in Nederland is het nog niet zo extreem, laat ik het zeggen, maar stond ook onder het vorige kabinet het onderwijs onder druk. Dreigt er verbod zelfs op Engelstalig onderwijs. Nou, vrij populistisch. Gerrit, had je daar last van op de Erasmus? Speelde dat?
1: Ja, dat speelde behoorlijk. En heel veel mensen maakten zich daar ook heel erg druk om. Kijk, onze bedrijfskundefaculteit was een van de eerste in Nederland, denk ik, die een internationale bachelorsopleiding in het Engels verzorgde. En dat is voor onze faculteit en ook voor de universiteit een enorm groot programma en ook een heel succesvol programma geweest. En ik denk ook dat je ziet dat door de internationalisering de kwaliteit van ons onderwijs, van onze studenten, enorm omhoog gegaan is. En ook de kwaliteit van onze staf, want die is ook helemaal geïnternationaliseerd, dat die ook enorm omhoog gegaan is.
0: Ja.
1: En als het dan natuurlijk het verhaal is van we gaan allemaal terug naar het Nederlands, ja, dan geef je natuurlijk een boodschap af. 1, aan studenten dat ze hier niet meer welkom zijn. En 2, aan de staf. Je pas je maar aan, anders is het wegwezen.
0: Ja. Maar dat zie je nu ook, hè? Dus er is een minder instroom van internationale studenten. Dat is eigenlijk het gevolg van het beleid dat is ingezet.
1: Ja, dus daar is kennelijk proeven mensen dat al wel. En hebben ze altijd misschien het idee van, nou, dan maar niet naar Rotterdam of naar een andere plek. Bij ons heb ik de indruk dat het nog wel meevalt, hoor. Dus wij hebben nog steeds heel veel internationale studenten. Ik zie wel dat er een probleem is met, als je van internationale studenten een soort businessmodel maakt. Zoveel mogelijk studenten trekken, zodat je zoveel mogelijk geld verdient.
0: Was dat een beetje aan de hand?
1: En dat was denk ik wel aan de gang. En daar had de universiteit misschien eerder zelf eens wat naar moeten kijken. Die lopen denk ik iets te vaak vooral achter financiële prikkels aan. Je ziet dat daar nu wel eens naar gekeken is en dat ook wel eens kritisch wordt bekeken welke programma's wel in het Engels, welke niet. Maar ik denk dat een business school zoals de onze, die moet in het Engels doseren. Anders krijgen we ook gewoon niet de docenten. En ja, dan moet de politiek zich afvragen, wat heb je liever?
0: Ja.
1: Geen docent of een docent die Engels spreekt en die bovendien ook nog eens een keer heel erg goed is.
0: We gaan Rob Jet uitnodigen in de volgende aflevering. Joost, dit is meer jouw vakgebied, hè, sociale wetenschap, gedragswetenschap. Wat is de antidote tegen dit opkomende populisme?
2: Zo.
0: Ja,
2: dat is een grote vraag, Klaas.
0: Ik heb net gehoord dat ook filosofie een van jullie kerndisciplines.
2: Ja, maar niet per se mijn expertise meteen. Wat is daaraan te doen? Dat is. Nou, misschien moeten we eerst ook een heel scherp beeld hebben van wat er aan de hand is. Want als je kijkt hoe de opvattingen van mensen zich aan het ontwikkelen zijn, dan zie je eigenlijk dat die vermeende polarisatie eigenlijk wel meevalt. Er is vooral ook een polarisatie gaande in de media. En waarbij extreme stemmen extreem veel aandacht krijgen. En als je eigenlijk goed gaat luisteren naar wat mensen nu eigenlijk echt van allerlei zaken vinden, zelfs gepolariseerde onderwerpen als immigratie en dat soort dingen, dan zijn mensen vaak heel genuanceerd. En dat geluid hoor je nou eens nooit.
0: Nee, dus die nuance kan wel eens in de media onderbreken. Guilty as charged. Hè. Je wil natuurlijk ook graag luisteraars trekken. Dus een ronkende kop, dat helpt natuurlijk ook. Hè. Dus maar een fair punt. Ik heb zulke leuke dilemma's voorbereid. En daar gaan we nu naartoe. Jullie weten een beetje hoe het werkt. Hè. Ik ben streng, je moet één van de twee kiezen. Ik wil een kort antwoord. Dus niet heel. Het is geen oratie, zeg maar, die dilemma's. Hè? Dus gewoon kort antwoorden. Zijn jullie klaar voor?
1: Zeker, geen 45 minuten.
0: Okay. Gerrit, een hoge business school rating. Belangrijk voor het opleiden van marketeers of totaal niet relevant?
1: Belangrijk.
0: Joost, AI en data maken een CMO overbodig of een CMO is relevanter dan ooit?
2: Relevanter dan ooit.
0: Gerrit, data, attributiemodellen en performance of cultuur, medewerkers en betekenis?
1: Cultuur, medewerkers en betekenis.
0: Joost, merkdenken verdwijnt steeds meer uit de wetenschap of is voldoende belegd?
2: Het verdwijnt absoluut uit de wetenschap.
0: Gerrit, marketing krijgt voldoende aandacht in de boardroom of is een ondergeschoven kindje?
1: Is een ondergeschoven kindje.
0: Joost, AI in marketing, een vloek of een zegen?
2: Dan ga ik toch zeggen zegen.
0: Deze is voor allebei. Mogen jullie tegelijk antwoorden? Kijken of jullie.
2: Dat kunnen.
0: Harvard of London Business School?
2: London Business School.
1: Harvard.
0: Te gast zijn Gerrit van Brugge van de Rotterdam School of Management en Joost Verhoeven van Universiteit Tilburg. Ja, die laatste vraagt een beetje om nuancering. Het is een beetje. Ik had natuurlijk een Europese topschool en een Amerikaanse erin gezet. Maar Gerrit, jij zegt toch Harvard.
1: Nou, uiteindelijk is dat denk ik de topuniversiteit. Ja.
0: Is het ook iets waar jullie naar kijken? Wat doen zij? Wat is het curriculum wat ze aanbieden?
1: Jazeker, ik denk dat wij ons altijd hebben geprobeerd te spiegelen aan zeg maar, de internationale topscholen. Mm. En ook al bevinden we ons in natuurlijk een hele andere omgeving en context. Ja, je kijkt altijd naar de beste en hoe kunnen we daar wat van leren. En kunnen we dingen op vergelijkbare manier aanpakken. Mm. En bijvoorbeeld in ons onderwijs. Harvard is natuurlijk heel bekend geworden vanwege zijn case-based teaching. Ja. Nou, dat zie je dat dat bij ons ook in een aantal programma's heel sterk is, is doorgevoerd.
0: Ja, absoluut. Joost, jij zegt heel duidelijk, London Business School.
2: Nou, dat is vooral omdat je me dwingt om keuzes te maken. Nee, maar heel eerlijk, ik ken die scholen minder goed misschien dan Gerrit. Ik zit heel erg in de sociale wetenschappen en daarbij kijken wij. Ja, ik zit erg in een Europees netwerk. Ik voel me daar heel erg goed bij. En vind het ook interessant wat daar gebeurt.
0: Mooi.
2: Dat was de achtergrond.
0: We gaan naar het volgende onderwerp. En dat gaat over de publieke opinie. Merken krijgen namelijk steeds meer te maken met publieke kritiek. Dat komt door de opkomst van natuurlijke social media, waarin elk mens eigenlijk een mediakanaal is geworden. Soms komt de kritiek van klanten op een slechte productervaring. Soms zodat een merk met een controversiële influencer samenwerkt. Dat gebeurt ook regelmatig. Ja, publieke kritiek is misschien van alle dag, maar het is nu veel zichtbaarder geworden. En ik vraag me af hoe je hier als merk mee omgaat. Want dat kan je merken maken of kraken. En ja, Joost, ik zag op de socials dat je onlangs bij Nima, in samenwerking met Swok ook een evenement hebt georganiseerd. Althans, je was daar spreker over dit onderwerp. Kun je misschien de belangrijkste lessen voor de luisteraars delen?
2: Ja, dat ging over ophef. He, wat te doen als de shit hits the fan. Ja. En iedereen het over jouw merk heeft in de context van de kritische issues. En we hebben daar een aantal audioartikelen over gemaakt. En die gingen over bijvoorbeeld cultuuroorlogen. Of over consumentenboycott. Ja. En de vraag is dan heel vaak, want nou ja, dus mensen delen vaak dat negatief sentiment heel erg. Maar wanneer gaan ze ook over tot een consumentenboycott?
0: Ja. Heb je een voorbeeld? Dan kunnen we het misschien daar aan ophangen. Is er een voorbeeld toen besproken, een casus besproken in die
2: sessie? Nou,
0: staat er eentje bij? Ik heb er wel één zo, hoor.
2: Ja? Maar, geef hem.
0: Nou ja, Tesla bijvoorbeeld. Hè? Ja. Vorig jaar, het was natuurlijk het merk van innovatie, van duurzaamheid. Iedereen wilde die auto. Ja, en toen begon de eigenaar-oprichter zich wat explicieter met het beleid van Trump te bemoeien. Ja, en het was ongelooflijk. De verkopen daalden ongekend hard. Mensen gingen anti-Musk stickers op de bumper plakken. Ja, er stond een nieuw woord, hè? Tesla-schaamte. Dus ook inderdaad een boycott. Ja, daar kan je toch bijna niet tegen wapenen, zou je zeggen. Of toch?
2: Nu moet ik wel zeggen, die Tesla case, en daarom zit ik misschien verlegen om een case. Hmm. Omdat heel veel van die relletjes, die zijn ook kortdurend.
0: Ja. En dan de verkopen zijn weer ongekend hoog, las ik zelfs in Europa.
2: Bij Dieselgate is het natuurlijk al heel snel weer gestabiliseerd. Dus Tesla is wel een bijzonder geval, omdat daar wel langdurig en consistent die kritiek op is gebleven. En dan zie je inderdaad dat het zich vertaalt in een boycott. Ja. Maar eigenlijk zie je dat de waan van de dag het ook snel weer overneemt. En ik wil niet alles kapot relativeren, want slecht nieuws is geen goed nieuws. Nee. Maar maar het waait ook snel over.
0: Is dan het oude gezegde, hè, als je geschoren wordt, moet je stilzitten als zoiets gebeurt?
2: Nou, dat soms. Maar ook wanneer jij weet waar je als merk voor staat, wanneer je duidelijke merkwaarden hebt en je kan gewoon een heel geloofwaardig verhaal daarover ophouden. Want je moet je op een gegeven moment wel gaan mengen, maar wel vanuit je kernwaarden.
0: Ja, nou, als we kijken naar Odido. En dat is nog een wat recenter verhaal. Is gehackt. Daar is ook kritiek op gekomen, hè, dat de CEO pas 3 maanden later met een publieke mening kwam. En die uitleg gaf over het verhaal. Het verhaal gaat ook dat klanten niet, of onvoldoende of niet zijn gecompenseerd. Gerrit, die case ken je vast ook. Misschien ook wel besproken in de colleges.
1: Niet deze toevallig, maar ik ken hem inderdaad. En kijk, je zegt een paar dingen, die zijn denk ik belangrijk. Je zou kunnen zeggen, nou, Odido heeft het best wel sterk gedaan door zich niet te laten chanteren. is misschien ten koste van klanten gegaan. Dus nou, dan wordt het wel iets twijfelachtiger. Maar
0: heeft in ieder geval positie gekozen.
1: Heeft positie gekozen en ik denk ook een positie die wel uit te leggen is. En daar gaat het denk ik fout als de CEO dan pas zoveel later in beeld komt. Die zou natuurlijk veel meer uit moeten stralen dat hij zich zorgen maakt over zijn klanten. Dat hij met hun meevoelt, met hun meeleeft. En ook uitlegt waarom hij doet wat hij doet. En ik denk dat dat vaak een probleem is. Dat zeg maar de top van de organisatie, misschien ook wel de CEO, te weinig gevoel voor zijn klanten heeft. En misschien ook te weinig prioriteit legt bij het, nou ja, bij het managen van zijn klanten. Het meeleven met zijn klanten. Het nadenken vanuit het perspectief van die klanten. Ja. Want je zou kunnen zeggen, hier ligt ook een enorme mogelijkheid om het goed te doen. Ja. Je ziet dat in het verleden ook bij terugroepacties. Als een bedrijf dat op een goede manier aanpakt.
0: Heb je een voorbeeld? Heb je een voorbeeld die te binnen schiet van een bedrijf die in ja, het oog van de storm zat en ja, een briljante reactie had?
1: Ik heb niet 1, 2, 3 daar een voorbeeld van, als ik heel eerlijk ben. Ja. Maar wel weet ik dat terugroepacties, bijvoorbeeld bij Toyota, op zich soms heel goed uitgepakt zijn. Omdat ze er snel bij waren, het uitleggen, het klanten gemakkelijker maken. Ja. En dan zie je dat het eigenlijk, en dat blijkt ook wel een beetje uit onderzoek, dat het helemaal niet ten koste hoeft te gaan van je bedrijf, van je resultaten. Ja. Het gaat er denk ik puur om de manier waarop je erop reageert. Ja. En ik denk dat, want je hebt het ook over hoe klanten reageren en klanten kunnen bedrijven maken of breken. Als bedrijven gewoon hun werk goed doen, merken doen hun werk goed, dan denk ik dat klanten ook best bereid zijn om fouten te accepteren. Ja. Maar wat ze denk ik wel belangrijk vinden, is dat je ze serieus neemt, het netjes uitlegt, met hun meegaat, kijken wat je voor ze kunt doen. En dan accepteert eigenlijk iedereen wel dat er fouten gemaakt worden.
0: Het is eigenlijk ook een beetje een menselijke aanpak. He, dus op het moment dat je in een conflict zit met een collega of een vriend, dat je ook gewoon begripsvol opstelt, probeert te luisteren naar je gesprekspartner.
1: Tuurlijk, dat is
0: en ook je fouten kan toegeven.
1: En dat je ook duidelijk maakt dat de relatie, echt menselijke relatie, ja, met je klant, dat die ook voor jou belangrijk is. Ja. Ja. En dat de klant dus niet een nummer is die zorgt voor vooral inkomsten en het betalen van de rekening, maar iemand die samen met jou eigenlijk het bedrijf maakt of de organisatie maakt.
0: Ja. Joost, missen wij nog iets, namelijk van die workshop over kritiek?
2: Nou, wat gewoon heel erg belangrijk is, is dat je geloofwaardig narratief weet te presenteren. Ja. En er is in de sociale psychologie is wel een leuk onderzoek gedaan, en dat gaat over de because heuristic. Mm-hmm. Wanneer je maar iets van een reden geeft die geloofwaardig klinkt, dan kunnen mensen dat wel accepteren. Ook omdat ze vaak helemaal niet zo vreselijk betrokken zijn. Dat is maar een hele kleine kritische groep die ongelooflijk betrokken is. En dat is een groep die je goed eigenlijk bij je moet houden. Maar een hele grote groep consumenten, ja, luistert nauwelijks en verwerkt die boodschappen heel oppervlakkig.
0: Ja, eigenlijk zou je, het moment dat je in het oog van de storm zit en iets overkomt, je een grote PR-crisis, het liefst wil je natuurlijk die narratief om te kijken of het geloofwaardig is, even testen. We hebben het dan toch over de wetenschap, hebben data. Dat is meer Gerrits afdeling. Nou, jij ook natuurlijk. Maar ja, met socials, dus als je al een kleine groep mensen bereikt en die test is toch niet zo positief, het staat weer online. Ja. Dus heb je maar één kans dan om het goed te doen? Of kan je toch misschien wat meer controleren om te zien of die boodschap wel aankomt?
2: Nou, in zekere zin, kijk, die eerste reactie is ongelooflijk belangrijk. Want die zet verwachtingen voor hoe dat je het verder gaat managen. Maar als je één keer een weg bent ingeslagen, kan je dan nooit meer wat anders? Nee, natuurlijk niet. En natuurlijk kan je voortschrijdend inzicht, en dat is ook een geloofwaardig narratief, als je zegt van nou, we zaten er eerst naast. Ja. Maar dan moet je wel ballen hebben.
0: Ja, ja, want worden de aandeelhouders niet blij, dan gaat de koers omlaag. Dat speelt vaak ook mee, hè? Dus het is niet alleen de publieke druk van klanten, maar ja, dat zijn ook aandeelhouders die wat willen. En die speelt ook mee. We zijn alweer aan het einde gekomen van deze eerste Summer School aflevering van CMO Talk. Nou, ik vond het in ieder geval hartstikke leuk. Ik hoop dat jullie luisteraars ook genoten hebben van deze aflevering. Ik zie Gerrit van Brugge, hoogleraar marketing aan de Rotterdam School of Management Erasmus Universiteit, driftig knikken, dus die vond het ook leuk.
1: Zeker.
0: En Joost heeft ook een grote glimlach. Joost Verhoeven, senior docent aan de Universiteit Tilburg en directeur van SWOC. Allebei hartelijk dank voor jullie komst. Nou, wil je nou nog meer inzichten en tips horen van, ja, toch mooie, prominente marketinghoogleraar. Er komen nog twee heerlijke knetterverse afleveringen jouw kant op. Lekker voor op het strand als je aan het insmeren bent. Of op de racefiets ziet, net als Gerrit. Abonneer je dan op CMO Talk in je vertrouwde podcast-app. Uiteraard vind je hem ook hier op de BNR-app, op cmotalk.nl. En over 2 weken ga ik in gesprek met een bekende van BNR, Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing aan de Nijrode Business Universiteit. En Mirella Kleinen, decaan bij de School of Business en Economics van de VU. Dank voor het luisteren.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen het grote plaatje.

0: verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
2: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Er gaat weer een raket van Musk voor datacenters in de ruimte. En wat hebben wij eigenlijk?
4: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
3: Dus we zijn nog niet verloren.
5: Want daarvoor luister je de grote techshow.
4: Deze zomer elke week twee innovaties uit ons land die je nog niet kende.
5: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
6: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
7: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
8: kozijnen. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. De grote bosbrand boven Madrid heeft al een stuk natuur verwoest, zo groot als de gemeente Utrecht. De brand brak donderdag uit en honderden mensen moesten daarvoor hun huis uit. In Spanje zijn ze bang dat de branden nog groter worden, omdat er een nieuwe hittegolf aankomt. Op veel plaatsen wordt het deze week 40 tot 45 graden. Bij een verkeersruzie in Harderwijk heeft de politie iemand aangehouden. Het is een man van 24. Een ander was bij de ruzie niet goed geworden en kreeg een hartstilstand. Hij of zij moest worden gereanimeerd en is naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding was voor de ruzie. Voor de kust van Guyana bij Suriname is een veerboot gekapseist en gevreesd wordt voor veel slachtoffers. Op het schip zaten meer dan 130 mensen en ruim de helft kon worden gered, onder wie 15 kinderen. Er is een grote reddingsoperatie opgezet waaraan leger, kustwacht en burgers meedoen. In het Andesgebergte in Peru is een aardbeving geweest van 5,1. Zeker 5 mensen zijn omgekomen en tientallen mensen raakten gewond. In een stad op ongeveer 200 kilometer ten oosten van hoofdstad Lima zijn 2 ziekenhuizen serieus beschadigd geraakt. En er zijn ook huizen ingestort. En een podiumplek voor Max Verstappen in de Grand Prix van België. Op het circuit van Spa-Francorchamps eindigde hij in zijn Red Bull als derde. Mercedes-coureur Kimi Antonelli won en Charles Leclerc werd met zijn Ferrari tweede. In het wereldkampioenschap gaat Antonelli aan de leiding. Verstappen staat zevende. Het weer van Weer Online. Vanavond kan in het noorden een buitje vallen. Op andere plaatsen blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen blijft het bijna overal droog en is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 23 graden. En dat was het ANP-nieuws.
9: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
11: Essentiële vraag, Eden. Hoeveel kinderen heb jij eigenlijk?
12: 2,1.
11: Dus afgerond 2.
13: Migratie is geen oplossing voor het kindertal per se.
11: Wordt dit een 18-plus uitzending of valt het mee, Han?
14: Het valt mee, want ik hou het netjes.
12: De overheid kan niet alles oplossen. De overheid moet niet alles oplossen. Er is ook een wat grotere rol weggelegd voor de markt. En dat is ook omslag in denken.
14: Ja, weet je, als je dit soort opmerkingen maakt, dan krijg je meestal direct naar je hoofd geslingerd boomer.
13: In 2025 hadden we al meer 65-plussers dan jongeren onder de 20.
15: In tijden van grote crisis gaan we vaak op zoek naar een zondebok. En laat ik dat deze keer ook doen. U bent het. Tenminste, als u minder dan 3 kinderen heeft. Kijk, we moeten, om hetzelfde aantal mensen in ons land te houden, gemiddeld 2,1 kind krijgen per stel. Maar dat halen we bij lange na niet. We zitten in Nederland op 1,43. En wat we samen aanrichten is niet mals. De zorg wordt onbetaalbaar, de AOW wordt door steeds minder mensen opgebracht. Er zijn gewoonweg te weinig mensen om het werk te doen. Dus tja, wordt het tijd om uw verantwoordelijkheid te nemen. Als u in de vruchtbare leeftijd bent, wat let u om eens een keertje als de wiedeweerga onder de lakens te duiken? Of is dat een beetje makkelijk gezegd? Want zie het maar eens te betalen, tijd te maken, en krijg überhaupt in 2026 maar eens een huis waar al die koters in passen. De vraag is, hoe kan de overheid u helpen om meer kinderen te krijgen? Of is dat iets waar ze zich helemaal niet mee moeten bemoeien? Je luistert naar Het Grote Plaatje. We nemen een stap terug om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En dan komen we toch vaak op geld uit. En daarom in de studio naast mij macro-econoom Han de Jong en belegger Edin Mujagic. Mijn naam is Rens de Jong. En onze gast is Helga de Valk, directeur van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut, het NIDI. Dag Helga.
13: Goedemorgen.
15: Fijn dat je er bent. Is het eigenlijk opportun om te vragen hoeveel kinderen iemand heeft? Of is dat eigenlijk een no-go question?
13: Nou, dat hangt er maar vanaf in welke context je die vraag stelt, denk ik.
15: In de context van mijn inleiding zojuist.
13: Jazeker. Nou, op zich is het natuurlijk, als je kijkt vanuit de economie of vanuit het landsbelang, best belangrijk om te kijken naar hoeveel kinderen er nu geboren worden. Al was het maar om daarmee ook naar de toekomst voorbereid te zijn. Dus die vraag stellen is niet zo'n hele gekke als je toch wilt weten wie er in de toekomst in Nederland woont, werkt en ook waarvoor zorg en onderwijs geregeld moet zijn. Dus vooruitdenken is daarin wel heel belangrijk. Ja, dus die vraag stellen is een essentiële.
15: Ja, essentiële vraag, Edin. Hoeveel kinderen heb jij eigenlijk?
12: 2,1.
15: Dus afgerond 2. Han?
14: Ik heb 4 kinderen en 3 kleinkinderen.
15: Ah, oké. Okay. Dus jij hebt je best gedaan voor het land.
14: Nou ja, zeker. Ja, dat lijkt me wel.
15: Ja. Helga, mag ik het aan jou ook vragen of niet?
13: Jazeker, 1 en 2 bonus, maar dat telt niet als echt, hè?
15: Nee. Ik doe het een beetje grappend. Aan de andere kant, dit blijkt, als je kijkt naar cijfers en ook hoe overheden hier naar kijken, een serieus punt te zijn. En niet alleen van de Elon Musken van deze wereld. We zagen vanochtend, geloof ik, Han binnenkomen op Bloomberg. Wat kwam er binnen?
14: Dat in China hebben ze het laagste geboorte, waarschijnlijk het laagste aantal geboorten in 2025. Ja, sinds ze dat dan bijhouden, kennelijk.
15: En dat is dan reden tot zorg, toch?
14: Dat is reden tot zorg, omdat daaraan was ook gekoppeld dat de beroepsbevolking krimpt. En dat geeft in een economie natuurlijk toch wel een wat andere dynamiek dan als de boel, als het aantal mensen en ook de beroepsbevolking gewoon groeit.
15: Ja. Helga, als je kijkt naar waar we het hier over hebben, demografie. Wij ontgroenen, of vanuit een ander perspectief vergrijzen. Wie kunnen we daar het beste de schuld van geven?
13: Nou, schuldvraag is denk ik niet zo handig als je met elkaar vooruit wil komen. Ik denk dat het beide kanten. Kijk, enerzijds, wat net al genoemd werd in de context van China. Minder geboortes heeft in een aantal gevallen te maken met minder vrouwen in de vruchtbare leeftijd. En dat betekent simpelweg dat er minder vrouwen zijn die kinderen kunnen krijgen. En als die vrouwen die kinderen kunnen krijgen dan ook nog minder kinderen krijgen, dan zie je dat dat natuurlijk een kleinere groep jongeren in de samenleving ontstaat. En in combinatie daarmee, en dat zie je ook in China, maar ook in Nederland, leven wij allemaal steeds langer. En dat betekent dat onze levensverwachting is toegenomen. En daarmee onze babyboom uit de jaren 40, 50, 60... dat zijn degenen die nu in de vergrijzingsboom zitten. Dat betekent dat we naar verhouding veel meer ouderen krijgen. Enerzijds door het grote cohort wat destijds geboren is. En anderzijds leven die mensen ook nog eens veel langer. En wij allemaal leven veel langer. Ja. En dat is een verworvenheid, maar ook een uitdaging naar de toekomst, omdat we dat eigenlijk nog niet kennen op deze manier in het verleden.
14: Als ik dat zo hoor, Helga, ik ben Han, maar dan ben ik toch eigenlijk wel redelijk tevreden met mezelf. Want ik heb, zoals Rens al eerder opmerkte, ik heb mijn bijdrage geleverd door samen met mijn vrouw 4 kinderen op de aarde te zetten. En bovendien, ik ben 68 en ik ben nog volledig aan het werk. Dus ik ben ook nog productief. Dus
15: dubbele punten voor jou, hoor.
14: Ja.
13: Zeker. Maar dat zijn ook wel de soort, wat je nu aangeeft. De beroepsbevolking hebben we natuurlijk in het verleden heel snel gedefinieerd als degene tussen de 20 en de 65. Nou, als we een aantal voorzieningen betaalbaar willen houden, zullen we echt dat ook anders moeten inrichten en daar anders naar moeten gaan kijken. En degene die door kunnen werken en dat ook willen mogelijk. Ja. Dan zul je toch meer moeten betrekken. En ook vrouwen, de combinatie van het hebben van kinderen en participatie op de arbeidsmarkt en dus de uren die je kunt werken. Ja, daar zullen we met elkaar wel echt goed naar moeten kijken om het betaalbaar te houden.
15: Ik wil het eerste gedeelte van deze uitzending vooral focussen op het krijgen van kinderen en daarna kijken naar al die andere oplossingen. Toch, Helga, als we het hierover hebben, in Nederland wordt er een beetje lacherig over gedaan, over zo'n oproep, u moet meer kinderen krijgen. We horen het van Elon Musk, we horen het ook van Pieter Omtzigt, die partij is er overigens nog niet meer. We vinden het ook een beetje rieken naar iets nationalistisch, is dat terecht?
13: Nou, je ziet eigenlijk dat dit soort beleid, kinderbeleid, dat in veel gevallen eigenlijk gevoerd werd door China, Hongarije bijvoorbeeld. Dus dat zijn toch andersoortige regimes dan wat wij misschien hier in Nederland willen en gewend zijn. Maar tegelijkertijd zie je ook in de Scandinavische landen, waarin de verzorgingsstaat zo is opgebouwd dat arbeid en zorg makkelijker te combineren is, het kindertal wel hoger ligt. En dus in dat opzicht zie je dat indirect kinderbeleid daar wel degelijk een effect lijkt te sorteren over de jaren heen.
12: Edien, ik kan niet beginnen te omschrijven hoezeer ik het oneens ben met jouw intro, Rens.
15: Oké.
12: Kijk, we hebben het over het feit dat inderdaad het aantal kinderen per vrouw in het Westen in ieder geval afgelopen decennia is gedaald. Mm-hmm. En je zou je daar eigenlijk ook de vraag bij moeten stellen, waarom is dat zo gekomen? Waarom gebeurt het wel bij ons en in veel Afrikaanse landen bijvoorbeeld niet? En dan kom je heel snel bij iets wat ik toch als een feit neer wil zetten. Bij stijgende welvaart hebben we minder kinderen nodig. Kijk even naar de generaties voor ons. Het was eerder de regel dan de uitzondering dat er per gezin 6, 7 kinderen waren. Ja, dat had een reden, want zaken als AOW, pensioenen en dat soort zaken, die waren er niet. Een andere reden was, de kindersterfte was behoorlijk. Nou, we zijn dus in loop der tijd is de zorg verbeterd, zijn we welvarender geworden. Dat is de reden waarom dat gebeurt. En de stelling dat dit een gevaar voor de economie zou zijn, ja, laten we weer naar de basics gaan. Als we het welvaart definiëren voor het gemak als economische groei. Waar komt de economische groei vandaan? Inderdaad, meer mensen aan het werk. Maar er is ook een ander deel daarvan, namelijk de stijgende productiviteit van die mensen. Dus het is helemaal geen natuurwet dat als je minder kinderen krijgt, dat je welvaart op het spel staat. Als je maar zorgt dat de tweede helft van die definitie, dus productiviteitsstijging, dus meer investeren, dan los je dat zo op.
15: Even checken bij Helga, is dat zo? Of zit er toch wel een behoorlijke, laten we zeggen, causaal verband tussen economische groei en hoeveel kinderen er zijn?
13: Ja, ik ben heel blij met de opmerkingen die net gemaakt werden, want dat klopt natuurlijk voor een groot deel zeker. Dat het de hele analyse van waarom zijn er nu minder kinderen dan in het verleden, vanuit economische groeiperspectief ongetwijfeld op deze manier. Maar als je nadenkt over onze verzorgingsstaat, die is ingericht op een manier, in een tijd ook, dat we veel jongeren hadden en relatief weinig ouderen. He, dus daar zit een grote crux, dat je dadelijk toch relatief weinig werkenden hebt ten opzichte van het aantal ouderen die allemaal ook nog langer leven. En dat maakt dat daar wel degelijk uitdagingen zitten. Dus maar de verzorgingsstaatinrichting, daar zul je wel over na moeten denken, hoe je dat gaat realiseren. Dat kan ook met innovatie. Hè? Ja. Dus er wordt vaak nagedacht ook over innovatie daarin, of met technologische vooruitgang. AI kan daar mogelijke dingen in gaan doen. Maar dat is nog best een onbekende factor hoe dat gaat uitwerken.
12: Als je de vraag dan stelt, Rens, wie kunnen we de schuld geven?
15: Ja.
12: Ik denk beleidsmakers van de afgelopen 30 jaar. En waarom? Omdat, kijk, wij economen houden ons bezig met zaken als inflatie en economische groei. En daar moet je voorspellingen van maken. En je probeert dat zo goed en kwaad te doen. Het lukt bijna nooit, maar we doen ons best. Vergrijzing, demografie, dat zijn geen voorspellingen. Dat is gewoon wiskunde, dat is gewoon doorrekenen.
15: Ja, we zien het alleen dus heel lang aankomen. Het is zo traag dat we er nauwelijks op reageren.
12: Dus toch, Helga, wij
15: reageren altijd heel traag op iets wat heel langzaam op ons afkomt, toch?
13: Nou, dat is zeker waar. En demografie, wij voorspellen ook al heel lang. En de demografie is namelijk best al oud, dus we weten er echt wel wat van. En die vergrijzingsboom, die hadden we echt zien aankomen. Dat is, geen hogere wiskunde. Nee. Want als er meer kinderen geboren worden, dan zie je na de vergroene golf een grijze golf ontstaan op een gegeven moment. Kijk, de enige wat meer fluctuerende factor is migratie. Maar zelfs daar, we hebben niet altijd het bij het rechte eind. Maar er liggen wel degelijk scenario's van bevolkingsontwikkeling. Dus daarmee meer naar kijken en die veel meer betrekken in je beleid is een essentieel iets. En dat is in het verleden toch in veel gevallen te weinig gedaan. Want je had het echt wel kunnen zien aankomen op sommige fronten.
15: Ik wil het toch hebben over die weinig kinderen. En of we daar iets aan kunnen doen. Want ik zei het al, 2,1 kind hebben we nodig. De westerse wereld zit op 1,5. Helga, waar komt dat door?
13: Nou, eigenlijk werd dat dan net mooi ingeleid. In het verleden hadden we natuurlijk veel meer noodzaak om meer kinderen te hebben, omdat er inderdaad allerlei voorzieningen niet waren. Dus je had je kinderen nodig om je oude dagvoorzieningen te organiseren. Je had ook heel veel religieuze factoren. Hè? Dus mensen die toch vanuit de religie. We zien daar eigenlijk een ontkerkeling in Nederland en in de westerse landen ontstaan. Dus mensen zijn meer geïndividualiseerd, maken individuele keuzes. En daarnaast, het feit, die individuele keuzes leiden ook veel vaker tot een uitstel van relatievorming. Dus we zien veel meer singles en veel langere periodes van alleenstaand zijn in de levensloop. En dat maakt eigenlijk dat kinderen krijgen ook in veel gevallen wordt uitgesteld. Dus het kan ook nog best wel zo zijn dat een aantal van de mensen die nu nog aan het uitstellen zijn wel degelijk kinderen gaan krijgen. En dat we daarmee het kindertal ook nog wel wat omhoog zal gaan. Dus je ziet dat in het verleden, ja, ik op relatief jonge leeftijd al kinderen kregen. En dat is in de westerse wereld heel ver naar achter geschoven. Dus de factoren die net al genoemd werden, die spelen ook in Nederland. En die spelen eigenlijk wereldwijd. En je ziet ook met het stijgen van het opleidingsniveau van vrouwen dat eigenlijk het krijgen van kinderen in veel gevallen wordt uitgesteld. En uitstel leidt in sommige gevallen tot afstel. Maar in sommige gevallen dus ook tot veel latere momenten in het leven waarop kinderen worden gekregen. En daarmee ook het kindertal in totaal per vrouw wat daalt.
15: Ja. En kinderopvang en huizen, wat ik in mijn inleiding zei, is dat inderdaad een probleem of niet?
13: Nou, zeker als je het mensen ook vraagt, hè, dan zie je dat dat wel degelijk veel genoemd wordt ook. We hebben grote datasurveys waarin we mensen over dit soort dingen ook bevragen. En je ziet dus wat ik al aangaf eerder in Scandinavië, waar juist bijvoorbeeld kinderopvang zeer goed geregeld is, dat dat ook leidt tot een betere mogelijkheid van combinatie van werken en het zorgen voor kinderen. En daarmee dus ook het krijgen van kinderen in gezinnen. Je ziet ook dat vaders daar bijvoorbeeld verplicht verlof moeten nemen. Nou, dus dat soort zorgarrangementen kunnen wel degelijk een bijdrage leveren aan het besluiten tot het krijgen van kinderen. Woningen, ja, maar we zien uit onderzoek ook dat eigenlijk de eisen die jongeren stellen aan bijvoorbeeld inkomen, maar ook huisvesting, voordat zij vinden dat ze in staat zijn om kinderen te krijgen, door de jaren heen ook verschoven zijn. Dus je ziet dat daar hogere eisen worden gesteld door jongeren voordat ze vinden dat zij eigenlijk klaar zijn om kinderen te krijgen.
14: Ja, ik wil toch nog eventjes één punt maken. Een additioneel punt. Hoe het komt dat we minder kinderen hebben. Mm-hmm. Dan duik ik even de techniek in, zeg maar.
15: Ik ben benieuwd. Wordt dit een 18-plus uitzending of valt het mee, Han?
14: Het valt mee, want ik hou het netjes. Maar weet je, toen mijn grootouders hun gezin aan het opbouwen waren, ja, toen was gezinsplanning, het was lastig, omdat de middelen daartoe ontoereikend waren. Dat heeft ook wel een rol gespeeld. Waar ik eigenlijk ook wel benieuwd naar ben, hè, Helga, die spreekt dan over in Scandinavische landen met betere kinderopvang. Ik kan me herinneren, maar ik kan me vergissen, maar ik denk het toch eigenlijk niet. Maar volgens mij heeft het Centraal Planbureau een aantal jaar geleden ook wel eens een studie gedaan. En die zeggen altijd dat gratis kinderopvang, dat eigenlijk helemaal geen zoden aan de dijk zet. Dus ik vraag me af hoe Helga daar dan naar kijkt. En wat ze dan in Scandinavië ziet, of dat dan ook materiële verschillen zijn in kindertallen.
13: Nou, dat is een goede aanvulling die je daar vraagt. Je ziet in Nederland natuurlijk eigenlijk sowieso een grote norm van vrouwen die parttime werken. Dat is al heel lang zo. Vanaf de jaren 50 is dat hier gegroeid. Dat is in de Scandinavische landen veel minder het geval. Dus daar werkten vrouwen altijd al veel meer fulltime. Ook in de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld. En dat heeft gemaakt dat hun verzorgingsstaat eigenlijk daaromheen is opgebouwd. En eigenlijk vanuit dat perspectief georganiseerd is. En daar zie je ook dat het niet alleen maar om kinderopvang gaat, maar eigenlijk het hele systeem van school en opvang is op een hele andere manier georganiseerd dan hier in Nederland. Zie je overigens in veel andere ons omringende landen ook. Dus het gaat niet alleen maar om het gratis kinderopvangdeel. Het gaat ook om van, ja, willen vrouwen inderdaad meer op de arbeidsmarkt participeren? En welke normen hebben we op dat front? En daar zit natuurlijk ook in Nederland een wat andere context dan in Scandinavië.
14: Maar liggen die geboortecijfers dan een stuk hoger in Scandinavische landen?
13: Ja, zeker. Ja, die liggen echt een stukje hoger. Die zitten niet op 2,1, maar toch echt wel... tot nog niet zo heel lang geleden op de 1,7. 1,8, en dat zie je ook bijvoorbeeld in Frankrijk.
15: Ja. Dus, als we kijken naar de problemen die dat oplevert. Edin, die verzette zich daar al tegen over de problemen die ik opwierp. We zitten in het huidige systeem, laat maar even kijken. Nederlandse Bank waarschuwt dat de economische groei tussen 2026 en 2040 nog maar 0,6% per jaar zal zijn door vergrijzing of, als je het anders op perspectief, het ontbreken van vergroening. Ben je het daarmee eens of niet, Helga?
13: Nou, ik denk dat daar wel dat het een goed signaal is om daar met elkaar goed naar te kijken. Want als je kijkt in 2025 hadden we al meer 65-plussers dan jongeren onder de 20. En dus er gaat echt een demografische transitie aankomen. Dat die gevolgen gaat hebben, dat lijkt wel evident. Hoe sterk die gevolgen zijn, zal mede afhangen van andere zaken waar we het al over hadden, zoals technologische vooruitgang, productiviteit, maar ook keuzes voor wat voor economie wij in Nederland willen zijn. De Staatscommissie Demografische Ontwikkeling heeft daar ook goed op gewezen, dat dat ook een keuze betreft wat voor soort arbeid je in Nederland wil hebben en op welke manier je je economie wilt vormgeven.
15: Edin?
16: Nou, ik vind het heel knap voor een instelling zoals de Nederlandse Bank, maar dat geldt voor alle centrale banken en alle economen, zou ik bijna willen zeggen, dat je zulke stellige voorspellingen kunt doen over de periode tot en met 2040, terwijl je niet eens in staat bent om iets te zeggen over hoe de economie zich volgende maand zal ontwikkelen.
14: Mm-hmm. Maar ja, hier ontvouwt zich toch een beetje het probleem van economen, zeg ik naar aanleiding van de opmerking van mijn collega-econoom Edin. Ja. Demografische ontwikkelingen die zijn volgens mij vrij goed voorspelbaar. Maar op korte termijn beweegt het natuurlijk allemaal niet zo heel erg. Economen houden zich eigenlijk veel meer met korte termijnen bezig dan met lange termijnen. Mm-hmm. En omdat we in die korte termijnen helemaal... Ja, dan speelt demografie geen of nauwelijks een rol. Dus daar kijken economen dan niet naar. En dan vergeten economen, naar mijn idee, heel vaak, als ze dan wel naar de lange termijn gaan kijken, ja, omdat ze helemaal niet gewend zijn om naar demografische ontwikkelingen te kijken, dan vergeten ze die gewoon. Dus ja, ik vind je opmerking van, ja, het is zo ver vooruit, dit kunnen we allemaal niet weten.
15: Er zit een hele sterke trend onder. En die kunnen we juist wel weten.
14: Dat lijkt mij ook, ja.
16: Maar het enige wat ik wil zeggen is, als zo'n instelling als de Nederlandse Bank met een goede naam, met zo'n voorspelling komt, dan loop je het gevaar dat mensen dat als een soort waarheid gaan zien. Dit is geen waarheid. Dit is gewoon lukraak voorspellen wat zich over 20 jaar gaat afspelen. Als we erin slagen met de technologische vooruitgang, de arbeidsproductiviteit gedurende een lange tijd op 2% per jaar te krijgen, historisch is dat helemaal niet exceptioneel hoog. Mm. Dan is onze welvaart over 20 jaar echt behoorlijk hoger dan wat hierin staat.
15: Oké, Helga, help mij hier even uit.
13: Mooie opdracht.
14: Succes, ja.
13: Nou, ik denk dat het sowieso goed is om juist wel vooruit te denken. Maar wat net gezegd werd, in veel gevallen worden dit soort berekeningen ook als de waarheid gezien. Ja. Alsof de enige looproute die er is. Ja, en dat is natuurlijk ook met bevolkingsontwikkeling niet het geval. Daar zitten fluctuaties in. Het is ook met het weer niet het geval. Hè. We weten het best wel goed op korte termijn. Maar zelfs dan weet je nog niet helemaal zeker waar het buitje valt. Ja. Dus je zit altijd met onzekerheidsmarges. En voor het gemak worden dit soort cijfers natuurlijk al snel puntschattingen, alsof dit de enige waarheid is. Vandaar dat het ook best handig is om met scenario's te werken en na te denken over hoe die toekomst eruit zou kunnen zien, mis er verschillende dingen veranderen. Dan heb je iets meer variatie.
15: Ja, hier hebben we het over de economie. Ja. Jij zei eerder al, het gaat ook over de verzorgingsstaat. En daar weten we al van. Ja, wij moeten straks met veel minder mensen eigenlijk bijvoorbeeld de AOW betalen van veel meer mensen. Dat heeft niet zo heel veel met de economie te maken, maar wel over...
14: Dat heeft alles met de economie te maken.
15: Ja. Nou ja, hoezo? Nee, maar zeggen wij in duet. Ja, want in principe moet er gewoon dat betaald. Die AOW moet gewoon betaald worden, hoe hoog of hoe laag de economie is, toch?
16: Ja, dat is toch de keuze hoe betaal je die rekening.
15: Ja. En daar wil ik dus heen. Uiteindelijk is het dus zo dat we dus... Hier hebben we dus bedacht ooit. We gaan de werkenden laten we betalen voor de ouderen, voor de AOW. Als we hier geen keuzes in gaan maken, en dat is een economische keuze, dan lopen we wel tegen een muur op.
14: Maar onze economie groeit natuurlijk. Hè? Dus als ik heb die cijfers niet helemaal precies in mijn hoofd zitten, maar ik kijk daar toch vrij vaak naar. Als je naar de afgelopen 15, 20 jaar kijkt, dan zie je dat wat we uitgeven aan AOW, dat is als percentage van het BBP eigenlijk opmerkelijk stabiel. En het laatste rapport, het 18e rapport van de studiegroep Begrotingsruimte van vorig jaar, dat becijfert dat in 2040 stijgt dat percentage wat we uitgeven aan de AOW, als we het stelsel laten zoals het nu is, dan stijgt dat van 4,7% BBP naar 5,7% BBP. En daarvan zegt de studiegroepen, oh, dat is onbetaalbaar. Ja, ik zou zeggen, dat gaat over 15 jaar en 1% BBP, dat moet je kunnen accommoderen. Plus, ik zou ook zeggen, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe Helge daarnaar kijkt, maar als je dus zegt, de leeftijdsopbouw van de bevolking die verandert, hè, we vergrijzen en dat leidt tot hogere kosten voor die oudere mensen. Ja, maar dan zou je toch ook denken dat moet leiden tot lagere kosten voor die jongere groepen, want daar zijn er gewoon minder van. Ja,
17: Helga, hier wordt gezegd, nou, ook dat verzorgingsstaatsprobleem waar jij het over hebt, is eigenlijk niet zo enorm groot.
13: Nou, het werd nu toegespitst op de AOW. Hè. Dat is één deel van de verzorgingsstaat. Een heel ander deel is de zorg en de manier waarop de zorg georganiseerd is. En het gaat niet alleen maar om dat er meer ouderen zijn, maar het gaat er ook om dat een groot deel van die ouderen veel langer leeft dan ooit tevoren. Dat is natuurlijk een prachtige verworvenheid ook. En die heeft veel te maken met wat eerder ook al genoemd werd. Onze betere zorg die er is. Grotere hygiëne, betere omstandigheden van opgroeien. Maar het betekent dus niet alleen maar dat er meer 65-plussers zijn, maar het betekent naar de toekomst toe voor Nederland dat er vooral ook meer 80-plussers zijn. Hè. Dus die dubbele vergrijzing, dat is eigenlijk een groep die we in het verleden niet zagen. En daar zit de grootste groei. Dus dat betekent wel degelijk dat die kosten aan die kant groter zijn dan dat we hadden voorzien, denk ik, toen de verzorgingsstaat werd opgebouwd. Dus daar zit het grote verschil.
17: Daar zit het grote verschil. Daar gaan we straks over verder praten. Onder andere over de vraag, kunnen we het geboortecijfer een beetje opkrikken? Pun intended. Maar bij de radio zijn we alweer klaar. Het probleem en de oorzaak zijn duidelijk. Maar de oplossingen, daar gaan we ons tijdens de podcast over hebben. Hoe de rest van dit grote plaatje eruit ziet, dat hoor je in de BNR-app of in je favoriete podcast-app. Luister daar dus verder. Vergeet je overigens ook niet te abonneren. Mijn naam is Rens de Jong. Dank aan voorzitter Helga de Valk van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut. Ook namens Han de Jong en Edin Mujagic. Tot volgende week.
18: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen baanbrekende businessmodellen.

0: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
1: Europe is going in some bad directions.
2: Maar voor hoe lang nog?
3: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
2: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
4: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
3: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
5: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
6: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
5: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
7: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Maak met jouw bedrijf het verschil. Kijk op droomdag.nl.
11: Ben je ondernemer of zzp'er en wil je meer uit je zakelijke vermogen halen? Bij Saxo kun je ook eenvoudig beleggen met een zakelijke rekening. Daarmee profiteer je van een wereldwijd aanbod aandelen, ETF's en obligaties. Lage kosten en handige rapportages. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
13: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De grote bosbrand boven Madrid heeft al een stuk natuur verwoest, zo groot als de gemeente Utrecht. De brand brak donderdag uit en honderden mensen moesten daarvoor hun huis uit. In Spanje zijn ze bang dat de branden nog groter worden, omdat er een nieuwe hittegolf aankomt. Op veel plaatsen wordt het deze week 40 tot 45 graden. Bij een verkeersruzie in Harderwijk heeft de politie iemand aangehouden. Het is een man van 24. Een ander was bij de ruzie niet goed geworden en kreeg een hartstilstand. Hij of zij moest worden gereanimeerd en is naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding was voor de ruzie. Voor de kust van Guyana bij Suriname is een veerboot gekapseisd en gevreesd wordt voor veel slachtoffers. Op het schip zaten meer dan 130 mensen en ruim de helft kon worden gered, onder wie 15 kinderen. Er is een grote reddingsoperatie opgezet waaraan leger, kustwacht en burgers meedoen. In het Andesgebergte in Peru is een aardbeving geweest van 5.1. Zeker 5 mensen zijn omgekomen en tientallen mensen raakten gewond. In een stad op ongeveer 200 kilometer ten oosten van hoofdstad Lima zijn 2 ziekenhuizen serieus beschadigd geraakt. En er zijn ook huizen ingestort. En een podiumplek voor Max Verstappen in de Grand Prix van België. Op het circuit van Spa-Francorchamps eindigde hij in zijn Red Bull als derde. Mercedes-coureur Kimi Antonelli won en Charles Leclerc werd met zijn Ferrari tweede. In het wereldkampioenschap gaat Antonelli aan de leiding. Verstappen staat zevende. Het weer van Weer Online. Vanavond kan in het noorden een buitje vallen. Op andere plaatsen blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen blijft het bijna overal droog en is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 23 graden. En dat was het ANP-nieuws.
14: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
12: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
15: Voor veel fans is het de ultieme droom. Een wedstrijdshirt bemachtigen dat daadwerkelijk door hun favoriete topspeler is gedragen. Of dat nu Messi is, Haaland of een speler uit de Eredivisie. Onze gast die zag er wel brood in en bouwde met zijn broer een mondiaal opererend veilingplatform dat nu samenwerkt met de allergrootste clubs van deze planeet. En nu met het WK.
16: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist.

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Wat veel mensen niet weten is dat spelers een shirt wisselen tijdens de rust. Waardoor er dus een eerste helft gedragen shirt is en een tweede helft gedragen shirt. Wij werken met de eerste helft gedragen shirt. Waardoor spelers nog steeds een shirtje publiek in kunnen gooien of kunnen ruilen na de wedstrijd.
2: Dus even voorstellen. Haaland heeft net een hat-trick gescoord in de eerste helft van Manchester City. Het is theepauze. Hij doet zijn shirt uit. En dan?
1: En dan is het vaak de materiaalman die shirts verzamelt. En die stopt ze in een zak voor ons. En die neemt ze dan vervolgens mee naar de training de volgende dag of de dag later. En dan zetten alle spelers nog een eigen handtekening op hun eigen shirt. En dan halen wij dat op met een courier. En zorgen we dat die shirts uiteindelijk worden verwerkt bij ons. Worden geauthentificeerd, worden gefotomatched. Of het daadwerkelijk ook echt dat eerste helft gedragen shirt is waar die hat-trick in gescoord is. En dan sluit de veiling uiteindelijk 5 dagen ongeveer na de aftrap. Dus je kunt al beginnen met bieden. Tijdens de aftrap, op het moment dat je de wedstrijd zit te kijken, waar dan ook ter wereld. En dan ongeveer 5-6 dagen later sluit de veiling.
3: Wel balen dat er geen shirtjes worden gewisseld bij de drinkpauze. Nee, en dat is een ander verhaal. Maar
1: dat zou een extra opportunity op krijgen op een gegeven moment kunnen zijn, ja, in de toekomst. En in de NBA bijvoorbeeld, waar we nu mee bezig zijn, daar heb je 4 kwarten. En daar wisselen de spelers überhaupt nog niet echt van shirt. Dus dat moet nog gaan groeien. En dat proberen we er nu in te krijgen. Dat als spelers ook echt graag zelf een gedragen shirt van zichzelf willen houden. Dat ze dus zullen moeten gaan wisselen. En dat is dan iets nieuws.
3: Maar toen ik jouw onderwerp voorbij zag komen bij de redactie hier met John. Toen dacht ik, wat een gedoe eigenlijk. Want bijvoorbeeld FIFA is een van de meest winstgevende organisaties die je maar kunt bedenken. Ze hebben het meest slimste bizmodel ooit. Daar klotst het tegen de plinten, ook bij de clubs. Zeker bij dat soort spelers die bijvoorbeeld Haaland. En ik denk, het lijkt me best wel gedoe voor een paar euro om dan die shirts te verzamelen.
1: Nou, ik weet niet of het een paar euro is. We hebben net met Paris Saint-Germain hebben de Champions League finale shirts geveild. Het was 1 miljoen voor 1 wedstrijd. Dus
2: 1 miljoen voor alle shirts?
1: Ja, ja.
2: Want die gaan dan even, want dat moeten we nog uitleggen. Nadat jullie de shirts hebben ingezameld, dan komen ze bij jullie op het platform. En fans die kunnen het tegen elkaar opbieden.
1: Ja, nee, we beginnen dus al voordat we de shirts hebben. Dus op het moment dat de aftrap plaatsvindt, dan gaan we live met een soort van previews van de shirts. En dan vervolgens krijgen wij ze meestal 3 dagen na de wedstrijd krijgen ze dus binnen. Dan zijn de shirts ook gesigneerd. Dan doen wij ons hele intakeproces met die shirts. Dus we fotomatchen ze, we maken een 3D-scan van de shirts. Zodat fans dat ook op een premium en mooie manier kunnen bekijken. En ook inspecteren. Om ook daadwerkelijk te zien, kunnen we het matchen met dat shirt van Haaland waar je het net over had. Waar hij die 3 goals heeft gemaakt. Zodat ze zeker weten dat het de real deal is. We doen er ook een creditcardchip plaats van de binnenkant van het shirt. Zodat je altijd de echtheid eruit kan uitlezen. En zo bouwen we door.
3: Want dat waren wel de eerste vragen die ik had. Want één zat op die aantallen. En ik zag soms een bedrag voorbij komen dat ik dacht, nou, dat is niet hoog genoeg. Maar nu snap ik voor een heel team dat het inderdaad, en voor specifieke wedstrijden, dat de bedragen natuurlijk omhoog gaan. Maar die andere dacht ik ook inderdaad de echtheid. Dan denk je, oh ja, tuurlijk, jullie hebben dat shirt weten machtigen. Maar dat is dus echt zo.
1: Ja. En dat moeten we dus ook altijd checken. We krijgen een lijst van de club met waarin ze aanleveren van het is de eerste helft gedragen shirt, soms is het de tweede helft gedragen shirt of we weten het niet. Maar wij doen altijd die check zelf ook, omdat we ook zeker weten dat onze klanten veel tijd besteden om die check ook te doen. En wij willen natuurlijk gewoon zorgen dat we alleen maar echte shirts verkopen.
3: En is dat het businessmodel wat je ook vanuit Amerika eigenlijk in andere sporten hebt gezien? Of is
1: nee,
3: dit
1: echt... stond nog niet. Nee.
3: Want heel, daar is het wel meer gebruikelijk dat je dat soort items veilt of verkoopt. Of,
1: ja, het veilen van sportcollectibles bestaat er al veel langer. Echt al 50, 60 jaar. En of jullie die serie Suits hebben gekeken op Netflix. Maar dan zie je de allergaafste lawyer uit New York. Die dan geen kunst heeft in zijn kantoor. Maar in dit geval basketballen en baseballs die gebruikt waren in wedstrijden. En dat is bij ons eigenlijk was dat iets heel geks. Het begint wel langzaam een beetje meer te komen. En in Amerika begrijpen ze het natuurlijk al veel langer. Maar wat wij doen, het live veilen tijdens de wedstrijd, waar eigenlijk Amerika helemaal overheen geschreven staat, dat was er niet. Ook daar niet.
2: Nee, want dan misschien ook even de vraag, hoe zijn jullie dan op dat idee gekomen? Want jij doet dit samen met je broer.
1: Ja.
2: En dan zit je, ja, allebei voetballiefhebbers, kan ik mij zo voorstellen. Dan zit je samen een wedstrijd te kijken. En je denkt, goh, dat shirt van Messi, dat zou ik best willen hebben.
1: Ja, in ons geval was het onze vader die na 30 jaar van baan wisselde. Hij was directeur van de middelbare school. Hij ging voor de laatste

0: De jaren van zijn carrière ging hij naar een andere school toe. En mijn broertje en ik werkten allebei op de Zuidas als advocaat. En we dachten, we moeten iets leuks voor hem kopen voor in zijn nieuwe kantoor.
1: Voor zijn transfer.
0: Ja, iets wat ook iets over hem vertelt, wat een conversation starter is. En hij heeft niet zoveel met kunst, niet zoveel met fotografie. Dus we dachten, maar hij is een enorme fan van Ajax. En we hebben al 20 jaar samen een seizoenskaart met z'n drieën. Ook als een stok achter de deur om elkaar in ieder geval 2-3 keer per maand te zien. Mijn vader geniet nog steeds van dat biertje voor de wedstrijd. Of even een satéetje eten bij de Belmer. En toen dachten we dus, we willen iets unieks van Ajax. En dan ga je kijken in die fanshop en dan zie je daar 1000 producten staan. Maar het is eigenlijk allemaal...
2: Je shirt met je eigen naam achterop gestikt.
0: Ja. Het is allemaal niet zo bijzonder. En toen dachten we, een wedstrijd gedragen shirt van in dit geval zijn favoriete speler toen. En nog steeds Davy Klaassen. Van een mooie wedstrijd waar we samen zijn geweest. Als een herinnering. En dan laten we het mooi inlijsten. En dan hangen we dat in zijn kantoor. Dat is wel iets anders dan wat je normaal gesproken ziet.
2: Dit is ook wel een probleem wat je oplost dan voor de eindconsument, nu ik het zo hoor.
0: Ja. Ja. Ja, en toen zagen we dat het dus nog niet gebeurde. Of althans, Ajax deed dat 1 keer per jaar. 3 maanden na de wedstrijd. Eigenlijk niet waar het sentiment of de emotie is. Ze legde het shirt gewoon op een tafel. En met een iPhone werd een fotootje gemaakt. Dat werd dan op eBay gezet. En er werd wel veel geld voor betaald. Terwijl wij als seizoenskaarthouders daar niet van op de hoogte waren. Dus toen dachten we van, nou, dit moet toch in Engeland al een ding zijn. Toen zagen we dat het daar ook niet gebeurde. En toen dachten we, nou ja, wij begrijpen deze wereld niet. We zijn helemaal vreemd in de sport.
3: Een schot voor open doel.
0: Het was zo'n simpel idee. We dachten van, waarom gebeurt dit nog niet? Maar er zal vast een hele goede reden zijn. Bijvoorbeeld dat je op de wedstrijddag gewoon de kleedkamer niet inkomt. En dat is natuurlijk ook een van de dingen waar we mee worstelden.
3: En dan uiteindelijk, dan besluit jij met jouw broer om dat te gaan uitwerken. Ik kan me zo voorstellen dat je dat dan doet naast je baan. Een beetje in de avonduren en op de zaterdagen natuurlijk. Maar dan heb je wel een club nodig die jou de eerste kans geeft.
0: Ja.
3: Wie, wat, waar, hoe ging dat?
2: Oude Den Haag.
0: FC Twente.
3: FC Twente?
0: Ja. We probeerden overal meetings te krijgen. En we werden nergens... überhaupt kregen we geen reactie. Tot we uiteindelijk bij FC Twente wel een meeting kregen. En ik weet nog heel goed dat we daar naartoe gingen... in onze advocatenpakken met onze aktentassen. En dat degene bij FC Twente die deed de deur open in zijn trainingspak. Wij waren totaal overdressed. Maar we zeiden van tevoren toen we het stadion inliepen... we kijken eens naar die goalsvesten en dan dat we zeiden van... dit is het allemaal waard geweest, inderdaad. En in die avonduren nadenken over een concept... en dat we nu bij een club zijn en een meeting hebben, dat is gewoon top.
2: De eerste vragen waar ze gelijk vragen over hadden?
0: Ik denk dat wij vooral heel veel aan het zenden waren op dat moment. En heel druk bezig waren om onze pitch zeg maar te kunnen doen. En daarnaast zijn tukkers ook nou niet de meeste... Hoe zeg je dat? Misschien mensen die...
3: Outgoing.
0: Cards wat closer to the chest houden.
2: Ja, ja.
0: Dus en toen waren we uiteindelijk klaar na een uur. En toen zei hij, klinkt als een win-win. Laten we beginnen.
2: Wat was jullie voorstel? Zeg je dan van, wij denken dat een gemiddelde opbrengstwaarde is X... en wij nemen een percentage Y?
0: Ja, wij krijgen ongeveer 25% nu van de opbrengst... en 75% gaat terug naar de club.
2: Ja. En dat was meteen al de eerste voorstel wat je daar had?
0: Nee, ik weet niet meer wat we precies hadden voorgesteld. Volgens mij zaten we daar iets lager en er zaten nog wat garanties op. Maar ja, ongeveer.
3: En was het meteen een succes bij FC Twente?
0: Nee, die eerste veiling was het nog geen succes. We dachten, als we nou content maken, een visual laten maken... die ontzettend lelijk was, maar dat we daar dan geld achter zetten... en dat pushen via Meta of Facebook in de tijd, dan komt dat wel goed. En we zagen dat dat heel weinig tractie kreeg. We begonnen ook hoger met de startwaarde van de product. Volgens mij begonnen we op €200 per product. En dat liep gewoon, dat liep niet. We verkochten wel een paar shirts, maar dat was allemaal verre van ideaal. En toen hebben we de tweede veiling gedaan bij ADO Den Haag. En toen hebben we het omgegooid. Hebben we de startprijs verlaagd naar €89. Met de gedachte, als je lager begint, eindig je uiteindelijk hoger. Omdat je meer mensen krijgt, meer bieders, is uiteindelijk een hogere prijs. Maar vooral op de mediastrategie hebben we het omgegooid. In plaats van veel geld te besteden aan het pushen van de content... hebben we geld geïnvesteerd in het maken van leuke content. Dus ik had een maatje van mij die werkte onder andere met Martin Garrix. Die deed zijn videoclips, et cetera. En toen heb ik aan hem gevraagd van, wil je ons nou helpen om wat content op te nemen? We hebben een ADO gevraagd, willen jullie wat spelers ter beschikking stellen? En toen hadden we het geluk dat we Immers en Beugelsdijk kregen. En volgens mij Meijers. En
3: echte Hagenezen?
0: Ja. Die er ook wel echt zin in hadden. Dus we hadden best wel leuke content. En dat is toen uiteindelijk overal gedeeld. Ook in de media opgepikt. En die veiling ging door het dak. En
3: wist je, hier hebben we iets.
0: Ja, absoluut. Ja.
3: En nu hebben we het over FC Twente, ADO Den Haag. Mm-hmm. Nou, mooie instapklanten, zou ik dan maar zeggen. Maar je wilt uiteindelijk naar de absolute top.
0: Ja.
3: Champions League niveau. Mm-hmm. Wat was de eerste club op dat niveau die met jullie in zee wilde gaan?
0: Weet ik niet eens. Buiten Nederland bedoel je dan, hè?
3: Nou, laat ik dan de vraag anders stellen. Hoe ben je in de Premier League terechtgekomen?
0: Ja, we keken naar Nederland. Op een gegeven moment hadden we 8-9 clubs in Nederland. Toen dachten we, wat is nou de belangrijkste markt? En we hadden heel erg het gevoel, we moeten snelheid maken. Toen hebben we gezegd, van we moeten naar Engeland toe. Bob, mijn broertje, die heeft toen zijn huis hier verhuurd. En is naar Engeland verhuisd. Dus daar een huis gaan huren. En is een kantoortje opgestart. Zodat we daar ook lokaal zouden zitten. Om tractie te krijgen. En ik denk dat de eerste grote team dat we tekenden was Chelsea. Was niet het eerste team in Engeland. Maar wel een van de eerste drie. En vrij snel hebben we ook een groot gedeelte van de Premier League toen aangesloten.
2: En bijvoorbeeld als je dan naar dat stuk kijkt, hè, is het dan voor hen, was het ook duidelijk van, hey, dit is gewoon weer een extra inkomstenstroom aan de merchandising kant, waar we ook moeite voor willen doen. Want die shirts moeten wel verzameld worden, moeten jou gestuurd worden. Hoe keken ze daarnaar?
0: Toen zat eigenlijk alles nog aan de foundation kant. Dus iedere voetbalclub, dat weten veel mensen niet, iedere voetbalclub heeft een eigen foundation. En dat verschilt van soms 1 FTE tot bij Chelsea 200 FTE. En wij hadden de gedachte dat de revenues voor de club juist naar die foundation moesten gaan. Want als je kijkt naar Chelsea heeft een begroting van 800 miljoen. Maar de foundation heeft vaak maar een begroting van 2, 3 miljoen. Of, zo, of bij andere clubs zelfs veel minder.
2: Is het een soort fanclub?
0: Nee, de foundations proberen impact te maken in de local community. Dus wat je in Engeland heel erg ziet, is dat de voetbalclub foundations de rol van vroeger van de kerk eigenlijk overnemen. Dus zij hebben onder andere breakfast programs. Dus dat we waren bij Huddersfield, een kleine club natuurlijk. Die hadden dan wel 35 man op de foundation zitten. En die runden bij 45 basisscholen breakfast programs, waarbij kinderen waarvan hun ouders geen geld hebben om ze avondeten te geven, die kunnen dan eerder naar school komen in de ochtend om bij te eten, zodat ze zich kunnen focussen op de les. Dat kunnen wij ons bijna niet voorstellen, maar dat is in Engeland een groot issue. Dus, en die voetbalclubs die gebruiken de kracht van het logo om impact te maken. En dat is waanzinnig.
2: Dus die waren de eerste die dat konden adopteren?
0: Ja.
3: Het is zomer en Patrick en ik praten deze weken met ambitieuze start-up founders. Tijmen Zonderwijk is zo iemand. Hij is de co-founder van Match Worn Shirt. Met inmiddels clubs over de hele wereld aangesloten. In hoeveel landen zijn jullie actief?
0: 37 volgens mij.
3: 37 landen. Ja, ja. En dat gaat van Zuid-Amerika tot Azië ook?
0: Ja. Ook.
3: Wauw.
0: Ja, overal.
3: Als we dan toch nog even teruggaan, want jullie waren advocaat op, mm-hmm, op de Zuidas. Ja. Nou, heb je waarschijnlijk een goed betaalde baan met een glansrijke carrière voor je.
0: Ja.
3: Wanneer was dat moment dat jij en jouw broer tegen elkaar zeiden van, we stoppen daar en we gaan ons helemaal op dit avontuur storten?
0: Dus we hebben de eerste veiling gedaan in september 2017. En toen hebben we nog 3, 4 veilingen gedaan en toen zagen we dat het ging lopen. Toen heb ik in januari 2018 mijn baan opgezegd. En toen is Bob nog even door blijven werken, nog 6 maanden. Ook om de boel een beetje te kunnen financieren. En hebben we eerst nog per 1 maart onze webdeveloper in loondienst genomen. En toen is Bob er pas in juni of juli van dat jaar bijgekomen.
3: Was dat spannend? Want volgens mij, je had al kinderen. Je had een gezin, ja. Ja, bedoel, dat moet je ook maar durven,
0: tweede,
3: toch?
0: Ja. Dat was zeker wel spannend, ja. Ja, maar ik had wel altijd het idee dat als je echt een goed idee hebt, dat je er gewoon voor moet gaan. En liever later in het bejaardentehuis zitten en denken, ik heb het geprobeerd, dan dat je uiteindelijk in het stadion zit en dat je denkt, dat je je eigen idee een paar jaar later voorbij ziet komen. Dat je denkt, oh, had ik maar.
3: Ja, dit heb ik al zo vaak gehad in mijn leven. Ja, is het ook wel eens misgegaan bij een veiling? Een softwarefout of
0: ja,
3: een...
0: Zeker. Ja, zeker. Veilingssoftware is echt wel complex. En aan het begin zit je natuurlijk worstel je met capaciteit, met budgetten. En moet je hopen dat het allemaal maar goed gaat. We hadden dan één developer in dienst aan het begin. En die hield heel erg van wandelen. Dus als hij met vakantie was, dan ging hij wandelen door de bergen in Oostenrijk. En die liep dus altijd met zijn rugzakje op, met zijn laptop erin. En dat als er wat aan de hand was, dat hij weer kon ingrijpen. En,
3: ja, dit zijn typische start-up issues,
0: ja.
3: Hè?
0: Ja, absoluut. Dus ja, er zijn wel eens dingen fout gegaan. En dan gaat die veiling op het laatste moment eruit. Of mensen kunnen niet meer meebielen.
3: Dan ging het shirtje van Ronaldo net iets te goedkoop over de toonbank.
0: Nee, dat gelukkig niet. Nee. We hebben altijd wel het geluk gehad dat het nooit echt grote impact had. Of dat het dan de software bij één wedstrijd die sloot om 1:00 middags niet goed ging. Terwijl er 40 wedstrijden sloten om 2:00 middags. Waardoor we een uur hadden om het op te lossen. En dat we dat dan ook fixten. Ja.
3: Ja. We zitten midden in het WK. Als dit wordt uitgezonden, dan is de finale komend weekend. Mm-hmm. Is dit voor jullie het ultieme ondernemen? Ik bedoel, dit is toch het summum?
0: Ja, absoluut. Ja. Ja. Ja, nee, het WK is niet te vergelijken met bijvoorbeeld de Champions League, wat al onze beste wedstrijden normaal gesproken zijn.
3: Want normaal gesproken moet je met clubs deals sluiten, maar dit is met de nationale bonden.
0: Ja, met de bonden.
3: En die zijn ook wel willen. Die zien ook hier brood in.
0: Ja, we hebben nu 18 partners tijdens dit WK, terwijl 4 jaar geleden hadden we er maar 1.
3: En de shirts gaan dan voor hoeveel van de hand?
0: Verschilt heel erg. Hangt natuurlijk ook af van het resultaat. Of een speler heeft gescoord of niet.
3: Mbappé, om maar zo'n voorbeeld te geven.
2: Frankrijk, Mbappé scoort in die finale. En dat eerste shirt.
0: Dan heb je het over meer dan 1 miljoen. Als Frankrijk het WK zou winnen en Mbappé scoort en we hebben zijn shirt. Ik weet niet, afhankelijk van de statistiek van die wedstrijd. Rond de 3 miljoen, denk ik.
3: Zo.
2: Ik sta echt naar Tijmen te kijken. Ik het ook echt in mijn wilste droom niet durven inschatten wat een bedrag.
0: Het is natuurlijk, het WK is iets wat eens in de 4 jaar afspeelt. Hoeveel WK's maken wij mee in ons leven? Niet veel. En mensen staan ernaar te kijken van, die zien het als een voetbalshirt. Maar het is uiteindelijk een uniek item, one out of one. Dat een verhaal vertelt of een moment captured, zoals wij dat zeggen. En we vinden het wel heel normaal dat als we kijken naar moderne kunstenaars en dat daar schilderijen worden verkocht voor tientallen miljoenen. Maar, of misschien vinden we dat niet normaal. Maar ik zie die shirts toch ook als een alternatief voor kunst. Of als onderdeel van die kunstreeks. En als je daarnaar kijkt, dan is de rek er nog lang niet uit.
2: En als je dan die finale wedstrijd in je hoofd hebt en Mbappé die doet dat.
0: Ja.
2: Gaat er dan een soort bewapende bus met 2 beveiligers dat shirt halen?
0: Ja, nog niet. Maar inderdaad, het is wel, nu je ziet dat de waardes hoger worden, is dat wel iets waar we over na moeten denken. Ja, zeker.
3: Ja, we hebben het nu over voetbal. Helemaal in het begin hadden we het even over NBA. Maar ik kan mij voorstellen dat jullie ook wel naar andere sporten kijken. Misschien ook wel in Amerika.
0: Ja, nou, we doen al een tijd wielrennen erbij, rugby, cricket ook een beetje in Engeland. In Engeland is cricket en rugby groot. In Frankrijk is rugby ook groot en zien we ook heel veel overlap van onze voetbalfans die ook meebieden op andere items, andere sporten.
3: Max Verstappen, zou dat wat zijn?
0: Het zou mega zijn. Ja, ja, hartstikke leuk. Maar daar zijn we ook nog niet. Nee, we hebben uiteindelijk, we zijn nu de stap Amerika in aan het maken. We zijn een half jaar geleden daar begonnen. We hebben nu 8 NBA-teams met wie we samenwerken. We hebben ook bewust gezegd van, we gaan Amerika in. Dan willen we sowieso alles in voetbal meteen tekenen. Dat hebben we ook gedaan. Dus dat ligt nu, voetbal is eigenlijk klaar voor ons. Voor de komende 5 jaar ligt dat exclusief vast. Vervolgens gekeken van, wat is nou de volgende sport? NBA heeft de grootste internationale fanbase. Dus onze assumptie was dat onze voetbalfans het meest ook geïnteresseerd zullen zijn in de NBA. Waardoor het volgens makkelijker wordt om hoge waardes te halen. Dus eerst gezegd NBA. En vanuit de NBA gaan we nu door naar de andere Amerikaanse sporten.
3: En is dat een kwestie van kopiëren? Of zie je toch ook wel verschillen in die markt? Moet je bijvoorbeeld de marketing anders aanvliegen?
0: Ik denk dat de marketing dat het enige is wat wel hetzelfde is. We maken gebruik van de kanalen van de clubs ook. Dat zijn eigenlijk onze influencers. En als we een contract tekenen, krijgen we ook wat marketingrechten erbij. Dat werkt goed. Maar dat we vooral moeten kijken naar het operationele en het logistieke proces. Want het blijft een uitdaging dat we op wedstrijddag tijdens de wedstrijd iets nodig hebben commercieel, waar wel vaak een foundation element aan zit. Maar
3: ja, je bent heel erg afhankelijk ook van mensen, van een materiaalman die zijn werk goed doet.
0: Ja, absoluut. Absoluut. Dus dat is altijd weer kijken hoe het werkt. En uiteindelijk in andere sporten ga je ook weer met andere items werken. Baseball heb je misschien een bat of een cap. Of in de NFL heb je weer dat de jongens met mega harnassen spelen. En dat ze in die shirts gewurmd worden over dat harnas heen. Maar dat ze die gaan niet wisselen tijdens halftime.
3: Nee, lijkt me wat ongemakkelijk.
0: Dan is er dus maar één item. En die jongens spelen ook maar 15, 16, 17 wedstrijden per jaar. Als een speler zelf zijn shirt ook wil houden, dat zijn dan meer de logistieke problemen waar we een oplossing voor moeten vinden.
2: En toen jij hiermee startte, was jij er toen bewust van dat dit een winner takes it all markt is? Oftewel, je moet meteen de hele voetbalwereld, zeg maar, in Nederland aanschakelen om succesvol te zijn? Of
0: waarom zou het de winner takes it all markt zijn?
2: Omdat ik het niet zie gebeuren als John en ik het nu gaan proberen in Nederland, dat we ruimte hebben bij die voetbalclubs om jouw concurrent te gaan zijn.
0: Ja, ik denk dat concurrentie er altijd wel is. We zijn in zoveel verschillende landen actief. We hebben overal concurrenten zien komen en zien gaan. En de markt is meer dan groot genoeg, de hele sportindustrie, voor meerdere partijen. Het zorgt ook voor meer relevantie, voor misschien ook wat meer druk naar clubs toe om uiteindelijk een keuze te maken. Dat ze niet nadenken van doen we dit wel of doen we dit niet, maar met wie gaan we dit doen? En wij hebben nu 400 exclusieve contracten met clubs over de hele wereld. Maar goed, er zijn zoveel verschillende sportclubs en ook nog sporten waar wij niet in actief zijn, waar andere partijen wel in werken. Dus nee, ik zie dat niet als een dat er maar eentje uiteindelijk overblijft.
2: Maar dat zou, laat ik het dan zo zeggen, als je het vanuit bijvoorbeeld Manchester City zou kijken, zouden zij nog denken van we gaan nog met één andere partij aan de slag? Of is het van hen ook gewoon één fout en bij jullie een goede propositie en een goed verhaal, waardoor anderen er niet 1, 2, 3 tussen zullen komen?
0: Ik denk dat wij twee dingen goed hebben gedaan. Eén is dat er niemand zo hard kan werken als wij. We hebben echt iedere minuut die we hebben gehad de afgelopen 8 jaar besteed. En daarmee loop je denk ik verder uit. En het tweede is dat we een niche focus hebben. Echt laser focus zijn op een hele niche categorie. En je hebt meerdere veilingplatforms. En we hebben nu bijvoorbeeld in Amerika heb je Sotheby's als een concurrent. En die zijn heel goed in kunstwerken en in horloges en in oldtimers. Maar niet per se in het shiften van dit logistieke proces. En het vinden van de mensen die dit product willen hebben. En omdat wij die focus hebben, zijn we nu zelfs voor Sotheby's een hele serieuze concurrent op deze categorie. En winnen we eigenlijk alles van ze.
3: Hey, in Tijmen, tot slot. Mijn dochter is 10 jaar. Een hartstochtelijke voetbalster. Een enorme fan van Ronaldo. Kun je even wat voor me regelen?
0: Ik denk dat gedragen shirt van Ronaldo dat minimaal 50.000 euro doet.
3: Shit. Ja. Nou goed, we sparen nog even door, dacht ik. Tijmen Zonderwijk van Match Worn Shirt. Heel veel succes en dankjewel voor jouw komst naar de studio.
0: Ja, dankjewel.
3: Patrick, volgende week dan zijn wij er weer met onze volgende zomeraflevering. Wie is dan onze gast?
2: Ja, dan spreken we de founder van Manometric. Zij ontwikkelen en verkopen op maat gemaakte 3D-geprinte braces voor mensen met gewrichts- en bewegingsklachten. Dat is wel een interessant businessmodel, want ze combineren zowel de verkoop van die medische hulpmiddelen met samenwerken met zorgverleners.
3: Manometric, dus dat volgende week in baanbrekende businessmodellen, de zomereditie. Check ondertussen ook nog even onze andere afleveringen. Je vindt ze in je podcastfeed. Tot volgende week. Dag.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen napleiten.

0: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
1: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 200.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto. Eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wapen van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
8: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
10: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Voor de Deense wielrenner Jonas Vingegaard is de Tour de France voorbij. Hij kwam 20 kilometer voor de finish hard ten val, greep naar zijn sleutelbeen en stapte huilend in de ambulance. Vingegaard was tweede in het klassement op 4,5 minuut achter Tadej Pogacar. De Belg Remco Evenepoel won de etappe vandaag. In zee bij Guyana, een buurland van Suriname, wordt massaal gezocht naar overlevenden van een ongeluk met een veerboot. Die sloeg door nog onbekende oorzaak om. Aan boord waren 133 mensen en van hen zijn er bijna 70 gered. Aan de zoekactie doen leger, kustwacht, politie en ook burgers mee. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding was voor een verkeersruzie in Harderwijk. Daarbij kreeg iemand een hartstilstand. De man of vrouw is gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een man van 24 uit Harderwijk aangehouden en onderzoekt nog wat zijn rol was bij de verkeersruzie. Een grote bosbrand boven Madrid heeft al een stuk natuur verwoest, zo groot als de gemeente Utrecht. De brand brak donderdag uit en honderden mensen moesten daarvoor hun huis uit. In Spanje zijn ze bang dat de branden nog groter worden, omdat er een nieuwe hittegolf aankomt. Op veel plaatsen wordt het deze week 40 tot 45 graden. En Max Verstappen is tevreden met zijn derde plek in de Grand Prix van België. Hij lag een tijd tweede, maar had pech met een pitstop waarvan Charles Leclerc kon profiteren. Kimi Antonelli won de race. Om als derde op het podium te staan is best goed, zei Verstappen na afloop. Het weer van Weer Online? Vanavond kan in het noorden een buitje vallen. Op andere plaatsen blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen blijft het bijna overal droog en is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 23 graden. En dat was het ANP-nieuws.
11: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
12: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
13: Als niemand zijn administratie überhaupt bijhoudt, ja, wat bewijst dan dat er geen administratie is? Ik las dit dossier en mijn cliënt die verklaarde gewoon open en bloot meteen, zegt belasting, ik weet niet eens hoe dat moet. Ik heb nog nooit een brief gekregen van de Belastingdienst dat ik belasting moet betalen. Dus dat is een hele andere wereld.
14: Hallo, welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans, naast me, zoals u dat gewend bent, Christian Vlokstra. Welkom Chris.
15: Dankjewel Wouter.
14: Eerst korte huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. Vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris, we gaan het vandaag hebben over oplichting op Sint Maarten.
15: Ja, terwijl het hier tropische temperaturen zijn in Nederland.
14: Heb jij wel eens een zaak op de eilanden gedaan, zoals dat heet? De eilanden.
15: Nee. Kijk, ik heb wel een keer een zaak gehad van een Nederlandse militair die op Curaçao een auto-ongeluk had veroorzaakt.
14: Ja.
15: En die werd vervolgd voor de militaire rechtbank hier in Arnhem, in Nederland.
14: Ja.
15: Maar het onderzoek had helemaal plaatsgevonden op Curaçao.
14: Ja.
15: Dus zijn we daar het konto nog. Gingen we naar Rogator. Gingen we daarheen om daar getuigen te gaan horen. Nou, ik heb 1 dag getuigen gehoord. Ik heb 5 dagen in de disco gestaan. Geweldig.
14: Ja, dat kan daar goed.
15: Maar ik heb zelf nooit zaken gedaan op Sint Maarten. Het is wel bij mijn oude kantoor waar ik werkte, Fiek Advocaten, is er wel sprake van geweest dat wij zaken daar gingen doen. Maar er zat altijd wel een complexiteit in, vooral als het ging om financiën en onze type cliënten. Ja, als jij een zaak op Sint Maarten gaat doen, dan moet je daar natuurlijk regelmatig heen. Moet je naar zittingen, moet je daar verblijven.
14: Dat wordt een
15: kostbare kwestie.
14: Ja. Een zakenman op Sint Maarten heeft op het eiland meerdere succesvolle bedrijven en hij heeft veel aanzien daar. Hij raakt betrokken bij 2 grote commerciële projecten in de haven van Sint Maarten. En dat is een van de belangrijkste inkomstenbronnen op het eiland. De zakenman wordt ook wel als het oliemannetje gezien. Degene die de werkers regelt en van alles organiseert. Samen met de havendirecteur wordt hij verdacht van de oplichting van het havenbedrijf voor het sturen van 7 miljoen euro aan facturen voor diensten die niet zouden zijn uitgevoerd. En hij wordt verdacht van het omkopen van een politicus. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is advocaat Niels van der Laan. Welkom, Niels.
16: Dankjewel.
14: Jij doet eigenlijk uitsluitend financieel-economische zaken.
16: Ja.
14: En waarom?
16: Ja, ik ben er door kantoor een beetje ingerold. Ik ben eigenlijk toen ik begon als advocaat, stagiair de eerste 3 jaar, heb ik alleen maar commune gedaan. En kantoor is gespecialiseerd in financieel-economisch strafrecht. Dan krijg je een eerste zaak en een tweede zaak. En dan denk je, hey, dit is leuk. Dat kan ik denk ik goed, als ik dat onbescheiden zeg. En dan, voor je het weet, doe je het alleen maar.
14: Chris, ik hoorde Niels net het woord zeggen, commuun.
15: Commune strafrecht, dat is eigenlijk zeg maar het algemene strafrecht.
16: Ja.
15: De strafbepalingen die in het wetboek van strafrecht staan.
14: Ja, ja.
15: Moord, doodslag, mishandeling, bedreiging, oplichting. En dan heb je natuurlijk ook een aantal bijzondere wetten, hè, waar ook strafbepalingen in staan. Die zien voor een belangrijk deel financieel-economische zaken.
14: Ja.
15: Dat noemen we het bijzonder strafrecht. Maar dat betekent niet dat, zeg maar, want ook in het financieel-economisch strafrecht gaan we vandaag ook bespreken, kunnen er sprake zijn van vervolgingen op basis van eigenlijk commune delicten. Maar die spelen meer in de financieel-economische bedrijfsmatige sfeer.
14: Hey Niels, zijn cliënten die verdacht worden van financieel-economische delicten, zijn die anders dan reguliere cliënten?
16: Ja, dat denk ik wel. Kijk, het zijn over het algemeen best wel succesvolle mensen die een leven hebben opgebouwd, op bedrijven hebben, een familie en eigenlijk zichzelf ook echt helemaal niet als een crimineel beschouwen. En dat voor hen gevoel wel echt een ver van hun bedshow is. Ze zijn vaak hoger opgeleid, hebben genoeg weerwoord en op het moment dat ze bij mij komen, dan is eigenlijk, nou ja, platgeslagen reageert het merendeel van, waarom zit ik hier? Ik ben toch geen crimineel.
15: Nee. Vind je dat lekker werken met intelligente, hoogopgeleide cliënten?
16: Nou, ik vind dat wel interessant, omdat dat in ieder geval een dynamiek geeft waarin ik weerwoord krijg, waarin ik met mijn cliënt naar een strategie toe kan werken. Ik ook zelf verweren kan testen en kan zeggen van, nou, maar als ik er nou zo naar kijk, hoe reageer jij daarop? En dan zegt hij, nou, dat vind ik een heel slecht idee. Of hij zegt, oh, dat is goed bedacht. En die dynamiek is wel heel boeiend.
14: Wat mij er wel een beetje ingewikkeld aan lijkt, en dat is misschien ook een vertekend beeld hoor, Chris, dat je bij het communestrafrecht, als je daar een crimineel zegt, hey, gewoon zwijgen, gaan eerst het dossier afwachten, dat je veel directiever kan zijn als advocaat. Dat lijkt me moeilijker met iemand die zegt, nou, wacht eens even, dit is mijn bedrijf.
15: Nieuws, ik ga het even heel anders
14: doen. Ik heb 300 man personeel. En volgens mij betaal ik jouw factuur, meneer Van der Laan. We gaan het even doen zoals ik het bedenk.
16: Ja, dat heb je soms. Ik denk dat een kwestie is van welke advocaat je zelf bent. Voor mij is dat altijd heel simpel. Zo gaan we het niet doen. Op het moment dat ik zeg, we gaan het zo doen, dan is dat in ieder geval, tuurlijk is dat rijp voor discussie en debat met elkaar. Maar ik laat me niet de wet voorschrijven.
14: Nee, maar
16: bovendien, en dat moet je niet, het zijn ook vaak succesvolle mensen die ook hun eigen beperkingen kennen.
14: Ja, ja.
16: En ook heel vaak bij mij komen en zeggen, Niels, jij bent hier de deskundige. Ik vertrouw op wat jij zegt. En als jij zegt dat we hier linksaf gaan, dan gaan we hier linksaf.
14: Het zijn ook mensen die niet volgens mij gewend zijn aan de bias.
16: Nee. En dat is dan wel weer het voordeel van het financieel-economisch strafrecht. Daar zitten ze ook niet zo vaak. In ieder geval niet gedurende de tijd dat ik ze bijsta.
17: Hey, ik stond net even buiten te kletsen met Chris. En die deed mij een ontboezeming. Jij hebt hem een keer afgewezen, vertelde hij.
16: Hij weet dat niet meer.
17: Hij is je niet bijgebleven.
15: Nee, daarom ben ik ook afgewezen.
17: Chris.
15: Nee, we hebben het hier wel eens eerder over gehad. Nee, kijk, toen ik afgestudeerd was, toen werkte ik eerst een jaartje bij de VU. En toen ben ik gaan solliciteren bij de Roos en Pen. Dat is het kantoor waar Niels van der Laan werkt. Toen heb ik een sollicitatiegesprek gehad met Niels van der Laan. En dat was een heel pittig sollicitatiegesprek, waarin hij allemaal dingen aan mij vroeg waarvan ik dacht, wat moet ik hiermee? En een paar weken later, of een week later, of een paar dagen later zelfs, belde hij mij.
17: Niels.
15: En toen sprak hij de woorden die ik nog altijd herinner. Chris, we gaan je niet aannemen. Want ik heb het idee dat jij als advocaat niet alles uit je zaken gaat halen voor je cliënt. En dat heb ik altijd, heb ik dat meegenomen in mezelf als een soort van inspiratiebron. Dat ik dacht, nou, let maar op, Niels, let maar op.
16: Ik kan in ieder geval vaststellen dat ik dat volledig verkeerd heb gezien.
15: Maar wij kennen elkaar dus al heel lang. Kijk, achteraf ook trouwens. Kijk, Droos en Pen, hè, en Niels, die financieel-economische zaken is niet echt mijn ding. Ik had toch meer van het bloed en van de drugs en van de coke en dat soort dingen. Dus het was ook maar beter ook. Maar het heeft me wel een eerste wijze les geleerd. Ga ervoor, weet je. En ga voor je cliënt en haal er alles uit.
16: Staat er wel lekker op met zo'n inleiding weer.
15: Juist wel. Je hebt juist een belangrijke beroepsles meegegeven.
16: Je hebt de man naast mij, de man die week in week uit deze podcast co-host.
15: Heb jij mede gevormd?
17: Heel even. Deze zaak die speelt op Sint Maarten. Er gebeurt door Nederland heel veel om corruptie op die eilanden aan te pakken. Hoe zit dat volgens jou?
16: Nou, wat er een aantal jaren geleden gebeurd is in 2016... is dat er een project vanuit Nederland is gestart, waarbij heel veel geld jaarlijks voor de aanpak van dit soort zaken wordt uitgegeven en besteed aan het salaris van rechercheurs, officieren, rechtscommissaris, nou, de hele rimbam, om corruptie-gerelateerde dossiers te onderzoeken, om daar de corruptie aan te pakken.
17: Is die TRT-corruptie daar zo welig?
16: Nou ja, als je het in ieder geval de Nederlandse overheid en al die mensen vraagt, zeker. Het is natuurlijk op zichzelf een hele andere cultuur. Daar, zeker. De lijnen zijn heel kort.
17: Ja.
16: Mensen,
17: kleine gemeenschappen.
16: I scratch your back, you scratch mine. Dat
17: cliëntelisme
16: gaat,
17: noemen we dat hier.
16: Dus het blijft altijd, en dat maakt die zaken overigens als Nederlandse advocaat daar ook wel heel interessant, is, moet je het nou met de Nederlandse bril bekijken, of zit daar toch ook wel gewoon de cultuur van het eiland in? En waar zit die scheidslijn als het gaat om corruptie? Kijk, wat ik altijd lastig vind, is dat er vanuit Nederland eigenlijk geen cent geïnvesteerd wordt in de rechtsbijstand. Dus de advocaten die daar staan zijn, die worden overspoeld door corruptie-gerelateerde extreem complexe zaken waar ze eigenlijk weinig ervaring mee hebben. En dan moeten ze het opnemen tegen officieren en rechters die gedetacheerd zijn vanuit Nederland. Dat is niet helemaal een level playing field wat ik zelf goed vind.
15: Ik denk dat veel luisteraars dat eigenlijk niet weet, maar dat kun jij vast goed uitleggen, Niels. Je zegt net, omdat je zo'n slimme man bent. Ja. Nee, maar er zijn veel Nederlandse officieren en Nederlandse rechters op de eilanden. Hoe zit dat precies?
16: Nou, er zijn eigenlijk bijna geen rechters van de eilanden en heel weinig officieren. En dat komt natuurlijk doordat er weinig mensen. De mensen die daar wonen en recht gaan studeren, die studeren ofwel daar al geen recht. Het kan wel, maar ja, die gaan dan al naar Nederland. Die blijven vaak hier, komen niet terug. Dus als het gaat om het aantrekken van kwaliteit, ja, dan wordt er toch vaak wel teruggegrepen op Nederlanders, Nederlandse rechters en Nederlandse officieren.
17: De zaak van het oliemannetje van Sint Maarten, de ondernemer die werd beschuldigd van omkoping en fraude. Hoe is die zaak bij jou terechtgekomen?
16: Ik doe al jaren best wel veel zaken op de eilanden. En ik had in 2018 net een best wel grote mediagevoelige zaak succesvol afgerond. Dus ik was daar best wel veel in de media geweest, denk ik. En ja, dan is het een beetje mond op mond. En als je daar eenmaal een naam hebt, dan komen mensen sneller bij je. Dus ik kreeg op een gegeven moment een mailtje van een advocaat die ik ook overigens uit die andere zaak al kende.
17: Ja.
16: En die zei, ik heb een cliënt die heeft een probleem. Kan jij hem helpen? En zo is dat balletje gaan rollen.
17: Oké, dus dan krijg je een verzoek. Want die persoon in kwestie, de verdachte, die had dus al een advocaat op Sint Maarten. Dan krijg je een verzoek van, joh, we hebben wat hulp nodig. Wat ga jij dan doen als je hier nog in Nederland zit? Of pak je gelijk als vliegtuig?
16: Nou, nee. Je gaat eerst het dossier lezen. Kijk, eerst maak je natuurlijk afspraken. Ook over de financiën, laten we eerlijk zijn. Je moet wel vermogend zijn om een Nederlandse advocaat te kunnen laten komen. Dat is natuurlijk gewoon zo. En dat maakt het ook heel oneerlijk en onrechtvaardig natuurlijk. Dat is ook overigens waarom ik me zo druk maak. Over het feit dat Nederland wel heel veel geld investeert aan rechters en officieren en niet aan rechtsbijstand. Dus nou, daar ga je het over praten. Dan vervolgens ga je het dossier eerst lezen. In dit geval was het wel een zaak die al een aantal maanden, zo niet jaren, misschien al wel liep voordat ze mij erbij riepen. En een maand later of zo was er een regiezitting. En toen heb ik dus het dossier gelezen. Ik heb bedacht wat mijn strategie was. Ben naar het eiland gevlogen. Heb mijn strategie met de klant besproken.
17: En wat voor man was dat?
16: Nou, het was in zoverre dan weer niet de typische cliënt die ik doorgaans bij sta. Ik las het dossier en ik las wat de getuigen hem allemaal omschreven als Mr. T uit die A-team.
17: Oh jeetje, ja jongens. Dat is...
16: Ik moet zeggen, ik had het vorige gesprek hier en met jullie redactie en toen was het wie?
17: Ja, Mr.
16: Toen dacht ik, oké, ik word echt oud.
15: Ja, maar Anneke is ook een hele jonge bloem. Ja, heel talentvol. Maar, ja,
17: even voor de luisteraars die dat niet weten, die pakken nu allemaal even hun telefoon. Die googelen A-team en dan BA. En dan heb je BA en dan zie je Mr. T. En dat is eigenlijk, dat was een soort jeugdheld, hè?
16: Ja, nee, voor mij. Dat was natuurlijk een fantastisch personage.
17: De A-team.
16: Die een hele grote, stevige, sportschoolachtige zwarte man die heel agressief en bozig uit de hoek kwam, maar een absoluut hartje van goud had.
15: Ja. Behangen met sieraden ook.
16: Ja, ja. Zeker.
17: Hij zag jouw cliënt er echt zo uit als Mr. T?
16: Het was spot on.
17: Nee,
16: 100%.
17: Ook met die gouden ketting.
16: Ja, alles.
17: Oh, wow. Nee,
16: En ook het hartje van goud. En het overkomen. En de manier waarop hij dwingend en dingen zei. En hoe hij dat dan anders bedoelde.
17: En zat hij op dat moment gedetineerd?
16: Nee.
17: Oké. En wat vertelde hij aan jou?
16: Nou ja, hij vertelde aan mij, ik zit in deze zaak. En ja, wat heb ik gedaan? Ik ben een zakenman. Ik regel dingen hier op het eiland. Als ik een commerciële opportunity zie, dan stap ik daarin. En die heb ik hier gezien. Ik heb mijn werk gedaan. Ik heb mijn bijdrage geleverd. En nu zeggen ze ineens dat het strafbaar is. Ik begrijp er helemaal niks van.
15: Kun je even uitleggen die haven? De haven op Sint Maarten. Waarom is die haven zo belangrijk?
16: Nou ja, het toerisme is natuurlijk mega belangrijk voor dat eiland. En Sint Maarten is heel erg afhankelijk van cruiseschepen die daar aankomen. En het havenbedrijf, wat voor 100% eigendom is van de overheid, is daarmee eigenlijk het meest grote en machtigste bedrijf wat gaat over toerisme. En die hebben heel veel verschillende onderdelen. Maar die moeten er dus voor zorgen dat al die cruiseschepen bereid zijn om te blijven komen. Maar die moeten er ook voor zorgen dat de feeling van toerisme ervoor zorgt dat die mensen komen. Dus dat betekent dat ze een hele brede verantwoordelijkheid voelen en hebben als het gaat over het schoonmaken van het eiland, als het gaat om het opschonen van de boulevard, het neerzetten van strandbedjes. Dat klinkt allemaal heel erg enorm. Maar dat is heel breed, die activiteiten van het havenbedrijf.
17: En waar werd jouw cliënt nou precies van verdacht?
16: Bladgeslagen sloeg het op twee onderdelen. Eén zaak ging over bijna 300 facturen die waren ingediend bij de haven, waarvan het Openbaar Ministerie zich op het standpunt stelde, daar is helemaal niet voor gewerkt. Dat zijn gewoon 300 facturen die allemaal schimmige bedrijfjes met een vrachtwagen hebben ingediend bij de haven en betaald hebben gekregen, maar daar hebben ze nooit iets voor gedaan.
17: En om wat voor bedrag ging dat?
16: Bijna 7 miljoen in totaal.
15: En dat waren zijn bedrijven, of niet?
16: Nee, dat waren niet zijn bedrijven. Dat was ook meteen zijn standpunt. Hij zei, ik ben het oliemannetje, ik weet hiervan. Al deze bedrijfjes, dat zijn kennissen en vrienden die mij misschien ook wel gevraagd hebben, hoe moet ik zo'n factuur maken? Misschien heb ik ze zelfs wel eens geholpen bij het maken van zo'n factuur. Het kan ook best zijn dat op het moment dat de havendirecteur tegen mij zei, regel dat, maak dat schoon, dat ik vervolgens naar een vriend ging en zei, kun je dat schoonmaken? En dan stuurde hij een factuur.
17: Dat was het eerste feit. Waar vind je nog meer van verdacht?
16: En het tweede feit was dat er een groot baggerproject was. En dat betekent gewoon dat de haven moet worden uitgediept. En er was gepland dat er binnen een jaar of zo het grootste schip ter wereld daar zou aanmeren. Maar daar moest de haven voor worden uitgediept.
17: Ja, het is natuurlijk gewoon zo'n cruiseschip is een drijvend flatgebouw. Dat is immens.
16: Precies. Dat is gigantisch. Dus moest er zand uit de haven worden gebaggerd. Met baggerschepen. En dat wordt dan vervolgens op het land gelegd. En dat wordt dan in allerlei vrachtwagens geladen. En dat wordt dan over het eiland verspreid.
17: En hoeveel geld was daarmee gemoeid?
16: Dat was een project van, denk ik, zeg ik uit mijn hoofd, tussen de 10 en de 15 miljoen. Misschien wel iets meer nog. En het aandeel wat mijn cliënt had daar een fee voor gekregen. En dat ging om 3 miljoen. Dus ja. hij had een soort consultancy fee gekregen voor de werkzaamheden die hij daarvoor had gedaan. En dat was 3 miljoen.
17: Waarom hield het Openbaar Ministerie nou jouw cliënt verantwoordelijk voor belasting, fraude en oplichting?
16: De gedachte van de facturen was vrij simpel. Namelijk, ja, je dient facturen in en daar is niet voor gewerkt. Nou, dat is oplichting, want daardoor heeft de haven 6,8 miljoen betaald, terwijl ze helemaal geen werk hebben gehad. Dus die facturen, dat deugt niet. En dat is oplichting.
15: Er was ook het idee dat hij die 6,8 miljoen in zijn eigen zak had gestoken.
16: Dat was niet het idee. Er was ook echt geen enkel bewijs voor. Werd ook niet betoogd. Wat op zichzelf een relevant ontlastend feit ook voor mij was. Omdat op zichzelf alle geldstromen en alles wat mijn cliënt verdiende, dat was extreem transparant. Want daar waar het om die 3 miljoen consultancy ging, nou, daar was hij altijd meteen ook eerlijk over geweest. Nou, dit is het. Ja, het is veel geld, maar dat was ik waard.
17: Hij is het oliemannetje. Daar zit ook nog iemand, een directie van dat havenbedrijf natuurlijk bij. Bij zoiets. Want je dient facturen in. Dan zeggen zij, geven ze daar een groen stempeltje op. Of ze scheuren ze doormidden. En ze mieteren ze in de prullenbak. Hoe zaten die verhoudingen?
16: Nou ja, dat maakte deze zaak juridisch ook wel interessant. Omdat de directeur van de haven, de CEO, was de medeverdachte. En het uitgangspunt van het Openbaar Ministerie was, zij hebben samen met z'n tweeën de haven opgelicht. En er waren inderdaad groene en rode stempeltjes, zeg maar, en opmerkingen op die facturen van die man van haven, die dan zei, ja, werk is niet goed uitgevoerd, of niet betalen, of wel betalen, of ik wil een rapport van alles. En daarvan zei het Openbaar Ministerie, ja, dat is allemaal fake. Die man die wist hiervan dat er niet betaald werd, en die heeft dat samen met mijn cliënt gedaan.
17: Is eigenlijk wel een soort klassiek mafioze aantijging, hè? Dat je dus gewoon samen met een mannetje die je kent, even dat havenbedrijf, en dat je gemeenschapsgeld in je eigen zak,
15: steekt.
16: Nou ja, dat was wat het Openbaar Ministerie ook daarvoor gold. Ook bij de CEO van de haven was er geen enkel bewijs dat hij daar een cent beter van was
15: geworden. Maar er is nog wel één relevante andere verdenking, vind ik dan, in dat verband. Dat is de omkoping van de ambtenaar, van de politicus. Wat was daar het verwijt dan?
16: Nou, dat hing samen met het Bagger-project. Omdat er was een Amerikaanse partij, die kreeg uiteindelijk dat baggerproject toegekend. Dus die mocht factureren aan de haven voor al die werkzaamheden. Die betaalde ook die 3 miljoen fee aan mijn cliënt. En vervolgens was er een politicus die betrokkenheid had bij de toekenning van wie mag dat project dan uitvoeren. Hoewel daar discussie over was, dat is vaak in corruptiezaken, van ja, wat is nou de beslissingsbevoegdheid van de omgekochte ambtenaar. Maar goed, die was wel zo nauw bij dat project betrokken. Die had geld gegeven. Stelling van hem en mijn cliënt was, dat was een lening. Had niets met deze kwestie te maken.
15: Een lening van jouw cliënt aan die ambtenaar, bedoel je?
16: Ja. Ja. Maar de gedachte was, hij heeft geld gekregen. Daardoor heeft die Amerikaanse partij het contract gekregen. En daarmee heeft mijn cliënt 3 miljoen gekregen.
15: Helder.
17: Als ik dat zo hoor, dan kijk ik ook met mijn Nederlandse brilletje daar natuurlijk naar. Oké, dus jij gaat geld lenen en je bent een oliemannetje. En dat is natuurlijk wat jij net ook aan het begin van deze uitzending zei, Niels. Dat is, met welke bril kijk je hier nou naar? Nou, is dat in deze zaak voor jou cruciaal?
16: Nou ja, zeker. En dat is met heel veel dingen van wat bewijst dat wat in je dossier ziet. Bijvoorbeeld in Nederland lees ik vaak in dossiers dat iets niet uit de administratie blijkt. En dat is dan een relevant gegeven. En dat kan best wel bewijswaarde hebben. Maar als niemand zijn administratie überhaupt bijhoudt, ja, wat bewijst dan dat er geen administratie is? Ik las dit dossier en mijn cliënt die verklaarde gewoon open en bloot meteen, zegt belasting, ik weet niet eens hoe dat moet. Ik heb nog nooit een brief gekregen van de Belastingdienst dat ik belasting moet betalen. Nee. Daar is hij overigens ook op vrijgesproken, omdat hij nooit dat soort brieven had gekregen. Want het Openbaar Ministerie zei, je had belasting moeten betalen. En hij zei, maar ik heb nooit een brief gehad. Dus dat is een hele andere wereld.
17: Nou ja, die hele andere wereld, dat lijkt me dus ook voor een advocaat ingewikkeld om je in te verdiepen. Want jij kijkt natuurlijk ook met een Nederlandse bril.
15: Ja, maar het geeft ook kansen natuurlijk.
17: Nee, maar je hebt ook een Nederlands Openbaar Ministerie. De rechters zijn niet zelden afkomstig uit Nederland op de Antillen. Ja. Dus je hebt toch te doen ook met de Nederlandse bril.
16: Ja.
17: Terwijl je dan, ja, tegelijk.
16: Maar dat is ook de uitdaging. Dat is ook de uitdaging. En daar heb je ook je klant voor. En de advocaat op het eiland. Hè? Want laten we niet vergeten, ik doe dat dan dus niet alleen. Ik doe dat samen met een advocaat op het eiland. Je mag als Nederlandse advocaat ook niet in je eentje zo'n zaak doen.
17: Ja.
16: Je moet toestemming krijgen van het Hof om überhaupt te mogen optreden. En die kunnen je natuurlijk ook veel meer die cultuur schetsen. En dat is ook inderdaad, wat Christian zegt, een kans om dat uit te leggen en zeggen, ja, zo moet je er naar kijken.
15: Maar het Nederlands recht geldt daar wel in zekere zin, toch?
16: Ja, het is in zoverre wat daar is de Nederlandse strafwet in versimpelde vorm. Eigenlijk uit de jaren 80, 90 is die min of meer gekopieerd. Vervolgens nooit meer aangepast. Dus je hebt vrijwel vergelijkbare strafbepalingen. En belangrijk ook daarbij is dat de Nederlandse Hoge Raad is ook de Hoge Raad van uitspraken op de eilanden. En dat zorgt ervoor dat de jurisprudentie van de Hoge Raad daar ook van toepassing is.
17: Straks in Napleit hoor je meer over de omvangrijke corruptiezaak op Sint Maarten.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Napleit.

0: Ik open de vergadering.
1: Ja, voorzitter.
2: Ja, dank voorzitter.
3: Voorzitter, ik
4: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
8: Wie leest er eigenlijk energierapporten van 300 pagina's?
9: Nou, ik.
8: Vrijwillig?
9: Ja, zelfs de voetnoten.
8: In Voetnoten vertaalt energiedeskundige Letitia Oeye de belangrijkste rapporten over energie en klimaat naar gewone mensentaal.
9: Zodat jij direct weet wat ertoe doet.
8: Voetnoten is een podcast van Energeia.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Ik pak je vast.
11: Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
12: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
11: Vandaag is er en morgen weten we niet.
12: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun Metakids. Stop metabole ziekte.
13: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
14: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
13: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL investeert.
14: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
16: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Voor de Deense wielrenner Jonas Vingegaard is de Tour de France voorbij. Hij kwam 20 kilometer voor de finish hard ten val, greep naar zijn sleutelbeen en stapte huilend in de ambulance. Vingegaard was tweede in het klassement op 4,5 minuut achter Tadej Pogacar. De Belg Remco Evenepoel won de etappe vandaag. In zee bij Guyana, een buurland van Suriname, wordt massaal gezocht naar overlevenden van een ongeluk met een veerboot. Die sloeg door nog onbekende oorzaak om. Aan boord waren 133 mensen en van hen zijn er bijna 70 gered. Aan de zoekactie doen leger, kustwacht, politie en ook burgers mee. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding was voor een verkeersruzie in Harderwijk. Daarbij kreeg iemand een hartstilstand. De man of vrouw is gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een man van 24 uit Harderwijk aangehouden en onderzoekt nog wat zijn rol was bij de verkeersruzie. Een grote bosbrand boven Madrid heeft al een stuk natuur verwoest, zo groot als de gemeente Utrecht. De brand brak donderdag uit en honderden mensen moesten daarvoor hun huis uit. In Spanje zijn ze bang dat de branden nog groter worden, omdat er een nieuwe hittegolf aankomt. Op veel plaatsen wordt het deze week 40 tot 45 graden. En Max Verstappen is tevreden met zijn derde plek in de Grand Prix van België. Hij lag een tijd tweede, maar had pech met een pitstop waarvan Charles Leclerc kon profiteren. Kimi Antonelli won de race. Om als derde op het podium te staan is best goed, zei Verstappen na afloop. Het weer van Weer Online. Vanavond kan in het noorden een buitje vallen. Op andere plaatsen blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen blijft het bijna overal droog en is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 23 graden. En dat was het ANP-nieuws.
17: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
15: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
18: Je bent weer terug bij Napleit met advocaat Niels van der Laan.
19: Ik krijg er ook altijd wel een beetje een koloniale vibe van.
0: Ik ook. Want het is ook wat. Ik bedoel, op het moment dat je daar op Sint Maarten zo'n ongelooflijk prachtig, rustiek, koloniaal gerechtsgebouw in hebt. Ik bedoel, als je een foto googelt over het gerechtsgebouw in Sint Maarten, dat is prachtig. Dat is, daar maakt iedereen een foto van. En dan kom je daar in zo'n half met blazers kamer. En dan zit daar iedereen in togen. En dan heb je verdachten die van het eiland zijn, met advocaten die van het eiland zijn, en dan zitten die tegenover allemaal witte rechters uit Nederland, witte officieren, die hun even gaan vertellen: ik chargeer het nu, hè, want ik doe ook deze officieren en rechters geen recht door het helemaal het
1: door plat te slaan. Ja, maar die snappen maar wel wat je bedoelt.
0: Je voelt dat aan. Zij ook overigens, en die gevoeligheid, ik denk dat rechters die gedetacheerd worden daar ook zeker op getraind worden, rekening mee houden, maar ja, alleen
2: in de Friday Move gaat het over tv.
3: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Daar moet het meteen in vrachtwagens. Als het zich daar ophoopt, dan op een gegeven moment moet je stoppen met baggeren. Kost 2 ton per dag. Dus dat was super belangrijk. Nou, wat deed mijn klant? Oh, hij is er niet. Ik ga hem nu bellen. Of hij reed er langs en zegt, joh, kom uit je bed. Hij
5: trapte gewoon werknemer.
4: En die zorgde ervoor dat er niet gestaakt werd. Die zorgde ervoor dat al die vrachtwagens er waren. Het staat ook niet ter discussie. Dat werd ook door de Amerikaanse eigenaren van dat baggerproject gezegd. Die zeggen van, we hadden het zonder hem. Hadden we dit project niet willen doen. Want hij was super belangrijk voor ons.
6: Moet ik het eigenlijk zo begrijpen? Hè? Kijk, vanuit Nederlandse blik, als er bij grote projecten zijn, hè, er is de overheid bij betrokken, er zijn bedrijven bij betrokken, het is allemaal heel strak geregeld. Hier op de eilanden of op Sint Maarten zeg je eigenlijk, hier heb je mannetjes nodig die op zichzelf geen formele entiteit hebben of wat dan ook. Hè, of althans, maar wel nodig zijn om zo'n project überhaupt kunnen laten slagen en daar dus ook een soort van commissie voor krijgen.
4: Ja, nou ja, commissie, zei die mannetjes, althans de mijn klant was dan het oliemannetje, dus die was in feite degene die al die werkers regelde, maar al die werkers hadden allemaal hun eigen bedrijfjes.
6: Precies, ja.
4: Die facturen stuurden voor het zand wat ze heen en weer hadden gesleept.
5: Ja, eigenlijk Niels betoog jij, zo gaat dat hier nou eenmaal?
4: Nou ja, ja. Dat heb ik duidelijk uitgelegd. Van, nou ja, je moet er zo naar kijken. Op die manier kon dat project doorgaan.
5: Ja, want ik las ook ergens dat er behoorlijk fors gefactureerd was voor vrachtwagens met zand. €25.000 geloof ik per vrachtwagen. Waarvan ik denk
4: dat dat overdreven is. Maar de facturen waren niet heel erg gespecificeerd. Dus er stond gewoon rijden met een vrachtwagen. $25.000.
5: Daarvan zou ik, en dan zeg ik heb het nog steeds dat Nederlandse brilletje op. Dan zou ik denken, nou, hè?
6: Is de boekhouder.
5: Makkelijk verdiend. Ja, Pekin is winter. Hupsakee. Weet je, dat is makkelijk verdiend.
4: Ja, eens. En op het moment dat er nergens urenregistratie en duidelijk is hoeveel kubieke meter zand er daadwerkelijk vervoerd is, dan en het gewoon met een hark gaat, dan is dat in potentie makkelijk verdiend.
6: Ja.
4: Speelde wel mee hier, dat was ook een verweer wel van ons, dat er wel in ieder geval in onze beleving voldoende aanwijzingen waren dat dit ook vanuit de haven en 100% aandeelhouder de overheid ook wel een manier was om de economie te stimuleren op het eiland en om die mensen ook aan het werk te houden en werk te krijgen. Dan was het net iets minder belangrijk of het nou 25.000 moest zijn of 15.000 of 20.000. Als dat mensen aan het werk hield, dan was dat in het belang van de overheid.
6: Ja.
4: En nou, dat gevoel kreeg ik ook wel. En dat speelde ook bij de directeur van de haven. Die was ook daar denk ik wel makkelijk in. Maar die zag dat belang ook. Nou, het Openbaar Ministerie zei, ja, die was daar makkelijk in. Want die was medeverdachte. En die was zelf de boel aan het oplichten. Dus dat zegt ons dat niks zoveel.
5: Ja, het OM zegt van ja, mogelijk is die haven door corruptie en wanbeleid in gigantische financiële problemen geraakt. Dat was een beetje het betoog van
4: dat was een beetje de teneur.
5: Ja.
4: Dat was niet wat de haven zelf vond. Want dit was natuurlijk een hele wonderlijke situatie waarin de haven zelf bijvoorbeeld ook nooit aangifte heeft gedaan van oplichting. Zij voelden zichzelf ook niet opgelicht.
5: Ja.
4: Waren leidend en zaten gewoon op hun handen en te wachten tot de uitspraak. En ja, die CEO, dat was natuurlijk de hele tijd de discussie. Trad hij nou op als directeur van de haven? Of was hij de medeverdachte en was die de haven aan het oplichten?
5: Ja, en als je dan heel even uitzoomt en naar de gedachten van het Openbaar Ministerie kijkt, dan zie je dan toch dat ze denken van nou, er is daar op dat Sint Maarten, daar is het een zootje. Er is een brug gefinancierd om te zorgen van een betere verbinding naar de haven. Nou, je kan echt wel grote vraagtekens stellen bij het nut van die brug.
4: Die brug is ongelooflijk belangrijk voor het eiland overigens. Want ik weet niet of je er wel eens geweest bent. Maar
5: ik ben nog nooit
4: voordat die brug er was, duurde het 3 kwartier voordat je überhaupt op het vliegveld was. En met die brug ben je er zo.
5: Ja, een lening bij een onbekende Panamese holding in 2009. Die holding blijkt in de handen van de boer van de voorzitter van de Raad van Commissaris in de haven. Het OM zet eigenlijk een beeld neer van de ene hand was daar de andere. En er wordt heel veel geld mee verdiend. Klopt dat? Klopt het dat het OM een beetje dat beeld neerzet?
4: Ik denk dat het klopt dat het Openbaar Ministerie dat beeld neerzet.
5: Ja.
4: Ik denk dat het op zichzelf ook klopt dat het anders gaat qua cultuur, qua organisatie dan het in Nederland gaat. Ik sluit ook zeker niet uit.

0: uit dat er daar meer corruptie is dan hier in Nederland. Zoals gezegd, de wereld is daar anders.
1: Ja.
0: Wat ik me wel altijd heb afgevraagd, en dat vraag ik me nog steeds af, is ja, al zou het zo zijn dat het daar allemaal een zootje is, ga je dat nou met het strafrecht veranderen?
1: Ja.
0: En natuurlijk niks doen is ook geen optie. Hè? Begrijp me niet verkeerd. Het is niet zo dat, nou, laat maar, laat iedereen maar corrupt. We gaan ze niet vervolgen. Maar het is een best wel lastig evenwicht van hoe gaan we dat nou veranderen, uitgaande van dat het zo is wat jij schetst.
2: Neem ons eens even mee naar die zitting. Hoe ging dat?
0: Nou ja, in eerste aanleg, dat is wel in zoverre anders dan in Nederland, heb je maar één rechter. Dus eigenlijk
2: bizar is dat, hè?
0: Ja, dat is zeker.
1: Voor een meervoudige kamer heb je één.
0: Nee, het is dus geen meervoudige kamer.
1: Het is een enkelvoudige kamer, ja, sorry.
0: Een enkelvoudige rechter.
1: Ja.
0: En dat maakt de lijntjes op zichzelf heel kort. Maar je bent dagen en maanden met elkaar in de weer.
3: Maar ben je dan echt weken op Sint Maarten om zo'n zaak te doen?
0: Nou nee, meestal ben ik daar een week. Gewoon voor een regiezitting. Voorbespreking, nabespreking en terug. Dan zijn er bijvoorbeeld getuigen toegewezen. En dan in deze zaak waren een heleboel getuigen toegewezen. En dan moet ik weer voor een week 10 getuigen horen. En dan ga ik weer erheen en dan ga ik weer terug. Er zijn getuigen in Amerika gehoord, moest ik heen en weer terug. Maar je bent niet 3 maanden daar op het eiland.
3: Nee.
0: Uiteindelijk is dat gewoon hoe het in Nederland ook gaat. Je hoort getuigen, je hebt onderzoekswensen en uiteindelijk heb je een zitting. En dan wordt de zaak afgepleit.
2: Hoe was het met jouw cliënt? Want iedereen kent hem. Hè? De B.A. Baracus van Sint Maarten. Dat is een bekend figuur. Er wonen niet heel veel mensen. Dus die staat dan voor het hekje. Hoe werd er tegen hem aangekeken op dat eiland?
0: Ja, dat vind ik wel lastig. Dat blijft een beoordeling van mensen die zeggen, nou, eerst nog maar eens zien wat er gebeurt. En wat er uitkomt voordat we iemand daar willen. Daar zijn ze denk ik wel anders dan in Nederland. Als je hier als zakenman in de media komt op verdenking van corruptie, dan kan je het soort van
1: vergeten
0: of je überhaupt in de rechtszaal bent geweest. Dat is daar wel echt totaal anders. Daar kun je gewoon prima nog zaken blijven doen. Dat vinden mensen ook helemaal niet een probleem. Ook vanuit de gedachte dat daar nog wel meer zaken mensen waar jij zaken mee doet ook vervolgd worden. Dus het feit dat je vervolgd wordt is daar minder spannend dan in Nederland.
2: Het is geen brevet van onvermogen zoals in het calvinistische klein landje hier aan de Noordzee.
0: Ik heb niet de wetenschappelijke data, maar als je kijkt naar hoeveel zakenmensen en politici daar vervolgd worden, ten opzichte van hoeveel er zijn, dat is gewoon, dat komt ook doordat Nederland zoveel investeert om daar die zaken in te doen.
3: Even voor mijn beeld, hè, hoe moet ik het zien, hè, die zittingen daar? Ja, dus je hebt een enkelvoudige Nederlandse rechter, je hebt jouw cliënt, je hebt jou, de officier, de andere advocaat. Zit de zaal ook vol in het publiek of viel dat wel mee?
0: Nee, ja, wel. Je hebt best wel veel pers. Ja. En pers is daar ook wel vaak weer in kampen verdeeld op de eilanden. Welke politieke partij? Daar kan je ook een podcast over maken, Wouter.
1: Ja, over politiek en
0: pers daar.
1: Ja.
0: Waarmee ik niet wil zeggen dat het slechte pers is, maar het is anders gekleurd, merkte ik wel ook soms dan in Nederland.
3: Ja. En moet jij dan als advocaat, dat vroeg mij even af, anders opereren ook? Even los van de inhoud, hè, van je inhoudelijke verweren, maar gewoon hoe je optreedt, qua strategie of je toon, of is het eigenlijk gewoon allemaal hetzelfde?
0: Dat is echt identiek.
3: Ja.
0: Ik bedoel, je hebt Nederlands rechters, je hebt Nederlands officieren, je kent ze ook nog uit Nederland soms en je optreden is precies hetzelfde.
2: Ja. Wat eist het Openbaar Ministerie tegen jouw cliënt?
0: Er werd 7 jaar geëist.
2: Dat is wel stevig.
0: Ja, dat is zeker stevig. Het ging ook wel om heel veel geld natuurlijk. En om veel verschillende delicten. Oplichting, valsheden, corruptie. Dus, ja.
2: Wat heb jij bepleit?
0: Nou, ten aanzien van de facturen heb ik in de kern bepleit dat je niet kon vaststellen dat ze vals waren. Omdat er misschien best wel discussie mogelijk was over of al het werk was uitgevoerd en wat er dan precies was uitgevoerd. Maar het was ook glashelder dat er best wel veel werk was uitgevoerd. Dus er was heel veel discussie over, ja, maar dat was niet dit waard. En vervolgens zei ik, oké, daar kun je best wel met je Nederlandse blik naar kijken. Maar als jij een factuur stuurt met gereden met een vrachtwagen, €25.000. En die wordt door de CEO afgetekend en die wordt betaald. En het is best aannemelijk dat je ook gereden hebt met je vrachtwagen. Dan is die factuur niet vals. En we kunnen
1: dan
0: ook
1: is het heel duur.
0: Dan is het heel duur, wellicht. Maar dan moet je ook vaststellen hoe vaak hij gereden heeft om te kunnen bewijzen specifiek dat hij inderdaad heel duur was.
2: Mijn onderbuikje begint er wel een beetje van te borrelen, Niels. Dat ik denk van, nou,
0: de officieren op dat eiland zijn natuurlijk geen koekenbakkers. Op het moment dat het allemaal prachtig geadministreerd was en er glashelder was hoeveel er gewerkt was, dan was er nooit een zaak geweest. Dus dat je kon discussiëren over, goh, klopt dit allemaal wel?
2: Maar dat
0: is uiteindelijk in bijna alle financieel-economische fraudezaken die ik doe wel zo. Ik bedoel, op het moment dat het glas helder is, dan heb ik geen werk en heb ik geen zaak. Ja.
3: Nee, want precies daarin zit ook je kans. Juist omdat het allemaal onduidelijk is, kun je daar weg mee uit. En ten aanzien van het baggerproject?
0: Nou, ten aanzien van het baggerproject was het wat complexer. Maar daar was in de kern mijn verweer. Hij is zijn geld echt waard geweest. De haven heeft helemaal niet te veel betaald. Het was een marktconforme prijs. Dat kon ik ook bewijzen. Iedereen zei ook dat hij heel belangrijk was geweest voor het project. De Amerikaanse eigenaren die zeiden ook, ja, zonder hem hadden we dit project niet gedaan. Waren we er niet eens aan begonnen. En ik zei, de directeur van de haven, en dat was een kernverweer, de directeur van de haven wist van zijn rol als olieman. Wist ook dat hij daar geld voor kreeg. Misschien wist hij niet dat het 3 miljoen was, maar dat hij ervoor betaald werd was duidelijk. Dat is voor hem ook helemaal geen probleem. Toen hij in de procedure geconfronteerd wordt met hij heeft er 3 miljoen voor gekregen, wat vindt u daarvan? Was zijn reactie vrij vertaald. Nou, dat is veel. Maar ik sta nog steeds achter onze beslissing om dat met deze partij voor dit bedrag te doen. Want het is allemaal goed gegaan. Het is geregeld. Die boot, de grootste boot van de wereld, die kon uiteindelijk op tijd komen. Dus ja, eigenlijk zou ik met de kennis van nu hetzelfde hebben gedaan. En daarvan zei ik, er is geen bewijs dat de CEO medeverdachte was. En als de CEO geen medeverdachte is, dan was hij dus CEO. En als een CEO van een haven dat zegt, dan is hij dus niet opgelicht. Dat is eigenlijk mijn verweer.
3: Je kan moeilijk iemand oplichten die zelf niet opgelicht is.
0: Nou ja, daar kan je dus in deze zaak over discussiëren. Ja. Omdat hier het in de kern dus inderdaad mijn standpunt was. De haven is niet opgelicht. De CEO wist ervan. Die voelt zich ook niet opgelicht. Dus er is geen oplichting.
2: Wat besliste de rechtbank?
0: Nou, in eerste aanleg kreeg hij eigenlijk gewoon volledig onderuit de zak. Die voor alles veroordeeld. Kreeg hij 66 maanden.
1: Werden zijn medeverdachten ook veroordeeld?
0: Ja, de directeur werd ook veroordeeld. Ook voor alles. Dus ja, dat was een gigantische klap. En een ongelooflijke nederlaag. Zo voelde ik dat in ieder geval.
3: Was je toen in Nederland of was je daar toen dat vond?
0: Ik was in Nederland. Ik weet het nog goed zelfs. Dat is ook wat ik lastig vind soms aan mijn werk. Dat me dat emotioneel gewoon echt raakt. En dit was echt een klap. En ik had net die dag de oplevering van mijn nieuwe huis gehad. Ik zat met mijn schoonouders en mijn kinderen dat te vieren. En toen kreeg ik het appje. Ja, poef. Nou, dan is je dag, je avond en de week daarna is het wel best wel verpest. Ja. Dat was wel echt, daar was ik echt kapot van.
2: Maar je zou kunnen zeggen, ik ben een chirurg en ik doe mijn werk naar beste kunnen. En dat raakt me niet emotioneel, maar dat heb jij dus niet.
0: Nee, ik slaap er niet van. En dat maakt het leven ook als advocaat voor mij ook best wel zwaar, die betrokkenheid. En je gaat heel erg mee met je cliënten. En daar moet je een bepaalde afstand van houden. Maar je kunt vaak heel erg de waarheid op en in financieel fraudezaken misschien nog meer dus dan in die commune. Je kunt de waarheid vaak op best wel veel verschillende manieren beoordelen. En in zo'n grijs gebied heeft zowel een officier als een advocaat vaak het gevoel dat ze aan de juiste kant van de rechtvaardigheid staan. En dat kan natuurlijk eigenlijk niet, want dan kun je discussiëren over waar is die dan. Maar dat maakt het wel lastig als advocaat.
2: Zijn jullie in beroep gegaan?
0: Ja, zeker. Er was niet zo heel veel te verliezen ook. Dus ja, we zijn in hoger beroep gegaan. Dan kom je weer bij 3 rechters. En dan gaat het hele circus, net als in Nederland, eigenlijk gewoon helemaal opnieuw.
1: Een herhaling van zetten?
0: Ja, dat was denk ik in de kern wel een herhaling van zetten. Er was weinig nieuws. We hebben ook niet heel veel getuigen meer gehoord.
2: En dan hoop je dus eigenlijk van dat je deze rechters kunt overtuigen van jouw kant van het verhaal.
0: En dan heb je daar dan nog, denk je, nou ja, dat zijn het er in ieder geval 3 in hoger beroep. Ten opzichte van die ene, die overigens natuurlijk ook naar eer en geweten dat heeft opgeschreven. En tot de conclusie is gekomen dat hij vond dat alles bewezen werd. Maar ja, dan hoop je dat er natuurlijk anders over geoordeeld wordt.
2: Wel grappig hè, Chris. Dat lijkt bijna wel civielrecht, hè. Dat je gewoon, je probeert dus de rechtbank echt te overtuigen dat jouw visie de juiste is.
3: Ja, maar het is denk ik wat Niels zegt. Het is wel goed om te realiseren. Kijk, als je een moord hebt, dan is meestal duidelijk dat die moord is gepleegd. Ja. En dan gaat het eigenlijk alleen om de vraag, wie is de dader? In het financieel-economische zit je vaak nog met een voorvraag, is er überhaupt wel een strafbaar feit gepleegd? Ja. Dus los van daderschap, is er wel sprake van opzet, is er wel sprake van laten handelen of whatsoever. Dus dat maakt die discussie ook heel anders. Zeker als het zeg maar een grijs gebied is. En ik ken Niels een beetje, en zeker op het moment dat je overtuigd bent van je eigen gelijk.
0: Nou ja, je hebt in dit soort zaken, precies wat Christian zegt, eigenlijk altijd een opzetverweer. In een moordzaak gaat het vaak om, ja, kun je bewijzen dat die verdachte het gedaan heeft, maar gaat het er niet om, ja, nee, ik had niet de bedoeling toen ik mijn wapen schoot,
3: de AK, om die man.
0: Zijn kop te, ja, dat soort discussies verweren de prettige wedstrijd natuurlijk. Maar in het financieel-economisch strafrecht is dat gewoon echt een grijzer gebied. Hele complexe regelgevingen, structuren.
2: Ja, ik wist het niet, is eigenlijk ook wel een valide argument. Ja, ik wist niet dat die regels veranderd waren of dat die er überhaupt waren. Of...
0: Dat is zeker een element. En dan krijg je, ja, maar iedereen moet de wet kennen. En dan zeg je, ja, maar de wet is heel complex. En dan heb je deskundigen die de wet op verschillende manieren uitleggen. En nou ja, voor het wet heb je natuurlijk weer een prachtig verweer.
2: En Niels, het hoger beroep. Wat werd het uiteindelijk voor jouw cliënt?
0: Nou, in hoger beroep is die uiteindelijk vrijgesproken voor alle facturen. Dat was natuurlijk best wel een groot deel van
2: 7 miljoen.
0: Dat was 7 miljoen. Dat ging wel echt ergens over. En daarvan heeft het Hof eigenlijk mijn verweer in de kern gevolgd. En gezegd, ja, het Openbaar Ministerie kiest ervoor om alle facturen gewoon te lasten te leggen. En te zeggen, er is niet voor gewerkt. En dat moeten we dan bewijzen. Ja, dat kunnen we niet bewijzen. Want er is duidelijk gewerkt. Of dat wel of niet de moeite waard was, dat kunnen we niet beoordelen. En onder die omstandigheden kunnen we niet zeggen dat de haven voor 7 miljoen is opgelicht. Ze hebben ook, en dat was voor mij relevant, ze hebben de directeur van de haven integraal vrijgesproken. En gezegd, ja, nee, daar is toch te weinig bewijs dat hij hierbij betrokken was. En wist van eventuele strafbaarheid. En dat speelde dan ten aanzien van dat baggerproject met name. Dat er gewoon geen bewijs was dat hij betrokken was bij de vermeende oplichting. Maar voor de oplichting is in het baggerproject mijn cliënt wel veroordeeld. En dat vond ik wel lastig. En dat vond ik juridisch ook heel lastig. Omdat ze eigenlijk het merendeel van mijn verweren gepasseerd hebben met het argument dat het er niet toe deed. En dat ze gezegd hebben, wat kunnen we vaststellen? We kunnen vaststellen dat er facturen naar de haven zijn gegaan met een omschrijving general conditions, algemene voorwaarden. Dat in die omschrijving de fee naar jouw cliënt verpakt was. Want eigenlijk had daar dus moeten staan fee van het oliemannetje. Maar dat stond er niet.
3: Ja.
0: Dus dat is een valse omschrijving. Die facturen zijn vervolgens ook betaald door de haven. En daarom is het oplichting. En dan doet het er niet toe of de haven gewoon een fair market value prijs heeft betaald. Dan doet het er niet toe of jouw cliënt de wereld waard was en inderdaad extreem veel werkzaamheden heeft verricht. Gewoon deze kale feiten alleen leveren oplichting op. En dat vond ik wel moeilijk te verkroppen, omdat dat eigenlijk helemaal passeert mijn verweer dat de haven zich niet opgelicht voelde, de CEO ervan wist, et cetera. En dat is een beetje een manier hoe je daar dan juridisch naar kijkt, naar oplichting.
3: En wat voor straf kwam eruit?
0: 40 maanden heeft hij uiteindelijk gekregen.
2: Zo.
3: Dat is nog wel pittig uiteindelijk.
0: Ja, ik vond het wel ook ten opzichte van wat er wegviel, vond ik het nog steeds wel pittig. En ook moeilijk uit te leggen aan mijn cliënt, die vervolgens eigenlijk in zijn eentje nu de verantwoordelijkheid moest dragen.
2: Want die anderen zijn allemaal vrijgesproken.
0: Nou ja, de directeur van de haven. Ja. Wat ik overigens vurig had bepleit, dat de directeur van de haven moest worden vrijgesproken. Want dat was ook in het belang van mijn verweer. Dat de wetenschap van de directeur ook aan de haven kon worden toegerekend.
2: Dus hij moest gaan zitten. Zit je dan op Sint Maarten of ga je naar...
0: Ja.
3: Hoe zit je daar eigenlijk?
0: Nou, ik heb hem toevallig... 2 maanden geleden heb ik hem opgezocht in de gevangenis. Ik was daar, moet ik bekennen, nog nooit geweest. Omdat mijn cliënten in voorarrest eigenlijk nooit zitten. En ze zitten dan hun straf uit. En dan verlies je ze vaak een beetje uit het oog. Omdat er niet zaken zijn waar ze mij voor nodig hebben. Maar ik was voor een andere zaak op het eiland. Dus ik dacht, ik ga bij hem langs naar die gevangenis. Die staat helemaal boven op een berg. Op het allermooiste plekje ongeveer van Sint Maarten. En hij, ja, dat ging eigenlijk heel goed met hem. Naar omstandigheden, denk ik, moet je dan er altijd bij zeggen. Het heeft zijn humeur, merkte ik, niet per se slecht gedaan. Het was nog steeds de Mr. TBA Brackers die ik kende. En waar ik ook wel echt gecharmeerd van was. En nog steeds ben.
2: Hoe kijk je nou terug op deze zaak?
0: Nou ja, goed, ik zit hier niet met een geweldig winnaarsverhaal.
2: Nee.
0: Ik heb hier wel een wrange nasmaak van. Ook omdat de zaak in cassatie nog is gegaan. En dat punt van, is dit nou oplichting? Mag je oplichting nou zo plat slaan en zo simpel beoordelen? En eigenlijk de psyche van het opgelichte slachtoffer er helemaal erbuiten laten? Nou, dat heeft de Hoge Raad ook gepasseerd. Nou goed, dus ik zie het kennelijk verkeerd. Daar moet ik het dan maar mee doen.
2: Je vindt eigenlijk van niet, hè?
0: Nou, ik vind dat van niet. Ik vind dat op het moment dat de opgelichte persoon met de kennis van daarna zegt, joh, het maakt me helemaal niet uit. Dan heb je misschien een poging tot oplichting, maar het is niet eens gelukt. Want die persoon die vond het helemaal prima. Dus ja, ik vind dat lastig. Ik ben oprecht wel verheugd, was ik toen al en nog steeds, dat ik denk dat ik mijn steentje voor wat het waard is, heb bijgedragen aan de vrijspraak van de directeur. Het is eigenlijk heel gek. Ik was daar best wel blij mee. Terwijl het helemaal niet mijn klant was. Nee. Maar ik vond dat echt rechtvaardig. Maar ja, mijn klant die had ik aan de lijn. Die zei, ja, leuk en aardig. Wat koop ik daarvoor, Niels? Ja, ja, dan had hij wel een punt.
1: Ja. Niels van der Laan, bedankt voor je verhaal en voor je komst naar onze studio.
0: Geen dank. Graag gedaan.
1: Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Laumans. Naast me co-host advocaat Christian Vlokstra. Luister nu ook naar onze andere podcast Proforma, waar recht en media samenkomen. En die is te beluisteren via bnr.nl/proforma. Abonneert u zich op beide podcasts. Dan krijgt u een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. En we zijn te volgen via Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot volgende keer.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen The Green Quest.

0: ze gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
1: Hey, hallo ondernemer. Hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
4: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
5: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
4: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
6: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
4: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
7: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
2: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
4: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Voor een dodelijke schietpartij vanmorgen vroeg bij een nachtclub in Antwerpen is een Nederlander opgepakt, melden meerdere media. Het zou gaan om een bekende naam bij de Mokromafia. Twee andere mensen die ook werden aangehouden zouden zijn partner en zoon zijn. Het slachtoffer was een man van 23 die later in het ziekenhuis overleed. In de Noorse hoofdstad Oslo is een monument onthuld ter nagedachtenis aan de aanslagen uit 2011. De extreemrechtse terrorist Anders Breivik pleegde in Oslo een bomaanslag waarbij 8 doden vielen. Daarna schoot hij op het eiland Utøya 69 mensen dood. Het monument is een metershoog mozaïek van een vogel. Breivik zelf zit vast. Rijkswaterstaat gaat ervan uit dat het vrachtwagenverbod voor de Merwedebrug bij Gorkum nog weken gaat duren. In ieder geval tot in de loop of het einde van de zomervakantie, zegt een woordvoerder. Ondanks het verbod rijden er toch nog vrachtwagens overheen en chauffeurs kunnen een boete krijgen. Langs de weg staan tekstkarren met de omrijroutes. De VS stuurt meer gevechtsvliegtuigen naar het Midden-Oosten nu het conflict met Iran escaleert. Dat melden onder meer de New York Times en de Wall Street Journal. Het kan betekenen dat Amerika de aanvallen uitbreidt. Het conflict draait om de Straat van Hormuz, die belangrijk is voor de doorvoer van olie. En in de Tour de France heeft gele truidrager Tadej Pogacar een concurrent minder. De Deen Jonas Vingegaard is gevallen, heeft zijn sleutelbeen gebroken en is uit de koers gestapt. Hij was de nummer 2 in het klassement. De Belg Remco Evenepoel won de etappe vandaag en is de nieuwe nummer 2 op 5 minuten achterstand van Pogacar. Het weer van Weer Online. Vanavond kan in het noorden een buitje vallen. Op andere plaatsen blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen blijft het bijna overal droog en is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 23 graden morgen. En dat was het ANP-nieuws.
3: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
6: In de BNR-app
5: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
6: Download de BNR-app.
5: En blijf scherp.
3: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
7: Onze systemen lopen aan alle kanten vast en de polder staat figuurlijk in de fik. Ik ga praten met de bekende transitieprofessor die deze chaos al jaren geleden voorspelde. Maar nu is zijn eigen leven ook in transitie na een loodzwaar medisch vonnis. Hoe verandert een academicus in een strijdbare scientivist die de wereld wil redden? Dit is de Green Quest en mijn naam is Harm Edens. Deze zomer praat ik in dit programma met mensen die werken aan een betere wereld, groener, houdbaarder en mooier. We hebben het over de grote maatschappelijke vragen die spelen bij de transitie naar een vol houdbare samenleving. En we beginnen deze zomerserie, en daar ben ik heel blij mee, met Jan Rotmans. Fijn dat je er bent, Jan.
8: Ja, leuk om hier te zijn, Arne.
7: Je hebt een paar weken geleden je nieuwe boek Kanteltijd uitgebracht. Ja. Waarin je vertelt dat je ook behoorlijk ziek bent.
8: Ja.
7: Je hebt een boekpromotietour gedaan en niet een kleintje. Was het vol te houden?
8: Nou, het is wel een heftige tijd. Dus 2 maanden geleden maakte ik openbaar dat ik ongeneeslijk ziek was.
7: Ja.
8: Daar kreeg ik duizenden reacties op. Heel veel interviews in kranten, radio, ook televisie. En toen begon ik aan mijn tour. En toen kwam Marjan Minnesma te overlijden.
7: Ja.
8: En ik wist al langere tijd dat zij ook ongeneeslijk ziek was. Toen nam mijn ziekte weer toe. Ja, hoeveel chaos kun je tegelijk krijgen?
7: Zo, je kreeg echt gelijk, ook van jezelf, hè?
8: Ja, zo. Ja dat, ik kan nu niet slapen zonder slaapmiddelen. Dat is te heftig.
7: Letterlijk ook te veel wat er gebeurt.
8: Ja, te veel. Ja. Als ik zo'n concertcollege doe, dat is fantastisch om te doen. Met muziek erbij en duurt 2 uur. Dan sta ik nog 2 uur handtekeningen uit te delen en boeken te signeren. Ja. Dat is hartstikke leuk natuurlijk. Ik wil die mensen ook even voelen en zien. En dan kom ik om 2 uur 's nachts thuis en dan kan ik niet slapen. Want nee. dan heb je zoveel adrenaline, ja. Je kent dat.
9: Ja.
8: En dan voel je net een artiest. En dat is even goed voor je ego, maar daar gaat het nou niet om. Nee. Het is fantastisch om te doen. Ik ga er ook mee door. Maar ik moet het ook kunnen volhouden, natuurlijk. En maar mentaal voel ik me heel sterk.
9: Misschien wel sterker daardoor, want je krijgt ook heel veel energie terug.
8: Ja, ik krijg ontzettend veel energie terug. Ik heb ook hartverwarmende reacties gekregen. Bijna 10.000 in totaal. Ongelooflijk. Per mail, per app.
9: Is gewoon niet meer te beantwoorden ook.
8: Nee, dat kan ook niet.
9: Bedankt allemaal, ja.
8: Daarom probeer ik dat dan ook in de kerk of theaters waar ik sta te doen.
9: Ja.
8: Maar dat sterkt je zeker. Ja. En fysiek moet je een beetje geluk hebben. Dus ik ben nu een interessante casus. Om de artsen begrijpen nu ook niet meer wat er aan de hand is. Volgens de onderzoeken zou ik me slechter moeten voelen dan ik mij voel. Dus ja... Ik heb second opinion aangevraagd en die arts zei... ik begrijp niet wat er gebeurt. Nee. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Nou, daar hou ik me dan maar aan vast. Ik heb me nooit een gewone patiënt gevoeld. Ik wil me überhaupt geen patiënt voelen. Af en toe.
9: Ontkom je waarschijnlijk niet aan, maar ik snap wat je bedoelt.
8: Ja,
9: is het wel frappant, Jan, dat je begint aan een nieuw boek. Heb je wel eens vaker gedaan. Dan kom je met een best wel krachtige titel Kanteltijd.
8: Ja.
9: Die gaat over de wereld en de kantelingen daarin, die ook nodig zijn. En die ook onvermijdelijk zijn. En ineens wordt het ook een persoonlijke kanteltijd. Waarom besloot jij nou, want dat voorwoord heb je vast later toegevoegd tot het eerste stukje, dat boek ook zo openlijk jouw verhaal moest bevatten?
8: Nou, ten eerste zou ik het anders noemen. Groot denken, klein doen. Dat was de werktitel. En ten tweede, ik ben begonnen met het heftigste hoofdstuk over mijzelf. Vlak na mijn chemobehandeling. Ik heb toen 3 behandelingen tegelijk gekregen. 2-voudige hormoontherapie en chemo. Zwaarder kun je niet krijgen. En daarna ben ik het gaan verwerken door het op te schrijven. Bam, in 1 keer. 3 weken lang.
9: Dan zeg je het eigenlijk hardop op papier.
8: Ja.
9: En ik vertel wel eens in dingen die ik met een publiek doe... als je je angst uit je hoofd haalt en je deelt het... dan wordt het gedeelde angst en dat wordt liefde bijvoorbeeld.
8: Ja.
9: Hielp het jou om het uit jezelf te zetten... en daarmee ook te delen en daardoor sterker te beleven?
8: Ja, dat was mijn verwerking. Mm-hmm. Ik liet het lezen aan mijn naasten en die moesten echt huilen. Want als het op papier staat, is het toch veel confronterender. En
9: dan is het echt waar ineens.
8: Ja, en ineens zagen ze mij wel. He, ook in mijn moeilijke momenten. Ja. Ik stap natuurlijk ook vaak huilend mijn bed in. De echte emotie laat ik zelden zien, maar die is er natuurlijk wel.
9: Nee, maar die kan je ook niet overal maar tonen, want dan blokkeert ook alles. Wat voor inzichten heeft het je opgeleverd? Want bijvoorbeeld over eindigheid, want daar heb je het over. We leven nu in een wereld, ik praat daar wel eens met filosofische types over, die zeggen, er is nu niks meer eindig. Websites en online omgevingen zijn oneindig, alles is hybride. Dit hele idee van een linie jij leven is weg. En nu krijg je dat zo duidelijk gepresenteerd, van het is eindig.
8: Ja, het heeft me een paar inzichten gebracht. Ten eerste dat ik vrij lineair dacht over leven en dood. De dood verdring je. En dan ineens komt de dood in je en dringt zich op.
9: Mm.
8: En dan realiseer je dat de dood er altijd is. En altijd is geweest. Je kan niet het leven leven zonder de dood. Alleen, wij koppelen dat uit elkaar, gemakshalve. Maar emotioneel is die nu echt een onderdeel van mijn leven geworden.
9: Mm.
8: Dat heeft 2 voordelen. Het heeft me ook iets afgepakt. Je bent niet meer zo naïef en onbezorgd. Je vertrouwt je lijf niet meer. Maar het heeft me ook iets gebracht. Namelijk, ik leef veel bewuster en doorleefder dan daarvoor. Dus de gewone dingen worden bijzonder. Het geluk zit in jou met je naasten. Het zit hem niet in 10.000 man die applaudisseren. Het zit hem niet weer in je volgende boek.
9: Nee.
8: Maar als ik nu hand in hand loop met mijn kleindochter, beleef ik dat veel bewuster dan daarvoor.
9: Het is een ontiegelijk cliché, maar wel waar.
8: Ja, en het gekke is, Harm, alle clichés worden waar.
9: Ja.
8: Maar daar heb je dan die 2 persoonlijke kantelpunten voor nodig. Eerst dat fietsenongeluk en nu weer...
9: Ja, dat heb ik nog niet eens genoemd, in 2004. Heel ernstig ongeluk. Dat was ook wel zo'n wake-up ding.
8: 23 augustus en precies op dezelfde datum, 23 augustus, 20 jaar later, werd ik ongeneeslijk ziek verklaard. Toeval bestaat niet. Dus het geeft je ook wel iets In feite ben ik gelukkiger dan 10 jaar geleden.
9: Ja.
8: Dat is heel raar. Dat is wel ik raar. Iedereen.
9: Ik heb het vaker gehoord, hoor.
8: Ja.
9: Van mensen die echt in een andere fase van hun leven belanden... ineens zeggen, met terugwerkende kracht ben ik eigenlijk nu gelukkiger.
8: Ja, en dat je daar dan die crisis voor nodig hebt, dat is jammer. Dat gun ik anderen niet. Maar dat je zo bewust leeft en doorleeft, dat gun ik iedereen.
9: Is het nou moeilijk om datgene waar je over schrijft... waar je ook professor in bent, veranderingen, kanteldingen... dat is nu ineens direct aan je eigen leven verbonden? Dat lijkt me ook heel confronterend.
8: Ja, dat is het ook. Daarom heb ik het ook kanteltijd genoemd. Want ik leef nu in blessuretijd, extra tijd. Maar het sloeg ook op de macro-situatie in de wereld... maar ook op mijzelf.
9: Ja.
8: En nu open ik elk verhaal met, als we de wereld willen veranderen... moeten we eerst onszelf veranderen. Want ik ben gezakt van mijn hoofd naar mijn hart en mijn buik. Ik heb veel meer een eenheid nu. Dus wat ik uitstraal, ik probeer mensen nu in het hart te raken. En niet alleen in het hoofd. Dat heb ik tientallen jaren wel gedaan, al mijn kennis uitgedeeld.
9: Tuurlijk.
8: Maar kennis verbindt niet.
9: Niet alleen maar, er is meer voor nodig.
8: Nee, er is meer voor nodig.
9: Hoe zorg je nu, want je zit helemaal in dat proces... gaan we het later ook nog over hebben. Het gesprek van volgende week gaat daar ook nog over. Dat het niet pathetisch wordt. Het is een nieuw verworven gevoel en een nieuwe werkelijkheid waar je in zit. Kan je ook helemaal in doorslaan. Dat het echt, dat idee, Jan is Jan niet meer. Dat is die zit op een wolk ons van boven te vertellen hoe het allemaal moet.
8: Nee, ik probeer wel authentiek te blijven. Dus ik doe het ook op zijn Rotterdams, met beide benen op de grond. Mijn zoon maakt zich ook wel eens zorgen dat ik niet in de stratosfeer verdwijn. Maar,
9: goeie zoon wel, ja.
8: Een mooie spiegel. Hij is ook een beta-man. De wetenschap en de kennis blijft de basis. Maar er is iets ernaast gekomen, vanuit het hart, het gevoel. Ik kan mensen nu ook raken, omdat ik mezelf heb geraakt. En dat is wel een mooi gevoel. Maar ik zeg dus, niet zweven... maar weven. Ik ben echt aan het weven.
9: Ja.
8: Dat vind ik wel een mooi motto, ook voor vandaag.
9: Laat vanuit dat weven eens even je boek induiken. Daar praat jij over oude dingen, nieuwe dingen en een tussentijd.
8: Ja.
9: En met name die tussentijd, daar zitten we nu in... want het oude is eigenlijk op en het nieuwe is er nog niet.
8: Ja.
9: Is dit eigenlijk een soort fantastische, laten we het zeggen... proeftuin, die maatschappelijke crisis waar we nu in zitten... om tot iets waardevol nieuws te komen?
8: Ja, ik zou liever nu 30 jaar zijn dan toen ik zelf 30 jaar was. Want er is zoveel gaande, er zijn zoveel veranderingen. En het is zo'n heftige tijd. En dit is de voorbode voor een nieuwe tijd, in alle opzichten. Toen ik 30 was, lag alles vast. De gouden jaren van het poldermodel. Als je toen iets wilde veranderen, was het bijna onmogelijk. De gevestigde orde was heel sterk. En nu wankelt alles. Bedrijven, instituties, politiek. En dat is aan de ene kant zorgwekkend. Aan de andere kant, je ziet het nieuwe al ontstaan in de onderstroom... waar ik het altijd over heb. Dus alles wat we willen hebben voor die nieuwe wereld is er al, in het klein.
9: Ja.
8: Het is aan ons om dat groot te maken.
9: Nee, ik herken heel goed, want we zijn precies even oud.
8: Dus ja, ik zou je niet zeggen trouwens.
9: Nee, het is heel wonderlijk hoe dat allemaal zo... Die grap heb je echt al 38 keer gemaakt. Maar dat is wel leuk dat je dat alles zo vast lag... En zelfs de angsten lagen vast.
8: Ja.
9: En het was eigenlijk heel saai daardoor.
8: Ontzettend saai.
9: Ja.
8: Ja, en 80 en 90.
9: Nu ben je op dit punt. Nou, daar komen we straks nog wel op wat dat dan weer betekent voor jou persoonlijk. Maar je noemt jezelf inmiddels een scientifist. Dat klinkt eigenlijk, als je het woord ziet staan, als een wetenschapper die uit zijn ivoren toren naar beneden is geklommen. En eigenlijk toch een beetje al dan niet letterlijk op de barricade is gaan staan. Is dat ook aan de hand?
8: Ja, ik werd al scientist na mijn fietsongeluk. Toen heb ik ook Agenda opgericht met Marjan Minnesma. Dus ik wilde wetenschap koppelen aan actie. En daar werd schande van gesproken. In die tijd moest je als wetenschapper objectief zijn.
9: Ja, geen partij, niks, geen mening.
8: Ik was eerst in Nederland en nu zijn er duizenden, gelukkig.
9: Ja.
8: Nu ben ik meer het spirituele pad opgegaan. Ik pleit voor spiritueel activisme. Dus ik ben nog net zo activistisch, maar vanuit andere waarden. Niet vanuit boosheid of frustratie.
9: En even tussendoor, hoe zou je spiritueel activisme omschrijven? Wat is dat in de kern?
8: Nou ja, ik wil mensen die bezig zijn met innerlijke verandering... koppelen met mensen die bezig zijn met uiterlijke verandering.
9: Mm-hmm.
8: Dus mensen die de wereld willen veranderen... doen dat vaak vanuit boosheid of frustratie. Dat is negatief. Je kan niet 40 jaar boos blijven, Harm.
9: Nee. Nou, ik probeer het niet te doen.
8: Nee, ja, het is lastig.
9: Het is
8: voor jou,
9: lastig.
8: Maar, ja. Ik ben wel milder geworden. Mm-hmm. Want ja, ik heb illustere voorgangers gehad en die waren boos.
9: Ja.
8: En ik denk, ja, boosheid verbindt ook niet. Ik begrijp de boosheid wel.
9: Nou, is het lastig, hè? Want niet iedereen kan zo'n levensveranderende ervaring zoals jij nu doormaakt hebben voordat we gaan veranderen. Dus ben je daar ook samen met mensen die dat met jou delen in voorop aan het lopen? Dat we ook van jou kunnen leren op die manier?
8: Ja, want ik wil mensen helpen, zeker jongere mensen, dat er niet altijd een crisis nodig is om tot dat inzicht te komen.
9: Die bedoel ik, ja.
8: Want dat heb ik wel gehad, maar ja, ik ben nu de mentor geworden die ik zelf nooit heb gehad. Iemand had tegen mij moeten zeggen, Jan, even dimmen. Je kan niet 40 jaar lang door racen. Ik heb met energie gesmeten. Ja. Ik heb alles gegeven wat ik heb. Ik denk zelf dat ik daardoor ziek ben geworden.
9: Ik las het, ja.
8: En ik wil juist voorkomen dat die ongelooflijk talentvolle jongeren van 20ers, 30ers tegen hetzelfde aanlopen.
9: Die misschien nog wel meer tegenwerking hebben dan jij in de tijd.
8: Ja, maar ze hebben ook meer medewerking. Want er zijn allerlei soorten van initiatieven en bewegingen. Toen ik jong was, was er geen klimaatbeweging, was geen duurzaamheidsbeweging. Nee. Nu wel, maar ze zijn erg aan het zoeken. Mm-hmm. En ik merk twee dingen. Ze zijn ongelooflijk getalenteerd, maar heel kwetsbaar. Dus als het niet lukt, en ze hebben allemaal haast. Terwijl ik zeg, als je de urgentie voelt, dan heb je geen haast. Urgentie is wat anders dan haast.
9: Ja, maar dat is moeilijk te begrijpen, hoor. Want ik eindig dit programma ook altijd. De tijd is op. We moeten gewoon echt snel veranderen. En dan zeg jij, nee, paniek en haast is wat anders dan
8: wat we zouden moeten doen. Ja, want als je haast hebt, dan ga je fouten maken. Mm-hmm. Bovendien zorg je dan slecht voor jezelf. Als jij niet uitgerust bent, kan je anderen niet meekrijgen. Dan ga je anderen overtuigen vanuit je hoofd, rationeel. En die anderen haken af. Als het dan niet lukt, ga je nog harder trekken en duwen. Effect is averechts. Dus je moet eerst goed voor jezelf zorgen.
9: Ja.
8: Als je de wereld wil veranderen, want dan pas krijg je mensen mee.
9: Ja, wat moeilijk is natuurlijk, hè?
8: Ja, want natuurlijk. Dat moet ultra-intuïtief.
9: Ja.
8: Want ik heb ook slecht voor mezelf gezorgd heel lang.
9: Maar ook dat je in deze tijd als jongere en je al goed zorgend voor jezelf eigenlijk die oude wereld nog gaan steunen. Want je moet eigenlijk al individueel in die nieuwe wereld stappen en goed voor jezelf. Dus is het ingewikkeld.
8: Nou ja, ik zeg dan ook, zorg eerst goed voor jezelf. Neem eens een jaartje vrij. Ga even niets doen. Worden ze heel zenuwachtig.
9: Ja,
8: maar dan kan je jezelf opladen.
9: Ja.
8: Bovendien, als je het systeem wil veranderen, dan moet je de gevestigde orde kunnen bedienen. Anders krijg je ook geen geld.
9: Nee.
8: Maar onderwijl moet je heel ondeugend zijn en de randen opzoeken. Dus het is allebei. En sommigen gaan frontaal in de aanval en anderen die omzeilen dat weer. Maar het is een hele duale strategie. Dus ik werk inderdaad samen met ING en met Shell. En tegelijkertijd ben ik natuurlijk nog steeds ondeugend.
9: En een hele grote kritiekasten van ING en Shell. Dus je zit op dat dubbele spoor.
8: Ja, ik mag die dubbelrol ook spelen.
9: Ja.
8: Want als je heel veel jaren hetzelfde beweert, die uitspraak die jij memoreerde, we leven niet in een tijdperk van verandering van tijdperk.
9: Mm-hmm.
8: 15 jaar oud.
9: Wou ik zeggen. Ik heb hem zo vaak gebruikt.
8: Ja, toen iedereen zei, ja, waar heeft die man het over? Nu niet. Dus als je maar consequent blijft, je zorgt goed voor jezelf en je bent een pendelaar tussen de onder- en de bovenstroom, dan kan je heel ver komen.
9: Ja. Nou is jouw bekendste boek tot nu toe, nou Kanteltijd gaat er misschien nu overheen, maar Omarm de Chaos. En dat woord chaos heb jij echt uitgelegd en ook productief gemaakt. Kan het ook zo zijn dat deze wereld zoveel chaos gaat krijgen? Ik verwijs even naar het boek van Ian McEwan bijvoorbeeld. Speelt over 100 jaar, Oxford is onder water. 3 kernoorlogen geweest, dus zomaar een beeld. Maar dat die chaos te groot wordt, zodat er niks meer over is, kan dat ook?
8: Ja, ik heb ook nooit beweerd dat het vanzelf goed komt. Chaos is een absolute voorwaarde om dingen echt te veranderen. Maar dan kan het wel verschillende kanten op.
9: Ja.
8: Of we gaan naar die betere, mooiere, duurzamere wereld. Of we breken hem zodanig af dat we onszelf uiteindelijk vernietigen. En ik heb dat laatste nooit uitgesloten. Ik heb alleen gezegd, ik hoop en ik denk en ik voel dat we naar die mooiere, betere wereld gaan.
10: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
9: Hoe maken we samen een volhoudbare toekomst? Die vraag staat centraal in deze serie zomerafleveringen van de Green Quest. Jan Rotmans is mijn eerste gast. We spraken net over de ernst van de situatie. Laten we in dit tweede deel eens kijken naar een paar sprankjes hoop. Dat is ook leuk, Jan. We spraken die bovenstroom, dit is allemaal chaos en ellende. Jij ziet gelukkig ook een onderstroom, zeg een begrip dat je al een paar jaar gebruikt. Miljoenen mensen die in stilte aan het bouwen zijn, aan het weven, zoals je het net noemde. Waarom horen we in de media eigenlijk alleen maar die bovenstroomschreeuwers? Met vaak ook nog niet zo wetenschappelijke informatie.
8: Ja, ik kijk ook bijna niet meer naar die talkshows.
9: Nee, dus daar, niet daar te doen, zit, toch?
8: Wat ontbreekt in een land als Nederland zijn mensen die de tijdgeest kunnen duiden op een rustige manier. En die niet meegaan met de waan van alle dag. Dus ik heb laatst gepleit voor een journaal over de onderstroom. We hebben een journaal over de bovenstroom. En dan zie je allerlei incidenten, oorlogen, conflicten. Dat past ook bij deze tijd. Het is een hele harde tijd.
9: Is jouw chaos invulling eigenlijk?
8: Letterlijk dat kan verschillende kanten opgaan. Mm-hmm. Nog steeds denk ik dat het de goede kant op gaat. Want bijvoorbeeld Trump is de grootste katalysator van de energietransitie in de wereld. Hij weet het zelf niet.
9: Nee.
8: Maar eigenlijk een blessing in disguise. Dus er zijn allerlei tegenkrachten die wel de goede kant op gaan. Het is nog nooit zo snel gegaan met de energietransitie als nu. De versnelling is aan het versnellen. Maar waarom, als er 40% van de volwassenen in Nederland, 6 miljoen mensen, bezig zijn om die wereld wat mooier te kleuren, in de onderstroom, op alle gebieden, gezonder leven, schone energie opwekken, anders met elkaar omgaan, waarom besteden we daar zo weinig aandacht aan? Als je elke dag naar het nieuws kijkt, word je pessimistisch en cynisch. Als je kijkt wat er onder de radar gebeurt, en daar heb je een soort journaal voor nodig. Ik heb niks tegen het huidige journaal, dat moet er ook zijn, maar gewoon, mensen hebben hoop nodig en voeding.
9: Ja.
8: En ik heb duizenden reacties gekregen op dat idee. Een aantal mensen, ook jongeren, hebben gezegd, wij gaan dat doen. Een journaal over de onderstroom.
9: Ik sluit me bij deze aan, ik doe graag mee. Want het is hartstikke belangrijk. Noem het een onderstroom en een streep klimaatjournaal, of in ieder geval andere soorten informatie over waar we aan
8: het
9: heen gaan.
8: Maar laat zien wat er wel gebeurt. Hè. Als het over klimaat gaat, kan je heel pessimistisch zijn. Gaat nog steeds niet snel genoeg. Maar wat hebben we aan de andere kant veel gerealiseerd? We hebben nu de rampscenario's afgewend.
9: Mm-hmm.
8: Je kan ook zeggen, ja, we hebben de meest positieve scenario's ook niet meer in beeld, maar dat is dan ook weer zo'n Nederlands.
9: Ja.
8: Maar we hebben echt een catastrofe weten te voorkomen. Laat zien wat er wel gebeurt.
9: Nou, we hebben nog een paar dingen, Jan. De grondstoffen hebben we het ook al eens over gehad.
8: Tuurlijk.
9: De biodiversiteit, ellende, we zijn er nog niet. Maar
8: het, door Trump, door China, is Europa wakker geworden.
9: Zeker.
8: Europa moet zichzelf opnieuw gaan uitvinden. Op het gebied van de nieuwe macht. Tegenwoordig heb je de macht als je drie dingen in handen hebt. Data, ook AI, grondstoffen en energie.
9: Ja.
8: Wij hebben dat niet in Europa. We zijn volkomen afhankelijk van China en Amerika. Niet alleen afhankelijk, maar we zijn chantabel.
9: Mm-hmm.
8: Nu begint het eindelijk door te dringen. Dus dat zijn weer die tegenkrachten. En nu beseffen we dat we veel meer gelijk op moeten trekken in Europa. Hè, qua militair, maar ook economisch, strategisch, energie, grondstoffen. Wij moeten die nieuwe macht vormen. Want we zijn het wel in potentie, maar we hebben het tientallen jaren laten lopen.
9: Ja, we zijn eigenlijk nog steeds het grootste handelsblok, of een van de grootste.
8: Ja, en eigenlijk het grootste.
9: We zullen nu echt gezamenlijk op moeten gaan trekken. Even voor jouw kennis gebruik maken. Heb jij het gevoel dat we met hernieuwbare energie de boel gaan redden? Of hebben we toch ook nieuwe kernenergie doorbraken nodig? Gewoon wat dikkere energie uiteindelijk.
8: Nou, er zijn twee aspecten. Het vervangen van fossiele energie door duurzame energie. Dat gaat nu best goed.
9: Mm-hmm.
8: Ook in Nederland. Als je kijkt naar, we hebben bijna 40% van de huishoudens heeft zonnepanelen. Maar investeren nu ook in thuisbatterijen, warmtepompen. Van alle energie is bijna een kwart nu duurzaam.
9: Ja.
8: Dat is één. Wereldwijd gaat het ook heel hard. We hebben wel alle opties nodig. Zelfs kernenergie. Al wordt er een mythe van gemaakt. We hebben te lang gewacht, dus we kunnen geen enkele optie uitsluiten. En ook niet aardwarmte.
9: Ik hoor wel hele spannende doorbraak op kernenergiegebied.
8: Ja, met name ook thorium.
9: Thorium 3.0 en zo.
8: Is nu al actief in Denemarken. Ik geloof daar wel in.
9: Ja.
8: Ik ben nooit een voorstander geweest van kernenergie.
9: Nee, maar je ziet dat omslag ook een kantelpunt. Ik ook nooit. En nu zie je toch.
8: Tegelijkertijd, als je kijkt naar al die opties, zal kernenergie in Nederland, in Europa, nooit meer dan 10% van de energievraag in kunnen vullen.
9: Ja.
8: 10%.
9: Mm-hmm.
8: Dus het wordt nu gemythologiseerd onzin. 10%. Maar niet onbelangrijk. Wereldwijd ongeveer ook. Maar het tweede aspect is nog belangrijker. We hebben een heel dom energiesysteem.
9: Mm-hmm.
8: Dus we wekken energie duurzaam centraal op nu. We slaan maar 1% op van wat we opwekken. Hoe dan? 1%. En we gaan het ook nog eens top-down distribueren. De natuur werkt heel anders. De natuur werkt met heel veel knooppunten die onderling verweven zijn.
9: Ja.
8: Dus we gaan van centraal top-down naar decentraal, uiteindelijk gedistribueerd. Met heel veel knooppunten. Dus in jouw huis gaat alles met elkaar communiceren. Je huis en je elektrische auto. De hele straat met elkaar, de buurt, de wijk. Zo gaan we dat opschalen, laag voor laag. Dat duurt nog 2 generaties, maar daar zit de essentie in.
9: Ik ga toch even weer de feitenwetenschapper tot rust brengen. Want
8: dat blijft, hè?
9: Ja, maar niet bij mij in dit gesprek. Want ik hoor je maar ook dat we leren van de natuur. Een boom doet niks zonder gratis energie. Daar word ik altijd zo blij van.
8: Ja.
9: Even naar die binnenstromen. Een belangrijk begrip in jouw boek.
8: Ja.
9: Jij zegt van de reis naar binnen, daar gaat het ook om nu. Hoe ver ben je op die reis?
8: Ja, dat is moeilijk te zeggen.
9: Mm-hmm.
8: Daar zijn ook geen doelen voor, hè? Het gaat om de reis zelf. Het is wel onomkeerbaar. Dus als je die verbinding in jezelf hebt, dan raak je hem ook niet meer kwijt.
9: Het is mind over matter, noem jij het, hè?
8: Ja, ja. Je zou ook niet meer terug willen. Maar dat hoofd blijft, dat hoorde je net ook. Ja. Maar dat hart, dat is bepalend. Omdat, wat ik net ook zei, we doen veel dingen onnatuurlijk. Niet vanuit het hart.
9: Mm-hmm.
8: En als we dingen onnatuurlijk blijven doen, dan werken we tegen de natuur in. En uiteindelijk gaat dat ten koste van onszelf. Dus ja. In mijn reis probeer ik ook steeds een stapje verder te komen. Met allerlei hulp van anderen.
9: Wat ook mooi is natuurlijk.
8: Tuurlijk. Er zijn mensen die zijn daar meer ervaren in dan ik. Ik werk samen met een medium. Ik ben nu een project begonnen met 40 veldvernieuwers. Dus dat zijn koplopers die we elkaar laten steunen vanuit het hart. Zo'n medium heeft een totaal andere blik dan ik. Die staat ook in contact met het universum. Ik doe spirituele oefeningen. Ik doe opstellingen met paarden. Alles wat ik kan,
9: maar dan,
8: in handbereik, dat gebruik ik.
9: Jan Rotmans, dan komt die wetenschapskant weer helemaal in gevaar. Vroeger mocht die wetenschapper geen mening hebben, zei je net. Nu ga je de kant op waarvan menig wetenschapper zal zeggen, ja, dat kan natuurlijk helemaal niet.
8: Ja, dat hoop ik zelfs. Ik kan genieten van die weerstand. Kijk, toen ik van wetenschapper activist werd, toen zei men wetenschopper. Dat vond ik niet zo'n mooi woord. En nu ben ik meer op een ander bewustzijn, noem het spiritueel. En dan krijg je weer die reacties. I don't care. Ik denk dat ik ook daarin een soort rolmodel wil zijn. Een voorbeeld van anderen. Over 10 jaar is dit heel normaal.
9: Ja.
8: Dan heb jij het ook. Dan ben je ook met die reis naar binnen bezig.
9: Ik woon samen al heel lang met zo iemand. Die is heel spiritueel.
8: Ja, maar daar heb je vele verschillende vormen in. Hè? Ja. Dus,
9: maar en uiteindelijk maakt het natuurlijk helemaal niet uit wat je doet. Het gaat om wat wij van Jan Rotmans horen. Wat er daarna uitkomt.
8: Ja.
9: En dat is natuurlijk uiteindelijk het interessantst.
8: Ja, kijk, als je hardheid met hardheid bestrijdt, escaleert het.
9: Ja.
8: Als je oorlog met oorlog bestrijdt, escaleert het. Ja. Dus ik denk dat de zachte waarden in jezelf, maar ook in de wereld, gaan domineren. Dat het beste antwoord op al die hardheid en polarisatie liefde is, compassie. En dat kan alleen maar als je hoofd je hart raakt en andersom.
9: Mm-hmm.
8: Dus naast die wetenschap heb je nog wat anders nodig. Ik werd geraakt door een uitspraak van David Byrne. Hè, toen ik naar dat concert ging in AFAS.
9: Ja.
8: Hij is de voorman van de Talking Heads. Groot fan van hem. De rebel naast David Bowie op muzikaal gebied.
9: Ja.
8: Ik ben ook een rebel. Nog steeds. Ik kwam altijd op met muziek van David Bowie. Rebel, rebel. En wat zegt die David Byrne? Het meest rebelse wat je in deze harde tijd kan doen is liefdevol met jezelf en met anderen omgaan. Dat is het meest rebelse. En toen werd ik emotioneel, omdat hij dacht, ja, hij voelt het aan, die tijdgeest. Het antwoord ligt niet in de ratio en in hart zijn. We moeten wel alert zijn, want er is veel wreeds en verkeerd om ons heen. Dus die alertheid, dat doe je vanuit je hoofd. Maar die compassie en die liefde vanuit je hart. Ik leerde van Eckhart Tolle, dat is de snelst groeiende beweging in de wereld. 5% van de mensen heeft dat. Het kantelpunt ligt volgens hem bij 10%. Dan stijger ik weer in mijn hoofd, want ik denk nee.
9: Moet 23,2 zijn,
8: precies,
9: maar dat geeft niet. Ja.
8: Maar dat geeft niet.
9: Nee.
8: Let it go.
9: Ja.
8: Dat is een onstuitbare beweging van onderop. Dat vind ik mooi.
9: En met een heel mooi omarmingsgebaar erbij.
8: Ja.
9: En
8: ja.
9: Ik omarm je nu van een afstandje, Jan. Kanteltijd, het nieuwe boek van Jan Rotmans, is nu overal verkrijgbaar. Volgende week praten wij verder, dat je het weet, Jan.
8: Ja.
9: Over jouw persoonlijke drijfveren om de planeet een beetje mooier achter te laten. Ik verheug me daarop. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
11: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Vastgoed gezocht.
13: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
14: Europe is going in some bad directions.
15: Maar voor hoe lang nog?
16: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
17: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
18: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
16: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
19: Mam, waar is mijn zwemband?
20: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
21: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
22: geeft ruimte.
23: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
21: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
24: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
25: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
26: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
27: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
4: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Voor een dodelijke schietpartij vanmorgen vroeg bij een nachtclub in Antwerpen is een Nederlander opgepakt, melden meerdere media. Het zou gaan om een bekende naam bij de Mokromafia. Twee andere mensen die ook werden aangehouden zouden zijn partner en zoon zijn. Het slachtoffer was een man van 23 die later in het ziekenhuis overleed. In de Noorse hoofdstad Oslo is een monument onthuld ter nagedachtenis aan de aanslagen uit 2011. De extreemrechtse terrorist Anders Breivik pleegde in Oslo een bomaanslag waarbij 8 doden vielen. Daarna schoot hij op het eiland Utøya 69 mensen dood. Het monument is een metershoog mozaïek van een vogel. Breivik zelf zit vast. Rijkswaterstaat gaat ervan uit dat het vrachtwagenverbod voor de Merwedebrug bij Gorkum nog weken gaat duren. In ieder geval tot in de loop of het einde van de zomervakantie, zegt een woordvoerder. Ondanks het verbod rijden er toch nog vrachtwagens overheen en chauffeurs kunnen een boete krijgen. Langs de weg staan tekstkarren met de omrijroutes. De VS stuurt meer gevechtsvliegtuigen naar het Midden-Oosten nu het conflict met Iran escaleert. Dat melden onder meer de New York Times en de Wall Street Journal. Het kan betekenen dat Amerika de aanvallen uitbreidt. Het conflict draait om de Straat van Hormuz, die belangrijk is voor de doorvoer van olie. En in de Tour de France heeft gele truidrager Tadej Pogacar een concurrent minder. De Deen Jonas Vingegaard is gevallen, heeft zijn sleutelbeen gebroken en is uit de koers gestapt. Hij was de nummer 2 in het klassement. De Belg Remco Evenepoel won de etappe vandaag en is de nieuwe nummer 2 op 5 minuten achterstand van Pogacar. Het weer van Weer Online. Vanavond kan in het noorden een buitje vallen. Op andere plaatsen blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen blijft het bijna overal droog en is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 23 graden morgen. En dat was het ANP-nieuws.
28: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
27: Blijf scherp.
28: BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
29: Dit is de eerste aflevering van onze zomerserie. We zijn deze keer te gast bij De Duke, een golfbaan in het Brabantse Nistelrode. De komende weken interviewen Maarten en ik een aantal grote namen uit het Nederlandse vastgoed. En in deze aflevering doen we dat met de man die aan het hoofd staat van een van de grootste bouwbedrijven van ons land. Hij werkte zich hier op van de operatie tot de hoogste plek aan de bestuurstafel. Ton Hille, de CEO van Heijmans. Van harte welkom. Fijn dat je hier naartoe wilde komen op deze prachtige golfbaan. Maarten de Gruiter, zoals elke week naast mij. Maarten, waar zijn we?
30: Ja, we zijn bij de Duke. Een schitterende golfbaan in Nistelrode.
29: Check ook even de foto's op de socials.
30: Jazeker. Een beetje tussen de...
31: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit?

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Diabetes in plaats van, dus cure in plaats van care.
2: Ja, hoe beïnvloedt het eigenlijk jouw dagelijks leven? Want ik ken je nu 5,5 jaar, je bent een druk baasje.
1: Ja, nou beïnvloedt mijn leven zeker. Aan de ene kant korte termijn complicaties. Dus als je suikerspiegel enorm fluctueert, dan heeft dat op korte termijn invloed. Dus ja, je voelt je heel belabberd gedurende de dag. Ja, en met name de angst en onzekerheid voor complicaties op lange termijn. De diabetes is de hoofdoorzaak bijvoorbeeld van blindheid in de westerse wereld. Maar ook nierfalen, amputatie van ledematen, hart- en vaatziekten. Nou ja, mijn ogen zijn bijvoorbeeld de afgelopen jaren hard achteruit gegaan. Dus dat is natuurlijk iets waar ik me wel zorgen om maak.
2: Ja, en tegelijkertijd een prachtig golftoernooi vandaag om heel veel geld op te halen.
1: Zeker.
2: Voor dat onderzoek. En daar gaan je ogen nog prima op, want ik heb wel eens met je gegolft.
1: Nou,
2: en je slaat ze recht uit.
1: Ik sla ze recht uit, maar mensen moeten wel meekijken, want ik zie hem niet. Maar, en natuurlijk wel leuk, want er zitten natuurlijk, dat is natuurlijk logisch, er zit natuurlijk heel veel vastgoed.
2: Ja.
1: En ik zag net al...
2: Ja, je hebt je netwerk ingezet.
1: Zeker, ik zag net Bas van Veghel al binnenkomen. Sponsor van dit mooie toernooi overigens, ja. Samen met Victor van Bommel.
2: Ik zag Michael Reiziger binnenkomen.
1: Ja, die speelt ook vandaag mee. Dus wordt een mooie dag vandaag. Ja.
2: Ton Hille, ben je een golfer eigenlijk?
3: Ik ben wel een golfer, maar ik mag vandaag nog een beetje werken.
2: Ja, nou, hier nog één. Want laten we erin duiken. Eind juni presenteerde het kabinet haar stikstofplannen. Ik wil uitgebreid met je over je carrière spreken, maar eerst dit. Koen van Oostrom van VNO-NCW en Arno Visser van Bouw het Nederland reageren eigenlijk positief op die stikstofplannen van het kabinet Jetten. Ben je net zo positief?
3: Ik ben in ieder geval niet negatief. Ik denk dat het goed is dat er een samenhangend pakket is voorgedragen. En dat dat pijn doet in alle segmenten. Dat is duidelijk. En dat het ook pijn doet voor boeren, dat moeten we niet onderschatten. Maar dat we wel nu een langere termijnvisie krijgen. Hopen dat die spoedwet erdoor komt. En dat we dan ook volgende stappen kunnen nemen. Ik denk dat dat van belang is. Zowel voor wonen, voor werken, voor landbouw als de natuur in zijn totaliteit.
2: Ja,
1: we hadden het er net al even over voordat we begonnen. Maar want het wordt aan mij ook vaak gevraagd. Maar ik vind het nog best wel moeilijk in te schatten wat nou de impact gaan worden.
3: Nee, maar dat is ook heel moeilijk in te schatten. En dat kan ik ook niet. Maar dat we enig perspectief krijgen naar de toekomst toe. En dat we weten waar we naartoe gaan. Ik denk dat dat veel, veel belangrijker is dan nu exact weten waar gaat het eindigen. Maar we moeten perspectief hebben. En dan vooral ook dat we nu een besluit nemen en dat we consistent beleid hebben. Ik denk dat dat het meest belangrijke is.
2: Het wordt heel spannend, want de weerstand is natuurlijk niet van de lucht. Van allerlei kamerfracties tot en met boerenorganisaties. Er is een minderheidskabinet. Dus ja, dit moeten ze nog maar wel door de besluitvorming heen krijgen.
3: Ja, ik ben dat met je eens. Hè. Maar goed, er zijn ook hiervoor een aantal kabinetten geweest. Die hebben er niet veel van gepresteerd op dit onderwerp. Dus laten we nou met elkaar eens even handen ineens slaan, wat mij betreft.
2: Jullie hebben natuurlijk met allerlei factoren te maken. Lange vergunningstrajecten, netcongestie en dus inderdaad stikstof. Wat heeft nou het meeste impact op die vertraging van woningbouw en projecten van jullie?
3: Nou, dat maakt het zo ingewikkeld. Het is een samenstel van allerlei problematieken die er zijn. Het gaat over capaciteit bij overheden voor het begeleiden en het afgeven van vergunningen. Überhaupt het vergunningentraject en hoe vaak mensen bezwaar kunnen maken. Plancapaciteit die ontbreekt, mede als gevolg van die hele stikstofdiscussie. Dus ja, en dan heb ik het nog niet over bijvoorbeeld de institutionele investeerders, zeker de buitenlandse investeerders, die natuurlijk onze markt hebben verlaten. Dus het is een samenstel van elementen waardoor die woningbouw, zeg maar even zo traag op gang komt.
1: Verwacht jij veel van het vergunningsvrij bouwen in de nieuwe omgevingswetten? Of nieuwe omgevingsplannen?
3: Nou ja, we hebben daar zelf het initiatief genomen in Vught om dat te doen.
1: Hebben we behandeld in de show ook.
3: Ja, en het is interessant om ook weer zo'n initiatief te nemen en vooruit te lopen om te kijken van wat wel kan. Je kunt heel erg lang praten wat niet kan. Maar je kunt ook stappen vooruit zetten en zeggen, we nemen gewoon het initiatief en we gaan die stap maken.
2: En tegelijkertijd zou je kunnen zeggen, als we nou nog concreter maken hoeveel vertraging van hoeveel woningen er zijn, dan kan dat ook politiek wel helpen om die stikstofwetten aan te nemen. Want het wordt toch een afweging tussen het boerenbelang en het belang van de woningzoekende. Zelf noemen jullie altijd Willemsport Zuid in Den Bosch. Dat gaat over 500 woningen. En je hebt wel eens gezegd, dat is een halve koe aan stikstof te veel en daarom mocht er niet gebouwd worden. Maar zou het niet helpen om nog meer concrete projecten te noemen en te zeggen, jongens, het gaat alleen al bij ons om 4000 woningen. Dus kom op.
3: Nou ja, kijk, ik heb 3 jaar geleden geloof ik gezegd dat 3500 woningen onder de hamer van de Raad van State zat. Dat geeft aan wat je kunt versnellen. Dus er gaan heel veel dingen goed, maar het kan er zoveel beter. Het kabinet wil 100.000 woningen. Ik zeg eigenlijk altijd 70.000 woningen. Nou, als we dat halen, dan ben ik dan al best wel...

0: tevreden. Nou ja, ik hoop in ieder geval dat er concrete maatregelen komen. En in die zin heb ik wel een beetje mijn hoop gevestigd op de nieuwe minister, Eleonore Boekholt. Zij is in ieder geval een doener. En zijn werk komt ook vanuit de defensiekant. Zij is gewend om besluiten te nemen. Ze is gewend ook om crisis te activeren. En ze is echt enorm geëngageerd vanuit haar persoonlijke motivatie om de woningmarkt vlot te trekken. Maar en dat vind ik een positief beeld.
1: Want jij hebt haar ontmoet, je hebt haar gesproken.
0: Ja, meerdere keren.
1: Meerdere keren, want haar eerste paar optreden in de Kamer waren natuurlijk niet echt best. Maar hoe was jouw eerste indruk van haar?
0: Nou, kijk, er zijn twee onderscheiden. Eén, hoe ga je om met de politieke wereld, wat voor haar compleet nieuw is, wat natuurlijk enorm ingewikkeld is, hè? Als je aan alle kanten wordt aangesproken op het beleid. Als je kijkt hoe ze vanuit de inhoud het dossier oppakt, daar ben ik best heel positief over.
2: Nou, laten we daar straks over doorpraten. Want ook defensie, wat je al noemde, wil ik heel graag even met je over spreken. Mm-hmm. Maar eerst even naar je carrière. Je groeide op in een echte aannemersfamilie. Je vader was directeur van het Amsterdamse bouwbedrijf Hillen en Rozen. Ging je thuis alleen maar over bouwen en ontwikkelen?
0: Nou, tot mijn 12e in ieder geval wel, zeg maar.
2: Tot je 12e?
0: Tot mijn 12e, want toen is mijn vader, zeg maar, even uit het bedrijf gestapt. Ook omdat hij toen niet meer de capaciteiten had om dat bedrijf te besturen. Nou, dat heeft ook een impact in het gezin. Maar voor mij was tot mijn 12e in ieder geval bouw aan de keukentafel was wel gewoon.
2: Nee, je ging naar de HTS, studie weg en waterbouw, heet nu civiele techniek. Dat was dus wel de logische stap.
0: Ja, nou ja, het is wel van huis uit ingegeven. Maar ik heb wel de lange weg moeten doen. Hè, want ik heb MTS bouwkunde, MTS weg en waterbouw, HTS weg en waterbouw. Dus ik was,
2: zoals ze dat zeggen, onderwijs een stapelaar.
0: Nou, een speelskind, laat ik het zo zeggen.
2: Maar dan is het extra geweldig dat je nu aan de leiding staat van Heijmans. Je begon in de jaren 80 bij de BAM groep. Als je nu naar je jongen zelf kijkt van toen, wat voor persoon was dat die toen zijn carrière begon?
0: Nou, het was echt, zoals ik ook zei, wel een speelskind die heel veel van sporten hield. Ik moet wel zeggen, ik heb verder ook nog heel actief aan de rallysport deelgenomen. En dat heeft me wel gevormd, omdat je op je hele jonge leeftijd, ja, je wilt winnen. Ik heb veel gewonnen, maar ik heb nog veel meer verloren. Laat dat helder zijn. Maar door te verliezen, ga je ook weer continu verbeteren. Want je wil beter zijn dan je concurrent. En dat is wel een hoeksteen hoe ik altijd opereer.
2: Je noemt nu de rallysport. Je was navigator toch in de rallysport? Dat zegt ook iets over dat je een goede bestuurder kunt zijn. In plaats van dat je de coureur bent.
0: Ja, zeker. Want je kunt een auto als navigator harder of zachter laten gaan. Risico's inschatten, goed voorbereiden. En dat is niet anders bij een project. Stick to the plan. En daar ga je hard.
1: Die opbouw van, zeg maar, MTS naar HTS, heeft dat ook, helpt dat ook met het begrijpen van alle lagen binnen een bouwonderneming?
0: Nou ja, ik heb zelf op een bouwplaats gestaan, dus ik weet nog wat een standleiding is en hoe, zeg maar, even we echt buiten moeten bouwen. Dus ik heb echt veel contact met het bouwveld. Ja. Laat ik daar helder in zijn.
2: Ja. Dus kom je nog wel eens op een bouwplaats?
0: Ja, ik probeer iedere week op een bouwplaats te zijn.
2: Oh, mooi. In 92 ga je naar Heijmans, waar je nu dan uiteindelijk de CEO bent, al lange tijd. Was het uiteindelijk het doel om inderdaad naar die hoogste stoel te streven?
0: Nee, en buiten dat, je gaat daar op een gegeven moment ook niet over. Wat ik wel altijd heb, is dat ik wil graag winnen. Dat komt ook uit die rallysport. Winnen vind ik wel leuk. Dus je wil het beste uit je eigen, ja, de kennis en kunde halen die je hebt. En op een gegeven moment kom je in de leiding van het bedrijf. En toen ging het ook in 2016 natuurlijk heel slecht met Heijmans. Ja, en toen heb ik wel mijn vinger opgestoken.
2: Ja, want je kwam in 12 in de Raad van Bestuur. Je werd CEO in december 16. Precies het jaar van het recordverlies van 110 miljoen. Wat zag je toen waarom je je vinger opstak? Waarvan je zegt, ja, maar ik zie wel hoe we dit kunnen omdraaien.
0: Er zijn twee dingen. Eén, er werkten toen 3500 mensen in dit bedrijf waar ik me verantwoordelijk voor voelde. Het was een te mooi bedrijf, Brabants bedrijf. Maar ik dacht, ik werkte er toen al 25 jaar van. Het kan me niet gebeuren dat dit bedrijf failliet gaat. En ik had wel een beeld hoe ik, zeg maar even, door, ja, stick to the plan, op basis van focus, discipline, action, dit bedrijf weer op orde zou kunnen brengen.
1: Hoe dicht bij een faillissement zat het bedrijf?
0: Nou ja, laat ik het zo zijn. 1 december 2016 ben ik begonnen in mijn nieuwe rol. Toen zat ik op de 24e verdieping in de Rabotoren in Utrecht met 25 bankiers en juristen van bijzonder beheer. Dat zijn niet de lachenbekkies van de bank.
2: Nee. Dus, en toen, ja, zo erg was het. Toen liep je naar buiten, was het de volgende dag eerste kerstdag. En hoe zat je toen aan het diner?
0: Nou, nee, dan ben je heel snel, zeg maar, even plannen aan het maken. En de banken verweten ons natuurlijk heel veel dingen, dat we dingen niet geleverd hadden. Ik heb gezegd, oké, binnen 14 dagen krijg je al die documenten. Soms was dat 's avonds 5 voor 12, soms 5 over 12. Maar dat is dan vertrouwen winnen. En gewoon heel gewoon snel een plan maken.
1: Maar was je niet heel erg bang dat jij degene zou zijn die als verantwoordelijk het licht zou moeten doen?
0: Ja, dat was zeker een risico. Dus ik heb op 26 november mijn kinderen geïnformeerd dat ik dit zou doen. En ik heb toen letterlijk gezegd, kijk, ik maak deze keuze. Maar jullie zullen in je sociale leven, als het fout gaat, daar meer last van hebben dan ik. En dat is nog altijd zo. Dat ze, wij, op social media zie je mij wel, maar zie je mijn gezin veel minder. Of niet?
2: Ja. Je wil ze uit de wind houden.
0: Ik wil ze daarbij uit de wind houden. Maar dat risico was er.
2: Nou zei je stick to the plan. Maar wat was dan het plan? Want stick to the plan suggereert dat er een plan lag van voor 16. Of, maar heb je niet het gevoel gehad, we moeten een nieuw plan maken? Want ja, dit was verliesleidend.
0: Nou ja, ik zat natuurlijk al van 2012 in de Raad van Bestuur. Dus dat de commissarissen het besluit hebben genomen om mij voorzitter te maken. Dat is ook, daar kun je best respect voor hebben. En we hebben toen gezegd, we gaan de buitenlanden verkopen. We gaan hekken zetten om de grote probleemprojecten. En er waren er best een aantal. En we gaan de herfinanciering organiseren. En dat heb ik ook gedaan.
2: En die grote probleemprojecten waren van die publiek-private samenwerkingen. Waar je uiteindelijk voor te veel had getekend en te veel risico had genomen.
0: Absoluut. En sommige werken kosten, hadden we aangenomen voor 25 miljoen. Maar die kosten 50, 60 miljoen.
2: En de overheid zei gewoon, ja sorry, maar het is afgesproken voor 25 miljoen.
0: Ja, maar dan kan ik de overheid niet kwalijk nemen. Ik kan dan alleen naar onze eigen mensen kijken.
1: En waar was dat allemaal infra, al die probleemprojecten?
0: Er zat een groot deel bij infra, ook een stukje bij bouw. Maar infra was toen wel, zeg maar even, de bottleneck.
2: En wat is dan een in de ogen springend traject daarvan?
0: Nou, een oogspringend project. Project even. Kijk even, we hebben de energiefabriek in Tilburg gehad. Dat is algemeen bekend. De N23 in Noord-Holland. Er waren er nog een aantal. Maar een stapeling van projecten. En wat ik wel toe gedaan heb, wij moesten op 23 februari onze cijfers rapporteren. En ik heb tegen de banken gezegd, ik wil een week eerder naar buiten met de cijfers. En dan moeten jullie de herfinanciering onderschreven hebben. En waarom heb ik dat gedaan? Normaal gesproken een week voordat we naar buiten gaan, wordt er al geschreven in de pers over Heijmans en over de cijfers. En de week daarna, dat heb je de werkelijke cijfers. En ik heb gezegd, ik wil een week naar voren buiten. Het probleem wordt veel groter dan iedereen denkt. Maar ik wil dan tevens de oplossing rapporteren. Dus het probleem was erg. De oplossing had ik bij me. En daarmee was er ook rust in de onderneming en ook in de markt.
2: Ja.
0: Dus soms moet je ook gewoon, ja, acteren.
2: Nou, laten we straks ook kijken naar wat dat heeft opgeleverd. Dan toch nog even in relatie hiertoe. Want je zei stick to the plan. We moeten focus hebben. Dat betekent dat als je nieuwe projecten beoordeelt, vanaf toen tot de dag van vandaag, dan hebben jullie leren nee zeggen.
0: Mm-hmm.
2: En hoe voel je nou tegenwoordig aan? Nu is het waarschijnlijk routine geworden. Maar hoe heb je nou die organisatie zover gekregen dat niet alleen jullie als raad van bestuur, maar ook in de organisatie mensen makkelijker nee zeggen?
0: Het begint door, zeg maar even, we hebben een risk-office opgezet die niet gaat over juridisch of financieel, maar een project inhoudelijk. Iemand gaf daar leiding aan, onder mijn verantwoordelijkheid. En dat betekent dat ieder project boven de 20 miljoen wordt door de Raad van Bestuur gezien. En daarmee kijken we van, kennen we de klant? Is het contract goed? Kunnen we het überhaupt? Want even in de techniek denken mensen dat ze alles kunnen. Is er een goede balans tussen verdienvermogen en risicoacceptatie? En marge boven volume. En die laatste is echt heel belangrijk.
2: Marge boven volume.
0: Ja, en in een bouwbedrijf is het niet zo ingewikkeld om omzet te kopen. Als je scherper aanbiedt, dan heb je het werk. Maar dat wil niet zeggen dat het beter is. Dat doen en daaraan vasthouden, dat is het belangrijkste wat er is.
2: Ja.
0: Tweede is, mensen vroegen natuurlijk ook, wat is onze strategie? Nou, laat ik heel simpel zijn. 2017 was gewoon overleven. En daarna zijn we pas begonnen met, hoe ziet de toekomst eruit?
2: Ton Hille is onze gast in deze eerste aflevering van de zomerserie van Vastgoed Gezocht. We praten met hem over het vak, de ambities en de dromen. En dat doen we allemaal vanaf de golfbaan De Duke in Nistelrode, waar we heerlijk zitten, Maarten.
1: Schitterend.
2: En langzaam komen de gasten van jouw prachtige golftoernooi binnen.
1: Ja, van de Don Masters.
2: De Don Masters. Heijmans behoort natuurlijk tot de top van de Nederlandse bouw- en vastgoedwereld. Met ruim 6000 medewerkers en een omzet nu van 2,8 miljard. Daar praten we zo nog even over door, Ton. Maar we vragen ook altijd onze gasten in de zomerserie, is er nou één gebouw waarvan je zegt, dat vind ik nou echt een bijzonder gebouw in Nederland, dat wil ik aanwijzen.
0: Is er een bijzonder gebouw wat ik wil
2: wat
0: aanwijzen?
2: Ik zelf had willen bouwen, maar wat een ander heeft gebouwd. Waar ik jaloers op ben.
0: Ja, ik ben niet zo gauw jaloers.
2: Maar
0: ja,
2: toch?
0: Ik vind dat je dat niet moet zijn. Je moet tevreden zijn met de dingen die je doet.
2: Wat vind jij een pareltje?
0: Nee, ik zeg heel erg van, ik kijk heel erg naar dat wij de dingen doen die we kunnen. Dus bijvoorbeeld Heijmans zegt, wij gaan niet bouwen boven de 70 meter. Maar er zijn gebouwen die zijn hoger dan 70 meter. Dat vind ik prachtig mooie gebouwen.
2: Ja.
0: Maar dat wil niet zeggen dat de sociale cohesie van zo'n gebouw zo goed is. Dus het is de vraag, wat is een mooi gebouw?
2: Maar is dat
0: architectonisch een mooi gebouw? Is dat een mooi gebouw omdat mensen er kunnen samenwonen en samenleven?
1: Maar wat is dan een mooi gebouw of mooi project van jullie zelf? Waarvan je zegt, van, als ik nou eentje moet uitkiezen, vind ik dat toch wel een project waar we heel erg trots op zijn.
0: Nou, laat ik het zo zeggen. Ik heb zelf ooit het gebied Broekpolder mogen ontwikkelen in Beverwijk Heemskerk. En daar heb ik afgesproken, toen ik het contract ondertekende, dat we 15 jaar na dato zouden we met de mensen die dat contract ondertekenen door de wijk lopen en kijken of de dingen die we hadden bedacht, of die goed zijn gegaan. En toen ik daar liep, werden wij aangesproken door mensen die er heel prettig wonen. Dat vind ik belangrijk.
1: Ja.
0: Dus wij maken dingen, niet zozeer of het mooi is, maar we maken dat mensen in een sociale cohesie samen kunnen wonen in een prachtige omgeving die ook gezond en veilig is.
2: En niet bouwen boven de 70 meter is ook gewoon een risicomanagementmaatregel. Want boven de 70 meter zijn er veel meer voorwaarden, bijvoorbeeld voor sprinklerinstallaties. En jullie zeggen gewoon, dat soort projecten wil ik niet meer doen. Is dat leren nee zeggen?
0: Ja, dat is zeker leren nee zeggen. Want de kosten gaan kwadratisch omhoog, maar de markt blijft de markt.
1: Ja.
2: Dus vind je eigenlijk respectvol elke projectontwikkelaar die boven de 70 meter ontwikkelt?
0: Ik vind het fantastisch, ik vind het knap, ik vind het uitdagend. Maar ik zeg daar even, pas op de plaats.
2: Ja. Laten we nog even naar die wooncrisis kijken en het aanpakken daarvan. Want jullie hebben de afgelopen tijd flink ingezet op industrialisatie, conceptueel bouwen. Huizen uit de fabriek. Dus is dat nou een oplossing om een beetje snelheid te maken voor betaalbare nieuwbouw?
0: Er zijn twee dingen. Wij zien in de komende jaren de arbeidsmarkt, zeker met de blauwe overalls, blauwe boorden, zien we enorm afnemen. En sterk, als je dan nog iets zou verder kijken en door je oogharen zou kijken, als er vrede komt in Oekraïne en Oekraïne moet worden herbouwd, waar gaan die Polen, Bulgaren en dergelijke allemaal weer naartoe? Dus wij zien naar de toekomst toe dat de arbeidsmarkt, zeker in de vakmanschap, handwerk, dat dat echt gaat verschralen. Dus vinden wij dat we moeten industrialiseren, dat modulair moeten denken. En daar zijn digitale hulpmiddelen een onderdeel van.
1: Ja. Ja, je hebt best wel veel van dit soort initiatieven, die meestal niet borende overigens tot een grote bouwonderneming, die allemaal fiet zijn gegaan de laatste jaren, of het heel moeilijk hebben.
0: Zeker is het heel moeilijk, want wij hebben een fabriek in Heerenveen staan. En als dan bijvoorbeeld een project geen bouwvergunning krijgt, dan valt er in één keer een gat in de productie. Terwijl uit de fabriek moeten iedere dag koekjes komen.
1: Ja.
0: Dus het is zeker niet makkelijk, maar wij denken wel dat dit de enige oplossing is, ook om het betaalbaar te houden. En waarbij we dan vooral zeggen, achter de gevel moet het gestandardiseerd zijn. Maar het betekent natuurlijk wel dat je qua uitstraling van een gebouw voldoende variëteit moet hebben.
1: Maar waarom lukt het dan toch niet? Want je weet ook Hugo de Jonge zet er al op in. Maar toch lukt het maar niet.
0: Nou, een van de dingen waarom het niet lukt is, als je kijkt zeg maar even naar de regelgeving in de woningmarkt, heeft de gemeente een behoorlijk primaat. En die kunnen ook zeg maar even allemaal extra eisen stellen, waardoor het weer niet meer past in het industriële productieproces. Dus wij zeggen ook, stop met het optoppen van regels.
1: Ja.
0: Leg de lat wat mij betreft hoog, ook qua duurzaamheidsmaatregelen of andere maatregelen die je hebt. Maar hang dat dan wel 5 tot 10 jaar vast, zodat we industrieel kunnen gaan produceren.
2: Inclusief dus de standaardisatie van de goedkeuring, de type goedkeuringen van die woningen. Net zoals bij auto's. 1 type goedkeuring is goed voor heel Europa.
1: Ja.
2: 1 type goedkeuring is goed voor alle gemeenten. Nu zei je, ik heb de minister al een aantal keer gesproken. Is dit een van de dingen die ze gaat regelen?
0: Nou, ze is in ieder geval bereid om daar wel mee te stappen. En we zien dat ook in een van de Kamerbrieven die ze heeft gemaakt, waar ze duidelijk ook gemeentes oproept om niet het optoppen van regels te gaan doen en allemaal nieuwe extra duurzaamheidsregels te stellen.
1: Ja, maar ik vind het toch wat ik toch bizar vind, hè? Want dit is iets wat, het is natuurlijk iets heel erg logisch.
0: Mm-hmm.
1: Maar het wordt eigenlijk al 3 jaar gezegd. En iedere minister zegt het. Maar waarom lukt het dan toch niet?
0: Nou ja, omdat ons vergunningenstelsel zo is georganiseerd dat het primaat bij de gemeentes ligt. En dus het Rijk kan wel stimuleren, maar kan niet eisen. En een van de dingen die ik heb ingebracht is, je zou kunnen nadenken op bijvoorbeeld, je hebt stimuleringssubsidies van de bouw. Hè, om eerder te starten met de bouw. Als je die dan eens hangt aan bijvoorbeeld, als u meer dan 2/3 betaalbaar doet, krijgt u geen subsidie. Wel als u 2/3 betaalbaar doet. Als u de optop van regels doet, krijgt u geen subsidie.
2: Ja, koppel dat aan
0: dus
2: elkaar.
0: Koppel nou de financiële parameters voor een subsidie en een project aan de gemeente aan, zeg maar even, de criteria die je meegeeft.
2: Want jullie huidige woningfabriek in Heerenveen is ook nog niet winstgevend. Want die draait nu gewoon te weinig woningen.
0: Wij hebben afgelopen jaar hadden we een verlies van 3 miljoen in de fabriek.
2: Ja.
0: Eerlijk is eerlijk. Maar toch zeggen we, op de lange termijn hebben we het nodig vanuit onze productiecapaciteit en de arbeidsmarkt. Dus gaan we daarmee door. Maar het zou nog zoveel beter kunnen.
2: Dan nog het aspect waar je voor de break al iets over zei. Namelijk, een marge komt voor, laten we zeggen, nieuwe omzet. Stijging. De CFO zegt dat ook onomwonden. Marge gaat voor volume. Dat betekent dat de wooncrisis van Heijmans eigenlijk, laten we zeggen, ondergeschikt is aan het rendement. Zegt, ik wil best bijdragen aan het oplossen van de wooncrisis, maar wel met mijn rendementseisen. Die kunnen niet naar beneden.
0: Nee, maar even doordat ik die rendementseisen stel, kan ik ook weer investeren in modulair denken, in digitaliseren. Kijk, het is niet een filantropische instelling.
2: Nee, maar dus het zijn wel rendementseisen van bijna 10%.
0: Nee, maar we zijn een bedrijf die willen zeg maar even 1, geld verdienen, dat is 1. We zeggen ook tegen aandeelhouders, 50% dividend zijn we akkoord, maar die andere 50% investeren we weer in ons bedrijf. Dus het is een balans tussen aan de ene kant, we zijn beursgenoteerd, maar met een familiair karakter. Dat betekent dat we winst moeten maken en het deels zetten we terug in de onderneming en het deels komt terug bij de vierde aandeelhouder.
2: Leidt het wel eens tot spanningen omdat je juist als het gaat over woningen hebben we het voortdurend over die onrendabele top. Het kan niet uit, het kan niet uit, het kan niet uit. Iemand moet die onrendabele top betalen omdat we nou eenmaal 30-40-30 willen bouwen. Ja. En jullie blijven natuurlijk zeggen, ja, maar onze marge kunnen we niet aan tornen. Dus terwijl eigenlijk er overal druk op zit om te zeggen van ja, als iedereen nou wat inlevert, tot en met projectontwikkelaars die gemotiveerd worden om voor 2% te werken, ja, dan moeten de bouwers ook wat inleveren.
0: Ja, ik zeg niet dat wij, ik denk dat wij vooral slimmer moeten bouwen en dat daarmee ook het rendement kunnen houden. En als je dan slimmer bouwt en daarin investeert, investeringen kosten geld. Zo'n fabriek neerzetten kost geld en moet ook terugverdiend worden. Dus ja, uiteindelijk wordt het wel terugverdiend. Maar kost dat een langere horizon? Ja. Ik moet ook eerder bekennen, die 2/3 betaalbaarheid, die zie ik buitenstedelijk, zie ik wel mogelijkheden toe. Ik vind dat binnenstedelijk heel ingewikkeld. En dat is een van de remmen die er zit op de ontwikkeling van binnenstedelijk bouwen.
1: Ja. Je had het net al even over het familiaire karakter van het bedrijf. Jullie hebben in 2023 Van Wanrooy overgenomen. Natuurlijk echt een Brabants familiebedrijf, schitterend bedrijf. Hoe belangrijk is die overname geweest voor de firma Heijmans?
0: Ja, die was natuurlijk best belangrijk. Zeker als je kijkt naar de marktwaarde die Heijmans had. 300 miljoen. En we konden Van Wanrooy overnemen voor 300 miljoen. Hè. Dus dat is bijna gelijk. Dus iedereen snapte de strategische rationale wel. Nou, dat was tevens zo dat toen ik in 16 begon, we ook de grondbank moesten afbouwen om cash te genereren en te overleven. Ja, wist ik ook op dat moment al. En ik zat natuurlijk in het vastgoedvak. Er moet weer een grondportefeuille opgebouwd worden. En dat is gelukt met de overname van Van Wanrooy. Dat is echt een fantastisch bedrijf.
2: Dat heeft de grondpositie verdubbeld. En de VEB zegt daarna, ja, daardoor is het bedrijf ook kapitaalintensiever en kwetsbaarder geworden. Is dat gevaarlijk?
0: Nou ja, dat was toen zeker gevaarlijk. Hè? Want ik durf toen te zeggen, als iemand ons bedrijf toen gekocht had, met, als je kijkt hoe de aandeel zich ontwikkelde, had je 2-in-1 gehad. Hè? Voor dezelfde prijs bijna. Dat is later heeft zich dat wel anders ontsponnen. En nu zijn we bijna 3 miljard waard op de beurs. Maar het is echt een heel mooi bedrijf, wat ook vanuit een conceptdenken, procesdenken, heel goed georganiseerd was.
2: Ton Hille, hartelijk dank voor dit gesprek. Voor de radio moeten we afronden. In de podcast praten we nog verder. Abonneer je dus vooral even. Voor nu bedankt voor het luisteren. Dag.
3: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
1: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
0: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
2: Voor ons het uitzoeken van nullen en enen. Yes! Voor jou de info tot 1-0 voorsprong. Om slimmere zakelijke beslissingen te kunnen nemen, heb je de juiste informatie over bedrijven nodig. Kies voor Company Info en wij zorgen ervoor dat je precies die info krijgt die je nodig hebt. Of je nu de beste leads wilt vinden of bedrijfsrisico's wilt checken. De Company Info die je nodig hebt.
3: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
2: Voor precies die company-info die je nodig hebt, ga je naar companyinfo.nl.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
5: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. De Nederlander die is opgepakt voor een dodelijke schietpartij in Antwerpen werd internationaal gezocht. Volgens Belgische media zit hij ook achter een moord in Suriname. De verdachte zou vanochtend vroeg bij een Antwerpse discotheek een man van 23 hebben neergeschoten, die later in het ziekenhuis overleed. De Noorse kroonprins Haakon heeft de plaats niet ver van Oslo bezocht, waar zo'n 100 huizen door brand zijn verwoest. De brand brak gisteren uit en is nog altijd niet geblust, maar wel onder controle. Er zijn geen slachtoffers en zo'n 400 mensen moesten hun huis uit. Haakon sprak er onder andere met hulpverleners. De Deen Jonas Vingegaard brak vanmiddag zijn sleutelbeen bij een val in de Tour de France en moet worden geopereerd. Volgens zijn ploeg Visma Lisabike gaat dat de komende dagen al gebeuren. Vingegaard stond tweede in het klassement en heeft die plek nu afgestaan aan de Belg Remco Evenepoel, die de etappe vandaag won. Rijkswaterstaat gaat ervan uit dat het vrachtwagenverbod voor de Merwedebrug bij Gorkum nog weken gaat duren. In ieder geval tot in de loop of het einde van de zomer, zegt een woordvoerder. Ondanks het verbod rijden er toch nog vrachtwagens overheen en chauffeurs kunnen een boete krijgen. Langs de weg staan tekstkarren met de omrijroutes. En de finale van het WK voetbal straks om 9 uur wordt met mooi weer gespeeld onder een blauwe hemel. Dat was nog even spannend, omdat het vanmorgen noodweer was in New York. Metrostations liepen onder en er waren veel blikseminslagen. De dikke rook die er vrijdag nog hing door de bosbranden in Canada is ook helemaal verdwenen. Het weer van Weer Online? Vanavond kan in het noorden een buitje vallen. Op andere plaatsen blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen blijft het bijna overal droog en is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 23 graden morgen. En dat was het ANP-nieuws.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek. Bedrijvenpanel.
6: Ja, en dan gaan we het hebben over online zakenbedrijven, online supermarkten. Crisp, dat ligt in de clinch met een deel van de aandeelhouders, maar weet wel 25 miljoen euro op te halen in een investeringsronde. En het is vandaag misschien iets minder warm, maar er is wel sprake van een watertekort. Dus daar gaan we het ook over hebben vandaag in het bedrijvenpanel. Dat doen we met Marlies Moor, ondernemer en communicatie-expert in de retail. En Erik Pekel en hij is van AH, Bureau voor Live Communicatie. Welkom allebei.
7: Goedemorgen, Edwin.
6: Goedemorgen. Ja, online supermarkt Crisp heeft 25 miljoen euro opgehaald bij aandeelhouders. Maakt het bedrijf dat lokale en biologische producten levert dinsdag bekend. Maar ondertussen ligt Crisp in de clinch met een ander deel van de investeerders. Via de rechter eist de groep van 4 beleggers namelijk een lening van in totaal 5 miljoen euro terug. En volgens hen is Crisp niet eerlijk geweest over de financiële situatie. Doen jullie wel eens online boodschappen?
7: Zeker, en ook bij Crisp. Ik ben best wel een fan eigenlijk van Crisp. Ik zie het niet als een online supermarkt. Ik zie het meer als een online traiteur. Dus,
6: traiteur?
7: Ja, ze hebben zulke mooie, lekkere, goede producten. Het is echt heerlijk. En de prijzen vind ik eigenlijk ook heel redelijk. Het staat echt heel goed in verhouding tot wat je krijgt.
6: Nou, maar het is wel veel duurder dan de normale supermarkt.
7: Precies. En dat is ook de reden waarom ik echt incidenteel een keer bestel. Maar dan is het wel echt meteen een verwen pakket. Dus ik word altijd vrolijk als ze langskomen.
8: Volgens mij zit hun winst vooral in die abonnementen. Hè? Van die mensen die continu blijven bestellen.
7: Ja, ze hebben ook maaltijdboxen. Die heb ik ook een tijd gehad. Die waren ook echt fantastisch. Alleen mijn kinderen die hebben een wat andere smaak dan mijn vrouw en ik. En die waren wat minder enthousiast daarover.
6: Ja, maar Lies, doe jij wel eens online boodschappen?
8: Ja, absoluut. Bijna alles.
6: Bijna alles?
8: Ja.
6: Oh, komt bijna niet binnen een normale supermarkt?
8: Nee, niet heel vaak meer, nee.
6: Oké, lekker makkelijk. Gewoon lekker thuis
8: lekker
6: bezorgen.
8: Lekker thuis en dan in het weekend nog even naar de ambachtelijke winkels in het dorp.
6: Ja.
8: Nee, maar ik vind wat ik aan Crisp echt mooi vind, is zij waren een van de eerste die echt die hele tussenhandel eruit gooiden. Zij zijn in 2018 begonnen, volgens mij. En echt in dat lokale stuk gingen zitten, lekker vers. Al die smaak, seizoensproducten, dus dat vind ik heel mooi.
6: Allemaal lokaal, biologisch?
8: Absoluut. Dus ik vind hun uitgangspunten onderschrijf ik totaal. En ik vind wat er nu gebeurt, waar we het nu eigenlijk over hebben, die rechtszaak wel heel bijzonder.
6: Ja, die rechtszaak inderdaad. Ze liggen overal met een aantal aandeelhouders in. Die eisen 5 miljoen terug, wat ze er eerder in hebben gestopt. Hoe kijk je daarnaar?
8: Nou, wat bijzonder is dat de 25 miljoen die ze net opgehaald uit diezelfde groep afkomstig is. Dus dan is er geloof. En ze zijn natuurlijk vanuit start-up al lang in die scale-up fase, denk ik, op dit moment. En dan, de broers Malenstein hebben onder andere mee geïnvesteerd.
6: Mm-hmm.
8: En dan vind ik het wel bijzonder. Dat zijn jongens die hebben echt hun sporen verdiend. Die weten echt waar het over gaat. Dan een substantieel bedrag investeer je. En hoe kan het dan dat je niet op de hoogte bent van verwachtingen, economische groei in die fase?
6: Nou ja, zij zeggen dus eigenlijk van nadat wij die lening hebben gegeven, een dag daarna kwamen ze met de mededeling dat er liquiditeitsproblemen waren.
8: Maar je kijkt toch naar cijfers voordat je investeert?
7: Nou, kijk, het verschil tussen die 25 miljoen die nu is opgehaald en die rechtszaak die speelt, is dat die lening van 5 miljoen, waar dus die vier leninggevers, die investeerders nu strijd over voeren, dat is al een tijd geleden gebeurd. Dus dat was eind 2024. Toen stond Crisp er minder goed voor. En daar zijn ze niet heel open over geweest, volgens dus die vier leningverstrekkers.
6: Ja, toen maakten ze inderdaad een flink verlies. Maar de laatste cijfers zijn ook nog maar van 2024.
8: Ja, 2025 is niet bekend.
6: Nee, is nog niet bekend. Nee.
8: En hoe waren die cijfers daarvoor dan, Erik? Want je baseert je dan toch op de track record sinds 2018 wat er ligt.
7: Exact. Dus het vertrouwen was gewoon goed. Ze waren al aan boord als investeerders. En ze hadden gewoon een heel goed gevoel bij het vervolg. Want in 2024 was er nog wel verlies. Maar dat verlies was al gewoon twee keer zo klein als het jaar ervoor. En Crisp zegt ook steeds, wij zijn nog steeds een start-up. Dus we moeten gewoon echt heel hard investeren om marktaandeel te verwerven, kwaliteit verder te verhogen, zorgen dat we veel meer klanten kunnen gaan bedienen. En maar het interessante is dus, die 25 miljoen die nu is opgehaald laat wel zien dat er opnieuw heel erg veel vertrouwen is.
6: Nou, laat ik nog even die cijfers van 2024. Toen behaalde Crisp een omzet van 82,9 miljoen en een operationeel verlies van 23 miljoen euro, inderdaad.
7: Ja. En het jaar daarvoor was dat dus een operationeel verlies van 46 miljoen euro.
6: Ja, dus daar haalden we al een beetje in. Maar tijdens de zitting zei Tom Peters, de CEO van Crisp, dat investeerders te weinig vragen hadden gesteld.
8: Ja, dat was wel een saillante opmerking.
6: Inderdaad wisten we dat Crisp een kapitaalintensieve start-up is. Ja, bij wie ligt dan de fout?
8: Ik denk dat er iets gebeurd is. Er moet iets gebeurd hebben. Ook het feit dat ze niet willen schikken met elkaar. Daar is iets gebeurd waardoor de investeerders zich zo echt onwijs slecht behandeld voelen. Ja, wat doe je dan? Ik denk, uitspraak van de rechter volgen, afhandelen en door.
7: Ja, volgens mij zijn er eigenlijk maar twee opties. Of ze wisten het echt niet, hoe ze er precies voor stonden. Dus 6 weken later werd duidelijk dat ze liquiditeitsproblemen hadden. Of ze hadden het geld zo hard nodig op dat moment dat ze dachten, nou, laten we er niet over beginnen. Want
6: als ze het niet vragen,
7: moeten door. Als ze het niet
8: vragen, kunnen we door.
7: Maar het is heel dom natuurlijk, hè? Ja. Dat is heel kortzichtig.
6: Ja, want hoe open moet je zijn als start-up naar je financiers? Ik bedoel, moet je echt alles op tafel
8: liggen?
6: Als je
8: serieus 5 miljoen binnenhaalt, zul je open moeten zijn.
6: Nee, maar ja, het lijkt me voor vertrouwen. Investeerders ook wel handig natuurlijk om te weten waar je geld in stopt, toch?
7: Tuurlijk. En ook dus voor die andere investeerders is het belangrijk dat het vertrouwen er is. Maar gelukkig merk je aan die ronde die nu is opgehaald, 25 miljoen, dat vertrouwen dus hartstikke goed zit.
8: Wat ook bijzonder is, want Picnic komt natuurlijk als een dolle daarnaast ook op.
7: Ja, maar ik vind dat echt een ander soort leverancier.
6: Picnic lijkt een beetje op een normale supermarkt.
7: Meer, ja. Die zijn toch wat scherper aan de prijs. Minder rechtstreeks in het promoten van heel specifieke, mooie, speciaal zaken. Zoals Crisp heeft dat brood van Jordi's, de vis van Schmid Zeevis. En dat laten ze ook allemaal zien. En dat is echt toch wel
8: dus jij ziet duidelijk
7: premium. Onderscheidingsvermogen
8: wat Crisp sterk maakt. Ten opzichte van Picnic.
7: Ja, zeker. En dus ik denk dat inderdaad het grote onderscheid is. En wat ik ook heb begrepen is dat ze nu dus operationeel winst aan het draaien zijn. Ze hebben in ieder geval wel bekendgemaakt dat ze in 2025 op zijn minst één maand de zwarte cijfers hebben gedraaid.
8: Ja, okay, maar het is wel vreemd dat die cijfers nog steeds niet gepubliceerd zijn.
6: Wou ik net zeggen,
8: toch?
6: De cijfers zijn van 2024. We leven inmiddels in 2026. Is het niet een beetje raar dat die cijfers nog niet zijn?
7: Nou, niet per se. Ik denk dat er heel veel bedrijven zijn die hun cijfers van 2025 nog niet hebben gepubliceerd.
8: Ik vind het best lang.
6: Even het raar,
8: wat
6: denk je dat erachter zit dan?
8: Ik weet het niet. Ze zullen ongetwijfeld die 25 miljoen die bij bestaande aandeelhouders opgehaald zijn, die zijn uiteraard, neem ik op de hoogte van de cijfers van vorig jaar.
6: Maar is het vreemd dat zij verlies draaien? Want
8: je had
6: het net natuurlijk al over de Picnic. Hè? Ik bedoel, dat draait natuurlijk ook al jaren verlies.
8: Ja.
6: Maar er wordt elke keer gezegd van ja, dat hebben we gewoon ingecalculeerd. Hoort er gewoon bij. Ik bedoel, we zijn aan het groeien.
8: Het is een heel ander model. Het is een app-only model. Het is zo totaal anders. En ik vind het knap wat ze doen. En wat ze nu dan ook doen met die overname van Buurtboer. Hè? Dat ze ook die zakelijke markt gaan benaderen.
6: Ja.
8: Dat ze echt zeggen, we pakken die catering dat stuk erbij. Daar willen mensen ook duurzaamheid, vers, seizoensproducten, et cetera. Ik vind het wel knap. Als je kijkt wat hun visie is nu voor de komende jaren, zitten natuurlijk ook best slimme jongens. Hè? Want er zit ook die Michiel Rodenburg, kwam ook van Ahold. Ook wel weer grappig dat Sander van der Laan, oud-directeur, Action.
7: Ja, hij is een van de grote investeerders achter.
6: Ja, er zitten dus grote namen achter.
8: Maar Michiel Mol. Ja.
6: Ja, ze gaan dus nu inderdaad ook naar de zakelijke markt, zoals je zegt. Ja. Want ze hebben de Buurtboeren overgenomen. Gaan dus ook bedrijfslunches verzorgen. Is dat slim, die overstap maken, ook naar de zakelijke markt?
7: Ja, tuurlijk. Dus die Buurtboer is echt een groot begrip in Amsterdam. Er zijn al veel bedrijven die daar heel enthousiast over zijn. En dat versterkt weer die basis van de continuïteit. Kijk, die busjes, die moeten allemaal vol zijn en die moeten continu rondrijden. En dat is de uitdaging. Los daarvan blijft het, denk ik, ontzettend moeilijk model om winstgevend te krijgen. Hmm. Albert Heijn, dus de man achter de kruidenierszaak, die is per definitie altijd heel sceptisch geweest over online boodschapservices of bezorgdiensten. Want die zei, de grote efficiëntieslag is juist geweest dat we van kruidenier naar supermarkt ontwikkelden. Mm-hmm. Dat dus we de consument hebben veranderd in een orderpicker. Dat hoeft het niemand meer voor ze te doen. En dat is top efficiënt.
6: Ja.
7: En nu zie je dus, Crisp heeft ook dat nieuwe DC, dat distributiecentrum wat ze net hebben gebouwd.
8: Ja, bij Amsterdam, hè?
7: Ja, vreselijk veel werk natuurlijk. Er zijn er ontzettend veel mensen die voor ieder huishouden, of bij die bedrijfslunches voor ieder bedrijf,
8: ja, maar dat is ook
7: mandjes
8: een van
7: aan het vullen zijn.
8: Nu, die logistiek zo efficiënt mogelijk maken.
6: En daarom is het ook handig om die buurtboer erbij te pakken. Want dan kan je inderdaad, als je
8: absoluut,
6: die busjes toch hebt rijden, dan kan je ze net zo goed ook bij een paar bedrijven langs laten gaan.
8: Wat ik me nog wel afvroegen of het echt een randstedelijke bedrijf wat alleen gericht op de Randstad
6: is. Volgens mij zitten ze in heel Nederland.
8: Ja,
7: ze zijn inmiddels helemaal dekkend. Ja, ze komen overal.
8: Ja, dat wist ik niet. Ja. Dat vond ik nog wel, dat vroeg ik me af.
7: Maar wel knap, hè?
8: Ja, ik vind absoluut petje af. En ik hoop ook echt dat ze het redden. En daarom denk ik, die hele schikking nu met die investeerders, gewoon handel het netjes af en ga door.
6: Ja, maar we hadden het eerder al over. Ze zijn inderdaad relatief duur. Hè? En dan heb je natuurlijk wel een beperkte doelgroep uiteindelijk ook. Hè? Die bereid is om wat meer te betalen. Nou ja, misschien dan eens in de maand of eens in het half jaar als tractatie, Erik.
7: Nou ja, ik doe het denk ik één keer in de twee maanden ongeveer. En verder haal ik nog gewoon echte boodschappen bij
8: ik
7: de Aldi.
8: Ik weet niet
7: Aldi,
8: of jij nou zo'n interessante customer voor ze bent.
7: Nee, ja, precies.
6: Ah, hij is wel een customer van ze.
8: Ja.
6: Nou,
7: maar ik denk, ik noem het omdat ik wil schetsen dat ik denk dus dat er heel veel meer mensen zijn zoals ik, die niet hun dagelijkse boodschappen bij Crisp bestellen, maar die gewoon incidenteel echt even wat lekkers laten brengen.
6: Ja. En hoe zouden ze hiermee omgaan? Inderdaad, zoals je zegt, van snel afhandelen, snel een schikking met iedereen doen en hup,
8: en
6: weer door.
8: Je moet je van af en die investeerders moet je gewoon tegemoet komen.
9: Zaken doen. Edwin Mooibroek.
6: We zitten binnen het bedrijvenpanel vandaag met Marlies Moor, ondernemer en communicatie-expert in retail, en Erik Pekel van AH, het bureau voor live communicatie. Een groep van 26 werknemers van Meta die bij een reorganisatie hun baan verloren, die gaan een ontslag aanvechten bij de rechter. Ze stellen dat Meta met behulp van een AI-tool die muisbewegingen en browsergedrag meet, heeft besloten wie er ontslagen werd. Volgens de groep oud-medewerkers worden zwangere vrouwen en ziek personeel daardoor onevenredig zwaar getroffen. Keken jullie op van het nieuws, Marlies?
8: Ja, ik vind het shocking. Echt. Je gelooft gewoon toch niet? Het is echt Big Brother is watching you. Je zit gewoon te werken achter je computer. En dan wordt gewoon al jouw bewegingen, al je browsergeschiedenis, alles wordt bekeken.
6: Ja.
8: En dan zegt Mark Zuckerberg, ja, maar een half uur per dag mag iemand even privé uitschakelen.
6: Een half uur wordt het niet geregistreerd.
8: Dan kijken we niet mee.
6: Nee.
8: En dan onder het mom van, we gaan het gebruiken, hè, om onze AI te trainen. Hoe moet je een e-mail verzenden? Come on.
6: Ja, Erik?
7: Ja, het is echt interessant nieuws, omdat het heel erg een doorkijkje geeft in de impact van technologie. Want dat je dit kunt doen, hè, dat het technisch mogelijk is, dat weten we natuurlijk al lang.
6: Maar dat betekent niet dat je het ook hoeft te doen, bedoel
7: nee,
6: je?
7: Nee, ethisch is er natuurlijk echt heel veel op aan te merken. En het vraagt ook om een stevige discussie die je op heel veel vlakken tegenkomt waar AI wordt toegepast. Want al die screenshots die genomen worden van al het werk wat medewerkers verzetten, dat wordt allemaal helemaal geanalyseerd en daar wordt een rapportage op gebaseerd. En bij Meta is het dus wel zo dat mensen daarvan op de hoogte waren. Dus het is wel op basis van een uitgelekt initiatief. Ze waren ook heel onrustig daarover.
6: Maar daarom ze wisten dat ze in de gaten werden gehouden.
7: Gereageerd, zeker. Ja. En gelukkig, ik heb even uitgezocht, in Nederland kan dit niet, want het is gewoon bij wet verboden.
8: Dat is grappig, want dat gebeurde tijdens corona ook.
6: Volgens mij zijn er tijdens corona ook bedrijven, inderdaad, ik weet niet of het ook in Nederland gebeurde, maar inderdaad zijn er meer bedrijven geweest die dan checkten of mensen thuis wel aan het werk waren. En dan ging het ook met toetsaanslagen. Ja. Ik bedoel, gebruik je je laptop? Doe je überhaupt iets?
7: En dat het
6: of
7: gebeurt?
6: Ben je de hele dag ben je was aan het draaien en koffie aan het drinken?
8: Ja, maar het gaat uiteindelijk over output.
7: Niet. Ja, het mag in Nederland
6: alleen.
7: Ja,
6: voor veel bedrijven nog niet, hè?
7: Dus volgens de Nederlandse wetgeving mag het alleen als je toestemming hebt van de OR. Nou, die krijg je natuurlijk nooit daarvoor.
6: Ja. Maar het gaat ook een beetje om de fundamentele vraag, hè? Hoeveel mag je controleren van je werknemers?
8: Ja, ik vind dat het over output gaat. Je maakt een afspraak, je maakt een contract en daarin maak je afspraken. En je werkt, mensen werken in teams. En of zij dat uiteindelijk op welk moment van de dag doen. Er wordt nu ook heel veel gepubliceerd over burn-outs. Hoe zwaar het is om dingen te combineren in je leven met werk en privé.
6: Ja.
8: Maar je maakt een afspraak over het totaal. En als dat totaal gewoon behaald wordt, kan ik daar heel goed mee leven.
6: Maar ja, er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die nog niet van output uitgaan. Nee, ik bedoel, heel veel mensen zitten gewoon van 9 tot 5 op kantoor.
8: Ja.
6: En wat ze in die tijd doet, maakt niet zoveel uit.
8: Het is weer het oude inklokken. Hoe laat ben je begonnen?
6: Ja.
8: Hoe laat ging je lunchen?
6: Ja, maar het gaat om de tijd.
7: Zo? Ja. Is dat zo, is natuurlijk de vraag. Want het AI is natuurlijk echt wel een heel slim model. Daar hebben ze bij Meta ook heel hard aan gewerkt. Wat ook echt kijkt naar de output. Dus het gaat niet alleen om toetsaanslagen.
8: Maar dat staat
7: ze analyseren
8: nergens,
7: zelfs die screenshots. En dat is een beweging. Inderdaad, Big Brother is watching you in de overtreffende trap. Ja, die denk ik wel, die ga je gewoon vaker zien. Want als het technologisch het mogelijk is,
6: ja.
7: Als het kan, dan weet je één ding zeker.
8: Maar wat
7: dat
8: vind
7: het ook
8: jij
7: gebeurt.
8: Er dan van, Erik? Er zijn nu bij Meta dus 8000 mensen ontslagen, hè, en 6000 vacatures zijn niet meer ingevuld. Die 8000 mensen die ontslagen worden, is nu de gedachte, in ieder geval van die 26 die een proces aanspannen, dat het op basis van die gegevens is gebeurd. Mensen die dus ziek zijn of zwanger of vrije dagen opnamen, die komen onderaan het lijstje.
6: Die hebben geen toetsaanslagen.
8: Nee, maar wat vind je daar dan? Nee,
7: ik vind dat het niet kan. Want ik vind dat mensen elkaar op zijn minst moeten aanspreken en daar gesprekken over moeten hebben voordat je zoiets kunt doorzetten. Dat heeft echt wel toestemming nodig, instemming. Je moet het op zijn minst weten. En tegelijkertijd denk ik wel dat je dit vaker gaat zien. En dat het ook veel vaker en op meer plekken gebeurt.
6: Maar omdat het kan, moeten we het dan ook willen. Dat is natuurlijk wel een fundamentele discussie. Ook.
7: Juist, en daar moet je afspraken over maken.
8: Maar dan ga je echt selecteren in je werknemers. Ja. Ook op gezondheid, op het momentum.
7: Nee, maar dat zijn allemaal dingen, dat kun je natuurlijk, dat zijn een soort kinderziektes. Dat kun je makkelijk optimaliseren. Je kunt natuurlijk zeggen van deze categorie, die geven een soort markering in die rapportage.
6: Ja,
7: ik kan me voorstellen dat er bedrijven zijn, maar ook medewerkers daar gewoon mee instemmen. En
6: dat
7: zeggen,
6: okay
7: wij zijn
6: vinden.
7: Ultra transparant.
8: Maar
7: wij
8: Erik, dan is het toch ook zo
7: elkaar.
8: Als mensen hun vakantiedagen niet opgebruiken, dan doe je het beter als mensen die ze wel opgebruiken?
7: Nee, je begrijpt me misschien verkeerd. Ik ben
8: denk
7: er geen
8: het.
7: Voorstander van. Ik zeg alleen dat ik wel denk dat het gebeurt.
6: Omdat
7: het
6: niet meer tegen te houden is.
7: Ja, zeker.
6: Maar goed, je zei het al, van de werknemers wisten het, maar dat was omdat het uitgelekt was, maar Meta hadden dus niet aan die werknemers verteld.
7: Exact.
6: Maar zou je daar dan ook niet open over moeten zijn als werkgever?
7: Absoluut.
6: Ja.
7: En ik denk dus dat dit meer gebeurt waarbij er dus geen openheid is. De rechtszaak wordt overigens ingewikkeld. Want die medewerkers die beweren dus dat die ontslagen hierop gebaseerd zijn.
8: Ja, hoe ga je dat aantonen?
7: Ja, dat gaat heel moeilijk worden. Want Meta zegt, nou, dat is gewoon niet zo. We hebben dat menselijk gescoord zoals we dat altijd al deden.
6: Mensen punt. Misschien controleren of ze wel werken is misschien één ding. Maar om dan die informatie te gebruiken bij een reorganisatie is misschien nog weer een ander ding, toch?
8: Ja, nou, ik vond het echt shocking wel, hoor. Als je gewoon ethisch gezien is het heel raar als je op deze manier met je mensen omgaat. En ook een manager, hè, die tegen zijn werknemer zegt, nou, meld je nu maar niet ziek, want dat kost je je baan.
6: Ja. Ja. Maar is het raar dat zoiets bij Meta gebeurt? Ik bedoel, Meta heeft natuurlijk privacy sowieso niet heel hoog in het vaandel staan. Ik bedoel, als het dan misschien een bedrijf is waar dit gebeurt.
7: Nou, überhaupt, dus in de techsector verwacht je dit eerder. In Amerika verwacht je dit eerder. Ja, dat lijkt me voor de hand liggen.
6: Ja. Laten we het over iets anders hebben, over de hitte van de afgelopen dagen. Ja, vandaag is het iets minder warm, maar ja, we hebben natuurlijk wel heel wat warme dagen gehad. Dat heeft ook grote gevolgen voor bedrijven. Evenementen werden afgelast, sommige horecatenten sloten de deuren en kwetsbare medewerkers konden niet altijd komen werken. We hebben daardoor ook last van droogte. De waterschappen moeten steeds meer maatregelen nemen, sproeiverboden, sluizen die minder vaak opengaan. En sinds gisteren is er ook officieel sprake van een watertekort. Dat is allemaal ook ellende voor ondernemers.
7: Ja, natuurlijk. Maar ook iets wat gewoon hoort bij je bedrijfsvoering.
8: Ja, biedt ook weer kansen.
7: Ja, het is hartstikke leuk, die dynamiek.
6: Ja, want je hoort inderdaad alleen maar geklaag over de hitte. Het is te warm, we hebben natuurlijk hitteplannen, dat soort dingen. Nou, het heeft grote gevolgen voor de binnenvaart en de landbouw. Want schepen kunnen natuurlijk minder beladen worden. Ja, moeten bedrijven iets doen of is dat iets voor de overheid?
7: Tuurlijk, je moet zorgen dat je hierop voorbereid bent. Zowel voor je operatie als ook voor het beschermen van de gezondheid van je medewerkers.
8: Dus de verwachting dat dit zo blijft.
7: Zeker.
8: Maar dat is toch gewoon wat ondernemerschap inhoudt?
7: Absoluut.
8: Je past je gewoon aan, je bent creatief. Ik hoorde van Nienke van de redactie, die zat op het terras in Amsterdam, iedereen kreeg een plant te spuiten met koud water.
6: Oh, dat is inderdaad wel heel slim, ja.
8: Vond het wel grappig.
6: Ja. Ik zag ook ergens in Japan dat er van een hoog gebouw inderdaad ook wat nevel werd verspreid, zodat mensen wat koeler werden en zo. Dus we moeten gewoon een beetje creatief zijn en we moeten niet zeuren over die hitte.
7: Nou, vooral voorbereid zijn, want zodra het komt, ja, ben je eigenlijk gewoon te laat. Moet je zorgen dat je plannen al af hebt, dat je dat op de plank hebt.
8: Ja.
7: Want dan kun je ermee door. En het vraagt ook om afspraken, zeker dus met medewerkers, over hoe je omgaat met enorme hitte. En hetzelfde geldt ook voor wintersweer. Hè. Dus afgelopen winter hadden we ook één of twee dagen hitte. Dat je de weg niet op mocht. Nou, bijvoorbeeld een tropenrooster, het verminderen van de werkdruk. Ik denk dat je vooral met elkaar creatief moet zijn. Dat je mensen moet betrekken.
8: Maar dat gebeurt toch ook gewoon?
7: Tuurlijk.
8: Ik zie dat overal. Mensen maken gewoon zelf afspraken, beginnen eerder, blokken vaker even kortere blokken werken, langere pauzes.
6: Dus er wordt al genoeg rekening gehouden met werknemers.
8: Ja, ik vind dat we dat met z'n allen prima kunnen oplossen. Maar jij had nog een mooie anekdote,
6: zei
8: jij? Ja, ik wou
6: net zeggen, je had het zelf al meegemaakt onlangs.
7: Ja, zeker, zeker. Dus met die hele warme vrijdag met code rood. Toen hadden we twee evenementen waar we mensen op hadden ingezet. Workshopleiders en tekenaars. Eén van die evenementen werd afgeblazen. En het andere ging gewoon door. En we hebben natuurlijk dat goed gemonitord. En wat dus zo heel interessant was, dat hoewel het code rood was, Rijkswaterstaat had gezegd, ga niet de weg op als het niet nodig is. Weet je, allemaal dat soort berichten.
6: Ja, dan waren ze bang dat je met pech langs de weg kwam te staan bij.
8: Ja, het is
7: iedereen
6: 100.000 graden.
7: Op dat evenement hadden ze helemaal niet te maken met mensen die wegbleven. Die vonden het allemaal fijn dat het doorging. Er waren natuurlijk goede maatregelen genomen. Mensen kregen ook allemaal een waaiertje toen ze binnenkwamen.
6: Proef ik daaruit dat je het een beetje overdreven vindt allemaal?
7: Dat is zo lastig om dat te zeggen. Het vraagt vooral om maatwerk, weet je. Dus je moet gewoon kijken van wat is nou de situatie. Dus als je op het dak werkt bijvoorbeeld, of in een keuken.
8: Ja, het is ook een kwestie van een beetje gezond verstand, of
7: dat,
8: niet dan?
7: Ja, zeker. Maar het helpt heel erg. En ook vanuit de verantwoordelijkheid van de werkgever, dat je er van tevoren al over nadenkt. En dat je van tevoren al afspraken maakt van dit doen we wel en dit doen we niet. Want je kan niet zomaar eventjes een berichtje sturen van joh, vergeet niet om water te drinken en wat water klaar zetten. Ja. Als je vervolgens de werkdruk heel hoog houdt, ja, bijvoorbeeld. Dat werkt niet.
6: Er zijn natuurlijk landen in de wereld waar het elke dag ver boven de 30 graden is.
8: Die hebben allemaal geen airco. Nee, weet je hoeveel bedrijven in Nederland airco hebben?
6: En die hebben ook geen code rood.
7: Nee, en die landen, daar gaan we nu allemaal naartoe. Massaal. En daar gaan we leuke stadjes bezoeken. Ja. Weet je wel. En dan vinden we die warmte ook helemaal niet zo erg. Maar dan moet er ook natuurlijk niet.
8: Ja, maar het is wel, weet je, ik liep het in Venetië met 35 graden, hadden we het net over. Ja. Nou, er was niemand. Dat is het grote voordeel. Het was heel
6: omdat het te warm was.
8: Ja, maar dat is dan toch een keuze?
7: Tuurlijk.
8: Ja.
6: Maar ja, bedrijven zouden wel moeten investeren. Hè? Want inderdaad, veel bedrijven, sommige sportscholen ook, die hebben geen airconditioning. Nou, je wil niet bij 35 graden in een sportschool zijn, bij wijze van spreken. Nou, de retail heeft er last van, want niemand gaat met 36 graden even wat nieuwe kleding passen. We zouden toch een soort van omslag moeten maken, want dit zullen we nog wel vaker meemaken de komende jaren.
8: Maar Edwin, dat geldt toch ook in andere, wat jij zegt, als het heel koud is of het regent, dan hebben daar andere branches weer voordeel van. Dat is gewoon zoals het werkt. Je moet je gewoon aanpassen, vind ik wel.
7: Ja, en dat dagje winkelen.
8: Laat de overheid zich er vooral niet mee bemoeien.
7: Als mensen op zo'n hete dag niet winkelen, dan winkelen ze een weekend later. Hè. Dus je moet ook niet ingewikkelder maken dan dat het is.
6: Niet gelijk alarm slaan.
7: Nee, en heel veel winkels hebben inmiddels ook natuurlijk online oplossingen. Die, waar mensen ook voor kunnen kiezen als ze het toch snel nodig hebben.
8: Ja.
7: En natuurlijk kun je handel verliezen daardoor. En dan ben je dus niet goed genoeg erop voorbereid. Dan moet je nog wat actie ondernemen, samen creatief zijn.
6: Dank jullie wel. Marlies Moor, ondernemer en communicatie-expert in retail. En Erik Pekel van AH Bureau voor Live Communicatie. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of via de BNR-app.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met...

0: Ik open de vergadering.
1: Ja, voorzitter.
2: Ja, dank voorzitter.
3: Voorzitter, ik dank
4: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Hey, hallo ondernemer. Hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
9: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
8: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
10: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
11: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
12: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september voor Kikit en Eurowijs.
13: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
10: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
15: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. De Nederlander die is opgepakt voor een dodelijke schietpartij in Antwerpen werd internationaal gezocht. Volgens Belgische media zit hij ook achter een moord in Suriname. De verdachte zou vanochtend vroeg bij een Antwerpse discotheek een man van 23 hebben neergeschoten, die later in het ziekenhuis overleed. De Noorse kroonprins Haakon heeft de plaats niet ver van Oslo bezocht, waar zo'n 100 huizen door brand zijn verwoest. De brand brak gisteren uit en is nog altijd niet geblust, maar wel onder controle. Er zijn geen slachtoffers en zo'n 400 mensen moesten hun huis uit. Haakon sprak er onder andere met hulpverleners. De Deen Jonas Vingegaard brak vanmiddag zijn sleutelbeen bij een val in de Tour de France en moet worden geopereerd. Volgens zijn ploeg Visma Lisabike gaat dat de komende dagen al gebeuren. Vingegaard stond tweede in het klassement en heeft die plek nu afgestaan aan de Belg Remco Evenepoel, die de etappe vandaag won. Rijkswaterstaat gaat ervan uit dat het vrachtwagenverbod voor de Merwedebrug bij Gorkum nog weken gaat duren. In ieder geval tot in de loop of het einde van de zomer, zegt een woordvoerder. Ondanks het verbod rijden er toch nog vrachtwagens overheen en chauffeurs kunnen een boete krijgen. Langs de weg staan tekstkarren met de omrijroutes. En de finale van het WK voetbal straks om 9 uur wordt met mooi weer gespeeld onder een blauwe hemel. Dat was nog even spannend, omdat het vanmorgen noodweer was in New York. Metrostations liepen onder en er waren veel blikseminslagen. De dikke rook die er vrijdag nog hing door de bosbranden in Canada is ook helemaal verdwenen. Het weer van Weer Online? Vanavond kan in het noorden een buitje vallen. Op andere plaatsen blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen blijft het bijna overal droog en is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 23 graden morgen. En dat was het ANP-nieuws.
16: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek. De top van Nederland.
0: Huisartsen komen om met het werk, terwijl sommige alledaagse kwaaltjes ook met zelfzorg kunnen worden aangepakt. Hoe zorgt gezondheidsbedrijf de OTC-lab ervoor dat consumenten eerst naar de drogist gaan voordat ze bij de huisarts aankloppen? En de zelfmedicatieproducten van de OTC-lab zijn inmiddels verkrijgbaar in meer dan 50 landen. Van welke markten droomt het gezondheidsbedrijf nog meer? Dat en meer ga ik vragen aan Albert Zwaan. Hij is algemeen directeur van de OTC-lab. Welkom, fijn dat u er bent.
1: Dankjewel.
0: En OTC betekent gewoon over de counter, hè?
1: Over de counter,
0: ja. Dat betekent medicijnen die zonder recepten verkrijgbaar zijn.
1: Klopt volledig. Je kunt kopen in een drogisterij, een apotheek, hier om de hoek.
0: Ja. Welke van de producten die u maakt, gebruikt u zelf ook?
1: Grappig, voor mijn kinderen zeker de waterpokkenproducten die we hebben in ons portfolio.
0: De waterpokkenproducten, ja. Wat voor producten zijn het dan?
1: Om de waterpokkensymptomen te verlichten. Als kinderen waterpokken hebben, hebben ze vaak last van jeuk en irritatie. En die verlichten wij.
0: Moet je dan niet gewoon naar de dokter?
1: Nee, dat hoeft eigenlijk niet. Nee, de waterpokken verdwijnen na 2 weken. Dus echt een symptoombestrijding. Maar in het algemeen hoef je dat niet te doen.
0: Oké, welke producten nog meer?
1: We hebben producten tegen kalknagels, tegen fratten, tegen luizen, tegen oorsmeer.
0: Ja.
1: Eigenlijk alle kwaaltjes die je kan bedenken, die je ook in de drogisterij kan kopen of de apotheek, die ontwikkelen wij en die verkopen wij 50 landen wereldwijd.
0: Oké, okay, ja, dan wou ik ook vragen van hoe effectief is. En nu zegt u natuurlijk dat ze heel effectief zijn. Maar hoe meet je dat?
1: Studies. Wij moeten voor onze medische hulpmiddelen moeten wij studies doen. Wij moeten literatuurstudies doen. Wij moeten een dossier indienen. Een afhankelijke instelling controleert onze producten of de effectiviteit goed is. Of onze producten doen wat wij beloven dat ze doen.
0: Dat wordt allemaal gecheckt dus?
1: Allemaal gecheckt. Moeten we indienen. Worden per jaar worden meerdere keer geaudit. Mm-hmm. En dat wordt allemaal gecontroleerd.
0: Ja, zijn er ook bijvoorbeeld ratten die jullie producten dan zouden moeten bestrijden, maar wat toch niet helemaal werkt, waardoor je uiteindelijk toch nog naar de huisarts moet?
1: Dat zou altijd kunnen. Je kunt altijd net niet de juiste resultaten hebben, of net niet het juiste product hebben op de juiste manier hebben gebruikt. Dat is echt onze manier van aanpakken. Kijken hoe we een product kunnen verbeteren, dat het gebruiksgemak makkelijker is. We willen kijken hoe kunnen we nou die communicatie verbeteren. Dus daar zijn we heel erg mee bezig. Het is natuurlijk een consument die een product koopt.
0: Ja.
1: Vindt het misschien spannend om een vrat...
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, na

0: een zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Altijd goed kijken wat de concurrenten doen. Hmm. Hoe kunnen wij nou het verbeteren? Wij focussen echt op hoe kunnen we het vermakkelijken voor de consument? Hoe kunnen wij de toepassing vergemakkelijken dat de consument hem ook beter kan gebruiken en daardoor ook de effectiviteit van het product kunnen verbeteren? Hmm. Dus niet alleen de formulering proberen we te verbeteren, maar ook echt het gebruiksgemak. De verpakkingen, hoe je communiceert ermee.
5: Ja.
4: En daar blijven we vaak voor.
5: Ja, wat noemen ze een voorbeeld daarvan? Hoe maak je het makkelijker voor de consument?
4: Bijvoorbeeld op een verpakking QR-code neerzetten waar ze met een videootje of met een foto de QR kunnen scannen en dan een how-to-use, een gebruiksaanwijzing kunnen zien.
5: Mm-hmm. Dat wordt gewoon op een video wordt gemaakt van hoe je product zou kunnen gebruiken.
4: Het is al veel makkelijker dan het lezen met symptomen of met symbolen, dat je dat al hebt. Maar ook het product vergemakkelijken. Hoe kun je het aanbrengen op een vrat? Hoe kun je het apparaat wat wij hebben ontwikkeld, dat bevriesvratten, hoe kun je dat nou consumentvriendelijk maken?
5: Oké. Okay. Ja. En die producten inderdaad, nou ja, oorsmeer, kalknagels, dat soort dingen. Ik bedoel, hoe kom je erbij om daar juist iets voor te maken?
4: Soms door een eigen ervaring. Bijvoorbeeld mijn kinderen met waterpokken. Hoe kan ik dat nou verbeteren?
5: Ja.
4: Zeker op dit moment ook luizen zijn jong.
5: Ja.
4: 6 en 3 jaar oud. Dus die zitten in de categorie.
5: En zelf een kalknagels gehad misschien?
4: Zeker kalknagels misschien gehad. Oorsmeer. Nou, eigenlijk zijn al die dingen die eigenlijk iedereen heeft.
5: Ja.
4: En je ziet dat deze symptomen dat je ook naar de huisarts kan gaan.
5: Mm-hmm.
4: En dat is eigenlijk waar wij ook in het gat willen springen. We willen de huisartsen ontzorgen.
5: Ja, maar goed, dan wil je inderdaad zo'n product maken. Dan heb je dat dan bedacht. En hoe ga je dan te werk?
4: Ja.
5: Ik bedoel, dan heb je zoiets van, nou, je hebt misschien zelf een kalknagel of je kinderen inderdaad hebben waterpokken. Dat wil je dan verlichten. En dan? Wat gebeurt er dan?
4: Dan gaan we samen met specialisten die daar echt heel veel ervaring mee hebben, dan wel intern, dan extern, kijken hoe kunnen we een kalknagel of een vrat verwijderen of behandelen.
5: Maar dat wordt dan helemaal vanaf nul, wordt dat dan bedacht?
4: Nou, niet zo van nul. Wij leren natuurlijk ook van de concurrenten en wat vooral bestaat. Dus wij staan eigenlijk op schouders van de concurrent, van de huidige zelfzorgproducten, proberen we een verbetering op aan te brengen.
5: Oké, dus bestaande dingen, want er zijn dan bestaande formules.
4: Bestaande formules die we verbeteren.
5: En die mag je dan ook zo weer uitbrengen?
4: Nou, je kunt er een
5: variant. Om je eigen naam?
4: Je kunt er een variant, dus we kopiëren niet letterlijk de producten. We ontwikkelen dat helemaal zelf, maar het is wel een inspiratiebron. Hoe kun je nou een kalknagel behandelen? Er zijn er verschillende opties. Of een vrat bevriezen, daar zijn ook verschillende opties voor.
5: Verschillende opties voor, en dan kijk je gewoon wat het makkelijkste is. En,
4: nou, wat het makkelijkste is, ik denk niet wat het makkelijkste is, maar vaak wat het beste en effectief is. Ja. En hoe kunnen we dat dan weer voor de consument makkelijker maken?
5: Ja, en bedenken jullie zelf helemaal wel eens van scratch? Ik bedoel,
4: zeker.
5: Noemen ze een grote innovatie?
4: Ons product Dr. Igloo, dat echt in 50 landen wereldwijd ligt.
5: En het werkt tegen?
4: Vratten.
5: Vratten bevriezen, oh, ja.
4: Vratten en stilvratjes. Skintex heet dat in het Engels. Wat ook verkopen in Amerika, in de grote retailer Walmart en CVS. Dus daar hebben we echt een innovatief product op de markt gebracht om daar echt op een makkelijke manier het product te activeren en daardoor ook het vratje te bevriezen.
5: Dat hebben jullie dus helemaal zelf bedacht?
4: Helemaal.
5: Dat is niet inderdaad nog van een
4: ons patent,
5: andere formule?
4: Nee, is helemaal ons patent. Van A tot Z zelf gedaan. Zelf, zou ik zeggen, de fabriek, althans de machine ontwikkeld, hoe we dat product kunnen produceren.
5: Ja, jullie merken zijn soms wel flink duurder dan verschillende huismerken. De shampoo, Rivolic, Rivolic-lijn, die is tegen de €30. Maar ja, een shampoo bij het kruidvat, €5.
4: Nou, Rivolic is speciaal ontwikkeld voor haarverlies.
5: Ja, maar ja, die heb je ook bij de huismerken natuurlijk ook, hè?
4: Nou, ik weet niet of de huismerk speciaal diezelfde ingrediënten heeft als wij hebben. Het product hebben wat wij hebben ontwikkeld is ook helemaal klinisch onderbouwd en klinische studies hebben gedaan. En vaak met een shampoo, en zeker een cosmetica, kun je snel claims op de verpakking zetten. Dus het ondersteunt of het vermindert haarverlies.
5: Dan als je zegt van ondersteunt, dan hoeft het dan niet zo te zijn. Maar
4: ja,
5: het ondersteunt
4: het. Bij.
5: Het helpt bij.
4: Ja,
5: maar je zegt dan niet van je hebt geen haarverlies meer.
4: Nee. Onze producten zijn medisch hulpmiddelen.
5: Ja.
4: Dus dan moeten we ook echt aantonen dat we onze producten werken met studies. Ook die buiten of die onafhankelijke instanties controleert of wij dat ook echt werkelijk aanbieden.
5: Oh, maar jullie kunnen dus ook zeggen van dit product gaat haaruitval tegen.
4: Ja, ja.
5: En die mogen niet ondersteunt, maar gaat tegen.
4: Ja, voorkomt haarverlies, zorgt dat haar weer gaat groeien.
5: Ja. En zit daar dan ook het prijsverschil in?
4: Nou, een stukje is de ontwikkeling van het product. Dat is gewoon heel kostbaar. Een studie te doen is gewoon kostbaar.
5: Ja.
4: Het onderhouden van het dossier is kostbaar. En het zaken doen met een retailer is ook kostbaar.
5: Mm-hmm.
4: Het communiceren naar de consument is kostbaar. Dus het hele traject vergt een investering.
5: Maar ik begrijp wel dat

0: jullie producten in Duitsland goedkoper zijn dan in Nederland?
1: Niet zozeer.
0: Bijna alles is in Duitsland tegenwoordig goedkoper.
1: Ja, ook benzine. Maar in verhouding de twee markten verschillen van elkaar.
0: Ja, wij houden zo van aanbiedingen waardoor het hier duurder is.
1: Klopt, Nederland is een hoge prijs, lage promotie, of hoge promotie in het algemeen. En Duitsland is everyday same price. Mm-hmm. Dus die hebben niet veel promoties. In Nederland starten we met een hogere prijs en dan moeten we door de retail en door de Nederlandse setup moeten wij promoties doen.
0: Ja, maar ja, dat hoeft toch niet per se. Je kan ook gewoon zeggen van de kostprijs met een beetje marge, daarvoor leggen we het in de Nederlandse winkels. Ik bedoel, je hoeft toch niet per se mee te doen dat je een hogere prijs inzet, zodat je later ook kan zeggen 1 plus 1 gratis?
1: De Nederlandse consument fietst zelfs om voor een 1 plus 1.
0: Nou, maar ik denk dat de Nederlandse consument ongeveer naar Duitsland omfietst, omdat het daar vele malen goedkoper is.
1: Als we goed kijken naar het eindresultaat op een jaarbasis, is Nederland niet duurder of significant duurder dan Duitsland.
0: Maar dan moet je wel alle aanbiedingen pakken waarschijnlijk.
1: Dat klopt, ja.
0: Want hoe hoog zijn de marges op uw producten?
1: Verschilt helemaal per product.
0: Nou, noem eens een voorbeeld.
1: Nou, ik denk dat de marges voor ons gunstig zijn. Ik denk niet dat de marges deelbaar zijn hier op de radio.
0: Waarom niet eigenlijk?
1: Ik denk dat het echt per categorie, per product verschilt. En dan verschilt het met het antwoord.
0: We hadden het net even over die shampoo. Hè? Ja. Die is dan 30 euro. Wat is dan de marge die erop zit?
1: Het gaat om een netto marge. En daar houden we niet veel over. Nee. Om een merk op te bouwen moeten we echt heel veel investeren.
0: Ja, als een huismerk het voor 5 euro kan doen, die van nu kost 30 euro. Ja, daar zit er wel een groot verschil in.
1: Ja, een huismerk is vaak bij een retailer. Die heeft al distributie. Wij met een nieuw merk hebben geen distributie. Dus wij moeten echt bekendheid genereren. En daarom moeten wij communiceren.
0: Ja, dus u heeft dat gewoon nodig?
1: Dat hebben we nodig om het product, het mooie product dat we hebben ontwikkeld, om aan de consument aan te bieden die daar problemen heeft.
0: Ja, maar waarom is het zo'n geheim wat de marge is eigenlijk?
1: Ik weet niet of het geheim is. Het is gewoon variabel per categorie, per product. Dus ik kan geen één antwoord erop geven.
0: Nee, en ook niet bij de shampoo.
1: Nee.
0: Nee, oké. Okay. Is het trouwens het product wat de meeste winst in het laadje legt?
1: Bij ons is niet één product die veel meer winst in het laadje brengt. Het heeft voornamelijk te maken met het landen die we allemaal aanwezig zijn. 50 landen. We hebben wel een product die meer volume draait in het algemeen in ons hele portfolio, of hele gebied. Dat is Dr. Igloo. Die heeft gewoon 50 landen.
0: Dat zijn de ratten.
1: Ja.
0: Iedereen heeft blijkbaar last van ratten.
1: Ja. Nou, heel veel kinderen hebben last van ratten. Maar ook ouderen hebben last van ratten.
0: Wat zit er nu nog in de pijplijn? Welk product zou u graag op de markt willen brengen?
1: Welk product? We beginnen eind van het jaar voor een nieuwe productlijn tegen luizen. Mm-hmm. Wat ik denk op een mooie manier te behandelen is. Heel veel kinderen hebben er last van.
0: Ja.
1: En zeker ook internationaal is daar behoefte aan.
0: Oké, okay. Zijn er ook wel eens producten die u op de markt heeft gebracht die geflopt zijn?
1: Geflopt zijn? Nou, ik weet niet of het geflopt is, maar ik denk, we hebben een jaar geleden een keer een product op de markt gebracht die niet zo goed aansluit met ons portfolio, bij de huidige producten die we hebben en ook de klanten die we hebben, zowel in Nederland als in het buitenland. Dus het sloot niet aan in onze manier van werken.
0: Ja, welk product was het dan?
1: Het was een product voor prikkelbare darm.
0: Ja.
1: En in Nederland probeerden we dat in de winkels te krijgen, maar de meeste consument gaat toch nog naar de huisarts voor dat probleem.
0: En veel mensen passen dan ook gewoon hun voeding aan, toch?
1: Passen hun voeding aan, of lopen er al een tijd mee, zijn daar zenuwachtig om daar iets veranderingen aan te brengen, want het werkt.
0: Dan zou je toch juist zeggen dat zelfmedicatie dan razend populair zou zijn, of werkt het niet?
1: Het werkt heel goed voor de mensen die het gebruikten. Alleen in Nederland was het toch meer een aanbeveling bij de huisarts. En onze manier van werken is meer via de winkel en consumenten direct naar de consument toe.
0: Ja, dus dat product bestaat niet meer, dat is nu uit de markt gehaald.
1: Nee.
0: Oké. Ja, jullie lossen inderdaad kleine kwaaltjes op. Maar ja, je kan ook naar de huisarts. Ik bedoel, ik had zelf laatste keer een wrat. Ik bedoel, de huisarts had 1 seconde wat stikstof eroverheen en een paar weken later viel hij er gewoon vanaf.
1: En dat doen wij in principe ook.
0: Ja, maar waarom zou ik dan uw product moeten kopen als ik ook naar de huisarts kom?
1: Ik denk dat de huisartsen op dit moment het heel erg druk hebben met het aantal mensen die langskomen. Mm-hmm. Het is hoeveelheid contactpunten per jaar, hoeveel mensen naar de huisarts gaan, is significant.
0: Ja.
1: En ik denk dat we ongeveer 10% kunnen besparen voor met producten zoals wij. Of 10% van de aantal bezoeken aan huisartsen kunnen verminderen.
0: Maar het is niet alleen maar een nobel doel, toch? U wilt toch gewoon geld verdienen, toch?
1: Ik, aan de ene kant is het geld verdienen, ik ben een commerciële instantie, tuurlijk. Ja. Maar ik denk ook wel dat we daar de zorgverlening kunnen we verlichten. Mm-hmm. Ik denk een huisarts moet zich focussen niet op vratten, maar op serieuzere dingen.
0: Ja, okay.
1: En met juiste communicatie kunnen wij de consument de juiste informatie geven dat een vrat of een kalknagel of andere symptomen makkelijk te helpen zijn. En dat hoeft niet via mijn producten te zijn, maar te kopen in een drogisterij.
0: Ja, gebeurt het wel eens dat een huisarts zegt van nou, kom maar in een drogisterij?
1: Ik denk een symptoom zoals fratten.
0: Moet je niet voor bij mij zijn?
1: Ja, of oorsmeer sturen ze daar voor de producten naar de drogisterij of de apotheek om daar een zelfsoort product te kopen.
0: Ja, want inderdaad, bij een beginnende vrat of bij kalknagels moet je geloof ik ook snel bij zijn, toch?
1: Liever snel bij zijn dan later, ja.
0: Oké. Okay. Nou, ik heb een dilemma. U moet kiezen, daarna mag u nuanceren.
2: Het dilemma.
0: We zitten vol in op productontwikkeling of uitbreiden in het buitenland heeft onze prioriteit, maar wat doen we met ons bestaande productassortiment?
1: En de stelling was?
0: We zitten vol in op productontwikkeling of uitbreiden naar het buitenland heeft prioriteit.
1: Productontwikkeling op dit moment.
0: Je luistert naar BNR Zaken doen. Te gast is Albert Zwanen van de OTC Lab. Verkopen van verschillende laagdrempelige medische producten. Ja, productontwikkeling?
1: Ja, ik denk wij moeten innovatie brengen. Wij moeten. We zitten al in 50 landen wereldwijd. En natuurlijk kan er 1 of 2 landen bijkomen. Maar ons bestaansrecht is innovatie brengen.
0: Ja, dus in principe zitten jullie in genoeg landen.
1: Ja.
0: Alleen er moet dan innovatie. En innovatie op welk gebied dan?
1: Innovatie op productontwikkeling, innovatie op ingrediënten, in communicatie. Begrijpen waar de consument behoefte aan heeft. Begrijpen waar ook de zorgverleningen, de huisartsen, waar we daarmee kunnen verlichten. En ook kijken hoe we daar dan die communicatie in het algemeen kunnen verbeteren. Dat de consument denkt, oké, dit kan ik wel kopen in een drogisterij. Mm-hmm. En daardoor hoef ik niet naar de huisarts te gaan.
0: Ja, wat mensen weten u nog niet voldoende te vinden?
1: Ik denk dat ze best wel veel mensen in Nederland, 2/3 van het gedeelte van de Nederland, weet zelfzorgmedicatie te vinden. Mm-hmm. Als je kijkt in die 50 landen waar we operatief zijn, is daar nog echt een heel grote inaanslag te halen.
0: Ja, oké, want inderdaad, in 55 landen bent u actief. Veel in Europa, maar ook in Amerika.
1: Ja.
0: Hoe werkt dan zoiets? Is het een kwestie van kopiëren, plakken?
1: Nee, elk land heeft zijn eigen dynamieken. Wij verkopen ons product in Walmart en CVS, de grote retailers in Amerika. Maar nog steeds met onze eigen producten. Dus niet een kopietje maken van een product in Amerika en dan nog een keer lanceren. Zijn
0: nee, maar ik bedoel inderdaad, het label moet dan even aangepast worden.
1: Ja, het label
0: het ziet er allemaal precies hetzelfde uit.
1: Het ziet er bijna hetzelfde uit. Op het moment dat we bijvoorbeeld naar Hongkong gaan, maken hele lokale verpakkingen met andere communicatie. Wel onze eigen merknaam, maar wel op de echte consumenten ontwikkeld. Ja. En look and feel een klein beetje aangepast. Dat is echt voor de locals.
0: Want hoe moet het anders in Hongkong dan?
1: Het is met grotere letters, natuurlijk met Chinese tekst staat erop. Een flashy en met een topkaartje vinden ze mooi. Dus het is net een andere verpakking.
0: Ja.
1: Amerikaans is ook veel meer met felle kleuren vinden ze dat belangrijk. Een grotere verpakking. Alles in Amerika is een stukje groter. Mm-hmm. Dus dat verschilt.
0: En bij Nederlanders houden daar niet van. Hier moet het wat simpeler zijn.
1: Nou, ik weet het simpel. Less is more is soms wel fijn. Verpakkingen gewoon duidelijk zetten wat het erop staat en wat het doet. De juiste claims, de juiste communicatie.
0: Oké, ja, u zei al van we willen eigenlijk inzetten op productontwikkeling. Maar waar zouden jullie graag nog willen verkopen? Ik bedoel, wat is dan toch als je kijkt naar uitbreiding van werelddelen, landen? Wat ligt dan voor op het tong?
1: Nou, één land waar ik graag, en daar ben ik al een beetje mee bezig, is Japan. Japan is een hele mooie markt met heel veel zelfzorg. Mm-hmm. Met heel veel innovatieve producten.
0: Vergrijzende bevolking. Ook natuurlijk
1: vergrijzende
0: ook.
1: Bevolking, ook een hele grote bevolking. Maar ook deze consumenten, of deze mensen, die hebben zelf zo hoog in het vaandel staan. Die doen al heel veel zelf voor zich, om zelf gezond te blijven. Mm-hmm. En dan zie ik een kans voor ons product om daar ook op in te spelen.
0: Juist omdat mensen daar al mee bezig zijn. Ja. Juist omdat ze niet naar een dokter rennen, maar zelf al bezig zijn om gezond te blijven.
1: Klopt.
0: Ja. Dus eigenlijk sowieso Azië eigenlijk is nog.
1: Azië is voor ons echt een speerpunt. We hebben heel erg gefocust op Europa en Amerika de laatste jaren. En sinds een jaar zijn we bezig met Azië. We hebben zelfs iemand in Hongkong werken die echt de Aziatische markt voor ons opereert. We hebben gelanceerd in India.
0: Ja, jullie hebben onlangs nog een groot samenwerkingsverband afgesloten in India ook.
1: Met India, met de Modi Group. En daar lanceren we 9 van onze merken. Wij, op dit moment hebben we grote billboards voor een van onze producten, Meno Relax, voor de dame in de overgang. Ja, dat is een heel attractieve markt. 1,2 biljoen mensen. Mm-hmm. Die hebben ook zorg nodig.
0: Ja, maar is Azië moeilijker om daar dan binnen te komen?
1: Het heeft andere culturen, andere manier van samenwerken. Vertrouwen, het duurt op een andere manier. Bijvoorbeeld in Nederland kun je best snel zaken doen. In Azië is het vertrouwen opbouwen. Je moet er zijn. Mm-hmm. Het is een andere manier van werken.
0: Ja, dus je zit nu ook veel in het vliegtuig, juist om die Aziatische landen te veroveren. Want ja, ik bedoel, je kan in Azië niet aankomen met een call natuurlijk. Hè. Je moet er zijn. Je moet er zijn en je moet gaan eten.
1: Communicatie is vaak ook wel. De taalbarrière hebben we ook, is een ding. Maar ik geloof daar zeker of we met een nieuwe relatie, moet je daar aanwezig zijn. Moet je het zien, moet je het verhaal vertellen, moet je het product uitleggen. Moet je laten zien wat we in andere landen doen, dat het echt een kans is. Je moet ze echt meenemen dat sommige categorieën, waar we in bijvoorbeeld in Europa al best groot is, dat in Azië een groeimarkt is. En dat we daarmee kunnen helpen. Ja. Ja.
0: Maar goed, ik bedoel, dit zijn zelfzorgmedicijnen waarvoor je in principe geen recept nodig hebt. Maar als je in Azië naar een apotheek gaat, kan je alles halen zolang je maar betaalt. Ik bedoel, zijn dan de echte geneesmiddelen daar ook niet een soort van concurrent?
1: Het zijn zeker concurrenten, ja. Ik denk alleen in de categorieën waar wij operatief in zijn. Met die innovatie die we brengen, kunnen wij toch nog tegen de lokale medicijnen vechten.
0: Ja?
1: Ja, denk het wel. Okay. En dat doen we al best goed in Hongkong.
0: Maar hoe dan? Omdat het goedkoper is?
1: Onze producten zijn niet per definitie goedkoper. Nee. Ik denk dat we onze innovatie brengen. De kwaliteit van de producten is bij ons best in hoog vaandel.
0: Ja, maar kan je dan ook op tegen de echte geneesmiddelen?
1: En wij vechten niet echt tegen de geneesmiddelen. Nee. De geneesmiddelen kun je ook niet echt kopen in de apotheek in Azië. Een paar dingen wel, maar niet alles. Moet je nog steeds een voorschrift krijgen. En zeker in de categorieën waar we werken, is er niet specifiek heel veel voorschriften.
0: Oké, waar in de wereld halen jullie nu de meeste omzet?
1: Waar in de wereld? Europa, Nederland, de Benelux doen we goed. Duitsland heeft een grote marktfonds. En Amerika.
0: Oké, maar kijk je dan ook zeg maar naar welk werelddeel? Want ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat sommige schoonheidsidealen anders zijn in bepaalde landen. Dat je kijkt naar welke producten je dan uitbrengt.
1: We kijken wel heel goed naar, kunnen wij, als we een product ontwikkelen, kunnen wij dat in ons netwerk van 50 landen verkopen? Is daar een markt voor? En niet specifiek alleen voor Nederland of specifiek voor Duitsland. Wij proberen echt producten te ontwikkelen die we internationaal kunnen lanceren.
0: Die eigenlijk in elk land het goed zouden doen.
1: Ja.
0: Maar waarom zou je dan niet kijken naar een specifiek land waar dan behoefte aan is? Ik bedoel, misschien zijn de behoeftes in Azië wel heel anders dan hier.
1: Dat klopt. Maar dat maakt de bedrijfsvoering ook veel lastiger als wij voor elk land een apart product moeten ontwikkelen. Ontwikkelen van een product is best lastig, is een investering. Mm-hmm. Vergt veel tijd en energie.
0: Mm-hmm. Dus je kijkt alleen maar naar producten die je wereldwijd kan afzetten?
1: Nou, niet alleen maar. Het grootste gedeelte van onze focus ligt daar wel op.
0: Ja. Ja. Jullie verkopen inderdaad medische producten. Daar horen vaak ook strenge regels bij. Hoe werkt dat?
1: Medische producten is een heel programma waar we aan moeten voldoen. Heel dossier moeten we indienen. Kwaliteitsnormen, wetgevingen. We worden geaudit. We moeten laten zien dat de producten werken. Hoe wij opereren. Welke leveranciers we hebben. Dus we worden echt van A tot Z worden we gecontroleerd. Meerdere keren per jaar.
0: Ja, en dat gebeurt dan door de autoriteit van een land of van een continent? Of...
1: In Nederland kunnen wij gecontroleerd worden door de autoriteiten van de Nederlandse Voedsel- en Warenwet.
0: Ja.
1: We hebben ook een afhankelijke instantie die ons komt controleren. En die wordt dan weer door iemand anders
0: gehouden. Is dat dan het college ter beoordeling van geneesmiddelen?
1: Nee, wij zitten niet bij geneesmiddelen.
0: Nee, maar de EMA misschien moet daar zich wel mee bezighouden.
1: IGJ,
0: ja.
1: Die kan ons overzien, ja.
0: Ja, maar hoe ga je daarmee om met al die verschillende regels? Want u zegt al van, we zijn bezig om producten te ontwikkelen die we wereldwijd kunnen afzetten.
1: Ja, daar hebben we hele kwaliteits- en regelgevingafdeling voor binnen ons team. Die dat allemaal controleren. A, bij het uitvoeren van ons product, maar ook bij de ontwikkeling letten we daar volledig op. Valt het binnen het plaatje waar we in kunnen opereren?
0: Ja, oké. Okay, maar dan hou je eigenlijk al rekening met de regels in elk land waar je
1: zeker
0: het op de markt
1: zou willen. Binnen voor Europa medische hulpmiddelen hebben we 1 wetgeving. Die is een paar jaar geleden veranderd. En daar voldoen wij volledig aan.
0: Ja.
1: En dat betekent dat we als een product ontwikkelen, dat we dat in Nederland kunnen lanceren, maar ook in Spanje.
0: Ja. U zegt van we worden helemaal door de mangel gehaald. Ik bedoel, op het moment dat u een verzoek indient hè, bij zo'n organisatie, hoe lang duurt het dan voordat dat hele traject dan doorloop is?
1: Voordat we het kunnen indienen duurt het ongeveer een jaar, 1,5 jaar. En dan hebben zij daar tegenwoordig nog een jaar de tijd voor.
0: Ja.
1: Om het product te analyseren. En dan hopen we, zonder vragen, dat we daarna op de markt kunnen komen. Dus het duurt ongeveer 2 jaar voordat wij een product op de markt kunnen krijgen.
0: Ja. Wat zijn er wel eens producten afgekeurd die dan waarvan de autoriteiten zeggen zo van, nou, het is niet goed?
1: Nou, zeker als je kijkt naar de wetgeving die 3 jaar geleden veranderd is, zijn er bepaalde ingrediënten waar ze zeggen, die vallen meer onder pharma. Dat zijn farmaceutische ingrediënten, die mogen niet meer in medische hulpmiddelen. Dus er zijn formuleringen die wij nu, zou maar zeggen, niet gaan meer gebruiken of niet meer in onze nieuwe ontwikkelingen toevoegen.
0: Want die mogen dan alleen maar in echte medicijnen zitten. Dus eigenlijk is uw middel dan eigenlijk gewoon te sterk.
1: Dan wordt het te sterk of wordt het meer een farmaproduct. Ja. En daar richten wij ons. Wij richten onze medische hulpmiddelen.
0: Ja, maar goed, wordt uw product daar dan niet slechter van als u er iets uit moet halen?
1: Wordt niet slechter. We hebben dus weer een kans om weer een nieuw product te ontwikkelen die juist binnen het medische hulpmiddelenvlak valt.
0: Ja, want u heeft allemaal medici in dienst die dat allemaal uitvogelen?
1: Een stukje, of in dienst, of bij ons in het netwerk die we om advies vragen om juist binnen die wetgeving te blijven, ja.
0: Ja, oké. Want je hoeft dan niet helemaal terug naar de tekentafel. Je gaat dan inderdaad kijken zo van, dit middel, dit ingrediënt is afgekeurd. Omdat het...
1: Wat is een alternatief voor dat ingrediënt?
0: Wat is een alternatief? En dan zou het dus eigenlijk inderdaad gewoon nog moeten werken.
1: Ja. Ja, dan moet je ook weer de juiste onderbouwing hebben waarom het alternatieve ingrediënt werkt.
0: Ja. Ja. In Europa bepaalt het Europese medicijnagentschap welke medicijnen er wel of niet verkocht mogen worden. Zijn die strenger of juist niet?
1: Ik denk dat de Europese wetgeving best veel strenger is. Als we vergelijken dat op dit moment met Amerika, waar we ook onze producten verkopen, is de Europese wetgeving wel een stuk strenger geworden.
0: Ja, en waardoor komt dat?
1: Ik denk dat er misschien ook producten op de markt zijn gebracht die wat minder gecontroleerd zijn geweest in het verleden.
0: Maakt dat voor u lastiger?
1: Het gaf mij een kans. Het gaf mij zeker een kans om juist te accelereren in deze markt. Om daarop te focussen en om een van de eerste juiste certificeringen te hebben en de juiste producten op de markt te brengen.
0: Dank Albert Zwanen van de OTC Lab. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Leo Evers van De Kuiper over de toegenomen populariteit van cocktails. Abonneer je dan op de Top van Nederland om geen aflevering te missen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de CryptoCast.

0: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
1: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Hey Scale-up, Bart hier van Scale-up Company. De komende 3 jaar staat jouw onderneming voor een grote transitie, waarvan het succes wordt bepaald door de kwaliteit van jullie leiderschapsteam. Met de beste coaches, bewezen methodieken en nu ook een AI-stack halen we alles uit je team en zorgen we dat jullie die slag wel winnen. Wil je weten waar je vandaag staat? Boek je gratis readiness workshop op scaleupcompany.com.
1: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
4: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 2:30 in de Ether en altijd online als podcast.
5: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
7: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een brand in een woning in Bovensmilde is iemand gewond geraakt. Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis, maar in wat voor toestand is niet bekend. Volgens RTV Drenthe werd in een schuur bij het huis onlangs nog een drugslab ontdekt. Daarom houdt de brandweer bij het blussen goed in de gaten of schadelijke stoffen vrijkomen. In het zuiden van Frankrijk zijn menselijke resten gevonden van een vrouw die al 6 jaar wordt vermist. Haar eigen man zit vast voor moord, maar ontkende lange tijd. Vorige maand bekende hij ineens en wees hij aan waar het lichaam van zijn vrouw was verstopt. Dat bleek op 10 kilometer van hun oude huis te zijn. In Peru is een aardbeving geweest. Er zijn zeker 6 doden en tientallen mensen raakten gewond. De beving met een kracht van 5.1 was in het Andesgebergte. In een stad op 200 kilometer ten oosten van hoofdstad Lima zijn 2 ziekenhuizen zwaar beschadigd geraakt en er zijn ook huizen ingestort. De Nederlander die is opgepakt voor een dodelijke schietpartij in Antwerpen werd internationaal gezocht. Volgens Belgische media zit hij ook achter een moord in Suriname. De verdachte zou vanochtend vroeg bij een Antwerpse discotheek een man van 23 hebben neergeschoten, die later in het ziekenhuis overleed. En Spanje speelt de finale van het WK voetbal tegen Argentinië vanavond met een ongewijzigd basiselftal. Het zijn dezelfde 11 spelers als in de 2 laatste gewonnen wedstrijden tegen België en Frankrijk. Argentinië begint met 3 andere spelers dan in het duel met Engeland, maar uiteraard doet aanvoerder Lionel Messi gewoon mee. Het weer van Weer Online? Alleen in het noorden kan een buitje vallen. Het koelt vannacht af naar 10 tot 15 graden. Morgen blijft het bijna overal droog en is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 23 graden morgen. En dat was het ANP-nieuws.
8: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
9: Welkom in de CryptoCast. We gaan het hebben over het bankencommunicatienetwerk Swift. Want dat werkt aan een nieuw eigen betaalsysteem met hulp van blockchain-technologie. En we kijken naar een update van de Amerikaanse Clarity Act. Want die dreigt dit jaar niet meer te halen. Dit is CryptoCast 438. En ik heb een co-host, Maro Halve. Welkom. Je bent voorzitter van branchevereniging VBNL. En wij gaan eens even het nieuws doornemen deze week. Te beginnen met Swift, namelijk dat grote bankencommunicatiebetaalnetwerk. 17 grootbanken gaan namelijk tests uitvoeren met blockchain als onderliggende technologie. En dat moet dan 24/7 internationale betalingen kunnen waarmaken. Dat belooft nogal wat. Ze komen eindelijk in de moderne tijd, daar ook bij Swift, moeten we maar zeggen. Swift is een term die je vaak hoort, maar mensen weten misschien niet zo goed wat dat precies nou inhoudt. Kan je dat ons uitleggen, Mauro?
10: Ja, je hebt het misschien wel eens gezien als je geld moet overboeken, dat je dan de Swift-code nodig hebt van de ontvangende bank. Swift staat voor de Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.
9: Kijk,
10: en dat laatste woord, telecommunication, verklapt misschien een beetje uit welke tijd het komt. Het is in 1973 opgericht door toen 239 banken uit 15 landen. En het is dus geen bank of geen betaalsysteem zelf, maar een soort wereldwijde coöperatie die dat berichtenverkeer tussen de banken dus verzorgt. Het stuurt de instructies tussen banken van wie voor de afwikkeling wat naar elkaar moet overmaken. En ik heb een bankier wel eens horen zeggen dat het duurste e-mailbedrijf ter wereld is. Kijk. Zo moet je het een beetje zien. En inmiddels zijn er meer dan 11.500 banken, effecteninstellingen en bedrijven in 200 plus landen daarbij aangesloten. En ter schaal, Swift berichten dekken jaarlijks zo'n 150 biljoen. Dus dat is 150.000 miljard.
9: Ja.
10: En is dus wel echt het fundament van de internationaal banksysteem.
9: Ja, en we weten ook dat het een heel machtig systeem is. Omdat op het moment dat Rusland daaruit werd gezet, dat was echt een ding. Hè? Dat de Russische banken daar geen toegang meer toe hadden. Dat was echt een groot moment. Het uitsluiting van het SWIFT-systeem. Ja. Een nieuw systeem met blockchain. Wat houdt het in? Want het is... Ja, 10 jaar geleden was het een onwijs buzzword. Nu begint het toch wel aardig realiteit te worden dat dit gewoon kan en misschien ook wel werkt. Wat houdt het in?
10: Ja, op 9 juli maakten ze bekend dat hun nieuwe blockchain gebaseerde ledger, dus administratie, klaar is voor gebruik. Dat hebben ze dan in 9 maanden ontwikkeld. Vond ik vrij rap. Maar samen met de deelnemende banken. En dat zijn dus niet die 11.500, maar een paar die eigenlijk in het experiment hebben gezeten. En het idee is dat banken dan hun eigen tokenized deposits, dus zijn bank uitgegeven digitale tegoeden.
9: Ja.
10: Eigenlijk de bankbalansen die op de blockchain worden geadministreerd. En dat ze daarmee dus de voordelen van die blockchain kunnen gaan benutten. Grensoverschrijdend, 24/7, dus ook 's nachts en in het weekend. En voordat de uiteindelijke afwikkeling via de bestaande systemen dan blijft plaatsvinden.
9: Ja, nou, dat is toch best wel spannend. Welke partijen, ik noemde net 17 grootbanken, wie doen er allemaal mee aan dit experiment?
10: Ja, 17 banken, 6 continenten. En dan moet je denken aan HSBC, Hongkong, Citibank, UBS, BNY, Wells Fargo, Standard Chartered, BNB Paribas, Lloyds, nou, bla bla bla bla.
9: Nederlandse banken?
10: Nee, heb ik niet tussen gezien. Dit zijn echt mondiale grootbanken. En dus geen fintech experimentje meer, zou ik zeggen.
9: Ja, dus oké, er gebeurt wel echt wat. Dit klinkt toch ook voor mij een beetje als iets wat met stablecoins in principe ook zou kunnen. Dat zijn de getokeniseerde dollars en euro's, zou ik maar noemen. Je noemde net getokeniseerde banktegoeden. Nou, je hebt ook dollars en euro's die op de blockchain leven, zoals bijvoorbeeld de Tether en de USDC, de Circle-variant van de stablecoin. Waarom moet dat dan per se op deze manier weer? En kunnen ze niet gewoon die stablecoins gebruiken?
10: Ja, je hebt dus naast stablecoins tokenized deposits en je hebt natuurlijk ook nog de Central Bank Digital Currency, de CBDC.
9: Daar nog maar over te zwijgen.
10: Lijkt allemaal inderdaad heel erg hetzelfde, maar het verschil zit denk ik in de aard van de uitgever. CBDC zijn publiek geld, centrale bank uitgegeven. Stablecoins zijn van private bedrijven. En dit zijn bank uitgegeven tokenized deposits. Dus ze hebben dus niet te maken met een derde partij die het geld heeft uitgegeven. Maar we dat echt in eigen interbankaire systeem met volledige controle over compliance, kredietrisico's, klantrelaties en dus geen externe afhankelijkheden. En dat past dus volledig in het al bestaande regelgevingskader. Dus het is voor hen ook heel makkelijk om niet met nieuwe wetten en dergelijke te moeten gaan werken.
9: Ja. Hoe zit het dan met de concurrentie met al deze alternatieven? Is er nu, wie gaat dit winnen? Want het is aan de ene kant heb je dus dit systeem wat helemaal compliant is en helemaal binnen de kaders pas die al geschetst zijn. Dat is hartstikke leuk. Aan de andere kant denk ik van het is misschien ook wel tijd voor iets nieuws. Hoe zie jij die verhoudingen?
10: Ja, dus die CBDC, die Central Bank Digital Currency, is echt natuurlijk een consumentenproduct. Ja. Dat zou ik zeggen. Dat
9: die is er overigens ook nog lang niet.
10: Nog lang niet, inderdaad. Dus ja, die strijd die wordt wellicht door de stablecoins. Ook natuurlijk voornamelijk een consumentenproduct als start. Maar we zien nu wel dat steeds vaker de stablecoin rails en bankconsortia natuurlijk ook wel op dit soort wholesale interbankaire schaal wordt onderzocht. En daarnaast heb je dan natuurlijk ook nog de concurrent uit de crypto-wereld, jouw vrienden van Ripple, die positioneert zich natuurlijk ook al heel lang als de blockchain bankenoplossing. Maar Swift positioneert zich nadrukkelijk dan neutraal, noemen ze in het persbericht, deposito gebaseerd, dus geen publieke blockchain, alleen voor de leden en geen extern token nodig.
9: Ja, ik denk dat er enkele Twitter-gebruikers heel blij zijn dat we Ripple even noemen. X-gebruikers moet ik dan natuurlijk zeggen. Maar zo'n partij als Ripple, die dan heel graag met banken wil samenwerken, toch een van de belangrijkere cryptomunten / netwerken die we hebben op de cryptomarkt. Daar kunnen we niet omheen. Maar die richt zich expliciet op die banken om die internationale betalingen te doen. Dus ja, is dit ook niet een beetje het businessmodel van Ripple wat nu?
10: Dat is precies waar het debat dus over losbarstte na de aankondiging. Kijk, als banken dus 24/7 kunnen afwikkelen op eigen infrastructuur, dan is er heel weinig, misschien wel geen reden meer om de liquiditeit via Ripple's on-demand liquidity, het ODL-netwerk, te gebruiken. We hebben het vaak over netwerkeffect. Swift's eigen volume, die 150.000 miljard dollar per jaar, overschaduwt natuurlijk wel een beetje de 95 miljard dollar die Ripple op dit moment doet.
9: Ja.
10: Maar het tegenargument dat werd gevoerd is dat Swift natuurlijk de berichtenlaag is. En dat dat dus niet de afwikkelingslaag van Ripple zou hoeven uitsluiten.
9: Ja.
10: Er is 30 van de Swift-banken die hebben ook al banden met Ripple. Zo'n 40% daarvan gebruikt dat ODL, dat On-Demand Liquidity Network. Dus banken zouden optioneel via de Swift-rails alsnog op XRP liquiditeit uit kunnen komen.
9: Op Ripple,
10: In theorie.
9: In theorie. Toch nog even, wat zegt dit dan over de houding van al deze grote banken tegenover crypto-technologie, zou ik maar zeggen. Want dit is toch wel. Deze banken lijken gewoon toch te accepteren dat dit heel relevante en belangrijke technologie is. En dat is wel eventjes weer een stukje signaal in al deze ruis.
10: Ja, absoluut. Het is wat mij betreft weer een datapuntje die laat zien en bevestigt dat banken die onderliggende technologie, het tokeniseren van financiële instrumenten, 24/7 afwikkeling, programmeerbaar geld, echt wel omarmen inmiddels. En dat doen ze nadrukkelijk dan nu zij via hun eigen gereguleerde, gecontroleerde kaders en een private blockchain als het ware. Maar we zien natuurlijk ook tal van voorbeelden van partijen die dit op publieke infrastructuur doet.
9: Ja, precies. Ja. En het is dan misschien niet het keiharde decentrale idee van Bitcoin.
10: Dat niet overal, inderdaad. Nee. Maar de onderliggende blockchain technologie en de gedachte is misschien voor heel veel partijen veel belangrijker dan crypto als de asset class.
9: Ja. Goed, daar houden we het voor nu even bij. Maar wel echt heel interessant om te blijven volgen wat ze bij Swift zelfs aan het doen zijn met blockchain. Wie had dat gedacht? Gaan we blijven volgen. Goed, waar we ook nauwkeurig iedere week naar kijken is de cryptomarkt natuurlijk. En deze week gaan we de prijsanalyse doen met Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. Dag Bert.
11: Hey Daniel.
9: Ja, de prijs bleef afgelopen week toch een beetje stabiel. Er waren wel wat schokjes. Is dit nu de zoektocht naar de bodem van de bear market waar jij het de afgelopen weken over hebt gehad, Bert?
11: Ja, de afgelopen 10 dagen lag de koers grotendeels tussen $62.000 en $64.000. Ja, er is net 3% verschil tussen. Dat is echt wel heel stabiel of weinig spectaculairs. Terwijl er op zich zat spectaculaire dingen gebeuren op financiële markten de afgelopen anderhalve week. En dat is nu wel, dat past wel een beetje bij het veranderde karakter van de Bitcoin-markt. Daar hadden we het vorige week wat uitgebreider over. We zagen kracht bij Bitcoin op de momenten dat AI-aandelen zwakte vertoonden. We zagen ook kracht bij Bitcoin op de dag dat Strategy bekend maakte dat ze voor het eerst een serieuze hoeveelheid Bitcoin hadden verkocht. Ja. 3500 Bitcoin, een dikke $200 miljoen. En op die dag ging Bitcoin omhoog, de koers. En dat in die hele periode ook telkens de zone rond de $60.000 verdedigd wordt. Dat gebeurt eigenlijk al anderhalve maand. We hebben in juni 60.000 gezien, 59, 58, 57,7. Heel kort elke keer, maar daar is blijkbaar vraag. Want er ontstond niet een vrije val, een waterval naar een volgend lager niveau, zoals we de afgelopen 9 maanden vaker gezien hebben. In de data zien we dat het vooral langetermijnbeleggers zijn die hier bitcoin kopen en hun positie vergroten. En bij elkaar ontstaat dan een interessant beeld. Niet dat we niet lager kunnen, dat kan best. Zeker als er zich een schok voordoet, van buiten de bitcoinmarkt bijvoorbeeld. Maar wel dat de investeerders die bitcoin voor de lange termijn aanhouden deze koersen als redelijke waardering zien. Value noemen we dat in het Engels. Een prima deal, zou je kunnen zeggen. En dat is inderdaad wat je wil zien als je op zoek bent naar de periode en het prijsbereik waar de bodem gevormd kan worden.
12: Ja, precies, ja. Een ander signaaltje misschien. Het conflict tussen VS en Iran leidt natuurlijk weer op deze week. Er is wat meer onzekerheid op markten geslopen. Dat zien we bij AI-aandelen. De olieprijs is weer wat opgelopen. Wat betekent deze situatie voor Bitcoin? Want volgens mij hield Bitcoin zich dan wel sterk.
11: Ja, klopt. Ik denk eigenlijk, ik zou willen zeggen dat de situatie in het Midden-Oosten niet zoveel betekent voor Bitcoin op het moment. Überhaupt voor financiële markten. Die lijken zich eigenlijk allemaal niet zoveel aan te trekken van het geflipperkast in de straat van Hormuz. Ja, de olieprijs natuurlijk. Maar voor de rest, aandelen, ja, die zijn ook een beetje met hun eigen verhaal bezig. Maar op 2 manieren kan dit alsnog de Bitcoin-markt raken, uiteindelijk. Bijvoorbeeld, 1, als de situatie in korte tijd sterk verandert. Hè, dat zou kunnen, een grootschalige escalatie of onmiddellijke vrede. Even beide kanten van het spectrum pakken. Alles daartussen, ja, wordt een soort van genegeerd. En de tweede manier is dat als de centrale bank, met name de Amerikaanse, in een situatie wordt gebracht waarin die heel ander beleid moet gaan voeren. Ligt allebei nu niet voor de hand. En ik heb ook het idee dat centrale banken, en dan in het bijzonder die in de VS, voor inflatie en werkgelegenheid, belangrijke factoren, nu meer kijken naar AI dan naar Iran en het Midden-Oosten. En bij AI gaat het dan om de vraag, kost dat banen of levert het juist nieuwe werkgelegenheid op? En gaan we de dure chips terugzien in de inflatie? We zagen al allerlei fabrikanten van consumentenelektronica hun prijzen verhogen, waaronder Apple. En verwijzend naar de dure geheugenchips. Als we dat gaan terugzien in de inflatiecijfers, dan kan het zijn dat daardoor ook risicobeleggingen zoals Bitcoin geraakt worden. Nou, deze week Amerikaanse inflatiecijfers. Over 2 weken het rentebesluit. Dus ja, de komende weken gaat dit beeld wat scherper worden.
12: Ja, precies. Als we dan toch nog even terugkomen op die bodem. Wanneer denk jij dat we die achter ons hebben gelaten? Met andere woorden, naar welke prijsniveaus kijk jij en op welke tijdschaal zit jij te kijken?
11: Ja, als je het over bodem hebt, dan heb ik het over de bodem van de cyclische bearmarkt. Het einde van de dalende gedeelte van de marktcyclus. En die marktcyclus duurt bij Bitcoin zo'n 4 jaar. Hè. 3 jaar stijgen, 1 jaar dalen. Dat was de afgelopen 12 jaar het ritme. En die daling en die stijging, die zie je het mooiste als je kijkt op de weekgrafiek. Daar zie je dat die stijging een mooie reeks is van hogere toppen en hogere bodems. Je kunt een kind een krijtje geven en dan markeert die ze zonder twijfeling voor je. Ja. En de koers is in die periode boven het dominante gemiddelde. En dan heb je eigenlijk de 3 belangrijkste eigenschappen van een stijgende trend. Tot het punt dat de bullmarkt eindigt en overgaat in de bearmarkt. Dan klapt die trend om van stijgend naar dalend. Lagere toppen, lagere bodems en een koers onder het gemiddelde. En dat is waar we nu in zitten. Ja. Een belangrijk signaal zou zijn als we weer tekenen zien van een stijgende trend. Dus als we dat vertalen naar de situatie van nu, is dat een hogere top boven de $83.000 van 6 mei. Daarna een hogere bodem boven de 57.7 van 1 juli. En dan uiteindelijk een weekslot boven het 50-weekse gemiddelde. Dat ligt nu op 86.500. En als die drie vinkjes hebben gezet, dan zouden wij ons basisscenario veranderen van we zitten in een bearmarkt naar we zitten in een nieuwe bullmarkt. Ja. Nou, waar let jij op, vroeg je? Hè, van dit zijn natuurlijk de soort van harde bewijsstukken. Maar je kunt al eerder wel wat dingetjes zien. Dus er zijn bijvoorbeeld nog 2 andere prijsniveaus die wat dichterbij liggen. Dan ga ik niet mijn basisscenario aanpassen, maar dan ga ik wel op het puntje van mijn stoel zitten. Dat is namelijk $68.000. Dat is het hoogste punt van de afgelopen maand. Als we daar boven komen, dat is interessant. En $74.000 loopt het 200-daagse gemiddelde. Daar kijken ook best wel wat analisten naar. Kijk, als de koers daarboven gaat handelen, dan ja, dat zijn geen bewijsstukken op zich, maar wel weer extra signalen dat het karakter aan het veranderen is van pessimistisch naar optimistisch.
9: Kijk, dankjewel. Nou Bert, ik zit nu al op het puntje van mijn stoel, dus het gaat spannende tijden gaan we tegemoet op de cryptomarkt. In ieder geval dankjewel weer voor dit gloedvolle verhaal. Mauro, wij gaan nog even doorpraten over Amerikaanse wetgeving. Dat is een van jouw hobby's. Het was ooit een soort van je werk, maar goed. Goed, we gaan het hebben over de Amerikaanse Clarity Act. Een hele belangrijke cryptowet. En die heeft nog één kans om dit jaar door het Amerikaanse congres geloodst te worden. Maar of dat gaat lukken, is maar de vraag. En ja, Amerikaanse politici werken nu met man en macht om een nieuwe wettekst op te stellen om die belangrijke cryptowet toch er doorheen te krijgen. Eerst even de Clarity Act. Wat is dat nu precies en waarom is het zo belangrijk dat die wet slaagt dit jaar?
10: Ja, dit is een marktstructuurwetgeving en op dit moment heeft de VS dat niet. De Clarity Act moet vastleggen wie waarover gaat. Welke cryptomunten vallen onder de SEC, dus worden behandeld als effecten. Wat valt er voor de CFTC, de grondstoffentoezichthouder? Moeten er nieuwe specifieke cryptoregels bijkomen? En wie gaat toezicht houden op die dienstverlener? Naar welke eisen moeten zij zich dan voldoen?
9: En even wat de achtergrond schetsen. Dit was voorheen echt een zootje in de VS, hè? Want
10: het ontbreken van antwoord op al die vragen is precies inderdaad waarom het een zootje was. Het was handhaving via rechtszaken. Regulation by enforcement noemen ze dat. In plaats van heldere federale regels vooraf. Ja,
9: geen regels, wel rechtszaken. Dat is een beetje een rare situatie.
10: Ja, en het is dus nu extra actueel, omdat natuurlijk 1 juli de Europese MiCA volledig van kracht werd. We kennen hem al 3 jaar. Ja. Je kan al 1,5 jaar ook een vergunning halen, maar nu moest iedereen het hebben. En Europa heeft dus nu een uitgewerkt, geharmoniseerd kader en de VS nog niet. Ja. En dat zet druk. Grote Amerikaanse partijen zien hun eigen thuismarkt eigenlijk achterblijven bij Europese duidelijkheid.
9: Ja, precies. En waarom is het dan nu zo belangrijk dat die wet er dit jaar doorheen komt?
10: Nou, het wetsvoorstel ligt er al sinds vorig jaar zomer. En het Huis van Afgevaardigden, dus de Tweede Kamer kunnen we zeggen, die nam in juli 2025 het ook al aan. Met een ruime tweeledige meerderheid. Ja. Zo'n bipartisan bill. Dus beide partijen waren voor. Maar het probleem zit hem in de Senaat. En daar is een drempel van 60 stemmen nodig. En de Republikeinen hebben er 53. Ja. Dus ze hebben naar minimaal 7 democratische steun nodig. En ja, dat stokt op een aantal punten. Het grootste, we hebben het al een aantal keer ook wel besproken, is die ethiekbepaling voor overheidsfunctionarissen. Inclusief de president zelf. Die zou moeten verbieden dat de persoonlijke belangen in crypto hebben. En het gaat bij uitzondering niet een keer over Nancy Pelosi, maar dit is direct gericht aan Donald Trump natuurlijk. Hij moest deze maand ook zijn financiële openbaringen publiceren.
9: Ja, vermogensverklaring inleveren vanuit het Witte Huis.
10: Ja, dat was honderden pagina's. Terwijl het normaal gesproken een pagina of 12
9: Ik had uitgezocht voor de crypto-update. Dat was wel grappig. De vorige presidenten, Bush, Obama, Biden, et cetera, allemaal een aangifte van een pagina of 10, 15, misschien 20. En Donald Trump had volgens mij 490 pagina's aan de aangifte.
10: En daarin stond onder meer dat hij zo'n $1.4 miljard aan crypto-gerelateerde inkomsten had. Onder meer via eigen memecoin en het World Liberty Financial. Ja. Nou, senator Gillibrand, een van de democraten die nodig zijn, die zei letterlijk, zonder ethiekregel geen stem. En er is deze week een nieuwe samengevoegde tekst verwacht. Dat zijn dan de 70 pagina's van die Senate Banking Committee, Senate Agriculture Committee, een soort comité die er natuurlijk ook nog wat over te zeggen hebben. En voor zover bekend en gelekt en over gespeculeerd wordt, bevat die tekst nog steeds geen oplossing voor dat ethiekpunt.
9: Ja.
10: Dus volop in onderhandeling nog.
9: Dus eigenlijk de democraten houden hun poot gewoon stijf. Omdat Donald Trump, de president, de grote baas van ook de Republikeinen, waar de Republikeinen grotendeels allemaal trouw aan zijn, die gaat totaal.
10: Maar daar rommelt het ook een beetje.
9: Ja, met inmiddels, zeker. Dus uit onderzoek blijkt inderdaad dat ook best wel een groot deel van de Republikeinse stemmers zoiets heeft van, meneer Trump, kunt u alsjeblieft stoppen met al uw cryptopraktijken en al dat geld verdienen over de rug van normale Amerikanen? Daar valt natuurlijk ook wel wat voor te zeggen. Maar de democraten houden op dit punt dus gewoon hun poot stijf en maken er echt een politiek dingetje van.
10: Zeker. En je noemde al nog één kans om het door te krijgen. Ja, dat is echt puur agendatechnisch. De Senaat heeft nog zo'n 2-3 werkweken voor het zomerreces. En die tijd moet ook nog gedeeld worden met andere grote wetgeving. De defensiebegroting, om maar iets te noemen. En elke procedurele stap, en er zijn er dus nog 2 nodig, die kost snel een hele werkweek. En als de Senaat, zelfs als ze het halen, moet dan ook het Huis afgevaardigd nog een keer stemmen over de aangepaste tekst, et cetera. Er is wat interne republikeinse oneenigheid. En dan moet ook Trump nog tekenen, die op dit moment ook nog een andere populaire controversiële wet op zijn bureau laat liggen. Dus veel politiek, veel onrust. En zelfs met een geslaagde senaatstemming nog niet automatisch het einde van het verhaal. En dat zien we terug op die prediction markets. Dus het is een make-or-break week. Maar de kans die speculanten nu toedichten dat de wet er dit kalenderjaar gaat komen, viel in de afgelopen 24 uur van 47% naar 36%.
13: Ja, oké. Dus het is duidelijk dat de buitenwacht, die heeft zoiets van, dit gaat hem niet worden. Donald Trump wil trouwens wel graag. Die heeft op True Social getweet, gemeld, gepost, dat hij toch echt doorheen moet komen, die wet. Dan nog even tot slot, want in november krijgen we natuurlijk al die tussentijdse verkiezingen. Ja. Ook als je op prediction markets zoals Polymarket kijkt, zie je dat de Republikeinen daar ook niet al te best voor staan. Daar gaan dus misschien wel meerderheden verloren in beide huizen. Dan wordt het misschien nog wel lastiger om die Clarity Act er doorheen te krijgen.
10: Ja, en dat is precies de kern van waarom deze weken zo zwaar wegen. Dus ten eerste dat procedurele deel. Als de wet voor het zomerreces er niet doorkomt, dan komt hij op de herfstagenda. Dat is gelijktijdig met de midterms. En dat zijn de periodes waarin zo'n bipartisan bill vaak tot stand komen. Want het is campagnetijd. Het is us against them natuurlijk vooral.
13: Waarom zou je dan nog als democraat gaan samenwerken op zo'n gevoelig onderwerp als Donald Trump? Zijn crypto.
10: Precies. Ja, en de tweede, precies jouw punt ook, de samenstelling van de Senaat gaat veranderen. En als de Democraten de verkiezingen veel zetels winnen, de partij die niet aan de macht is, vaak ook wel wat zetels inlevert in de eerste ambtstermijn van een president. Ja, als dat een crypto-vriendelijke meerderheid aanzienlijk moeilijker gaat samenstellen, dan kan het zomaar eens kunnen dat natuurlijk het überhaupt niet meer in het congres tot stand komt. En senator Loomis, een groot voorstander, die heeft dat met zoveel woorden verbonden aan een uitstel tot 2030, als dit venster niet wordt gehaald.
13: Ja, dat klinkt als Clarity Act dood te begraven.
10: Nou, de realistische kans om na dit congreswindow dit nog tot stand te krijgen, die is inderdaad wel heel erg klein.
13: Ja, goed. Mauro, wij gaan toch een beetje in dezelfde spirit gaan wij een podcast opnemen.
10: Dat is positief
13: vanmiddag. Dat gaan we met z'n tweeën doen. Dat is ook wel eens leuk. Waar gaan we het over hebben?
10: Ja, we gaan een micro-special doen, omdat zoals net gezegd die deadline in Europa niet voorbij is. Dus we kunnen echt de definitieve balans opmaken van alle cryptopartijen. Een paar kleine spoilers. Amsterdam is de crypto capital of Europe, kunnen we wel zeggen. Dus de meeste vergunningen op stadsgebied zijn in Amsterdam. Amsterdam heeft zelfs meer vergunningen dan heel veel landen überhaupt hebben. Nederland staat zelf op nummer 3. En we gaan eens kijken, wat is er nou in al die landen gebeurd dat die verschillen ook zo groot zijn?
13: Ja, ik ben zelf heel benieuwd, nu we de deadline echt hebben gehad. We hebben het natuurlijk vaak over deze Europese cryptowet gehad. Hoe gaat het met België?
10: Ja,
13: dat is wel een gedeelde hobby van ons om naar België te kijken. Daar was niet het meest crypto-vriendelijke, crypto-minded land tot nu toe. Hoe gaat het in Malta?
10: Zeker.
13: En waar hebben alle grote partijen zich uiteindelijk gevestigd? Er zijn altijd ook nog een aantal grote partijen afgehaakt.
10: Zeker.
13: Binance bijvoorbeeld, als grote partij die het alsnog in Frankrijk willen proberen. Nou goed.
10: En niet te veel spoilers, maar België heeft wel iets wat Nederland niet heeft.
13: Kijk, een goed voetbalteam misschien. Ook niet echt eigenlijk. Hè? Goed, wij houden het hierbij. We gaan in de podcast lekker door over Mika. Misschien ook wel een beetje over voetbal. Wie weet, er zijn veel parallellen te vinden. In ieder geval tot zover de CryptoCast hier op BNR. Dank aan mijn co-host Mauro Halve, voorzitter bij de branchevereniging voor Bitcoinbedrijven VBNL. En wie meegaat naar de podcast, graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
14: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto exchange van Nederland.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen doorgelicht.

0: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
1: Europe is going in some bad directions.
2: Maar voor hoe lang nog?
3: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
4: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
5: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
3: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: Voor ons het uitzoeken van nullen en enen. Yes! Voor jou de info tot 1-0 voorsprong. Om slimmere zakelijke beslissingen te kunnen nemen, heb je de juiste informatie over bedrijven nodig. Kies voor Company Info en wij zorgen ervoor dat je precies die info krijgt die je nodig hebt. Of je nu de beste leads wilt vinden of bedrijfsrisico's wilt checken. De Company Info die je nodig hebt.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Voor precies die company info die je nodig hebt, ga je naar companyinfo.nl.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. Zender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
11: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een brand in een woning in Bovensmeelde is iemand gewond geraakt. Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis, maar in wat voor toestand is niet bekend. Volgens RTV Drenthe werd in een schuur bij het huis onlangs nog een drugslab ontdekt. Daarom houdt de brandweer bij het blussen goed in de gaten of schadelijke stoffen vrijkomen. In het zuiden van Frankrijk zijn menselijke resten gevonden van een vrouw die al 6 jaar wordt vermist. Haar eigen man zit vast voor moord, maar ontkende lange tijd. Vorige maand bekende hij ineens en wees hij aan waar het lichaam van zijn vrouw was verstopt. Dat bleek op 10 kilometer van hun oude huis te zijn. In Peru is een aardbeving geweest. Er zijn zeker 6 doden en tientallen mensen raakten gewond. De beving met een kracht van 5.1 was in het Andesgebergte. In een stad op 200 kilometer ten oosten van hoofdstad Lima zijn 2 ziekenhuizen zwaar beschadigd geraakt en er zijn ook huizen ingestort. De Nederlander die is opgepakt voor een dodelijke schietpartij in Antwerpen werd internationaal gezocht. Volgens Belgische media zit hij ook achter een moord in Suriname. De verdachte zou vanochtend vroeg bij een Antwerpse discotheek een man van 23 hebben neergeschoten, die later in het ziekenhuis overleed. En Spanje speelt de finale van het WK voetbal tegen Argentinië vanavond met een ongewijzigd basiselftal. Het zijn dezelfde 11 spelers als in de 2 laatste gewonnen wedstrijden tegen België en Frankrijk. Argentinië begint met 3 andere spelers dan in het duel met Engeland. Maar uiteraard doet aanvoerder Lionel Messi gewoon mee. Het weer van Weer Online? Alleen in het noorden kan een buitje vallen. Het koelt vannacht af naar 10 tot 15 graden. Morgen blijft het bijna overal droog en is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 23 graden morgen. En dat was het ANP-nieuws.
12: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
10: BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim T. Hoepoering.
13: Duolingo is a language learning app that has been around for a little while now, but in its lifetime, it has seen its share of ups and down.
14: Ik krijg allemaal sterretjes en pluimpjes en er zit zo'n blij uiltje in. Die gaat allemaal heel fijn dansen als je dingen goed doet.
15: I don't like speaking in platitudes, but this is truly the worst decision Duolingo has ever made.
16: Mijn paard is geen artiest, maar een architect.
13: Okay.
17: Of het nou Engels is of Japans, Duits of Portugees, je kunt bijna elke taal leren met Duolingo. Miljoenen mensen doen dat dan ook. Elke dag een lesje om die streak te halen. En als je het vergeet, dan krijg je gewoon een pushbericht die je eraan herinnert. Een app met een mascotte die inmiddels cult is geworden, maar die wel zwaar onder vuur ligt sinds ze AI hebben ingezet. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op de educatieve app, zodat jij als belegger kan bepalen wat een Duolingo-aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij analist en vermogensbeheerder Jim Theo Poering van 1 Vermogensbeheer.
18: Hoi Nina.
17: Hi. Wij gaan het dus hebben over Duolingo, de bekende app. Dat was een suggestie ook weer van luisteraar Bas. Dankjewel, Bas. Hij schrijft, ja, dit merk kent vrijwel iedereen met een duidelijke en interessante strategie rondom gamification en gebruikersbinding. Tegelijkertijd is het aandeel het afgelopen jaar flink gedaald. Dus ja, in mei 2025 was het nog $520. En op dit moment zo'n $91. Dat schreef hij in april naar ons. Er is inderdaad behoorlijk wat aan de hand bij Duolingo. Zit jij erin?
2: Ik dacht van niet, maar toen ik even beter nadacht, wist ik van wel.
17: Oh ja?
2: En ja, we zitten erin. Heel klein weliswaar. En dat heeft ermee te maken dat we veel beleggen in zogenaamde holdings. En wij beleggen in een holding, en dat is Scottish Mortgage. En die heeft deelnemingen in veel bedrijven voordat ze naar de beurs gaan. En zo hebben ze dus ooit een belang genomen in Duolingo. Mm-hmm. Ze hebben ook een belang in SpaceX. Ze hebben een belang in Claude, of eigenlijk moet ik zeggen Anthropic. En ja, op het moment dat ze naar de beurs gaan, dan maak je een eerste klapper. En Duolingo zit dus in het portfolio van deze holding.
17: Oh,
2: en ja, goed, de afgelopen tijd, je noemde het al, is het wat minder gegaan. Maar hij zit erin. Mm. Dus indirect klopt het dat vermogensbeheer in Duolingo zit.
17: Nou, een hele belangrijke disclaimer die wij meteen dan maar geven is dat we hier geen beleggingsadvies geven, dat beleggen risicovol is. Je kunt je inleg verliezen en in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Nee, maar wat we natuurlijk wel gaan geven is heel veel achtergrondinformatie, cijfers en feiten over Duolingo, zodat je zelf kunt beslissen of dit een bedrijf is dat bij jou past als aandeel.
17: Mm-hmm.
2: En ook belangrijk om te benoemen, doe zelf je eigen research. Kijk op het platform van de Giro. Kijk de cijfers.

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: 30.
2: Oh nee, veel meer. 30
1: ja,
2: keer.
1: Maar er zijn ook mensen die het niet gebruiken. Die worden juist opgeroepen om weer aan de gang te gaan.
2: Ja.
1: Dus je wordt nogal gedwongen als appgebruiker om in elk geval bij de les te blijven.
2: Mm-hmm.
1: En dat werkt dus ook wel. Want een heleboel gebruikers, jij noemde het net al eventjes, een streak, dus het aantal achtereenvolgende dagen aansluitend, die jij gebruik hebt gemaakt van Duolingo en je lesje hebt gevolgd. Er zijn 3 miljoen mensen die al een jaar lang elke dag hebben ingelogd en keurig netjes hun taal hebben geleerd.
2: Nee, die willen ook nooit meer stoppen, want dan ben je je streak kwijt.
1: Exact.
2: Ja, dat is het natuurlijk onderdeel van het spel.
1: Heb jij een streak?
2: Ik had het wel, want ik heb het heel vaak gespeeld om een beetje mijn Frans op te halen. En dan denk ik dat mijn langste streak was dan een paar weken. En op een gegeven moment heb je echt andere dingen aan je hoofd, althans ik wel. En dan kap je ermee en dat deed mij niet zoveel. Maar ik kan me wel voorstellen als je echt een hele lange streak hebt, dat je denkt, ja, nee, maar dat ga ik
1: geef
2: nu
1: je niet meer op. Nee,
2: want
1: je kunt ook daarmee dus in een leak komen, dat je ziet waar staan je vrienden.
2: Ja, precies, je staat in de top 10 en dat is allemaal leuk. Dan krijg je een gouden beker en het is echt gamification.
1: Nou, exact. En dat is
2: super slim.
1: Dat woord is zo belangrijk in deze, dat ze dus eigenlijk leren tot een spel hebben gemaakt. En gamification, ja, ik vind het een briljant idee.
2: Ik ook.
1: Dat je dus ineens heel aantrekkelijk maakt voor volwassenen, voor jongeren, om dus een taal te leren.
2: Wij gaan eens even in de geschiedenis duiken van Duolingo. En voor de geschiedenis gaan we terug naar het jaar 2011, het jaar van deze zomerhit.

0: cocktailtje in de hand. Standje. Beetje salsa erbij. Lekker plaatje voor Duolingo ook, want dit is in het Spaans en in het Portugees, voor de goede verstaanders onder ons. Duolingo begint allemaal bij oprichter Luis von Aam. Deze jongen groeit op in Guatemala, werd opgevoed door een alleenstaande moeder en hij gaat daar wel naar een Engelstalige privéschool. Hij gaat daarna studeren in Amerika en hij promoveert in de computerwetenschappen. Nou, hij kan echt wel wat, want hij valt daar al op met projecten die je kent. CAPTCHA en de ReCAPTCHA-systemen. Zo'n vakje wat je dan in moet vullen om te bewijzen dat je geen robot bent. Hij verkoopt dit CAPTCHA-systeem, later aan Google. Nou, dan kan je je voorstellen, financieel is deze gast binnen. Maar hij wil iets anders. Hij heeft namelijk in Guatemala gezien...
1: 500 miljoen is ervoor betaald. Heeft hij niet gekregen, maar...
0: Ja, maar hij heeft wel heel veel gekregen, toch?
1: Hij heeft geld gekregen, ja.
0: Nee, dus hij is binnen, maar goed, hij wil natuurlijk wel wat doen. Hij is nog jong. Hij heeft in Guatemala gezien hoe moeilijk en ook vooral hoe duur het is voor mensen om daar Engels te leren. Hij wil iets maken waarmee je op een goedkope, misschien wel gratis, laagdrempelige manier een andere taal kan leren. Dat wordt dus Duolingo. Samen met medeoprichter Severin Hacker weet hij $3,3 miljoen op te halen bij investeerders. En dan lanceren ze in 2011 de app Duolingo. Een beta-versie weliswaar, maar toch. Op dat moment staan er al meer dan 300.000 gebruikers op de wachtlijst. Die willen allemaal aan de slag. En in 2012 gaat de app dan echt live. Vanaf dat moment raken honderdduizenden mensen verslaafd aan dit geluid. Ja, dat herken ik ook nog. Heb jij het eigenlijk gespeeld, Duolingo?
1: Ik ken het geluid heel goed. Maar dat heeft niet te maken met het feit dat ik het speel. Maar mijn dochters bijvoorbeeld wel.
0: Wat grappig. Ja.
1: Ja.
0: Nou, dit hoor je als je een goed antwoord geeft. En dat is dus eigenlijk meteen de kern van het idee. Hè? Je leert dus een taal door middel van een spel. Je verdient punten, je gaat naar nieuwe levels, je stelt dagelijkse doelen. En, jij noemde het al even, Jim, en ik ook, de streak. Het aantal aaneengesloten dagen achter elkaar dat je dus oefent. En als je dan die streak dreigt te verliezen, dan krijg je daar dus pushberichten over. Meldingen van de Groene Uil, Duo. En dat begint heel vriendelijk, zoals reminder, het is tijd voor je dagelijkse oefening. Maar uiteindelijk wordt dat inderdaad ook af en toe wat passief. Agressief van kom op, deze les Frans doet zichzelf niet. Aan de slag ermee. Of learn Spanish or vanish is ook zoiets wat hij dan roept. Nou, daardoor, door dit soort dingen, wordt die uil eigenlijk een cultfiguur. En staat het internet vol met memes over Duo de Uil.
2: Looks like you forgot your Spanish lessons again. You know what happens now.
3: Intruder alert. Back door. Proceed with caution.
4: I'm coming. Here I come.
0: Ja, het is effectief wel, want miljoenen gebruikers keren dus elke dag terug naar deze app. En als je bijna gestopt bent, dat je dan dreigt je streak te verliezen, dan weet Duolingo toch met allerlei manieren, pushberichten, leuke kleine gebbetjes om je weer op dat platform te

0: krijgen. Dat zegt ook de CEO Louis von Aan.
1: We decided that the last notification we would send you was telling you, hey, these notifications don't seem to be working. We're going to stop sending them for now. Sending that got people to come back a lot because they felt guilty. It's like your mother telling you like, okay, well, I'll stop, like guilt tripping you.
0: Wat slim. Ja, toch?
2: Ja, absoluut. Het is briljant.
0: Zo gaan miljoenen gebruikers dus uit schuldgevoel gewoon toch verder. Elke dag moeten ze een paar zinnetjes doen. Dat is echt, je kan 5 minuten of 10 minuten, dan ben je klaar. Om die taal steeds iets beter onder de knie te krijgen. Maar soms zitten daar ook hele gekke dingen tussen. Dat merkte ook deze Amerikaan die Nederlands probeerde te leren.
3: Duolingo slams you with the sentences like they ain't laced the krant. The duck reads the newspaper. Mijn schildpad draagt een hoed. My turtle wears a hat. Ik ben een banaan. I am a banana. Who needs this? Who is out there identifying as a banana in Dutch?
0: Dan denk je, ja, is dit dan fout? Nee, het is niet fout. Volgens Duolingo werken dit soort gekke zinnen om te zorgen dat jij de woorden onthoudt. Terug naar de ontwikkeling van het bedrijf. Duolingo groeit die eerste jaren hard. Het bedrijf schaalt wereldwijd omdat de drempel laag is. Hè, dus de app is natuurlijk gratis. Beschikbaar eigenlijk op elke smartphone. In simpele termen verdient Duolingo geld via een freemium model. De basis is dus gratis, maar wie extra functies wil, zoals geen advertenties, offline leren, extra uitleg, dan kan je dus een betaald abonnementje nemen. De Duolingo Plus, later de Duolingo Super. Ben jij fan van, toch Jim? Dit soort abonnementsdingetjes.
2: Ja.
0: Dus dat doen ze ook. Daarnaast verdient het bedrijf aan advertenties natuurlijk, die getoond worden aan de gratis gebruikers. Ja, als jij honderden miljoenen gebruikers hebt, dan willen er mensen ook wel adverteren op jouw platform. De volgende versnelling komt door investeerders. Grote namen als Google Capital en later ook durfkapitalisten, die steken honderden miljoenen in dit bedrijf. En Duolingo wordt dus echt een scale-up. En dan komt er een beursgang.
2: Ja, 2021. Belangrijk, want dat is natuurlijk wel rond corona. En iedereen zat thuis, moest wat. Dus wat ging je doen? Talen leren met Duolingo. En in juli 2021, dan gaat het bedrijf naar de beurs. Op de Nasdaq. En het aandeel wordt geïntroduceerd op een prijs van $102.
0: Mm-hmm.
2: Nou, voor de oplettende luisteraar, aan het begin kwam het al even ter sprake. Dat is ook waar we nu staan. Dus in 5 jaar tijd is de koers per saldo niet van zijn plek gekomen.
0: Mm.
2: Nou, op dat moment geeft het bedrijf een waardering van ongeveer 4 miljard. Er wordt nieuw geld opgehaald voor verdere groei. En dat moet met name bijvoorbeeld in AI geïnvesteerd worden. Er wordt ook 5% bestaande aandelen door zittende aandeelhouders verkocht. En eigenlijk is het toch ook wel opmerkelijk dat $100 per aandeel op dat moment wel echt makkelijk geplaatst kon worden. Er was veel interesse. Aan het einde van de dag stond het aandeel op $139. En een paar weken later al op $200. Dus een verdubbeling vanaf de IPO-prijs.
0: Ja, had je dan moeten verkopen? Maar ja,
2: had gemoeten.
0: Dat weet je niet, hè?
2: Maar wat ook heel belangrijk is, in die periode was de rente nul. Geld was gratis. En alle bedrijven die zetten eigenlijk alleen maar in op groei. En niet zozeer omzetgroei, maar gebruikersgroei. En ja, vandaag de dag willen aandeelhouders gewoon winst zien. Dus dat is ook wel een beetje waar Duolingo tegen aangelopen is. Het gaat niet alleen maar om gebruikers. Je moet uiteindelijk gewoon geld verdienen.
0: Ja, maar in 2021 leek het allemaal nog heel
2: Stop.
0: Goed te gaan. En dat was dus natuurlijk een platform dat razend populair is. Maar aan de andere kant vragen beleggers zich op dat moment ook al wel af hoe houdbaar dit model is. Vooral omdat een groot deel van de gebruikers dus nooit betaalt. Het succes hangt dus heel erg sterk af van een relatief kleine groep abonnees. CEO Louis von Aan verdedigt die keuze.
1: We could tomorrow massively increase the fraction of subscribers by doing certain things. For example, right now you get one ad at the end of a lesson. We could play 5 ads at the end of a lesson. That would get a lot more people to subscribe. We could maybe even force people to subscribe. And it is true, we would have an amazing next quarter. However, that would also stifle our growth.
0: Ja, dus hoe meer advertenties je laat zien, hoe meer mensen dan een betaald abonnementje gaan nemen. Maar, zegt hij, dat levert 1 kwartaal hele goede groei op. Daarna gaat die groei alleen maar remmen. Want hoe meer mensen je laat betalen, hoe minder mensen toch gebruik gaan maken van de app. En al die gebruikers die ze nu hebben, leveren Duolingo natuurlijk wel een enorme bak aan data op. En dat is ook een goudmijn. Brengt ons bij het volgende hoofdstuk, AI. Want het bedrijf heeft afgelopen jaar aangekondigd om helemaal AI first te worden. Ze willen zoveel mogelijk taken automatiseren. En ze stoppen met het inhuren van freelancers. Nou, met AI kan Duolingo ook lessen personaliseren. De app past zich dan helemaal aan jouw niveau, aan jouw fouten, aan jouw tempo. En ook introduceert het allerlei features waarbij je gesprekken kunt oefenen met AI-personages. Gewoon praten met iemand in AI. Geweldig natuurlijk. Maar toch ontstaat er een enorme storm aan kritiek onder gebruikers.
4: So Duolingo announces that they're going all in on AI. And the internet turns on them faster than the fucking Roadrunner in my morning cartoons as a kid. Count your fucking days, Duolingo, because the internet is pissed. Within hours, they become a trendy thing to hate. And everyone is convinced that this announcement is going to be the platform's undoing.
0: Ja, waarom dan? Veel gebruikers hebben het gevoel dat Duolingo hiermee karakter en eigenheid verliest. Uit protest schrijven veel gebruikers zich uit. En Duolingo's Instagram- en TikTok-kanalen die worden overspoeld met commentaar. Leidt er zelfs toe dat het bedrijf een aantal video's van de kanalen verwijdert. Terwijl ja, ze werden daarvoor juist altijd geprezen om het hippe social media-beleid. Maar nu was er dus een storm van kritiek. En ook op de beurs krijgen ze klappen. Sinds de aankondiging van AI First is het aandeel in een vrije val geraakt. Stond het ruim een jaar geleden nog op zo'n $530. Nu krijg je er amper $100 voor. Duolingo lijkt dus nu in zwaar weer te zitten. Is dat tijdelijk? Kunnen ze het fixen? Gaan we bespreken in de fundamentele analyse. Gaan we een SWOT-analyse maken, Jim. De sterktes, de zwaktes, kansen en bedreigingen voor Duolingo. Te beginnen met de sterke punten.
2: Nou, wat ik heel sterk vind, is dat het in principe voor iedereen is. Of je nou 10 jaar oud bent of 80. Iedereen kan in principe de app downloaden en gaan leren met Duolingo. Dus het is een hele brede doelgroep die je kunt bedienen wereldwijd. Nou, daarnaast is het natuurlijk ook wel zo dat freemium model, dat is heel erg slim. We hebben het gehad over gamification, maar dus inderdaad ook eerst gratis weggeven. Dan word je een beetje afhankelijk, je krijgt advertenties te zien. Wil je geen advertenties meer, moet je gaan betalen. En andersom, als je niet betaalt, doordat je steeds op die app zit, weten ze meer over Nina van den Dungen. Wanneer ben je gevoelig voor wat? Hoe kunnen we je targeten? Zodat je meer advertentieinkomsten gaat krijgen. Mm-hmm. Nou, ander punt. Nu noemen ze dat dan spoken word. Dat is dan voor 2026 een van de verbeteringen. Dat je dus in plaats van tikken, dus ook gewoon kunt zeggen hoe het zit. Want normaal moet je het intikken en dan krijg je het toontje.
0: Ja.
2: En nou, straks kun je dus ook zeggen.
0: Wel naar uit. Dat ga ik wel even uittesten, denk ik, straks. Of dat er al is. Of ik dus met een AI-personage in het Frans kan gaan praten.
2: Nou, dat kan. En dat AI-personage, dat heet Lily.
0: Oh ja?
2: Dat is een beetje een verveelde puber, een beetje gothic. Die doet ook wat ongeïnteresseerd tegen
0: daar
2: jou.
0: Daar moet ik mee praten.
2: Ja, daar kun jij mee praten. Dus dat is zeg maar echt wel implementatie van AI ook bij Duolingo. Daar kun je echt een gesprek mee voeren.
0: Met een ongeïnteresseerde puber moet ik gaan praten.
2: Ja.
0: Is dat nodig? Nou, daar word niet meteen heel enthousiast van.
2: Nee, maar misschien is het wel zo als jij gewoon Frans moet leren voor school, dat je het veel leuker vindt om met andere ongeïnteresseerde puber te praten.
0: Ja.
2: Dus
0: okay.
2: Er komen natuurlijk meer personages.
0: En is dat gratis? Of is dit echt zo'n plusmodel?
2: Als je het dan hebt over wat is nou sterk, op een gegeven moment wil je natuurlijk van die vervelende advertenties af.
0: Ja.
2: En dan moet je gaan betalen. Niet heel veel, wel veel voor een scholier, maar je kunt een gezinsabonnementje nemen. En dat kost je omgerekend, is iets meer dan een tientje per maand. Voor mij €10,99, dus zeg even €123 per jaar.
0: Ja.
2: En dan heb je dus super Duolingo.
0: Mm-hmm.
2: Nou, je kunt ook nog naar Duolingo Max, heet dat. Dan betaal je €180 per jaar en dan krijg je dus ook die AI-personages erbij. Dus
0: dat is nog duurder.
2: Freemium-model, wat vervolgens overgaat in een abonnementsmodel, het is briljant.
0: Oké, dus dit zijn allemaal sterke punten.
2: Ja.
0: Zwakke punten, dan wil ik het meteen even hebben over die kritiek. Want één, is die kritiek dan heel erg terecht?
2: Ja, die kritiek is wel terecht. En het grote probleem is eigenlijk dat in dit geval dat er veel te weinig abonnees zijn. Het aantal abonnees van alle gebruikers bedraagt slechts 9,2%. Dus ja, de meeste mensen die Duolingo gebruiken, die gebruiken de gratis versie. Dan kun je twee dingen zeggen, van ja, daar ligt dus een enorme kans. Maar je kunt ook zeggen dat op dit moment het management onvoldoende in staat is om al die gratis gebruikers op het platform
0: betaalde abonnementen
2: te confronteren.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nee, maar de kritiek richtte zich op AI first. Nu verliest het zijn karakter en nu gaan we ons massaal uitschrijven als gebruikers.
2: Ja.
0: Vind jij die kritiek terecht?
2: Nou, er is wel heel veel sepsis eigenlijk onder beleggers ook. Over softwarebedrijven in de educatieve sector in het algemeen. Omdat er dus eigenlijk wordt gezegd inderdaad van ja, straks kan het allemaal gratis. Want dan heb je een chatbotje en dan ga je daarmee praten.
0: Ja.
2: Dus Wat dat er gaat, is AI een bedreiging gelijktijdig. Investeert Duolingo behoorlijk in AI om dus die lessen te ontwikkelen en zorgen dat die beter aansluit op de behoeften van de gebruiker. Nou, een ander punt, 56 daily active users. Ze zeggen wel van nou, we willen naar de meer dan 100 miljoen toe in de 3 jaar tijd. Maar als je bedenkt dat er, er zijn schattingen dat nu ongeveer 2 miljard mensen een taal proberen te leren. Ja, dan kun je twee dingen zeggen. Of Duolingo weet nog onvoldoende die mensen te bereiken, of er ligt heel veel potentieel. Dus dat is eigenlijk ook gewoon een kans dat er heel veel onbenut potentieel ligt.
0: Ja, precies. Nog meer zwakke punten?
2: Nee, want ik was eigenlijk een bruggetje aan het maken naar de kans. Het leek me mooi om te zeggen van nou, ze weten veel mensen niet te bereiken, maar het kan dus wel. De echte kans ligt natuurlijk daar, als je bedenkt dat 9% van de gebruikers nu betaalt, dat als het 10, 11, 12 wordt, dan heb je al zoveel meer omzet. Mm-hmm. Ik denk ook dat het advertentiemodel toch wel meer omzet in het laadje zou moeten kunnen brengen. Want ongeveer 85% van de omzet komt nu voort uit abonneeinkomsten.
0: Ja.
2: En 15% uit advertenties.
0: Ik vind dat echt weinig. Ja. Als je bedenkt hoeveel gratis gebruikers erop zitten.
2: Als je bijvoorbeeld kijkt naar een Meta, maar ook naar een Alphabet, dan zijn er substantiële inkomstenstromen komen voort uit de advertentiemarkt.
0: Mm-hmm.
2: Nou, daar liggen gewoon nog kansen voor Duolingo.
0: Oké, zijn er ook bedreigingen?
2: Ja, ik moet hier natuurlijk wel de angst voor AI noemen onder beleggers. Die is er wel, want Google Translate kent iedereen natuurlijk. De Claude, Gemini, je kunt alles erin gooien en je hebt je vertaling te pakken.
0: Ja.
2: Hele documenten. Dus dat zijn meer vertaalcomputers.
0: Ja, ik wou zeggen, dat is niet leren.
2: Nee.
0: Dat is niet de gamification waar je juist eigenlijk op wil leren.
2: Dat klopt, maar je kunt tegenwoordig natuurlijk al je telefoon boven een menukaart houden en je ziet in het Nederlands wat er op het menu staat.
0: Maar dan leer je dus, je leert niks.
2: Maar de volgende stap is dat nu kun je iets inspreken in je telefoon en vervolgens leest hij het op. De volgende stap is dat het er gewoon live ongeveer uitkomt.
0: Ja, precies.
2: Terwijl je iets inspreekt.
0: Ja.
2: En dat is wel echt artificial intelligence. Dus AI is in die zin ook echt een bedreiging.
0: Oké, we gaan even de boeken openen. Wat zien we?
2: We zien toch wel een behoorlijke omzet. Ook Q1 2026, die is net binnengekomen. Na het afgelopen kwartaal is dat toch bijna $300 miljoen geweest. Dat is over een groei van 27%.
0: Mm-hmm.
2: Dus afgelopen jaar is er forse groei geweest. Het bedrijf is ook winstgevend. Nou, wat wel zo is, het bedrijf bestaat nog niet zo heel lang. Dus de eerste jaren is het bedrijf heel hard gegroeid. Maar dat loopt nu misschien een beetje terug, is de angst voor beleggers. Nou, ik ga niet alle jaren doorlopen, maar om een indicatie te geven. In 2021, toen was de omzet 250 miljoen.
0: Mm-hmm.
2: 2023 ruim 500 miljoen, dus een verdubbeling in 2 jaar tijd. 2025 ruim 1 miljard, weer een verdubbeling in 2 jaar tijd.
0: Ja.
2: En nu wordt er een groei verwacht naar ongeveer 1,2 miljard. Dus die groei is nog steeds hoog, maar echt afvlakkend.
0: Ja.
2: Waar het eerder 40-50% was,
0: zie je dat gewoon rap omlaag gaat.
2: Ja, is de omzetgroei dit jaar misschien 20%. Dus dat is wel eigenlijk het probleem van Duolingo en dus ook de reden dat beleggers het bedrijf behoorlijk afstraffen.
0: Voor wie kan een aandeel Duolingo interessant zijn, Jim?
2: Nou, allereerst degene die natuurlijk gek is op deze app, maar vooral degene die denkt dat het management uiteindelijk wel tot inkeer komt en zal realiseren dat ze meer abonnementen moeten verkopen, dat ze eigenlijk al op de gebruikers zitten waar het geld aan verdiend kan worden en dus die omzetversnelling er weer in krijgen. Want als dat gebeurt, dan is ook al lijkt een koers-winstverhouding van 30 nu hoog, ligt er ook wel weer heel veel potentie. Het aandeel is 80% gedaald. De CEO zit zelf met een groot belang in Duolingo. Dus zou er ook alle belang bij moeten hebben dat er uiteindelijk geld verdiend wordt.
0: Mm-hmm.
2: Dus de dag dat hij bedenkt, ik ga meer mensen converteren naar zo'n max-abonnement of een super-abonnement, en ik ga gewoon voor de harde cash en niet maar alleen maar voor het leren, dan heeft hij de app, hij heeft de gebruikers en eigenlijk ook de onbenutte potentie.
0: Dit was Duolingo doorgelicht. Mocht je dit hebben gehoord op BNR, dan weet je misschien ook dat we een podcastversie hebben. Die is een stukje langer, dus dan hoor je ook meer diepgang en duiding over Duolingo. Zoek ons even op in je favoriete podcast-app. Gewoon zoek op Doorgelicht. En lekker even abonneren en een review geven. In de volgende aflevering gaan wij het hebben over Ubisoft. Toch wel een bedrijf dat ook heel groot is geworden in korte tijd, Jim. En een interessante toko om door te lichten, lijkt mij.
2: Ja, en ook weer eens wat anders, want we hebben nou allemaal Amerikaanse aandelen gehad. En dan gaan we weer eens een keertje naar Frankrijk.
0: Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel ook voor alle leuke mailtjes die we van jullie krijgen. Met veel complimenten en heel veel verzoekjes ook. We proberen er zoveel mogelijk te doen. Als je zelf een verzoekje hebt, dan kun je ons mailen op doorgelicht@bnr.nl. Ik ben Nina van den Dungen.
2: En mijn naam is Jim Terboering.
0: Doei doei.
5: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
6: Dit is BNR Nieuwsradio.

0: Ben je ondernemer of ZZP'er en wil je meer uit je zakelijke vermogen halen? Bij Saxo kun je ook eenvoudig beleggen met een zakelijke rekening. Daarmee profiteer je van een wereldwijd aanbod aandelen, ETF's en obligaties. Lage kosten en handige rapportages. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
3: Kozijnen. Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
6: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Rusland heeft een Turks vrachtschip aangevallen dat net was vertrokken uit de haven van Odessa in Oekraïne. 5 bemanningsleden zijn omgekomen en 5 worden er vermist. De Russen vallen de haven van Odessa al meerdere dagen aan. Het is een reactie op Oekraïnse droneaanvallen op Russische schepen in een zijtak van de Zwarte Zee. In het Drentse Bovensmilde heeft brand gewoed in een woning en daarbij is iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, maar het is niet bekend hoe het met hem of haar gaat. Volgens RTV Drenthe was vorige maand in de schuur van het huis een drugslab ontdekt, maar de politie kan dat niet bevestigen. In de duinen bij IJmuiden is vanavond brand geweest. Door de droogte kwam er veel brandweer op af, meldt regiozender NH. Vooral om te voorkomen dat het vuur zich snel kon verspreiden. De brand was daarna ook snel geblust. De schade aan de duinen bleef beperkt en de oorzaak van de brand is nog niet bekend. In de Noorse hoofdstad Oslo is een monument onthuld ter nagedachtenis aan de aanslagen uit 2011. De extreemrechtse terrorist Anders Breivik pleegde in Oslo een bomaanslag waarbij 8 doden vielen. Daarna schoot hij op het eiland Utøya 69 mensen dood. Het monument is een metershoog mozaïek van een vogel. Breivik zelf zit vast. En de finale van het WK voetbal begon 6 minuten later. De aftrap liep uit door een optreden van Laura Pausini, Nicole Scherzinger en Robbie Williams. Ook sprak acteur Tom Cruise. Spanje of Argentinië krijgt de wereldbeker straks uitgereikt door president Trump, die er de hele wedstrijd in het stadion vlakbij New York bij is. Het weer van Weer Online? Alleen in het noorden kan een buitje vallen. Het koelt vannacht af naar 10 tot 15 graden. Morgen blijft het bijna overal droog en is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 23 graden morgen. En dat was het ANP-nieuws.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.

0: Als je in de diplomatie rode kaarten kon uitdelen, had Donald Trump zijn Europese bondgenoten al lang opgezadeld met een flinke schorsing. Tijdens de NAVO-top in Ankara haalde de president weer uit naar Spanje en herhaalde hij zijn wens om Groenland over te nemen. Aan scheidsrechter Mark Rutte de taak om het aantal kaarten te beperken. Maar hoe doe je dat als ook de oorlog met Iran weer oplaait? Of nee, de oorlog met Japan?
1: We had 111 missile shot by the Islamic Republic of Japan.
0: Ja, die had eventjes een kopje koffie uit de Amerika-podcast-mok nodig. Lange dagen, ook voor Trump. Feit is dat de president een stuk minder chagrijnig vertrok van de top dan dat hij aankwam. Top geslaagd dus. En Trump kreeg het nog voor elkaar om een rode kaart van tafel te vegen. Maar tegen België bleek zelfs presidentiële invloed niet genoeg. Misschien had Amerika toch iets meer in zijn eigen defensie moeten investeren. Voetbalgrapje. Dit is aflevering 354 van de Amerika-podcast. Ik ben Jan Posma vanuit een herstellend Washington D.C. Ik zag een t-shirt gisteren. Jullie Amerikanen wisten niet waar België is. Nu weten jullie het wel. Wij zitten in de kwartfinales.
2: Ik ben Bernard Hammelburg met koffie in de studio in Amsterdam onder het wakend oog van Ivo en natuurlijk onze eigen Luc.
0: Ja, gezellig. En Bernard, wat viel jou op deze week?
2: Ja, de verhalen inmiddels over die nieuwe Air Force One die Trump in gebruik had genomen. Dat cadeautje, nou, cadeautje ja. Van de emir van Qatar. Een prachtig 747, Boeing 747-8. Daar zijn er maar heel weinig van gemaakt. Dat is maar een prachtig toestel, had hij cadeau gekregen. En omdat hij de pest in had dat Boeing zo lang treuzelde met het afleveren van officieel bestelde nieuwe machines, twee stuks, heeft hij dat ding aangenomen en volgens hem zelf laten ombouwen tot Air Force One. En dat wil hij uiteindelijk, wil hij dat ding neerzetten in de Trump Library, die wordt gebouwd, als het allemaal doorgaat, in Florida. Moet je nagaan, zo'n joekel van een vliegtuig. En dat komt dan naast de gouden trap die daarnaast komt, roltrap.
0: Enfin, die waar hij vandaan van naar beneden kwam toen hij zijn kandidatuur bekend
2: precies,
0: maakte.
2: Precies, precies. En dat kan helemaal niet. Dat vliegtuig kan niet in een gebouw. Daarvoor moet het helemaal in kleine stukjes worden afgebroken. Enfin, dat zullen we zien. Maar er kwam inmiddels een ander verhaal overheen en dat is eigenlijk een beetje spannender. Want hij was daar dus mee naar Ankara gevlogen voor de top. Maar de Secret Service en het ministerie van Defensie, dus de luchtmacht, hebben hem geen toestemming gegeven om ermee terug te vliegen. En waarom niet? Ja, hij zei zelf, ik stuur dat ding naar een basis in Engeland van allemaal Amerikaanse soldaten die hem vreselijk graag willen bezichtigen en die wil ik een lol doen. En dan ga ik wel met zo'n oude Air Force One terug. Maar het verhaal was, zo'n Air Force One, daarom duurt de productie zo lang, dat is eigenlijk een gepantserd vliegtuig. Dus dat moet helemaal, vanaf het moment dat het wordt gebouwd, worden er al, iets van 130 mijl aan koperdraad in de wanden verwerkt. Er zitten afweersystemen tegen inkomende raketten. Hij is zelfs bestand tegen de schok die hij zou krijgen en de straling van een atoombom als die ergens in de buurt zou ontploffen. Er zit zo'n ventiel bovenop om hem tijdens de vlucht kunnen bijtanken. Dat had dat toestel uit Qatar allemaal niet. Dus die heeft wel de elektronica, dus het communicatiesysteem, maar niet al die beveiliging. Dus eigenlijk viel Trump met die 747-8 door de mand. En ging dus met zijn gewone oude machine ging hij naar Engeland en van daaruit gingen ze dan weer door. Ik weet niet met welke van de twee, maar daar deed het er niet meer zoveel toe. Maar waarom was de Secret Service nou zo bang? Omdat cijfertjes zijn gepubliceerd over de kans van aanslagen. En daar staat Trump ongeveer op de eerste plaats met een kans van, ik meen, 5,3% dat hij het slachtoffer wordt van de aanslag. Dat is echt heel hoog, statistisch. Dus de Secret Service en de luchtmacht zeiden, sorry vriend, maar je gaat niet aan boord van dat ding. Dat doen we niet.
0: Hey, en dat had natuurlijk ook te maken met dat opleidende conflict met Iran. En dan is Ankara niet heel ver weg van Iran. Nee. Dus Trump had er een heel mooi verhaal bij. Maar het komt er toch eigenlijk ook op neer dat dat hele dure cadeautje van Qatar, waar Trump nu dus al vrolijk in rondvliegt, dat dat niet zo veilig is als de oude Air Force One. Dat is best ernstig, toch? Nee. En iedereen weet dat dus nu ook.
2: Ja, precies. Natuurlijk. En het is ook niet voor niets dat, en daar ergert Trump zich trouwens terecht wel een beetje aan, maar dat Boeing er zo verschrikkelijk lang over doet om die twee nieuwe Air Force One toestellen af te leveren.
0: Ja. In zijn eerste termijn was Trump daar al mee bezig. Ja, hè? Toen dacht hij een dealtje te hebben. En het is er nog steeds.
2: Nee. En nu wordt het 2028, zegt Boeing, voordat die twee machines klaar zijn. Maar het is daarom. Je moet zo'n ding dus helemaal net als een gepantserde auto. Die kun je ook niet zomaar. Je kunt niet zomaar een auto laten pantseren. Dat is echt dan moeten de deuren helemaal opnieuw. En dan moeten nieuwe ramen in van iets van 1,5 centimeter dik. En gaan ze maar door. Dus dit is iets wat je vanaf het eerste schroefje en moertje helemaal moet opbouwen. En daar heb je heel veel tijd en verstand en kennis voor nodig. Dus dat was het verhaal. Maar ik vond het zo ontzettend leuk.
0: Fascinerend.
2: Maar dat hij echt gewoon zo duidelijk ook stond te liegen, Jan.
0: Doe het allemaal voor jullie, voor de militairen die het graag willen zien.
2: Ja, jullie mogen het bekijken en doe je best. En natuurlijk, hij is ook van jullie. Want jullie zijn onze dappere krijgers en zo. Dat is allemaal flauwekul. En wat is jou opgevallen, Jan?
0: Ja, ik wilde nog even terug naar dit weekend. Toen was die toespraak van Trump op de 4th of July. Met dat gigantische vuurwerk erachteraan. En er waren een paar dingen die ik even met je wilde delen. Het was een bijzondere dag. Er waren heel veel mensen van buiten de stad. Ze kwamen echt overal vandaan. Ik heb mensen gesproken die kwamen vliegen uit Californië, uit Arizona, uit Colorado. Mensen die kwamen met de auto uit Kansas. Die zeiden van, we zijn nog nooit in onze hoofdstad geweest. Dit is het moment, dus hier zijn we. En het merendeel daarvan was echt Trump-supporter. En dat is echt wel wat anders dan andere jaren. Dan zijn het vooral mensen uit Washington zelf, en dan gaat het gewoon om, het is helemaal niet politiek. Er zit geen enkele lading verder achter. Dit jaar was dat echt wel anders. Het deed me een beetje denken aan Trumps eerste termijn. Toen had hij op een bepaald moment ook een toespraak op de 4th of July. En toen zag je ook ineens allemaal Trump-petjes, T-shirts, waarin je ziet van, dit is net even anders dan wat in Washington woont. Wat natuurlijk allemaal, vooral democraten zijn, meer dan 90%. Dus veel rode petjes, veel Charlie Kirk T-shirts ook. Allemaal signalen. Hele gezellige mensen trouwens, hele leuke gesprekken gehad. Wat me ook opviel, het was heel chaotisch. En dat zie je wel vaker bij Trump-evenementen. Omdat de vraag dan ook heel groot is. Er zijn heel veel mensen. Nu waren er ook heel lange rijen om binnen te komen. En het was 38 graden, dus ook veel oude mensen, gezinnen met kleine kinderen die allemaal in de zon stonden te wachten. Ik merkte er ook al wat frustratie over. En toen werd het ook nog een keer uitgesteld, de toespraak, vanwege naderend onweer. Hele veld werd geëvacueerd. Dus al die mensen die door die strenge beveiliging waren gegaan, moesten allemaal weer naar buiten. Op dat moment dacht ik van, dit gaat helemaal niet meer door. Want dan moet je iedereen weer gaan checken. Dat gaat nooit lukken. En Trump was degene die zei, ik wil dit toch doen. En hij maakte er ook echt een Trump-verhaal van. Hij zei van, op die day, toen was het ook niet supergoed weer. Toen gingen ze ook gewoon de stranden op. Dan kan ik wel even een toespraakje houden. En ik zag dus aan de ene kant wat ingehouden frustratie bij bezoekers, ook bij Trump-supporters, die dachten van, onze dag valt in het water. Wij weten niet wat we moeten doen. Moeten we terug naar ons hotel? Blijven we hier wachten? We hebben de hele dag al gewacht. Eén iemand die ze daar niet de schuld van wilde geven was Donald Trump. Maar het was Donald Trump natuurlijk die het allemaal doorzette. En ook dacht van, ik wil dit absoluut doen. En hij hield uiteindelijk die toespraak pas om 11:00 s'avonds. En ik zag ook op Fox News dat hij daar echt als een soort held werd onthaald. Want het ging toch maar mooi door. Hè? En hij doet dit allemaal voor jou en mij. En wat goed toch dat die man doorzet. En toen kwam die toespraak. En hij waarschuwde daar een paar keer voor communisme. Dat horen we hem wel vaker doen. Dan heeft hij het over democraten. En in dit geval socialistische democraten. Zoals Mamdani in New York bijvoorbeeld, de burgemeester. En het was echt een vermenging van patriotisme met politiek. En het was dus ook een campagnespeech met ook wel een beetje een donker randje. Want je had ook flyovers met B-2 bommenwerpers, B-52's, F-16's. Dat kwam ook allemaal voorbij. En communisme in Amerika. Dus het rode gevaar op de verjaardag van het land. Ik had er een apart gevoel bij aan het eind van de dag.
2: Ja, ik kan me helemaal voorstellen. Ik heb veel beelden bekeken en het was inderdaad, anders dan anders. En die toespraak vond ik ook merkwaardig. Maar goed, dat zijn we inmiddels gewend, laten we eerlijk wezen. We hebben nu in Ankara ook weer twee hele bijzondere toespraken en momenten met Trump meegemaakt, toch?
0: Ja, laten we daar eens het over hebben, Bernard. Laten we even beginnen met zijn ongenoegen over de Europese bondgenoten.
1: Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain anymore, by the way. I'd like you to cut it out. Spain is a terrible partner in NATO. Greenland is very important for the United States, but it's not important for Denmark. In fact, when Denmark was overrun by the Nazis in less than one day, Hitler beat them out in one day, took over, and they asked us to take care of Greenland. In fact, we took Greenland, and then stupidly we gave it back. We shouldn't have given it back to them, because we're the ones that need it. We need it for protection of the world.
0: Ja, dat was het openingssalvo nog maar. Dit was aan het begin van de top. Aan het eind sprak hij toch een stuk warmer over de NAVO en over de bondgenoten. Oekraïne ging zelfs met een deeltje naar huis. Wat is het allemaal waard? Dat is denk ik een beetje de vraag, Bernard. Want we hebben weer een top overleefd, zo voelt het een beetje. Maar ja, we gaan ook zo van top naar top en we blijven kijken naar wat doet Trump nou en kunnen we hem een beetje erbij houden. Hoe kijk jij daarnaar? Nou, wat is dit waard?
2: Ja, dat vind ik slaat de spijker op de kop. Alles draaide hier om Trump. En de vraag was, kunnen we hem, hoe moet ik het zeggen, kunnen we een beetje pacificeren? Kunnen we iets doen waardoor hij wat minder boosaardig is of boos op ons is? Je weet, hij had een paar keer duidelijk gemaakt dat hij loyaliteit eiste van de bondgenoten. En dat was dan naar aanleiding van de kwestie Iran, waar die de bondgenoot verweet dat ze niet mee hadden willen doen aan die operatie, terwijl de NAVO gewoon voor niks wist. Maar dat in ieder geval, hij heeft het steeds maar over loyaliteit en steeds maar over they love me, maar nooit andersom. Dus hij laat nooit iets zien van warmte voor de bondgenoten. En eigenlijk, dat vond ik ook merkwaardig, die bondgenoten zeggen dan ook niet, en dat hadden ze naar mijn idee wel moeten doen, luister eens, waarom dan niet loyaal naar ons? Dat geldt toch twee kanten uit. Sterker nog, artikel 5 van het handvest, hè, dat gaat over als een van de landen wordt aangevallen, dat dan alle andere landen aanbieden om te helpen. Dat is gebaseerd op het hele idee van solidariteit en loyaliteit. Dus waar zul je over?
0: Ja. En dan begint hij ook over Spanje en Groenland, wat we net lieten horen. Ja. Dan denk ik, dat is inderdaad het tegenovergestelde van loyaliteit. Wat zit daarachter?
2: De woede en frustratie. We hadden in BNR De Wereld Jaap de Hoop Scheffer als gast. De voorganger, een van de voorgangers van Rutte. En die noemde de opmerkingen over Groenland het gevaarlijkst. Hij zegt dat is eigenlijk binnen het bondgenootschap de gevaarlijkste situatie die we hebben met elkaar. En ik denk dat hij daar gelijk in heeft.
0: Omdat die dreiging zo reëel is? Omdat het ook Europa uit elkaar speelt?
2: Ja, omdat die dreiging reëel is en er is geen antwoord op. Want het zou in feite een aanval zijn op een Europese bondgenoot, namelijk Denemarken. En je moet je voorstellen dat er een conflict ontstaat tussen twee NAVO-landen, de grootste en een kleine in Europa. Afschuwelijk idee. Niettemin,
0: dat kan gewoon niet.
2: Ja, dat kan.
0: In een bondgenootschap.
2: Ja, niettemin kun je zeggen, er zijn ook wel een paar dingen gebeurd die iedereen een beetje geruststelden. Zowel Rutte als Trump zei na afloop, op een veel rustiger toon ook, dat het NAVO-bondgenootschap nog overeind is. Dus hij stelde iedereen wat dat betreft ook wel een beetje gerust. Maar het is typisch Trump. Hij hield op het ene moment een toespraak, daar hoorde je net ook weer een stukje van, waarin hij geweldig tekeer ging tegen bondgenoten waarvan hij vindt dat ze niet loyaal zijn. Maar in die eindtoespraak, toen het allemaal klaar was, toen was hij toch weer een stuk milder. En dan roepen wij allemaal tegen elkaar, hè, gelukkig. Het bondgenootschap valt nog niet uit elkaar. Maar ja, ik heb ook in mijn column, Jan, heb ik ook geschreven, het is een latrelatie. Het is geen
0: BNR-column is het, hè?
2: Ja, BNR-column heb ik geschreven. Het is een latrelatie en zo zie ik het ook.
0: En Bernard, nog even, want we hoorden Trump ook helemaal aan het begin zich verspreken. Hij had het over de islamitische staat Japan. Hij haalde ook Poetin en Zelensky op een bepaald moment door elkaar. Hebben jullie nog een vraag voor Poetin? En daar keek hij duidelijk naar Zelensky die tegenover hem zat. En daar probeerde hij zich uit te praten. Maar dat was gewoon echt, hij zat er gewoon helemaal naast. Dat was Biden-achtig. Biden heeft letterlijk ook Poetin en Zelensky wel eens door elkaar gehaald. Hij was aan het begin wat chagrijnig. Hij was misschien ook wel moe. Had best een zwaar weekend gehad met die verjaardag van Amerika. En die toespraak waar ik het eerder over had. Speelt dat dan mee? Of is het meer zoals Merz zegt? Die zegt van ja, deze top hebben we weer gered. Was een succes dankzij Rutte. Die heeft hem weer goed op de goede manier aangepakt. En daardoor zijn we eruit gekomen. Dus ja, is dit bij Trump iets persoonlijks dat hij gewoon geen zin had? Een beetje chagrijnig begint en dat trekt er wel bij?
2: Ja.
0: Of heeft dat met Rutte te maken die de juiste snaar raakt? Hebben we met z'n allen, wat zit erachter? Of is het iets heel anders?
2: Nee, ik denk dat je weer de spijker op de kop slaat.
0: Godzijdank.
2: Ja, dat is betreurlijk ook. Ik betreur het zeer dat je zo vaak gelijk hebt, Jan. Nee, maar het is echt zo. Dat we zeggen, iedereen heeft hetzelfde verhaal. Binnenskamers was hij ook veel rustiger en vriendelijker tegen de andere landen, de bondgenoten, maar ook de gasten, zoals Zelensky, dan naar buiten toe. Nu is het de vraag, als je zoiets hoort, is dat nou ook echt waar? En we weten nu dat het zo is, want Jaap de Hoop Scheffer vertelde dat hij met een aantal mensen zelf contact heeft gehad die daarbij waren. En ook onze eigen Geert-Jan Haan, onze Europa-verslaggever, die had ook contact gehad met mensen die daarbij binnen waren. En die bevestigde dat ook.
0: Ja, dus, hoorde het Michal ook zeggen trouwens.
2: Michal van de Toorn, ja, die als verslaggever was, die zei het ook. Dus ik denk dat het verhaal klopt, als je zulke goede bronnen hebt. Het is een man met twee gezichten. Het hangt af van het moment. Het hangt af van één opmerking waardoor die plotseling helemaal over zijn rooien gaat. Dat weet je gewoon niet. Het kan frustratie zijn. Je weet het niet. En ik weet ook niet of het nog zoveel zin heeft om daar steeds maar over na te denken.
0: Het is nou eenmaal zo.
2: Het is nou eenmaal zo. En het is een man met, om in bewapeningstermen te blijven, een kort lontje. Het is echt zo. Dus ja. hij kan verschrikkelijk boos worden. En hij wil altijd gelijk hebben. En alles gaat om hem. En als je daaraan meedoet, ja, dan wil hij best nog eens wat terug doen. Maar het gaat allemaal om hem. En wat hij zegt, Jan, maar dan moet je maar kijken of je dat ook vindt. Maar alles wat hij zegt, waar dan ook, is in de eerste plaats gericht tegen zijn eigen achterban.
0: Ja,
2: hij praat niet. Hij praat niet tegen de bondgenoten of tegen de wereld. Hij praat tegen MAGA.
0: Het was ook met die eindtoespraak of persconferentie van hem. Hè. Dat ging heel veel over binnenlandse zaken. Allemaal dingen die ons niks kan schelen. Dat vindt hij veel belangrijker. En dan kijkt hij inderdaad naar de mensen thuis.
2: Ja.
0: En zou dat dan ook een tactiek zijn dat hij dan binnenkomt met veel bombarie achter de schermen? Is hij eigenlijk veel vriendelijker als we het zo horen? Dat hij dan ook denkt, nou, dit ziet mijn achterban niet. Dus ik pak het gewoon zo aan.
2: Dat zou kunnen. Je kunt ook de vraag blijven stellen, wie is nou de echte Trump? En je had het al over Rutte, hè, even. Ik denk dat de verdienste van Rutte, wat je ook verder vindt van de manier waarop hij het doet, maar de verdienste van Rutte is dat hij uiteindelijk ook naar buiten toe toch altijd een beetje het optimistische plaatje kan laten zien, of zegt te hebben gezien, of zegt dat hij het waarneemt. En of dat nou helemaal klopt, dat weet ik niet. Maar hij weet, om het zomaar te zeggen, toch de boel nog bij elkaar te houden. Dus,
0: en dat is wel zijn werk uiteindelijk.
2: Dat is zijn werk. Hij heeft natuurlijk, hij heeft 32 bazen, maar er is maar één die telt. En dat is Amerika.
0: Ik wil nog even van jou één dingetje horen, want er kwam ook een deal met Zelensky.
2: Ja.
0: Trump die zei, jullie krijgen een licentie om de Amerikaanse Patriots, die raketten, zelf te produceren. Ik vraag me twee dingen af. Ik dacht van, en ook hoe ze naast elkaar zaten, van hier is toch wel iets positiefs gebeurd. We zijn ver gekomen sinds dat conflict in de Oval Office. Dus dat viel me wel op. Maar is die situatie nu verbeterd? En de tweede was eigenlijk, wat heeft Oekraïne daar nou aan? Want zo'n Patriot bouwen, zo'n raket, dat kost al 2 jaar. Om een Patriot-fabriek te bouwen, nou, dan zijn we toch helemaal veel verder. Ja, wat zit hier achter?
2: Ja, nou, in de eerste plaats hebben ze ze nodig. Jazeker, het is het enige wat ontbreekt eigenlijk aan op het ogenblik aan hun krijgsmacht. Ze zijn heel goed bezig, ook in die oorlog, maar ze kunnen zich niet verweren tegen Russische raketten. Dat lukt gewoon niet. Die komen er steeds meer en dat is echt gevaarlijk. Je kunt zeggen, politiek is het heel belangrijk dat Trump dit gebaar heeft gemaakt van, nou weet je wat, jullie krijgen licentie om ze zelf te bouwen. Nederland en Duitsland en ik meen Roemenië hebben dat ook. Maar dit is echt een gunst die Amerika je moet willen geven. Maar dan de werkelijkheid. Het kost $1 miljard om zo'n fabriek neer te zetten. Dat duurt een klein jaar, denk ik. En inderdaad, de productie van één raket voor het systeem, afhankelijk van het type, is ongeveer $3 miljoen. En heeft een productietijd van een klein jaar. Dus je bent een hele tijd verder voordat het zover is. En dan komt het. De rekening moet gewoon betaald. Door Oekraïne of door de Europese landen. Maar het is niet zo dat hij geeft geen Patriot-systeem cadeau. Hij zegt, je mag er een maken en gebruiken, maar er moet gewoon worden afgerekend.
0: Dus hier is de handleiding.
2: Hier is de handleiding. Nee, er komen ook mensen mee. We gaan jullie trainen en opleiden, enzovoort. Komt allemaal goed, maar wel tegen eigen kosten.
0: Ja, en daar zit ook een beetje eigenbelang, of veel eigenbelang voor de Amerikanen in. Hè? Want die Patriots, daar is een groot tekort aan. Amerika heeft er veel afgeschoten in Iran. Dus dit is ook een manier om de productie wat te vergroten. En dat is ook een probleem wat wordt opgelost.
2: Dat is ook een probleem. Zometeen in de Amerika-podcast dat Trump Groenland wil inlijven. Daar kunnen Europeanen nog om zuchten. Maar wil je ze echt kwaad maken, dan moet je aan hun voetbal komen. Blijf luisteren.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Amerika-podcast.
4: Ik open de vergadering.
5: Ja, voorzitter.
6: Ja, dank voorzitter.
7: Voorzitter.
8: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
9: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
10: De hete zomer, Crayon rolluiken.
11: Geluidsoverlast,
10: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
9: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
13: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
12: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
14: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Rusland heeft een Turks vrachtschip aangevallen dat net was vertrokken uit de haven van Odessa in Oekraïne. 5 bemanningsleden zijn omgekomen en 5 worden er vermist. De Russen vallen de haven van Odessa al meerdere dagen aan. Het is een reactie op Oekraïnse droneaanvallen op Russische schepen in een zijtak van de Zwarte Zee. In het Drentse Bovensmilde heeft brand gewoed in een woning en daarbij is iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, maar het is niet bekend hoe het met hem of haar gaat. Volgens RTV Drenthe was vorige maand in de schuur van het huis een drugslab ontdekt, maar de politie kan dat niet bevestigen. In de duinen bij IJmuiden is vanavond brand geweest. Door de droogte kwam er veel brandweer op af, meldt regiozender NH. Vooral om te voorkomen dat het vuur zich snel kon verspreiden. De brand was daarna ook snel geblust. De schade aan de duinen bleef beperkt en de oorzaak van de brand is nog niet bekend. In de Noorse hoofdstad Oslo is een monument onthuld ter nagedachtenis aan de aanslagen uit 2011. De extreemrechtse terrorist Anders Breivik pleegde in Oslo een bomaanslag waarbij 8 doden vielen. Daarna schoot hij op het eiland Utøya 69 mensen dood. Het monument is een metershoog mozaïek van een vogel. Breivik zelf zit vast. En de finale van het WK voetbal begon 6 minuten later. De aftrap liep uit door een optreden van Laura Pausini, Nicole Scherzinger en Robbie Williams. Ook sprak acteur Tom Cruise. Spanje of Argentinië krijgt de wereldbeker straks uitgereikt door president Trump, die er de hele wedstrijd in het stadion vlakbij New York bij is. Het weer van Weer Online? Alleen in het noorden kan een buitje vallen. Het koelt vannacht af naar 10 tot 15 graden. Morgen blijft het bijna overal droog en is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 23 graden morgen. En dat was het ANP-nieuws.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.
0: Welkom terug bij de Amerika-podcast.
2: Nog voordat Trump Europa tegen zich in het harnas joeg met uitspraken over Groenland en Spanje, zorgde hij al voor veel ophef in Europa met een telefoontje naar FIFA-voorzitter Gianni Infantino.
5: Yes, I asked for a review by FIFA. I spoke to a man who's highly respected, and by the way, whose level of respect has gone up tenfold. And he was good before this started, but you know, he really pushed it in this country. I'm the one that got them to do it. It was not Biden. Biden was asleep.
2: Ja, ja, zelfs hierbij weer Biden. Hè, die deugde niet. Maar goed, het resultaat was dat de rode kaart van spits Balogun, ik denk dat ik het zo goed uitspreek, werd ingetrokken. Waardoor die toch mocht spelen tegen België. De hele wereld had het erover, eerlijk is eerlijk. Ja. Jan, het is echt ongelooflijk. Ik zei nog, het zijn wat je noemt presidenten onder elkaar die het even hebben geregeld. Hè? Infantino en Trump, in die volgorde dan maar. Maar eigenlijk, de Belgen waren woest, Jan. Maar eigenlijk zo'n beetje heel Europa was woest. Je kan het niet anders uitspreken. En ook de echte voetballiefhebbers die zeiden, wat is dit vreselijk. Dit is zo schadelijk voor hoe het spel wordt beleefd. Enfin, dat soort dingen. Hoe hebben de Amerikanen gereageerd?
0: Ja, vorige week hadden we het nog over hoe het Amerikaanse succes het land ook verenigde. Hè? Country roads take me home. Ik denk dat dit het begin van het einde van die eenheid was. Ik zag meteen een politieke verdeling hier ook. Dat was een groep die meteen achter Trump ging staan. Daar zaten wel wat voetballiefhebbers tussen die gewoon niet zo over politiek nadenken en denken van wacht eens even, wij willen gewoon winnen. Maar ook heel veel Trump-supporters, zeg maar, ook de rechtse influencers, Fox News. En die vonden toch echt allemaal Trump. Dit is eigenlijk een manier waarop Trump ook voor ons vecht. Zelfs met voetbal redt hij ons. En het gevoel wat daar ook wel bij zat was, ja, die rode kaart, dat toch wel onterecht was. Dat eigenlijk een groot onrecht was wat Amerika ook was aangedaan. Vond ik ook wel grappig om te zien, want veel Amerikanen die hebben niet ook zoveel met voetbal, hebben er ook niet zoveel verstand van en helemaal normaal gesproken niet zoveel passie. Die was er nu wel echt, dus dat vond ik wel grappig, was mooi. Ja. Maar er waren ook mensen die meteen dachten, wacht eens eventjes, Trump die bemoeit zich nu met sport, dat is gewoon echt niet goed. Dit is gênant voor ons. Dus wat meer in lijn wat we in Europa ook vonden, denk ik. En voor dat groepje was ook, denk ik, wel het positieve gevoel over dit WK wat verprutst. Het viel eigenlijk allemaal mee. Hè? We hebben geen ijs gezien. Trump die is niet constant in beeld. Het is eigenlijk gewoon een heel mooi toernooi tot nu toe, op een paar incidenten na. Maar het gaat vooral over voetbal. En nu was Trump die zich ermee bemoeide. En daarmee was de magie was even doorbroken. En die twee die botsen niet, want iedereen ging weer in zijn eigen bubbel daarna. Maar die tegenstelling zag je wel meteen. En het deed mij, Bernard, ook denken aan die, weet je nog, dat telefoontje naar Georgia, naar die verkiezingsnederlaag van Trump. Vindt even 11.000 stemmen. Nu ging het over een rode kaart. En weer een beetje hetzelfde ook. Trump hoeft niet letterlijk dingen te zeggen. De mensen weten wel wat er van hem verwacht wordt. En volgens mij wist Infantino dat ook heel goed.
2: Ja, maar ik vind het ook een beetje een metafoor voor wat, we hadden het eerder in deze podcast over de top van de NAVO en al andere dingen. Ik vind tekenend de schuld in dit verhaal is natuurlijk Infantino. Trump mag zeggen wat hij wil en hij mag opbellen en die roepen zeggen ik ben het er niet mee eens, of kun je daar niet wat aan doen? En dan hoort Infantino natuurlijk te zeggen sorry, maar ik ga mij niet bemoeien met wat een scheidsrechter in een van de wedstrijden heeft gedaan, daar ben ik niet van. Nee. En dat heeft hij niet gedaan, hij is braaf geluisterd en hij is gaan drukken en invloed heeft zijn invloed gebruikt om die rode kaart ongedaan te maken. Nou, dat is volgens mij, voor mij is dat het grootste verhaal. Hoe kan dat, ja, dat zo'n man, en ik zeg een metafoor, er zijn zoveel mensen die op de een of andere manier zo in de ban raken, of bang zijn, of wat dan ook, dat ze vergeten wie ze zijn en dat ze vergeten hoe ze behoren te handelen. Het is ook wat Blatter, zijn voorganger, ook zei in een korte persontmoeting. En die was ook heel boos over wat er allemaal gebeurde. En die bekeek het ook vanuit de positie van de president van de FIFA. Die zei, ja, dat kan helemaal niet zoiets. Dit kan echt niet. Dus dat vond ik. Ja, dat vond ik.
0: Weet je wat ik daar ook wel interessant aan vind? Dat is ook iets wat eigenlijk steeds op deze manier gebeurt. Infantino die zegt, ja, maar hier is een commissie voor, die is onafhankelijk, ik heb daar niks mee te maken. Trump mag mij bellen, maar de FIFA is gewoon de FIFA. Ik heb daar ook geen invloed op. Nou, best een goede uitleg op zich. Misschien is dat ook gewoon zo. Al is de FIFA natuurlijk wel een verdachte organisatie als het om dit soort zaken gaat. En Trump die zegt dan gewoon, ja, het is dankzij mij. Ik heb dit geregeld. Ik heb even Infantino gebeld. En zo hebben we het gedaan. Dus de andere kant probeert het een beetje stiekem te doen. Een beetje voorzichtig. En dan komen we er wel mee weg. En Trump die schept er gewoon over op. En dan is het oude niet open. En dan, ja, dan denk ik ook van, is het nog een schandaal als we het allemaal al weten dat het zo gegaan is?
2: Ja, ja. Ja, ik heb met het meest te doen had ik met die Balogun, die speler.
0: Ja.
2: Want die kon echt niet helpen. Ik bedoel, ja, die heeft wel of niet een overtreding begaan. Daar is een discussie over, doet er even niet toe. Maar die was echt het kind van de rekening, toch?
0: Ja, leidend voorwerp werd die man. En weet je wat ik zo interessant daar ook weer aan vind? Er zit een verhaal aan die Balogun. Hè. Zijn ouders die komen uit Nigeria. Die waren op bezoek in New York. Toen werd hij geboren in Brooklyn. Dus hij heeft hij is een Amerikaans staatsburger. Daarom speelt hij ook voor Amerika. En daarom juicht ook heel Amerika voor hem. Hij was de revelatie van de eerste paar wedstrijden van het Amerikaans elftal. De spits waarvan ze dachten, we hebben er eindelijk eentje. Want hun eigenlijke held, Pulisic, die maakt het niet helemaal waar. Die kan het niet helemaal aan, of in ieder geval dit WK niet. Dus er werd echt keihard voor hem gejuicht. Maar we weten ook natuurlijk met die uitspraak van het Hoge Rechtshof, waar Trump zo ontevreden over was, over birthright citizenship, dat je als je in Amerika wordt geboren ook.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist.

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Krijgen we nou? Deze moeten we binnenhalen, wat er ook gebeurt. Gaat niet meer over het WK, gaat gewoon over de vrede op aarde. Dit moet gebeuren. Maar nu de vraag is, is door wat er nu is gebeurd en de uitschakeling van Amerika door de Belgen, is nou dat beetje belangstelling wat er was voor voetbal in Amerika nu in één keer weg?
2: Ja, Bernard, ik denk dat ik hier jou gelijk moet geven over de toekomst van voetbal in Amerika. Want ik denk echt dat dat een beetje is ingestort op het moment dat de Amerikanen verloren. En dat was echt een keiharde reality check dat zij van België verloren. Ik vond het ook wel vermakelijk om te zien, hoor. Want wij hebben in Nederland hebben we oranje koorts. Wij denken dan ook altijd dat het zou dit jaar echt kunnen gebeuren, hè? Maar in Amerika dacht een deel dus ook echt dat ze wereldkampioen konden worden. Wij wisten natuurlijk als Europeanen, dat verschil is nog steeds heel groot. Dat kan eigenlijk niet. Die kans is ongeveer nul dat Amerika... Het is leuk dat ze het goed doen, maar tegen de echte landen krijgen ze het natuurlijk gewoon heel moeilijk. Want dat verschil is gewoon heel groot. Maar de teleurstelling hier was echt enorm. Het was echt een soort ballon die leegliep ineens. Mensen hadden echt... Dat geloof was dus in één keer verbrijzeld. En ik hoorde wel wat goede analyses. Ook bijvoorbeeld Thierry Henry, die zat op Fox, die dit uitzendt. Die legde heel goed uit dat België gewoon beter was en hoe dat dan komt. En dat Amerika gewoon nu moet denken van, nou, we zijn in ieder geval redelijk ver gekomen, maar dit was ook wel de plek waar we een beetje thuis horen. Dit is helemaal geen schande. En wat ik toen merkte, een beetje aansluitend op het eerdere verhaal, dat het voor de MAGA-mensen werd dit ook echt een strijd tussen Amerika en Europa. Ik zag dingen voorbij komen van, ja, maar hè, als wij jullie niet hadden geholpen, dan hadden jullie allemaal Duits gesproken. Heel flauw, dat horen we al zo vaak voorbij komen. Het ging erover, maar wie heeft dan meer vliegdekschepen? Wie zijn nou sterker internationaal? Wie zijn rijker? Nou, daar kun je ook nog wel even over discussiëren, denk ik. Dus dat werd ook meteen een soort Amerika tegen de wereld gevoel, wat ook al een beetje door die rode kaart ook al wat werd aangezwengeld. En wat er nu volgens mij een beetje gaat gebeuren, we hebben dus nu die grote teleurstelling, een grote tegenstelling ook ineens weer. En Amerika is, die denken nu een beetje van, we zijn toch een beetje gepiepeld door de Europeanen, zo voelt dat. En ik denk, wij, als wij uitgeschakeld zijn, dan gaan de voetbalfans gaan weer een beetje kijken van, nou, wat doet mijn eigen club eigenlijk? Hè? We gaan weer in de voorbereiding voor de Eredivisie. Het gevoel komt wel weer een beetje, je moet even over die teleurstelling heen. Dat zal ook voor sommige Amerikanen wel gelden. Maar een groot deel gaat nu denk ik ook denken van, nou ja, we gaan weer naar American football of we gaan weer naar honkbal. We hebben er even geen zin meer in. En ik vond een hele mooie uitspraak die het volgens mij samenvat. En dan kom ik eigenlijk een beetje bij wat jij een paar weken geleden bij het start van het WK ook al zo ongeveer zei. Voor Amerika is voetbal de sport van de toekomst. En dat blijft zo.
1: Ja, dat is echt zo. Ik hoor het al zo lang ik in Amerika woon en ben. En ik zie het ook aan de kinderen die allemaal gaan voetballen. Mijn eigen zoon, die een hele verdienstelijke linksbuiten is geweest en daar nog heel lang keeper. En daarna, ik geloof, 25 jaar lang scheidsrechter. En ja, dus ik weet het ook van binnenuit. Het is gewoon marginaal allemaal. Hey Jan, in een minuutje of anderhalf, twee minuutjes even nog, snel de roddel van de week.
2: Ja.
1: Crisis bij de Democraten. Meneer Graham Platner trekt zich terug als kandidaat voor de Senaat in Maine. Een oestervisser, die man die Democraten heel enthousiast maakte, maar ook enorme schandalen aan kleven. Dat blijkt nu pas. En het zoveelste schandaal werd hem te veel.
3: We are suspending campaign operations. This is incredibly difficult because I know that some will think it's an admission of guilt, and it most certainly is not. We're not doing it because of the allegations, we're doing it because of the structures that are being taken away from us by those in power.
1: Okay, Jan, even twee dingen. In de eerste plaats, waar werd hij nou van beschuldigd? En wat betekent het voor de partij? Want het is een democratische kandidaat.
2: Ja, de nieuwe aantijgingen die waren weer behoorlijk ernstig. Hij wordt beschuldigd van verkrachting. Ook nog een andere ex-vriendin die zei dat hij gewelddadig was geweest.

0: dat hij ook zonder toestemming tijdens de daad zijn condoom uittrok. Ik zeg maar gewoon zoals het verteld werd. Best behoorlijk ernstige beschuldigingen zijn dat. En het rare rond Plattner is, er waren al langer schandalen rond hem. Er waren allerlei red flags. Dat je dacht van, wacht eens eventjes. Er zou best wel eens meer naar buiten kunnen komen over deze man. En dan zitten die democraten straks een beetje vast met de kandidaat. Waar veel om te doen is op een verkeerde manier. Nu zijn ze dus op het punt dat deze man gekozen is. Hij heeft zijn primary gewonnen. En nu is eigenlijk de druppel die de emmer deed overlopen is gekomen. Ik zeg het toch maar even, Bernard. Wij hebben dit aanzien komen. Wij hebben dit voorspeld eigenlijk zo'n beetje in de podcast.
1: Zeker. Is ook zo.
0: En wat dit betekent voor de partij, ze moeten nu binnen 2 weken een nieuwe kandidaat brengen. Dat is ook nog best wel lastig, want je moet dus iemand vinden die, zoals deze Plattner, een gevoelige snaar raakt bij de mensen in Maine. Hij was echt heel populair vanwege zijn politieke ideeën. Krijg maar eens iemand die dat enthousiasme ook zo los kan maken. Je hebt toch wel een kans dat nu een deel van de Plattner aanhang straks denkt van, ja, wij zijn een beetje afgehaakt. En welke kandidaat kan het stokje overnemen. Ja. En voor de Democraten tenslotte, Maine is heel belangrijk in de Senaat. Want Democraten dachten, dit is een van de staten die wij kunnen overnemen van de Republikeinen. Susan Collins is daar nu de senator. En dat is nu een stuk moeilijker geworden.
1: Ja, en het sluit ook een beetje aan, want Susan Collins is een iets liberalere Republikein dan, laten we maar zeggen, de MAGA-beweging. En dus begrijp ik heel goed dat die Democraten dachten, wij zitten al redelijk dicht aan bij haar kiezers. Dus die kunnen, die kunnen wij inpikken. Nou, misrekening. Alright, ja. Hey Jan. Gaan we naar de luisteraarsvraag?
0: Ja.
1: Ja, die zijn welkom via de mail, de BNR-app of via de Amerika Podcast WhatsApp. Daar kun je je vragen of opmerking ook inspreken. Het nummer is 0628135020.
0: Ja, en deze week geven we weer een mok weg. Dus blijf luisteren om te horen of jij de gelukkige winnaar bent. En ben je hier dan aangekomen in onze podcast, dan kun je ook wel eventjes abonneren. Gratis, hoor je helemaal bij de club. We verwelkomen je graag. Iemand die dat ongetwijfeld al gedaan heeft, want hij heeft ook een vraag voor ons ingesproken, is Robert de Jager.
2: Afgelopen week kwam het bericht naar buiten van de financiële handel en wandel van president Trump. En natuurlijk wat voornamelijk door zijn familie is uitgevoerd. En dat hij daar goed geld mee heeft verdiend. Nu is het natuurlijk niet ongebruikelijk dat ook in het congres daar goed verdiend mee wordt. Door verschillende senatoren. Nu weet ik ook dat er in de financiële wereld best wel verontwaardigd op wordt gereageerd. Maar hoe wordt daar naar gekeken in het land zelf? Wordt daar überhaupt enige aandacht aan geschonken of is het gewoon een gegeven?
1: Ja, jij mag het verhaal vertellen, Jan, maar ik heb één ding vooraf. Ik meen dat als je er goed induikt dat er in afval niks illegaals is gebeurd. Hè? Dus ik geloof niet dat Trump iets. Oké. Nou de inhoud. Ja.
0: Ja, dat is ook omdat Trump gewoon doet. En zegt eigenlijk van, als jullie vinden dat dit niet kan, congres of wie dan ook, protesteer dan maar en hou me maar eens tegen. Dat is zijn oogpunt eigenlijk. Dat is hoe hij het doet. En als niemand je dan tegenhoudt, is het ook niet illegaal. Nee. Er kwam een rapport naar buiten. Hij moet zijn financiën moet hij openbaar maken, verplicht. En daaruit kwam dat hij volgens mij 2,2 miljard heeft verdiend in een jaar tijd. 1,4 zeg ik uit mijn hoofd met crypto. Miljard hebben we het dus over. Hè? 1,4 ja. miljard. Zijn familie heeft ook veel geld verdiend. Natuurlijk, we horen af en toe over zaken, deals vrij regelmatig. We weten dus ook nog niet eens alles. Met crypto bijvoorbeeld is het heel moeilijk na te gaan wat er bijvoorbeeld wordt gedoneerd aan Trump en zijn familie. Ook buitenlandse mogelijkheden kunnen dat doen. Echt best wel ingewikkeld. Daar is aandacht voor. Daar wordt over gesproken. Maar tegelijkertijd, dit gebeurt allemaal dus in het openbaar. Het meeste daarvan in ieder geval. En omdat Trump die aanpak heeft van hou me maar tegen, dit is wat ik doe. En als je het een probleem vindt, laat maar weten. Ik ben de president. Congres doet niks. Waakhonden doen niets. Trump heeft ze allemaal in zijn macht eigenlijk, daar komt het op neer. Ook, we hebben wel verhalen gehoord over aandelenhandel, dat er vlak voordat er een besluit van Trump komt, dat er ineens enorm wordt gehandeld in bepaalde aandelen van bedrijven die wat met dat besluit te maken heeft. Zolang je er niet voor veroordeeld wordt, zolang er geen zaak over begonnen wordt, ja, dan is het legaal. Ja. Dat is denk ik
1: ja, terwijl het duidelijk of heel vaak gevallen zijn van voorkennis. Oké, nou.
0: Ja, laten we dan meteen ook naar de volgende doorgaan. Jochem Beemster.
3: Wat mij opvalt de laatste tijd is dat op het moment dat er toch schermutselingen zijn tussen de VS en Iran, dat dat doorgaans in het weekend zich afspeelt. En dat dat voor maandagmorgen zo'n beetje wel weer afgerond is en dat de gemoederen weer tot bedaren zijn. Ik vroeg mij af, en ik hoor graag hoe jullie daarover denken, of dit niet intentioneel is. Veel Amerikanen hebben hun 401k. En met name het electoraat van Trump, dat over het algemeen iets oudere mensen en conservatieve mensen zijn, die dicht tegen hun pensioengerechte leeftijd aanzitten. Dat ook een van de redenen is om het voor maandag eigenlijk weer even tot bedaren te brengen, zodat de beurs daar niet ontzettend van schrikt.
1: Nee. Nou ja, je kunt zeggen, deze week Logan straft deze redenering, want het gebeurt midden in de week dat de oorlog wordt hervat. En overigens zo'n 401k... dat is een soort pensioenspaarregeling. Hè? Dus voor de luisteraars die dat niet meteen doorhebben.
0: En heel belangrijk, want miljoenen Amerikanen hebben dat.
1: Ja, zo is dat. Het is de meest verkochte vorm van pensioen. Ja, ik geloof niet dat het. Ik heb niet de indruk dat het specifiek in weekenden gebeurt steeds. Maar dat heel veel mensen reageer op de beurs, dat blijkt. Dat is gewoon zo. Elke keer als die oorlog weer oplaait, dan zie je de gevolgen op de financiële markten. En ook een beetje de olieprijs, het hangt natuurlijk samen.
0: Ik heb dat gevoel trouwens wel een beetje. Ik merk toch dat vaak dit soort besluiten op vrijdagavond komen. En ook Trumps harde uitspraken. En deze week was inderdaad een uitzondering. Het is niet altijd zo. Maar ik merkte ook wel bij die NAVO-top. Hè, hij begint heel hard. En daarna dan houdt hij toch de deur weer op een kier. Van we blijven wel praten. Dan denk ik, hij denkt aan de beurs nu. En aan de olieprijs.
1: Ja oké. Okay. Nou, het kan inderdaad. Het kan best zijn dat ze denken. Vrijdag na beurs, zal ik maar zeggen, dan kun je, dan kun je allerlei dingen doen, want je beïnvloedt niks. Dat is waar. Dus jij zegt, Jochem heeft wel een punt.
0: Ja, ik vond hem wel. Ik vond dat hij wel een punt had.
1: Oké.
0: Okay. Houden we in de gaten. Hey, laten we ook nog even gaan naar de inzending van Jan Molenaar. Bernard.

0: Dat is...
1: Wauw.
0: Ja, dat gaat over ons dus, hè.
2: Waanzinnig.
0: Ja, dit is een ontzettend mooi nummer. Ik weet niet of Jan Molenaar het zelf heeft ingezongen... of heeft samengesteld, of AI
2: stond
0: heeft
2: er wel gebruikt. Bij, maar AI heeft een beetje geholpen, denk ik.
0: AI heeft een beetje geholpen, dat kan best, maar het is wel ontzettend leuk. En ja, mij wordt dus wijsheid aangeprezen en jouw nieuwsgierigheid. En jij bent de onderzoeker in dit. Ja, en die koffiemok is ook fantastisch, zegt hij. Dus,
2: ja, ik heb hardop gelachen. Ik vond het echt supermooi gemaakt.
0: Ik ga hem ook even aan een paar vrienden laten horen, denk ik.
2: Precies, precies. Ja. Deze houden wij in de playlist staan bij ons thuis. Ja. Dank Jan Molenaar. Hey, moeten we hem daar ook maar mee afronden op deze vrolijke noot?
0: Ja, oké, Jan. We gaan stoppen. Het is mooi geweest. Wie, want de jury is bijeen geweest, dat is Jan Postma solo. Of misschien heb je met Luc overlegd, daar verdenk ik jullie van. Maar hoe dan ook.
2: Ja. Wij spannen wel eens samen, ja.
0: Maar jij gaat namens de jury vertellen wie de volgende mok heeft gewonnen.
2: Ik kreeg een telefoontje van Luc Infantino en toen hebben we het helemaal omgegooid. Maar goed, stond ik er wel ook wel achter, hoor. Ik vond de vraag van Robert Reiners vond ik wel heel erg leuk. Waar je de beste vliegles kan nemen in Amerika. Omdat ik daar echt nog nooit over na had gedacht hoe dat precies werkt. En omdat jij dat ook al eens gedaan had, Bernard. Ja. Dus daar kwam een heel verhaal achter weg. En ik ben heel benieuwd hoe Robert het gaat hebben. En ik hoop natuurlijk dat hij die mok meeneemt de lucht in. En dat we daar nog een fotootje van te zien krijgen.
0: Ja. Oké.
2: Toch?
0: Gefeliciteerd. Terugluisteren kan via de BNR-site of je favoriete podcast-app. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kun je ook een mailtje sturen naar dewereld@bnr.nl of reageren op Spotify. En je kunt ook je vraag inspreken of intikken op de BNR-app. Of op de Amerika Podcast WhatsApp 06-2813-5020. En wie weet win jij ook zo'n schitterende Amerika Podcast, koffiebeker.
2: Ja, gemaakt door Erik Kolen. En eervolle vermelding ook voor Jan Molenaar, hoor. Het nummer vonden we fantastisch.
0: Ja.
2: En Bernard, we nemen deze week ook nog weer een extra vragenaflevering op. Hè? Dus ik spreek je snel weer.
0: Tot gauw.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Grote Tech Show.

0: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
1: De bestuurskamer in, zonder omweg. In de podcast Pensioenpro in Gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks, met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. Pensioenpro in Gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
2: Hoe lezen investeerders jouw pitch deck?
3: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
2: Welk bedrag gaan ze je geven?
4: Waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik wil de prijs uit de portemonnee komen.
2: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
5: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
2: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
6: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room. Behind every deal.
7: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
8: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Voor het eerst zijn voetbalfans getrakteerd op een halftime show bij een WK-finale. De rust van Spanje-Argentinië duurde daarom een stuk langer dan volgens de regels van de FIFA mag. In het stadion waren optredens van onder andere Madonna, Shakira en K-popband BTS. Ook de Muppets stoken op. In het Drentse dorp Boven Smilde is een woningbrand geweest en op hetzelfde adres werd vorige maand nog een drugslab gevonden, melden regionale media. Bij de brand raakte iemand in het huis gewond. Slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem of haar gaat is niet bekend. In Apeldoorn is vanavond een stuk bos in brand gevlogen en het kan zijn dat het vuur is aangestoken. Omstanders zagen volgens Omroep Gelderland twee jongens wegrijden op een fatbike. De bosbrand was vlakbij de scouting in Apeldoorn. De brandweer kon er eerst moeilijk bij, maar heeft het vuur nu geblust. Canada laat voorlopig geen buitenlandse reizigers meer toe die de afgelopen 3 weken in de Democratische Republiek Congo zijn geweest. Het heeft te maken met het ebola-virus dat er is uitgebroken. De Canadese maatregel gaat straks om 6 uur onze tijd in. In de VS geldt de maatregel al sinds woensdag ook voor Amerikanen zelf. En we komen nog even terug op het WK-voetbal. President Trump noemt het een groot succes en wil het snel weer naar Amerika halen. Hij zei tegen FIFA-baas Infantino dat het moet gebeuren zolang hij nog leeft. Trump is nu 80 en de volgende 2 WK's zijn al toegewezen. Dus het kan op zijn vroegst pas gebeuren over 12 jaar. Het weer van Weer Online. Vannacht zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Morgen bewolkt met tussendoor wat zon en het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
10: Wil je weten wat er speelt en ook waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Grote Techshow. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
11: Goed dat je luistert naar de Grote Tech Show. En dit is onze zomerserie waarin we iets bijzonders gaan doen. Terwijl jij lekker op vakantie bent, aan het strand ligt, in de berg bent, in het bos wandelt of misschien gewoon zit te werken. En wat is er dan leuker dan horen wat er allemaal gebeurt in Nederland waar je nog geen weet van had op het gebied van innovatie. Dat gaan we dus doen in deze serie. 6 weken lang praten met leiders in innovaties waar je waarschijnlijk nog niet van gehoord hebt. En daar komen allerlei hele mooie voorbeelden die de revue gaan passeren. Want ook deze zomer verandert tech onze wereld. En hier hoor je hoe. Ik ben Joe van Buurik.
12: En Ben van den Burg.
11: En straks horen we hoe Resonate op Nederlandse bodem een eigen audio-taalmodel traint. Dat is heel interessant. Maar eerst gaan we praten met Hightech Binders. Met Teun Wagenaar, oprichter van Hightech Binders. Welkom.
13: Dankjewel.
11: Goed dat je bent, Teun. Wat doen jullie bij Hightech Binders?
13: Wat we bij Hightech Binders doen is dat wij bitumen vervangen met een biopolymer uit afvalwater. Nou, bitumen is het kleverige spul wat op wegen gezet wordt om de weg bij elkaar te houden.
11: De toplaag van asfalt, moet ik het zo zien?
13: Ja, een beetje. Maar het zit ook in de onderlagen. Yeah. Het is echt het zwarte goedje, okay. De lijm.
11: Als het is ook wat de weg de kleur geeft, zou ik maar zeggen.
13: Exact. Okay. Exact. En dat vervangen we met een biopolymeer uit afvalwater. Ja. En dat heeft een paar voordelen. Aan de ene kant wordt de weg er sterker voor van, waardoor er minder onderhoud hoeft uitgevoerd te worden. Mm-hmm. Maar aan de andere kant heeft het minder CO2 nodig om te maken. Dus het is een afvalproduct, wat anders ofwel door voor biogas gebruikt wordt, of gewoon sowieso verbrand wordt. En daardoor, doordat het uit afvalwater komt en andere wegen of de andere richtingen van het als afval gebruikt wordt, mm-hmm. En wij het opslaan, ja, in asfalt, ja, is het eigenlijk een opslag van CO2 ook.
11: Dus okay.
13: per kilo EcoBind, ja, sla je 2 kilo CO2 op in de weg.
12: Nou, okay, dat is toch de oplossing? Dus dan willen we toch morgen, als ik dit hoor, alle bitumen van nieuwe wegen, bitumen eruit en de biopolymeer uit afvalwater erin?
13: Ja, dat vinden wij ook en dat willen wij ook. En dat wil de wegenbouw ook. Zij zijn veel aan het experimenteren. De hele sector is aan het experimenteren met 30% biobased in de wegen.
11: En in Nederland?
13: In Nederland.
11: Okay.
12: En, maar doen ze het nu al op grote schaal? Er wordt nu een nieuwe weg aangelegd en dan doen ze het al? Of zijn er nog wat restricties?
13: Nee, we zijn nu nog in de testfase. Want wil je opeens je wegen vervangen en het bitumen vervangen in je wegen, dan krijg je, ja, dat moet wel goed in blijven liggen. Want anders krijg je over een jaar, bij de volgende keer dat er goede vorst is, ligt alles open.
12: Nou. En dat weet je nog niet of jouw oplossing echt werkt voor voorstof voor lange termijn? Dat weet je nog niet?
13: Nee, dat weten we nog niet 100% zeker. We weten het uit het lab, nou, dat is altijd leuk. Maar de praktijk is altijd grillig. En dat, daar zitten wij nu in die fase. We gaan in Eindhoven een eerste testweg aanleggen deze zomer. Mm-hmm. En dat, ja, daar komen de eerste resultaten echt uit.
11: Ja. Wat zijn nou uitdagingen voor jullie? Waar lopen jullie tegenaan?
13: Waar wij tegenaan lopen is, in de eerste fase heb je natuurlijk je financiering nodig. En dat duurt, dat moet allemaal bij elkaar gebracht worden. Mm-hmm. Dat kost tijd en kost energie. Maar daarnaast zijn er wel mogelijkheden in Nederland, gelukkig. En zien wij gewoon dat we daarop verder kunnen bouwen.
12: Even over die financiering. Ik bedoel, dit idee, als het werkt uit het lab, het werkt. Was dat dan echt zo moeilijk? Want ja, als je alles vervangt wereldwijd, is er zoveel wegen, alle polymeer de
11: enorme markt.
12: Enorme,
13: ja,
12: markt.
13: Ja, de markt is huge. 40 miljard. So, dat is enorm.
11: Ja.
13: De bitumenmarkt. Dus de markt is groot genoeg. Maar voordat het echt op de weg komt en de industrie overtuigd is, kost dat tijd. En die tijd, dat is voor het hoofdwegennet, kan dat echt lang zijn. Kan soms 3-4 jaar duren voordat men overtuigd is voor het hoofdwegennet. Eerder de provinciale wegen of de wegen hier in Amsterdam, die kunnen al wel eerder. Die kunnen al met iets minder validatie eerst de wegen neerleggen.
11: Ja, want waar zijn ze bang voor? Waarom zeggen ze niet gelijk, nou, goed idee, mes snijdt aan twee kanten, gelijk doen?
12: Zoveel geld is er toch niet nodig? Hoeveel was er nodig, ik bedoel, voor de eerste fase?
13: Voor de eerste fase van het bedrijf, bedoel je?
11: Ja, want jullie zijn de spin-out van TNO, als ik het begreep. Ja.
13: Voor de eerste fase zijn we nu een seedronde aan het doen van ongeveer 1,5 miljoen. Mm-hmm. En daarmee kunnen we die eerste testwegen neerleggen en kunnen we precies zien hoe het fabriekje eruit moet komen te zien om deze materialen te maken.
11: Ja.
13: Want deze materialen die komen dus van afvalwater. Er zijn andere bedrijven die dit al aan het doen zijn voor verpakkingsindustrie. Pax Biomaterials is daar mee bezig en daar werken wij mee samen. Maar er zijn nog geen partijen die het in asfalt doen. En daar zijn wij de eerste van.
11: Ja.
13: Maar alles kost tijd om alles op te bouwen en de eerste stappen te doen.
11: Ja.
13: En daar zijn we nu druk mee bezig.
11: Maar de enige vorm van terughoudendheid, hè, bij, nou, laten we zeggen, de Nederlandse overheid, is dat gewoon van, joh, dit moet helemaal bewezen zijn. Zijn er afbreukrisico's? Wat is de reden dat niet gelijk alles zijn op groen springen?
13: Dit is een gefaseerd traject wat de overheid doet. Dus men is bezig met tenders om één project wat vrij bekend is in de wegenbouw is Circuit Road. Mm-hmm. Waar ze inderdaad die 30% biobased aan het testen zijn op verschillende testvlakken in Nederland. Mm-hmm. Nou, dat is iets waar wij in mee willen gaan. Want uiteindelijk is de wegenbouw en het maken van wegen een beetje ook koken. Ja. Je doet een beetje van het ene materiaal erin, een beetje van het andere materiaal erin, zodat je uiteindelijk een weg maakt die past bij waar die voor nodig is. Dus ja. Op het hoofdwegennet heb je andere wegen weer. Heb je een andere samenstelling, een ander recept nodig dan een provinciale weg of een weg om de hoek hier.
12: Ja, wat is jouw oplossing? Wat voor type weg heb je dan
13: onze eerste
12: voor gebruiken?
13: Wij kunnen als ingrediënt in een heleboel recepten meegenomen worden. Uiteindelijk zien wij een hele brede toepassing. Okay. We beginnen nu met de toplaag en we willen langzaam en zeker ook naar de basislagen van asfalt. Want er zijn een aantal lagen asfalt. En wij kunnen mee in al die lagen, maar we beginnen met de toplaag nu.
12: Ja, kun je iets vertellen over de techniek? Wat is de oplossing? Wat hebben jullie gedaan?
11: Het is een scheikundig proces, kan ik me voorstellen, met nadruk. Of zit er meer bij?
13: Ja, nou, het is een scheikundig proces. Het is eigenlijk een biologisch proces. Dus okay. Het is fermentatie van afvalwater. Mm-hmm. En vervolgens moet dat gezuiverd worden om het polymeer eruit te krijgen, het biopolymeer. Want het is eigenlijk, je hebt een aantal cellen en die gaan zich vol eten. En daarna moet je ze openen om dat plastic uit die cel te halen. En vervolgens moet je dat drogen en kan je dat gaan gebruiken in je asfalt. Dat gebeurt allemaal al. Maar wat wij doen is eigenlijk het niet heel schoonmaken. Niet 99% schoonmaken. Voor de verpakkingsindustrie wordt dat nu gedaan. Mm-hmm. Wij kunnen dat in 1 of 2 stappen doen, waardoor het wat viezer is, maar ook goedkoper en minder energie nodig heeft. En precies dan begint het interessant te worden om het ook in asfalt toe te passen, want de hoogwaardige toepassingen zijn veel duurder.
12: Ja, heb je niet verschrikkelijk veel afvalwater nodig dan? Want je houdt toch heel weinig over, uiteindelijk?
13: Nee, ja, uiteindelijk is het heel veel water.
12: Ja.
13: Maar ja, er komt ook heel veel water doorheen.
11: Ja, ja.
13: Uiteindelijk het product wat eruit uitkomt, je kan zo 1 kiloton bijvoorbeeld uit een grote waterzuivering al halen per jaar.
11: Ja.
13: En 1 kiloton, als je dat dan gaat verwerken in het bitumen en in uiteindelijk ons product, hoeveel kilometer weg is dat dan? Dat is dan rond de 300 kilometer weg die je daar al mee kan doen.
12: Okay.
13: En dat is uit 1 afvalwaterzuivering.
12: Ja. Oh, netjes. En het is een bioproduct. Is het niet dat, ja, dat ben je nu aan het testen, dat snap ik. Maar dan denk je, ja, bioproduct, over 3-4 jaar breekt het weer op een manier af, want er komt een of ander beestje tussen of je hebt de lucht.
13: Ja, heel, heel goed punt. Deze biopolymeren staan ook bekend om goed af te breken. Maar doordat je ze in bitumen mengt, dus we gebruiken nog bitumen erbij, is die eigenlijk geïncapsuleerd en kunnen die beestjes er niet bij. En blijft het dus in een goede staat. En dat zien we, daar zien we nu de goede resultaten ook van terug.
11: Ja, nou, je hebt het al over die meerdere lagen in een asfaltweg gehad. Hè? In hoeverre zorgt jullie innovatie voor een stukje minder afhankelijk zijn van de rest van de wereld? Ik heb eigenlijk geen idee hoeveel we afhankelijk zijn van materialen buiten Nederland, buiten Europa om asfalt.
12: Ja, toch. China weer, denk ik.
11: Nou ja, vertel.
13: Nou ja, dat precies waar nu de olie vandaan komt. Waar zitten de raffinaderijen? En de bitumenraffinaderijen, die zitten niet meer in Nederland in ieder geval. Hmm. In Nederland zijn ze de afgelopen jaren weggegaan.
11: Ja.
13: En moeten we dat uit het buitenland halen. En dat is ook steeds meer een punt. Bitumen uit die raffinaderijen. 1, de kwaliteit die gaat omlaag. Omdat benzine, kerosine, die worden eerst gemaakt. En wat er overblijft is bitumen. Nou, dat wordt steeds slechter van kwaliteit. Of de kwaliteit gaat langzaam maar zeker omlaag. Dat zegt de hele industrie in Nederland ook. En dus je moet gaan bijmengen met andere producten om het weer sterker te gaan krijgen.
12: Okay.
13: En het tweede punt is dat je inderdaad, krijg je het wel? Nou, wat er allemaal gebeurt is begin van dit jaar.
11: Ik wou zeggen.
13: Is het überhaupt de vraag of je bitumen wel krijgt? In Nederland is dat nog goed en hebben we dat nog redelijk op orde. Maar dat is wel iets om op de langere termijn over na te denken. Kunnen we dat niet veel meer van dat proces in Europa zelf doen, in Nederland zelf doen? En dat kan. Je kan met je eigen afval dat in je eigen wegen stoppen.
12: Ja, En het belang, ik zit heel erg te denken, het belang in Europa. Dus als je dat in Europa doet, dan zijn we totaal niet meer afhankelijk. En dat betekent dus ook dat we soevereiner worden enzovoorts.
11: Dan trekken we het asfalt-ecosysteem weer meer naar ons toe.
12: Is dat een van jouw waarden of denk je van, joh, prima?
13: Nee, dat is zeker wel iets waar we over na zitten denken om dat voor elkaar te krijgen. En dat zou mooi zijn als we dat langzaam maar zeker ook die kennis weer in Europa krijgen. En wat minder afhankelijk zijn van andere partijen. Dat dat helemaal gaat gebeuren, dat zie ik als een fabeltje. Dat we ons helemaal gaan isoleren weer. Maar iets meer dat wij zelf weer de leiding daarin nemen, dat is wel belangrijk.
12: Ja, zie jij dus, want je zit in de seedfase, zie je dat Brussel, Den Haag, de investeerders dat meenemen in hun beslissing of totaal niet?
13: Nou, investeerders totaal niet. Dat zit veel te ver weg.
12: Dankjewel. Dat je dit even helder maakt.
13: Ja, en overheden die zien dat wel. Ja. En dus in seedfase ben je ook erg afhankelijk nog van softloans en dat soort zaken. Mm-hmm. En die zien natuurlijk wel ook dit gedeelte. Bijvoorbeeld, we zijn bezig met de Brabant Startup Fund nu, met een aanvraag. En daar zijn ze van plan ook een centraal hun waterzuivering te gaan gebruiken om biopolymeren te gaan maken. Nou, dat zou perfect zijn om daar dan op verder te borduren. En het leuke is dat de waterschappen bijvoorbeeld ook eigen wegen hebben. Dus ze zouden zelfs afname het biopolymeer kunnen afnemen voor een eigen wegen.
12: Is het trouwens een kostenbesparing of niet?
13: Nee, het is geen kostenbesparing op dit moment.
11: Duurzaamheid kost geld, Ben.
13: Nee, maar kijk, bitume is een klein gedeelte van de kosten van de weg. Je hebt heel veel meer kosten dan alleen het asfalt. Je moet het ook neerleggen, je moet het onderhouden, je moet het plannen. Ja. En wat dat betreft is het maar een paar procent duurder uiteindelijk als je de hele weg neerlegt. Ja. Op materiaalniveau is het natuurlijk wel duurder, maar dat is waar we nu zitten, is dat nog acceptabel.
11: Ja,
13: en waar we naartoe willen, dan verwachten we een heel groot gedeelte van de markt te kunnen pakken ook.
11: Ja, en je zei het al eerder, ik binnenkort de eerste weg in Eindhoven waar dit geïmplementeerd wordt, toch?
13: Juist, exact.
11: Waar is dat en wanneer?
12: Ja, precies, we willen gaan rijden erop.
11: September 2026.

0: als alles goed gaat, gaat die in september neergelegd worden.
1: Nou, wij weten waar we naartoe moeten rijden.
2: Precies.
1: Weet je welke weg exact dat is? Kunnen we een nummer noemen?
0: Het zou op de Ringweg gaan gebeuren.
1: Ringweg Eindhoven. Nou.
0: Dus, maar meer komt nog.
1: Nou, we horen het graag hier en dan gaan we verder praten over wat ze allemaal doen bij Hightech Binders. Dank, Teun Wagenaar, oprichter van Hightech Binders. Dan gaan we praten met Thomas Kluiters, Head of AI bij Resonate. En dat schrijf ik als R-E-S-O-N-8.
3: Klopt, ja.
1: Mooi. Wat doen jullie daar?
3: Ja, dus in principe bouwen wij foundational speech models. Dus we kennen de large language models, dat noemen we ook al taalmodellen.
1: Ja.
3: En waar wij vooral heel goed in zijn, is wat nou als je spraak als input erin stopt en spraak als output.
1: Ja.
3: En dan ken je drie modellen, drie smaken in. Je hebt speech to text.
1: Ja.
3: Je hebt text-to-speech en dan heb je ook nog een speech-to-speech.
1: Ja.
3: En wij zijn nu heel goed in dat speech-to-text en text-to-speech. Ja. En voor ons is dat speech-to-speech nog iets waar een groot vraagteken achter zit. Maar wij specialiseren echt in het bouwen van die modellen van de grond op.
1: Ja, dus jullie zijn voor 1/3 een concurrent van 11 Labs?
3: Eigenlijk voor 3/3.
1: Voor 3/3, want zij doen ook alle takken.
3: Nou ja, 11 Labs is natuurlijk wat meer een creatief platform aan het worden. Dus 11 Labs gaat ook wat meer naar het audiovisuele.
1: Mm-hmm.
3: Dus denk aan het genereren van ook foto's of filmpjes.
1: Ja.
3: Of veel meer naar die creatieve hoek. Echt dat text-to-speech volledig omarmen.
1: Mm-hmm.
3: Terwijl wij veel meer specialiseren in... Ja, denk aan het bellen van een bedrijf en daar een voice agent achter zetten. Maar ook gewoon grote volumes aan spraak naar tekst. Denk een volledig archief omzetten van spraak naar tekst. Of juist het tegenovergestelde, een hele krantenreeks van text-to-speech te veranderen. En dat eigenlijk vooral voor de Europese talen, maar ook Engels.
1: Oké. Okay.
2: Ja. Dus, maar en je moet me even helpen van... Want naar mijn idee is dat heel makkelijk. Bestaat het al? Wat is zo uniek? Wat doe je anders? Waarom lukt het met Resonate wel?
3: Ja, dus ik vind het wel grappig. Ik hoor heel vaak, maar speech to text is al opgelost.
2: Ja, maar het is dus helemaal niet zo.
3: Dat valt heel erg tegen.
2: Vertel, waarom is dat niet opgelost?
1: Nou, we merken het al aan de dicteerfunctie. Als we niet een berichtje willen typen op de telefoon, maar willen inspreken, dat toch niet altijd alles goed herkend wordt.
3: Ja, toch? Dus ik denk dat in large language models ook eigenlijk een beetje hetzelfde gebeurt. Waar de Nederlandse taal langzamerhand steeds meer achterhaald wordt. Dus bij Juvelie, mijn vorige bedrijf, toen gebruikten we LLM's om een gesprek tussen patiënt en dokter samen te vatten. En eigenlijk hebben we 2 jaar lang vastgehouden aan GPT-4o.
1: Mm-hmm.
3: We zijn er nooit van afgeweken.
2: Ja.
3: Elk nieuw model wordt steeds slechter in het schrijven van Nederlands en het verstaan van Nederlands.
1: Echt?
3: Wat heel grappig was.
1: Oké. Okay.
2: Dus, maar ook even, hoe komt dat?
3: Nou ja, als je kijkt naar wat verkoopt goed en hoe groot is de markt.
2: Dan is Nederlands interessant.
3: Ja, en benchmarks zijn er niet in het Nederlands.
2: Nee.
3: We zien wel wat initiatieven om wat meer multilingual benchmarks te krijgen.
2: Ja.
3: Dus je ziet en op zich GPT-5.5, Claude, Sonnet 5 en Opus 4.8... die zijn weer een beetje beter aan het worden in het Nederlands. Maar wat je met die schrijfvaardigheid... je ziet hele rare dingen soms verschijnen. En voor speech-to-text en text-to-speech is er eigenlijk een parallel. Sinds OpenAI Whisper heeft uitgebracht... wat een open-source spraakherkenningsmodel is... ook daar merk je eigenlijk al dat Nederlands een beetje achterhaald is. En dat is eigenlijk zo gebleven voor de afgelopen 3 jaar. En als je kijkt, het verschil tussen Nederlands en Engels... is daar nog een gigantisch gat tussen qua spraakherkenningskwaliteit. Zo erg zelfs dat gewoon nu pas... echt pas in 2026 zien we dat voice agents voor talen zoals Nederlands beginnen te werken op een consistente manier.
1: Hmm.
3: Maar als je denkt aan Sloveens, Grieks...
1: Er zijn heel veel relatief kleine talen waar nog markt ligt, zeg je.
3: Dus er is een gigantisch gat. En ook denk aan de Nordics, de Finse taal, de Zweedse taal, de Noorse talen.
1: Dus jij richt je nadrukkelijk op Europese landen?
3: Ja, dat is wat men denkt.
1: Hmm.
3: Maar stiekem hebben we nu een van de allerbeste spraakherkenningsmodellen voor Amerikaans Engels.
1: Ah.
3: Dus,
1: hallo Whisper.
2: Want dat is dus ook niet 100% goed.
3: Nee. Dus het laatst was er een benchmark waar we zijn gebenchmarkt. En dan zie je dat de foutmarge die je vaak meet, dus de word error rate, scoort voor 11 Labs 7,4%. En wij scoren dan 6,4%. En dat gaat over echte gesprekken tussen Amerikaans-Engelse gesprekspartners.
1: Hmm.
3: En dat is al, als je erover nadenkt, een gigantische foutmarge. 6% is, vind ik al, super dat we daar heel goed in zijn. Maar 6% klinkt eigenlijk helemaal niet zo heel goed.
1: Maar jullie zijn veel kleiner dan 11 Labs, stel ik me voor. Dus hoe krijg je dat dan voor elkaar?
3: Ja, ik denk dat we kleiner zijn in team- en fundingsgrootte.
2: Maar groter in?
3: Nou ja, ik denk dat we vooral heel veel... We denken echt anders na over hoe je spraakherkenning moet doen. Dus vanuit een architectuurperspectief van de modellen... Hebben we een heel andere mening. Dus wat je vooral ziet is dat spraakherkenningsmodellen doen het heel goed op benchmarks... momenten dat je een large language model eraan vaststopt. Dus waar je ziet dat de industrie naartoe beweegt... eigenlijk was Whisper dat ook een beetje... hoe groter het model wordt vanuit de kant van een language model. Dus we hebben eigenlijk twee kanten van een spraakherkenningsmodel. We hebben de oren, wat horen ze... Ja. En een beetje het brein, van wat maken ze ervan.
1: Ja.
3: En bij Whisper was het... Dat is eigenlijk het allereerste spraakherkenningsmodel waar ze dachten, oké, weet je wat? We maken het brein even groot als de oren. En wat je dan krijgt is eigenlijk een best wel goed model... wat redelijk goed kan horen. Maar vaak dingen die dan redelijk goed gehoord zijn... vaak weer heel goed kunnen verbaliseren. Naar een zin die kloppend is. En heel belangrijk, kloppend. Betekent niet vaak dat dat één op één is met wat er gezegd is. En hoe komt dat? Whisper is getraind op eigenlijk YouTube-video's. Hele grote reeks YouTube-video's met de ondertiteling erbij.
1: Ja, ja.
3: En wat er dus gebeurt is vaak als men handmatig ondertiteling schrijft... dan zie je dat het gaat parafraseren.
1: Ja. Dus, nee, dan komt het niet één op één. Dat weet ik zelf ook, ja.
3: En de industrie is dus dat brein steeds groter aan het maken. Dus kunnen wij bijvoorbeeld, als je kijkt naar Mistral... die heeft de Foxtral-reeks van spraakherkenningsmodellen... En die zijn eigenlijk helemaal niet zo goed in de praktijk... maar best wel goed in benchmarks. En hoe komt dat? Ze hebben dat brein heel groot gemaakt. En dat brein, dat is dan 4 miljard parameters tot 20 miljard parameters. En dat kan gewoon heel goed ongeveer gokken wat er is gezegd.
1: Ja, okay.
3: Maar op benchmarks is er een hele grote kans op contamination. Er is een hele grote kans dat de zinnen gewoon te logisch zijn. Of het zijn, bijvoorbeeld als je kijkt naar de meeste benchmarks... zijn er soms mensen die iets uit Wikipedia voorlezen. En er is een hele grote kans dat die data dan in die large language...
1: Ja, dan komt het één op één over. Ja.
2: Dus de breiden ze, de compute power beuken ze erin. Daar winnen ze op, maar waar win jij dan op? Hoe heb jij de architectuur dan aangepakt?
3: Wij hebben het eigenlijk deels hetzelfde aangepakt. Maar wat nou als we de oren veel groter maken?
2: Hele grote oren nodig.
3: En een wat kleiner brein. En we merken dat dat eigenlijk een hele mooie sweet spot is. En qua trainen is dat best ingewikkeld. Dus we hebben ook ontzettend veel geïnvesteerd in onze stack. Om ervoor te zorgen dat, oké, de compute die we hebben... dus we hebben nu ongeveer, we gaan richting de 250 Blackwells... Dat is al best wel veel computers.
1: Nee, die heb jij ergens in Rotterdam staan draaien?
3: Over 16 weken hebben ze allemaal draaien.
1: Ah, oké. In hun eigen datacenter?
3: Ja. Ja, dus het zal een van de grootste computerclusters zijn... privately owned in Nederland.
1: Mooi.
2: Die hebben gewoon gekocht.
3: Ja.
2: Even tussendoor. Ja, we hebben het over soevereiniteit.
1: Jij bent Nvidia-adept.
2: Nee, maar we hebben het even over soevereiniteit in Nederland. Maar kijk, hier zie je iemand, die koopt gewoon... die gaat naar Nvidia, naar de sales manager. En ik koop dat. Ik bedoel, dan heb je toch gelijk je eigen AI factory.
3: Ja, nou ja, kijk. En ik denk dat dat iets is waar ik zelf heel veel moeite mee heb af en toe. Omdat ik hoor hier heel vaak over van de soevereiniteit we moeten doen. Ik heb al 2 jaar moeten aanhoren dat we dat moeten doen.
1: Hmm.
3: En in de tussentijd kopen wij gewoon die dingen.
2: Koop gewoon dat
3: ze in de datacenters. En we kunnen er wel schreeuwen van.
1: Maar reageer dan even inhoudelijk op. Ja. Jij zegt, je moet het gewoon doen. Je moet gewoon het geld ophalen en die dingen kopen. Nou, en je hebt je
3: Vaak hoort is dat man zegt dat we het moeten doen.
1: Nou ja, maar, jij hebt het gedaan.
3: Alleen het grootste probleem is, waarom? Waarom moeten we compute kopen?
1: Nou, vertel maar.
3: Dat weet ik niet. Want als ik kan die compute heel goed toepassen. Ik heb ik heb 10 miljoen uur aan audiodata. En het gaat niet snel met 1 GPU. Met 64 GPU's. Dan is zelfs je GPU's niet meer je bottleneck. Dan is je storage de bottleneck.
1: Ja.
3: Dan moet je weer storage kopen. We geven haast even uit aan storage als aan compute.
1: Okay.
3: Maar mijn theorie is dat, oké, stel je voor, jij hebt een idee. En met dat idee kan je een model bouwen of uitvoeren... en dat heeft een bepaalde waarde die dat toevoegt. Dan moet de compute het allergoedkoopste dingetje zijn om te kopen. En dat is een hele logische formule om dan gewoon te zeggen... weet je wat, ik koop die compute. Maar dat doet men niet. Omdat vaak wat je ziet is dat om zo'n model te bouwen... om daar te komen naar iets wat echt daadwerkelijk geld oplevert met de compute... dat hebben we hier gewoon niet.
1: Het is in ieder geval een interessant verhaal. En hou ons op de hoogte wanneer jullie een volgende doorbraak bereikt hebben. Met wat jullie allemaal kunnen met jullie drieledige spraakmodel. Zou ik zeggen.
3: Dankjewel.
1: Dankjewel. Thomas Kluiters, Head of AI bij Resonate. Tot zover deze zomerse aflevering van de Grote Tech Show. Volg ons in de BNR-app of in andere podcast-apps, want er is van alles te luisteren in deze zomerperiode. Bij uitstek dus ook onze zomerserie in de Grote Tech Show. Maar luister ook de Technoloog en de Cryptocast, want die gaan juist deze zomer door met ook allerlei actualiteiten die heel boeiend zijn om te horen. En wil je meer horen over games, luister All in the Game, of toch gewoon het technieuws van elke dag. Volg dan ook de Tech Update als podcast in een van jouw podcast-apps. Tot de volgende Grote Tech Show.
4: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. Dit is BNR Nieuwsradio.

0: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
1: Europe is going in some bad directions.
2: Maar voor hoe lang nog?
3: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
4: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
5: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
3: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
6: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
7: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
8: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
9: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
10: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
11: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
13: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Voor het eerst zijn voetbalfans getrakteerd op een halftime show bij een WK-finale. De rust van Spanje-Argentinië duurde daarom een stuk langer dan volgens de regels van de FIFA mag. In het stadion waren optredens van onder andere Madonna, Shakira en K-popband BTS, ook de Muppets, stoken op. In het Drentse dorp Boven Smilde is een woningbrand geweest en op hetzelfde adres werd vorige maand nog een drugslab gevonden, melden regionale media. Bij de brand raakte iemand in het huis gewond. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem of haar gaat, is niet bekend. In Apeldoorn is vanavond een stuk bos in brand gevlogen en het kan zijn dat het vuur is aangestoken. Omstanders zagen volgens de Omroep Gelderland twee jongens wegrijden op een fatbike. De bosbrand was vlakbij de scouting in Apeldoorn. De brandweer kon er eerst moeilijk bij, maar heeft het vuur nu geblust. Canada laat voorlopig geen buitenlandse reizigers meer toe die de afgelopen 3 weken in de Democratische Republiek Congo zijn geweest. Het heeft te maken met het ebola-virus dat er is uitgebroken. De Canadese maatregel gaat straks om 6 uur onze tijd in. In de VS geldt de maatregel al sinds woensdag ook voor Amerikanen zelf. En we komen nog even terug op het WK-voetbal. President Trump noemt het een groot succes en wil het snel weer naar Amerika halen. Hij zei tegen FIFA-baas Infantino dat het moet gebeuren zolang hij nog leeft. Trump is nu 80 en de volgende 2 WK's zijn al toegewezen. Dus het kan op zijn vroegst pas gebeuren over 12 jaar. Het weer van Weer Online. Vannacht zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Morgen bewolkt met tussendoor wat zon en het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
12: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Nigaio Wijnen en Arjan Elbers.
15: Ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora. Wat een heerlijke plek. Maar nu blijkt uit onderzoek dat de meeste mensen op of tijdens hun vakantie toch stiekem aan werk en carrière denken, tot bezinning komen en liggen te mijmeren over hun volgende carrière stap. Want ja, nog een jaar in de file naar die helse kantoortuin, nog langer in die verstikkende groepsapp van de afdeling of nog meer van die toxische manager, dat niet. En juist daarom halen wij 6 weken lang iedere week een ander werkmerk naar Playa del Amstel. Om te vertellen over hun werkgeversbelofte, over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen. Speciaal om al die mijmerende mensen te inspireren. En natuurlijk ook voor alle vakgenoten wiens werkmerk wel een update kan gebruiken. De BNR at Work Zomerspecial. Iedere week een ander werkgeversmerk. Ja, en deze week gaan we in gesprek met Thales. Arjan, neem ons eens mee. Wat weten we van Thales?
2: Wat weten wij van Thales? Nou, daar komt-ie hoor. De Thales Groep is een wereldwijde elektronica-onderneming die actief is op het gebied van luchtvaart, defensie, informatietechnologie en cybersecurity. De onderneming is meer dan een eeuw geleden opgericht in Douze-France als Thomson Houston International. In december 2000 werd de naam veranderd naar Thales. Thales zit inmiddels in 68 landen. Telt circa 83.000 medewerkers. En heel erg bijzonder, elke kandidaat moet een AIVD-screening doorlopen. Schaars profiel, lange doorlooptijd, ontzettend hoge eisen. Hun employer brand, Human Intelligence, zet de mens centraal in de wereld van high-tech defensietechnologie. Sterk verhaal, maar wat een verdomd moeilijke vijver om in te vissen.
15: Je lijkt wel een Thales-expert, Arjan. En bij Thales werkt Annemiek Bourgogne. Welkom, Annemiek. Je bent employer brand baas bij Thales. Waarom heb jij zelf eigenlijk voor Thales gekozen?
16: Ja, dat is een goede vraag. Dank dat ik hier mag zijn, trouwens.
15: Welkom. In Playa del Amstel.
16: Ja, heerlijk, fantastisch hier. Ja, zondag, joh. Zon, zee. Lekker cocktailtje.
15: Drink gerust, hè, tussendoor, als je een slokje wil nemen.
16: Nee, ja, waarom ik voor Thales heb gekozen, omdat de uitdaging daar ligt op het gebied van employer branding. Ze deden daar eigenlijk nog heel erg weinig. Dus voor mij een enorme snoeppot eigenlijk om daar te starten als employer branding manager. Dus en daarbij, nou ja, je zei al de intro, dat klopt. Maar daarmee is het natuurlijk ook gewoon fantastisch mooi om dat neer te gaan zetten en te vertellen aan de arbeidsmarkt van Nederland. Dus dat is wel de reden waarom ik ervoor heb gekozen.
15: Ja, je hebt het over een snoeppot. Welke snoepjes zitten er dan in de pot? Wat
16: jij bent nu nog recent... heel veel basissnoepjes.
15: Ja. Noem dus, er eens
16: een. Nou, drop mag natuurlijk niet. Dus het is echt de basis neerzetten. Dus de basisblokken. En dan heb ik het over het employer brand story neerzetten. We hebben wel een EVP vanuit, je noemde net al, we zijn inderdaad onderdeel van een grotere groep. Dus vanuit groep ligt er een EVP. Alleen die moeten we echt localizen. Dus hoe resoneert dat dan in Nederland? Waar zitten de nuanceverschillen? En hoe kunnen we zelf die bewijsvoering laten zien?
2: EVP misschien heel even uitleggen voor de mensen die het niet kennen. Is een employer value proposition. Dus dat is eigenlijk, wat is je werkgeversbelofte?
16: Ja. Okay. Ja, wat bieden wij nou aan talent?
2: Ja.
16: Want dat is natuurlijk niet alleen maar op de arbeidsmarkt, maar dat is ook intern. Hè? Dus die belofte moet je dan hoe dan ook sowieso binnen en buiten waarmaken. Dus dat is een van het grootste stuk waarbij we dus ook die bewijsvoering moeten gaan maken. Dus echt gewoon shitload of content gaan maken. Dus dat is een heel groot iets. Ja, en dan heb je het natuurlijk ook over hoe gaan we dat toch ook naar buiten vertellen. Dus werk aan een nieuwe career site. Maar ook heel veel alignment met talent acquisition.
17: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit?

0: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze? Werk is zoveel meer dan wat je doet. Iedereen groeit als werk en well-being bij elkaar komen. Maak kennis met Colby, the Work Wellbeing Network. Make work move you. Ga naar colby.com.
1: Wat vond je goed van wat er al stond?
2: Nou, wat Arjen net noemde, dat human intelligence, ja, dat is wel heel sterk. Want we werken natuurlijk met technologie, maar die technologie wordt door die mensen gemaakt. En moet worden gecontroleerd door de mensen. Want als je de complexiteit van de producten en de systemen van Thales begrijpt, ja, er mag geen error, niks. Er mag niks in zitten waarmee het fout gaat.
3: Er zit gewoon nul foutmarge in.
2: Nul. Echt nul. Want je moet je beseffen, het moment dat alles wat wij doen is om de wereld veiliger te maken. Mm-hmm. Ja, als we natuurlijk, defensie is een groot onderdeel van producten die we leveren. Dus daar kunnen we niet. Dat is ongeveer 70% van wat we doen.
1: Mm-hmm.
2: Dus je moet je voorstellen, als we dat afleveren aan Defensie, ja, dan moet het doen.
1: Ja.
2: Dus daarin is het gewoon heel belangrijk dat mensen weten wat ze doen. En echt daarin dat stukje kwaliteit kunnen waarborgen. Dus dat begrijpen en hoe ze dat moeten doen. Maar dat menselijke in, ik denk dat dat nog heel erg belangrijk is in de wereld van technologie.
1: Nu ben jij een brand manager, een employer brand manager. Dan denk je ook in marketingtermen en dan zie je wat er allemaal gebeurt. En heb je gelijk in, human intelligence en nul foutmarge. Maar hoe vertaal je dat dan naar communicatie die buiten landt? Want dat lijkt me best pittig, want tegenwoordig al die bedrijven koketteren met echt impact maken en human-led, AI-driven. Dus het is allemaal de balanceren op van, we willen wel lekker menselijk zijn, maar ook volop technologie omarmen. Wat jij bij Thales hebt gevonden, hoe vertaal je dat dan naar taal en gevoel dat jouw doelgroep raakt?
2: Ja, ik denk ook door weer die doelgroep in te duiken, want dat is denk ik ook wel de nuance die er nu eigenlijk al wel een tijd speelt. Heel erg in je doelgroep inzoomen. Mm-hmm. Kijken waar ze op aangaan. Waar ze op aangaan in hun werk. Ja. Maar ook wel een beetje waar ze op aangaan als persoon.
1: Wat zijn dan even dat we het kaderen, de doelgroepen? Welke profielen hebben we het over?
2: Ja, bijvoorbeeld wij hebben, nou, dat is ook iets. Er waren nog geen strategische doelgroepen vastgesteld toen ik startte. Dus dat was.
3: Hebben waren we eigenlijk alleen maar vacatures.
2: Ja. Okay. Ja, dus ik heb echt samen met de recruiters gekeken van oké, maar als we dat kunnen kaderen, waar zetten we ons dan op in?
3: Waar moeten we naar gaan kijken de komende tijd?
2: Ja, precies. Dus daar is uitgekomen engineering, maar binnen engineering hebben we best wel veel smaken en dat weten we. Dus die hebben we ook in kaart gebracht. Dus het is echt software, hardware, mechanical engineering. En we hebben cybersecurity, want dat is een doelgroep die op zich nog niet eens super schaars is bij ons, maar we zijn daar nog niet bekend als werkgever.
1: En dan heb je die doelgroepen en dan duik je daarin. En wat vind jij dan wat voor jou inhoud is of elementen zijn waar je zegt van, daar kan ik een mooi verhaal op bouwen?
2: Ja, nou, om een voorbeeld te geven. Ja. We hebben nu met cybersecurity gaat volgende week een campagne starten. Daarbij heb ik echt het gesprek aangegaan met de medewerkers en te kijken van oké, maar hoe voelen zij zich nou? Hoe zien zij zichzelf? Het werk wat zij doen, waar gaan ze op aan? En los van het feit wat we natuurlijk aan onze klant moeten verkopen. Zij willen gewoon problemen oplossen. Dus zij zien zichzelf als engineer. Dus zij zien zichzelf als niet als de reguliere cybersecurity persoon, maar echt degene die het probleem oplost. Dus daarin heb ik gedacht, oké, dus dat is wat ze het tofste vinden om te doen. Maar waar ga je dan persoonlijk op aan? Nou, uiteindelijk zijn we dus op gekomen dat we een campagne neer gaan zetten waarbij we de medewerker heel erg op die medewerker zitten, omdat we het dus over die human hebben.
1: Mm-hmm.
2: En daarmee laten zien wat zij als intelligence kunnen doen. Dus uiteindelijk hebben we een campagne gemaakt waarbij we hun als video player hebben neergezet. Dus eigenlijk meer een beetje het pixel art, de gamification van die zij leuk vinden. Dus daar hebben we nu een campagne om gemaakt. Dus we hebben 3 medewerkers gevonden, want ze vonden het rete spannend. Want ja, dat is ook nog eens een keer

0: krijg maar die mensen mee in een campagne. Ze hebben gekeken, oké, waar voelen zij zich dan comfortabel bij? En zo hebben we een campagne neer kunnen zetten waarbij we ze dus in een videoplayer, ja, eigenlijk character hebben veranderd. En hun op de rug hebben kunnen filmen. En daarmee dus wel het verhaal hebben kunnen vertellen.
1: Wat
0: dus,
1: tof.
0: Ja.
1: En hoe, want dan heb je het over een eindproduct. Hè? Dus jij merkt, jij scant de wereld van jouw doelgroep. En daarin komt dit dus naar voren. Pixel art en gamification, et cetera. Hoe laat je dan het EVP en de hoogoverbeloftes en waardes en het corporate geneuzel een beetje ook daarin terugkomen? Dat aan de ene kant Thales blij is, omdat ze zich erin herkennen. En dat die doelgroep denkt van potverdikkie. Dit is tof.
0: Ja, om wel op de inhoud te zitten. En dat het is echt wel te laten zien wat we dus doen aan technologie. Maar wel ook dus te laten zien dat het door mensen wordt gedaan.
1: Ja.
0: Dus daarin zit het wel verwoven. En het is denk ik heel erg, als je het erover hebt, best wel moeilijk om te begrijpen. Blijft het inderdaad een beetje vaag. Maar als je het uiteindelijk ziet, dan snap je dat het op allerlei lagen klopt. Dus dat maakt het soms, vind ik, ook wel lastig in ons vakgebied om daarover te vertellen. En dat je dan denkt, jeetje, waar luister ik nou naar? Maar
1: ik denk dat mensen heel graag nu naar jou luisteren.
0: Ja, nou, dat hoop ik.
1: Ja, ik bedoel, heel interessant allemaal.
0: Ja, nou, en ik vind dat juist heel erg leuk om echt te kijken van oké, maar waar gaan mensen dan zelf op aan? Dus echt dat die in zijn eigen intrinsieke motivatie en dat weer koppelen aan de missie en de visie van het bedrijf.
1: Ja.
0: En dan pak je natuurlijk, en het net even tikkie anders te doen. Want daar hou ik ook zelf heel erg van.
2: Maar ben je nooit bang, Annemiek, dat je dan, want je hebt te werken met een global brand, hè? Dus met een wereldwijd merk wat bij je lelijke groep hoort.
0: Ja.
2: En je wil ook je doelgroep aanraken. Het verhaal wat ik vaak hoor is van, ja, het moet overal aansluiten. Het mag nergens schuren en het moet het brand raken. En we kunnen eigenlijk niet scherp genoeg naar die doelgroep communiceren, omdat we anders juist te ver afwijken.
0: Ja, nou, dat gelukkig was dit ook approved door groep. Dus omdat ik ook in de eerste tijd heel erg veel ben gaan samenwerken met die employer branding internationale team. En dat heeft me wel heel erg geholpen om denk ik ook die aansluiting te vinden dat ik dit mocht gaan doen.
1: Maar
0: ik vond het
1: recht
0: spannend toen ik dit eerste concept daar ging neerleggen.
2: Werd niet meteen afgefikt.
0: Nee.
2: Oh,
0: en ik was echt, ik dacht, dit is echt out of the box. Want over het algemeen is Thales best wel een beetje gedegen. Net als dat onze producten dus nul foutmarge zijn. We dus ook al wat meer gedegen in onze communicatie. En ook in de beelden. En dit was echt wel meer bold. En zij zeiden alleen maar van, oké, vet. Dus daar was ik heel blij mee. Maar het moest wel on-brand zijn. Nou ja, dat hebben we erin ingekregen. En dat was helemaal prima. Maar ja, dus het is wel echt heel gaaf.
2: Maar kijkt dan de logo-politie mee met alle stappen die je maakt?
0: Soort van wel, want ze kijken inderdaad wel waar staat het logo in de video. En want we hadden gegeven moment shirtjes en daar stond dan de game naam, de character naam op. En daar stond een logo op de mouw. Ja, die moest eraf. Nou, prima, weet je. Ik was al lang blij dat ik dit kon doen. Dus ik dacht, ja, het zal mij verder een zorg zijn.
2: Ja, snap ik.
0: Maar nee, ja, dus dat was wel. Dat gebeurt dan wel.
1: Annemiek, ik heb dorst. We gaan even gezellig wat drinken halen voor ons barretje
0: hier. Een mojitootje.
1: Wil jij een mojito?
0: Ja, heerlijk.
1: Dan ga ik dat even halen en dan komt Arjan zo met wat prikkelende stellingen bij jou terug.
3: BNR at Work. Migaio Wijnen en Arjan Elbers.
1: Ja, Arjan, je hebt stellingen.
2: Ja, ik heb vragen. Ik heb vragen. Ik heb er drie en ik ben heel erg benieuwd. Op welk employer brand ben ik stik, maar dan ook echt stik jaloers?
0: Dat vind ik echt heel lastig. Stik jaloers, dat zou ik niet zeggen. Maar ik zou het wel heel vet vinden om een keer voor NS iets te doen.
2: Ja?
0: Ja.
2: Wat spreekt jou aan? In...
0: Nou, omdat ze daar ook die onwijze diversiteit hebben aan rollen. En, wat ik bijvoorbeeld, want ik heb hiervoor bij Schiphol gezeten en daar konden we ook al heerlijk die verdieping in.
2: Mm-hmm.
0: Dus als dan achter die basis staat, dan kan je heerlijk die verdieping in. En dan kan je echt een beetje pionieren en een beetje kijken, experimenteren en gewoon vette dingen doen met je doelgroep. En ze doen daar heel erg, vind ik, wat ik ze onbewonder, het ambassadeursprogramma. Dat vind ik dat ze dat heel leuk doen.
2: Zetten hun eigen medewerkers in. En Nikai en ik hebben er een aflevering over gemaakt.
0: Ja, zeker. Ja.
2: Dus dat doen ze heel erg leuk. Oké, dankjewel. Welk onderdeel van ons huidige employee brand vind ik ronduit slecht? En draag ik uit tegen beter weten in? Dus welke legacy heb je? Welke erfenis heb je opgepikt sinds dat jij er kwam en dacht, ja jongens, dit gaat
1: weg van mij.
2: Binnentalens.
0: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik zou
2: nog
0: dat
2: niet
0: durven zeggen. Nee, want het is... Ik kom er echt met mijn eigen overtuiging. Dus, en ik mag daar ook echt doen wat ik denk dat goed is. En... juist te zorgen dat die alignment er is tussen recruitment en HR. Dat was er allemaal nog niet. Dus dat is super belangrijk. En ja, nee, dus ik denk nog niet dat ik dat heb gevonden.
1: Okay. Dus jij zegt, alles wat er nu staat is van mijn hand, zeg je. Dus er was niks om het niet mee eens te zijn.
0: Nou, oké, dat is niet helemaal waar. Maar bijvoorbeeld de career site die er nu staat, die is niet zoals ik hem zou willen. Maar goed, die gaan we ook aanpassen. Dus dat is fijn. Verder laten ze me echt wel heel erg mijn gang gaan.
2: Het is eigenlijk weinig erfenis. Je hebt gewoon weinig erfenis.
0: Ja, dat was ook niets eigenlijk.
2: Ja. Dat is toch bizar, hè? Zo'n groot bedrijf, zoveel tech.
0: Ja, maar daar toevallig had ik het er van de week ook over. En dat komt ook omdat het op zich best wel een sterke naam heeft van zichzelf. Mm. En we zijn natuurlijk groot in wat we doen. En dat weten dan mensen en daar komen dan mensen op af. Maar dat is nu niet meer genoeg.
2: Nee, je moet meer.
0: En we zoeken ook veel meer mensen dan voorheen. Want we zijn van... de markt vraagt meer van ons. Dus we moeten ook meer naar die productie toe. En daar hebben we meer mensen voor nodig.
2: Ja, helder. Laatste vraag voor jou, Annemiek. Wat is bij ons in het bedrijf de coolste campagne die we nooit hebben kunnen uitvoeren wegens gebrek aan lef?
0: Nou, dat heb ik dus ook nog niet.
2: Nog niet?
0: Nee, dat heb ik dus ook nog niet. Maar daar ben ik juist wel blij mee met wat ik net heb verteld. Dat we dat wel hebben kunnen doen. Maar er komt straks een engineering campagne aan. Ja, en die vind ik wel weer wat.
2: Wat zit erin?
0: Minder.
1: Waarom vind je die minder?
2: Ja, vertel.
0: Ja, nou, omdat het een beetje is wat we allemaal nu zien. En dat is natuurlijk op zich, weet je, het is heel goed om te laten zien wie er bij je werken. Maar weer een videootje van een medewerker van, hey, hi, ik neem je mee mijn dag. En dit is wat ik aan het doen ben. Ja, dat kennen we wel.
1: En waarom doen jullie dit dan? Of waarom doe jij dit dan?
0: Ja, omdat het een internationale campagne is. Ja. Waar we dus ook wel onderdeel van zijn.
1: En als jij, oké, dus dit wordt extern bepaald en jij moet dat uitvoeren. Als in,
0: ja.
1: Maar dat strookt dan wel met, jij gaat onderzoek doen bij die doelgroep die heel relevant is. Dan haal je daar ingrediënten op. Op basis daarvan wil je dan te werk gaan. Dat wil je aligned krijgen met human intelligence, met balance to succeed, met rich career journeys, al die pijlers die ook op jullie website staan. En dan komt het buitenland en die zegt dan, ja, maar dit moet je dan ook maar even over je kanalen gooien. Is doodzonde, lijkt me dat.
0: Ja, maar ik denk ook wel dat... Het laat ook wel weer het internationale karakter zien, wat we wel hebben. Dus dat is dan weer een plus.
1: Maar zie je dan ook een internationaal figuur die dan zegt, hi, I'm gonna take you along with my day. En dat dan een Nederlandse engineer denkt, Jezus, wie ben jij?
0: Nee, het is wel, zijn onze eigen mensen. Dus dat ben ik wel blij. We zetten echt onze eigen mensen in. Dus het zijn ook onze eigen Nederlandse engineers die dat doen. Maar ze praten wel Engels. Ja, want
1: die engineers denken dan, ja, ik wil liever iets met gaming doen. Maar die moeten dan van international even hun iPhone en hey, hi.
0: Die zitten er ook tussen you win some, you lose some. Dat is echt pick your battles. Zeker als je een internationaal bedrijf bent waar je dus ook met een groep dealt, dan zit er dat ook bij.
1: Het is net politiek. Hey, nu ben ik ook benieuwd, want jij bent een employer brand manager. Jij bepaalt het gezicht van Thales na de arbeidsmarkt toe. Dat is een hele toffe rol en dat doe je met veel energie en passie. Maar dan heb je ook te maken met bijvoorbeeld, ik las iets over een nieuwe hub in Amsterdam en 2026. Maar dat betekent ook dat bijvoorbeeld Delft en Huizen dicht gaan.
0: Ja.
1: Hoe ga je daarmee om in je brand of in je stories of in je communicatie?
0: Nou, de interne communicatie is hier heel erg mee bezig. Dus die is echt onwijs goed bezig om de medewerker daar mee te nemen en echt een stem te geven. Er was, ik ga niet liegen, echt wel weerstand. Maar die weerstand zie je wel afnemen naarmate dat het steeds dichterbij komt. Ja. En interne communicatie doet dat gewoon supergoed.
1: En hadden we het net over een beetje die iets wat saaie, volgens jouw campagne, waar mensen hun iPhone in de lucht pompen.
0: Wat
1: en dan,
0: dat ik dat nu heb gezegd, hè?
1: Ja, je bent eerlijk en authentiek en dat is heel goed, want dan kom je het vers mee. Heb je nog iets in het verschiet waarvan je zegt van, oké, straks als die hub hier in Amsterdam staat en Hengelo, daar werken volgens mij 2.500 man, die dat draait door.
0: Ja, nog wel meer.
1: Dan is dit een employer brand droom van mij en hoop ik dit ooit te kunnen verwezenlijken met een tikkeltje lef en een tikkeltje nuchterheid.
0: Ja, ik denk dat dat nog te vroeg is om, natuurlijk zou ik dat heel gaaf antwoord willen geven, maar ik denk dat dat nog te vroeg is voor mij om te kunnen zeggen, omdat ik er dus nog 5 maanden zit pas. Maar
1: laat ik het zo, als je Thales loslaat. Je hebt bij Schiphol gewerkt en bij nog veel andere mooie organisaties. Wat zou dan voor jou als employer brand strategie iets zijn waar je zegt van, nou, als ik ooit dan bij een bedrijf, misschien Thales, dit zou kunnen doen? Nou.
0: Ja, ik heb altijd wel. Kijk, ik kom origine uit de marketing. Dus dan vind ik het heel erg lekker om dat mee te nemen in mijn vakgebied.
1: Doe maar. Ja, neem ons mee in jouw visie en droom.
0: Dus daar, ik vind dan van die guerrilla-acties vind ik echt heel vet. Ja. Dus dan zou ik zeggen, laten we meer van dat doen.
1: Cool.
0: En dan mag je hem echt wel meer op je doelgroep neerzetten. En kijken of je daar meer activaties op kan doen. Maar het ook gewoon offline te laten zien. Dus niet alleen maar online, juist offline raken. Dus dat zou ik wel meer. Dat ligt nog wel erg in mijn wens. Ja.
2: Het is heel hip, hè? Offline. Want alles gebeurt online. Maar offline. Activatie is super hip.
1: Ik zie al mijn vrienden offline.
2: Ja?
1: Ja.
2: Oké, maar ik heb helemaal geen vrienden.
0: Geen gamer voor jou dus.
1: Nee. Oh. Als ik naar jullie career page kijk, zie ik ook heel veel. Een beetje corporate. Hè. Je ziet ook wel mensen voorbij komen. Dus het is een beetje de balans tussen keurig corporate en zou ook ASML kunnen zijn of iets anders. En ook de human touch. Maar nu ben ik benieuwd. In hoeverre past dit beeld bij wie jullie echt zijn?
0: Beetje wel, maar dat is ook omdat, wat ik al zei, alles is ook moet kloppen. Er is nul fout marge mogelijk. Dus alle producten zijn van hoge kwaliteit. Maar ik denk de mensen die er zitten, die hebben die zijn wel net eventjes gewoon niet zo stijf. Dus dat, ik denk dat dat.
1: Zou je dat meer willen laten zien?
0: Ja, dat willen we zeker meer laten zien. Want ik denk ook de gave projecten die we doen, de producten die we natuurlijk op defensieschepen zetten, maar de communicatiemiddelen die in de legervoertuigen gaan, maar niet alleen daarin, maar ook in ambulances worden gebruikt. Ja, dat laten we echt veel te weinig zien. Ja.
2: Wilde ik ook weten. Dan loop je natuurlijk ook tegen die betonnen muur. Ik ken dat ook bij ASML en onderdelen van Defensie. Die hebben de meest waanzinnige tech ever. Ja. Maar bij ASML ook, je mag niks filmen behalve de kantine. Dus je loopt tegen die muur aan, dat je heel veel niet mag laten zien.
0: Klopt, dat klopt. Maar daar laat ik me nooit echt door tegenhouden. Maar ik ga dan toch op zoek naar hoe zouden we dat op een of andere manier toch kunnen laten zien.
2: Oké, dat is wel een goeie
0: cocktail om.
1: Goeie. Ja, jouw cocktail valt.
0: Lekker.
1: En dat is een teken dat we weer een nieuwe cocktail moeten gaan bestellen. En ook dat we aan het einde zijn gekomen, Annemiek. Ik vond het super inspirerend om jouw Thales verhaal te horen. En
0: dankjewel.
1: Horen wat je daar allemaal doet.
2: Superleuk.
1: Dankjewel. En volgende week zijn we weer hier terug bij BNR at Work met een nieuwe zomerspecial. En dan gaan we in gesprek met Praxis, waar je al die mooie spullen kunt kopen en dan thuis lekker mee aan de slag kan, om te horen over hun employer brand.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Nationale Autoshow.

0: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
1: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants. Ik pak je
2: vast. Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
3: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
2: Vandaag is er en morgen weten we niet.
3: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun Metakids. Stop metabole ziekte.
1: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
5: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn beelden opgedoken van een dodelijke schietpartij dit weekend in Antwerpen, waarvoor een Nederlander is opgepakt. Te zien is hoe mensen op een parkeerplaats aan het ruzien zijn en er door iemand geschoten wordt. Daarbij kwam een Belg om het leven. De opgepakte verdachte zou een bekende zijn in het criminele circuit. Goed nieuws over een ontsnapte wallaby, een kleine kangoeroe in Middenmeer in Noord-Holland. RTL meldt dat hij is gevangen en terug naar de eigenaar is gebracht. De politie waarschuwde eerder vandaag om meteen 112 te bellen als je hem ziet lopen. Hoe de wallaby uiteindelijk is gevangen is niet bekend. Canada laat voorlopig geen buitenlandse reizigers meer toe die de afgelopen 3 weken in de Democratische Republiek Congo zijn geweest. Het heeft te maken met het Ebola-virus dat er is uitgebroken. De Canadese maatregel gaat straks om 6 uur onze tijd in. In de VS geldt de maatregel al sinds woensdag, ook voor Amerikanen zelf. En wat een tegenvaller voor bezoekers van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Ze stonden te wachten op de traditionele vuurwerkshow, maar die werd op het laatste moment afgelast. Dat komt volgens de site van de Gelderlander door een technisch probleem. Misschien dat de vuurwerkshow komende week nog wordt ingehaald. Het weer van Weer Online. Vannacht zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Morgen bewolkt met tussendoor wat zon, tot 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
8: De auto-import naar Nederland is niet meer te stoppen. Record na record sneuvelt en dat is nog lang niet voorbij.
9: Zeker niet. En het platform dat alle importcijfers verzamelt en analyseert is importradar.nl. We spreken zo de oprichter.
8: Ja, maar je hoort ook verder nog een rijimpressie in de Cupra Raval. Maar we beginnen deze zomer iedere aflevering met onze eigen schaal van hebben. Oh ja?
10: Ja, blijkbaar.
8: Ja, welke auto-innovatie vinden we top? En welke flop? Dit keer high-fin deurgrepen. Ford had ze al bij de magie. Nu ook Volvo met de XC60. BMW met de X5.
10: Ja.
8: Hebben we nog meer modellen onlangs ontdekt met die haaienfinnen deurgrepen?
10: Jij en ik hebben hem al gezien.
8: Ja,
10: maar precies. We kunnen er nog niet over vertellen.
8: Maar het komt uit
10: Ingolstadt. Ja. En het wordt pas in september gelanceerd.
8: Oh, nou, jeetje.
10: Maar die had ze ook, ja.
8: Ja, ja.
10: Ja, haaienvin deurgrepen.
8: Kun jij even uitleggen, want ik zit daar toch altijd een beetje mee te klooien. Hoe werkt het?
10: Je moet gewoon een beet pakken en dan trekken en dan gaat de deur open. Eigenlijk is het redelijk intuïtief.
8: Ik vind ze niet zo mooi over het algemeen. Maar misschien moet ik nog heel erg wennen, maar ook over dat model wat wij wel hebben gezien, maar niks over mogen vertellen, dacht ik wel van gelijk van oeh, ik weet dat
10: ja,
8: niet.
10: Ja, ik begrijp het wel. Het is een raar zwart vinnetje, ja. Hè, vandaar die naam
8: een
10: ook.
8: Uitsteeksel.
10: Uitsteeksel bij het raam op de deur. Ja. En dat is dus bedoeld om de deur te openen. Kijk, de reden om dit te doen heeft natuurlijk alles met stroomlijn te maken. Hè. Deurgrepen die uit de deur komen. Nou, dat is een elektrische auto. Meteen kom je 100 kilometer minder ver.
8: Ja.
10: Nee, valt mee. Maar,
8: nee, maar alle beetjes helpen in dit
10: geval. Ja, alle beetjes helpen. En ja, bij een EV weten we, al die beetjes hebben we nodig ook. Want zo goed is de range niet van de gemiddelde elektrische auto.
8: Zeker bij de instappers.
10: Precies. Dus ja. Ja, dat is wel logisch. En ze hebben natuurlijk allerlei dingen verzonnen. Deurgrepen die inklappen. Kleine stengeltjes die je eruit moet duwen bij Tesla. Dat vind ik helemaal verschrikkelijk. Dat werkt gewoon niet fijn. Dan heb je toch een soort twee handelingen. Mm-hmm. Die vind ik redelijk intuïtief. Maar ja, ik ben het wel met je eens. Visueel gezien is het misschien niet de mooiste oplossing.
8: Maar is dat het enige nadeel ogen? Dat het gewoon... voor alsnog een beetje lelijk is.
10: Nou, weet je, dat weten we pas als we in die brandende... de Ford Mach-E of de BMW X5 of de Volvo EX60.
8: EX60 is het natuurlijk.
10: Zijn. Ja. Ja, kijk, iedere elektronische deurgreep... daar zit ook is een loskoppeling tussen... feitelijk, zeg maar, je doet iets met de hendel... en daarna gaat pas de deur open... Ja. Dus dat werkt niet op het moment dat jij zeg maar echt over de kop vliegt. Je accupakket schiet eraf. En
8: je hebt iets nodig waar je aan kunt trekken voor de hulpdienst. Hè? Ja. Maar anders zou je ook kunnen zeggen, doe gewoon een knopje erop. Je legt je vinger erop en die deur gaat gewoon open.
10: Ja. Nou ja, die oplossingen zijn natuurlijk ook in de auto. Maar dan zie je natuurlijk ook dat er weer een hendeltje is om voor noten weer te kunnen openen. Ja. Ik blijf dit overigens allemaal wel een nodeloos complex vinden. Aan de buitenkant kan ik nog iets zeg maar met de aerodynamica. Maar binnenin, we hebben een knop... en dan kan je ook dode hoekwaarschuwing met fietsers bijvoorbeeld doen. Dat ik denk, maar weet je, een probleem. Het probleem is gewoon niet zo groot. En er gaan inmiddels ook gewoon best veel mensen dood. Letterlijk. Doordat ze niet meer uit de auto komen. Ja. Doordat er gewoon geen normale deurgreep is.
8: Nee. Dus uit veiligheidsoverweging is dit een goede stap. Hè? Dan heb je en die combinatie van aerodynamisch beter dan een oorspronkelijke deurgreep... die wij, denk ik, allebei net even iets mooier vinden.
10: Ja.
8: Maar dat kan ook gewoon komen omdat wij oude lullen zijn inmiddels.
10: Ja.
8: Toch?
10: Ja. Jeugdig van geest. Oh nee, dan zouden we dit allemaal mooi vinden. Nee, gaat er
8: veiliger.
10: Ja, veiliger is er maar dan theoretisch. Doordat die dode hoekwaarschuwing met name fietsers, motorfietsen. Kijk, als jij je deur open doet, dan komt een auto aan. Ja, dan ligt je deur er gewoon uit. Ja. Met een fietser of een brommer of een motorfiets kan natuurlijk wel tot een vervelende val leiden.
8: Ik heb dat wel eens meegemaakt. Dat ik op de fiets in Leiden richting. Ik was onderweg naar de tandarts. Nou, die had gelijk wat meer werk. Dat opeens zo'n deur openzwaaide voor mijn neus.
10: Ja.
8: Nou, die deur was ook ontzet trouwens.
10: Ja, maar je had wel nieuwe tanden nodig.
8: Dus nee, het viel wel mee. Maar ik was wel een...
10: Je was wel gecrashed.
8: Ja, zeker mijn ego.
10: Het is een veiligheidsgevoel. Ik vind sowieso, kijk, als je die sensoren toch hebt... dan kan je in ieder geval waarschuwen. Ja. Maar ja, het fysiek onmogelijk maken om de deur open te doen, denk ik,
8: lastig. Maar goed, gaan we dit nou heel veel zien? Hè? We hebben al drie modellen genoemd. Wij weten van een ander model dat het ook gaat komen.
10: Ja, ik denk dat we dit heel veel gaan zien. Ook omdat je in China, zeg maar, die verborgen deurgrepen die eruit moeten komen en zo, dat mag allemaal niet meer. Ik weet niet of dit dan per se goedgekeurd is voor de Chinese markt. En ik snap die regels nog steeds niet. Maar dit lijkt logischer. Het is uiteindelijk een best elegante oplossing. Okay.
8: Maar, we zeiden het al, het is onze eigen schaal van hebben. Dus we komen bij het eindoordeel. Willen we dit hebben?
10: Ja, het hangt vooral af van de auto waar het dan vast zit.
8: Ja.
10: Nou, nee, laat maar. Nee, laat maar.
8: Ik wil het gewoon niet hebben.
10: Nee, ik wil het niet hebben.
8: Nee.
11: Nee, wil ik niet hebben. Nee.
8: Oké, deze zomer beantwoorden we trouwens ook luisteraarsvragen in onze midweekse Breek de Week podcast.
10: Oh.
8: Ja, leuk hè?
10: Ja.
8: Dat zijn goede vragen over het algemeen.
10: Ja, soms wel.
8: Soms ook niet.
10: Nee. Maar om dat te kunnen beoordelen voor jezelf, kan je je abonneren op onze podcastfeed. Iedere woensdagochtend komt die daar tevoorschijn.
8: Precies, dus abonneren maar.
11: De Nationale Autoshow.
8: Importauto's zijn niet aan te slepen in Nederland. In de eerste helft van het jaar is opnieuw een record gesneuveld. Floris Kuitert is oprichter van importradar.nl, het platform dat alle cijfers bijhoudt. Welkom, leuk dat je er bent.
12: Dankjewel.
8: Het is een zelfgebouwd platform, hè, waar je een half jaar geleden mee bent begonnen.
12: Klopt, ja.
8: Waarom?
12: Uit persoonlijke interesse.
8: Ja, je was bezig met de import van een auto.
12: Wel gedaan, overigens. Ja. Maar nee, ik heb wel een achtergrond in automotive. Dus ik heb marktonderzoek, concurrentieonderzoek voor Volvo jaren gedaan. Ook productmanagement voor Volkswagen. En nu ben ik compleet iets anders aan het doen. Maar toch is het voor mij een mooie manier om met data en met de markt in contact te blijven. Dus ik dacht, waarom bouw ik niet iets om dit inzichtelijker te maken? En om die marktinformatie en die statistieken bij elkaar te brengen in één dashboard.
8: En ben je een data-nerd
10: dan?
12: Ja, ook wel.
10: Yeah?
12: Nou, dat scheelt, okay. Want eigenlijk het fundament is de open data van de RDW. Dus je moet ook wel een beetje een nerd zijn om daar chocola van te gaan maken.
10: Ja, nee, want ik bedoel, het klinkt een beetje als een hobby. Daar gaan we het zo misschien ook wel even wel uitgebreider over hebben. Denk ik, je kan ook leukere dingen met je leven doen, jongeman. Je kan ook buiten gaan wandelen of zo. Nee, dat is toch een beetje. Dit moet leuker? Je wel.
8: Je had het over leukere dingen.
10: Leuker, ja. Of gaan golfen. We moeten ons gaan gedragen naar onze leeftijd. Okay. Ja,
8: kitesurfen.
10: Kitesurfen.
8: Ik heb het een paar jaar geleden ook gedaan. Ja, even een kleine schrijfstap, sorry.
10: Dat is heel pittig.
8: In Portugal, en dat je toch merkt dat je lijf wat ouder wordt. En dat mijn kinderen echt, die sprongen zo op die plank. En ik, ik moest echt alle spieren in mijn lijf aanspannen. Ja. Om.
10: Lekker moe, zeg maar, na 5 minuten eigenlijk.
8: Ik had zo'n kleine Portugese generaal die ons aanwijzingen gaf.
10: Oh.
8: Oi. Nou, goed. Oké, terug naar de importradar.
12: Yes.
8: Ik was wel even nieuwsgierig, want jij zegt, ik heb zelf wel een auto geïmporteerd. Welke was dat?
12: Dat was een Volvo S80 V8.
10: Dus, leuk spul.
8: Uit Zweden?
12: Nee, uit Zwitserland daar.
8: Het is ook een groot importland, hè? Daar halen veel auto's uit Zwitserland.
12: Ja, met name auto's met vierwielaandrijving natuurlijk. Ja. En met een iets ruimere motorisering, zullen we maar zeggen. Ja. Die zijn daar goed te vinden. Ja. Het is wel heel wat meer gedoe dan gewoon een Europese auto importeren. Dus je moet wel
10: het is
12: over.
10: Geen EU.
8: Importheffing.
10: Ja,
8: maar je kunt altijd gewoon een paar van die horloges in de achterbak gooien die daar wat goedkoper zijn dan.
10: Ja. En dan zeg je van, als jij helpt mij bij de RDW, zeg dan help mij even. Zoek even een leuk klokje uit. Ja. Nou, dat gaat weer helemaal nergens over deze kant op. Maar goed, waarom ben je dit platform dan gaan bouwen? Toch een beetje uit de hand gelopen hobby eigenlijk.
12: Ja, ik denk dat het in de eerste plaats heel relevant is. Ik bedoel, je hoeft maar een willekeurige autodealer binnen te lopen en je ziet daar bijna voor de helft al geïmporteerde auto's staan. Dus het is echt super relevant. Het groeit nog steeds. Dus het neemt ieder jaar nog toe. In de afgelopen 5 jaar is het met 40% toegenomen in absoluut volume. Dus van 210.000 per jaar naar nu al bijna 350.000 auto's in 2025. Ja, en dit jaar, in de eerste jaarhelft dan tot nu toe, is het weer 20% geplust. Dus er gebeurt wel echt iets. Dus dat triggert mij dan in mijn automotive. Ja.
8: Maar je hebt het over de cijfers van dit jaar. En die teller staat na 6 maanden al op
12: 183.500.
8: Zo, dat is echt wel fors.
12: Ja, weer 20% hoger dan dezelfde periode vorig jaar.
8: Ja, en dit is dus onderdeel van een eigenlijk langjarige ontwikkeling.
12: Ja, dat klopt. Het is, als je vanaf de afgelopen 5 jaar bekijkt, dan is het ongeveer 50% toegenomen. Dus ja, het is heel substantieel. En ook ten opzichte van de nieuwe markt is het natuurlijk super relevant.
10: Dit is natuurlijk uiteindelijk wel een teken dat ons fiscale beleid, dat is niet mijn fiscale beleid, hun fiscale beleid van hun uit Den Haag, eigenlijk toch wel een beetje averechts werkt. Hè. We worden inmiddels gewoon meer auto's geïmporteerd, tweedehands. He, waaronder S80 vergt natuurlijk fantastische auto, maar niet de beste auto qua CO2-uitstoot en andere dingen. Ondanks dat ze dat ding voor wat het is natuurlijk zuinig hebben gemaakt. Maar zie dat natuurlijk toch wel een beetje schuurt. Als individuen snappen wij het allemaal. Het aanbod is er niet. Het is veel goedkoper in het buitenland. In Nederland is het allemaal duur. Dus ja, dit is een hele logische keuze feitelijk.
8: Nou ja, en ik zat net te denken, hier aan tafel op dit moment zitten 3 mensen. Mensen met een geïmporteerde auto. Minimaal 1.
10: Ja, ik heb een. Klopt. Nee, ik heb ook een 1 origineel Nederlands geleverde.
8: Goed.
10: Laag kilometerstand ook helemaal aantoonbaar. Fantastisch. Worden ze meer waard van? Importradar.nl. Wat biedt het platform en voor wie is dit dan?
12: Ja, ik ben bang dat de meeste geïmporteerde auto's wel wat saaier zijn. Dus daar zit denk ik ook wel een deel van het interesse ook in de markt. Uh-huh. Dus eigenlijk zijn geïmporteerde auto's voor autodealers of het nou merkdealers zijn of universele bedrijven. Zijn ze eigenlijk onmisbaar om het occasion aanbod aan te vullen.
8: Ja.
12: Dus eigenlijk de auto's die een particulier wil kopen, die zijn niet in voldoende mate in de Nederlandse markt of vanuit de nieuw verkopen uiteindelijk beschikbaar. Dus dat wordt vanuit het buitenland aangevuld.
8: Ja.
12: Ja, en dat zijn niet alleen maar mooie V8'en en gave M3's, maar dat zijn ook gewoon brave kleine SUV's met name op het moment. Hybrides ook steeds meer. Bijna de helft van de importen zijn hybrides.
10: Mm-hmm.
12: Waaronder ook veel plug-in hybrides. Dus het zijn denk ik zowel particulieren die iets leuks of iets gaaf zoeken, of daar bereid zijn om moeite voor te doen. Ja. Maar ook zakelijk, dus eigenlijk professionele partijen die gewoon op zoek zijn naar courantenvoorraad die dat in het buitenland kan zoeken.
10: Maar jouw platform is niet bedoeld om auto's te zoeken, toch? Het is eigenlijk louter de cijfers. Ja, dus, wat kan ik daar dan mee? Of is het gewoon voor datanerds, volgens wij?
12: Eigenlijk komen er twee dingen bij elkaar. Dus die importstatistieken, die kun je daarin zien. Dus op merkmodel, maar ook op aandrijflijn, op bouwjaar, op heel hoog niveau van detail kun je die doorzoeken en analyseren. En er is ook een concrete eigenlijk module met importkansen, die eigenlijk in kaart brengt prijsverschillen, verkoop, snelheid en aanbod in de Nederlandse markt en ook de markt om ons heen. En dat samen, dat leidt tot een score. En daar dat zijn dan eigenlijk importkansen.
10: Ja, en dan ga je gewoon kijken, de Audi A1, ik noem maar wat, zeg maar. Ga je zo scores geven, als het ware.
8: Wat kost die in Duitsland, wat kost die in Zwitserland?
12: Ja, wel een specifieke motorvariant en bouwjaar.
8: Precies. Wel appels met appels vergelijken dan. Ja,
12: precies.
8: Je had het erover, de kleine SUV's zijn in trekken. Heb je dan ook nog modellen waarvan die eruit springen?
12: Eigenlijk is het opvallend dat Volkswagen het in de gebruikte import eigenlijk het relatief goed doet. Dus in de nieuw verkoop hebben ze tegenwoordig wat lastiger met Toyota en met Kia. En dat zie je in de importcijfers, zijn ze juist erg populair. En daar zijn het ook de Tiguan bijvoorbeeld, die is bijzonder populair. Nou, een Ford Kuga valt heel erg op, en dat is dan geen Volkswagen, maar ook echt zo'n typische zo'n SUV. Maar ook de Polo en de Golf, dat zijn wel heel...
8: Die staan gewoon hoog op het verlanglijstje van de Nederlander.
12: Ja.
8: En als ze hier niet te krijgen zijn, dan maar naar het buitenland. Ja, maar dit geeft dus ook aan dat die mismatch met nieuw verkoop in Nederland gewoon gigantisch is, hè?
12: Ja, dat ligt er zeker onder. Ja? En dat in elk geval die vraag vanuit toch meestal particuliere markt in de gebruikte auto's, dat een andere is dan wat er beschikbaar is.
8: Ja. Precies. En als je kijkt naar de aandrijflijnen, want we hebben dus kleine auto's zijn ook wel echt populair. Ik bedoel, wij hebben misschien allemaal wat iets andere interesse, maar bij de meeste Nederlanders zijn dan kleine auto's en de wat kleinere SUV's in trek. Dat zien we ook dus aan de modellen die uit het buitenland geïmporteerd worden. Als je kijkt naar aandrijflijnen, zie je daar nog iets bijzonders gebeuren?
12: Ja, dus de hybrides die zijn echt opvallend populair. Dus wat ik al eerder zei, de helft van alle imports is hybride.
8: Ja.
12: Dus dat is interessant. Dat diesel totaal uit de gratie is, zal ook niemand verbazen. Maar dat is inmiddels nog maar 3,5% van alle geïmporteerde auto's is een diesel. Dus dat is echt bijna nihil. En ik denk dat er binnen de, als je het verder gaat afbellen, dan zijn het echt die kleine SUV's die dit op lijsten aanvoeren. En die elektrificatie die is heel duidelijk wel
8: terug. Oh ja, dus we importeren ook elektrische auto's?
12: Elektrische, maar vooral nog plug-in hybrides.
8: Plug-in hybrides met name, precies. Want als we het over hybrides hebben, dan heb je dus ook over de mild hybrids. Maar daarvan kun je ook zeggen dat bijna elke nieuwe auto een hybride is tegenwoordig, toch?
12: Ja, dat is zeker zo. Nu is het wel voor BPM wel interessanter als een auto natuurlijk een lagere CO2-uitstoot heeft. Een plug-in hybride toch nog steeds wel iets makkelijker.
8: Dus ook hier speelt de fiscaliteit weer een rol.
10: Uiteraard weer. Maar jij doet dit nog steeds als hobby, terwijl hier gaat enorm veel geld in om.
12: Ja, ik denk dat de inzichten ook wel van waarde zijn.
8: Ja.
12: Dus in die zin, het is ook niet om niet beschikbaar wat dat betreft. Maar het is wel mijn persoonlijke interesse om dit op deze manier de markt te blijven.
10: Ja. En weet je wat handelaren vinden van jouw scores en zo? Hoor je daar, krijg je daar een beetje feedback op? Je moet nu de A1, 1.0 tevens we doen dat maar als voorbeeld.
12: Waar ik achter kom is dat het vooral heel concreet moet zijn. Dat is denk ik iets wat ik in het afgelopen half jaar heb geleerd van statistieken presenteren. Dat is leuk voor misschien wat meer data georiënteerde onder ons. Maar voor iemand die gewoon elke dag bezig is met auto's verkopen, die wil gewoon een heel concreet voorstel hebben van ga deze auto zoeken, want dat is interessant en daar liggen kansen. Dus dat is denk ik ook een richting die ik heb toegevoegd om juist die concrete importkansen inzichtelijk te maken van ze zijn er is een prijsverschil, ze zijn in het buitenland ruim beschikbaar ten opzichte van de Nederlandse markt en je kan ze relatief snel verkopen. Dus dat zijn denk ik de drie factoren die dan tot een impact.
10: Maar dit is toch goud geld waard? Vraag hier, moeten mensen hiervoor betalen om deze info te zien? Of?
12: Ja, je mag het wel een maand gratis, maar gratis proberen, absoluut. En als het je niet bevalt, dan...
10: Ik zou denken, ik kan natuurlijk zonder dat ik zelf auto's ga importeren op grote schaal, kan ik niet helemaal beoordelen hoe waardevol dat is, maar het is natuurlijk wel gewoon eigenlijk van, joh, deze handel, dit is wat je de komende maand moet doen. Je gaat deze auto's kopen en verkopen. Precies, dat is natuurlijk wel heel erg heel gaaf.
12: Ja, zeker. Dus ik denk dat veel professionele partijen dat die dat al op deze manier al naar die markt kijken. Dus echt de grote dealerholdings, een afdeling die dit al de hele dag doet.
8: Ja, maar die kunnen ze ontslaan nu, want ze kunnen gewoon importraden.
12: Die hebben ook wel waardevolle contacten natuurlijk die daar ook voor nodig zijn. Maar ik denk dat het voor juist die categorie net daaronder, misschien de bedrijven die echt wel zien dat ze importauto's nodig hebben om courante voorraad te voeren, dat die op deze manier echt concreet aan de gang kunnen. Zonder dat ze heel veel huiswerk verder hoeven te doen.
8: Nou ja, dat zijn bijvoorbeeld de partijen die hiervoor met youngtimers aan het werk waren. Die kunnen misschien deze omslag. Heb je al mensen die uit die hoek komen of heb je daar geen idee van?
12: Die kijken weer net op een andere manier naar de markt. Juist vanuit die youngtimer optiek. Ja. Dus dat zijn niet bedrijven die ik veel spreek.
8: Nee.
12: Maar dat zijn toch eerder, het gaat wel heel breed. Dus het zijn soms dealerbedrijven, maar het kunnen ook universele autobedrijven zijn.
8: Ja, precies.
12: Gespecialiseerde import groothandels, die bestaan ook.
8: Ja.
12: Dus het is wel in de breedte, laten we zeggen, professionals die met import bezig zijn.
8: Ja. Maar wanneer komt het punt dat het geen hobby meer wordt voor jou en dat dit gewoon je baan is?
12: Ik denk dat ik er nog genoeg andere dingen leuker vind om te doen.
8: Oh, ja. Dus
12: voorlopig niet.
8: Maar je kunt altijd iemand inhuren, hè, die gewoon het voor je doet.
12: Ja, je weet.
8: Ja. Hey, en je had het over die kansen, dat vind ik ook wel interessant. Want kun je een paar modellen opnoemen die nu naar boven schieten als mooie kans voor de komende tijd?
12: Ja, dat is leuk dat je het vraagt. Ik denk dat je daar juist weer de minder opwindende auto's tegenkomt. Want een van de grootste kansen die ik op dit moment zie is een Renault Captur bijvoorbeeld, een hybride.
8: Zo, die hebben we laatst nog afgemaakt, denk ik.
12: Precies, jaartje zo, anderhalf oud, dat is misschien makkelijk te vinden in het buitenland. Zeker 20-25% goedkoop kan je die daar aantreffen. En in Nederland...
10: Ongelooflijk dat die verschillen nog zo groot zijn. Hè? Dat is echt blijft bizar. Maar goed, dat los je vanzelf op met dit soort tools. En als dan iedereen zo massaal gaat... Captur, nog meer? Zijn er nog meer tips?
12: Ik heb de Volkswagen Taygo, ook een voorbeeld.
10: Ja.
12: Dan geen hybride, maar nog klassiek benzine aangedreven. En dan net een beetje de 1 liter, de 1,5 TSI... die daar in Duitsland echt heel ruim... voorradig is, zullen we maar zeggen. Die zie je ook als je in Nederland nu naar het aanbod Taygo's gaat kijken, dan is daar eigenlijk de helft van is al geïmporteerd.
10: Ja.
12: Ik denk dat daar ook al veel partijen de weg hebben gevonden.
10: Ja. Nou, ik zie het inderdaad wel met sommige type auto's. Dat je denkt, die komen pas na een jaar, anderhalf jaar, zie je ze opeens beginnen ze rond te rijden. Mm-hmm. En dan denk je, die koopt dus echt helemaal niemand, of bijna niemand nieuw.
8: Nee.
10: Mercedes E53 AMG viel mij dat op. En toen ben ik, een collega zei tegen mij is, je begint ze nu te zien. Even kijken. En toen ben ik inderdaad kentekencheck gaan doen, elke keer als ik er een zag. En elke keer was het inderdaad gewoon een jaartje in Duitsland. Nee, is echt ongelooflijk. Nou gaat natuurlijk iemand ons mailen die zegt, ik heb hem gewoon nieuw gekocht. Nou, hulde voor jou, hartstikke gave auto. Maar het is wel bijzonder. Het verschil zit natuurlijk ook in BPM. En zo, hoe zit dat nou met die BPM op importauto's? Dat is de belasting. Je moet er eigenlijk toch nog wel betalen om van die mooie gele platen op je auto te mogen schroeven.
12: Ja, dat is een wetenschap op zich.
10: Is dat zo?
12: Absoluut. Dat is ook wel...
10: Maar jij bent van dit soort dingen wetenschap.
12: Dus, er zijn gelukkig wel specialisten ook weer in de markt die daarmee goed kunnen helpen. Maar je kan het BPM-regime van de eerste registratie gebruiken, de huidige BPM-regime, je kunt een koerslijst gebruiken, je kan de auto taxeren. Er zijn allerlei wijzes om tot een voor de Belastingdienst acceptabele rest BPM te komen. En ik zou vooral laten adviseren door iemand die daar heel veel verstand van heeft om daar een juiste keuze in te maken.
10: Okay. Nee, we dachten, we krijgen nu van jou de gouden tips. Maar de gouden tips is dus iemand anders. Waar komen de meeste auto's vandaan?
8: Duitsland.
10: Duitsland?
12: Duitsland. Ja, de herkomst, dat vertelt de RDW ons niet. Maar als we naar op de occasion ports gaan kijken en ook naar sommige andere bronnen raadplegen, dan zal het niet verbazen dat het toch Duitsland is. Veruit de grootste automarkt in Europa. Volgens mij worden ieder jaar bijna 2,8 miljoen auto's daar nieuw op kenteken gezet. Nou, in Nederland, waar zitten we? Nog geen 400.000 per jaar.
10: Nee, ja. Ruim onder de 400.000 gaan we dit jaar.
8: 385, zoiets?
10: Ja, ja, dat hopen ze. Maar als we kijken naar...
12: Een andere orde grootte.
8: Ja, ja, ja, ja, zoiets. Ja.
12: Nou, in Italië, Frankrijk, Spanje, die zitten ergens tussen de 1 en, de, nou, en die 2 miljoen, zeg maar, qua nieuw verkoop per jaar. Dus ja, die kan je voorstellen dat het ook tot een veel relatief groter aantal gebruikte auto's leidt. En in de Duitse auto-industrie is natuurlijk ook een heel mechanisme van... Jarenwagens, fabrieksauto's, demonstratieauto's. Ja. Die hebben ook allerlei kanalen om zoveel mogelijk nieuwe auto's...
10: Wat is het, een jarenwagen? Ja. De officiële definitie?
12: Of? De officiële definitie moet ik schuldig blijven. Ja. Maar Duitsers zijn wel heel creatief in... op zoveel mogelijk manieren van nieuwe auto's, gebruikte auto's maken... Ja. Om maar zoveel mogelijk volume in de markt te krijgen.
10: Ja. Ja, je ziet ook mensen die bij een fabrikant werken. Daar hebben ze hele dashboards. Dat is ook wel, dat zou jij leuk vinden. Nee, er staan auto's op groen, rood of weet ik veel wat. En een bepaalde periode open. En dan mag je, weet je, mag je dat als private lease auto of als zakenwagen aanschaffen. En het zijn altijd hele courante configuraties. Zo courant mogelijk. Overigens, als ze op groen staan, betekent dat ze te veel hebben. Dus dan is er een probleem met de courantheid. Maar, of met te veel productie. Maar dat is wel grappig in. Dat daar natuurlijk, ja, er zit ook een hele, ja, zoveel business achter. Ja. Iedereen vist in dezelfde vijver, dus eigenlijk zijn maar tools zoals die van jou echt mega belangrijk.
12: Ja, en het is ook wel een beetje tegenstrijdig, want er zijn maar weinig, laten we zeggen, ondernemers die ik spreek die het aan hun collega gaan aanraden, want dan ja, gaan ze achter dezelfde auto.
10: Ja, ja, ja, ja, precies. Ja, ja, ja.
8: Nu weet het allemaal, want ze hebben het allemaal gehoord hier. Ja.
12: Dus dat is een nadeel voor mij, maar inderdaad, het is ja. Zeker interessant.
8: We hebben natuurlijk veel meer opgenomen dan in de radio-uitzending past.
10: Ja, dus zoek hem op in de podcastfeed. Lekker op het strand, op die bergpas of weet ik van waar je hem gaat luisteren. Maar ik kan nog even doorgaan. Zometeen doen we een rijpressie in de Cupra Raval. Die zien we nog niet als importauto.
8: Nee, nee.
10: Dat duurt nog even.
8: Dat duurt nog even. En je hoort, breek de week. Niet geïmporteerd, gewoon in eigen huis gebouwd. Dus tot zo.
6: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Nationale Autoshow.

0: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora.
1: Met iedere week een ander werkmerk. We praten met werkgevers over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen.
0: BNR at Work, elke woensdag om 3:30 op BNR.
1: En natuurlijk ook als podcast Lekker voor aan het zwembad.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
4: Goeienacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn beelden opgedoken van een dodelijke schietpartij dit weekend in Antwerpen, waarvoor een Nederlander is opgepakt. Te zien is hoe mensen op een parkeerplaats aan het ruzien zijn en er door iemand geschoten wordt. Daarbij kwam een Belg om het leven. De opgepakte verdachte zou een bekende zijn in het criminele circuit. Goed nieuws over een ontsnapte wallaby, een kleine kangoeroe in Middenmeer in Noord-Holland. RTL meldt dat hij is gevangen en terug naar de eigenaar is gebracht. De politie waarschuwde eerder vandaag om meteen 112 te bellen als je hem ziet lopen. Hoe de wallaby uiteindelijk is gevangen is niet bekend. Canada laat voorlopig geen buitenlandse reizigers meer toe die de afgelopen 3 weken in de Democratische Republiek Congo zijn geweest. Het heeft te maken met het ebola-virus dat er is uitgebroken. De Canadese maatregel gaat straks om 6:00 onze tijd in. In de VS geldt de maatregel al sinds woensdag, ook voor Amerikanen zelf. En wat een tegenvaller voor bezoekers van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Ze stonden te wachten op de traditionele vuurwerkshow, maar die werd op het laatste moment afgelast. Dat komt volgens de site van de Gelderlander door een technisch probleem. Misschien dat de vuurwerkshow komende week nog wordt ingehaald. Het weer van Weer Online. Vannacht zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Morgen bewolkt met tussendoor wat zon, tot 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
6: Welkom terug, zometeen een nieuwe Break de Week. Maar eerst...
3: de rijimpressie.
6: Wouter test de Cupra Raval.
7: Zo, jongelui, ja, eindelijk het eerste ritje. Ja, dit is zeker deels wel spannend. Ja, dit is de eerste auto van de Electric Urban Car Family. Met een beetje Duits accent erin gooien natuurlijk. Van de Volkswagen groep. Dit is de Cupra Raval. Dit is de eerste en er komen meer auto's. Volkswagen ID Polo bijvoorbeeld. Skoda Epic. Volkswagen ID Cross en nou ja, misschien nog wel meer auto's. En nou ja, dit is die betaalbare elektrische auto die ons beloofd is. Dan kunnen we discussie voeren over hoe betaalbaar is. Maar daar gaan we het dan later nog wel even over hebben. Ja, en dit, ja, typisch een Cupra styling. Ja, en gebaseerd op het MEB Plus platform. Dat hebben jullie misschien al een keer gehoord. Hè? Modulaire elektronische bouwkasten is dat dan. Ook een beetje Duits uitspreken alsjeblieft. Oh nee, Spaans. Spaans, warmbloedig. Mijn Spaans accent wordt het wel heel gênant van of we dat gaan doen. Dus dat moeten we misschien maar niet doen. Het is eigenlijk het platform wat we kennen ook van alle andere Volkswagen producten die elektrisch zijn. Maar dit is ja, eigenlijk de volgende generatie. En ook een grote verandering. De kleine elektrische auto's van de Volkswagen groep, waaronder deze dus Cupra Raval, worden allemaal voorwiel aangedreven. Nou, houden wij niet van voorwielaandrijvers bij Autoblog. En ik, Wouter Kars, hou ook niet van voorwielaandrijvers. Nee, dat is niet waar. Het is natuurlijk wel even anders. Stuurt daarmee ook anders. Maar ja, we hebben wel de meest sportieve Cupra Raval te pakken. Hier wel even een beetje opletten met sturen. Best een smal bergweggetje. Met grote kliffen waar je vanaf kan donderen. Dus laten we dat niet gaan doen. Over het sturen, et cetera, later nog wel wat meer. Eerst maar even kijken naar, nou ja, eigenlijk de belangrijkste zaken. Vanaf prijs, vanaf 25.990 euro. De range tot 446 kilometer. Maar ja, je begrijpt al, dat gaat natuurlijk niet samen. Dus je hebt of die lage vanafprijs, of die grote range. Tot 226 pk aan vermogen. Gewoon wel gave dingen die ze hebben toegepast op het onderstel. Bijvoorbeeld een sperdifferentieel, een adaptief onderstel. Nou, noem allemaal zaken die het toch wel erg leuk maken om er een beetje in te sturen. In een eerste instantie lanceert Cupra voor de geval alleen alleen de twee dikste versies. Dat is een versie met 211 of 226 pk. Die 226 pk is de Cupra Raval Visit. Daar gaan we het zo wel eventjes over hebben. Maar er komen ook kleinere accu's en de instapmotoren. Dus dat is met 116 of 135 pk gekoppeld aan een relatief bescheiden LFP-accu. 37 kilowattuur groot. Ja, en daar kan je eigenlijk ook niet te veel van verwachten qua range. Hè. Dat betekent dat je ruim 300 kilometer WLTP range gaat halen. Ik denk zo 320, 330. Cupra heeft het zelf nog niet gecommuniceerd, voor zover ik heb gezien. Maar misschien heb ik een één document gemist in de hele berg die we kregen. Maar van de andere, zeg maar, broers en zussen binnen de Volkswagen groep weten we dat soort ranges. Ja, dat is... Dat houdt niet over. Laat het gewoon maar heel eerlijk zijn. Op het moment dat je zo weinig WLTP-range hebt... dus die 300 plus... hou je in de praktijk 200 plus over... maar moet je niet te hard rijden... en je moet geen tegenwind hebben en koud zijn... en noem maar op. Dus dat is een versie waar ik dan toch een beetje moeite mee heb. Gelukkig is snelladen wel standaard. 90 kW DC snelladen. En thuis kan je gewoon drie fasen 11 kilowatt AC laden. Dus, en publiek dus ook. 90 kW houdt ook niet over. Maar het is dan wel weer zo, en dat zien we vaker bij de elektrische auto's, dat de volgende stap is niet alleen een grotere accu, een grotere range, maar ook sneller snelladen, meer vermogen. Nou ja, noem alles maar op. Eigenlijk krijg je dan toch best wel weer veel. Hè? Waar je vroeger alleen maar een iets dikkere motor kreeg, is bij de elektrische auto's het hele pakket eigenlijk wel aantrekkelijker. Ja, je betaalt er ook voor, zo is het natuurlijk ook, maar dat is toch wel prima. Dat accupakket, het grote accupakket, is 52 kilowattuur groot. Dat is een nickel mangaan kobalt chemistry. Dat is de nieuwe standaardcel in de Volkswagen groep. Dus die ga je in meer auto's en accupakketten tegenkomen. Ik weet niet wat je met die informatie moet, helemaal niks. Maar in ieder geval is die accu dus anders van samenstelling. Die LFP, ijzerfosfaat accu, die mag je eigenlijk altijd tot 100% laden. Bij de andere accu's is toch wel advies 80 of 90%. En dan voor de lange ritten wat verder opladen. Dus dat is een nadeel van de grote accu, zou je kunnen zeggen. Dan de range. Die is inderdaad beter, tot 446 kilometer WLTP. Het grappige is, dat is altijd ook weer een beetje afhankelijk van de banden, bandenmaat, maar ook het soort banden. Wij hebben lekkere plakbanden. Echt geweldig als er een beetje temperatuur in zit en als je een beetje netjes rijdt. Echt onwijs veel grip. Maar dan zakt de WLTP-range dan ook wel weer tot 384 kilometer.
8: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk

0: op tv.
1: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Halen is, voelt die begrenzing op 175 wel als vrij laag. En al die andere versies, die gaan maximaal 160 km per uur. Het is wel een snelle sprinter. 6,8 seconden naar de 100 is opgegeven. Het voelt misschien nog wat tammer, omdat hij klapt hem er niet in qua vermogen. He, dus we kunnen ook niet de traditionele Cupra burn-outs doen, die we altijd graag deden, om feest te vieren met moderne Cupra's. Ja, dat gaat niet meer. Maar, ja, er zijn wel allerlei aanpassingen aan die auto en aan de software gedaan, waardoor die echt wel leuker is om te rijden. Onderstel 15 mm lager. In de Cupra VZ adaptieve dempers, de DCC, die kan je ook nog weer zelf verder nog zachter of harder zetten. Het beste is om gewoon de standen te kiezen zoals Cupra ze met hun engineers heeft verzonnen. Je hebt iets meer camber op de vooras, dus weer wat meer grip. Je hebt een sperdifferentieel op de vooras. Dat is eigenlijk het sperdifferentieel zoals we dat ook kennen uit de Golf GTI. Hè? Vanaf de Golf 7 GTI, de performance versie, had een standaard sper. En de Cupra Leons en dat soort auto's kregen dat ook. Ja, geweldig lekker. Weet je, als je zo instuurt en je gaat op het gas, dan voel je gewoon dat hij eigenlijk meer de bocht induikt dan je verwacht, zeg maar, met een voorwielaandrijver. Normaal duwt dat veel meer naar buiten. En nu, ja, hij trekt hem als het ware die bocht in.
5: Ja, de Cupra geval. Gewoon wel een leuke instapper, hè, van het Cupra modelaanbod.
4: Ja,
5: maar moet je ook de instapper van de instapper?
4: Nee, kijk, hier hebben we natuurlijk al wel over gesproken. Dit platform, hè, zo ook Volkswagen ID Polo en Skoda Epic. Ik vind die kleine accu wel heel beperkt. Hè. Dus echt, als je er alleen maar in je eigen, zeg maar, omgeving mee rijdt, is dat prima. Maar je moet eigenlijk een grote accu hebben. En ja. Bij Cupra mochten we eerst met de Rafale VZ. De snelle. Ja, die had wel 11 pk meer dan. Nee, 15 ja, dus voor je dan in dan de normale.
5: Pk,
4: ja, ja. Ja. Ja, nee, dus een leuke versie. Ja. Ik denk dat, zeg maar, een grote accu en een iets minder sportieve versie, dat voor de meeste mensen eigenlijk wel gewoon de sweet spot is.
5: En qua pricing?
4: Ja joh, 25.000 euro begint bij. Maar dan heb je dus die kleine accu die ik afraad.
5: En de VZ?
4: VZ, 37.990. Ja, die vind ik, dat vind ik ook wel stevig. Nou. Ik vind het echt wel een geinige auto, maar ik vind het een stevige prijs.
5: Stevige prijs. En daar vind je een stevige video over op autoblog.nl of via YouTube, kan ook. Hè. En nu is het dan tijd voor...
6: Je let niet op, ja.
5: Ja, Amahoula, ik vind dat echt verschrikkelijk.
7: Het is voor de veiligheid, hè?
5: Ja.
4: Wat je overigens altijd mee moet bestellen, ik ga blijven het nu maar ook maar eens een keer on-air, achterwielbesturing.
7: Breekweek, we zijn er weer. Deze hele zomer. Gezellig.
5: Oh,
7: we gaan vooral ook veel luisteraarsvragen beantwoorden.
5: Teen in het zand, cocktail in de hand.
4: Ik wilde hier nog iets heel ranzigs aan toevoegen, maar doe het even niet.
5: Ik ben heel erg benieuwd naar welke richting je
4: gaat. Ja, nou, laat maar.
7: De laatste maanden krijg ik...
4: Iets met over de rand.
7: Veel vragen van mensen over retro design. Het heeft uiteraard te maken met Renault, die is een bepaalde weg ingeslagen. Citroën is dat ook weer van plan.
5: De Deux Chevaux, hè?
7: Ja.
5: Terug.
7: Fiat heeft het gedaan met de Grande Panda.
5: Ja. En, nou, ze begonnen al met de 500, de Cinquecento.
7: Ja, maar dat is al langer terug, uiteraard. Ja. Dus een van de vragen, waaronder Jacques, die vraagt aan ons... waarom kiezen ze nou juist nu voor dat retro-design? En welk model vinden jullie dan geslaagd?
4: Eigenlijk niet juist nu, het gebeurt ook al heel lang. Hè? En met nogal wisselend succes.
5: Ja.
4: De New Beetle, ja, Springs to Mind.
5: Er zijn nog steeds mensen die dat een heel mooi geslaagd experiment vinden.
4: Nee, ik vind het een geinige auto. En dan denk ik door, zou ik mezelf erin zien rondrijden? Denk ik, nee,
5: het heeft
4: niet.
5: Iets te hoog Barbie gehaald.
4: Ja, dus Fiat 500 wel geslaagd. Ja, New Mini absoluut ook geslaagd.
5: Ja. Maar daarna wel hele gekke dingen meegedaan, natuurlijk. Ik wil de

0: is geen mini meer.
1: Nee. Nou ja, nee, ze hebben ook wat modellen die wat groter zijn. Ja.
0: En dat is trouwens met de 500 ook gebeurd, hè? Ik kan me herinneren dat wij...
1: En de 500L.
0: Ja, dat wij in Italië waren. Weet je dat nog?
1: De huurauto.
0: Huurauto. Ja. En dat ik gelijk de sleutel aan jou gaf, Wouter. Jij bent hier wel raad mee.
1: Zeker. Hard ging dat ding ook weer? Ja. Ging best hard nog.
2: Ja, 150 km per uur of zo. Ja.
0: Maar zat wel na afloop van onze uitzending... Ja. Zat er een enorme deuk in de zijkant.
2: Ja.
0: Kun je dat niet herinneren? Maar het was gelukkig allemaal all risk... Dus ik leverde hem ook gewoon in. En die dame die zat er naar te kijken. En ik zei, all risk, hè?
2: Succes. Het was gebeurd in Balocco op het testcircuit.
0: Ja,
2: voor van Alfa Romeo.
0: Ja.
2: Zo creëren zij hun eigen schadelast daar.
0: Oh, dat is het.
1: Want een grote man met een hamer. Die rampt even een paneel aan kort daar.
2: Maar
1: retro design.
2: Het is niet echt iets van nu.
0: Nou, je ziet het nu wat meer, hè? Omdat het nu opvalt dat je een aantal modellen met de Renault 5 natuurlijk, Renault 4... En je hebt nu een hele reeks met de Fiat 500, hè? Dus de Cinquecento, de New Mini, de New Beetle. Wat hebben we nog meer? Nou, de Deux Chevaux komt eraan.
1: Ja, eigenlijk valt het dus wel mee.
0: De lelijke Int.
1: Een lelijke eend. Ja, hij blijft ook lelijk in het nieuwe design, vrees ik.
0: Hmm.
1: Nee, ik hou daar mijn hart wel voor vast. Omdat je keek eigenlijk de New Beetle. Dat is natuurlijk, weet je, als je oude Beetle of oude Kever en Deux Chevaux, is natuurlijk, zeg maar, echt een beetje ouderwetse auto van voor de Tweede Wereldoorlog. Hè, in de basis dat design. Ja. En dat vertaalt zich eigenlijk heel beroerd naar een modern design waar we allemaal een beetje enthousiast van worden.
0: Ja, de Cinquecento is dan... Is die dan net na de oorlog?
1: Ja.
0: Volgens mij wel, hè?
1: Ja. En weet je, nou ja, de devil is in de details altijd met
0: ontwerp. Ja, zeker.
2: Dat klopt.
0: Ja, maar het is ook een beetje waar deze auto's voor staan. Hè? Want deze auto's staan, je zegt terecht, de Kever is weliswaar van in design van in vlak voor de oorlog en in de oorlog met name.
1: Ja.
0: Maar hij is natuurlijk groot geworden na de oorlog. En waar staan deze auto's voor? Dat geldt voor de Kever, voor de Cinquecento, voor de Mini ook wel. De Chevaux ook. Voor vrijheid. De vrijheid na de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja.
0: Het waren betaalbare auto's. Ja. Waar je toch nog gek genoeg een hele familie in kon proppen.
1: Ja. Dus we moeten Trump nog even een gang laten gaan. Dan hebben we de Derde Wereldoorlog. En dan kunnen we weer dit soort auto's...
0: Oh, deze discussie hadden we onlangs ook met minister Karremans. Waarom het zo moeilijk is om nu alle infrastructuur te vervangen. Het is gewoon omdat er niks in puin ligt.
1: Nee, misschien moeten we gewoon wat dingen opblazen.
0: Dan is er wat minder draagvlak voor. Ja. Nee, maar weet, dus het is een heel nostalgisch gevoel wat daarbij hoort. Van die generatie die dan die auto kon kopen. Want het waren relatief goedkope auto's. En ze konden eigenlijk door heel Europa ermee. En dat was natuurlijk een fantastische vorm van vrijheid. En eigenlijk kun je zeggen dat die auto's...
1: Al die
0: auto's...
1: mensen zijn allemaal dood of lopen met een rollator.
0: Dat is helemaal niet waar, jongen. Dit zijn de boomers van nu. Dit zijn de echte boomers. Ja. Dus die dikke poen hebben en die dat gaan overdragen. En die willen dan nu nog in zo'n retro-modelletje rijden. Maar je kunt ook stellen dat deze auto's... die hebben een vorm van vrijheid gebracht. En die hebben uiteindelijk veroorzaakt dat de jaren 60... alle vrijheid helemaal losging. Hartstikke mooi, toch? Ja.
1: Daarom zijn we voor dit soort model. Nou, ik denk dat het... uiteindelijk niet zo'n hele handige strategie is om te veel op retro design in te zetten. Want de successen zijn eigenlijk letterlijk op één hand te tellen. Dat is namelijk de Fiat 500, de New Mini en nu de Renault 5.
0: Ja.
1: Hebben het over de Fiat Grande Panda. Renault 4. Nou, zie jij ze wel eens rijden? Nee. Lijkt er al zo ontzettend veel op die Grande Panda. Ook qua formaat. New Beetle al over gehad. De Chevaux, ik hou mijn hart ook vast.
2: Twingo?
1: Twingo is... Ja, maar dat is dus een vrij moderne auto. Ja, die nu weer, zeg maar, een beetje resto mod Twingo.
0: Ja,
1: zeg maar
0: Twingo heeft ook een beetje het Swatch-gevoel. Hè? Want het is natuurlijk helemaal niet. Dat eerste model is niet zo oud.
2: Nee. En te veel opsmuk bij dit nieuwe model, vind ik. Te veel tierenlantijntjes, te veel geprobeerd om terug te hinten. Waardoor het eigenlijk een beetje een. Ja, sorry dat ik het zeg, maar een beetje een vrouwenauto wordt.
1: Ja, dat was de Twingo voorheen niet.
2: Ja, nee. Maar
0: er is ook niks mis met een vrouwenauto.
2: Nee, er is niks mis mee. Maar...
1: Zolang je maar niet markt als een vrouwenauto. Want dat hebben ze wel eens geprobeerd. Dat ging niet zo
0: handig.
1: Tip van de dag van de marketeers, niet op vrouwen inzetten.
2: Dus een pistool op de borst. Wat is
1: pistool op de borst?
2: Welk model is dan het meest geslaagd?
1: Mini.
0: Ik zou zeggen, ja, Cinquecento vind ik ook wel echt heel goed.
1: Okay. Ja, het gaat nu echt heel goed. Nee, Mini trouwens ook niet.
0: Nou ja, maar laten we zeggen, de 500 is de auto die Fiat in leven heeft gehouden, toch? Ik bedoel,
1: Ja.
0: Wat dat betreft kun je zeggen, de New Mini was de reden waarom dat merk gewoon sterk is geworden.
1: Weer terugkwam.
0: En met best wel veel modellen er nu is. Ook wat modellen die inmiddels alweer zijn verdwenen. De Clubman bijvoorbeeld.
1: Ja, ze hebben 3 modellen. Mini, de Cooper, zeg maar. Ja. Dat is overal in 3 smaakjes, die auto. Maar goed, maakt niet uit. De Aceman en de Countryman.
0: Ja.
1: En waarbij de Aceman en de Countryman wij niet heel erg hard voor naar buiten rennen. Nee. Als we de sleutels hier toegeworpen kregen.
2: Ik kies voor de Renault 5. De nieuwe Renault 5 dan. Hè, die,
0: en waarom vind je die zo geslaagd?
2: Nou, omdat ik, als ik die zie, word ik er wel vrolijk van. Ook met de kleuren, de felle kleuren die gebruikt worden. Het is echt wel een auto die opvalt daardoor. En de design cues zijn wel echt aanwezig, maar niet te overdreven.
0: Ja, ik ben benieuwd hoe lang die stand houdt. Hè? Want dat kun je zeggen over de New Mini en de Fiat 500... dat die eigenlijk al heel lang... Er zitten natuurlijk wel wat ontwerpverschillen met de eerste New Mini en nu. Daar hebben ze wel doorontwikkeld, bij de Cinquecento wat minder. Maar die houden het al heel erg lang vol. En dat is, als je een retro-model maakt, dan moet die het ook wel echt tijdloos zijn. En dat moet ik nog zien bij de Renault 4.
1: Bij de 4
2: vind ik mislukt, hoor.
1: Eerlijk gezegd. Ja, die is wel mislukt.
0: Nee, precies, bij de 5.
2: Oké. Okay. Een andere keuze. We moeten nog meer keuzes gaan maken. Ja, zeker.
1: Nou, lastig allemaal.
2: Ja, want Hans vraagt zich af, als wij nou zouden moeten kiezen, zouden we dan voor Ferrari gaan of een Lamborghini? Ja, geld speelt even geen rol.
0: Ja, Ferrari, heel makkelijk.
2: Waarom dan? Want
0: ik heb gewoon veel minder met Lamborghini. En ik vind Ferrari een iconisch merk. En ik vind dat Ferrari heeft zoveel mooie modellen. Qua design. En misschien zit ik daar net iets meer op dan Wouter. Ik hoop ook echt dat Wouter Lamborghini gaat zeggen.
2: Je kunt nu ook niks anders meer zeggen.
0: Maar dan vind ik gewoon qua design vind ik Ferrari over het algemeen echt mooier dan Lamborghini. Maar ik vind beide verhalen waanzinnig gaaf. Maar ik vind, Ferrari is Ferrari.
1: Ja, Lamborghini is Lamborghini.
0: Nee, maar Lamborghini is toch een beetje... we moesten iets anders bedenken.
2: De omhoog gevallen tractormaker.
0: Ja, nou ja.
1: Dat maakt het ook weer leuk. Mijn zoon wil graag dat ik voor mijn vrouw een Urus koop. Oh. Nou, ik zei, joh, als we jouw studiefonds erbij gooien, dan kopen we op zich een end.
0: Maar kan jouw vrouw zelf niet een Urus kopen?
1: Ja, dat vraag ik me inderdaad ook af.
0: Wat vindt die zoon van jou dat hij zo geconditioneerd is? Dat weet ik ook niet. Voor mama een Urus kopen.
1: Ja, ik zal het voortaan zeggen. Zeg, joh, dat moet mama maar zelf maar doen. Ze heeft wat eigen pinpas.
0: Ja, precies.
1: Oh, gezeur allemaal. maar ik neig ook wel naar Ferrari, eigenlijk.
0: En heb jij dan nog een intelligente reden daarvoor? Die boven al mijn intelligente opmerkingen.
1: Nee, het is het sportwagenmerk. Ja.
2: Dus met de Formule 1 erbij genomen dan?
1: Oh. Nou,
0: dat stelt echt helemaal geen rol.
1: Helemaal niks.
2: Interesseert dat niks?
1: Nee, want dan kan ik ook een blikje Red Bull gaan halen. Ja, dat vindt ze ook niet. Of een Alpine.
2: Ik koop een Alpine. Wat rijden.
0: Ik zag hem laatst staan.
1: Wat, een blikje Red Bull?
0: Ja, op wielen. Te laden. Nee, de Alpine. Leuk.
1: Ja, nou, ik weet je, de V8-lijn van Ferrari, hè, dus daar zit zeg maar bijvoorbeeld een. Ik reed, dat was destijds al voor de collectibles, die veiling site die ik had toen had opgericht voor een Ferrari 360 Modena met de F1 bak, dus eigenlijk die bak die verschrikkelijk is. Maar dit was een hele late, dus dan is die bak sneller. En toen dacht ik, ja, maar dit is echt wel heel erg goed. En ik stoor me eigenlijk helemaal niet aan die bak. En ik dacht, once in a lifetime wil je dit misschien wel een keer.
0: Ja.
1: Toen ging die ook nog voor een prijs. Toen dacht maar het is niet onbereikbaar. Hè? Het doet wel pijn. Ja. Maar goed, dat studiefonds van mijn zoon, dat kan er gewoon in. Die van mijn dochter waarschijnlijk ook wel.
0: Ja.
1: En mijn vrouw gaat haar eigen auto kopen.
0: Nee, maar alles is opgelost.
1: Ja. Nee, ik moet zeggen, Gallardo en Huracan, mijn Lamborghini vind ik ook wel erg. Maar alleen, ik zit daar dan toch minder goed in. Zijn gewoon
0: dat heeft ook met jouw lengte te maken. Ik was beter erin, denk ik.
1: Ja. Dus jij moet gewoon een Lambo. Ja. Heb jij gewoon een Lambo?
0: Nou ja, goed, dan offer ik me wel op. Ja. Oké. Nee, maar dat is een goed punt wat je zegt. Je moet wel trouwens ook bedenken dat als je dat ding aanschaft, dat je qua onderhoud ook nog wel zo'n studiefonds van je kinderen moet aanspreken, denk ik.
1: Potentieel wel.
3: Ja, ik kan nog roepen ze altijd van bij de Ferrari en de Lamborghini. Die zegt, hé, dat valt allemaal wel mee.
0: Nou, ja, ik kan me herinneren.
3: Gewoon niet waar,
0: nee, maar je weet gewoon dat je versnellingsbak gewoon op een gegeven moment moet vervangen.
1: Koppelingen van de bak.
0: Ja, met name de koppelingen inderdaad.
1: En gewoon banden en rem is ook gewoon achterduur.
0: En knopjes van elektrische ramen. Ik kan me herinneren dat wij een keer, welke Ferrari was dat ook weer, gingen wij testen.
1: Ja, 11-12, ja. Ja, denk ik, ja. Ja, en waar had je al sticky buttons?
0: Ja, dat ik even het raampje open wilde doen.
1: Dat ging niet helemaal
0: Een knopje in mijn handen.
1: Ja.
0: Maar ja, daar moet je gewoon rekening mee houden. Maar misschien ben ik dan ook wel iets meer dan van de lijn van Christian Albert.
1: Stoeltje erbij.
2: Gewoon naar kijken.
0: Espressootje. En dan gewoon kijken naar de mooie lijnen.
2: Ja.
0: En nou, af en toe wel de motor starten natuurlijk.
2: De nieuwe Ferrari schuiven natuurlijk wel wat meer qua extreem design op naar Lamborghini.
0: Ik heb dat niet gezien aan de Luce, maar...
2: De Luce dan niet.
1: Nee,
2: maar
1: ik reed in de 296 speciale. En dat vind ik eigenlijk, zeg maar, in zekere zin wel een klassieke Ferrari.
0: Ja.
1: Maar dan met hybride aandrijflijnen overigens.
0: Mm-hmm.
1: Echt ook geweldig. Ja. Geweldig. Nee, ik werd echt weer opnieuw verlicht op 296. En op, je hebt natuurlijk de speciale en de pista en zo. En daarvan denk je altijd, heeft iets meer vermogen. Mm. Iets lichter, iets scherper. Ja. Maar het komt wel samen tot iets waarvan je denkt, dit wil ik echt heel graag hebben. Ja. Gelukkig is het volstrekt onbereikbaar. dat blijft zoveel geld. Dit is één, het is al nieuw al duur. Maar het schrijft ook niet echt af.
0: Nee.
1: Ja, een beetje, maar gewoon niet genoeg voor dat het bij mij...
0: Dat is toch het leuke, dat zelfs wij nog posters boven ons bed kunnen hangen in principe. Auto's die we van kunnen dromen.
2: Tot zover Breek de Week. De aflevering luister je verder in onze podcastfeed. Iedere woensdagochtend verschijnt een nieuwe aflevering in je favoriete podcast-app. Tot volgende week.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Studio Den Haag.

0: is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit nooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 14:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
5: Goeiedag, ik ben Michiel Frazenstorm. Groot feest in de Spaanse steden, want Spanje is voor de tweede keer in de geschiedenis wereldkampioen voetbal geworden. Het was in New Jersey een spannende finale tegen Argentinië, waarin het lang wachten was op het enige doelpunt. Die viel pas in de tweede helft van de verlenging. De Spanjaard Ferran Torres schoot keihard de 1-0 binnen. President Trump was ook in het stadion. Hij bekeek de finale achter kogelwerend glas, maar had ook een belangrijke taak. Samen met FIFA-baas Infantino overhandigde hij de wereldbeker aan de Spaanse aanvoerder Rodri. De Argentijnen zijn zwaar teleurgesteld. Geen tweede wereldtitel voor Lionel Messi. Ander nieuwsstand. Er is nog altijd alle hens aan dek voor de brandweer in het zuiden van Frankrijk en op het Franse eiland Corsica. Er zijn door de hitte en droogte nieuwe bosbranden uitgebroken of groter geworden. In een stadje bij Saint-Tropez is de heftigste brand. Daar zijn huizen verwoest en meer dan 100 mensen geëvacueerd. En het duurde de hele dag, maar een verdwaalde wallaby, een kleine kangoeroe, is gevangen. De politie kwam met een oproep om naar de wallaby uit te kijken. Hij hupte rond in de straten van Middenmeer in Noord-Holland. Hoe die is gevangen is niet bekend, maar de wallaby is nu terug bij de eigenaar. Het weer van Weer Online. Vannacht zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Morgen bewolkt met tussendoor wat zon, het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
6: Studio Den Haag van de 17e juli in het jaar 2026. Met Leendert en ik ben Mark. En onze speciale gast vandaag, Michal van der Toorn.
7: Hallo.
6: We gaan beginnen vandaag met onze zomerserie. We hadden het er eerder al over dat het bij radio eigenlijk een heel lelijk woord schijnt te zijn. Maar het is precies wat we doen, een serie voor de zomer.
7: En ik ben de eerste gast, dat en is
6: jij,
7: ja.
6: Jij trapt de serie af. Wat we gaan proberen te doen is even uit onze BNR-reflex te trappen. We zijn dat van de constructieve journalistiek bij BNR. Dat is een mooie stroming in de journalistiek. En die gaat over hoe je dingen oplost. Er is een probleem, wat zullen we er eens mee doen? En bij de voorbereiding heb ik alweer gemerkt hoe verschrikkelijk dat in onze genen is gaan zitten. Dus we gaan proberen om het over defensie te hebben met Michal, zonder meteen overal alles op te lossen. Maar om het even een stapje achteruit te doen en te vragen, wat is nou eigenlijk de politiek, de afweging die hieronder zit? Ja. Welke keuzes, voor wie? Wie wordt er misschien genegeerd? Als je dit vanuit een SP-frame bekijkt, zie je dan ander probleem dan wanneer je vanuit een PVV-frame bekijkt? Zoiets.
7: Het kan wel.
6: Ja, precies.
7: Maar dan niet, geen oplossingen vandaag.
6: Over de thema's waarvan de regering bij het begin van deze regeerperiode heeft gezegd, het kan wel.
8: Ja, en ik zat te denken, we hebben de afgelopen weken heel veel over geld gesproken en over de aankomende zomer en de prins en prinsjesdag.
6: Ja, defensie hebben, gaat het weer over geld.
8: Ja,
6: natuurlijk.
8: Precies, ja. We maar gaan geld het weer over geld
6: is
8: hebben.
6: Geld de oplossing?
8: Dat is een van de kritiekpunten op de vorige maand gepresenteerde defensienota. Er komt natuurlijk heel veel geld bij, maar is het de oplossing?
6: Oké, en op het moment dat wij in oplossingen gaan denken, ga ik proberen om ons een beetje tot de orde te roepen. Ja. Dan weten jullie meteen wat er aan de hand is. Geleend uit een andere podcast, napleiten. Die een belletje hebben.
7: Het is een mooie toeter.
6: Ja, het is een fantastisch toetertje waar ik gisteren zeker een half uur mee bezig ben geweest om dat te vinden.
8: Natuurlijk, niks leukers dan audio-fragmentjes of dingetjes zoeken.
6: Ja, dit zit gewoon knopjes. In de database. Ja. Maar er zijn 1500 toetertjes en dit waren de toeters die ik zocht. Als we het hebben over defensie, want iedereen lijkt het erover eens te zijn. We hadden het gisteren al heel even over, Leendert, toen wij elkaar even belden. Defensie is een probleem. Maar als je dan in de defensienota gaat lezen, de eerste regel zegt meteen, ja, maar we gaan niet uitleggen wat het probleem is.
8: Nee,
6: dat is een mooie aflevering van deze serie.
8: Ja, we hebben de defensienota 2026.
7: Ligt samen, op tafel?
8: Ja, ligt op tafel, samen voorwaarts. Daar zit ook een inleiding uiteraard in. Maar er is natuurlijk politiek consensus dat de veiligheid, in ieder geval voor NAVO-landen en in Europa, dat ons vredesdividend voorbij is en dat het een onveiligere wereld is geworden. En zodoende is ook afgesproken dat we meer geld gaan uitgeven voor onze veiligheid. En daar is wel consensus over dat er iets moet gebeuren. De 3,5%-norm.
6: Maar wat dat dan precies betekent, dat onze veiligheid niet meer hetzelfde is als vroeger. Want je kan richting Rusland kijken, wat voor de hand ligt. Want die zijn in de Oekraïne een oorlog begonnen. Je kan richting Amerika kijken. Die zijn in Iran een oorlog begonnen. Je kan richting China kijken, die ons de ene na de andere handelsoorlog om de oren slaan.
8: Maar je ziet wel
6: wat is veiligheid in deze?
8: Ja, je ziet wel dat het begint. Je hebt een voorwoord. Een voorwoord geschreven door minister Dilan Yeşilgöz en door staatssecretaris Boswijk. En daarin worden verschillende punten worden daar aangestipt. Bijvoorbeeld de hybride oorlogsvoering. Tegenwoordig hebben we ook te maken met cyberaanvallen, met desinformatie, spionage, sabotage.
6: En China.
8: Onder andere, ja. De vraag is hoe Nederland en Europa sterk genoeg wordt om de vrijheid en veiligheid en de manier van leven te beschermen. En het is aan ons om nu keuzes te maken. En we moeten doen wat nodig is. Daar komt het
6: is altijd goed om te doen wat nodig is. En het is altijd aan ons om keuzes te maken. Dat is wat een democratie doet.
8: Ja, en dan komen we bij het eerste hoofdstuk. Dat is samen voorwaarts. En daar wordt duidelijk gesteld, de grens tussen vrede en oorlog vervaagt. De handelstromen, zoals de energieimport, raken verstoord door de effecten van bijvoorbeeld de oorlog in Iran. En dat raakt ook de Nederlandse welvaart en economie. Belangrijk is dat Nederland ziet dat Oekraïne cruciaal is. Een cruciaal onderdeel voor de Europese veiligheid. En streeft daarom naar verankering van Oekraïne daarin.
6: Oké, dit is een oplossing, hè? Dus dit
7: Het is een citaat. Dan mag het dan
6: ook. Oké, dan mag het toch, ja.
8: En Defensie moet zich in NAVO-verband voorbereiden op verdere escalatie. En een mogelijk groter conflict. En dat kan al een jaar nadat het conflict in Oekraïne, verwachten ze.
7: Ja, dat zeggen de diensten.
8: Dat zeggen de diensten.
6: En wanneer is dat? Wanneer is het conflict in Oekraïne klaar?
8: En daarom moet er gebouwd worden aan een andere
7: maar er is zo'n deze consensus. Ik denk ook wel, er is in ieder geval brede politieke consensus over dat dus
6: over Rusland.
7: Dat de veiligheid van Nederland serieuzer genomen moet worden. En dat komt inderdaad, Leonard heeft het net een beetje opgesomd, maar dat komt niet door één van deze drie actoren, Amerika, China of Rusland, maar natuurlijk door allemaal. Sowieso hebben we heel veel bezuinigd. Ook Nederland ook. Als je nu de NAVO-chef Mark Rutte spreekt, dan zegt hij ja, het is mijn schuld. Ik heb heel veel bezuinigd op Defensie, dus dat heeft hij inmiddels geaccepteerd. Dus dat moet ingehaald worden.
6: De grootste bezuinigingen zijn nog van voor zijn tijd.
7: Ja, maar hij steekt nu wel een beetje de hand in eigen boezem als nu NAVO-chef. Oké. De oorlog in Oekraïne heeft natuurlijk heel erg duidelijk gemaakt, of heeft duidelijk de meeste regeringen in Europa duidelijk gemaakt dat een oorlog niet iets is wat in Afghanistan alleen maar is of in Irak, maar ook dichterbij kan komen. Hybride is ook een hele serieuze dreiging. Kijk, we zijn in Nederland best wel ver van het conflict in Oekraïne, maar er zijn wel heel veel cyberaanvallen vanuit staten, vanuit Rusland en vanuit China. En wat er dan ook nog bij komt, is dat de onzekerheid die er ontstaat doordat Trump voor de tweede keer in het Witte Huis zit en je gewoon niet weet wat hij gaat doen, dat allemaal samen zorgt ervoor, denk ik, dat er dus wel heel breed draagvlak is om
6: Te doen met Defensie. Maar
7: iets te doen met de veiligheid.
6: Afhankelijk van hoe je je probleem definieert, ga je proberen om de NAVO op te heffen en vervangen door iets anders? Of ga je proberen om een raketschild samen met de Amerikanen tegen de Russen te maken? Dus dat maakt nogal uit wat je vindt dat het echte probleem is dat je aan het oplossen bent.
7: Ja, daar is dan ook weer.
6: Daar is volgens mij helemaal geen consensus over.
8: Nee, en dat is ook wat hierin in dat eerste deel staat. Er valt wel wat op af te dingen. De wereld is onveiliger geworden, ja. Nu voor ons, want de wereld was voor heel veel. In het Midden-Oosten was de wereld altijd al onveilig. Tenminste, altijd al. In ieder geval de afgelopen decennia was het daar onveilig. Dan wordt er ook gesproken over Oekraïne. Oekraïne is natuurlijk cruciaal. En ook de steun aan Oekraïne is een pijler waar het kabinet in ieder geval niet aan wil tornen. Nou, en dan horen we bijvoorbeeld gisteravond bij WNL,
6: even de steun aan Oekraïne wordt gepresenteerd als een oplossing. Hè? Ja. Niet om hem nu te gaan toe af te trekken, maar dat is zeg maar niet eens het probleem. De steun aan Oekraïne is een oplossing voor het probleem wat we denken te hebben met Rusland.
8: Nou, maar nu gaan we naar een probleem toe.
6: Ja?
8: Mona Keijzer zat bij WNL. En die zei eigenlijk, ja, we zijn het braafste jongetje uit de klas. Dat is natuurlijk zo'n standaardzinnetje waar ze alles mee beginnen. Ongeveer als het over Europa gaat en steun aan Oekraïne. En wij dragen heel veel af. Andere landen doen dat niet. Maar we moeten ook onze eigen welvaart in de gaten houden. En Mona Keijzer zei, ja, ik heb ook al een motie ingediend. Dat heeft ze ook gedaan, om geloof ik 250 miljard... van het budget voor Oekraïne af te halen, om toch wat gerichte steun hier, bijvoorbeeld aan de pomp, aan mensen te geven.
6: Ach, ja, want dat zijn natuurlijk ook, ja, dat is ook onveiligheid, ja, als je niet kan tanken.
8: Dus, en dan heb je nog de NAVO. Dus ik wil zeggen, Oekraïne, ja, er is brede steun dat Oekraïne, dat werkelijk geholpen moet worden, maar of alle partijen, en zeker op rechts, ook inzien of hetzelfde standpunt hebben dat dat cruciaal is. Mm-hmm. Dan kan je bij de PVV bijvoorbeeld zeggen ook minder geld naar buitenland, dus ook naar Oekraïne. Daar zit op rechts, zit daar ook wel spanning zit daarop. En de NAVO speelt natuurlijk een belangrijke rol. En onze Bernard Hammelburg zegt, ja, die NAVO die bestaat niet meer zoals
7: het idee
8: die vroeger
7: van
8: was.
7: De NAVO bestaat.
8: Het idee van de NAVO bestaat nog.
6: Nee, de organisatie bestaat nog, maar het idee niet meer.
8: Ja, dat is ook,
7: ja. Bernard zegt dat het hele uitgangspunt waardoor de NAVO is opgericht, namelijk Europa veilig houden voor Amerika tegen de Russen, heel plat geslagen, dat niet helemaal meer bestaat, omdat Amerika dat belang niet meer heeft.
8: Nee.
7: Dus dan, verandert natuurlijk het hele idee waarop zo'n bondgenootschap is gestoeld. En ja, als dat dan verdwijnt, dan krijg je dus dit soort...
8: Ja, maar ik lees hier wel
7: NAVO,
8: een idee over de oude NAVO bestaat nog in dit, in dit, ja, stuk.
6: In het stuk van Defensie, het stuk van Jezilgus staat nog... Ja. De NAVO is een belangrijke organisatie en de Verenigde Staten zijn onze bondgenoot.
8: Ja, en die moeten we vooral binnen woord houden. Dat was natuurlijk ook het doel van de NAVO-top. Maar het is natuurlijk, ja, is de NAVO nog de NAVO zoals we hem kenden? En de NAVO was dat is wel een koerswijziging. Was natuurlijk afschrikking, hè?
6: Ja.
8: En nu wordt er toch wel gekeken naar, nou, een mogelijke grootschalige inzet. Daar wordt rekening mee gehouden.
6: Dat is toch ook nog steeds afschrikking, neem ik aan.
7: Ja, wat vooral veranderd is binnen de NAVO is de wens, de meer onafhankelijkheid van Europa. Daar wordt al heel lang om gevraagd door de Amerikanen. Haal weer Rutte aan, maar die zegt, heeft het altijd over Eisenhower. Maar nu is dat dan ook, dat nu gebeurt dat ook
6: maar
7: echt.
6: Is dat echt waar? Ik heb altijd het idee dat de NAVO zo is ingericht
7: dat Amerika
6: wat er ook gebeurt, dat Amerika altijd aan de touwtjes trekt.
7: Ja, alleen, dus dat is ook geen toeval waarschijnlijk.
6: Nee, dat is volgens mij de organisatie met de SACEUR, de hoogste militair, de
7: Amerikaan
6: in Europa. Nog steeds toch?
7: Ja, maar bijvoorbeeld de bazen over hoofdkwartieren, dat worden steeds meer Europeanen. De baas over de Oekraïne-raad was tot voor kort een Amerikaan. Dat is nu een Brit of een Duitser, die doen het samen. Dus er wordt wel meer Europees.
6: Het schuift onze kant op.
7: En de Amerikanen dragen, want elke bondgenoot moet geld bijdragen aan de NAVO als organisatie. Dat doen de Amerikanen nu ook minder. Ze dreigen om troepen terug te trekken. Dus het is wel degelijk zo dat Amerika zich wat terugtrekt, zodat ze zich ook kunnen richten op China bijvoorbeeld, en dat Europa meer doet.
8: Europa is ook zo'n punt. Er wordt hier ook uitgegaan van verregaande Europese samenwerking, ook op bij de defensieindustrie, maar dat is ook nog een groot politiek twistpunt.
7: Zeker, daar wil ik het zo nog even
6: over hebben.
7: Maar
6: leger?
7: Maar nog één ding over de NAVO, wat natuurlijk, je noemde de NAVO-top. Die 3,5%, dat is natuurlijk een aan defensieuitgaven, dat is een groot ding wat veranderd is.
6: Offer aan Trump.
7: Een groot offer. Dat betekent, volgens mij in Nederland heeft een brede meerderheid gewoon ingestemd in de Kamer met die NAVO-norm. Dat was voor de top in 2025 die in Den Haag was. En dat betekent dus ook instemmen met veel hogere uitgaven en defensie. 19 miljard per jaar ongeveer, afhankelijk van de economische groei.
8: Waar je naartoe groeit, ja.
7: Afhankelijk van de economische groei. Dat is natuurlijk heel veel geld. En dan kan je wel het inderdaad eens zijn met steun aan Oekraïne of een veiliger Europa. Maar de vraag, een hele belangrijke vraag is natuurlijk wel, en daar zijn politieke partijen het niet over eens, waar moet dat geld dan vandaan komen?
6: Waar doen we het voor? Doen we het om Amerika binnenboord te houden, of doen we het om onze eigen defensie op te bouwen?
7: Dat ook, en ten koste waarvan gaat het?
6: Want dat is grappig, hè? Want nu hebben we dus, die 3,5% is eigenlijk een oplossing uit een top gekomen. En de 5% ook. Ik bedoel, er was een crisis en die is bezworen met... Oké, we doen 5%, wat 3,5% betekent.
7: Ja, dus 3,5% harde defensie en 1,5% aan dingen als infrastructuur, cyberveiligheid.
6: Ja, die mag ook een brug bouwen en dan zeggen... ja, maar die hebben we voor defensie nodig. Ja. Maken we hem wat steviger zodat er een tank overheen kan. Maar dit is echt een oplossingszoekprobleem, toch? En dit is dus precies waar deze serie over gaat. Want dat is volgens mij waar nu Den Haag ook mee worstelt. Dat we die 3,5% en die 5% hebben afgesproken...
8: Ja,
6: en maar eigenlijk niet weten precies waarom.
8: Nou ja, dan is ook wel interessant om te kijken... hoe staan politieke partijen in Den Haag er nou in? Nou, als je dan bijvoorbeeld Pro neemt, de SP en Partij voor de Dieren... zij zeggen, ja, op het moment dat je zoveel geld gaat uitgeven aan defensie... en je wil daar draagvlak wil je daarvoor hebben... dan moet je ook ervoor zorgen dat de sociale zekerheid... zoals wij het opgebouwd hebben... en wat je vraagt mensen een offer te brengen... dat je dat niet helemaal daarvoor gaat afbreken. Want dan raak je de maatschappelijke steun raak je kwijt.
6: Je doet het om onze samenleving overeind te houden... dan moet je hem niet afbreken.
8: Ja.
6: Maar ja, dus ik voel al aan dat de VVD vindt dat de sociale zekerheid wel wat minder mag.
8: Nou ja, dat en moet hervormd worden. Nee, niet wat minder, dat moet hervormd worden omdat het te duur is. Hervormd,
6: ja, dat klinkt beter.
8: Ja.
6: het is minder, toch?
8: Maar oprecht hebben ze andere zorgen. Dat is vooral over, nou, hoe gaan we dit geld goed uitgeven? Kunnen we het uitgeven? Is de defensieindustrie in staat om te leveren? Duurt het allemaal niet te lang?
6: Ja.
8: Wordt het geld efficiënt uitgegeven?
6: Maar dat weet je van tevoren al. Nee, als de hele westerse wereld allemaal ineens massaal zijn defensiebudget verdubbelt... dan gaan defensiebedrijven hogere tarieven rekenen. En wat we van de week ook op de radio in een reportage hoorden... van iemand die elektrische stepjes maakt... die voortaan zijn subsidie bij defensie haalt. Want als je er twee aan elkaar last met een plankje ertussen... dan kan je daar kratten met spullen mee naar het front brengen. Nou, die man maakt gewoon elektrische stepjes. En dat heeft niks met defensie te maken. Maar die heeft voortaan wel daar zijn inkomsten.
8: Mm-hmm. Ja.
6: Dus nee.
8: Nee, ja, goed. En ook op rechts is de vraag... Dus op rechts is dan weer de vraag van... De Europese integratie, waar we het over hebben... Ja, als je, we moeten dat geld liefst in Nederland uitgeven natuurlijk. Met grote Europese projecten aan de gang gaan. Want nou, daar hebben partijen als PVV bijvoorbeeld weer moeite mee.
6: Ja.
8: Groep Markushouwer, Mona Keizer, dat soort BBB. Ja, dus dat is ook
7: ik vind
8: weer...
7: dat altijd wel, als ik in Brussel ben... bij bijvoorbeeld de NAVO of bij de EU... vind ik dat altijd wel lastig om te zien van landen. Want natuurlijk, defensie is een nationale bevoegdheid... dus logisch dat je natuurlijk ook voor je staatsveiligheid... wil investeren in je eigen bedrijven. Alleen... de schaal is gewoon niet groot genoeg. Dus als elk land dit zegt, en dat zeggen ook heel veel landen... sommige landen staan wat meer open voor Europese samenwerking... die maken ook gebruik van de SAFE-leningen die er zijn. Dat zijn Europese leningen die, ja, die ervoor moeten zorgen... dat Europese landen meer gaan samenwerken. Maar als je dan landen als Frankrijk of Nederland hoort... die zo nationale investeringen willen gaan doen... dan vraag ik me wel af... ja, dan ga je nooit kunnen concurreren met Amerika of met China. Dus het is, ik snap het en het is heel logisch vanuit een nationaal oogpunt. Maar als je het vanuit de andere kant bekijkt... dan vind ik dat wel lastig soms om te zien, omdat dan kom je nergens. Dan...
6: Ja, nou ja, maar wat Leden net zegt, het moet wel efficiënt uitgegeven worden, dat geld.
7: Ja, tuurlijk.
6: En dan gaan we het per land zo efficiënt mogelijk uitgeven. En dat is eigenlijk al strijdig.
7: Ja, ik denk het wel, want je hebt natuurlijk te maken met allerlei aanvoerketens binnen Europa. Dus het is een beetje een illusie, denk ik... om te denken dat je dat op nationaal niveau kan oplossen. Wat ik wel interessant vind, en dat zegt inderdaad dus heel erg het kabinet... deze investeringen in defensie zijn ook goed voor de rest van de economie. En dat zei bijvoorbeeld ook Jessicus op de NAVO-top.
9: Want als je je eigen economie versterkt, je defensieindustrie versterkt... in Europa en daar waar mogelijk ook in Nederland... dan hebben we er allemaal ook profijt van. Naast het feit dat we inderdaad onze krijgsmacht opbouwen... en onszelf ook zo veilig mogelijk houden. Maar het is ook absoluut zo dat dit ook een forum is... waarbij je achter de schermen elkaar ook aanspreekt. En in ons geval, ja, Nederland is een van de landen... die heel snel een been bijtrekt. Voorloper is als het gaat over innovatie, technologie... bijvoorbeeld drone-technologie, onze steun aan Oekraïne... dan verwacht ik dat ook van andere landen.
6: Oh, maar ja, Nederland loopt zo graag maar voorop, hè?
7: Ja, dus
6: in ieder geval, dat willen we heel graag zeggen verhaal. Van onszelf.
7: Maar dat is natuurlijk het verhaal daar dan in Brussel tegenover alle andere mensen. Maar in hoeverre klopt dat nou, kan je natuurlijk afvragen. Hoeverre komt dat geld nou... Is dat nou echt zo goed voor onze economie of niet? Daarover zijn twee rapporten geschreven. Over van het CPB en van door de Rekenkamer. En daarvoor moet je denk ik ook een beetje de defensieindustrie in Nederland begrijpen hoe die eruit ziet. Want je hebt eigenlijk maar twee grote bedrijven. Thales en Damen. En ja, dan heb je ook nog Rijnmetaal Ede. Dat zit in, dat is eigenlijk natuurlijk een Duits bedrijf, maar zit een Nederlandse vestiging. Ja. Dus dat zijn een beetje de grote bedrijven. Verder hebben we heel veel MKB in Nederland. Dus 95% van de defensieindustrie in Nederland is MKB. Dat zijn heel veel bedrijven die soms ook dual use goederen maken. Dus
10: drones.
7: Drones, onderdelen daarvoor. Dus ja, eigenlijk die, het beste wat die bedrijven eigenlijk kunnen doen is in de keten komen van een heel groot bedrijf. Dan hebben zij daar het meest aan. Dus de Rekenkamer en CPB zeggen, ja, deze investeringen gaan ook een beetje ten koste van de koopkracht.
6: Ja.
7: Dus het is best wel te betwisten hoe ver dit nou,
8: nou, het is natuurlijk
7: op korte termijn.
8: Ja, op het moment dat je kogels gaat maken, een heel makkelijk voorbeeld, en je schiet die weg, dan heb je niet zoveel toegevoegd aan de economie. Dat is gewoon eigenlijk gewoon. En dat is ook met personeel. Ze willen 100.000 plus mensen willen ze bij Defensie aangenomen hebben. Of werkend hebben. Ja, dat zijn mensen die wel voor Defensie aan het werk zijn. Maar verder natuurlijk aan de economische van de welvaart en de groei van de Nederlandse economie niet toevoegen.
6: Nee, dus als we dan even teruggaan naar de grote vraag, wat is nou de politieke kwestie die hieronder ligt, dan hebben we het dus eigenlijk over, we vinden het wel fijn om onze eigen bedrijf een beetje te helpen.
7: Ja.
6: Toch? Als je het heel plat slaat. En dus we hebben het over veiligheid, maar wat is de oplossing? We gaan onze eigen bedrijven een beetje overeind houden. En dan hopen we dat die iets gaan doen waar Defensie wat mee kan.
8: Nou, maar de frustratie, en ook zeker bij de VVD, is dat de Nederlandse defensieindustrie, en ik werk nu 4,5 jaar in Den Haag.
6: Ja. En al voelt al veel langer
8: precies, ja. Precies op het moment dat de oorlog in Oekraïne uitbrak. En bij de VVD spreekt al vanaf moment 1 over het tekort aan. De defensieindustrie in Nederland groeit niet sterk genoeg. En we hebben niet genoeg spullen, we kunnen niet genoeg produceren. En na 4,5 jaar is daar nog steeds geen antwoord op. En we gaan natuurlijk wel vanuit dat we miljarden extra gaan uitgeven.
7: Dus de groot vraagstuk, als we het toch over problemen hebben, is dus, hoe zorg je ervoor dat dat geld dan goed terecht komt?
6: Dat het tot veiligheid leidt.
7: Ja, dat het ook echt tot ertoe leidt wat je wil. En dat je het überhaupt uitgegeven krijgt. Want dat is eigenlijk ook nog een probleem wat we nog niet hebben aangestipt. Maar het komt.
6: Dat gaat, op het ogenblik gaat het meeste geld, denk ik, naar de VS en Israël, hè, voor defensie.
7: Ja, dat weet ik niet.
6: Ik weet het niet eens exact, maar dat zijn volgens mij de twee plekken waar in ieder geval bedrijven zijn die orders aannemen.
7: Een ander probleem van Nederland is natuurlijk, dat zeg je ook, Leonard, dat we weinig produceren zelf. En dat komt dus onder andere omdat er zoveel. We hebben niet veel bedrijven.
6: Er was gewoon heel veel vrede hier.
7: Dat ook, maar we hebben niet veel bedrijven die echt eindproducten maken. En we importeren dus heel veel. En die extra bedrijvigheid komt dan niet per se in Nederland terecht. Dus wij kopen dan, en dat is natuurlijk een andere vraag of je dat. Ja, wil je, en dan kom je terecht van, oh, willen we dan Nederlandse spullen, willen we Amerikaanse spullen, of willen we spullen uit de rest van Europa, en zijn die er? Dus dat zorgt wel voor een probleem wat niet zo heel makkelijk op te lossen is.
6: Nee.
7: De staatssecretaris, om nog maar even een bewindspersoon aan te halen, die zegt, of die heb ik even gevraagd van, hoe zou dit er nou goed uitzien? En volgens mij, als ik de quote luister, is het toch geen oplossing.
11: Ja, gaan we ook concluderen dat er geld verspild is en dat er fouten zijn gemaakt. Als jij namelijk niet bereid bent in deze tijd om risico's te nemen, dan weet je één ding zeker. Dan heb je misschien allemaal hele mooie Excel-sheets, maar uiteindelijk niks gerealiseerd. En we zitten nu eenmaal in een rat race. Heel de wereld is natuurlijk aan het kopen geslagen. Ik bedoel, dat zien we ook in het Midden-Oosten. De oorlog in het Midden-Oosten. Ineens komt het hele Midden-Oosten bij en denkt, oh shit, wij hebben ook luchtverdediging nodig. En dat zorgt ervoor dat je met elkaar aan het concurreren bent in al een hele schaarse markt.
6: Ik heb in het verleden ook wel eens gedacht, een paar jaar geleden, misschien die 4,5 toen jij met BNR begon. Ja. Ik heb helemaal geen verstand van defensieindustrie, maar laat ik gewoon een bedrijf oprichten om iets te doen. En dat noem ik dan defensieindustrie. En dan hoop ik dat het geld vanuit de overheid mijn bankrekening binnenstroomt. Dat zal toch wel gebeuren. Ik bedoel, ik heb dat niet gedaan, maar er zijn vast meer kwaadwillende types in de handelswereld die dat misschien wel doen.
7: Ja, dit is natuurlijk een ander probleem. Dat merk je wel.
6: Hij had het over verspilling. En toen dacht ik, aan mij geld overmaken zou verspilling zijn geweest.
7: Dat nou, gelukkig is dat niet gebeurd. Nee, je merkt natuurlijk bij het ministerie, die dus gaat over die opschaling ook wel. niemand wil daar natuurlijk een nieuwe mondkapjesdeal. Maar het is wel lastig om, dat wordt er vaak gezegd...
8: Ja.
7: Wel lastig om een beetje te laveren tussen... oké, we willen inderdaad onze bedrijven stimuleren, want dat willen... Dat wil
10: en dat willen alle landen in Europa natuurlijk.
7: Maar we willen ook niet dat dat dus bij cowboys of terechtkomt... of bij verspilde, of niet efficiënt wordt besteed... of bij producten die we misschien uiteindelijk helemaal niet nodig blijken te hebben. Of dus dat is wel een dilemma.
8: We hebben natuurlijk bij Verantwoordingsdag gezien... dat Defensie in een spagaat zit en het aan de stok kreeg... met Duisenberg van de Rekenkamer... om aanbestedingsregels onder andere.
10: En hou die gedachte heel even vast. Dan gaan we namelijk na de reclame gaan we door met de aanbestedingsregels.
7: Kiezen met aanbestedingsregels. Nou, ja,
10: dat is de eerste keer in de geschiedenis van Nederlandse Radio... dat we daarmee mensen weten vast te houden. Let maar op hoe dat uitpakt.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Studio Den Haag.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
5: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Groot feest in de Spaanse steden, want Spanje is voor de tweede keer in de geschiedenis wereldkampioen voetbal geworden. Het was in New Jersey een spannende finale tegen Argentinië, waarin het lang wachten was op het enige doelpunt. Die viel pas in de tweede helft van de verlenging. De Spanjaard Ferran Torres schoot keihard de 1-0 binnen. President Trump was ook in het stadion. Hij bekeek de finale achter kogelwerend glas, maar had ook een belangrijke taak. Samen met FIFA-baas Infantino overhandigde hij de wereldbeker aan de Spaanse aanvoerder Rodri. De Argentijnen zijn zwaar teleurgesteld. Geen tweede wereldtitel voor Lionel Messi. Een ander nieuws dan. Het is nog altijd alle hens aan dek voor de brandweer in het zuiden van Frankrijk en op het Franse eiland Corsica. Er zijn door de hitte en droogte nieuwe bosbranden uitgebroken of groter geworden. In een stadje bij Saint-Tropez is de heftigste brand. Daar zijn huizen verwoest en meer dan 100 mensen geëvacueerd. En het duurde de hele dag, maar een verdwaalde wallaby, een kleine kangoeroe, is gevangen. De politie kwam met een oproep om naar de wallaby uit te kijken. Hij hupte rond in de straten van Middenmeer in Noord-Holland. Hoe die is gevangen is niet bekend, maar de wallaby is nu terug bij de eigenaar. Het weer van Weer Online. Vannacht zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Morgen bewolkt met tussendoor wat zon, het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
6: Je luistert naar Studio Den Haag met Leendert. Ik ben Mark. En onze speciale gast Michal van der Toorn van onze geopolitieke redactie. Deze hele serie in de zomer maken we met allemaal mensen die iets met BNR te maken hebben. De meeste werken gewoon voor ons. En eentje is een oud-collega. Die inmiddels, nou, dat gaan we vanzelf merken over een paar weken.
7: Ben benieuwd.
6: Deze podcast heel veel gehoord in het verleden. Jij begon over de aanbestedingsregels. Ja, en Michal dacht niet dat mensen daarvoor zouden blijven luisteren. Ik weet zeker van
7: maar
6: wel.
7: Maar welkom terug.
8: Ja, Europese aanbestedingen, de rekenkamer, kritiek op Defensie, niet transparant genoeg. En dat heeft er ook mee te maken, de reactie van Defensie was, ja, we moeten af en toe gewoon snel schakelen. Dat hoor je ook.
6: Defensie ontkende dat er een probleem was.
8: En nou, net als vorig jaar. Ja, als we altijd maar de regeltjes moeten volgen, ik zeg het even in mijn eigen woorden, ja, dan wordt het lastig om dat die vele miljarden weg te gaan zetten. En we moeten dat toch uit gaan geven.
6: Via corruptie raak je je geld razendsnel kwijt. Als je zegt, regels zijn niet belangrijk, we maken gewoon geld over naar random Nederlanders.
7: Nee.
6: En dat is natuurlijk niet de bedoeling.
7: Maar het is...
6: We hebben toch die aanbestedingsregels niet voor niks.
7: Concludeerde de rekenkamer toen dat er 4,4 miljard euro niet zorgvuldig was besteed.
6: Waarvan fouten het bonnetje, en onzekerheden. Waarvan het bonnetje er niet was of zo.
7: Dat is natuurlijk wel veel.
8: Nou, de aanbesteding niet goed was gegaan.
7: Maar het is wel een lastig domein. Want je wil natuurlijk niet dat er geheimen op straat liggen. Dus het is heel goed dat mensen controleren of Defensie transparant genoeg is. Maar ik weet niet of jullie...
6: De rekenkamer moet wel achter de komma kunnen controleren of het klopt, toch?
7: Ja, misschien ook
6: vind
7: wel.
6: Ik. En maar trouwens, dan... onze minister van Financiën die werd er ook op afgestuurd, toch? Om vrede te sluiten met Defensie. Voorlopig.
7: Ja, daar zitten ook wel veel.
6: En dat moet ook lukken, want die zijn van dezelfde partij. Allemaal VVD onder elkaar. Ja. Door een D66er veroordeeld om in een kamer te gaan zitten tot ze het met elkaar eens zijn.
7: Laatst bleek uit een onderzoek van instituut Klingendaal dat bijna de helft van de Nederlanders er geen vertrouwen in heeft dat de overheid het geld, defensiegeld, goed besteedt. En dat heeft dus niet te maken met dat ze geld besteden aan Defensie, maar juist met dit. Dus dat mensen bang zijn dat maar, het...
6: Zelfs Boswijk zegt dat net.
7: Dat het niet goed terechtkomt. Dat het dus niet zorgvuldig genoeg gebeurt. Dus eigenlijk alles wat... de Rekenkamer en het CPB hebben gezegd, maken mensen zich dus ook zorgen om. Dus dat is wel een probleem, denk ik, omdat dat draagvlak, niet alleen onder de politieke partijen, maar ook onder de bevolking, is wel heel belangrijk om dit te kunnen blijven verantwoorden.
6: Maar om even terug te gaan naar de bedoeling van het gesprek. Waar komt dit nou van? Dit komt er toch van dat we zijn begonnen met een oplossing, 5%. En dat we daarna zijn gaan bedenken, wat hebben we eigenlijk nodig? Ja. En dan blijkt dat dat in de praktijk misschien dingen zijn die we helemaal nog niet kunnen kopen, omdat die pas over 5 jaar geleverd kunnen worden. Dingen die nog ontwikkeld moeten worden. Een Nederlandse industrie die er niet is.
7: Dus je wil zeggen, begin altijd met het probleem, niet met de oplossing.
6: Hoe begin je, als je gaat boodschappen doen, dan ga je toch ook niet random producten uit de schap halen omdat je vandaag €50 aan boodschappen moet uitgeven. Dan pak je eerst je boodschappen en denk je, ik ga macaroni maken. Dan heb ik macaroni nodig en dan doe ik misschien ham doorheen en wat prei.
8: Dat is de grote weeffout van die 3,5%.
6: Ja.
8: Dat zijn er twee. We weten niet hoe we het gaan uitgeven, maar we weten ook niet waar het geld vandaan halen.
6: Ja, precies.
8: Ja.
6: Die kant die moeten we zo meteen ook even opgaan. Waar het geld vandaan moet komen. Want daar zit natuurlijk ook allerlei politieke kwesties.
8: Ik wil nog heel even wat speerpunten uit de defensienota halen. Dus samen voorwaarts. Want dat gaat dus tot 2035. De speerpunten zijn voorbereiding op een langdurig conflict. Dat hebben we net al besproken. Sterke groei van personeel dus. Dus naar 100.000 plus medewerkers, waarbij ook naar burgers en reservisten dus wordt gekeken. Reservisten spelen een belangrijke rol daarin. Maar er is ook wel het idee dat op het moment dat er niet genoeg aanmeldingen zijn, dat er toch naar een soort dwang-drangachtig systeem toegegaan gewerkt moet gaan worden. Dat wordt nu niet meer uitgesloten.
6: Dat is een oplossing, hè?
8: Ja. Drones en onbemande systemen moeten over 5 jaar al verantwoordelijk zijn voor de helft van het operationele effect van de krijgsmacht.
6: Ik ga niet elke keer toetertje doen, maar je soms nu de oplossing uit de defensienota op.
8: Weten mensen wat er in die defensienota staat. En er is heel veel aandacht geweest voor AI in de defensienota en drones. Maar er wordt ook wel bij gezegd dat de gevechtskracht en de voortzettingsvermogen, zoals ze dat noemen, van bestaande systemen ook versterkt moet worden. We moeten naar een langdurig conflict, moeten we dat aankunnen. Dus er moet meer munitie moeten komen, betere logistiek, betere infrastructuur, meer ondersteuning. De NAVO-normen hebben we het ook over gehad. En een sterkere samenwerking met de industrie en samenleving. Dat is een beetje.
6: En staat er nou ergens in dat document wat zij denken dat de veiligheid is die ze proberen te bereiken? Want we hebben het heel in het begin natuurlijk even over gehad. Je kan richting Rusland kijken, je kan richting Amerika kijken. En dat zijn andersoortige onveiligheden. Je kan richting China kijken. Je zou zelfs kunnen zeggen, binnenkort is heel Afrika veel groter dan Europa. Op het moment zijn er ongeveer evenveel, geloof ik. Maar binnenkort zijn er echt 10 keer zoveel Afrikanen dan Europeanen. Er zijn mensen die dat een bedreiging vinden. Je kan alle kanten uitkijken. Wat staat er in die defensienota beschreven wat nou welk probleem ze proberen veilig te houden?
8: Nou, ja.
7: Alles. Volgens mij staat dat er wel in te gaan.
8: Ja, het komt er zeker in voor. Want het gaat er natuurlijk om dat we te afhankelijk zijn. We zijn de veiligheid.
6: Ze kijken richting Amerika.
8: Wat zeg je zo?
6: Ze kijken richting Amerika voor wat het gevaar is.
8: Ja, en we zijn te afhankelijk. Maar of het nou over Amerika gaat of de defensieindustrie aan zich, maar ook de slagkracht van Europa zelf. We zijn te afhankelijk van het buitenland. En vooral de oplossing, want dat mogen we niet.
9: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand Rights Specialist.

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist, Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Te kwetsbaar zijn voor aanvallen van buitenaf, desinformatie, dat speelt ook een belangrijke rol.
2: Ja, dit is natuurlijk, om maar weer een Europees rapportje aan te halen, de Draghi en Letta, die beschrijven het toch ook heel erg. Ze beschrijven heel goed hoe afhankelijk zij geven ook wat oplossingen, maar die zal ik nu niet zeggen.
3: Die
2: afhankelijk zijn van andere landen, en dat als we Europa willen behouden, ook de democratie, de rechtsstaat, et cetera, dan moeten we dus, volgens hen in ieder geval, ook meer doen aan onze
3: meer
2: eigen veiligheid.
3: Meer op onszelf gericht worden.
2: Meer, maar niet alleen op het gebied van veiligheid, maar ook op het gebied van economie, om een speler te blijven in de veranderende wereld.
3: En dat is een.
2: Maar dan hoort dan zo'n soort defensienota verbaast me dan niet heel veel. Het is best een. Wordt ook wel bijvoorbeeld door de Belgen wordt er best jaloers naar gekeken, naar zo'n defensienota. Naar ons documentje. Dat er ook veel innovatie in voorkomt. Dat er überhaupt in staat dat er samen moet gewerkt moet worden met bedrijven. Dat wij in Nederland de 3,5% serieus nemen. In België gebeurt dat wat minder. Ja, het is natuurlijk inderdaad, het is een beetje een uit de lucht gegrepen percentage. Alleen als de werkelijkheid dus is dat alle andere Europese landen dat gaan doen, dan is het wel vervelend voor je als land, als dat je dan achterblijft natuurlijk.
3: Ja, en het is goed dat je de Belgen even noemt, want die kwamen ook te sprake in de Technoloog deze week met een Vlaams-Nederlands bedrijf. Precies over het onderwerp dat inderdaad in Vlaanderen ze heel erg jaloers kijken naar ons overheidsbeleid.
2: Ja,
3: dat hebben wij dan toch maar weer mooi geregeld op de een of andere manier.
1: Nou, ik ben wel benieuwd hoe daar dan bij zo'n NAVO-top of in Brussel überhaupt naar gekeken wordt. Naar landen als België en Spanje.
2: Ja.
1: Die echt achterblijven wat betreft.
2: Ja,
1: of helemaal niet mee willen doen, Slovenië. Maar Slovenië, ja. Is daar niet wat meer compassie voor? Omdat het economisch gezien ook minder gaat. Hè?
2: Nou, Spanje is natuurlijk wel. Of is een interessant voorbeeld. Omdat zij kiezen de lijn Mark Beekhuis. Zij zeggen: hallo, wij kijken eerst naar de capabilities, dus wat wij moeten doen om ons land veilig te houden, en dan kijken hoeveel dat kost. Dus we kunnen het voor veel minder dan die 5%. En daar blijven ze aan vasthouden. Hoe daarnaar wordt gekeken. Ja, sommige landen, sowieso Amerika is daar niet echt van gediend.
3: Nee, hoewel, willen graag onze euro's hebben.
2: Hoewel, precies, die willen graag dat wij in Amerika Patriot kopen, luchtverdedigingssystemen. Maar de Europese landen, hoe groter dat verschil wordt, hoe meer er een beetje op neer wordt gekeken. Maar waar we vooral nu tegenaan lopen, is dat er de hele tijd dezelfde landen steun aan Oekraïne geven. Dus Nederland is daar, inderdaad.
3: Daar lopen wij
2: inderdaad koploper in. dat zeggen ze natuurlijk ook graag. Maar en andere noordelijke landen, Duitsland ook. En ja, de wat meer zuidelijke Europese landen, die geven veel minder aan Oekraïne, omdat het voor hen veel minder belangrijk is, dat conflict veel minder dichtbij voelt dan in landen bij ons. En dus
3: het is ook fysiek verder weg natuurlijk.
2: Ja, dus goed, maar er zijn allerlei redenen waarom zij verder van het conflict afstaan. En daar wordt nu wel een beetje met scheef ogen naar gekeken. En ook actief opgeroepen, ook door Nederland, kunnen jullie alsjeblieft wat meer doen. Want wij zitten nu de hele tijd op te draaien voor de veiligheid van Europa. Jullie horen daar ook bij.
3: Ja, zou ook kunnen denken, dat zijn die landen waar we in het verleden altijd van hebben gezegd, jullie hebben je begroting niet op orde. En nou zeggen we, ga meer geld uitgeven.
2: Ja, de tijden zijn veranderd. Maar ook weer niet.
3: Nou ja, zo lang geleden is dat niet. Dat we dat.
1: Ze hebben natuurlijk ruimte om 1,5% extra te lenen. Om dat begrotingstekort verder op te laten lopen in het belang van defensie.
2: Ja.
3: Ja. Ja. Misschien moeten we even kijken. Zijn er. We kijken nu van wat is eigenlijk het probleem onder de defensienota, onder het defensiebeleid van Nederland. Zijn er belangen van mensen of van delen van de wereld die we gewoon helemaal niet in het oog hebben? Die we hierbij gewoon buiten. Jij noemde al heel even Afrikanen en mensen die in het Midden-Oosten wonen.
1: Nou, als wij zeggen de wereld is onveiliger geworden, dan bedoelen we natuurlijk de wereld voor ons. Ja.
3: Ja. Ja, en dat is ook voor een Nederlands rapport over Nederland, voor Nederlands beleid misschien niet eens zo heel erg gek. Maar zijn er belangen die waar we geen aandacht voor hebben als we het hebben over defensie of over veiligheid van de samenleving, voor het overeind houden van onze.
1: Maar waar denk je dan aan? Want
3: dat probeer ik niet helemaal.

0: Probeer ik even juist te vinden. Ik zit te denken. Als je de SP vraagt wat het probleem is in de defensie, dan zeggen ze: we moeten gaan praten over veiligheid met de Russen. In plaats van ze dan het leger opbouwen. Dus die hebben een hele andere manier van naar. Die zullen die defensienota niet onvoorwaardelijk steunen.
1: Nee, zeker niet. Omdat zou ik bij de SP vinden dat er veel te veel geld nu naar defensie gaat. En dat het geld waarschijnlijk, zoals zij dat dan zeggen. Zij denken dat het waarschijnlijk niet juist.
0: Het gaat sowieso ten koste van sociale zekerheid.
1: En het wordt snel uitgegeven aan dingen die we dan nog niet nodig hebben of te veel voor betalen. En je hebt natuurlijk wel als je. Ja, je vraagt nu om het buitenland. Maar we gaan ook
0: niet
1: zo meteen.
0: Het mag ook zijn dat je. Nou, de mensen rond.
1: Nou, Defensie gaat heel veel ruimte vragen. Dus we gaan zien dat ze bijvoorbeeld op een vliegveld F-35's willen stationeren. Daar zijn we Lelystad, hebben we het over.
0: Ja, nou, die nooit discussie. Meer rustig op de Veluwe.
1: Nee, nou, die,
0: ja, maar dat is dus een afweging die je moet maken. Vinden wij de rust op de Veluwe zo belangrijk dat we geen F-16's willen hebben of F-35's willen hebben?
1: Ja. En dan is de eis ook dat het voor commerciële vluchten open gaat. Want,
0: dat heeft de provincie gezegd.
1: Onder andere, maar ook Schiphol zelf. Nou, Schiphol wel, een groot aandeelhouder is het Rijk zelf. Maar goed, Schiphol vindt van, dan moeten we ook Lelystad open kunnen doen.
0: Die stijgen maar van de grond, hè?
1: We hebben ook nog te maken met kazernes die gebouwd moeten gaan worden. Oefenterreinen, we hebben ook een brand gezien, hè? Een grote bosbrand dit jaar.
0: Een heel aantal. Wekenlang was het
1: misschien wel veroorzaakt. Waarschijnlijk veroorzaakt door Defensie. Waarbij ook het verhaal bij Defensie was van, ja, maar we moeten wel oefenen.
0: Er zal ook wel eens oorlog zijn met mooi weer.
1: Ja.
2: En merk je dan bij partijen. Want ik denk dan belangrijk is dat het draagvlak onder bevolking. Ik merk wel dat er een maatschappelijke verandering toch al is geweest afgelopen jaren. Dat een deel van de bevolking die nooit over defensie per se nadacht, nu wel ziet van oké, veiligheid is wel belangrijk.
0: Kennelijk is het zo. Ja.
1: Nou, om even concreet voorbeeld te geven. Op het moment dat je bijvoorbeeld een oefenterrein wil maken, of een kazerne, of een vliegveld open wil doen, dan zijn er natuurvergunningen voor nodig. Maar er zitten ook heel veel pasmelders op natuurvergunningen te wachten. We hebben nog een grote BBB in de Senaat zitten. Ja. En bij BBB zeggen ze, ja, allemaal leuk en aardig, maar we moeten eerst, dat is afgesproken, pasmelders moeten we gaan helpen. En dat is een gevecht. Dat gaat ook een gevecht om ruim te worden.
2: Ja, zeker.
1: En ook als we zo meteen heel veel defensiepersoneel willen hebben. We hebben in de samenleving, of we hebben nog andere grote problemen. Zoals woningbouw, de energietransitie. We hebben een hele krappe arbeidsmarkt. Ja. Dus als we dat arbeidspotentieel uit de markt gaan trekken om naar defensie toe te brengen. We hadden het er net over. De vraag is wat dat toevoegt aan de Nederlandse economie. Maar op het moment dat dezelfde mensen dan niet kabels kunnen trekken of huizen kunnen bouwen, omdat ze met een kazerne bezig zijn die ze uit de grond aan het stampen zijn. Ja. Er kan geen woning komen. De mensen die dat aan het doen zijn, kunnen er niet een huis bouwen die de kazerne aan het bouwen zijn. En het personeel dat daar gaat werken gaat ook niet in de Nederlandse. Dus
2: die vissen
1: wel
2: echt in dezelfde vijver, hoor ik ook al van alle bedrijven die ik spreek.
1: En ook met de AI-technologie, als dat ingezet gaat worden voor defensie, ook dronen, dan zijn ze met defensie bezig en niet met iets anders.
2: Maar wat merk je dan bij bijvoorbeeld de VVD of andere partijen die al klassiek in hun agenda hebben en nu al helemaal heel erg voor deze veiligheid en voor die opschaling zijn? Hoe zien zij dit voor zich op lange termijn om dit om dit te kunnen blijven doen?
1: Veiligheid, voor de VVD is het heel duidelijk. Je kan pas. Je hebt dat pas in je economie als je in een veilig land leeft.
2: Ja, dus,
1: want het slechtste voor de economie is op het moment dat er oorlog komt, uiteraard.
0: Maar zij zullen toch ook moeten worstelen, denk ik, binnen de VVD, met dat ze zowel 100.000 mensen naar de maakindustrie willen hebben en 100.000 mensen naar defensie. En we hebben al, we zitten geloof ik nu op 3,5% werkloosheid. Dat is hartstikke laag voor historische begrippen. Dus er zijn gewoon daadwerkelijk geen mensen. Die zullen toch moeten worstelen met dat ze allerlei dingen willen, maar niet alles kan altijd overal.
1: Maar volgens mij is de grootste worsteling, en ook bij de VVD, maar bij alle politieke partijen, we hebben met z'n allen uitgesproken dat we een deel van onze welvaart aan defensie gaan uitgeven. Dus extra aan defensie. En dan kan je dat geld niet in de sociale zekerheid stoppen of een brug versterken. Hè,
0: want dus de minister van de VVD die worsteling niet eigenlijk. Die jawel, zegt, we hebben allebei nodig.
1: Ja, eigenlijk willen we, en dat is politiek breed, we willen graag dat geld naar Defensie, maar we willen er geen welvaart voor inleveren. Ja. Dus ook de koopkracht
0: is ook moet allemaal op peil blijven. Wat onbenoemd blijft, ja.
1: We willen onze sociale zekerheid willen we op peil houden. We willen dat de wegen onderhouden worden. We willen dat partijen dat boeren er verder kunnen gaan. Dus dat ze ruimte hebben om een koeien op een grasveld neer te zetten. Dus kortom, ja, we willen iets, maar we zijn niet bereid om er iets anders voor in te leveren. En dat is de grote worsteling nu in Den Haag.
0: Ja, wie gaat het betalen? Dat is de vraag die daaronder ligt.
1: Ja, en maar ook
0: dus hoe gaan we verdelen? Gaat het? En wiens ruimte? Ja, maar dat is ook een
2: moet ten koste gaan van iets, maar dat willen we inderdaad niet. Ik denk dat het een goede conclusie is, inderdaad, van eigenlijk altijd als je het over geld hebt, wat jullie dus hebben gedaan.
0: Altijd in koste van iets, ja.
2: Ja, we willen veel dingen en zijn nog niet bereid om dat in te leveren. Ja, ik wil.
0: Maar mogen we dan Sigrid Kaag citeren? Die zei toen de oorlog uitbrak in Oekraïne: we gaan gewoon allemaal iets charmer worden.
1: Ja, ja.
0: Nou. En we hebben eigenlijk politici nodig die dat hardop durven zeggen.
1: Ja,
2: ja, en in andere Europese landen zie je dat
0: wel. Dat was een oplossing. Sorry, dit was een oplossing.
2: In sommige andere Europese landen, bijvoorbeeld in Polen, waar ze al heel lang heel veel geld aan uitgeven aan hun veiligheid. Logisch, omdat zij natuurlijk een hele andere ligging hebben.
0: Ja,
2: andere politiek. Maar daar, als je daar met mensen spreekt, dan hebben zij daar wel de accepteren meer dat meer geld naar luchtafweer ten koste gaat van het salaris van een leraar. Dus ja, dat is.
0: Ja,
2: het is wel bijzonder. Ja, het is natuurlijk heel moeilijk om dingen.
1: Ook ten koste van ons salaris. Want we hebben natuurlijk de vrijheidsbijdrage. Dat zit technisch.
0: Belasting is dat, hè?
1: Dat is gewoon een belastingverhoging in box 1. In de schijven.
0: Box 1, dat is inkomstenbelasting.
1: Ja.
0: Als je werkt.
1: Maar aankomende zomer moet er gesproken gaan worden voor steun voor de begrotingen. En we weten dat bijvoorbeeld ja 21, waar wel naar gekeken wordt voor op het moment dat ze over rechts willen gaan, waar je in de Eerste Kamer nog niet zo heel veel aan hebt, maar daar hebben we vorige keer besproken. Bij ja 21 zijn ze bijvoorbeeld, willen ze echt dat er gekeken gaat worden naar die vrijheidsbijdrage, want daar zijn ze gewoon fel op tegen. Want de lasten mogen eigenlijk niet stijgen.
0: Oké, dus we willen wel, dat zijn 19 miljard in de komende jaren langzaamaan opbouwen voor uitgaven, maar de belastingen, de inkomsten die daar misschien wel bij horen, dat dan toch maar liever niet.
1: Nou, dan wordt er door partij J21 gezegd: ga maar lekker snijden in de overheid. Ga maar minder uitgeven.
0: Maar dat kan wel, maar daar haal je geen 19 miljard mee op.
1: Nou, zij denken van wel.
0: Ja?
1: Ja. Maar die vrijheidsbijdrage hoef je nu niet in één keer.
0: Hoe zit de salaris van de ambtenaren in elkaar?
1: Daar hoef je niet in één keer. Nou, maar het gaat gewoon om een kleiner. Zij zeggen gewoon: de overheid moet kleiner. Dus op alle fronten moet de overheid kleiner.
0: 19 miljard.
1: Dus in het sociaal domein moet het kleiner. De zorg moet het kleiner. De overheid zelf moet kleiner.
0: Ja. Alleen jij in het
1: maar 19 miljard is pas over 10 jaar. Hè, waar we het begint bij de vrijheidsbijdrage. Ik weet het even niet uit mijn hoofd. Maar voor mij is het een miljard of zo. Wat er voor eerste instantie opgaat.
0: Jawel, maar dat gaat langzaam oplopen. En als je dat nu bij de salarissen probeert op te lossen, zou je dat in de toekomst waarschijnlijk daar ook proberen te indexeren. Terwijl je kan ook nu zeggen: nou ja, we gaan die defensieindustrie zo enorm oppoken met allerlei overheidssubsidies. Ik ga richting een oplossing, maar ik probeer hem toch net te schampen. Je kan natuurlijk ook denken dat je dan misschien daar heel veel bedrijfswinsten, overwinsten maakt. Even een SP-term te lenen. En dat daar dus geld is wat je ook weer kan afromen aan de andere kant. Toch?
1: Maar goed, er komen minder vruchtbare en vruchtbare voorstellen komen er uit de Kamer om de defensie te betalen. Want bij de PVV zeggen ze gewoon: doe maar geen buitenland meer. Dus geen Oekraïne, geen
0: Afrika. Die definiëren het probleem echt heel anders. Ze zeggen: we gunnen Nederlandse bedrijven en Nederlandse mensen heel veel. Alle buitenlanders gunnen we helemaal niks.
1: Ja.
0: Dat is een hele andere definitie van wat het probleem van defensie is.
1: Ja.
0: Of van de veiligheid.
1: En van het geld. En,
2: het grootste probleem, denk ik, met deze verhoogde defensieuitgaven is dus: waar ga je het van betalen? Of ten koste waarvan gaat het? En dus inderdaad de onderliggende discussie die we ook hebben besproken. Waarom eigenlijk? Is het nodig?
0: Zou misschien die volle 19 miljard, of misschien is het tegen die tijd wel meer als onze economie weer gegroeid is. Zou het ook kunnen zijn dat we uiteindelijk over een jaar of 5, als Donald Trump weer vergeten, en hebben we weer andere presidenten, dat we dan denken: nou, die Spaanse aanpak was er gek nog niet.
1: Nou, dat is een van de kritiekpunten, hè? Ja.
2: Ja, het zou kunnen. Dat kan natuurlijk.
0: Het inzicht dat we moeten nadenken, dat we daarmee moeten beginnen.
2: Ja, we hadden toch eerst het probleem moeten definiëren. Maar ik hoor ook wel weer dat de Europese leiders zodanig deze weg zijn ingeslagen dat een nieuwe president ook weer niet zoveel uit gaat maken.
0: Wel heel lang afscheid.
2: In Amerika, ja. En dan hoor je inderdaad van dit is al veel langer aan de gang. En nu luisteren we er alleen naar. Dus ik weet niet of dan binnen de Nederlandse politiek. En trouwens ook binnen in de politiek van andere landen kan natuurlijk wel dat besef opeens komen. Maar ik denk binnen bijvoorbeeld de NAVO is het wel echt. Gaat het niet meer terug naar.
0: Nee, dat kan wel de norm worden. Maar die 2% was ook heel al 20 jaar een norm. En die hebben we daarvoor nooit gehaald. Pas sinds we 5 hebben we
2: afgesproken. Dus of landen daadwerkelijk halen is natuurlijk.
0: Ja, of we het ook gaan proberen zelfs maar. Ja.
2: Wat ik me ook afvraag is dat. Want we kregen nu in aanloop naar. Of tijdens de NAVO-top in Ankara 2 weken geleden. Weer een lijst van wat er nou. Of die.
0: Hoe ver alle landen gaan. Ja.
2: Hoe ver iedereen was. En dan zie je gewoon veel landen die gewoon nog. Blijven steken op 2% of juist lager zijn geworden.
0: Ja, ik ga hem anders formuleren, want het zijn allemaal landen die inmiddels wel de 2% halen, wat ze tot nu toe nooit deden.
2: Precies, dat wel, maar dan vraag je je wel af, worden de verschillen tussen landen niet veel groter? En wat gebeurt er als er andere regeringen komen? Ja. Want ook in Frankrijk bijvoorbeeld vraag je je af, die politieke stabiliteit is ook. Ja. Belangrijk, want ja.
0: Tot het najaar, hè? Dan weten we het weer.
2: Ja, precies. Maar dat is ook wel belangrijk voor hoe je uitgaven terechtkomen. Want als je een beetje een stabiele politiek hebt, dan kan je er ook voor zorgen dat het efficiënt terechtkomt. Maar als je de hele tijd een andere regering hebt, of als het helemaal de hele tijd wisselt, dan is het natuurlijk wel veel lastiger om het ook efficiënt voor je eigen burger terecht te laten komen.
0: We gaan de laatste halve minuut in. Ik wil nog één vraag aan jou stellen, Leendert. We hebben nu de minderheidsregering. Dat hebben we helemaal nog genegeerd, want dat is een deel van het probleem, en zeker niet de oplossing. Gaan we daardoor misschien beter zien wat de discussie is die op de achtergrond speelt, omdat gewoon meer partijen mee mogen praten, of mee moeten praten?
1: Absoluut. En we gaan ook meer horen van waarom willen we geld wel of niet naar Oekraïne of naar defensie? Of doen we dit op de juiste manier? Geven we het niet te snel uit? Hebben we de boot wel nodig? Is AI wel verstandig?
0: Een heel mooi schip kopen voor de marine, ja.
1: Ja.
2: Maar vinden jullie goed, deze discussie?
1: Het is natuurlijk wel goed om daar.
0: Ik hoop dat dit een mooie aftrap is, dat ze in Den Haag allemaal denken, oh ja, nu gaan wij het nieuwe jaar fris anders beginnen.
2: Lekker met de inhoud en zo.
0: Dankjewel, Michal, dat je er vandaag bij wilde zijn. Dankjewel, Leendert, dat je er elke week bent bijna. Yes. Behalve binnenkort
1: op vakantie
0: gaat. Ja, precies. We komen aan het einde van Studio Den Haag voor deze week. Je kan altijd reageren. studiodenhaag@bnr.nl. We lezen alles en we reageren best wel vaak. Dus doe je er voordeel mee. Tot volgende week. En dan hebben we. Oh, wie hebben we volgende week? Nou, dat hoor je vanzelf. Wie we volgende week hebben. Dag.

0: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
1: of over de grootste beursgang aller tijden.
0: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
1: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
0: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
1: of in de BNR-app.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
4: Goeiedag, ik ben Michiel Frazenstorm. De voetballers van Spanje hebben een wereldbeker in de lucht gehouden. Ze kregen die uitgereikt door de Amerikaanse president Trump en FIFA-baas Infantino. Spanje won de WK-finale dik verdiend van Argentinië. Na een hoop gemiste kansen voor de Spanjaarden viel de enige goal in de tweede helft van de verlenging. Oranje heeft toch nog een prijs overgehouden aan het WK. Ze hebben de Fair Play Award gewonnen voor de meest sportieve ploeg. In de 4 wedstrijden die Nederland speelde op het WK kreeg het maar 3 gele kaarten. De Fair Play prijs is niet meer dan een schrale troost na Oranje's vroege uitschakeling. Ander nieuws dan: in Irak is een Amerikaanse militair om het leven gekomen. Dat gebeurde tijdens het onschadelijk maken van een niet ontplofte raket uit Iran. Bij de gecontroleerde explosie ging het mis. Gisteren stierven in Jordanië ook al 2 Amerikanen door Iraanse raket- en droneaanvallen. 1 Amerikaanse militair is vermist. En Hongarije krijgt misschien een schaaklegende als nieuwe president, Judit Polgár. Premier Magyar heeft haar voorgedragen, maar ze heeft nog niet gereageerd. Magyar zegt dat zijn land een staatshoofd nodig heeft waar elke Hongaar trots op kan zijn. De vorige president was vriendjes met oud-premier Orbán en is onder zware druk opgestapt. Het weer van Weer Online? Zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 13. Overdag bewolkt met tussendoor wat zon voor 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek. Bedrijvenpanel.
5: Ja, en dan gaan we het hebben over online zakenbedrijven, online supermarkten. Chris, dat ligt in de klin.